0: Deze week kom je erachter. En vannacht live bij ons in de studio zit strafrechtadvocaat Priscilla Buchelen. Ooit begon ze op het conservatorium, maar nu staat ze daders en slachtoffers bij in de rechtbank. Priscilla, geweldig dat je er bent.
1: Leuk dat ik mag komen.
0: Ja, zeker. Is het voor jou een beetje normaal om rond dit tijdstip wakker te zijn?
1: Ik heb 2 kleine kinderen, dus het eerlijke antwoord is ja.
0: Dus dat is gewoon slapeloze nachten, maar qua werk slaap je?
1: Normaal gesproken slaap ik altijd, voor mijn werk ben ik niet 's nachts op pad. Nee,
0: en ik hoorde van mijn collega dat het juist fijn is om in de nacht zo'n gesprek te voeren. Omdat je dan dat het werk van de advocaat even stil ligt.
1: Ja, dat is echt het enige moment. Normaal gesproken kan ik eigenlijk elk moment van de dag opgepiept worden. Meldingen krijgen van bijvoorbeeld verdachten die zijn aangehouden. Die bijstand nodig hebben op het politiebureau. En die meldingen die beginnen 's ochtends om 7 uur. En die eindigen rond 8 uur 's avonds. Dus ik moet eigenlijk overdag altijd aanstaan. Maar 's nachts kan de telefoon even op stil.
0: Oh, heerlijk. Maar dat is wel een hele lange tijd dat je eigenlijk alert moet zijn.
1: Ja, klopt. En daar hou je ook altijd wel rekening mee.
0: Ja.
1: Dus als ik naar een feestje ga, dan heb ik altijd in mijn achterhoofd van er zou zo meteen nog een melding kunnen komen.
0: Ja, ja. Dus dan kan je niet te veel wijntjes naar achter gooien.
1: Nee, ik doe altijd over het algemeen ook wel rustig aan.
0: Ja, en later dan gaan we natuurlijk hebben over de zaken die je allemaal hebt gedaan en die je doet, waar je mee bezig bent. Maar ik wil eigenlijk eerst even bij het begin beginnen. Ja. Waar kom jij vandaan? Waar ben je opgegroeid?
1: Geboren en getogen in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Eigenlijk nooit weggegaan. Ik heb wel altijd op andere plekken gestudeerd. Maar eigenlijk altijd heen en weer gereisd, omdat ik Apeldoorn fijn vond. Al mijn vriendinnen wonen daar. Al mijn familie woont daar. Dus altijd daar blijven hangen eigenlijk.
0: En uit wat voor nest kom je?
1: Opgevoed door alleen een moeder. Vader eigenlijk nooit echt contact mee gehad. Die is ook vroeg overleden. Ik kom uit een heel warm nest. Een moeder die een vader en een moeder tegelijkertijd was. 1 hele lieve zus waar ik een goede band mee heb. Dus het is maar aan niks.
0: Niks
1: tekort gekomen. Nee.
0: En ik zei het net al even in het intro. Eerst conservatorium.
1: Ja.
0: En dan naar de strafrechtadvocatuur.
1: Ja.
0: Laten we even bij het conservatorium beginnen.
1: Ja.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Ik heb altijd gezongen. Dat was echt altijd mijn passie, nog steeds wel een beetje. Maar inmiddels niet meer de ambitie om dat voor andere mensen te doen. En op een gegeven moment, toen was ik 15, toen deed ik mee aan een talentenjacht bij een ander radioprogramma. Toen won ik een platencontract. Ben ik veel gaan optreden. En toen werd mijn interesse gewekt van, nou, misschien moet ik toch iets met het conservatorium gaan doen. Ik vond acteren leuk, ik vond dansen leuk. Dus de keuze viel op muziektheater. Toen ben ik tijdens de middelbare school de vooropleiding gaan doen. En voor de normale, de echte HBO-opleiding, zeg maar, waren 12 opleidingsplekjes beschikbaar. Auditie gedaan. En 1 van die 12 plekjes was van mij. Dus
0: wauw.
1: Ja, dat was hartstikke leuk. Maar toen ik daar eenmaal echt mee bezig was, elke dag, begon ik op een gegeven moment toch te twijfelen van, ja, wil ik dit altijd? Altijd auditie blijven doen, altijd een beetje het onzekere. En toch op een gegeven moment de keuze gemaakt van, ja, ik denk toch niet dat dit beroepsmatig iets voor mij is. En wat vind ik dan leuk? Rechten. Dat
0: trok
1: me altijd wel. Ja, dus toen ben ik rechten gaan studeren. Toen was ik dus al wat ouder.
0: Ja, want heb je eerst wel muziektheater afgemaakt?
1: Nee, niet afgemaakt. Ik ben halverwege geswitcht.
0: Ja.
1: En toen ben ik eerst een tijdje gaan werken om dus even rustig na te denken van, wat wil ik? Dus ik was nog steeds jong, maar ik was 21 toen ik begon aan de rechtenstudie. En dat is natuurlijk om te beginnen best wel wat ouder.
0: Ja, ja, dat zeggen ze, hè?
1: Dat zeggen ze, ja. Ik zat met veel jongere mensen wel om me heen, zeg maar. Dus ik was ook wat ouder toen ik begon als advocaat. Ja.
0: Maar je hebt daardoor wel echt die keuze kunnen maken van, dit is echt wat ik wil. Wat natuurlijk vaak een beetje lastig is als kinderen zo jong zijn en ze al die keuze moeten maken, weet je wel?
1: Klopt, ja.
0: En,
1: ja, dus dat scheelt wel.
0: Ja. En als je kijkt naar het verschil tussen, want het klinkt als 2 compleet uitersten.
1: Ja.
0: De advocatuur of überhaupt de rechten en de wereld van het conservatorium van de muziektheater.
1: Ja.
0: Hoe erg verschillen deze 2 werelden?
1: Ja, op het eerste oog verschillen ze heel erg. Maar ik vind het beide leuk. Dus er zitten kennelijk ook wel wat overeenkomsten in. Ik kan in beide mijn creativiteit kwijt. En dat was dus eerst in de vorm van zingen, dansen, acteren. Maar dat is dan nu in de vorm van creatieve verweren zoeken in een dossier. Proberen om anders naar een dossier te kijken. En ik zeg altijd, ja, het podium, dat is nu de rechtbank. Hè, als ik nu sta te pleiten, dan pak ik daar mijn podium. En dat is mijn moment om toe te lichten hoe ik naar die zaak kijk. Dus ik vlieg dat ook echt wel aan, als ware het een soort podium is. Mm. Om even die rechtbank met mij mee te krijgen in mijn verhaal. Dus ik vertel nog steeds een verhaal. Dus in die zin komt het ook best wel met elkaar overeen. Ja, ja. Maar goed, het werk is natuurlijk een stuk heftiger, omdat ik natuurlijk in het strafrecht werkzaam ben.
2: Ja, waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ik ben heel nieuwsgierig aangelegd. Altijd wel. Ik vind het leuk, uitdagend om dingen als eerste te weten. En andere rechtsgebieden waren gewoon te saai voor mij. Ik kan niet 9 tot 5 achter een bureau zitten. Dus ik vind het heerlijk aan het strafrecht dat ik dan in de gevangenis ben. Ik word opgepiept, hup, lekker naar het politiebureau. En de strafzaken aan zich, als ik het nieuws volg, dan zijn er ook altijd de strafzaken waar mijn interesse naar uitgaat. Ja. En vooral, wat zit daarachter? Wie begaan dat soort feiten? En waarom?
2: Ja, het verhaal achter de daad.
1: Ja.
2: Dus als jij naar het nieuws kijkt en je ziet er is iemand opgepakt, of je hebt zo'n programma en dan gaan ze naar alle 1 en 2 belletjes van de dag. Neem ze even door. Hoe kijk jij naar dat soort programma's?
1: Ja, ik kijk daar natuurlijk voornamelijk naar van, het zou zomaar kunnen dat ik zo meteen een piketmelding krijg. Dat zou interessant zijn. Maar voor de rest, ja, kijk ik daar natuurlijk altijd met een strafrechtelijke bril naar. En ik sta zowel aan de kant van verdachten in het strafproces, maar ook aan de kant van slachtoffers. Dus als ik dan hoor wat zich afspeelt in de maatschappij, of als er weer een nieuwe zaak is, dan gaat dat brein van mij gaat meteen denken van, goh, wat voor verweren zouden er gevoerd kunnen worden? Wat zou het debat gaan worden in de zittingzaal uiteindelijk?
2: Ga meteen aan.
1: Ga meteen aan, ja.
2: En je bent dus toen afgestudeerd. Nou, dan ga je je specialiseren in het strafrecht.
1: Ja.
2: Wat voor een wereld is dat? Waar kom je in terecht in de wereld van strafrechtadvocatuur?
1: Ja, dat is lastig uit te leggen. Toen ik was klaar en ik vond een baan, en dan word je beëdigd als advocaat en dan ga je de beroepsopleiding doen. Dus dan ga je eigenlijk 3 jaar werken onder toezicht van een ervaren advocaat. Ja, en die nam mij dus voor het eerst mee naar een politiebureau. Ik zag voor het eerst een verhoorruimte. Ik zag voor het eerst dat er onder elke rechtbank een cellencomplex zit, waar allemaal celletjes zijn, waar verdachten zitten te wachten voordat ze de zittingzaal ingaan. Ik zag de transportbusjes. Ik kwam dus voor het eerst in een gevangenis. Ja, dat is gewoon zo'n gekkige wereld, waar je geen idee van hebt. Want ja, we kennen allemaal wel de series en de films, maar in het echt is het toch wel, dat komt echt binnen.
2: En wat deed dat met je? Was het juist triggerend van, oh ja, dit is precies wat ik wil? Weet je, kreeg je er een beetje adrenaline van? Of was het ook van, wat is dit? Wat zie ik hier eigenlijk?
1: Nee, vooral wel de adrenaline. Dat het echt wel voor mij een bevestiging was van, ja, dit is echt wat ik leuk vind om te doen. En ik krijg hier echt energie van. Ik krijg elke dag als ik mijn werk doe, krijg ik daar echt energie van. En dat is denk ik een heel goed teken. Maar het is gewoon lastig te bevatten. De mensen ook om mij heen. Dus heb je altijd de verjaardagsvragen van, hoe zit dit? Hoe werkt dat? Hoe gaat het achter de schermen? Ja, en uit die vragen kan ik wel opmaken dat er gewoon heel veel onbekend is over het vak van strafrechtadvocaat.
2: En wat zijn de dingen waarvan je denkt, dit weet niemand, maar dit is eigenlijk wel heel belangrijk om te weten?
1: Ja, zoveel. Bijvoorbeeld hoe het eraan toe gaat op het moment dat iemand wordt aangehouden. Welke fases ga je door? Hoe lang mag je op het bureau worden vastgehouden? Wat zijn je rechten? Wat bespreek je in zo'n eerste contactmoment met een advocaat? Hoe verloopt überhaupt een politieverhoor? Ik denk dat de meeste mensen dat in hun leven niet meemaken.
2: Nee.
1: Ja, en ik zit er dagelijks bij.
2: Ja, jij weet precies wat je rechten zijn, wanneer je wat en wel niet mag doen.
1: Ja, en dat probeer ik dan ook zo goed mogelijk aan de verdachte uit te leggen. Natuurlijk heb ik ook veel veelplegers in mijn praktijk. Hè, die komen wekelijks met het strafrecht in aanraking.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook heel veel mensen voor wie het de eerste keer is en ook de enige keer blijft. Ja.
2: Maar is dat niet eigenlijk kwalijk dat we niet zo goed weten wat onze rechten zijn? Dat we niet een soort van basisidee hebben over, oké, mocht dit nou gebeuren, dan heb je dit en dit en dat.
1: Ja, ja, kijk, op het moment, stel jij wordt vanavond aangehouden,
2: ja,
1: dan word je in een cel gezet en dan krijg je wel een brochure uitgereikt waar jouw rechten in staan. Dan zit je daar op het bureau. De meeste mensen denken niet, ik ga even rustig die brochure doorlezen.
2: Nee, ik zou helemaal in paniek zijn.
1: Ja, en de meeste, hè, want zo'n cel is echt geen pretje. Het is echt klein. Ja, je hebt daar gewoon, vooral op een politiebureau, daar willen mensen echt niet zitten. Mensen zijn altijd blij als ze vanaf het politiebureau overgaan naar een gevangenis. Want daar heb je gewoon veel meer vrijheid dan op een politiebureau. Dat is echt 1 of 2 keer per dag even een kwartiertje luchten en voor de rest zit je gewoon achter de deur. Ja, en je kunt een boekje vragen, maar dat is het dan ook. Ja.
2: Horror. Maar ja, je komt er natuurlijk terecht omdat je iets hebt gedaan. Wellicht iets hebt gedaan, want je bent natuurlijk nog onschuldig, hè?
1: Ja.
2: Dat je wellicht iets hebt gedaan wat niet oké is.
1: Ja.
2: Maar kan je mij meenemen naar zo'n moment? Jij hebt piketdienst.
1: Ja.
2: Jij wordt gebeld.
1: Ja, ik krijg een mailtje op mijn telefoon. Van, er is een melding, wil je die accepteren? Dan klik ik altijd natuurlijk op accepteren. En dan ga ik, moet ik binnen 2 uur op het bureau zijn. Meld ik me bij de balie, ga ik naar de cellengang. En daar is altijd een advocatenkamer en daar ga ik dan plaatsnemen. En dan wordt mijn cliënt die ruimte ingebracht. En op dat moment weet ik eigenlijk alleen maar wat zijn of haar naam is, geboortedatum. En ik krijg een artikelnummer door, dus ik weet van welk strafbaar feit hij of zij wordt verdacht. En voor de rest weet ik helemaal niks. Want in de wet staat dat ik als advocaat het dossier pas mag opvragen nadat het politieverhoor klaar is. Anders zou ik natuurlijk altijd precies kunnen vertellen van, dit en dit is er tegen je, dus verklaar dit maar of verklaar dat maar. Dus wij krijgen het dossier pas na het eerste politieverhoor. En dan ga je het gesprek aan met iemand. En dat is vaak een gesprek van, afhankelijk van het strafbare feit, een kwartiertje of een half uur. En dat dient ter voorbereiding op het verhoor wat dan later gaat plaatsvinden, waar ik ook als advocaat bij zit.
2: Ja, want het eerste verhoor, daar ben je niet bij.
1: Jawel, ja, ik ben er wel bij.
2: Oh, bij het eerste, oké.
1: Bij het eerste verhoor wel, maar ik heb dan nog geen dossier.
2: Ah, oké, daar zit je meteen.
1: En iemand mag er ook voor kiezen om geen advocaat aanwezig te laten zijn. Dus volwassenen mogen zelf kiezen, wel of geen advocaat. Maar als ze ervoor kiezen, dan ben ik er natuurlijk bij. Mm. En in die voorbespreking ga ik dan het gesprek aan. Dus leg ik eerst uit van, ik ben de advocaat. Sommige mensen geloven überhaupt niet dat je advocaat bent. Die denken, misschien werkt deze vrouw samen met de politie. Of,
2: heb je dat vaak?
1: Nou, niet vaak, maar het komt wel eens voor. En dat snap ik ook wel, want je wordt door de politie uit je cel gehaald. Je loopt naar een ruimte, daar zit iemand te wachten. Ja, zeg het maar, dat ik geen collega van de politie ben die eigenlijk inlichting aan het verzamelen is. Dus ik probeer dan eerst even vertrouwen te winnen. Ik laat even mijn advocatenpas zien. Ik leg uit wat het doel is van het gesprek. En dan hoop je dat iemand je vertrouwt en mij in ieder geval in vertrouwen neemt en vertelt wat er gebeurd is.
2: Want wat is het doel van het eerste gesprek?
1: Ja, dus vertrouwen winnen en voornamelijk voor mij inlichting krijgen, zodat ik kan beoordelen van, ga ik jou adviseren om je op je zwijgrecht te beroepen? Of ga ik jou juist adviseren om een verklaring af te leggen? En zo ja, wat moet je dan gaan verklaren? Dus dat is eigenlijk het eerste doel. Dus je gaat echt de voorbereiding voorafgaand aan het verhoor ga je doen met z'n tweeën. Ja.
2: En dan het vertrouwen?
1: Ja.
2: Dat lijkt me lastig.
1: Ja, want je hebt echt je bent afhankelijk in die eerste fase van wat jouw cliënt jou vertelt. En als die cliënt zegt van, Priscilla, ik ben onschuldig, ik heb dit niet gedaan. En dan wil ik jou natuurlijk op je blauwe ogen geloven. Maar daar ga ik dan ook wel mijn advies op aanpassen. En als dan later blijkt dat je er toch mogelijk meer mee te maken hebt gehad in een latere fase, ja, dan zeg ik ook altijd wel tegen mijn cliënten van, ja, als je eerlijk was geweest, had ik jou op dat moment een ander advies gegeven. En mijn algemene advies is altijd, niet liegen tegen de politie. Als je wil gaan liegen, dan is het altijd beter om je op je zwijgrecht te beroepen.
2: Oh ja.
1: Als een leugen uitkomt, sta je meteen met 3-0 achter. Ja.
2: Ja, en niet liegen tegen jou.
1: Nee,
2: toch?
1: Zeker
2: want dat
1: niet.
2: Lijkt me dus. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen, want ja, ze kennen je niet.
1: Nee.
2: Jij komt er zitten. Ja, ik moet inderdaad nu mijn hele leven wellicht, het ligt aan wat voor delict ik wellicht heb gepleegd.
1: Ja.
2: Mijn lot leg ik in jouw handen, ken je niet?
1: Nee, precies.
2: Maar ik moet jou eigenlijk wel vertrouwen, jij bent er voor mij.
1: Ja.
2: Maar hoe dring je dan door tot die mensen die juist wat argwanender zijn?
1: Ja, dat kost soms wat tijd. En dan vertel ik ook wat ik nu ook net tegen jou heb gezegd. Hè, van, het is jouw eigen keuze om mij wel of niet te vertrouwen. Maar in ieder geval niet liegen. En als je verstandig bent, dan ben je in ieder geval eerlijk tegen je eigen advocaat. Want ik ben hier echt om jou te helpen. Hè, en dan toon ik een visitekaartje. En weet je, als ze dan een bedrijfsnaam zien en een logo zien en een advocatenpas, dan denken ze vaak al wel van, het zal wel goed zijn.
2: Mm.
1: Maar goed, het is vaak genoeg gebeurd dat ik inderdaad op een later moment wel werd geconfronteerd met bewijsmateriaal. Of dat iemand echt tegen mij gezegd had, ik heb hier helemaal niks mee te maken. En dat bleek dan achteraf wel anders te zijn. Ja, dus dan denk je wel van, was maar eerlijk tegen mij geweest.
2: Ja, hoe ga jij daar dan mee om?
1: Als iemand niet eerlijk is, ja, ik vat dat niet op als iets persoonlijks. Want ik kan me er alles bij voorstellen. Ik zelf heb ook langer nodig dan een kwartier om iemand te vertrouwen, vooral als het om zoiets belangrijks gaat. Maar het is wel jammer. Vooral beroepsmatig is het jammer. Want ik wil graag voor elke cliënt natuurlijk het beste resultaat bereiken. En het is jammer als dat mislukt. Gelet op zoiets wat misgaat in die eerste momenten. Ja.
2: En neem je het jezelf dan ook kwalijk?

0: eis ik ze ook op, hè. Dus ja, en dan heb ik er in die zin alles aan gedaan. Ik zeg dat ik heb als advocaat een inspanningsverplichting. Dus ik moet mijn best voor je doen. Maar ik kan nooit een garantie geven. Ik kan niet van tevoren zeggen van... jij gaat aan het einde van de rit ga je worden vrijgesproken. Kan ik niet zeggen.
1: Nee.
0: Dus ik doe mijn best.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat vertrouwen is niet alleen belangrijk bij verdachten. Want jij staat ook slachtoffers bij.
0: Ja.
1: Dat is een unieke combi die niet vaak voorkomt, hè?
0: Nee, oorspronkelijk helemaal niet. Ik heb wel het idee dat er nu de laatste tijd wel meer strafrechtadvocaten zijn die zich ook in de bijstand aan slachtoffers gaan specialiseren. Dus het is denk ik wel een groeiende groep advocaten die zich daarmee bezighoudt. Maar goed, het gros van de strafrechtadvocatuur staat denk ik nog steeds alleen maar verdachten bij. Dus het is in die zin wel een unieke combi, ja. Maar ik doe het echt expres. Bijstand aan beide zijden.
1: Want?
0: Omdat ik ervan overtuigd ben dat omdat ik en verdachten en slachtoffers bijsta, dat ik ook over en weer goede verweren kan voeren. Dus een voorbeeld is een onderdeel, zeg maar, als slachtofferadvocaat is het opstellen van een verzoek tot schadevergoeding. En juist omdat ik die verzoeken zelf ook opstel, kan ik, als ik een verdachte bijsta, goed verweer voeren. En ook andersom. Dus, en dat is op meerdere vlakken zo van de bijstand. Dat ik denk van ja, ik kan goed inschatten wat ik van de andere kant kan verwachten. En dat houdt me scherp. Omdat ik me eigenlijk in beide kanten blijf specialiseren. Je moet natuurlijk cursussen doen om je punten te halen. Om je kennis op peil te houden.
1: Je punten halen, wat was dat in?
0: Ja, als advocaat moet je elk jaar een aantal opleidingspunten halen. Om gespecialiseerd, geregistreerd te blijven staan. Mm. Dus ik moet zeg maar mijn punten halen voor strafrecht. Dat is een specialisatie. Ik heb een specialisatie jeugdstrafrecht. Daar moet ik dan weer aparte specialisatiepunten voor halen. Of opleidingspunten moet ik zeggen. En hetzelfde geldt voor de bijstand aan slachtoffers.
1: Dus nou, het houdt je scherp om beide kanten te blijven doen.
0: Ja.
1: En is dat ook wat je net ook zei, van dat je daardoor alle twee de kanten beter kan begrijpen, of dat je daarin beter weet hoe je je verweer moet voeren. Is dat ook de voornaamste reden geweest dat je ook slachtoffers bij ging staan?
0: Ik vind het gewoon heel erg leuk om ook weer die afwisseling te hebben. En ik heb natuurlijk ook wel eens mensen die zeggen van ja, maar hoe kan dat? Vind je dat dan niet gek om de ene keer aan de ene kant te staan, de andere keer aan de andere kant te staan? Nou ja, soms moet je inderdaad wel even schakelen. Maar ik ben als advocaat partijdig. En dat is vind ik de fijnste rol binnen het strafproces. Hè. Ik ben ook echt de enige die partijdig is. Nou, officier van justitie is natuurlijk ook, maar die staat er ook voor de maatschappij.
1: Ja.
0: Ik sta er maar voor één persoon. En ik wil voor die persoon het beste resultaat. En de ene keer is dat een verdachte. Andere keer is dat een slachtoffer. Dus ik kan heel goed gewoon voor mezelf die knop omzetten. Ik sta er voor mijn cliënt. En ik wil in die zaak het beste resultaat.
1: Ja.
0: Ja.
1: En als je dan kijkt naar het rechtssysteem, hè, in Nederland. Als we het over slachtoffers hebben, daar is best wel vaak over gesproken dat zij wellicht niet heel erg veel rechten hebben. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Is wel echt in ontwikkeling geweest. Er zijn wel dingen verbeterd in de slachtofferrechten. Een voorbeeld is dat in het verleden, tijdens een zitting, tijdens een strafzaak, mag een slachtoffer of een nabestaande mag gebruik maken van het spreekrecht. In het verleden was het zo dat je dan alleen mocht uitlaten over de gevolgen van het strafbare feit. Dus vertellen van nou, ik heb een trauma of slapeloze nachten, herbelevingen, dat soort zaken. Maar nu mag je ook echt uitlaten over bewijs. He, dus in zaken waarbij het bewijs dun is, waarbij het wel eens ofwel tot een vrijspraak ofwel tot een veroordeling zou kunnen leiden, mag je nu in feite tegen je slachtofferadvocaat zeggen van nou, ik vind het fijn als jij ook wat gaat zeggen over het bewijs. Of het verstandig is om dat zelf te doen. Ja, ik denk dat het altijd goed is om daar dan een slachtofferadvocaat voor in te schakelen.
1: Want?
0: Nou ja, omdat het voor een burger die geen juridische kennis heeft vrij lastig is om een dossier te doorgronden en te kijken van oké, wat worden de pijnpunten?
1: Ja, bewijs weerleggen als ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja, en dat kun je dus nu uit handen geven aan een slachtofferadvocaat. En die kan onder het uitgebreide spreekrecht zoals dat er nu is, kan die zich dus ook uitlaten over het bewijs. Je mag je als slachtoffer nu ook uitlaten over wat jij een passende afdoening vindt. He, dus je mag ook zeggen van, nou ja, ik zou het liefst een langdurige gevangenisstraf zien. Maar je hoort ook vaak dat slachtoffers juist zeggen van, ik wil eigenlijk helemaal niet dat iemand vast komt te zitten. Ik vind het veel belangrijker dat hij behandeld wordt, dat hij hulp krijgt, zodat het in de toekomst niet nog een keer gebeurt. Dus dat is ook fijn voor de verwerking van slachtoffers en nabestaanden, dat je je daar ook over mag uitlaten.
1: Ja, je bent dus veel inhoudelijker betrokken.
0: Ja, klopt.
1: Maar is dat meer een... Het klinkt namelijk heel mooi.
0: Ja.
1: Van, je hebt

0: slachtoffer nu best wel wat te zeggen in inhoudelijke betrokkenheid.
1: Ja.
0: Wordt hier in de realiteit ook echt naar geluisterd als een slachtoffer bijvoorbeeld zich bemoeit met het bewijs?
1: Ja. Ik denk dat er op zich wel naar geluisterd wordt. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat er naar geluisterd wordt. Natuurlijk leidt het niet altijd tot de uitspraak die jij wenst of hebt gewenst. Maar ik zie steeds wel vaker in vonnissen en arresten, dus gewoon in uitspraken, dat er letterlijk wordt geciteerd uit de spreekrechtverklaring. Het kan op allerlei verschillende manieren zijn, maar vooral als inderdaad iemand aangeeft van ja, ik vind hulp belangrijk. Daar lijken rechters toch ook wel gevoelig voor te zijn. Omdat natuurlijk een van de belangrijkste doelen van het strafrecht is dat iemand niet nog een keer een strafbaar feit begaat. Mm. Dus als ook een slachtoffer daar zo in staat, dan wordt daar doorgaans wel naar geluisterd. En ook de impact van een feit is vaak iets wat wel in het vonnis ook wordt opgeschreven. Verwijzend en citerend vanuit die slachtofferverklaring. Dus er wordt naar je geluisterd.
0: En wat merk je dan als je daarna dus gesprek hebt, de zitting is afgerond en uitspraak is geweest, dat slachtoffers daar met een andere blik op terugkijken dan voorheen?
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk sowieso dat nu de tendens is dat steeds meer slachtoffers nabestaanden überhaupt een slachtofferadvocaat meenemen naar de zitting en zich laten begeleiden gedurende die procedure, dat slachtoffers gewoon veel beter voorgelicht zijn. Ik denk dat het echt, ik kan daar geen percentage aan koppelen, maar het scheelt heel veel als je van tevoren eerlijk wordt voorgelicht over wat de verwachting is van de strafzaak. Als ik denk in een dossier van ja, het zou echt wel eens een vrijspraak kunnen worden, zeg ik dat eerlijk tegen mijn cliënt. Want dan voorkom je dat iemand op de zitting totaal overvallen wordt en ook bij de uitspraak denkt van ja, hallo, wat is hier nu gebeurd? Vroeger gingen echt wel eens de stoelen door de zittingszaal heen bij de uitspraak. Ja. Dat soort gevallen wordt denk ik nu wel minder. Dus ik denk dat die bijstand dat het wel echt heel erg belangrijk is voor alle partijen in het strafproces. Maakt echt wel een groot verschil.
0: Ja, de slachtoffers worden gewoon steeds meer gehoord, worden serieuzer genomen, worden inhoudelijk betrokken.
1: Ja.
0: En hoe gaat het met de daders of de verdachten? Ja. Als je kijkt naar het rechtssysteem in Nederland.
1: Ja. Goed, die rechten, daar zit denk ik wat minder ontwikkeling in, zeg maar. Die rechten die zijn denk ik over het algemeen niet op een hele grote schaal veranderd. Ik merk natuurlijk wel dat sommige mensen ook wel vinden, als je kijkt naar de rechten van verdachten, dat de rechten van slachtoffers misschien een beetje aan het doorschieten zijn. En wat je vaak hoort is de discussie van, zouden we niet toe moeten naar een soort twee-fase proces? En wat nu, stel, we zitten in een zaak waarbij iemand onschuldig is. Diegene die zit dan onschuldig, blijkt achteraf op de zitting. En die moet wel gaan luisteren naar een slachtofferverklaring, waarin van alles wordt gezegd, waar die nog eens een keer van alles wordt beschuldigd. Dus je hebt een stroming advocaten die zegt van ja, we moeten er eigenlijk een knip in dat strafproces maken. Ze moeten eerst kijken naar het bewijs. Kan iemand veroordeeld worden? En pas als het antwoord daarop ja is, dan zouden we eigenlijk bijvoorbeeld een slachtofferverklaring voor moeten laten dragen.
0: Maar dus dan zit je toch ook weer met het bewijs waar de slachtoffers dus nu ook inhoudelijk bij betrokken zijn, toch?
1: Ja, en dat is dan weer wat je aan de kant van de slachtofferadvocaat hoort. Van ja, maar dan wordt dus een. Maar dan zou je het spreekrecht ook op kunnen knippen. Dus dat je in fase 1 je alleen mag uitlaten over het bewijs. Ja. En in fase 2 over de gevolgen. Dat zou dan een oplossing kunnen zijn. Maar goed, daar wordt al heel, heel lang over gesproken. En tot op heden gebeurt er niks mee. Dus,
0: maar is dat, want je zegt nu dat, stel je voor, er is iemand echt onschuldig.
1: Ja.
0: En dit gebeurt. Is dat dan alleen in dit soort gevallen dat het beter zou zijn als het zeg maar het recht van de slachtoffers wat beperkter zou worden?
1: Ja, ik vind het sowieso lastig om me daarover uit te laten of het überhaupt beter is. Ik denk dat ik wel gewoon een voorstander ben van het proces houden zoals het nu is.
0: Ik denk zit in het midden natuurlijk, want je vertegenwoordigt ze allebei.
1: Ja, en dat zeg ik ook altijd als ik een verdachte bijsta. Ja, daar bereid je cliënt ook voor. Dus dan zeg je ook van ja, straks op de zitting kan het zijn dat er een best wel indringende slachtofferverklaring wordt voorgedragen. Dus bereid je je daarop voor. Bereid je erop voor dat de rechtbank ook aan jou kan vragen van goh, reageer daar eens op. En probeer dan ook toch iets van empathie te tonen in zo'n verklaring. Ook als je zegt onschuldig te zijn, kun je altijd zeggen van ik blijf bij mijn standpunt. Ik vind dat ik onschuldig ben, maar ik vind het wel heel vervelend hoe mevrouw of meneer het ervaren en beleefd heeft.
0: Ja.
1: Dus ik ben er wel een voorstander van dat het zo blijft zoals het nu is.
0: Nou ja, helemaal goed. Ik ga zo meteen weer door met je. Ik wil ook over in gesprek over zaken die je hebt gehad. En de dingen waar je nu mee bezig bent. Maar het is ook tijd voor muziek.
1: Ja.
0: Want jij hebt een mooi nummer voor ons meegenomen. En het moest de live versie zijn.
1: Ja.
0: Maar vertel, waar gaan we naar luisteren?
1: Ja, ik ben halfwege 30, maar ik heb een beetje een oude ziel qua muzieksmaak.
0: Ja.
1: Simon & Garfunkel is echt waar ik mee ben opgegroeid. Ik ben laatst toevallig ook naar een tribute concert van hun geweest. Ja, ik vind al hun nummers fantastisch. Maar ik heb nu gevraagd om The Boxer.
0: Ja.
1: Ja, geweldig nummer. Wat echt gaat over, voor mij iemand die in het leven keer op keer klappen krijgt. En toch blijft staan. Net als een bokser in de ring, zeg maar. Het is gewoon een prachtig nummer.
0: Ja. En live, de versie uit 1973.
1: Ja, en dat is gewoon een waanzinnige versie. Ik vind het de mooiste versie die er is.
0: Nou, we gaan luisteren. Hier heb je Paul Simon, de Boxer. Ja.

0: Altijd lekker zo dat je dan dat applaus hoort op het einde. Dit was Paul Simon met The Boxer Live.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Je luistert naar De Nacht van BNN VARA in onze True Crime Week. Ik ben in gesprek met strafrechtadvocaat Priscilla Bugelen. Priscilla, we hadden het natuurlijk net voor de plaat hadden we het over dat je zowel verdachten bijstaat als slachtoffers. Dat af en toe natuurlijk, ja, dat lijkt me een beetje een moeilijke. Een fijne combi, maar ook wel een lastige combi. Want ja, de ene keer sta je bij een slachtoffer en dan zie je ook hoe een verdachte misschien wordt vertegenwoordigd. Kan dat af en toe dat je denkt, ach, nou, deze, ik weet niet hoe deze nu wordt vertegenwoordigd. Ik had het wel anders gedaan.
2: Ja, dat heb ik best wel vaak.
0: Ja, best wel vaak.
2: En dus niet om collega's af te vallen, maar ik denk dat iedereen gewoon een eigen stijl op zitting heeft. In het begin van toen ik dus nog onder een patroon stond, toen vond ik het ook echt heel erg leuk om gewoon bij verschillende collega's te gaan kijken. En daar pak ik dit een beetje van over en daar dit. Dus iedereen heeft een eigen stijl. Nee, maar ik heb zeker wel eens op zitting dat ik denk van, oh ja, hè, ik had zelf echt de verdediging heel anders gevoerd. En dat is ook wel leuk dat ik als slachtofferadvocaat zit ik zeg maar een rij achter. Iets achter. En ja, dan zie je zoveel collega's pleiten. En daar leer je natuurlijk ook van. Want heel eerlijk, ik hoor ook wel eens verweren dat ik denk, oh, nou, leuk, creatief. Daar was ik dan weer niet op gekomen. Dus ja, het werkt twee kanten op. Ja.
0: Ja, en dan zit je er achter, zei je.
2: Ja.
0: En zit je dan ook naast de slachtoffers?
2: Ja, ja, dat is een beetje eigen keus. Soms willen slachtoffers überhaupt niet bij de zitting zijn, gewoon omdat het te confronterend is. Soms dan regel ik bijvoorbeeld ook wel eens een aparte videoverbinding met een zittingzaal ernaast, zodat ze wel live mee kunnen kijken, maar niet die confrontatie hebben van in dezelfde ruimte zitten. Maar doorgaans is het zo dat de verdachte, die zit echt pole position, die zit voor de rechtbank, advocaat zit daarnaast, en wij zitten daar vaak een paar meter achter. En dan zit ik inderdaad naast het slachtoffer.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: En net toen je begon eigenlijk met ons mee te nemen naar zo'n dag in jouw werk, word je gebeld. En dan zei je, ja, dan krijg je een mail en dan kan je hem accepteren of afwijzen.
2: Ja.
0: Kan je dat ook afwijzen als je piketdienst hebt?
2: Nee, zeker. Ja, kijk, je moet dat niet te vaak doen. Want je krijgt die meldingen dan via de Raad voor Rechtsbijstand. Die stuurt die meldingen door. Ja, als ik tijdens mijn diensten continu op weigeren klik, dan denk ik dat de Raad op een gegeven moment aan de telefoon hangt van, mevrouw Bugelen, we gaan u gewoon niet meer op het piketrooster zetten. Dus je kan dat niet te vaak doen. Maar ik had toevallig 2 weken geleden had ik echt een bizarre piketdienst. Toen had ik 9 meldingen op 1 dag. Dus 9 verschillende verdachten. En toen heb ik dus melding 8 tussendoor heb ik op weigeren geklikt. Want ik kwam gewoon niet meer uit in de tijd. En alsnog mijn laatste voor was rond 11 uur 's avonds afgelopen. Dus het was precies allemaal gelukt. Maar dat zijn de momenten dat je op weigeren klikt. En dan is er altijd een tweede advocaat die ook dienst heeft. Daar gaat de melding dan naartoe. En anders is er nog iemand met reservedienst.
0: Oké, dus dat wordt allemaal wel opgelost.
2: Ja.
0: Maar zo'n dag met 9 meldingen, uiteindelijk heb je er 8 aangenomen.
2: Ja.
0: Dat is een uitschieter, neem ik aan.
2: Ja, dat is echt gekkenhuis. Dat was echt gekkenhuis. Normaal gesproken in mijn regio, want ik zit dan in de regio Oost-Nederland, is geen Amsterdam. Ik hoor altijd dat het daar echt gekkenhuis is. Normaal, normale dienst 3 tot 4 meldingen. Ja.
0: En hoe vaak heb je zo'n piketdienst?
2: Nou, laatste maand heel veel toevallig. Maar ik denk normaal gesproken 2, 3 diensten per maand. En ik heb dus ook slachtofferpiket. Daar heb je tegenwoordig ook een piketlijst voor. Dus op het moment dat iemand aangifte doet, bijvoorbeeld van een ernstig geweldsmisdrijf of een zedenmisdrijf, dan wordt eigenlijk bij de aangifte al aangegeven van, wil je een slachtofferadvocaat spreken? En daar krijg ik dan dus ook een melding van.
0: En dat is ook nieuw, toch?
2: Ja, dat is ook weer een nieuwe ontwikkeling. Ja, ja, klopt. Dat is in Oost-Nederland begonnen. En dat is nu net, wat ik begrepen heb, ook landelijk uitgerold. Juist omdat we merken dat je in die eerste vroege fase heel veel kunt betekenen voor een slachtoffer. Bijvoorbeeld als je wil voorkomen dat jouw adres op een aangifte komt te staan, dat je kunt zeggen van, kies domicilie, zo heet het dan, op het adres van het politiebureau, zodat niet je eigen adres op de aangifte komt. En dat zijn allemaal van die praktische tips waarvoor het fijn is dat je al heel snel een advocaat hebt.
0: En merk je dat veel slachtoffers daar gebruik van maken?
2: Ja, ja, steeds meer ook wel. Ja, die piketdiensten zijn ook druk. Ja,
0: ja. En dan wat je net als voorbeeld gaf, hè? Iemand gaat aangifte doen van een zedelijk bijvoorbeeld. Dat is een heftige aangifte, dan kom je daar aan. Maar dan ben je dus naast advocaat wellicht ook een beetje een misschien een psycholoog daarin of iets. Want je moet iemand in een bepaald soort emotie helpen en sturen Er komt heel veel bij kijken dan.
2: Superveel.
0: Advocatuur aan zich, toch?
2: Ja, nee, het is. Je moet daar ook wel op ingesteld zijn, op de emotie. Het is altijd super heftig wat er op zo'n moment in iemands hoofd omgaat. Maar ik ben geen psycholoog. Hè, en dat zeg ik ook wel eens. Ik ben advocaat, ik heb geen witte jas. Dus ik kan je op dit gebied niet helpen. Maar ik kan wel doorverwijzen. He, dus ik zeg altijd wel, als ik echt signaleer dat het echt helemaal niet goed met iemand gaat, ga naar de huisarts. Vraag een doorverwijzing als het nodig is. Of ga met de praktijkondersteuner spreken. Of heb ook contact met slachtofferhulp. Een organisatie die er heel kundig in is om iemand ook op dat stukje psychische vlak te ondersteunen. Dus nee, ik ga me zeker niet gedragen als een psycholoog. Ik heb daar simpelweg niet voor geleerd.
0: Nee.
2: Ik kan een luisterend oor bieden. Dat kan ik wel.
0: Ja, tot een bepaalde hoogte natuurlijk.
2: Precies, en dan doorverwijzen. Ja.
0: Ja. Je zei net ook, nou ja, je hebt toen die ene, 2 weken geleden 9 melding gehad. Eentje heb je afgewezen. Reden erom, veel te druk. Ging gewoon niet meer. Heb jij ook wel eens een verdachte of een cliënt afgewezen omdat je dacht, nou, jou kan ik niet vertegenwoordigen?
2: Om meerdere redenen. Ik heb natuurlijk wel eens een tegenstrijdig belang in mijn praktijk gehad. Hè? Dus ik heb een eigen kantoor samen met 1 collega, Sander Kriekaert. En stel dat hij in het verleden iemand heeft bijgestaan. Er komt nu een nieuwe zaak binnen waar die cliënt van hem, zeg maar, nu de tegenpartij is. Dan mag ik daar niet in optreden.
0: Ja.
2: Dus op het moment dat ik een tegenstrijdig belang constateer, moet ik iemand zeg maar de deur wijzen. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik de samenwerking heb opgezegd, omdat het gewoon niet te doen was om met die cliënt samen te werken. En dan heb je een vertrouwensbreuk te pakken. Op het moment dat iemand echt mijn advies niet op wil volgen, heel onverstandige dingen doet. Ja, op een gegeven moment kom je dan op een punt dat ik jou niet langer kan helpen, omdat ik gewoon niet sta achter de richting die jij in hebt gezet, de koers die jij wil varen.
0: Nee, je wordt niet echt toegelaten om te helpen.
2: Nee, nee. En ik heb ook wel eens gehad dat ik ben aangewezen door de deken. He, dus op het moment dat soms heb je zulke kwetsbare verdachten die geen advocaat hebben, waarvan er wordt gezegd van ja, jij moet gewoon bijstand van een advocaat hebben. En toen ging ik die cliënt bezoeken en die wou dus absoluut geen advocaat. Maar ik had natuurlijk wel die opdracht gekregen, dus ik ging naar diegene toe. En toen was hij zo agressief en toen moest er echt 5 man politie tussen mij en mijn cliënt instaan. En hij probeerde mij over die politieagent heen te bespugen. Ja, dat zijn ook dingen die je meemaakt. Dat je denkt van ja, ik kom hier om je te helpen. Maar je laat me niet toe. Ja, dus er gebeurt van alles achter de deuren.
0: En dan in dat geval?
2: Ja,
0: dan houdt dat op, toch?
2: Ja, kijk, ik kan iemand niet vertegenwoordigen en daadwerkelijk inhoudelijk standpunt innemen op de zitting als die cliënt daar niet achter staat. Dus ik heb toen in de voorfase heel erg geprobeerd om mijn visie op het dossier te geven en om daar sturing in aan te brengen. Maar uiteindelijk wilde die echt niet dat ik tijdens die zitting het woord voerde. Ik ben toen wel bij die zitting gewoon aanwezig geweest. Dus ik ben daar wel blijven zitten in de hoop van misschien wijzigt hij het standpunt nog. Maar dat gebeurde niet. Nee.
0: Nou, en dan moet je er ook maar bij neerleggen.
2: Ja.
0: Maar dit is allemaal heel ook beroepsmatig redenen om een cliënt niet te vertegenwoordigen.
2: Ja.
0: Heb je er ook moreel gezien wel eens gehad van, maar waar jij van verdacht wordt en ik denk dat je het wel hebt gedaan, dit kan ik niet doen.
2: Nee, ik nog niet. Maar ik zou me er wel bij kunnen voorstellen dat ik heb op dit moment 2 kleine kindjes. En dat maakt wel dat ik op dit moment moeite zou hebben met het aannemen van zaken die bijvoorbeeld betrekking hebben op kinderporno. Of dingen waarbij echt kleine kinderen betrokken zijn. En dat doe ik ook puur dan vanuit het belang van die cliënt. Want ik denk dat iedereen, en vooral als je met zo'n heftig feit te maken hebt, zo'n heftige verdenking, dat je een advocaat naast je nodig hebt die knop 100% om kan zetten. Maar in de levensfase waar ik nu in zit, zou ik daar moeite mee hebben, omdat ik het denk ik te veel op mijn eigen kinderen zou kunnen betrekken. En ik wil niet dat dat een rol speelt. Dus ik denk dat het dan ook goed is dat je dan zegt, nou, dat soort zaken doe ik dan even niet. En misschien op een gegeven moment weer wel, dat weet ik niet. Maar op dit moment zou ik dat even niet doen.
0: Ja, komt te dichtbij.
2: Ja. Ja.
0: En dan kan je hem inderdaad niet de verdediging geven die verdient of nodig heeft.
2: Precies, ja.
0: Maar dat is dus nu omdat je in een levensfase zit met 2 kleine kinderen.
2: Ja.
0: Met andere situatie of in andere gevallen kan je wel die knop omzetten.
2: Ja.
0: Als het gaat om hevige delicten.
2: Ja, en dat klinkt dan natuurlijk heel gekkig, hè? Want ja, als iemand om het leven is gebracht of dat het gaat om een poging doodslag, is dat natuurlijk ook een heftig feit.
0: Ja.
2: Maar dan lukt het me beter om inderdaad die knop om te zetten. Ja.
0: Hoe doe je dat?
2: Ja, dat is letterlijk een knop. Want natuurlijk, als er een heel ernstig strafbaar feit is begaan, als persoon, als mens vind ik dat ook heel erg. Alleen, ik ga dan meteen vanaf het eerste moment denken aan het belang van mijn cliënt. Want dat is het enige belang wat ik in die procedure dien. Dus ik denk meteen van ja, wat zijn de mogelijkheden? Welke kant zouden we nog op kunnen? Is er misschien iets qua bewijs waar ik opmerkingen over zou kunnen maken? En hoe erg het feit ook is, als ik er als advocaat zo naar kijk van ja, er is onvoldoende bewijs. Zelfs als iemand tegen mij zegt, ik heb het gedaan. Ja, dan ga ik toch voor een vrijspraak. Als mijn cliënt dat natuurlijk ook wil. Ja. En dat is natuurlijk wat er vanuit de maatschappij, wat mensen wel eens lastig vinden.
0: Ja, ja, dat is ook. Want je bent natuurlijk advocaat. Als je een piketdienst hebt, is dat van 7 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Daarna ben je gewoon Priscilla.
2: Ja.
0: Moeder van 2 kinderen.
2: Ja.
0: Man thuis, weet je wel. Daarna ben je gewoon Priscilla.
2: Ja.
0: Dan zou je denken, dan wil je ook niet dat iemand op straat loopt of ook in Apeldoorn woont, waarvan jij weet, want hij heeft gezegd, dat heb ik gedaan, ik heb ze vermoord, waardoor een bepaald soort vormfout of iets is er vrijspraak gekomen.
2: Ja.
0: Dat zou je ook niet willen.
2: Nee.
0: Maar het moet je toch, dan heb je toch echt 2 verschillende Priscilla's. Toch echt die knop.
2: Ja, en maar dat is ook echt omdat ik er echt oprecht van overtuigd ben dat wij met z'n allen moeten voorkomen dat er mensen ten onrechte worden veroordeeld. Dat is echt het allerbelangrijkste in strafrecht. Dus ja, ik heb dan liever dat er iemand die iets wel gedaan heeft vrij rondloopt, dan dat er iemand ten onrechte vastzit. Ja. Dus het uitgangspunt is gewoon, bij onvoldoende bewijs of bij twijfel moet je vrijspreken. He, als er onvoldoende bewijs is sowieso. En ook als de rechter zegt van, er is wel op zich genoeg bewijs, maar ik heb de overtuiging niet dat jij dit gedaan hebt, moet je vrijspreken.
0: Ja.
2: Ja. En daar ben ik echt heilig van overtuigd. En dat is de reden waarom die knop om kan.
0: Ja, en dat je weet hoe je het gaat aanpakken.
2: Ja.
0: Heb je wel eens dat je bijvoorbeeld op verjaardagen, dat mensen dit totaal niet begrijpen, ondanks dat je het uitlegt, dat mensen er een bepaald beeld bij hebben?
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja. En vooral, ik merk dat mensen altijd heel veel moeite hebben met veel plegers. Van ja, het moet toch een keer ophouden. En weer op kosten van de staat een advocaat. Dat is dan vaak wat je hoort.
0: Ga je daarop in nog?
2: Nou, zaaksinhoudelijk nooit natuurlijk, want ik mag daar niet over spreken. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat dat het belangrijkste uitgangspunt is. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. En daar hoort gewoon een advocaat bij. Punt.
0: En als jij een keertje wordt opgepakt, wil je ook een advocaat?
2: Tuurlijk, dan wil je ook geholpen worden. Ja, ja.
0: Nou, dit was natuurlijk even een tijdje over jij die verdachte bijstaat.
2: Ja.
0: Ik wil het ook even met je hebben over een zaak waarbij jij een slachtoffer hebt bijgestaan. En dat is een zaak die heel veel mensen hebben meegekregen. Het is de, nou, ik vind het eigenlijk een hele nare naam, maar het is de Instagram-moord.
2: Mm-hmm.
0: Waar een zus, haar eigen zusje, heeft vermoord.
2: Ja.
0: En dat helemaal heeft gelivestreamd en op Instagram heeft gedeeld.
2: Ja.
0: Daar sta jij de vader, of daar stond jij de vader van het slachtoffer bij.
2: Ja.
0: Vader van Anouk stond jij bij.
2: Ja.
0: Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
2: Ja, die kwam eigenlijk binnen bij het kantoor waar ik destijds werkzaam was. En toen kwam die zo op mijn bureau terecht. Ja.
0: Wat gaat er door je heen? Wat zie jij? Wat komt er op jouw bureau te liggen?
2: Ja, op dat moment nog geen dossier, maar natuurlijk wel een zaak. Van ongekende proportie, gewoon zo heftig. Een meisje die om het leven is gebracht op vreselijke manier door haar halfzus. Dus ja, het is natuurlijk al heel veel in de media over die zaak gegaan. Vreselijke zaak, vreselijk, ja.
0: En hoe lang nadat dat het gebeurd was, kwam dit bij jou?
2: Dat is al lang geleden, dus ik weet het niet meer precies. Maar ik denk een paar maanden later, ja, ja.
0: En je had natuurlijk die zaak voorbij zien komen. Iedereen.
2: Ja.
0: Groot nieuws.
2: Ja.
0: En dan heb je dus al bepaalde informatie, gewoon doordat we allemaal het nieuws kijken. En dat, je kon er niet omheen. En dan komt zo'n vader bij jou.
2: Ja.
0: Had jij meteen door wat je moest doen om hem te helpen?
2: Ja,
0: zoeken?
2: Ik denk dat je dat in elke zaak doet. Want of het nou gaat om een wat lichter feit of om zo'n zwaar strafbaar feit, je doorloopt altijd dezelfde stappen. Dus dat is altijd checken welke informatie kun je mij geven. Het is informatie opvragen bij het Openbaar Ministerie. Zo'n dossier wordt dat op een later moment pas vrijgegeven aan een slachtofferadvocaat. Dus je gaat eerst bezig met informatie verzamelen. En je gaat natuurlijk ook direct uitleg geven over wat zijn je rechten binnen het proces. Wat kan ik als slachtofferadvocaat voor je betekenen? Dat soort. Dus dat is eigenlijk wat je in elke zaak doet. En dat maakt voor mij geen verschil of dat het een wat lichter feit is of een hele zware zaak is.
3: Ja.
2: Ja.
3: Dan heb je meestal gesproken, heb je een zaak, nou, uitspraak, afgerond. Hou je dan vaak nog contact met jouw cliënten die je hebt geholpen?
2: Ja, niet in alle gevallen, maar dit soort zaken wel. Ja, en dat is gewoon vanuit mij persoonlijk. Dat ben ik niet verplicht, maar ik vind het wel altijd fijn om gewoon af en toe even een berichtje te sturen van hoe gaat het nu met je? Mm. En dat kan beide kanten opwerken. Ik heb ook een cliënt, die heb ik echt jarenlang bijgestaan aan de verdachte kant. En die had zoveel problematiek. En op een gegeven moment heeft zij gewoon echt haar leven helemaal opgebouwd. En daar gaat het nu zo goed mee. En dat vind ik gewoon af en toe even leuk om te horen van hoe gaat het nu? Ik zie dat het goed gaat, want ik krijg geen piketmail meer van je.
3: Oh ja, wat goed.
2: Ja, maar dan merk je ook echt dat alle hulpverlening zijn werk heeft gedaan. En ja, dat zij gewoon nu een heel fijn leven aan het leiden is. Terwijl ik in het verleden echt wel eens wekelijks piketmeldingen van haar had. Dus ik vind dat ook af en toe leuk om... Kijk, ik zeg ook altijd, mensen bellen mij nooit om uit zichzelf om te vertellen hoe goed het gaat. Ze bellen mij altijd met een probleem. Dus ik vind het juist leuk om dan die kleine succesjes, om dat ook even te kunnen blijven volgen.
3: Ja, ja. En je bent er dus dan heel erg persoonlijk bij betrokken. Want zeker, dat het je opvalt van ik heb van haar al een tijdje niks gehoord, het zal wel goed met haar gaan.
2: Ja, ja.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon druk bent.
2: Nee, ik ben super druk, maar daar neem ik wel echt de tijd voor. En ik denk ook wel dat mij wel een beetje typeert als mensen, als advocaat. Dat ik ben dit werk gaan doen omdat ik mensen wil helpen. Dus mijn interesse voor de mens stopt niet na een einduitspraak. En natuurlijk kan ik dat niet bij iedereen doen. Hè? Want dan zou ik de hele dag alleen maar... je hebt gewoon soms cliënten waar je een bepaalde klik mee hebt. En dat je gewoon geïnteresseerd bent.
3: Ja. Ja. En dat is in dit geval natuurlijk ook zo met de vader van Anouk. Want je hebt dan een uitspraak, nou, de zaak is geweest. Dan hoop je dat het even stil komt te liggen. Vooral voor zo'n vader van een slachtoffer. In dit geval is het helemaal niet stil komen te liggen. Vraag me af of dat er binnenkort aan zit te komen. Want er is recentelijk een documentaire nog gemaakt over deze Instagram-moord. Wat doe jij dan op het moment dat je hoort, hey, er komt een docu over? Neem je dan contact met hem op van, hey, weten we wat moeten wij hier iets mee? Of
2: we kwamen daar gelijktijdig achter. Ik kreeg een mail eigenlijk vanuit het gerechtshof. Van er wordt een documentaire gemaakt. Want je krijgt dan altijd een perslijst met deze cameraploeg komt. Of er komt schrijvende pers. En toen zag ik bij de omschrijving staan dat er een docu werd gemaakt. Dus dat wisten wij niet. Schrokken wij natuurlijk wel van. Of daar schrok ik van. En toen heb ik hem meteen gebeld. En daar was hij toen ook niet van op de hoogte. Ja, dus daar schrokken we wel van. Ja, dat hadden we niet zo zien aankomen. Nee.
3: En daar kan je wettelijk gezien niks mee.
2: Nee, hij heeft dat wel door. Volgens mij heeft hij wel wat advies ingewonnen of hij het tegen kon houden. En heeft hij dat zelf ook wel geprobeerd. Kijk, dat is niet mijn expertise als strafrechtadvocaat. Nee. Maar die documentaire is er uiteindelijk gekomen. Ja.
3: En dat is een. Het is een hele gevoelige zaak. Jij staat de vader van Anouk bij. De media die wil ook gewoon vaak. Ja, het is natuurlijk een geweldige titel. Om een docu over te maken. Hè? We zijn allemaal gek op true crime. Dit is iets waar we willen hier alles over weten.
2: Ja.
3: Dus het is voor de documentairemakers een supergoed idee geweest. Laten we dit doen. Want je weet dat je heel veel kijkers gaat krijgen.
2: Ja.
3: Maar we hebben het wel over een meisje die vermoord is door haar eigen zus.
2: Ja.
3: We hebben het over een vader die zijn dochter kwijt is.
2: Ja, precies.
3: Wat neemt de media nou niet echt mee in dit soort zaken? Want wij denken als media zijn alleen maar clickbait, let's go.
2: Ja. Ja, letterlijk het gevoel van nabestaanden. Ja, daar is wat mij betreft onvoldoende rekening mee gehouden. Zowel in de communicatie vooraf. Ik dacht gewoon, had even gebeld. Had ons in ieder geval even, had hem even persoonlijk geïnformeerd. Van, we zijn een docu aan het maken. En dat is niet gebeurd. En is gewoon simpelweg, wat mij betreft, mijn persoonlijke visie, onvoldoende rekening mee gehouden. En ik denk ook altijd van, stel je eens voor dat het over jouw eigen familielid gaat, die er niet meer is. Hoe zou jij het dan vinden dat er eigenlijk een soort documentaire wordt gepresenteerd, alsof je inderdaad naar een Netflix-serie zit te kijken, maar dan weten dat het echt is?
3: Ja.
2: Ja. Pijnlijk.
3: Heel pijnlijk. En als je zo'n zaak hebt waar media-aandacht gigantisch is, maakt het dat moeilijker, zowel aan de verdachte kant of aan de slachtofferkant?
2: Ik denk dat dat over het algemeen wel zo is. Kijk, de inhoud van het werk blijft hetzelfde. Maar ja, er is gewoon zoveel meer aandacht voor een zaak. En je merkt vaak dat zo'n zaak in de media gewoon een heel eigen leven gaat leiden. En lijkt niet altijd helemaal overeen te komen met wat er dan daadwerkelijk in de zittingzaal is gezegd.
3: Okay.
2: En je hebt natuurlijk tegenwoordig ook Saskia Belleman doet het fantastisch. Hè? Vaak als ik zaken volgde, dan ging ik altijd naar haar liveblogs kijken. En dan had ik het gevoel dat ik er toch bij was. Maar wat het nadeel is van dat soort liveblogs, is dat sommige mensen een bepaalde tweet eruit pakken. Ja, en dan ontbreekt eigenlijk een beetje de context. Dus dat kan een probleem zijn. En ik zie ook vaak dat de pers doorgaans, je hebt een bepaalde volgorde op zitting. Eerst feitenbehandeling, dan het slachtoffer. En dan komt de officier met bewijs en strafeis. En daarna komt de advocaat van de verdachte aan het woord. En je ziet vaak dat na het requisitoor, dus na de officier, dat de pers vaak weggaat. En eigenlijk het pleidooi van de advocaat overslaat. En daar heb ik dan wel moeite mee. Omdat ik dan denk van ja, als je dan toch hier bent om aan verslaglegging te doen, blijf dan in ieder geval zitten tot het eind. Maar pak niet je tas en ga eigenlijk weg voordat de advocaat aan het woord is geweest.
3: Ja, want dan heb je één kant.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Heb je het hier ooit over gehad met iemand van de pers? Weet je wat de reden hier is?
2: Nee, want ja, als advocaat spreek je niet heel vaak met de pers. Kijk, nee. Soms is het wel dat ze na een zitting naar je toe komen en dat ze je een zaaksinhoudelijk vraag willen stellen. Dan zeg je altijd van ja, ik moet het eerst met mijn cliënt overleggen, want dan kan niks. Maar
3: had je maar moeten blijven luisteren als je wat
2: ja,
3: wil.
2: Ja, nou, dat zijn dan de gevallen dat ze vaak dan wel blijven zitten. Maar ja, het is me zo vaak opgevallen dat ik denk van ja, requisitoor is klaar, strafeis ligt er. Nou, dan zie je ze de tas inpakken en dan daar gaan ze. Ja, en als je dan vervolgens 's avonds doe ik wel eens, als ik dan de zitting heb gehad, ga ik natuurlijk even googlen. Ga ik even kijken van wat is de berichtgeving in de media? Wat hebben ze opgepakt? Ja, en als ze pleidooi niet bijwonen, dan
3: dan kan je er ook niet over schrijven.
2: Nee, of er staat één zinnetje van ja, advocaat bepleit de vrijspraak. Maar dan wordt er niet uitgelegd waarom je om vrijspraak hebt gevraagd. Ja, en vaak als je dan een meervoudige kamerzitting hebt gehad, heb je 2 weken later uitspraak. En dan heb je vaak wel heel veel artikelen over die zittingsdag zelf. Met eis was, ik zeg maar wat, 4 jaar. En dan 2 weken later uitspraak. En dan zie je niks over een vrijspraak in de krant.
3: Dat lijkt me heel irritant.
2: Ja, dat is af en toe vrij irritant. Ja.
3: Ja, hè?
2: Ja, vrij irritant.
3: Nou, we gaan het zo meteen na het nieuws van 3 uur. Ga ik nog een half uur met je doorkletsen.
2: Leuk.
3: Dan geef ik ook even de ruimte aan wat luisteraars om wat brandende vragen aan jou te stellen. Maar dus je hoeft nog niet in te bellen hoor. Want ik ga eerst zelf nog allemaal vragen stellen. Voordat je nu alvast de telefoon erbij pakt. Ik ga dat gewoon aangeven wanneer je in mag bellen. Zometeen ga ik met Priscilla nog eventjes een paar dingetjes bespreken. Van waar is ze nu allemaal mee bezig? Je hoort het allemaal zometeen hier bij de True Crime Week van Bien en Farah. Na het nieuws van 3 uur. Ik spreek je zo meteen weer.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna soms op straat terecht of hebben financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1/1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 24. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug hier in de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bemsje de Visser en deze hele week gaan we het hebben over misdaad. We spreken verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime.
0: De Crime Week van BNN VARA.
3: Bemsje de Visser.
2: Onze gast deze nacht is strafrechtadvocaat Priscilla Bugelen. En met haar duiken we in de altijd veranderende wereld van de advocatuur. We hebben natuurlijk al een heel uur erop zitten, Priscilla. Over, jij bent natuurlijk advocaat voor en verdachters en slachtoffers. We hadden het net over de rol van de media. Ook binnen rechtszaken. Zou je eigenlijk denken... Want we hebben natuurlijk nodig, hè? De media moet verslag geven van wat er gebeurt. Je hebt net al aangegeven dat gaat af en toe niet helemaal goed. Dat het niet echt wederhoor is gepleegd. Doe jij daar dan ook wat aan? Of slik je het gewoon in dat je denkt, oh, irritant, maar ik kan er niks mee doen?
4: Ja, kijk, als ik op zitting zit en die journalist die gaat zeg maar weg... Op het moment dat ik aan het woord kom... Ja, dan kan ik daar natuurlijk niet zoveel mee. En dan denk ik van, gemiste kans voor jou... want je hoort nu één kant van het verhaal. Maar af en toe kan ik dan wel, dus als ik dat artikel teruglees... denken van, dan mis je nu gewoon allemaal belangrijke dingen. Maar ja, ik ga dan niet natuurlijk die journalist bellen... om nog eens te vertellen van, hallo, het zit zo en zo. Want over het algemeen, als ik verdachte bijsta... dan zijn die natuurlijk helemaal überhaupt niet blij met media-aandacht. Nee. Dus, maar goed, ja, soms ook wel. Ik heb laatst in een zaak wel contact gezocht met een journalist... omdat ik toen stond ik een slachtoffer bij... En toen vond ik echt dat uit het artikel dat haar identiteit te herleiden was. En toen ben ik wel in de pen geklommen. Toen heb ik gezegd van ja, dit is niet helemaal in lijn met de richtlijnen voor de journalistiek. Dus ik zou graag willen dat je dit en dit en dit uit het artikel weghaalt. En toen kreeg ik ook meteen een mailtje terug van, dat ga ik doen.
2: Oh ja.
4: Goed dat je me erop attendeert. Dus, maar voor de rest ben ik niet een advocaat die actief de media opzoekt of zo, nee.
2: Nee, want wat je net ook zei is natuurlijk een heel terecht punt... Meest verdachte heb je helemaal geen zin in.
4: Nee,
2: maar kijk. Dat jij
4: dat je er zoveel aandacht aan geeft. Maar tuurlijk, soms ook wel. Sommige zaken lenen zich ervoor. Of dat er juist heel veel vanuit de andere kant komt. Dat je denkt, ja, er moet nu toch een beetje gewicht in de schaal.
2: Ja.
4: Maar nee, over het algemeen, nee. Zeker niet. Nee.
2: Niet alleen de laatste jaren. Nou, een aantal jaar is het leven van strafrechtadvocaten niet per se... veilig. Of de veiligheid kan niet echt gegarandeerd worden. We weten natuurlijk wat er gebeurd is met bijvoorbeeld advocaat Dirk Wiersum, die de advocaat was van de kroongetuigen binnen het Marengo-proces.
4: Ja.
2: Daarna de vertrouwenspersoon Peter Eder Vries. Heb jij ooit tijdens jouw werk en toen dit allemaal gebeurde getwijfeld aan jouw leven als strafrechtadvocaat?
4: Nee, niet getwijfeld. Maar ik heb wel genoeg momenten in mijn werk waarop ik me heel erg onveilig heb gevoeld. Maar er zijn gelukkig hele goede waarborgen voor. En vooral sinds de verschrikkelijke gebeurtenissen die jij net beschrijft, heeft zeg maar de Orde van Advocaten, de deken, die hebben ook echt wel maatregelen getroffen. Dus ik werd een tijdje geleden, bedreigd is een groot woord, maar ik kreeg wel berichten binnen waarbij ik dacht van, nou, hier voel ik me niet per se heel erg veilig bij.
2: En van welke kant kwamen die berichten?
4: Dat was eigenlijk iemand met best wel forse psychische problematiek. Die bepaalde denkwijze had over dat ik samen zou werken met de politie.
2: En was dat een cliënt van jou?
4: Ja, dat was een voormalig cliënt van mij.
2: Ah, oké. Yeah.
4: En dan worden er wel maatregelen genomen, zeg maar, op het moment dat jij dat meldt. En dat kan zijn dat er wat vaker een politieauto langs het kantoor rijdt. Kan ook zijn dat je zo'n noodknop krijgt. Net zoals dat slachtoffers dat weleens krijgen. Hè? Bij stalking of bij dat soort zaken. Ik merk wel dat... Kijk, cliënten worden natuurlijk ook steeds mondiger. Dat merk je wel.
2: Hoe komt dat, denk je?
4: Ja, dat vind ik eigenlijk lastig te verklaren. Ik denk sowieso dat mensen steeds mondiger worden.
2: Ja.
4: Los van binnen de advocatuur.
2: Mm-hmm.
4: Mensen, zeggen vaak wat ze denken. En de ontwikkelingen met AI en zo, dat helpt de advocatuur ook niet heel erg. Ik heb regelmatig dat, als ik dan bijvoorbeeld een concept pleitnota aan een cliënt uitstuur, dat ze die gaan verbeteren met ChatGPT bijvoorbeeld. En ik denk ook vaak dat mensen gewoon in ChatGPT hun frustratie gooien en zeggen van maak hier even een tekst van richting mijn advocaat, weet je wel?
2: Ja, ja, ja.
4: Dus mensen die zeggen steeds meer en maar over het algemeen kan ik mijn werk op een veilige manier doen, juist omdat er maatregelen zijn genomen. Er zijn ook weerbaarheidstrainingen die nu worden gegeven aan advocaten, juist om dat je leert om weerstand te kunnen bieden. Op het moment dat je mogelijk onder druk wordt gezet of in zo'n situatie terecht zou komen.
2: En is dat meer een beetje naar aanleiding van wat er rondom de advocaten van Ridwan Taghi is gebeurd? Is dat een beetje wat je bedoelt met je?
4: Ja, ik denk wel dat dat een van de oorzaken is. Het wordt niet zo hardop gezegd, hè, maar die weerbaarheidstrainingen die kwamen wel rondom dat dat een beetje ging spelen.
2: Ja, en even voor de luisteraar die dat niet heeft meegekregen, dat was natuurlijk, er zijn verschillende advocaten die Ridwan Taghi had. En daar zijn, er zijn dingen doorgespeeld naar de buitenwereld. Daar zit natuurlijk een Ebi Vught, mag helemaal geen contact hebben met niemand.
4: Ja.
2: Een hele bekende Ines Wesky natuurlijk.
4: Ja. Die is daar voor veroordeeld.
2: Ja.
4: Ook. Ja. Ja. Ja, het zijn heftige gebeurtenissen. En dat raakt ons natuurlijk als beroepsgroep in zijn geheel. Ja, dat doet iets met het vertrouwen wat mensen hebben in de advocatuur. En ik denk ook dat we als beroepsgroep daar ook gewoon serieus naar moeten kijken. Hè, van, wij zijn als beroepsgroep ook verantwoordelijk om dat vertrouwen weer te herstellen. En het beeld weg te halen dat elke advocaat dat soort dingen doet. Dus ik denk ook dat we kritisch naar onszelf moeten kijken op dat punt. En kijken van hoe we van deze situaties kunnen leren.
2: Ja.
4: Ja.
2: En zijn dat bijvoorbeeld deze grote, grote criminelen zoals een Taghi, waarvan niemand eigenlijk nog denkt, ik wil hem bij zijn. Nou, hij heeft natuurlijk weer twee nieuwe advocaten. Nou, even kijken hoe lang dat blijft. Maar zijn dat bijvoorbeeld wel verdachten waarvan jij denkt, nee.
4: Klopt.
2: Daar brand ik mijn vingers niet aan.
4: Klopt. Ja, klopt. Dus heeft natuurlijk alles te maken met al die wisselingen. Maar heel eerlijk, op het moment dat je nu die zaak aanneemt, je hebt de AIVD die aan alle kanten met je meekijkt. Ik heb daar helemaal geen zin in.
2: Nee.
4: Nee, zoveel gedoe, zoveel romslomp, terwijl ik gewoon zoveel plezier haal uit de zaken die ik nu onder mij heb. Voor mij zou het geen enkele meerwaarde hebben. Nee.
2: Als je nu kijkt naar naar je opleidingstijd en dat je net afgestudeerd was of net begon als strafrechtadvocaat en je ziet wat er nu allemaal gebeurt binnen die wereld en wat er, het is eigenlijk een hele nare tijd geweest.
4: Ja.
2: Voor de advocatuur aan zich, eigenlijk überhaupt voor het rechtssysteem. Als je nu teruggaat naar die tijd, denk je dan dat je, en je zou weten dat dit nu zou gebeuren, zou je dan nog steeds ervoor kiezen om dit beroep uit te gaan oefenen?
4: Ja, nog steeds. Ja. En dat is gewoon, kijk, dit soort verschrikkelijke feiten, Dirk Wiersum, dat is verschrikkelijk. Dat soort heftige dingen halen natuurlijk de media. Maar alle mooie momenten op zo'n dag, die halen de media doorgaans niet.
2: Wat zijn de mooie momenten op zo'n dag?
4: Nou, de dankbaarheid die je van cliënten kunt krijgen. Zelfs na uitspraken die niet eens per se altijd heel erg gunstig zijn, maar gewoon het gevoel dat ze gehoord zijn, dat je ze goed door het proces hebt geloodst. Ja, dat maakt mijn dag. Op het moment dat ik dan zo'n bedankje krijg en dat iemand zegt, ja, ik vind het echt fijn hoe je mij door dat proces heen hebt geloodst. Ja, daar krijg ik gewoon een boost van energie van. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk.
2: Ja.
4: En ja, wat ik zeg, dat haalt de kranten niet. Maar dat maakt wel mijn werk zo leuk.
2: Ja, ja. Daarvoor sta je op, ja. Als het alleen maar gezeik was.
4: Ja, en dat is het natuurlijk vaak wel. Natuurlijk, wat ik zeg, ze bellen me nooit om te zeggen van, nou, het gaat allemaal zo fantastisch. Er is altijd wat aan de hand. Maar nou, ik vind het ook gewoon leuk om die problemen op te lossen. Dat zal het ook wel zijn.
2: Ja.
4: Ja.
2: En maar waar ben je nu mee bezig qua zaken? Ja. Kan je daar iets over zeggen eigenlijk?
4: Nou, ik kan over lopende zaken niet heel erg veel zeggen. Maar over het algemeen heb ik ook op dit moment wel zware feiten in mijn dossierkast staan. Zware woning overvallen, ook wel veel zeden, heftig geweld, van alles. Ja, echt, het is heel divers. Maar ook de winkeldiefstallen,
2: ja,
4: ook de vernielingen, het doortikken van een ruitje. Huiselijk geweld komt er heel veel voor. Ja, ja.
2: En zijn dat dan cliënten die via piketdiensten bij jou komen, of zijn dat ook mensen die jou gewoon persoonlijk willen hebben?
4: Ja,
2: als advocaat.
4: En dat komt steeds meer voor. Dus dat is ook een compliment. In het begin van je advocatencarrière moet je het echt hebben van zaken die zeg maar bij jouw kantoor binnenkomen. Ja, en als er dan een zaak binnenkomt, dan denk je, ik hoop dat die op mijn bureau terechtkomt. En zo begin je. En naarmate de tijd vordert, ja, heb je gewoon steeds meer dat mensen jou ook weten te vinden.
2: Ja.
4: En ja, dat is een super groot compliment. En ja, dat biedt natuurlijk ook kansen.
2: En zijn dat dan ook die heftige misdrijven die je net omschreef?
4: Ja. Klopt, ja.
2: Want wat is het dat jou, waarom ben jij zo goed in die heftige zaken?
4: Ja, ik denk dat in het strafrecht dat het vaak om heftige zaken gaat. Maar waarom ik daar goed in, vind ik een vraag die lastig te beantwoorden is. Ik denk dat ik best wel goed tot de kern van een dossier kan komen. Heb ik niet veel tijd voor nodig om te bedenken wat de pijnpunten zullen zijn, wat de discussiepunten uiteindelijk zullen zijn. En ik heb eigenlijk al best wel snel, nadat ik een dossier gelezen heb, eigenlijk al een soort conceptpleitnota in mijn gedachten. Ik werk vrij gestructureerd. Zo'n zaak, ja. Maar wat ik zeg, dat doe ik ook bij een winkeldiefstal.
2: Ja.
4: Dus ik pak elke zaak eigenlijk een beetje op dezelfde manier aan.
2: Ja.
4: Ja,
2: maar en ze weten je dus te vinden.
4: Ze weten me gelukkig steeds beter te vinden. Maar ik ben nog steeds een relatief jonge advocaat. Ik zit nu in mijn zevende jaar. Maar nu inmiddels een eigen kantoor, en dat helpt natuurlijk ook wel.
2: Ja, maar dat is eigenlijk heel erg snel.
4: Ja, het is best wel snel. Ja, ik heb eerst natuurlijk die 3 jaar onder toezicht gewerkt. Dus onder toezicht, onder een patroon. Toen ben ik nog naar een ander, ook grote advocatenkantoor gegaan, met ook grote zaken. Ja, en daarna stap genomen om mijn eigen kantoor te beginnen. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Lekker de vrijheid om zelf te kunnen bepalen welke zaken ik doe. En ook welke zaken ik niet doe.
2: Ja, en samen met één partner heb je?
4: Met één compagnon, ja, ja. Klopt. Ja. En we hebben een hele fijne samenwerking samen.
2: Ja, heerlijk.
4: Ja.
2: En pas 7 jaar, nou geweldig.
4: Ja.
2: Ik wil nog even, voordat ik de microfoon aan mijn luisteraars geef, ook even één dingetje even met je aanstippen.
4: Ja.
2: Want dat vind ik ook een belangrijk punt. We gaan toch even terug naar die Instagram-moord. Want dat was, wat daar een grote rol in speelde, was de livestream.
4: Ja.
2: Die werd getoond natuurlijk van het hele feit. Het is dan heb je eigenlijk een heel groot gedeelte van Nederland die dat heeft kunnen zien. Dat is al bewijs wat er ligt. En dat gebeurt natuurlijk nu laatst veel vaker in bepaalde rechtszaken. Dat je gewoon beeldmateriaal hebt, omdat alles tegenwoordig gefilmd wordt. Waarom is het op dit moment strafrechtelijk nog zo lastig om op te treden tegen het verspreiden van dit soort beelden?
4: Ja, omdat dat dus op dit moment nog niet zelfstandig strafbaar is gesteld. En er is wel een wetsvoorstel in de maak. Maar je hoort eigenlijk twee geluiden in de politiek. Want Kijk, sommige, soms als je filmt is het sowieso strafbaar. Hè, als jij kinderporno op je telefoon hebt staan, is strafbaar. Als je een kind filmt met seksuele handelingen, is strafbaar. Maar het verspreiden aan zich kan natuurlijk ook... als ik op straat loop en ik zie een vechtpartij op een afstandje... en ik film dat, kan ik dat natuurlijk ook doen om bewijsmateriaal te verzamelen.
2: Ja.
4: Dus het maken aan zich kan ook een... doel hebben. Dus daarom zet de politiek op dit moment echt in op het strafbaar maken van het verspreiden. Want dat is nu dus niet aan zich strafbaar gesteld. Ja. Maar er wordt dus wel aan gewerkt op dit moment.
2: Ja, want het wetsvoorstel werd al in 2023 ingediend.
4: Ja.
2: Maar het duurt heel lang.
4: Ja.
2: Welke gevolgen heeft deze vertraging voor slachtoffers, nabestaanden en eigenlijk hun mogelijke regie om mogelijkheid om de regie over zulke beelden te behouden?
4: Ja, dat is natuurlijk heel lastig, want op het moment dat iets niet strafbaar is, kun je het blijven doen. Hè? Pas als die wet van kracht wordt, dan pas wordt het strafbaar. En ik merk in mijn praktijk dat de meeste mensen het heel heftig vinden dat die beelden circuleren. Dat vinden ze vaak nog erger dan
2: dat gemaakt is.
4: Het oorspronkelijke strafbare feit, maar dat in de toekomst dat die beelden altijd maar ergens op kunnen duiken. Dat is wat men lastig vindt. Ja.
2: Want is dat ook iets waar je het bijvoorbeeld met de vader van het slachtoffer bij de Instagram-moord over hebt gehad? Want ik weet nog zelf heel goed dat toen die docu net uitkwam, dat hij ook oproepen had geplaatst van verspreid het nou niet nog een keer. Ja. En dat werd weer volop verspreid.
4: Ja. Ja, en daar kun je dus eigenlijk niks tegen doen op dit moment.
2: En het blijft maar uitgesteld worden.
4: Ja. Ja, en je merkt vaak, want we hebben laatst natuurlijk ook dat incident in Capelle aan de IJssel gehad. Twee tieners die hadden zelfmoord gepleegd. En toen zag je ook dat er tientallen jongeren alleen maar beeldmateriaal van die slachtoffers op maken waren. En dan merk je weer dat die discussie weer heel erg oplaait. Maar ja, het wetgevingsproces is gewoon een best wel stroperig proces. Het is niet dat als je vandaag iets wil, dat morgen die wet er doorheen is. Dat kost gewoon tijd.
2: Ja, en waar ligt dat eigenlijk aan? Waarom kost het zoveel tijd?
4: Ja, het moet langs verschillende partijen. Ze hebben het er kennelijk heel vaak over. Het wordt weer gefine-tuned. Dus het duurt gewoon lang.
2: Ja.
4: Jaren is niet gek.
2: Okay.
4: Nee.
2: Ja, want ik zit dan meteen te denken van ja, jongens, wat je net zegt, dan is het met die twee tieners. Dan hebben we het er weer even over 2 weken.
4: Ja.
2: Nu hebben we het ook niet meer over.
4: Nee. Terwijl daar moet echt wel aandacht voor komen.
2: Ja.
4: Maar ja, je zegt het zelf, dat wetsvoorstel is niet van gisteren.
2: Nee, zo 3 jaar
4: lang. Ja, ja.
2: Nou, dus nog even geduld.
4: Even geduld. Maar het zit er wel aan te komen.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ik ga jou voor nu alvast ontzettend bedanken. Dat jij bij mij te gast wilde zijn deze nacht. Natuurlijk strafrechtadvocaat Priscilla Buchelen. Ik ga nu eventjes mijn microfoon aan mijn luisteraars geven.
4: Leuk.
2: Maar ik geef ze even de tijd om in te bellen.
4: Ja.
2: Want heb jij nou een vraag voor mijn gast deze nacht? Dan kan je nu bellen naar 0800-1121... of stuur een berichtje in de gratis NPO Luister-app. En totdat je belt, ga ik even Ray opzetten met Where's My Husband? Bellen 0800-1121.

0: Zo'n lekker nummer. Dit is Ray met Where's My Husband hier bij de True Crime Week van BNN VARA.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ja, ik zit nog heel even met mijn gast, strafrechtadvocaat Priscilla Bugelen. Ik heb al mijn vragen gesteld. Nu is de microfoon van jullie. Mijn lieve luisteraars, dus je kan nu bellen naar 0800-1121. En dan kan je haar vragen, whatever you wanna know. Dus ik ga meteen naar Hans, want Hans die wil niet op de radio altijd. Maar heeft wel twee interessante vragen gesteld. Hij zegt namelijk, Priscilla, mag ik kiezen welke advocaat ik wil als ik op het politiebureau ben?
2: Ja, zeker. Je mag een voorkeursadvocaat opgeven. Dus de politie die gaat dan aan jou vragen van wil je bijstand van een advocaat? En wil je dan iemand van keuze? En dan wordt diegene dus opgepiept. Of wil jij gebruik maken van de diensten van een piketadvocaat? Dus de advocaat die dag dienst heeft. Dus je mag daar zelf voor kiezen. Ja.
0: Groot verschil is volgens mij dat de advocaat van keuze niet per se wordt vergoed.
2: Jawel. Ja, als je bent aangehouden.
0: Maakt niet uit welke vergoed. Advocaat je wil?
2: Nee. Ja, diegene moet natuurlijk de melding wel accepteren.
0: Oh ja.
2: Maar ja. Nee, dat klopt. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En dan nog een vraag van Hans. Als jij bent gearresteerd en je zit op een politiebureau, hoe lang moet de arrestant daar blijven?
2: Je doorloopt verschillende termijnen. In eerste instantie 9 uur. En dat is met het doel om jou te gaan verhoren. Ophouden voor onderzoek heet die eerste termijn. Als ze jou dan nog langer vast willen houden, moeten ze jou in verzekering stellen. En vanaf het moment van de inverzekeringstelling mag jij nog 3 dagen op het bureau worden vastgehouden. Kan onder voorwaarden nog een keer worden verlengd met 3 dagen. Maar doorgaans, als ze je dan langer willen vasthouden, dan moeten ze je voorgeleiden voor de rechtercommissaris. En als dat wordt toegewezen, dan ga je over van het politiebureau naar een huis van bewaring, dus een gevangenis.
0: Oké, okay. En je zei net ook al dat je liever daar bent dan op het politiebureau.
2: Ja, tenminste, dat zeggen mijn cliënten. Ik heb zelf nooit vastgezeten, maar dat is wel wat ik altijd hoor. Ja, huis van bewaring heb je gewoon veel meer vrijheid. Je kan vaker naar buiten. Je hebt een tv. Allemaal dingen die je op het politiebureau niet hebt.
0: Ja. Oké, Hans, bedankt voor je vragen. Dan gaan we naar de inbellers. Een hele goede nacht. Met wie spreek ik?
3: Met Aswin.
0: Hoi, hallo, goede nacht.
3: Ook uw gast daar. Ik heb een vraag aan uw gast. In Italië is deze maand een nieuwe wet aangenomen. En dat houdt in dat kinderen vanaf 12 jaar bij zware delicten, nou ja, je kan het zelf invoeren, niet direct onder het jeugdrecht vallen. Tot voor kort was het zo dat de advocaat dan kon beroepen op hij wist niet wat hij deed of zij deed niet wat hij deed. Dus dan kon op die manier een lagere straf komen. Maar bij zwaar delicten, nou, vul zelf in, geldt vanaf nu de omgekeerde bewijslast. En dat is hetzelfde als de maffiawet. De advocaat moet bewijzen dat hij of zij niet het ontwijkingsvatbaar was. En dat kan dus ervoor zorgen dat ook kinderen van 12 jaar een veel zwaardere straf krijgen. Of je het ermee eens bent of niet. Het is wel iets wat natuurlijk ook in Nederland speelt natuurlijk, dat kinderen vaak beschouwd worden als kleine boefjes, maar ja, ik zie kinderen ook.

0: die 15 jaar, die 1,80 meter zijn. En nog ook zeer volwassen gedrag tonen. Dat is mijn mening trouwens. Maar, en dat zat in Italië ook natuurlijk zo, dat kinderen soms hele zware dingen doen op een gegeven moment. En die vallen hier ook onder het jeugdrecht, dus maar een bepaalde straf. Maar vanaf juli niet meer.
1: Oké, dus vanaf dus ja, kinderen vanaf 12?
0: Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Gezien de meerderheid van de Meloni-regering.
1: Oké, en heb je hier ook nog een vraag over?
0: Nou, wat vindt u advocaat van dat kinderen dus dan ook eventueel onder het volwassenenstrafrecht kunnen vallen bij bepaalde delicten?
2: Ja, interessante vraag. Ik was er nog niet van op de hoogte van die ontwikkelingen kennelijk binnen Italië. Maar ja, ik ben daar wel op tegen. Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. Natuurlijk begrijp ik dat er vanuit de maatschappij een roep is om zwaarder en strenger te straffen. In Nederland is het zo dat onder de 12 jaar dat je sowieso niet strafrechtelijk vervolgbaar bent.
0: In Italië ook niet.
2: Nee, oké. Okay. En in Nederland is het ook zo dat 16- en 17-jarigen in uitzonderlijke gevallen, dus vaak bij ernstige strafbare feiten, dat die al conform het volwassenenstrafrecht kunnen worden berecht. Dus wij hebben daar eigenlijk al een voorziening voor. En ja, ik ben ook jeugdrechtadvocaat. Ik ben er echt van overtuigd dat, dat we om een reden een apart jeugdstrafrecht hebben. Heeft er alles mee te maken dat jongeren een brein hebben wat nog niet volledig ontwikkeld is. En ik denk ook dat iemand van 12, 13, 14 conform het volwassenenstrafrecht berecht, dat is nogal wat.
0: Ja, ik ben het ook niet mee eens hoor, maar ja.
2: Nee.
0: Ze doen soms hele nare dingen natuurlijk.
2: Ja, maar gaat het helpen? Dat is even de vraag.
0: Dat weet ik niet, maar er zijn natuurlijk in Italië, vooral in de grote steden, heb je van die babygangs. Ja, de naam zegt het al.
2: Ja.
0: Er zijn jongetjes, nou meestal jongens, laten we eerlijk wezen, van tussen de 14, 15, 16 jaar. En je moet ze niet tegenkomen meer in de nacht op een gegeven moment. En die doen van moordpartijen tot roofovervallen. Mm. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment vervelend voor degene die overkomt. Van dat zo'n jongen of meisje na een jaar dit buiten loopt op een gegeven moment. En dat Italianen pikken dat toch niet echt. Vandaar dat op een gegeven moment, wat ik zeg, dat is een anti-maffia-wet. Want dan geldt ook omgekeerde bewijslast.
2: Ja.
0: Bij de anti-maffia-wet moet de advocaat bewijzen dat die man onschuldig is. Italië is ook zo, normaal gesproken is zo dat de staat moet bewijzen dat jij schuldig bent.
1: Ja. Maar ja, ik
0: constateer het alleen maar. Ik denk van, wat vindt u ervan?
2: Ja, bedankt voor de ontwikkeling. Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling.
1: Ja. Heel erg bedankt dat je het ingebeld hebt. Nog een hele mooie nacht.
0: Ja, hetzelfde.
1: Oké, gaan we door naar Otto. Otto, hele mooie nacht. Goed dat je er bent. Hallo, Otto.
3: Ja.
1: Hey, hallo.
3: Ja.
1: Nu hoor ik je.
3: Ik word net geroepen door je radio.
1: Ja. Ja, oh sorry, ja, mijn collega Hemma was even met je in gesprek nog, vandaar. Hallo Otto, goed dat je er bent.
3: Ja, hallo.
1: Hoi, wat voor een vraag had jij voor Priscilla?
3: Nou ja, het gaat over ik kom langzamerhand in aanraking met strafrecht, omdat ik bij de politie gewerkt heb.
1: Oké. Okay.
3: Nadat ik conservatorium heb gedaan. Dat vond ik toevallig, vond ik leuk.
1: Wacht, jij hebt eerst het conservatorium gedaan?
3: Ja, ik heb eerst het conservatorium gedaan en dan beland je langzamerhand bij strafrecht. Zal ik maar even heel kort de bocht.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Dus ik zat op het politiebureau, ik heb het verdachtenverzorging gedaan en van alles. En ik weet wel een beetje van de hoed en de rand. Maar nu heb ik een brandende vraag, want ik ben zelf ook wel eens ondervraagd op straat door 12 man politie. Die zegt, je bent niet verplicht tot antwoorden. Die geeft me de cautie. Je bent niet verplicht tot antwoorden, maar wat is er gebeurd, zeggen ze dan.
1: Ja.
3: En dan denk ik, wat nu al? Kijk, werkt het tegen mij als ik mijn mond hou? Want kijk, mevrouw, uw gast, die zegt, het advocatenverhoor. Het komt eigenlijk na het politieverhoor. In principe. Ik bedoel, misschien mag de advocaat erbij zijn, maar moet je nou wel of niet wat zeggen? Want en ben je verplicht om als politieambtenaar als, ben je dan verplicht om, als je die cautie geeft, ook te zeggen waar iemand van verdacht wordt? Dat is mijn vraag.
1: Oh ja.
2: Ja. Nou, om te beginnen, het is niet zo dat er een advocatenverhoor is. Dus je hebt een advocatenvoorbespreking met de cliënt en daarna vindt dus het politieverhoor plaats. De vraag, de cautie, ja, als die gegeven wordt, dan wordt ook altijd verteld waar iemand van verdacht wordt. Dus op het moment dat je wordt aangehouden, wordt er gezegd, nou, je wordt aangehouden in verband met overtreding van, en dan wordt dat uitgelegd.
3: Van.
2: Sorry?
3: Ja.
2: Ja, u wordt verdacht van. En inderdaad, de cautie wordt gegeven. Maar uw vraag is ook eigenlijk breder. U zegt eigenlijk van, kan dat ook tegen mij worden gebruikt? In bepaalde gevallen kan dat. En dat is bijvoorbeeld bij het misdrijf witwas het geval. Dan wordt er eigenlijk van een verdachte verwacht dat diegene een verklaring geeft over de herkomst van het geld. Dus bij dat soort type delicten zal een advocaat, of althans zal ik, altijd adviseren van geef nou maar wel een verklaring en ga je dan juist niet op je zwijgrecht beroepen. Dus het is een beetje afhankelijk van het type delict.
3: Ja. Ja, maar ik begrijp er wel uit dat de politie dus wel in zijn eerste verhoor je kan overbluffen met zeg nou maar wat er aan de hand is.
2: Nou ja, er zit natuurlijk een advocaat bij in de meeste gevallen.
3: Meestal begint het op straat.
2: Ja, klopt. Maar dan, zij moeten een procesverbaal opmaken dat waarheidsgetrouw is. En op het moment dat een cliënt later tegen mij zegt van ja, er staat hier wel op papier dat ze het zo en zo hebben gedaan, maar dat is anders gegaan. Ja, dan kan dat dus aanleiding geven om bijvoorbeeld die agenten op te roepen als getuigen bij de rechtercommissaris en om ze bij de rechtercommissaris nog eens vragen daarover te laten stellen.
3: Maar is het ook cruciaal, mijn laatste vraag eigenlijk, is het cruciaal dat die verdachtmaking en de cautie een strafvorderlijk verhaal zijn, zeg maar, bij een strafvordering, over als dat misgaat, dan ga je toch al de fout in.
2: Het zijn inderdaad belangrijke rechten, ja. Dus dat doorgaans moet dat worden gezegd. Waar word je van verdacht en de cautie dient te worden gegeven? Ja.
3: Nou, dank u wel. Dat was mijn behandeling. Dat goed antwoord. Dank u wel.
1: Dank je wel voor het inbellen. Mooie nacht. Dan heb ik nog één vraag van de app. En dan mag je naar huis, want het is ook al 4:30. Wilbert die vraagt, goedenacht BMG. Wat ik me afvraag is of het moeilijk is om de zaken waaraan Priscilla werkt niet mee naar huis te nemen.
2: Ja, dat is af en toe best lastig. En dat is dus niet die winkeldiefstal. Maar vooral als er mensen zijn overleden of als er sprake is van heel heftig geweld. En ik heb dat gezien in de dossiers en ik heb wellicht foto's gezien. Dan kan ik dat echt wel even bij me dragen. Maar ik moet een half uur rijden van mijn kantoor naar huis. En dan is het echt harde muziek aan. Vrolijke muziek vaak.
1: Meezingen hard.
2: Hard meezingen. Mijn conservatorium komt er weer naar boven. En dan kan ik het goed naast me neerleggen. Ja, maar soms duurt het wat langer.
1: Ja, logisch. Lijkt me ook heel lastig. Maar inderdaad, goed, waar muziek wel niet allemaal goed voor is, hè, Priscilla?
2: Ja.
1: Ik ga je nogmaals bedanken en lekker naar bed sturen. Ik wil je heel erg bedanken dat je bij mij te gast was, natuurlijk. Strafrechtadvocaat Priscilla Buchelen. Ik wens je een hele mooie nacht en slaap lekker.
2: Dankjewel dat ik mocht komen.

0: Erica Badu met Orange Moon.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ja, helaas zit mijn tijd met Priscilla erop. Het uurgesprek met Priscilla is over een paar uur al terug te horen in de gratis NPO Luister-app en op alle andere podcastplatforms. Maar nu wil ik graag met jou in gesprek. Ik vond het namelijk superleuk om Priscilla te spreken, want ik wilde vroeger ook heel graag strafrechtadvocaat worden. En heel geinig ook, ik was ook helemaal conservatoriumkindje. Ik wilde ook zangeres worden. Dus uiteindelijk, het lijkt een beetje op elkaar met wat wij wilden worden. Spas is natuurlijk van het conservatorium muziektheater naar strafrecht gegaan. Totaal iets anders. Dus mijn vraag aan jou is, wat wilde jij nou vroeger worden? En ben je dat ook daadwerkelijk geworden? Bel dan vooral in naar 0800-1121 en in ruil voor jouw verhaal, dan draai ik voor jou weer een leuk plaatje. Dus denk alvast even, nou, waar heb ik zin in om naar te luisteren? En wil je met mij delen wat jij wel niet allemaal wilde worden en of dat ook daadwerkelijk gelukt is, of dat je net als ik opeens op een hele andere plek bent beland? Bel nu 0800-1121.

0: reporter met Love hier bij de True Crime Week van BNNVARA. Ik vroeg net aan jou, ja, wat wilde jij vroeger worden? En ben je dat daadwerkelijk ook geworden? Aan de hand van mijn gesprek met Priscilla, die iets heel anders is gaan doen na het consultorium, namelijk strafrechtadvocaat geworden. Ik ga naar mijn eerste beller, want dat is Dammes. Dammes, mooie nacht.
1: Hai, goede dag.
0: Hele goede nacht.
1: Ik ben van 1940, hè, en dan is de oorlog voorbij en dan ga je jeugdboeken lezen. Je hebt nog geen tv en alles. En dat ging ook over zeilschepen. Toen was dat nog een bonton, weet je wel, de schepen van de Gouden Eeuw, weet je wel. En het ene is het peddeltje. En die wordt uiteindelijk kapitein. En ik wilde ook kapitein worden. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dat gaat niet en dat kan niet. Maar ik ben uiteindelijk toch nog op een gegeven moment, in 1964 begon dat zeeman geworden, alleen in de machinekamer. Toen was ik olieman stoker.
0: Ja.
1: Dat vond ik toch fijn.
0: En hoe was dat dan?
1: Ja, dat was natuurlijk geweest. Ik was 24. Weet je. Ik heb wel eens verteld over München en Duitsland. Zo, ja. Dus ik was weg uit München en een dag later was ik bij de zeesleeppark van Smit. En nog eventjes later kon ik weg met een zeesleper. De eerste grote reis was met het Masi. Zo heette die boot. Op weg naar Nigeria met baggenmolens en alles.
0: Ja.
1: En daar kreeg ik ook, en moest je over de Evenaar. En daar kreeg ik ook wel moeilijkheden met de bemanning, kreeg ik. Omdat ik achteraf gezien was ik naïef. En ik vertelde maar over Duitsland en alles. Dat schijnt achteraf. Dat vonden ze toch te veel, de bemanning. Dus als je over de Evenaar gaat, weet je, dan word je gedoopt.
0: Ja.
1: Door Neptunus. Dus aan boord was dat ook zo. De stuurman en de eerste stuurman was dan Neptunus. En de tweede stuurman was zijn vrouw, Neptuna. En toen ben ik toch als laatste uitgezocht. Een stuk of vier werden gedoopt. Om een beetje goed gepakt te worden, weet je.
0: En als je dan nu terugkijkt, hè, naar die tijd, Dammes, ben je dan blij met wat je hebt gedaan en welk carrièrepad je hebt bewandeld?
1: Ja, ik ben achteraf gezien ben ik altijd een beetje. Nou ja, er was wel wat therapie en werk en denkwerk. Ben ik er toch wel achter gekomen dat ik eigenlijk me niet wilde binden aan iets.
0: Mm-hmm.
1: Omdat op het moment dat ik gebonden werd, dat ik dan onvrij was, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar dat wist ik niet. En ik begon overal aan, maar ik maakte niets af eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Dat heb ik door mijn leven heen gezien. Maar dan heb ik, bij mij komt toch telkens van de. Er zijn toch telkens weer mensen die in dit geval, ik zeg dan die je aanvaarden, maar dat was dan die mijn dan in dit geval aanvaarden.
0: Ja.
1: Als persoon, als mens.
0: Nou, prachtig toch?
1: Ja.
0: Hartstikke een mooi verhaal dit, Dammes. Ik wil je ontzettend bedanken dat je dit met ons hebt gedeeld.
1: Ja, dat is. En ik nog specifiek dan eigenlijk. Een ontmoeting met vrouwen is eigenlijk toch het mooiste en het grootste geweest.
0: Oké, dat geloof, dat wil ik alleen maar geloven van je. Ik ga je voor nu ontzettend bedanken, Dammes. Ik wens je nog een prachtige nacht, hè.
1: Oké, bedankt.
0: En ik spreek jou denk ik morgen weer.
1: Ja, ik hoop het.
0: Oké, mooie nacht, Dammes. Doei.
1: Oké, dag.

0: Bing Crosby met Danny Boy.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ik heb nog wat plekjes vrij in mijn telefoonlijsten. Want ik wil van jou horen wat jij vroeger wilde worden. Ben je dat daadwerkelijk geworden? Of ben je totaal iets anders gaan doen? En in ruil voor jouw verhaal mag je van mij een nummertje aanvragen. Hè? Kan je zo gek niet verzinnen. Wat jij wil horen, ik draai, jij bent de baas. Moet je wel even bellen, dat kan nog, naar 0800-1121. Ga ik door naar de volgende beller. Want dat is John. John.
2: Hey, ja, dat was ik weer.
0: Hey, die John. Ja. Heb je al een beetje last van je stem?
2: Nee hoor, ik heb geen last van mijn stem. Jij?
0: Oh, nee, nu hoor ik je beter. Je klonk een beetje...
2: Heb je last van je oren misschien?
0: Ja, dat zal het zijn, John. Ook een hele goede nacht. Voor jou, wat wilde jij vroeger worden?
2: Nou, ik moest er toevallig vandaag aan denken. Omdat ik was in de straat en ze hadden hier de straat opengemaakt. En die ene gozer die staat te scheppen. En achter hem komt de gozer aan, die staat de boel weer dicht te gooien. Ik zeg, wat zou je die aan doen? Hij zegt, kabels aan het leggen. Ik zeg, kabels aan het leggen, jij maakt het open. En hij gooit het weer dicht. Hij zegt, ja, die kabel leggen, die had zijn gezicht gemeld.
0: Oh, John, het houdt ook niet op met jou, hè?
2: En toen dacht ik van, nou, dat wou ik vroeger ook worden. Ik wou stratenmaker worden vroeger, als kind.
0: Stratenmaker?
2: Want toen hadden ze bij ons voor, hadden ze de straat opengemaakt. En er was er een van die... En het zijn wel kunstenaars, hè, die lui. En die zat op zijn knieën en ja, tik, tik, tik, tik, heb weer een steen. En het ging achter elkaar en het was zo'n mooi patroontje, weet je wel.
0: Uh-huh.
2: En het was allemaal netjes en achteraan en op het laatst natuurlijk zand eroverheen en dicht. En het zag er allemaal zo prachtig uit. En ik stond helemaal geobsedeerd en de volgende dag kwamen ze weer. En dan stond ik weer, hè, om 8:00 s'ochtends.
0: Maar waarom heb je dat toen niet gaan doen?
2: Ja, dat gaat natuurlijk over. Hè. Als kind, een week later wil je weer wat anders worden. Maar ik weet nog wel die twee dagen, kan ik me goed herinneren. Ik heb, dat was ook in de zomer, en ik heb koffie voor die jongens gehad. Ik heb broodjes voor die jongens, want mijn moeder zei, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, ze zijn hier, kijk mama, dit en dat. Ze zeggen, nou, wat ze doen, ga je daar de hele dag naar ze kijken? Ik zeg, nou, dat weet ik niet, mama. Bla, bla. En ik zeg, je moet ook broodjes maken. En nou, mijn moeder die speelde dat mee natuurlijk. Dus die maakte een broodje, boterham voor die ene, boterham voor die andere.
0: Gezellig.
2: En die vonden dat hartstikke leuk natuurlijk. Die zaten daar secretair ook. En die gaven mij een paar dubbeltjes op dat ik geholpen had met zandstrooien en zo, weet je wel.
0: Oh, leuk.
2: Dus, ja, voor een kind is dat natuurlijk fantastisch geweldig.
0: Ja.
2: Iedereen moest dat weten natuurlijk, dat ik die straat had helpen leggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, daar heb je het nog steeds over. Nu ja, zelfs het landelijke radiostation. Maar wat ben je dan uiteindelijk wel geworden als stratenmaker niet meer werd?
2: Nou ja, dat heb ik je wel verteld. Ik heb in de bouw gezeten en ik heb ook wel chauffeurswerk gedaan. Noem het maar op, dan heb ik het wel gedaan eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar het laatste jaar heb ik bij een maat van mij heb ik in een magazijn gelopen.
0: Manager van alles dus, John.
2: Manager van alles, een beetje toestellen. Zo ben ik aan mijn pensioen gekomen, zeg maar. Maar
0: ja.
2: Ik heb altijd wel goed... ik ben wel eens... Ik ben eigenlijk altijd beter terechtgekomen. Als ik ergens weg moest of zelf wegging, weet je wel.
0: Mm-hmm.
2: Dan ging ik ergens anders. En dan het was in die tijd, de jaren 70, toen was ik in de 20. En toen was de weg zat, joh. En als je een bonje had of zo, weet je wel. Dan zei ik ga weg. En dan ging ik vrijdags en ging ik weg. En s'morgens had ik weer aan het werk.
0: Ja, dan ging je gewoon naar de volgende.
2: En dan verdien ik nog meer ook. En het maakt niet zoveel uit wat het was, zeg maar. Ik ben nooit zo heel goed geweest in elektra en zo, weet je wel.
0: Oké. Okay.
2: Maar een beetje sjouwen, weet ik het allemaal. Verhuiswerk nog gedaan. Dingen rondbrengen, toestellen, weet ik het allemaal. Van alles en nog wat.
0: Ja.
2: Maar nooit echt hoog. Ik heb nooit leidinggevend willen doen of zo. Daar ben ik niet voor in die gelegd om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Nee, dat is niet.
0: Nou, een manusje van alles hier. Hartstikke goed om te weten. Morgen, mocht ik ooit nog een keertje ergens hier hulp bij nodig hebben, weet ik wie ik moet bellen. Ik ga ondertussen. Heb jij een nummertje bij me aangevraagd?
2: Ja, speciaal Priscilla. Voor als ze weer een moeilijke dag heeft gehad, dan moet ze dit liedje maar opzetten in de auto.
0: Nou, en dat is Jocelyn Brown met Always There. Geweldig. Ik denk dat Priscilla nog wel luistert. Wat zei je?
2: Is het die geworden, ja?
0: Ja?
2: Ja, dat is ook gelijk voor al die gasten die DJ's zo geweldig vinden. Van Verburen, weet ik het allemaal. Die zijn allemaal God op de knieën danken dat dit soort mensen die muziek hebben gemaakt in de jaren 80. Want daar komt het allemaal vandaan, hè?
0: Nou, ja. John, jij zegt het hier op NPO Radio. En ik ga je bedanken en nog een hele mooie nacht, John.
2: Ja, oké.
0: Oké, doei.

0: Jocelyn Brown hier bij de Nacht en Bien Farah tijdens onze True Crime Week. Ja, afgelopen anderhalf uur heb ik eerst met Priscilla gesproken, de strafrechtadvocaat. En net met jullie was heel gezellig. Je kan nog even bellen, want ik heb na het nieuws nog wel even tijd voor een paar gesprekjes. Dus wat wilde jij vroeger worden? Ben je dat daadwerkelijk ook geworden? Ik wil het heel graag van je horen. Mag je bij mij een plaatje aanvragen? Daarna gaan we weer de Nachtkraker spelen. En dan heb ik een mooi stuk podcast van Slachtofferhulp voor je klaarzitten. Dus we hebben nog een uur lang te vullen gezellig bij de Nacht van Bien en Farah. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur. Ik spreek jullie zo meteen weer.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of er zijn schulden. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Mogelijk raakte de boot in de problemen door hoge golven en hij sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Je luistert nog steeds naar de Nacht van BNN VARA. Waar we het nog steeds hebben over, ja, dat is de hele week, hè, over misdaad. True Crime Week bij Bien en Farah.
1: De Crime Week van Bien en Farah.
3: Benji de Visser.
0: Het klinkt natuurlijk weer heel onguur, zo dit intro. Maar we hadden het eigenlijk gewoon over iets heel gezelligs. Gewoon over wat jij vroeger wilde worden. Is dat daadwerkelijk gelukt? Maar ja, het hoort allemaal wel een beetje bij de week. Want Priscilla, de strafrechtadvocaat hier net zat, heeft natuurlijk eerst consultorium gedaan, muziektheater gedaan. En toen ging ze toch maar recht studeren. Dus ik wil eigenlijk nog steeds van jou weten wat jij wilde worden vroeger. En of dat daadwerkelijk ook gelukt is. Of dat je gewoon totaal een andere kant op bent gegaan. Bel nu naar 0800-1121 en dan gaan we er even over kletsen. Mag je natuurlijk een plaatje aanvragen. Je kan het ook doen in de gratis NPO Luister-app. Dat heeft Jan-Jaap bijvoorbeeld gedaan. Die zei, ik wilde altijd timmerman worden. Dat was mijn opa ook. Jan-Jaap, is dat ook gelukt? Kan je dat nog eventjes als toevoeging geven? Want ik vind het een beetje een cliffhanger zo. En dan zit ik hier natuurlijk niet alleen. Ik ben samen met mijn collega Hemmo. Ja, die verwacht dit helemaal niet.
4: Oh jee.
0: Goedenacht, Hemmo. Goed dat jij er ook bent. Wat wilde jij vroeger worden?
4: Ik wilde in het spoor van mijn vader treden. En ik wilde treinmachinist worden.
0: Oké, leuk. Maar je zit hier.
4: Maar ik zit hier, ja.
0: Wat er, waar is het misgegaan?
4: Verkeerde station aangekomen. Ook op een station, maar op een andere manier.
0: Ja.
4: Dat is een goede vraag. Nou ja, toen ik... Dit was echt als kind wilde ik dit. En toen ik wat ouder werd, toen kreeg ik toch een wat ander beeld van de hele dag op hetzelfde hokje voor je uit met sporen zitten. Maar ik ben vroeger wel vaak met hem mee geweest.
0: En, het lijkt me heel leuk. Hoe is dat? Om ja, zo helemaal
4: heel
0: voor
4: interessant.
0: Aan te
4: want je hebt gewoon hetzelfde uitzicht als de trein, maar dan voor je uit, zeg maar. En dat is toch wel boeiend. En, ja. Maar het is ook wel echt een eenzaam beroep. En ik merk wel dat ik het fijn vind dat ik af en toe met mensen werk.
0: Ja. Ja,
4: zoals hier moet ik jou de hele dag in bedwang houden.
0: Ja, en dat is een dagtaak, jongens. Dat willen jullie niet weten. Oké, nou hartstikke leuk. Een treinmachinist. Wat wil jij nou worden? Dan heb ik tegen jou, hè, jij aan de andere kant van de radio, luisteraar. Laat me nog even weten. En tot die tijd, totdat jullie inbellen, ga ik Davina Michel draaien. Want het was voor Hans. Die wilde, ja, heeft een tijdje niet aangevraagd. Duurt te lang, Davina Michel.

0: Wel met het duurt te lang. Hebben we het toch weer over die trein? Ja, het is maar goed dat het helemaal niet in zit, want anders zou het elke trein veel te lang duren.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ik heb nog tijd voor een paar belletjes. Ik ga meteen naar de eerste beller van het uur. En dat is niemand minder dan Ans.
2: Ja, dat klopt.
0: Goedenacht, Ans.
2: Goedenacht.
0: Wat wilde u nou vroeger worden?
2: Ik wilde vroeger in een kolonie werken.
0: Dan moet je me even helpen. Een kolonie op wat voor manier?
2: Dat moest ik net ook al.
0: Oké. Okay.
2: dat was voor de bleekneusjes. Die gingen dan 6 weken, die gingen dan naar Castricum, Bakkum, Egmond. En weet ik waar allemaal, om 6 weken aan te sterken.
0: Oké, en bleekneusjes, daar moet je hem ook even mee
2: dat
0: helpen.
2: Dat waren kindertjes die eventjes frisse lucht nodig hadden en dergelijke.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is 70 jaar geleden hoor, dat ik dat wilde.
0: Ja, en wat leek je nou zo leuk daaraan dan?
2: Ja, dat vond ik leuk met kindertjes die dan 6 weken... eigenlijk weg van huis waren en daar een beetje bijgespijkerd werden.
0: Oh, en is dat uiteindelijk ook gebeurd of heeft u dat toch een ander pad bewandeld?
2: Nou, ik raakte 2,5 jaar in een sanatorium, dus dat feest ging niet door.
0: Oké. Okay.
2: En mijn vader had een bedrijf, dus daarna ben ik bij mijn vader gaan werken.
0: En wat voor bedrijf was dat?
2: Confectie.
0: Oh, en hoe lang heeft u dat gedaan?
2: Dat heb ik gedaan tot mijn trouwen. En toen ik ging trouwen, mocht ik niet meer werken.
0: Oh,
2: dat was toen zo.
0: Hoe was dat al voor u? Dat we moeten stoppen met werken? Was dat, het is nou eenmaal wat het is, want dat is de tijd waarin we leven? Of ook wel ergens jammer ook?
2: Ja, het was niet anders, hè. Het was toen zo, je had niet veel in te brengen.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Nou ja, en nu, als u er nu op terugkijkt, dan had ik toch maar wat langer gewerkt of ook helemaal niet?
2: Nou ja, later, toen mijn vader toch weer wat personeel nodig had en dergelijke. En ik was de oudste, dus mag je even bijspringen, hè?
0: Ja, kun je toch weer even aan de bak. Nou, hartstikke leuk verhaal. Wat fijn dat u even heeft ingebeld. En u heeft ook een nummer aangevraagd bij mij. Waar gaan we naar luisteren?
2: Ja, ik wilde Red Sail hebben van Fats Domino, maar die is er niet.
0: Ah.
2: Dus het is wat anders geworden.
0: Het is Blueberry Hill geworden.
2: Blueberry Hill.
0: Is dat helemaal goed?
2: Ja.
0: Oké, okay. Heel erg bedankt voor het bellen, Ans. Ik wens je nog een prachtige dag.
2: Ga maar eens uitzoeken wat een kolonie is.
0: Ja, ik heb het al opgezocht. Ik ben zelf namelijk opgegroeid op Bakkum, op de camping. Dus toen je dat zei, toen dacht ik, ik ga het even opzoeken. Ja, kwam ik meteen de camp en Bakkum ook weer tegen. Dus dat vond ik erg grappig.
2: Oh ja, Klein Amsterdam.
0: Klein Amsterdam, ja. Ik ga u een hele mooie nacht wensen, Ans. Bedankt voor het inbellen.
2: Ja. Oké, okay. Goeiedag.

0: Blueberry Hill, hier bij de nacht van BNF Vara tijdens de Crime Week. We gaan nog eventjes door, want ik had natuurlijk net Jan-Jaap had ik in de app. En hij zegt, ik wilde altijd timmerman worden, maar dat was mijn opa ook. Dus ik vroeg Jan-Jaap, ben je dat dan ook daadwerkelijk geworden? Het was zo'n cliffhanger. Dus we hebben aan de lijn, Jan-Jaap, wat fijn dat je hebt gebeld.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat fijn.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat zeggen we? Heb je al geslapen of nog niet?
1: Nee, ik ga zo meteen een klein knippertje doen.
0: Lekker, dan noemen we het gewoon nog nacht. Maar ik zag dat appje en dan wil ik natuurlijk weten of je ook daadwerkelijk timmerman bent geworden.
1: Nee. Maar ik ben wel altijd bezig met timmermanswerk. Ik maak graag meubels en dat soort dingen, maar het is niet mijn beroep.
0: Ah, dus het is meer vrije tijdsbesteding.
1: Ja, maar mijn opa was echt een timmerman van de oude stempel. Die dus zonder elektrisch gereedschap. En het laatste van zijn carrière deed hij heel veel restauratiewerk. Kasteel Groenewerk, de grote kerk in Hilversum, die afgebrand is.
0: Aha.
1: Die is helemaal opnieuw opgebouwd. En er zit geen spijker in. En dat soort dingen deed mijn opa. Dat vond ik prachtig.
0: Oh, leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat je als klein jochie dan denkt, oh, dat wil ik ook.
1: Ja.
0: Ja, nou, maar ja, het is toch op een bepaalde manier wel goed gekomen, want in de vrije tijd wordt er flink wat getimmerd.
1: Nou, niet flink getimmerd, maar ik vind het leuk om mijn eigen meubels te maken.
0: Nou, geweldig.
1: Dus, heb ik toch een klein beetje meegekregen in de genen.
0: Ja, dat denk ik ook. Wat leuk dat je even hebt ingebeld, Jan-Jaap. En je wou ook een nummertje horen van Gerrit Breteler. Op een dag.
1: Op een dag.
0: En waarom gaan we daar naar luisteren?
1: Nou, mijn vader is een paar jaar geleden overleden.
0: Hm.
1: En met dit nummer, dan moet ik een traantje laten.
0: Oké. Nou, dan ga ik hem met liefde voor je draaien. Ik wens je nog een prachtige nacht, Janja. Bedankt voor het inbellen.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Ja, je hoort het al, hè. We gaan luisteren naar Op een dag van Gerrit Breteler.

Vergeef me dat ik zo doorzeur. Hey, de sleutels bij de hand van die hele grote voordeur.

0: op een dag, Gerrit Breteler. Het is al over vieren en dat betekent dat het natuurlijk ook weer tijd is voor...
1: De Nacht van INN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En deze hele week gaat over true crime. Ook wel waar gebeurde misdaad genoemd. Aan het begin van mijn uitzending ging ik in gesprek met strafrechtadvocaat Priscilla Buchelen. De Nachtkraker van vandaag gaat dus ook over een strafrechtadvocaat. Ik laat je een fragment horen uit 1986. In het programma Bij Koos was een piepjonge strafrechtadvocaat te gast. Hij spreekt hier over een grote zaak waarbij een arts 4 bejaarden zou hebben vermoord. En het lastige aan deze zaak was, is het nou moord of is het euthanasie? Tijdens de opnames van Bij Koos was er nog geen uitspraak binnen deze zaak. Want beide partijen gingen in hoger beroep. Luister maar even mee.
3: We komen eigenlijk aan op het punt dat dit een zeer unieke zaak is. De eis die is te verklaren vanuit het feit dat deze zaak een combinatie is, om het zo te zeggen, van moord en euthanasie. Yeah. De officier van justitie die heeft gekozen voor de moord. Die heeft moord te laste gelegd. En pas als dat eventueel niet bewezen kan worden verklaard, meent hij dat er sprake is van euthanasie. Yeah. Wel nu, dat is in de rechtspraak tot dusverre nooit voorgekomen.

strafrechtadvocaat hoorden wij hier. Piepjong. Natuurlijk, het komt uit 86. Maar ik vind niet dat de stem erg veranderd is. Wil jij die felbegeerde chocoladereep van de Nacht van Binnenvara winnen? Bel dan nu 0800-1121. En wellicht heb je het wel goed. Dus welke advocaat hoorden wij hier? Bellen 0800-1121.

0: Michael Jackson met Wanna Be Started Something. Het is zo'n lekker nummer. Je kan hem ook niet eerder uitveden. Ik wou wel, maar kon niet. Maar oké, dat is allemaal een bijzaak. Want we zijn bezig met de leukste quiz op de radio. De Nachtkraker. En ik vroeg net, ja, welke jonge straf... Nou, toen der tijd, wat jongere strafrechtadvocaat... hoorden wij in het fragment dat ik liet horen. Dat fragment kwam uit 1986. Iedereen begon te bellen. De app stond roodgloeiend... Maar er kan maar één de eerste zijn. En dat is Richard. Richard, goeienacht.
1: Hey, goeienacht, Wendy.
0: Hallo, hoe is hij ermee?
1: Ja, lekker. Je bent lekker enthousiast op de radio.
0: Ja, vind je?
1: Ja. Nou ja, wou je zeggen van niet dan?
0: Nou ja, ja, dat, ja, nee, ik denk het wel, ja. Ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. En het is denk ik te horen.
1: Ja, toch, absoluut, ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Hey, weet je wat ik me eigenlijk bedacht? Het is natuurlijk de week van de crime. Maar ik denk dat er een hele hoop mensen eigenlijk linksom of rechtsom... er wel mee te maken mee hebben gehad.
0: Dat denk ik ook.
1: Met oplichting of gejatte fiets of een gejatte pen en gaan zo maar door.
0: Ja, ik denk dagelijks kom je er toch een bepaalde manier mee in aanraking.
1: Nou ja, dat
0: wat
1: dus.
0: Voor manier ook. Ja, nee, daarom. Ja. Daarom dacht, vond ik het wel een leuke themaweek.
1: Ja, ja, ja. Heel
0: maar
1: goed.
0: Genoeg over mij. Nee, over je. Richard, wie hoorden wij hier?
1: Meneer Spong.
0: Ja, ja, dat is hartstikke goed. Die stem is niet veranderd, hè, Richard?
1: Nee. Ik moest hem wel even googelen, want ik kon even niet op zijn naam komen. Maar die stemmen inderdaad, het was Appeltje Eitje.
0: Ja, Appeltje Eitje. Nou, van Appeltje Eitje naar chocoladereep. Als je nog even blijft hangen, dan kan mijn collega zo even je adresgegevens even doornemen.
1: Helemaal super.
0: Bedankt voor het meespelen en nog een hele mooie nacht.
1: Hetzelfde. Dankjewel.
0: Doei.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Deze hele week hebben we het in de Nacht van BNNVARA over crime. Ja, misdaad dus. Het is een wereld waarvan menige smult. True crime is groter dan ooit. Streamingdiensten staan er vol mee. De podcast-apps barsten uit hun voegen van True Crime Podcast. Maar een groep die vaak vergeten wordt, dat zijn de slachtoffers. Eigenlijk heel erg, want nadat wij een misdaadserie hebben gebinged, gaat ons leven gewoon weer door. En het geldt niet voor de nabestaanden die achterblijven na een moord of misdrijf. En precies daarom maakte BNNVARA vorig jaar de podcast Slachtofferhulp de podcast. Want nabestaanden die achterblijven na een misdaad... die worden vaak bijgestaan door slachtofferhulp. Hoe is het nou om achter te blijven? Hoe ga je door dat je iemand verliest op een nare manier? En hoe kan slachtofferhulp hierbij helpen? Deze hele week hoor je... 4 of 5 afleveringen van Slachtofferhulp de podcast. En voor vandaag vond ik aflevering 4 toepasselijk. Die gaat over Karin. Karin overkwam iets waar menig hondeigenaar misschien ook wel aan denkt. Stel dat je tijdens het rondje met je hondje verdwijnt. In aflevering 4 van Slachtofferhulp de podcast hoor je de dochters van Karin. Want hoe ga je om met het gemis in zo'n bizar mysterie? Dit is Karin kwam nooit thuis... na een rondje lopen met de hond.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
3: Op een avond in 2020 ging Karin nog even met de hond een rondje lopen. En tot ieders verbijstering kwam ze nooit meer thuis. De volgende dag werd Karin, moeder van 2 dochters... gevonden naast een sloot vlakbij haar huis. Wat er zich die avond heeft afgespeeld is voor dochters Iris en Rian... na 5 jaar nog altijd 1 groot mysterie. Fijn dat je luistert naar Slachtofferhulp, de podcast. In deze podcast hoor je elke aflevering de verdiepende verhalen... van de slachtoffers en nabestaanden die je ook kunt zien... in de documentaire serie Slachtofferhulp. Hoe hebben zij alles beleefd en ervaren? Op het moment dat deze podcast uitkomt... kun je de tv-serie bekijken via NPO Start.
4: Nou, ik werd heel vroeg in de ochtend gebeld. Ik denk dat het rond 7:30 was, 7:45. En dat is niet normaal. Dus ik nam in eerste instantie heb ik de telefoon niet opgenomen. Ik dacht, ach, laat me even lekker slapen. En toen heb ik later gedacht van ja, dit klopt niet. En toen heb ik teruggebeld. En toen vertelde mijn vader dat hij mijn moeder niet kon vinden. En dat was heel gek. Ergens ook weer niet, want mijn moeder ging altijd veel later dan mijn vader op bed. Dus hij merkte sowieso nooit op dat zij niet op bed kwam. Maar toen hij 's ochtends wakker werd, kon hij haar niet vinden. Dus ben ik er gelijk naartoe gegaan.
3: Ja.
4: Ja, ik heb gelijk gezegd, ik kom nu naar Cornium, waar mijn ouders woonden. En ik kom helpen met zoeken. Ze is 's nachts met de hond uitgegaan en ze is niet meer thuisgekomen. Dat is eigenlijk het verhaal. En toen mijn vader 's ochtends uit bed kwam, toen zag hij de hond, dat was toen nog een kleine pup, buiten op de stoel liggen. En dat was al een punt dat hij dacht van, dit klopt niet.
3: Ja, alarmerend.
4: Er is iets fout, ja. En toen heeft hij zelf nog de hoop gehad dat ze dienst had. Hè, want ze was dierenartsassistent en had dan weekends wel eens dienst. Dus hij heeft een collega opgebeld en die zei eigenlijk gelijk ook van, ja, dit klopt niet, ik kom er ook aan. Hij heeft eerst gezocht door het huis en heeft eigenlijk, hè, ze sliepen beneden, dus is nog naar boven geweest. En kijk, van, nou, is ze dan boven op bed gaan liggen? Heel gek, maar ja, je gaat van alles doen natuurlijk. En toen heeft hij gelijk mij opgebeld. En toen heeft hij eerst gezegd, wacht maar even, ik bel die collega op, je hoeft nog niet te komen. En toen heb ik later weer teruggebeld van, nou, en heeft ze dienst? Toen zei mijn vader nee. Toen zei ik, nou, dan kom ik er nu aan.
3: Iris, wanneer kwam jij in beeld en kan jij je nog herinneren hoe dat telefoontje ging?
5: Ja, heel goed. Ik moest die dag werken en ik begin dan om 9:00 ochtends. En ik weet dat ik om 8:00 ochtends ongeveer door mijn zusje gebeld werd. En zij belde mij van, ja, mem is weg. En mijn eerste reactie was eigenlijk van, nou, rustig maar, dat valt allemaal wel wat mee. Maar ik hoorde wel al een soort paniek in haar stem. En op dat moment probeerde ik nog heel erg rustig te blijven. En toen tegen haar gezegd van, joh, hou me op de hoogte, ik moet straks werken. Mocht er iets zijn, moet ik iets kunnen doen, dan laat het vooral weten. En ik weet nog dat ik toen heb opgehangen. En toen meteen mijn beste vriendin opgebeld heb. En eigenlijk meteen dezelfde reactie gaf als mijn zusje. Zo van joh, luister, mijn moeder is weg. En meteen hoorde ik de paniek in mijn eigen stem. En zij deed eigenlijk hetzelfde als wat ik bij mijn zusje deed. Van, joh, weet je, hey, die komt wel weer terug. Die is ergens, misschien is ze aan het werk. Maar hoe langer, hoe meer merkte ik dat de paniek alleen maar toenam. Omdat ik steeds meer ging nadenken. En ook besefte, dit klopt niet.
3: Hmm.
5: Mijn moeder was echt iemand, dat wat mijn zusje omschreef. Die was iemand die ging laat naar bed. Echt een nachtmens. Maar 's ochtends ook daardoor wat langer blijven liggen. Dus dit klopte absoluut niet. En ik ben toen naar mijn werk gefietst en die spanning die bleef heel erg. En daar mijn collega's die me nog gerust proberen te stellen. Ja, totdat het telefoontje kwam van mijn zusje. Van, joh, van, ik kan haar nog steeds niet vinden. En op dat moment liep ze ergens en bij ons langs ons huis. En toen zei ze, wat ligt daar? En dat zei ze toen tegen haar toenmalige vriend. En zei ze, Iris, ik ga je zo terugbellen, want ik zie iets. Mm. En toen hing ze op. Nou, toen ging de paniek nog meer omhoog. En ja, 5 minuten later belde ze weer. Zei, ik heb haar gevonden. Ze ligt hier naast het huis in het water.
3: Rian, jij bent dus gaan zoeken.
4: Ja.
3: Met jouw partner.
4: Ja.
3: Gelukkig niet alleen, durf ik erbij te zeggen.
4: Nee.
3: Of tenminste, is dat zo?
4: Ja, we zijn samen naar Konium gegaan. En mijn vader was toen ook al aan het zoeken met die collega van mijn moeder.
3: Mm.
4: En gek genoeg heeft niemand van ons gedacht van, goh, misschien moeten we de politie bellen. En die collega van mijn moeder heeft gezegd, maar ja, dit klopt al niet, we gaan nu de politie bellen. En we hebben eigenlijk alleen rondom het huis gezocht. We hebben een hele lange oprit. En eigenlijk kwam ze niet heel verder, zeg maar. Liep ze veel verder. En toen zijn we zo de oprit uit gaan lopen en toen vonden we haar. Ja.
5: Ja, van, misschien is ze weggelopen, misschien wilde ze eventjes weg, haar hoofd leegmaken. Misschien is ze boodschappen gaan doen. Dus het scenario's beginnen vrij positief en licht. Maar hoe langer het duurt en hoe langer je ermee bezig bent, hoe erger de scenario's worden. En op een gegeven moment dan gaat wel het ergste door je hoofd heen. En ik weet nog dat ik op het punt dat ik gebeld werd en toen Rian tegen mij zei van, ja, ze ligt hier, ze is er niet meer. Dat al het laatste scenario was wat ik in mijn hoofd had. Maar je kan het ook niet bevatten, zeg maar. Dus je denkt het, maar je gelooft het niet. Dus dat is een hele gekke situatie.
3: Had jij dat ook, Rian? Want jij vond haar dus uiteindelijk. Je ziet iets liggen. Wat weet jij nog van dat moment? Staat het je juist heel helder op je netvlies of wordt zoiets ook vaag?
4: Nee, ik weet eigenlijk alles nog wel, ja. Ja, precies wat ik gezien heb en hoe ze het water lag en dat soort dingen. Ja.
3: In hoeverre kan je ons daar nog mee naartoe nemen? Of hoe, ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel traumatisch is om daar naartoe te gaan. Maar
4: ik kon vanaf een afstandje al zien van, er ligt iets in het water. En toen zei ik hardop, toen ik mijn zus aan de telefoon had, heb ik gezegd van, ze drijft hier in het water. En ze lag met het gezicht naar beneden, dus met de rug omhoog. Maar ik wist eigenlijk gelijk al van, nee, dit is foute boel, dit klopt niet. Ik heb geen moment meer gedacht van, oh, ik moet haar uit het water halen of iets. Ik zag het en ik dacht, nee, die leeft niet meer. Ik kan het gevoel eigenlijk niet eens echt omschrijven. Dat heeft, ja, het is ja, een beetje ongeloof zelfs nog. En aan de andere kant weet je van, goh, ze is er niet meer. Maar nog steeds ongeloof, denk ik. Ik heb daar vooral na de tijd ook heel veel moeite mee gehad. Ik heb heel veel hulp gehad ook, want ik kon zelf niet met dat beeld omgaan. Hmm. Maar nu is het wel, ja, nu heb ik het wel zo op de achtergrond dat het wel gewoon draagbaar is. Ja. Ja.
3: En hoe is dat voor jou, wetende dat je zusje dat beeld heeft? Heb jij het ook nog kunnen zien? Of moet jij het dus doen met de informatie die je krijgt?
5: Ja, vreselijk. Ja, want ik weet nog dat ik opgehaald werd door Rianne, een toenmalige vriend. En daar was op het moment dat we eraan kwamen, was alles al afgezet. Dus we konden met de auto ook niet mee op ons erf komen. En toen gingen we lopen. En wij hebben een hele lange oprit. En daar lag zij aan de zijkant. En op het moment dat ik met haar toenmalige vriend daar langs liep, zei die, kijk maar niet naar links. Maar het eerste wat ik deed was kijken om ook de bevestiging te krijgen dat het echt klopt. Dus je kijkt. En als je het ziet, denk je, ja, het klopt.
3: Zijn dat dan juist precies van die momenten waarvan je later denkt, ik wou dat ik dat niet had gedaan? Of geeft het ook ergens juist een rust?
5: Het geeft nu misschien meer rust dan toen. Want ik heb daar ook in het begin wel veel last van gehad. Niet op de manier zoals Rianne dat had. Maar wel heel moeilijk, omdat je altijd geconfronteerd wordt met die plek en wat er gebeurd is. Dus mijn vader woont nog steeds op dezelfde locatie. En elke dag als je er langskomt, dan word je daar weer aan herinnerd. Mm. Dus in die zin, nee. Maar ook al had ik het niet gezien, was dat ook zo geweest, denk ik.
4: Mijn vader is er uiteindelijk ook bijgekomen. En die heeft haar heel hard gezegd ook nog proberen uit de sloot te trekken. En er zijn echt wel, ja, nare beelden geweest. Maar ik moet zeggen, nu ik daar op zich, ik kan er wel weer gewoon langs lopen. We hebben er ook, waar het gebeurd is, hebben we een mooi plekje gemaakt. Om het toch een beetje, nou ja, hoe moet ik dat omschrijven?
5: Ja, het is een herdenkingsplek geworden. Dus precies op de plek waar het gebeurd is, hebben we een soort monument gemaakt. Waarbij eerst de hele buurt altijd bloemen neerzetten. En wat wij zelf deden. En elke avond, ik denk wel tot 2 jaar. Ja. Tot 2 jaar geleden hebben we elke avond kaarsjes aangestoken. Om er toch ook wel iets, ja, een soort van kracht uit te halen. Dus je maakt er een soort monument van waar je ook weer iets uithaalt.
3: Ja, misschien is het ook wel goed en mooi om überhaupt even stil te staan bij de vrouw waar we het over hebben. Jullie moeder natuurlijk. Wat was zij voor iemand?
5: Mijn moeder, ze heette Karin. Het was een hele nuchtere, maar ook hele warme vrouw. Ze was heel gastvrij. Ik herinner me heel goed dat er altijd heel veel mensen over de vloer kwamen, die altijd welkom waren. En waarbij de koffie altijd klaar stond.
4: Een biertje.
5: Of een biertje. Ja, alles was goed. En alles kon ook allemaal. Het kon allemaal niet.
4: Niet gek genoeg soms.
5: Nee, het maakte niet uit wat voor type je was.
4: En ze werkte bij de dierenarts in Kamminga-Buren als assistente. Nou, daar werkte ze al 33 jaar. Ja. En iedereen kende haar. En ook met de moeilijke klanten, zij kon met iedereen opschieten.
3: Ja.
4: Zij kende het hele klantenbestand uit haar hoofd. Maar met name de beesten, hun naam ook.
5: Ja. Ja. Maakte dat ze dus heel betrokken was. Rian zegt heel goed, mijn moeder was inderdaad echt een verbindende factor in het gezin. En vooral met dat zij het aanspreekpunt was voor iedereen. Dus we hadden allemaal wel een beetje onze eigen dingen, maar we kwamen allemaal bij haar. En zij wist altijd iedereen heel erg gerust te stellen. Dus op het moment dat zij wegviel, is het best wel zoeken naar een nieuwe dynamiek binnen een gezin. En waarvan ik ook weet dat dat heel vaak anders verkeerd kan uitpakken. Waardoor er ruzies ontstaan of dat waardoor je toch uiteindelijk Wat uit elkaar valt. Maar wat heel bijzonder is aan ons verhaal, is dat wij heel erg dicht naar elkaar toegegroeid zijn. Ook al komt de situatie zelf wat meer op de achtergrond. Dus je hebt het daar ook niet heel regelmatig mee over. Toch voelt het wel voor mij vertrouwder als ooit.
4: Het is meer samen, denk ik. Voorheen gingen we inderdaad vooral naar mijn moeder toe met problemen en dat soort dingen. En andere leuke dingen natuurlijk ook. Maar inderdaad, nu is het meer samen, denk ik. Mm. Mijn zus en ik zijn ook best wel close geworden. Waren we wel, maar nog veel meer, ja.
3: Een belangrijk onderdeel van dit verhaal is natuurlijk ook de vaagheid. Hè? Er is nog steeds heel veel onduidelijk over wat er nou is gebeurd. Rian, je gaf al aan, uiteindelijk kwam de politie daar natuurlijk bij. Wat logisch is, die worden gewoon betrokken bij dit soort zaken. Die zijn onderzoek gaan doen. En er werd toen eigenlijk meteen gesproken over twee opties. Het kan een ongeluk zijn of een misdrijf. En dan?
4: In het begin wisten we dat nog niet heel erg. Hadden wij heel erg zoiets in het begin van... waarom komt hier een nieuw onderzoek? Wij hebben echt, nou, denk wel een paar dagen gedacht van... nou, ze is gevallen of iets. Of misschien een hartstilstand of een hersenbloeding.
5: Ja, daar werd in het begin ook heel erg geheimzinnig over gedaan. Dus wat er op zo'n moment gebeurt is dat er een onderzoek gestart wordt... los van het feit wat er dan gebeurd is. En wij hadden eigenlijk meteen zoiets van... ja, goh, kijk naar haar lichaam. Want waarschijnlijk heeft ze een hartaanval gehad. Is een hersenbloeding geweest. Waardoor ze voorover in het water gevallen is. Maar wat er eigenlijk meteen gebeurde is dat er... al vrij snel, ik denk binnen een dag, werden alle... computers, telefoons en alle elektrische apparatuur werd uit huis meegenomen, maar eigenlijk zonder daar een verklaring bij te geven. Dus ja, wij zaten nog heel erg op het stukje van er is lichamelijk iets misgegaan, terwijl er al van anders er waren hele andere dingen al lopend, zeg maar.
3: Oké, dus eigenlijk denk je zelf, er zal iets geweest zijn met mama wat niet goed zat in haar lijf. Misschien is ze gevallen vanwege een hartstilstand. Mm-hmm. Maar je zegt eigenlijk doordat dat politieonderzoek er kwam... en doordat de suggestie gewekt werd dat er ook iets anders aan de hand zou kunnen zijn... dat een extra laag heeft gegeven aan dit rouwproces of hoe ingewikkeld het ineens wordt. Het vaag, zeg ik het zo goed?
5: Ja, ik denk ook dat het goed is om te zeggen dat in... de meeste zaken waarbij er wel een misdrijf gepleegd is... is vaak iemand dicht in de familie is betrokken daarbij. Dus er wordt vaak eerst niet verteld wat er aan de hand is... omdat dat ook dadersinformatie is. Dus de eerste paar dagen mochten wij daar ook niks over weten. Dus hebben ze alles opengelaten.
4: Het is meer het gevoel dat de dagen heeft geduurd. Maar de dag na, de maandag, is er al een forensische autopsie uitgevoerd... En wisten wij in de avond inmiddels wel van de familierecherche van... dit is niet een normaal ongeluk of een natuurlijk overlijden. Dus toen was in die avond al bekend van er is iets anders gebeurd.
3: De politie zegt eigenlijk omdat er eventuele daderinformatie kan zijn... kunnen we die dingen niet delen. Daar zal vast een juridische verklaring voor zijn. Ik kan me toch voorstellen dat je ergens ook denkt... dit gaat potdomme over mijn moeder. Jullie weten blijkbaar meer en wij weten niet meer... terwijl ik wel in rouw ben. Ik zoek antwoorden. Hoe ga je daar dus mee om? Dat je weet dat er ergens kennis is waar je maar niet bij kan.
4: In het begin accepteer je dat, want je volste vertrouwen gaat natuurlijk... naar het rechercheteam en alles. Dus in het begin denk je echt van, het komt wel goed. We horen het later wel, maar nu zijn we 5 jaar verder... en weten we niks meer. Mm. En dat verandert de zaak, zeg maar wel, ook het gevoel.
3: En je weet bepaalde dingetjes, namelijk dat er sprake is geweest van verwondingen. En je weet dat er überhaupt twijfel is. Betekent dat ook dat je argwanend wordt naar misschien ook wel het dorp of de politie, naar de zaak aan zich?
5: Zeker, ik had het in het begin heel erg. Dat op het moment dat ik ging wandelen of ik ging hardlopen... dat iedereen die naar mij zwaaide of iedereen die langs kwam in een auto... voor mij een hoofdverdachte werd. Hmm. En gelukkig is dat op een gegeven moment ook afgezakt. Want dat maakte wel dat het echt nog beladener werd voor mij. Maar dat was heel moeilijk, ja. Kijk, wat er gebeurt op zo'n moment als je het niet weet... is dat je zelf scenario's gaat bedenken over wat er gebeurd kan zijn. En dat hebben wij ook heel erg gehad. Dat we op een gegeven moment met z'n drieën gingen lopen... en zelf gingen speculeren over wat er gebeurd zou zijn. En daar ook op een gegeven moment met een scenario gekomen... wat voor ons ook
4: nog steeds,
5: meest waarschijnlijk lijkt. Mm. Nog steeds. Dus daar ga je een beetje aan vasthouden. En op zo'n moment ga je toch zelf op een bepaalde manier antwoorden zoeken. Want dat geeft een hou vast.
4: Wij denken nog steeds, of ik tenminste, aan een auto-ongeluk.
5: Ja. Ja.
3: En is dat dan geruststellend?
5: Nou,
4: ik vind het lastig ook, want dan is er wel gewoon een derde bij betrokken. Dus,
5: ja, maar het is ook heel erg moeilijk te bevatten... omdat het stukje misdrijf ook nog openstaat. Het is heel moeilijk te bevatten dat haar... iets moedwillig aangedaan is. Dus dat komt voor ons wat meer op de achtergrond... omdat wij bijna niet kunnen geloven dat zoiets op zo'n manier gebeurt.
3: Mm.
5: En zij is laat met de hond uitgegaan, donkere kleding aan. Het is een afgelegen stuk. Het was ontzettend slecht weer. Maar tegelijkertijd was er overal heel veel te doen.
3: Mm-hmm.
5: Dus is er best een grote kans dat mensen allemaal met de auto zijn weggegaan... toch iets te veel gedronken hebben, met de auto naar huis gegaan zijn... haar niet gezien hebben, haar geraakt hebben en uit paniek doorgereden zijn. Dat klinkt veel logischer voor ons dan het idee dat je op een verkeerde plek op een verkeerd moment bent.
3: Ja, het klinkt als een rond verhaal, zou je zeggen.
5: Ja.
3: Toch worden jullie daar tot op heden dus niet in bevestigd. Rianne, hebben jullie pogingen gedaan om toch meer uit dat dossier te halen? Dichterbij te komen?
6: We hebben Petra de Vries ingeschakeld. En die heeft ons ook geholpen.
5: Ja. Ja, bij toeval zijn we eigenlijk achter een aantal van haar verwondingen gekomen. Omdat een van de politieagenten of recherches, ik weet even niet meer zo goed welke van de twee het was, die heeft zich per ongeluk versproken. Waardoor wij dus een deel van de verwondingen te horen kregen zonder dat we dat eigenlijk mochten weten. Mm. Dus daar is het eigenlijk een beetje een balletje voor ons gaan rollen. Van oké, dit is best wel veel ernstiger dan dat wij van tevoren eigenlijk gedacht hadden. Maar meer dan die verwondingen is het ook eigenlijk niet geworden. Hè? Dus wij mochten niet meer weten, maar in bepaalde contexten weten we ook niet.
3: Mm.
5: Waardoor het maar alleen maar vager geworden is daarin.
6: Ik ben ook wel eens bang dat mochten we er wel achter komen van, goh, dit is er gebeurd en er is wel iemand bij betrokken. Ik denk dat het dan ook nog, dan komt er nog veel meer achter weg. Dus soms is het ook wel een beetje beangstigend. Dus het is een beetje dubbel. Tuurlijk, je hoopt altijd dat je antwoorden krijgt. Maar ergens is het ook wel een beetje eng.
5: Ja.
6: Want er komt er nog zoveel achter weg. En
5: weet je, je hebt nooit in dit geval van ons, je hebt nooit rust. En op een gegeven moment leer je dit dragen. Eigenlijk wat ik net zei, wat Peter ons een beetje geleerd heeft. Je leert iets dragen, waardoor je je eigen leven weer gaat oppakken. En dit op de achtergrond verdwijnt. Want je moet, je kan niet anders. Want als dit je leven laat leiden, dan wordt het ondraaglijk. Want de kans dat je geen antwoorden krijgt, is gewoon heel groot. Op het moment dat dat wel zou gebeuren, je komt zeggen, laten we zeggen dat je nu na een jaar of twee jaar komt er toch een verdachte in beeld. En zijn er toch vorderingen in het onderzoek? Ja, dan gaat er weer een balletje rollen. En ik denk wel dat ik tenminste onderschat wat dat dan weer met zich mee gaat brengen. En dat het echt wel weer heel erg omhoog komt.
6: Ja.
5: Dus ik heb soms ook wel een beetje het gevoel van ja, ik hoop het niet, zeg maar. Je wil antwoorden. Dus dit klinkt nu heel ingewikkeld. Want je wil heel graag antwoorden. Maar wat het met zich meebrengt, ja, dat ik denk dat dat heel zwaar weer zou worden.
6: Ja.
5: Het allerliefste wat ik zou willen is antwoorden. Ja. Alleen weten van hey, dit is er gebeurd en dat weten we 100% zeker. Ja, want dan kan je het achter je laten en dan kan je er wat mee. En dan maakt het niet eens zo heel veel uit wat er met zo'n dader gebeurt. Want kijk, alles daaromheen zorgt voor heel veel stress. Maar puur het idee dat je eindelijk kan zeggen van hey, dit is er gebeurd. Zo is het gaan dat je denkt van oh, oké. Dan kan ik nu dit echt een plekje gaan geven en verder.
3: Mm.
5: Want dat is het wel. Het blijft toch altijd ergens hangen. En het komt elke dag weer een keertje terug. Van oké, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En dan is het wel op de achtergrond. Maar het blijft een heel groot onderdeel van je leven. En dat zal het ook blijven worden op het moment dat het wel opgelost zou worden. Tussen aanhalingstekens.
3: Mm.
5: Maar je kan het meer rust geven op het moment dat je echt weet wat er gebeurd is.
6: Ja, ja.
5: En dan?
3: Nou, leven jullie natuurlijk ook met elkaar als zussen. Ook met je vader. Dit speelt al 5 jaar. Dat gaat in ups en gaat in downs, denk ik. Zoiets als dit. Jullie zeiden, de band is eigenlijk sterker dan we van tevoren hadden kunnen bedenken. We hebben ook heel veel gehad aan de Peter van Slachtofferhulp. Maar je rouwt eigenlijk ook voor elkaar. Je zit niet altijd tegelijkertijd in hetzelfde proces of in dezelfde fase. Moet je ook dus met elkaars rouw om leren gaan?
6: Het is vooral in het begin heel erg. Iedereen leeft op zijn eigen eiland. Iedereen doet het heel wisselend en echt heel verschillend. En alles is ook goed natuurlijk. Maar dat merk je wel natuurlijk heel erg in het begin.
5: Ja.
3: Dat betekent ook dat ik me kan voorstellen dat er mensen omheen zijn, goede vrienden of familieleden die wat verder afstaan. Ja, jullie zijn natuurlijk ineens ook nabestaanden van ook nog eens een onaf verhaal, hè, waar eigenlijk een soort van open einde aan zit. Weet de omgeving altijd hoe ze met jullie om moeten gaan of hoe je dat zelf voor of zou willen? Gaat dat goed? Verandert er ook iets met de dynamiek tot anderen om jullie heen?
6: In het begin was dat wel heel erg zo. Ik heb heel erg gemerkt, ook op feestjes en dat soort dingen. Bijvoorbeeld mensen hadden ook hun eigen problemen. Noem maar op, een burn-out of dat soort dingen. Maar ze durfden het mij niet meer te vertellen. Of er werd eigenlijk altijd gelijk achteraan gezegd, maar goh, Rian, wat jij hebt meegemaakt, dat is veel erger. En daar kon ik altijd heel slecht mee omgaan.
3: Wat vond je daar ingewikkeld aan?
6: dat er steeds werd aangegeven van, maar dat verhaal van jou is veel erger. Ik heb altijd het idee van, ja, iedereen heeft zijn eigen problemen en daar mag over gesproken worden. Maar dat gebeurt op een gegeven moment niet meer.
5: Ja, mensen die gaan toch hun eigen problemen wat relativeren met iets anders. Omdat in hun ogen iets veel erger is dan het ander. En dat heb ik altijd wel heel erg moeilijk gevonden. En op een gegeven moment ook steeds vaker teruggegeven. Dat iets op een eigen manier altijd net zo erg kan zijn als wat dan ook. Dus dat je het niet met elkaar moet vergelijken.
3: Helpt het dat jullie in die zin natuurlijk ook dan met slachtofferhulp in contact zijn gekomen? Zo'n derde die komt van buiten vanwege iets heel naars. Maar die zijn misschien wel goed in het ook begeleiden met de rest van de omgeving. Hoe hebben jullie dat ervaren?
6: Dat is heel goed, zeker.
3: Hoe snel kwamen zij in beeld?
6: Ik denk de eerste week al. Ja. Misschien de dinsdag daarna, denk ik, naar de zondag.
5: Ja, ik denk dat jij... We hebben Peter dan, die betrokken was bij ons, bij onze zaak. En die kwam volgens mij eigenlijk al vrij direct met de familierecherche meteen mee. Dus dat is echt in de eerste dagen al geweest.
3: Mm.
5: En die heeft dat super begeleid. Vooral omdat wij als gezin ook nooit echt praters zijn geweest. Dus over het emotionele stukje. En dat heeft hij heel erg met ons opgepakt. Dus er is heel veel ruimte geweest om het over ons gevoel te hebben. En ook heel veel gerustgesteld dat bepaalde fases in rouw volledig normaal zijn. En ook het stukje dat het nooit beter wordt. Je wordt niet meer zoals je was, maar je leert verdriet te dragen.
3: Mm.
5: En dat heeft mij in ieder geval wel heel erg toen aan het denken gezet. En, want dat blijkt nu ook allemaal te kloppen, zeg maar.
6: En we moesten. Ja. Dat heeft ook geholpen. Hij heeft gewoon de vragen bij ons neergelegd en wij moesten gewoon over ons gevoel gaan praten. En wij waren eigenlijk ook niet zo gewend, denk ik, om dat bij ons vader te doen. Bij elkaar misschien ook niet eens heel erg. Dus dat heeft, ja.
5: Nee.
6: Maar hij zorgde er wel voor dat we moesten en dat heeft wel heel erg geholpen, ja. Ja.
3: Dit is natuurlijk een lopend verhaal. Met of zonder antwoorden zal dit gewoon altijd een rol blijven spelen in al jullie levens. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, nu ik hier toch zit, hè, dit vind ik heel belangrijk om er nog even over te zeggen?
6: Nou ja, ik denk dat dat nog altijd is. Mocht iemand meer weten, laat het alsjeblieft gewoon weten.
5: Ja.
6: En meld je. Dat is toch wel iets, ja. Wat blijft? Ja.
5: Nou, ik denk wat je heel erg krijgt in het begin, en daar hadden we het net ook al over, is dat mensen niet durven te vragen. Of in het begin juist wel. Hè? Dat je gaat vragen van, nou, hoe is het met je? En het is ontzettend heftig. Maar na verloop van tijd merk je dus ook dat verdwijnt. En soms mis je het wel. Weet je? Die pijn is er ook nog na 2 jaar, nog 3 jaar. Die blijft altijd. En soms is het wel fijn dat mensen ook wel eens na al die tijd nog eens vragen van, goh, hoe is het nou? Hey, je bent je moeder kwijt. Hoe is dat voor jou?
6: Ja.
5: En dat verwaart het heel erg. En soms mis ik dat stukje nog wel eens in. En het is ook heel logisch, want het leven gaat door. En dat is de keiharde waarheid. Maar soms mag je wel even bij elkaar stilstaan. En even inchecken van, nou, hey, hoe is het nou met je? Op het moment, want ik zei net, hè, dat het leven dan doorgaat. Ik weet nog dat dat echt een heel confronterend moment voor mij was. Dat je echt, er komt een moment waarin het besef op de voorgrond komt. Shit, het leven gaat door. Dit is ons verhaal, maar life goes on. En dat is de keiharde waarheid van het leven.
3: Ja.
5: Dus ook wel het stukje dat je echt moet genieten van alles. Omdat het zo binnen binnen een seconde kan het over zijn.
3: Mm.
5: Dus dat heeft me daarin ook wel heel confronterend, maar ook heel veel gebracht. Maar het moment dat er komt dat je een soort van weer gelukkig gevoel krijgt. Ik weet nog dat ik dat op een gegeven moment kreeg. Dat je je schuldig voelt over van, oh, maar ik ben aan het lachen en ik heb het gezellig. Maar mag ik dit eigenlijk wel voelen? Want eigenlijk kan ik dat niet voelen. En het is voor mij pas sinds nu en een paar maanden dat ik echt weer denk van, oké, ik durf echt weer gelukkig te zijn.
3: Benieuwd naar meer verhalen en wat het werk van de case managers van Slachtofferhulp voor Nabestaanden betekent? De documentaire serie Slachtofferhulp bekijk je op NPO Start.
0: Ja, dit was alweer de derde aflevering van de podcast Slachtofferhulp. Aangezien we de hele week natuurlijk hebben over true crime, vind ik het ook erg belangrijk om ook de slachtoffers niet te vergeten daarin. Dus dan heb je nu nog 2 aflevering podcast van Mij Te Goed. Het zit er voor mij alweer bijna op en dat betekent dat de tijd is voor vroeg. En dat komt Ruben van Haf te doen vandaag.
7: Dat komt Ruben van Haf te doen. Hele goedemorgen, wens je.
0: Hele goedemorgen, Ruben. Heb jij lekker geslapen?
7: Ik heb prima geslapen, dankjewel. Hoe heb jij geslapen? Nee, niet. Je hebt uitzending gemaakt.
0: Nee, inderdaad. Ik ben zo slaperig dat ik hier antwoord op wilde geven.
7: Ja, ik ben zo slaperig dat ik dit
0: best
7: vroeg.
0: Best lekker geslapen. Nee, dat gaat voor mij nog gebeuren. Ruben, we hebben het vandaag met onze luisteraars gehad over de volgende vraag. Want ik had een strafrechtadvocaat bij mij te gast.
7: Ja.
0: En zij wilde vroeger eigenlijk naar het conservatorium en meer zangeres, danseres en actrice worden. Compleet wat anders.
7: Ah.
0: Dus toen vroeg ik aan de luisteraars van wat wilde jij nou vroeger worden? Nu ben je aangeschoven, lieve Ruben. Wat wilde jij nou vroeger worden?
7: Ik wilde vroeger als kind dan, hè, neem ik aan. Zeg maar niet vorige week dinsdag. Wilde ik dominee of artiest worden?
0: Dominee of artiest?
7: Ja, want mijn vader is dominee. Ik ben christelijk opgevoed. Maar ik ben geen christen meer, dus dat wordt misschien toch moeilijk.
0: Ja, is nu lastig. Ja,
7: ja, dat is nu wel lastig. Of artiest, want ik was heel erg fan van André van Duin als kind.
0: Oké, maar artiest als André van Duin? Of
7: ja, optreden, comedy, denk ik, entertainen. Ik weet ook niet precies, ik had er nooit echt een concreet plan bij, BMG.
0: Oké, poppenspeler?
7: heb ik ook een tijd gedaan.
0: Ja, en ben je mee gestopt en nu zit je hier.
7: En nu zit ik hier, dus ben ik ook hele andere dingen gaan doen.
0: En wat kan het leven gek lopen. Maar genoeg over jou.
7: Ja, gelukkig.
0: Ja, ik wil zo meteen alles over je weten. Maar dat weet jij nog niet. Die gaat helemaal niet over vroeg. We krijgen een diepte-interview van mij over jou.
7: Over jezelf.
0: Maar even genoeg gelachen. Waar ga je het over hebben met vroeg?
7: Ja, we hebben het deze hele week bij vroeg over vergeten geschiedenis. En deze week gaan we het hebben over de slavenopstand in Berbice. Dat was een Nederlandse kolonie in Guyana. En dat was eigenlijk de eerste grote slavenopstand op het Amerikaanse continent.
0: Okay.
7: En dat is erg vergeten in de geschiedenisboeken. En dat gaan we zo meteen uitgebreid behandelen. Dat ga ik doen met Marjoleine Kars. Die heeft daar een boek over geschreven, is historicus.
0: Nou, hartstikke goed. Een hele bijzondere themaweek hebben jullie ook nu bij vroeg.
7: Lekker.
0: Heel veel plezier en succes zo meteen, Ruben.
7: Dankjewel.
0: En voor mij zit het er dus weer op. En morgen ben ik er weer. Dan ga ik in gesprek met misdaadjournalist Paul Vugts. Tot nu toe heb ik een dader gesproken. Iemand van het arrestatieteam, een strafrechtadvocaat, en morgen dus een misdaadjournalist. Nou, het is een heerlijke week. Op vrijdag spreek ik een forensisch psycholoog. Dus je hebt nog twee afleveringen van mij te goed. Voor nu ga ik lekker naar bed en draag ik het stokje over aan Ruben vanaf de bij vroeg. Ik wens je een hele mooie dag.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Ze hebben soms geen woning of er zijn schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Dus moet het op zoek naar partijen die hun plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Al sinds het begin van de mensheid vertellen we verhalen en gebeurtenissen door aan volgende generaties. Maar in de geschiedenis die we vertellen worden continu keuzes gemaakt. Wat vertellen we en aan wie vertellen we wat we weten? Nou, in dit proces wordt er echt een hele hoop vergeten. En daarom duiken we deze week bij Vroeg in een belangrijk thema: de vergeten geschiedenis.
3: Vroeg. Ruben van Haften.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 12 augustus. De aankomende week dus in Vroeg ruimte voor vergeten geschiedenis. Verhalen die niet vaak aan het licht komen. Verhalen waarvan de gemiddelde Nederlander het toch eventjes moet googlen. En vandaag staat de vergeten geschiedenis van de slavenopstand in Berbice centraal. Want deze opstand is ontzettend goed gedocumenteerd, opvallend goed zelfs. Maar toch weten veel mensen niet van dit stukje koloniale geschiedenis. Wat is daar in Guyana precies gebeurd? Waarom weten we hier zo weinig van? En wat kunnen we ervan leren? Daarover ga ik praten met de historicus Marjoleine Kars. Marjoleine, hele goede morgen.
4: Ja, goedemorgen. Jij ook, Ruben. Ja. En alle luisteraars.
2: Ja, of goedenacht, want jij woont in Cambridge. Hoe laat is het daar nu?
4: 11 uur 's avonds.
2: Ah, oké. Goedenavond dan. We hebben het bij Vroeg deze hele week dus over vergeten geschiedenis. Jij bent historicus. Hoe kan het nou dat sommige historische gebeurtenissen niet worden doorgegeven?
4: Nou, ik denk dat dat gedeeltelijk is omdat vergeten natuurlijk ook vaak betekent onderdrukken of wegmoffelen of niet willen weten. En ik denk dat dat een beetje het geval is geweest hier, dat heel lang witte Nederlanders, witte Europeanen, witte Amerikanen de geschiedenis van zwarte mensen niet zo interessant of belangrijk hebben gevonden. En dat heeft denk ik een rol gespeeld bij het zogenaamde vergeten, tussen aanhalingstekens, van deze hele grote opstand.
2: Ja, maar als je naar bijvoorbeeld de VOC kijkt, ik noem maar iets, daar zijn honderden boeken van.
4: Ja, nou, als je het specifiek daarover hebt, dan denk ik dat veel koloniale historici meer geïnteresseerd zijn geweest voor hele lange tijd in Indonesië dan in het Caribisch gebied. Ja. Dat begint erg te veranderen. We weten steeds meer over de geschiedenis van Suriname en van de eilanden. Maar Berbice, wat nu het huidige Guyana is, dat loopt nog erg achter.
2: Ja, ja, en wat maakt dan die vergeten geschiedenis juist zo interessant voor jou?
4: Nou, voor mij is het interessant omdat het inderdaad een opstand is die heel groot was. Het was de grootste opstand in de 18e eeuw in het westelijk halfrond. Tenminste voor de revolutie in Haiti begon in 1791. En het feit dat er... En het is ontzettend goed gedocumenteerd... Ja. En toch was er, totdat mijn boek uitkwam, Bloed in de rivier... was er niet een heel boek over deze opstand. En als historica ben je natuurlijk altijd geïnteresseerd... als je iets nieuws kunt doen.
2: Maar gek toch?
4: En dit was helaas was dit iets nieuws, inderdaad. Ja.
2: Maar dat is toch eigenlijk heel gek, juist omdat het zo goed gedocumenteerd is?
4: Nou, het is interessant. Er waren twee historici, één in de 18e en één in de 19e eeuw... die erover geschreven hebben. En die zeiden allebei, ja, moet je weten... we hebben wel heel veel verhoren van slaven. Maar ja, wat heb je daar nou aan? Daar kunnen we niks van leren. En het is echt pas in de laatste 30, 40 jaar... dat historici heel geïnteresseerd zijn geraakt... in de geschiedenis van slaafgemaakte mensen... en toen werd die opstand in Berbice natuurlijk zo interessant... omdat we verhoor hebben van bijna 900 mensen... die aan die opstand mee hebben gedaan op de een of andere manier.
2: Ja, ja, en dat verhaal is het zeker waard om te vertellen... en dat gaan we dan ook nu doen.
0: Vroeg. Ruben van Haften.
2: Ja, voor de mensen die eventjes nu luisteren... en eigenlijk geen idee hebben wat daar is gebeurd... zou je de situatie kort kunnen schetsen. Wat is die slavenopstand in Berbice?
4: Ja, dat kan ik zeker. Ik moet trouwens ook zeggen, Ruben, dat ik denk dat het feit... dat Guyana tegenwoordig, of nadat het Nederlands was... Engels is geworden, er ook aan meegewerkt heeft... dat men in Nederland veel minder hiervan weet. Want zelfs met de excuses van de koning... werd Guyana niet genoemd.
2: Nee.
4: Dus ook al waren de Nederlanders daar voor 200 jaren met slavernij... hebben wij toch als Nederlanders niet echt het gevoel... dat dit onze geschiedenis is. Ook al is het dat natuurlijk wel.
2: Zeker, zeker. Dus ja, en daarom gaan we het zeker bespreken. Maar wat is er nou precies gebeurd daar in Berbice?
4: Nou, Berbice was een kleine kolonie, veel kleiner dan Suriname... een buurkolonie was. En daar is in februari van 1763 een opstand uitgebroken... die binnen een week zo'n beetje de hele kolonie in vlam deed ontstaan. De Nederlanders zijn voornamelijk gevlucht. De tot slaaf gemaakte mensen hebben daar meer dan een jaar... eigenlijk het heft in handen gehad.
2: Mm-hmm.
4: En uiteindelijk is die opstand neergeslagen door Nederlandse militairen... maar voornamelijk door oorspronkelijke bewoners... die met de Nederlanders en de andere Europeanen meededen. En daarna is slavernij daar hersteld... en zijn de Nederlanders daar nog zo'n 40, 50 jaar bezig geweest.
2: Ja, ja. En als we dan even uitzoomen, als we heel even gaan naar de tijd voor de opstand... wat voor kolonie was Berbice? Hoe zag het er daar uit?
4: Nou, Berbice was een kolonie waarin voornamelijk cacao en koffie en katoen werd verbouwd. Alleen maar op ongeveer 10 plantages werd er ook suiker verbouwd. Er waren ongeveer 4500 tot 5000 tot slaafgemaakte mensen. Dus dat was een hele kleine kolonie vergeleken met Suriname of Barbados of Jamaica. Andere kolonies in het Caribisch gebied. Het was een heel uitgestrekte kolonie. Het begon, de plantages lagen aan weerskanten van de Berbice rivier en van een zijtak daarvan, die heette de Kanje rivier, de Kanji. En die plantages begonnen zo'n 40 kilometer of mijl van de kust. En die strekte zich wel 100 mijl uit. Dus het was een heel ingewikkelde kolonie om te verdedigen.
2: Ja.
4: En er waren maar ongeveer 350 Europeanen daar. Ongeveer de helft Nederlanders en de andere helft waren Zwitsers, Frans, Duits, Zweden, noem maar op.
2: Ja, ja. En hoe zagen de omstandigheden voor de tot slaafgemaakte eruit voor die opstand?
4: Nou, die omstandigheden waren natuurlijk altijd slecht. Want het hele idee van slavernij is mensen uitbuiten om geld te verdienen. Maar in de 10 jaar of zo voor die opstand waren er een aantal factoren die het leven moeilijker maakten voor iedereen. Maar met name voor slaafgemaakte mensen. Klimaatcrisissen, waardoor er grote droogte was en er werd minder verbouwd. En daardoor kregen de mensen minder eten. Er was oorlog tussen Engeland en Frankrijk. De Zevenjarige Oorlog. En die maakte het moeilijker voor schepen om vanuit Europa naar Berbice te komen en om eten te brengen. Mm-hmm. En er was ook een soort van rare epidemie. We weten niet helemaal precies wat voor ziekte. Maar een koorts waardoor grote aantallen mensen overleden. Europeanen, maar ook mensen van Afrikaanse afkomst. En dat betekende dat het werk met minder mensen gedaan moest worden.
2: Maar wel harder,
4: dus het is een, maar wel harder, mensen moesten harder werken,
2: En al die onvrede die er dus heerste, want er was dus ook een hele lange periode droogte. Was er dan een specifieke gebeurtenis in 1763... waardoor die tot slaafgemaakte dachten en nu komen we in actie?
4: Nou, het was ongeveer al een jaar, hing het zo'n beetje in de lucht. He, er was in het jaar tevoren, in juli van 62, was er al een opstand geweest. Die had 6 weken geduurd. Dat klinkt voor ons niet zo lang. Maar de meeste opstanden in het Caribisch gebied, die waren over in een paar uur of een dag of twee. Dus 6 weken was al heel angstig voor de Europeanen. En dat gaf ook veel slaafgemaakte mensen het idee van, misschien als een kleine opstand 6 weken kan duren, wie weet wat een grotere opstand dan teweeg kan brengen. Dus het was al aan het broeien. En ik denk ook dat slaafgemaakte mensen dat al enigszins aan het voorbereiden waren. En het ontstond op ongeveer 5 plantages, werkkampen in het midden van de kolonie. Mm-hmm. En het verspreidde zich heel snel. En het is begonnen op een gegeven moment omdat iemand het verraden had. En toen heeft de leider van de rebellie gehoord dat dat was gebeurd. En die heeft toen gezegd, oké, nou gaan we er ook van nu vandaag voor. Dus niet een hele specifieke aanleiding die we, nee, waarvan we het weten. Maar wel weten we van brieven die de rebellen later stuurden, dat het ging over echt slechte behandeling, beloftes die niet nagekomen waren. En ze hadden het over specifieke plantageopzichters en eigenaren die zij vonden die extra afschuwelijk waren geweest. Ja. Dus ik denk dat het op een kleiner aantal plantages is begonnen. En omdat de Europeanen al zo edgy waren en angstig waren, is het ontzettend snel gegroeid. Omdat de Europeanen niet terugvochten. En de rebellen dus in staat waren om van plantage naar plantage te gaan en mensen te over te halen of te dwingen om mee te doen.
2: Ja, maar hoe lukte ze dat inderdaad? Want dit heeft zich in een paar dagen over de hele kolonie verspreid.
4: Ja, dat heeft zich heel snel verspreid. We weten op zichzelf niet zo heel veel over hoe dat precies gebeurde. Want de Nederlanders na afloop in hun verhoren vroegen de mensen daar niet over. Want het kon ze denk ik niet zoveel schelen. Hmm. Maar wat we denken is dat op iedere plantage een aantal mannen waren. Die werden bomba's genoemd. Die waren degene die in de velden de mensen tot werken maanden. En die ook degene waren die het werk uitdeelden. En die veel vertrouwen hadden, zowel van de slaafgemaakte als van de Europeanen. En dat op een hoop plantages die mannen beslisten of een plantage wel of niet mee zou doen. En als die meededen, dan werden die natuurlijk, omdat ze natuurlijke leiders waren, door veel mensen gevolgd. Als die mannen niet mee wilden doen, dan werden ze vaak door de rebellen omgebracht of toch gedwongen om mee te doen. Net als iedere opstand was er een hoop dwang. Want dat was in de Franse revolutie zo, de Nederlandse, ja, de Russische. Dat is altijd zo.
2: Maar als dat allemaal de gevolgen zijn en ook dus de omstandigheden echt heel slecht waren, waarom zou iemand het dan verraden hebben?
4: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, wij weten tegenwoordig ook dat er veel landen zijn waar de omstandigheden afschuwelijk zijn en toch komen mensen niet in opstand.
2: Ja.
4: Want uiteindelijk willen we allemaal dat onze kinderen blijven leven, dat onze ouders in leven blijven en willen we niet het weinige wat we hebben potentieel verliezen. Vooral omdat er nog nooit een opstand was geweest die was geslaagd. Dus heel veel mensen hadden zoiets van, ja, wij willen geen slaven zijn, maar een gewapend geweld, dat is weer, daar hebben we het over heel wat anders.
2: Ja, ja.
4: En ik denk dat heel veel mensen zoiets hadden van, misschien wil ik wel meedoen, maar eerst maar eens kijken hoe het gaat. Of ik wil eigenlijk niet meedoen. En een aantal waren er ook van, absoluut doe ik mee.
2: Nou, hoe ging het dan?
4: En dat waren voornamelijk jonge mannen, denk ik.
2: Ja, ja, maar hoe ging het inderdaad? Hoe lang heeft die opstand geduurd?
4: Nou ja, een jaar, meer dan een jaar, voordat de Nederlanders hun kolonie weer terugkregen. Dus die heeft erg lang geduurd, maar er waren natuurlijk verschillende fasen in. In het begin was het een fase van de rebellen die moesten een regering opzetten, die moesten een leger organiseren, die moesten zorgen dat de soldaten gevoed konden worden, die moesten geweren zien te vinden en kogels en kruid. Die hadden van alles te doen. Dan komt er een fase waarin er een aantal grote aanvallen zijn van de rebellen tegen de Nederlanders. Maar ze zijn niet succesvol. Gedeeltelijk omdat de Nederlanders oorlogsschepen hebben die de plantage waarop de gouverneur en een aantal mensen die bij hem bleven zich ingegraven hadden, die oorlogsschepen die hadden kanonnen. En met die kanonnen konden de Nederlanders een groot veld beschieten. En op die manier de rebellen van die plantage afhouden. En dan komt er een in de zomer is het echt een situatie waarin zowel de rebellen niet echt kunnen winnen, maar de Nederlanders ook niet. De Nederlanders die wachten op versterking uit Europa, die laat heel lang op zich wachten. En de rebellen die beginnen een diplomatiek offensief met de Nederlanders. En die schrijven brieven en die zeggen, laten we onderhandelen in plaats van oorlog voeren. Waarom verdelen we deze kolonie niet gewoon in tweeën? Jullie houden het stuk bij de zee. Wij houden het stuk meer naar de binnenlanden toe. Jullie kunnen doen wat jullie willen in jullie helft. Maar wij zullen in onze helft vrij zijn.
2: Klinkt als een deal en daar gingen ze niet mee akkoord.
4: Nou ja, de Nederlandse gouverneur kan daar niet mee akkoord gaan, want hij heeft daar geen bevoegdheid voor. En hij wil dat ook niet. Hij wil eigenlijk zijn kolonie behouden.
2: Ja.
4: Dus hij zegt van, nou, ja, misschien, maar dan moeten we een schip naar Nederland sturen en dan moeten we brieven schrijven en dan moet het daar overlegd worden en dan moet die brieven weer terugkomen en dat gaat minstens 3 maanden duren. Dus laten we in de tussentijd niet vechten en waarom komen jullie niet bij ons praten? En de rebellen zeggen, waarom kom jij niet bij ons praten? En,
2: ja.
4: En er gebeurt eigenlijk niks. Maar de Nederlanders hopen op deze manier tijd te winnen. En uiteindelijk lijkt het erop dat die diplomatieke onderhandelingen van Kofi, zo heette de leider, dat een groot aantal van zijn volgelingen, van zijn soldaten, het daar niet mee eens is. En er is een coup tegen hem. En hij pleegt zelfmoord en hij wordt vervangen door een nieuwe leider. Waarschijnlijk ergens in september, oktober. Ergens aan het eind van de zomer, het begin van de herfst.
2: Ja, ja, ja. Maar die Kofi was zelf ook een tot slaaf gemaakte. Hoe heeft hij zich opgewerkt tot leider van deze opstand?
4: Nou, het is interessant. In de verhoren wordt hij heel vaak genoemd, maar er wordt niet heel veel over hem gezegd. We weten dat hij waarschijnlijk als jongen al tot slaaf gemaakt op de kust op een slavenschip is gezet en naar Berbice is gestuurd. En daar werd hij tot slaaf gemaakt op het plantagewerkkamp van een hele wrede plantagehouder. Hij was om te beginnen een huisbediende en later is hij kuiper geworden. Dus hij was iemand die van Afrikaanse afkomst was, eerste generatie, maar zeer geassimileerd. Hij wist veel van hoe de Europeanen opereerden, maar hij wist ook veel van wat hij in Afrika had geleerd. Hij werd als wijs en verstandig gezien. Er waren zelfs kolonisten die zeiden dat hij een zeer bekwaam en betrouwbaar man was. Dus hij stond in hoog aanzien. En mensen hebben hem waarschijnlijk verkozen om hun leider te zijn, omdat hij zo verstandig was en waarschijnlijk ook charismatisch, want dat werd van leiders verwacht in West-Afrika.
2: Want was het iets bijzonders inderdaad dat hij die gelijke behandeling afdwong?
4: Nou, dat was inderdaad heel ongewoon. We hebben zeker wel andere brieven van rebellenleiders in Spaanse en Franse en Engelse kolonies die proberen tot een verstandhouding te komen met slavenhouders nadat ze van plantages weggelopen zijn. Maar dat zijn bijna altijd brieven waarin de voormalige slaafgemaakte, nu zelf bevrijd,

0: En jullie, die van jullie, het is een veel groter en veel groter plan dan we eigenlijk ooit gezien hebben ergens
1: maar
0: anders.
1: Maar ook een plan wat toch wel redelijk succesvol was, want de Nederlanders die trekken zich op een gegeven moment terug. Waarom doen ze dat?
0: Nou, de Nederlanders die trekken zich bijna onmiddellijk terug, omdat zij weten dat het zo'n hele lange kolonie is. En als de rebellen die kolonie bijvoorbeeld in tweeën delen, dan kunnen de mensen die in de bovenrivier zijn, die kunnen nergens meer naartoe. Dus zodra het uitbreekt, zijn de Nederlanders komen allemaal samen in het fort. Een aantal gaan naar een plantage in de bovenrivier en daar worden 20 of 30 van hun door de rebellen vermoord. Zodra dat nieuws het fort bereikt, zeggen de mensen op het fort, en dat ligt in het midden van de kolonie, wij willen hier niet meer blijven. Wij verdienen niet genoeg geld om vermoord te worden. We're out of here. En de gouverneur heeft dan geen keus behalve om het fort in brand te steken en met schepen en enige slaafgemaakte en veel goederen naar de kust te gaan. En daar gaan de meeste Europeanen naar huis. En hij gaat dan terug naar een van die hele noordelijke plantages, zo'n 40 kilometer vanaf de kust waar het eigenlijk begint. En daar blijft hij voor meer dan een jaar. Want hij kan verder nergens naartoe.
1: Ja, ja. En hoe zag die situatie dan in die periode eruit voor de tot slaafgemaakte? Waren ze vrij?
0: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Zeker zijn er mensen die op hun eigen plantages blijven wonen, omdat daar moestuinen zijn. Hun eigen kostgrondjes zijn daar, maar ook moestuinen. Dus daar is eten. Veel van die mensen die zeggen later, ja, als de rebellen kwamen, dan verstopten we ons. Als de Europese soldaten kwamen, dan verstopten we ons. Als de inheemse mannen kwamen om te vechten, dan verstopten we ons. En verder leefden we zo rustig mogelijk op onze eigen plantages. Andere mensen werden gedwongen door de rebellen om moestuinen aan te leggen bijvoorbeeld. Of om suiker tot rum te maken en suiker te verbouwen. Omdat de rebellen rum wilden hebben. Maar ook Kofi had het idee dat als hij die suikerplantages zou blijven exploiteren, dan zou hij dat kunnen verhandelen met Europeanen op de kust. Sommige mensen worden door de rebellen meegenomen als vrouwen voor de leiders of als bedienden of zelfs als slaven. Dus sommige mensen zijn vrij en andere worden gedwongen om mee te doen en weer anderen doen vrijwillig mee. En zijn dan natuurlijk als soldaten bijvoorbeeld onderworpen aan de discipline die soldaten altijd ten dag moeten leggen.
1: Ja, wat
0: dus
1: mij ook wel.
0: Er zijn verschillende gradaties van vrijheid, zeg maar.
1: Ja, maar er zijn ook verschillende gradaties binnen de opstand. Want jij spreekt bijvoorbeeld in je boek over de belangrijke rol die vrouwen hadden binnen de besluitvorming. Dat leek me ongebruikelijk voor die tijd.
0: Ja, dat is heel interessant dat vooral in de beginfase van deze opstand er een aantal vrouwen zijn die de functie hebben van een raadsheer. Hè? Maar dan een raadsvrouw. En dat was in West-Afrika niet ongewoon. En deze vrouwen hebben dat ook. Het zijn bijna allemaal vrouwen die een relatie hebben tot de belangrijkste leiders van de rebellen. Dus het zijn hun vrouwen of soms hun dochter of mensen met wie deze rebellen op dezelfde slavenschepen hebben gezeten. Mm-hmm. En deze vrouwen die helpen Kofi en zijn kabinet, zeg maar, om beslissingen te nemen over de loyaliteit van mensen. Wie moet gestraft worden omdat ze niet meteen mee wilden doen? Wie moet geprezen worden omdat ze vanaf het begin goed werk hebben verricht? Welke Europeanen moeten gedood worden? Welke mogen in leven blijven? Dus die vrouwen hebben echt een belangrijke functie. En 5 van hun worden ook door de Europeanen na afloop geëxecuteerd. Er worden 125 mensen op zeer gruwelijke wijze geëxecuteerd op de brandstapel, op het rad. En daarvan zijn er 5 vrouwen.
1: Ja, ja, ja. We gaan zo meteen uitgebreid verder in op hun verhalen.

0: Maar eerst zit je te luisteren, heb je vragen. Mag je die natuurlijk stellen in de app van NPO Luister.
1: Vroege vragen.
0: Ja, en dat heeft onder andere Effie gedaan. Die vraagt, zijn er ook tot slaafgemaakten die in die tijd de kolonie tijdelijk verlaten hebben?
2: Nou, we weten dat in ieder geval een aantal rebellen door Gofi zijn gestuurd naar het naburige Demerara. Dat was ook een Nederlandse kolonie. Met het idee dat zij daar ook een opstand zouden beginnen. Zodat de mensen daar met hun mee zouden kunnen doen. Ze hebben ook mensen gestuurd naar de Kanji River. Om daar de opstand tot stand te brengen. En om nieuwe recruten te vinden.
0: Maar niemand is echt gevlucht. Het was echt bedoeld om het uit te breiden.
2: Het was bedoeld om het uit te breiden. Sommige mensen zijn wel gevlucht, maar er woonden natuurlijk veel oorspronkelijke bewoners in die bossen. En die waren niet heel keen om grote aantallen zelfbevrijde mensen in hun jungle te hebben, die dan competitie zouden zijn voor voedsel en voor vrouwen en wat dan ook. Dus vrij snel beginnen de Europeanen te proberen om die oorspronkelijke bewoners, Caraïbe, Warao's, verschillende groepen, om die aan hun kant te krijgen en om die, hun soldaten, hun strijders, door de bossen en de jungle heen te sturen om zoveel mogelijk die kolonie af te grenzen, zodat tot slaafgemaakte mensen er niet uit konden. Ja. Want er was grote angst dat het over zou slaan naar Suriname, waar 50.000 mensen tot slaaf gemaakt waren toen. Of natuurlijk ook naar Demerara en Essequibo. Maar vooral de angst was groot over Suriname, want dat was de parel.
0: Maar het is nooit overgeslagen, hè?
2: Het is niet overgeslagen. Wat we wel weten is dat binnen een week nadat de opstand begonnen is, zongen tot slaafgemaakte mensen in Suriname er al liedjes over. Over die opstand, spottende liedjes over de Europeanen en hoe angstig ze waren. En dus dat nieuws, dat ging heel snel.
0: Maar hoe heeft dat ze bereikt? Want ik kan me voorstellen dat de Nederlanders dat angstvallig stilhielden.
2: Zij hielden dat zoveel mogelijk stil, maar Europeanen die vluchten, die gingen natuurlijk met hun slaafgemaakte mensen op de vlucht. Want die konden zich niet voorstellen dat ze voor zichzelf zouden moeten zorgen. En bovendien, slaafgemaakte mensen waren veel geld waard. Dus ik denk dat veel van dat nieuws verspreid is door een aantal Europeanen die het wel gelukt is om naar Suriname te komen en die hun slaven bij zich hadden.
0: Ja, Louis wil graag weten, ook een belangrijke vraag. Heeft Nederland ooit haar excuses aangeboden aan Barbies of aanstalten gemaakt om dat te doen?
2: Niet dat ik weet, nee. Zoals ik al zei, toen de koning zijn excuses heeft aangeboden voor het Nederlands slavernijverleden aan verschillende eilanden en Suriname in het Caribisch gebied, is Guyana niet genoemd.
0: Maar weten we
2: en
0: waarom niet?
2: Dat heeft men daar wel gehoord.
0: Ja,
2: dat
0: heeft, hoe is daarop gereageerd?
2: Dat mensen daar wel opgevallen. Nou, die zijn daar, verbaasd en boos over. En natuurlijk, in 1815 of zo is Berbice en Demerara en Essequibo officieel overgegaan in Engelse handen. Maar in 1834 hebben de Engelsen daar de slavernij afgeschaft. Dus het grootste gedeelte van de slavernij in Berbice is door de Nederlanders gepleegd. Ik denk niet dat dat het goede woord is, maar je weet wat ik bedoel. En het feit dat Nederlanders dat niet zien en daar geen excuses voor aanbieden is natuurlijk een grote misstand.
0: Ja, we gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
1: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Oorspronkelijk uit de film Harriet over Harriet Tubman, maar nu gezongen door Cam Anthony. Je hoorde Stand Up in Vroeg van woensdag 12 augustus. Deze week duiken we met onze neus in de vergeten stukjes geschiedenis. En vandaag hebben we het over de slavenopstand in Berbice, een voormalig Nederlandse kolonie. Dit was een van de grootste en ook best gedocumenteerde opstanden in ons koloniale verleden. En toch wordt dit stukje geschiedenis in de schoolbanken vaak overgeslagen. Hoe dat kan en wat we daarvan kunnen leren bespreek ik met Marjoleine Kars, historicus en schrijver van het boek Bloed in de rivier over die desbetreffende opstand. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Marjoleine, de opstand duurt dus ongeveer een jaar, maar de Nederlanders die keren toch weer naar Berbice. Waarom deden ze dat?
2: Nou, omdat het te belangrijk is om die kolonie in handen van voormalige slaafgemaakten te laten. Het idee dat een kolonie overgenomen zou kunnen worden door slaafgemaakten, ja, was een idee dat kon geen één Europeaan die konden zich dat helemaal niet voorstellen. Dat gebeurt later in Haiti, 30 jaar later. Maar in Berbice is het idee van dat kunnen we niet laten gebeuren, want dan gebeurt het in Suriname ook. Ja. En dat is gewoon te veel geld waard. Dus het is eigenlijk het idee is, hè, Berbice is, it's too big to fail. Ze kunnen het niet achter zich laten, ook al kost het ongelooflijk veel geld om die kolonie weer in te nemen.
0: Maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Hoe is die opstand geëindigd?
2: Nou, de eerste Europeaanse op de eerste schepen uit de Republiek, die komen met soldaten pas aan in november en december en januari. Dus dat is bijna een jaar nadat het begonnen is.
0: In
2: dat
0: februari,
2: duurt vreselijk lang. Ja, en de soldaten worden bijna allemaal meteen ziek. Dat is typisch. Dat gebeurt met alle Europeanen die naar het Caribisch gebied komen. Ze gaan dood aan malaria, aan gele koorts, aan dysenterie. Dus ze zijn ook niet erg effectief in de jungle, want daar zijn ze nog nooit geweest. Dat hebben ze nooit geoefend. Dus de schepen met soldaten die de rivieren opvaren en dan naar iedere plantage gaan om te kijken of er nog mensen zijn, die vinden voornamelijk plantages die in brand gestoken zijn door de rebellen, die langzaam optrekken. Als de schepen de rivier opkomen, trekken zij zich terug. Ja. Maar uiteindelijk worden ze verslagen omdat de Nederlanders zoveel hulp krijgen van oorspronkelijke bewoners. Hè, mannen die dus die kolonie afsluiten, zodat de slaafgemaakten nergens heen kunnen. En ten tweede ook met hulp van een aantal slaafgemaakte mensen die de Nederlanders voor wat voor reden dan ook blijven steunen. En die als spionnen en als gidsen en als slavenjagers, zeg maar, opereren. Ja. Dus uiteindelijk wordt die oorlog een beetje door niet-Europeanen gevochten. En dat is ook vaak het geval in de 18e eeuw in het Westen en ook in het Oosten trouwens.
0: Ja, ja, en na die
2: Europeanen niet hun eigen oorlogen vechten, maar daar vooral oorspronkelijke bewoners en tot slaafgemaakte
0: mannen voor gebruiken. Dat hebben we ook bij de Marons en alles natuurlijk gezien. En na die opstand volgden er processen. Hoe zagen die eruit?
2: Nou, die processen, dat waren een soort van kangaroo courts, zouden we in het Engels zeggen. De rechters, dat waren slavenhouders. Die mannen die waren niet, die hadden geen enkele juridische achtergrond en die spraken recht zoals het hun goed leek. Aan het begin zijn zij behoorlijk bloeddorstig en willen graag zoveel mogelijk rebellenleiders executeren als voorbeeld van anderen. Maar dan komt er een brief van de Sociëteit van Berbice. Dat is een privégroep van aandeelhouders die die het gezag in Berbice waarneemt onder het uiteindelijk gezag van de Staten-Generaal. En de sociëteit van Berbice zegt, we willen niet dat je een hele hoop van die mensen doodmaakt, want ze kosten veel te veel geld en wij willen die kolonie weer aan het werk krijgen.
0: Ja.
2: Tegen die tijd dat die brief aankomt, zijn er al heel veel mensen geëxecuteerd. En dus daarna afloop worden er misschien nog 10 of 20 geëxecuteerd voor een totaal van 125. En dus dat gerechtsgebeuren, dat is een kwestie van mensen ondervragen en dan proberen om ze schuld te laten bekennen. Maar als ze geen schuld bekennen, ook al wordt dat volgens de Nederlandse wet is dat wel vereist, dan zeggen die rechters, tussen aanhalingstekens, toch vaak van, nou, het is toch wel heel duidelijk dat deze man een leider was. Dat hij christenen heeft vermoord, zoals ze het noemden. Dat hij brand heeft gesticht, dus mensen worden dan op de brandstapel verbrand, of ze worden op een rat langzaam al hun botten kapotgeslagen en een aantal wordt er opgehangen. En dat is dan nog de meest zachte dood, als je het zo zou kunnen zeggen.
0: Wat gebeurde er in die tijd eigenlijk met de leider, met Kofi?
2: Nou, Kofi heeft dus in de herfst van 1963 zelfmoord gepleegd. Er komt dan een nieuwe leider. Die man, die heet Atta, die wordt uiteindelijk gevangen genomen door een van deze zogenaamde loyale slaven, een man named Akra. En Atta wordt geëxecuteerd met een aantal van zijn co-leiders, zeg maar. Maar Kofi, die heeft zichzelf doodgemaakt, dus die wordt überhaupt nooit berecht.
0: Daarom weten we waarom hij dat heeft gedaan?
2: Kan hij ook niet ondervraagd worden.
0: Weten we waarom hij dat heeft gedaan?
2: Nou, het was in West-Afrika vrij gewoon dat als een leider de steun van het grootste aantal van zijn volgelingen had verloren, dat hij dan zelfmoord pleegde om een burgeroorlog te voorkomen en om verder bloedverlies te voorkomen. En dat dat een eervolle manier was voor een leider die niet meer genoeg steun kon krijgen om zich te gedragen. En dat heeft hij dus gedaan. Een aantal van zijn volgelingen hebben dat ook kunnen zien. Want dat moest altijd gebeuren, zodat mensen het konden zien. Zodat ze wisten dat hun leider dat zelf had gedaan en hij was niet vermoord. En een aantal van de mensen in de verhoren spreken er ook over. En die zeggen, ik heb het gezien.
0: De zelfmoord zelf.
2: Ja, en ook twee van de vrouwen hebben het daarover, dat ze erbij waren. Ja.
0: Ze hebben hem dus uiteindelijk nooit kunnen berechten. Een andere man wel, die omschrijf je in je boek, die heet Hercules. Wie is Hercules?
2: Hercules was een wat minder prominente leider, maar iemand die duidelijk, denk ik, wel mee had gedaan. Die werd gevangen genomen en uiteindelijk verhoord. En ik gebruik zijn verhoor om te kijken, om uit te leggen aan de lezer hoe zo'n verhoor ging. En het interessante aan Hercules is dat hij natuurlijk probeert zo min mogelijk toe te geven. Want hij wordt verdacht van het vermoorden van de vrouw van de opzichter op zijn plantage. Maar hij hoopt dat hij zich daaruit kan wurmen. Maar af en toe zegt hij dingen die in de ogen van de Nederlanders zijn schuld juist laten zien. Dus op een gegeven moment zeggen ze bijvoorbeeld, is het niet zo dat zodra die vrouw was vermoord, jij met je vrouw en je kinderen aan de eettafel bent gaan zitten en hun eten en hebt gegeten en hun wijn heeft gedronken? En hij zegt, oh nee, wij waren er helemaal niet bij toen zij vermoord was. Maar pas later, toen de opzichter weg was, toen hebben we aan zijn tafel gegeten. Nou ja, dat soort, om dat te zeggen, was eigenlijk, dat werd door de Nederlanders gezien als een admissie van schuld. Ja. En zo heeft hij nog een paar dingen. En zo zie je hoe iemand probeert in een situatie waar er natuurlijk geen rechtsgelijkheid is. Hij heeft geen advocaat. Hij moet zichzelf zien te redden. Toch per ongeluk of soms uit trots dingen zegt die dan tegen hem gebruikt kunnen worden. En als hij geëxecuteerd wordt, dan begint hij terwijl hij op het rad ligt en zijn botten al kapotgeslagen worden met een grote hamer, ziet hij zijn opzichter staan en hij schreeuwt naar die man en die zegt: ik lig hier dood te gaan, maar het was allemaal jouw schuld. Mensen zoals jij zijn de schuld dat wij die opstand begonnen zijn. En zijn opzichter begint terug te schelden. En de gouverneur die stapt dan naar voren en die zegt: zo doen we het niet. En die legt ze allebei het zwijgen op. Dus er waren een aantal details die ik kon vinden in de verschillende archieven, zodat ik een verhaal over Hercules kon maken. Terwijl voor de meeste mensen heb ik heel interessante momentopnames, maar ik kan ze niet heel lang volgen.
0: Nee. Nee, maar hoe werd er nou besloten wie er berecht ging worden en dus uiteindelijk gedood en wie er weer een tot slaaf gemaakte zou worden?
2: Nou, de Nederlanders besloten aan het begin dat degene die zich schuldig hadden gemaakt aan christenmoord, zo noemden ze het, dus die Europeanen hadden vermoord of doodgeschoten, dat mensen die brand hadden gesticht en dat mensen die leiders waren geweest berecht zouden worden en dat de andere mensen ondervraagd zouden worden over wat ze wisten, maar dat die als volgelingen gezien zouden worden en terug moesten naar de plantages om die zo snel mogelijk weer tot actieve werkkampen te maken.
0: Ja, ja. En daar hoorde onder andere Dikke Marietje bij, volgens jouw boek. Wie was zij?
2: Ja, Dikke Marietje was een vrouw die voor de gouverneur kookte in Fort Nassau, waar de gouverneur woonde voor de opstand. Gedurende de opstand kookt zij voor Kofi. En na de opstand begint zij weer te koken voor de nieuwe gouverneur, de Europese gouverneur. Dus Dikke Marietje is iemand wier leven gedurende de opstand ongetwijfeld in sommige opzichten veranderde, maar tegelijkertijd blijft haar werk precies hetzelfde voor, tijdens en na. En ik vond dat een heel frappant gegeven, omdat wat er met vrouwen gebeurt, er zijn zoveel verschillende uitkomsten voor vrouwen. Sommige die leiders worden, sommige die, zoals Dikke Marietje, gewoon hun werk blijven doen. Andere die gedwongen werden om voor Europeanen te zorgen, of die gedwongen werden door rebellen om in de moestuinen te werken of sekswerk te verrichten of noem maar op.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Het grootste gedeelte van de vrouwen die zorgden natuurlijk gewoon voor hun kinderen en die verpleegden de rebellen soldaten en die zorgde dat de gezinnen bij elkaar bleven, zo ver dat mogelijk was.
0: Ja, nu is deze opstand heel goed gedocumenteerd. Toch is er heel lang getwijfeld aan de waarheidsgetrouwheid van die verhalen. Waar ligt dat aan?
2: Nou, omdat racisme natuurlijk, ja, zo lang witte historici heeft doen denken dat uiteraard de woorden van slaafgemaakte mensen, die kon je niet vertrouwen. Dat is natuurlijk in de 20e eeuw, en vooral in de tweede helft van de 20e eeuw, veranderd. En mensen in Guyana die kunnen die verhoren niet lezen, want ze zijn allemaal in het Nederlands. En in Guyana spreken de mensen Engels. Dus Guyanese die kunnen met die bronnen niets. En Europeanen of Nederlanders die wel die bronnen kunnen lezen, hebben dus heel lang die bronnen niet gezien als belangrijk of betrouwbaar. En dat is natuurlijk nu helemaal veranderd. Ook al begrijpen we dat als mensen in een rechtshof, om het zo maar te zeggen, moeten praten, dan kunnen we natuurlijk niet vertrouwen altijd wat ze zeggen. Maar als je 900 van die verhoren met elkaar vergelijkt, dan krijg je toch een heel goed beeld over wat er is gebeurd. En ook wat voor verhalen geloofwaardig waren. Ook al waren de details misschien niet altijd waar. Begrijp je?
0: Ja, ja, want waar let jij dan op als jij die processen leest?
2: Nou, ik maakte grote spreadsheets over ik probeerde uit te vinden welke persoon in welke verhoren terugkwam en wat er dan over die persoon wat werd gezegd en wat die persoon zelf vertelde over wat er met hun was gebeurd. En dan waren er ook mensen die terugkwamen vrijwillig. Hè? Voor zover dat vrijwillig was. Ik bedoel, de mensen die waren aan het doodgaan van de honger.
0: Ja.
2: Dus die hadden niet zoveel keus, maar die kwamen terug en die hadden verhalen die ze aan de Nederlanders vertelden. Er waren spionnen, zowel zwarte spionnen als inheemse spionnen, die verhalen vertelden. En dan was er een grote groep Surinaamse soldaten, dat waren allemaal Europeanen, die toen ze naar Berbice werden gestuurd aan het muiten sloegen en met de rebellen meegedaan hebben. Hmm. En een aantal van hun is na afloop in Paramaribo verhoord. Dus we hebben, en ook zijn die mannen natuurlijk bestraft. Die zijn ook geëxecuteerd. Dus als je al dat soort verhalen met elkaar vergelijkt, dan krijg je echt wel een goed beeld van wat er is gebeurd.
0: Ja, want wat zegt de manier waarop die processen inderdaad zo goed gedocumenteerd zijn over hoe wij met onze koloniale geschiedenis omgaan?
2: Nou, ik denk dat dat eigenlijk een beetje misschien toeval is geweest, want er zijn natuurlijk vaak branden geweest in archieven en
0: ja,
2: deze zijn allemaal bewaard gebleven. En dat is gedeeltelijk omdat ze gestuurd werden naar de Sociëteit van Berbice misschien. Ik denk dat het meer toeval is dan dat de Nederlanders zo gebeten waren om deze verhoren te bewaren. We weten dat er zulke verhoren waren, bijvoorbeeld in Jamaica, toen er daar een grote opstand was in 1760. Maar die zijn allemaal verloren gegaan. Ik denk, ja, in de tropen is het überhaupt natuurlijk, totdat je airconditioning hebt, niet eenvoudig om papieren te bewaren. En
0: nee,
2: misschien het feit dat ze allemaal zo snel naar Nederland werden gestuurd, omdat de Sociëteit van Berbice wilde hebben, heeft dat geholpen, omdat het Nederlandse klimaat meer gunstig is voor het bewaren van papier dan in de tropen.
0: Maar is deze geschiedenis nog zichtbaar in het voormalige Berbice zelf in Guyana?
2: Oh, zeker. Als je een kaart uit de 18e eeuw legt naast een kaart van tegenwoordig, dan zijn al die plantagenamen bestaan nog. Het zijn nu geen plantages meer, maar het zijn dorpjes of het zijn streken. Je ziet ook, hè, ik was daar op een grote voormalige plantage die toen de tijd Perenboom heette en nu Dubulai Ranch. En als het hard regent, dan komen er allemaal stukjes pijp en stukjes bord en porselein en glas komen uit de aarde weer omhoog, die daar gewoon nog allemaal begraven liggen. Er is erg weinig archeologie in Berbice of in Guyana gedaan. En er is nog van alles in de grond te vinden.
0: Nou, zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Dat kan ik me zeker voorstellen. Stel ze in de app van NPO Luister.

0: Een ode aan de blues uit de film Sinners hoorde je Miles Keaton met A Light to You.
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met historicus Marjoleine Kars over de vergeten geschiedenis van de slavenopstand in Berbice. En je mocht daarover al je vragen stellen in de NPO Luister-app. Heeft onder andere Ruud gedaan, Marjoleine, die vraagt: de tot slaafgemaakten hadden dus een jaar lang ongeveer de beschikking over de opbrengst van de kolonie. Wat is daarmee gebeurd?
2: Nou, de opbrengst, dat natuurlijk konden de mensen katoen en cacao en koffie niet echt eten. En een hoop daarvan is in de rivier gegooid, of mensen hebben het in brand gestoken. Hm. Omdat dat natuurlijk gewassen waren die ze haten, want die hadden ze moeten verbouwen.
0: Ja.
2: Mensen die. En het zijn ook geen dingen waar de mensen iets aan hadden als ze de jungle in moesten om zichzelf in leven te houden.
0: Maar ze konden het niet verkopen.
2: Ze konden het niet verkopen omdat er geen Europeaan was die dat kopen wilde van hun natuurlijk. Want ja, geen één Europeaan zou met slaafgemaakte mensen in handel getreden zijn. Dat had nooit gekund.
0: Ja.
2: En dat is ook een van de redenen, denk ik, dat tot slaafgemaakte mensen uiteindelijk verliezen. De Europeanen, de Nederlanders, die kunnen nieuwe schepen, nieuwe soldaten, nieuwe geweren, nieuwe medicijnen en eten krijgen uit Europa. Maar de slaafgemaakte kunnen van niemand krijgen die hulp. En wat er in Haiti gebeurt 30 jaar later, is dat omdat Haiti een eiland deelt met wat nu de Dominican Republic is, maar wat toen een Spaanse kolonie was, worden de Fransen, de rebellen tegen de Fransen geholpen door de Spanjaarden die de Fransen graag onderuit willen halen.
0: Ja.
2: Maar in de 1760er jaren zijn er geen Europeanen rond Berbice die Nederland een hak willen zetten door deze slaafgemaakten te helpen.
0: Nee.
2: Dus ze hebben geen enkele bondgenoot.
0: Nee, Dini vraagt ons, nooit geweten dit, en jammer dat ik dit nooit geleerd heb, maar hoe ben jij, Marjoleine, eigenlijk met dit verhaal in aanraking gekomen?
2: Nou, dat is enigszins toevallig geweest. Ik had een eerste boek geschreven over de koloniale geschiedenis van Amerika. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk veel liever de zomers doorbrengen in het archief in Den Haag. Dus laat ik iets doen over een Nederlandse kolonie. En toen ben ik in Den Haag gaan kijken. En toen bestond daar een kolonie waar ik nog nooit van had gehoord, Berbice. En binnen die documenten waren er ongelooflijk veel documenten van een van die opstand, waar ik toen ook nooit van had gehoord. Ook al had ik een heel vakgebied in de African diaspora gedaan. Hè? In de geschiedenis van slaafgemaakte mensen in Amerika. Dus toen, ja, toen dacht ik, ik ben geïnteresseerd in opstanden. Ik ben geïnteresseerd in slavernij. Ik ben geïnteresseerd in wat de Nederlanders in de Americas hebben gedaan. Dit is iets wat tot leven gebracht moet worden.
0: Ja, want wat zouden we kunnen leren van dit stukje vergeten geschiedenis?
2: Nou, ik denk dat we er heel veel van kunnen leren. Ten eerste alleen al het feit dat het dus de langste en de grootste opstand is tot Haiti in de 18e eeuw. Niet alleen in het Nederlandse gebied, maar ook wat de Fransen, de Engelsen, de Denen en de Spanjaarden betreft. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. Maar we leren ook iets over hoe deze mensen van Afrikaanse afkomst dachten over vrijheid. Hoe zij hun vrijheid in wilden vullen. Wat voor verschillende ideeën er leefden onder hun over hoe een ideale maatschappij eruit zou moeten zien. En dat is een stukje geschiedenis, intellectuele geschiedenis, die we eigenlijk van slaafgemaakte mensen niet zo vaak zien, omdat de bronnen er niet zijn.
0: Nee.
2: Dus het is belangrijk in de geschiedenis van Nederland. Het is belangrijk in de geschiedenis van Guyana. Maar het is ook belangrijk in de geschiedenis van slaafgemaakte mensen van Afrikaanse of afkomst in het westelijk halfrond überhaupt.
0: Ja, maar door dit soort verhalen dus meer te vertellen, kunnen we ook deze lessen echt meenemen in de toekomst.
2: Absoluut. En ik denk ook dat het feit dat de bronnen zo mooi zijn, nu steeds meer, vooral Amerikaanse historici, Nederlands, die willen nu Nederlands leren, omdat ze zeggen van wow, er zijn wel hele goede bronnen in Nederland en er is een hoop wat we nog kunnen leren over bijvoorbeeld slavernij.
0: Dankjewel, historicus Marjoleine Kars en schrijver van Bloed in de Rivier over de slavenopstand in Berbice. Ontzettend fijn dat je dit stukje geschiedenis met ons wilde delen.
2: Heel erg bedankt.
0: Dit was Vroeg van woensdag 12 augustus. Het hele programma is te beluisteren als podcast. En morgen zijn we er natuurlijk weer voor je. Een nieuwe gast, nieuw stukje vergeten geschiedenis. Maar eerst hoor je nu het actuele nieuws in het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne dag.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen, het is woensdag 12 augustus. Mensen uit het zuiden van Libanon keren langzaam terug, ondanks het gevaar dat er nog steeds is. En tienduizenden psychiatrische patiënten raken uit zicht van hulpverleners. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
4: Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die nodig zijn na een opname in een kliniek of tijd in een gevangenis. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, dat is het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. De geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt wel nog vergoed. In Zimbabwe zijn minstens 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water worden gered, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit de fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyszowska, die het zilver pakte. En in de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gisteravond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, waarna Emre Mor in de verlenging het winnende doelpunt voor NEC maakte. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. En morgen wordt het nog iets warmer.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Ondanks de vredesonderhandelingen wordt het staakt het vuren in Libanon consequent door Israël geschonden. Voor het zuiden van het land is het allerminst veilig met dagelijkse beschietingen. Toch keren Libanezen terug naar hun dorpen, want ze kunnen nergens anders naartoe. Noodhulp-expert Juliette Verhoeven is in de hoofdstad Beirut en bezoekt opvanglocaties namens Nederlandse hulporganisaties. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Op het hoogtepunt van het conflict waren er 1 miljoen mensen ontheemd. Sliepen zelfs mensen toen op straat. Hoe is het op dit moment wat dat betreft?
5: Ja, op dit moment gaat het iets beter, omdat er iets van 700.000 mensen hebben kunnen terugkeren naar hun huizen in het zuiden. Maar we zien ook dat er ruim 360.000 mensen vastzitten in de opvanglocaties, omdat ze niet terug naar huis kunnen keren. Omdat de oorlog nog steeds doorwoedt in het zuiden van Libanon, ondanks het tijdelijk staakt het vuren. Maar ook omdat er vele dorpen en huizen volledig vernietigd zijn. En de infrastructuur, zoals watervoorzieningen en elektriciteitsvoorzieningen, ook helemaal vernietigd zijn. Dus ze hebben niets om terug naar huis toe te keren.
3: Nee, en kunnen zij dan wel in die opvangplekken blijven?
5: Dat is heel moeilijk en onzeker, omdat de meeste vluchtelingen of ontheemden opgevangen worden in scholen. En over een paar weken begint het nieuwe schooljaar weer. Men hoopt natuurlijk dat kinderen weer terug kunnen gaan naar scholen, maar we weten ook niet waar deze vluchtelingen of ontheemden dan kunnen worden opgevangen.
3: Dus daar wordt nog naar gezocht? Of komen ze op straat?
5: Ja, daar wordt nog naar gezocht. Het is ook heel erg moeilijk, omdat er mensen die naar het zuiden terug zijn gegaan, vele daarvan hebben ook niet kunnen terugkeren naar hun huis en moeten ook daar ter plekke opgevangen worden. Dus we zien nu eigenlijk dat we nog steeds een permanente opvangprobleem hebben voor de ontheemde mensen hier in Libanon.
3: Ja, dus als we het hebben even over het zuiden, daar is de situatie ook allesbehalve ideaal.
5: Ja, dat kan je zo wel noemen. Het is niet alleen zo dat het geweld nog steeds doorgaat, maar ook dat er op vele plekken nog steeds niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergelaten. Niet ontplofte explosieven zijn achtergelaten. En dus mensen dus moeilijk terug kunnen gaan naar hun huizen. Maar in de afgelopen weken is het ook zo dat er veel landbouwgrond in de brand is gestoken. Dus dat er de olijfoogst en bijvoorbeeld de tabaksoogst en de tomatenoogst helemaal vernietigd is. Dus mensen hebben daarnaast ook geen bron van inkomsten meer.
3: De hulporganisaties die daar actief zijn, wat voor hulp kunnen ze verlenen?
5: Ja, dat zijn dus de hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance. Dat is een samenwerking van 14 Nederlandse hulporganisaties in samenwerking met de Nederlandse overheid. We zijn nog steeds in het zuiden van Libanon aanwezig met iets van 10 Libanese partners. We proberen daar nog steeds hulp te geven door voedsel te geven aan mensen die nog niet naar hun huis kunnen terugkeren. Medische hulp via onze mobiele klinieken, schoon water en bijvoorbeeld hygiënekits. Maar dat is heel erg moeilijk, omdat ook wij niet toegang hebben tot alle plekken waar deze mensen verblijven. Israël heeft inmiddels 3 verschillende checkpoints opgezet. En het blijft natuurlijk ook gevaarlijk. Dus we doen wat we kunnen, maar het blijft gevaarlijk en uitdagend.
3: Ja, wat is dan de grootste zorg van die hulporganisaties?
5: De grootste zorg is toch eigenlijk dat het tijdelijk staakt het vuren nog steeds geschonden wordt en dat het geweld nog steeds doorgaat. Zolang dat blijft, kunnen mensen zeker niet naar huis terugkeren en zullen er nog steeds meer mensen ontheemd raken, omdat Israël nog steeds doorgaat met het afgeven van gedwongen evacuatiebevelen. Dus ja, de oorlog blijft daardoor doorgaan.
3: En komt er sowieso ook een moment waarop hulpverlening eigenlijk gewoon in dat gebied niet mogelijk is?
5: Nou, dat hopen we van niet, maar het wordt wel steeds moeilijker gemaakt. En helemaal door de checkpoints die Israël heeft opgelegd, ja, wordt voor ons het ook steeds moeilijker gemaakt om te bewegen tussen de verschillende gebieden.
3: Dank u wel. Ja. Noodhulp-expert Juliette Verhoeven.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: 6:07. In Nieuwsuur aandacht voor de slechte staat van de dijken in Delfland. De dijken in dat gedeelte van Zuid-Holland zijn door de droogte flink verzwakt, zei dijkgraaf Piet-Hein Daverveld.
6: Wij inspecteren de dijken wekelijks. We hebben een aantal droogtegevoelige dijken. En wij constateren week op week dat er meer scheuren in zitten. Nou, vanzelfsprekend gaan we die direct repareren. Maar wat dan ook heel erg belangrijk is, dat is dat we het waterpeil in ons watersysteem op de juiste hoogte houden. Want als dat zou wegzakken, ja, dan kunnen dijken instabiel worden, wegschuiven.
3: En om het waterpeil op niveau te houden, mag er in Delfland geen water meer worden onttrokken aan de oppervlakte.
6: Op het moment dat het waterpeil gaat zakken, dan wordt de kans steeds groter dat een dijk instabiel wordt en gaat afschuiven. En ik besef heel goed dat daar heel veel partijen door geraakt worden die gewend waren om water te onttrekken. Maar dat kan nu even niet, want als we dat wel zouden toestaan, dan zou dat waterpeil gaan zakken met alle potentiële gevolgen van dien.
3: Na de aardbeving in Colombia heeft ook Venezuela hulp aangeboden aan de buren. De dodental in Colombia is opgelopen tot 250. Nog zo'n 2700 mensen zijn vermist. Gevreesd wordt dat ze onder het puin liggen. Cultureel antropoloog Eva van Roekel noemt het in het radioprogramma De Rode Draad bijzonder dat juist Venezuela nu Colombia helpt.
7: Ze hebben ook in Venezuela nog steeds ontzettend veel werk te verrichten voor de aardbevingen van een maand geleden. Maar inderdaad, er is wel solidariteit en die is ondanks alle politieke verschillen tussen Colombia en Venezuela toch ook altijd wel iets wat naar voren komt in tijden van crisis zoals deze aardbevingen.
3: Het dodental na de grote aardbeving in Venezuela in juni is inmiddels opgelopen tot boven de 6.000. Volgens Van Roekel was de bevolking daar niet tevreden over hoe de regering met de nasleep van de ramp omging.
7: Dat kwam eigenlijk al heel snel naar voren. Dat ze zeiden van, wat staan jullie hier te doen, helpen. Dat was ook wat je veel wel zag op de socials rondgaan. Dat mensen maar zelf inderdaad met hun handen puin gingen ruimen. Omdat ze zeiden, waar komt de hulp, waar komt de hulp. Dus dat ze ook nu hulp bieden aan Colombia is ook denk ik meer een symbolisch gebaar dan dat ze echt heel veel werkelijk kunnen bewerkstelligen daar, denk ik.
3: President Trump stapte na afloop van de NAVO-top vorige maand in Turkije in de Air Force One. Maar wat nu bekend is geworden, toen het vliegtuig opsteeg, was de president niet meer aan boord. Hij was stiekem via een cateringwagentje naar een ander vliegtuig gebracht. Vanwege die bijzondere wisseltruc sprak Met het oog op morgen illusionist Steven Kazan. Hij moest denken aan een verdwijntruc van zijn vader jaren geleden op het circuit van Zandvoort.
8: Ik weet nog dat mijn vader die stond op het podium, die kreeg een pak aan en die kreeg een helm op. En die moest in de wagen gaan zitten. Dus hij loopt met dat pak en die helm, loopt hij naar de wagen toe. Maar terwijl hij loopt, loopt hij achter een muur. En gebeurt er een verwisseling, want aan de andere kant van de muur komt Jantje Lammers met een helm oplopen. Maar iedereen denkt dat het Hans Kazan is. Iedereen denkt dat Hans Kazan in die auto stapt, uiteindelijk door die kist heen rijdt. En uiteindelijk blijkt dat Jantje Lammers dus in die auto zit en iedereen vraagt zich af waar is Hans Kazan gebleven. En die bleek in de helikopter te zitten die alles aan het filmen was. Dus dat was het verhaal. Daar deed het me aan denken.
3: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Lola Young, From Down Here. In alle kranten aandacht voor de zonsverduistering vanavond.
1: In het AD aandacht voor het effect op dieren. Volgens hoogleraar diergedrag Saskia Arndt reageren dieren op het licht, omdat hun biologische klok daarop is afgestemd. Dagdieren gaan rusten en nachtdieren worden juist actiever. En ook vogels stoppen vaak met zingen. Voor huisdieren geldt vooral dat ze kunnen schrikken van de opwinding van hun baasje. En van Telegraaf tot de Volkskrant en NRC. Iedereen schrijft over de run op eclipsbrillen. Die zijn overal zo goed als uitverkocht. Wie geen bril heeft kunnen bemachtigen, hoeft volgens de Volkskrant niet lang te wachten op een volgende zonsverduistering. Maar vanuit Nederland is die zelden zo mooi te zien als vanavond. ABN AMRO wil dat medewerkers minimaal de helft van hun werkweek naar kantoor komen. De bank hoopt dat de productiviteit en de teamgeest daardoor verbeteren, meldt het FD. Sinds het begin van de coronapandemie mochten medewerkers grotendeels zelf bepalen waar ze werken, maar daar komt nu dus verandering in. Volgens medewerkers zou vooral topvrouw Margriete Beraar hebben aangedrongen op de verandering, nadat ze zich bij haar aantreden verbaasde over de stille kantoren op de Zuidas. En vanaf vandaag gelden in de Europese Unie nieuwe regels om verpakkingsafval terug te dringen en duurzamer materiaal te gebruiken. Webwinkels moeten onder meer bijhouden hoeveel verpakkingen ze gebruiken en zich registreren in ieder EU-land waar ze verkopen, schrijft NRC. Vooral kleine ondernemers zijn bang voor hoge kosten en zeggen mogelijk te stoppen met verkopen over de grens. Zo zouden bedrijven voor een enkele klant uit bijvoorbeeld Zweden al honderden euro's aan registratiekosten moeten betalen. En vanwege de aanhoudende droogte staan de rivieren extreem laag en dat raakt ook de landbouw, schrijft het AD. Bij Lobith is het water deze week gezakt naar 6,25 meter boven NAP. Dat is het laagste peil ooit gemeten op die plek. Akkerbouwer David Kleijs in Dinteloord, Noord-Brabant, voelt de droogte dagelijks. Hij staat 3 keer per nacht op om zijn sproeihaspot te verplaatsen. Want overdag mag hij zijn uien en aardappelen niet meer beregenen. Kleijs had dit jaar al ruim 300 mm neerslag te missen. Hij is opgelucht dat hij wel nog mag sproeien, want boeren in delen van Zeeland mogen dat inmiddels helemaal niet meer.
0: Er is verkeersinformatie. Robert Vries, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid. Ja, er staat een auto in brand op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij Heteren zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Ewijk 4 kilometer file met een kwartiertje vertraging.
0: Nadine Visser heeft op de EK Atletiek in Birmingham na een zeer spannende 100 meter horde de Europese titel veroverd. En daarmee heeft de 31-jarige atlete eindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. Het werd een fotofinish.
3: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, ik meen je toch niet. Het was gewoon onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
4: Wat was zilver? Dat was ook je eerste medaille op een buitentoernooi geweest. Maar was dat een enorme teleurstelling geweest?
3: Weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik heb inderdaad... Ik wilde er niet te veel op focussen in mijn hoofd. Anders zou ik die druk zo groot maken. Maar ik heb zoveel EK-jaren gewoon... Er was altijd wat, waardoor het gewoon nooit eerder is gelukt. En ik heb niet zoveel EK's meer te gaan. En ik dacht, dit moet hem gewoon worden. Maar als je te veel daaraan denkt, dan leg je zoveel druk erop. En dat zit er überhaupt al op. Maar ik ben zo blij met hoe vandaag ging, hoe relaxed ik was en hoe ik daar met vertrouwen aan de start stond. Naar de halve finale, dat ging gewoon lekker. En daarna, ik had gewoon vertrouwen in.
4: Maar ik wou wel vragen, hoe moeilijk is het om je hoofd uit te zetten? Want je hebt het over die druk en iedereen verwacht heel veel van je. Jijzelf misschien nog wel het meest. Hoe moeilijk is het om dat niet mee te nemen naar de baan?
3: Dat neem je zeker mee. En dat helpt ook juist. Tot een bepaalde mate, denk ik. Ik ga wel lekker op die druk. Daarom zei ik vooraf ook... wel gewoon, ik ga voor de winst. En ik zou ook dat wil niet zeggen dat als ik niet win, dat ik dan niet tevreden kan zijn. Want je weet niet wat de rest doet. Maar het zou gek zijn om dat niet te zeggen van tevoren. En ik heb die druk ook wel nodig. Maar ik kon mijn kopje koel houden, gelukkig.
0: Zei Nadine Visser tegen Jeroen Stekelenburg. En een uitzinnige goffert in Nijmegen gisteravond. NEC schakelde het Griekse Olympiakos uit in de voorronde van de Champions League. En is nog maar 1 ronde verwijderd van het hoofdtoernooi. Commentator Frank Wielaert.
5: NEC, we gaan Europa in. Zingen ze na afloop van de wedstrijd tegen Olympiakos. 120 minuten bloed, zweet en tranen. NEC speelde een goede eerste helft, maar scoorde niet. Olympiakos kreeg 1 kans voor rust, maar maakte hem ook niet meteen na rust. maakten ze hem wel via die topspits. El Kabi, de Marokkaan, WK-ganger. Hij scoorde en toen leek het heel moeilijk te worden. Maar NEC kwam heel goed terug. Linssen scoorde een prachtige aanval. Hij mocht hem afronden op de paas van Tadić. En toen werd het verlenging. Er moest gescoord gaan worden. Vlak voor het einde van de 90 minuten was er nog de goal van Sierhuis. Maar het was een hak buitenspel van Emre Mor. Die maakte het meteen goed in het begin van de verlenging. Hij scoorde de 2-1. En daarna was het volhouden, vastbijten, niet omvallen. En dat lukte maar ternauwernood tegen Olympiakos. Die waren nog maar met z'n tienen, maar probeerden alles. Maar vielen ook om en hielden het dus niet vol. NEC gaat naar de play-offs van de Champions League. Voetballen tegen Bode Glimt. De droom lijkt bijna waar. Bijna. Ze kunnen hem vastpakken. Maar het is nog niet zover.
0: Frank Wielaert sprak na afloop met de spits Brian Linssen, maker van de eerste NEC-goal.
6: Het is een ongelofelijke avond. Ik wist op voorhand, of ik had op voorhand verwacht dat het heel erg spannend zou worden. En dit is het geworden. Ik denk dat dat ook wel de mooiste avonden zijn.
5: Ja, was het nodig, zo spannend uiteindelijk? Want ik vond jullie vorige week al voetballend beter. Ik vond het eigenlijk deze week weer.
6: Ja, nee, ik denk... Was het nodig? Ja, weet ik niet. We hebben wel wat...
5: Kijkt het uit? Nee.
6: Nee, zeker niet. Maar je speelt voor de Champions League. Dat, die gasten zijn ook geen koekenbakkers. Dus het was heel erg zwaar, heel erg moeilijk, maar we hebben het gehaald.
5: Het was wel echt een Europese ploeg. Echt even iets totaal anders. Heel fysiek, slim, sluw, tikje vals.
6: Ja, maar dat wisten we van tevoren. En we moesten daar op bepaalde manieren meegaan, maar niet in doorslaan. En ik denk dat wij best wel ons eigen spel hebben kunnen spelen. Dat we in de strijd met hen mee zijn gegaan. En dat was het belangrijkste.
0: Zei Brian Linssen. In de laatste voorronde wacht dus het Noorse Bode Glimt. Het is een speciale dag, die van de zonsverduistering. Bij ons gedeeltelijk, tegen de 90%. Maar in het noorden van Spanje is de zonsverduistering volledig. Correspondent Miralda Bruyne is in Borobia. Dat is een heel klein dorpje. En daar is de verduistering op zijn langst. De kans op bewolking ook het kleinst. En zeker 2500 mensen komen erop af. En dus is het inmiddels een tweedaags feest met muziek, activiteiten.

0: Het is buiten meer dan 35 graden. En hier binnen komt het in de buurt. Dus iedereen zit met zijn programmaboekje of met zijn waaiers te wapperen. En als je door dit kleine dorpje loopt buiten, dan zie je overal mensen met gele vestjes. Dat zijn vrijwilligers die zijn komen helpen om alles op rolletjes te laten werken. Want ja, het is de dag van het jaar hier. Hey Dennis, jij komt hier vandaan, of niet?
1: Ja, ik ben hier van een dorp en mijn moeder is van hier. Dus we komen hier wel elke zomer en af en toe komen we.
0: En deze zomer is het extra druk?
1: Ja, het is heel druk. Er zijn heel veel mensen, er moeten nog heel veel komen. En ja, ik ben hier alles een beetje aan het coördineren als vrijwilliger.
0: En hoeveel vrijwilligers zijn er dan aan het werk?
1: Ik denk er zijn iets van 70 vrijwilligers of zoiets.
0: En waar staan we nu voor?
1: We zijn in de informatiepunt. Dus daar kan je het ticket kopen en een beetje alles checken. En dan krijg je alle informatie die je nodig hebt.
0: En de brilletjes kopen en t-shirts?
1: Ja, brilletjes, t-shirts en je hebt alle dingen die je nodig hebt, zit hier in de informatiepunt.
0: En in het informatiecentrum kom ik tegen
2: Sonja Borsboom.
0: En u bent hier helemaal heen gekomen met uw man voor de zonsverduistering.
2: Absoluut, zeker weten. Ik ben die eind vorige eeuw, ik weet niet precies welk jaar, ben ik ook geweest. En dat was toen ben ik ervoor naar Noord-Frankrijk gegaan. En het is zo'n bijzondere ervaring, die blijft je leven lang bij. En mijn man heeft de vorige niet meegemaakt, echt dan. Dus ik zei van, we moeten er naartoe.
0: Ja. U zegt een hele speciale ervaring, hoe zou u dat omschrijven?
2: Ja, het is eigenlijk niet te omschrijven. Het is heel overweldigend. Dat eerste stukje dat er een hap uit de zon komt, dat snap je nog. Dat kan je dan nog wel denken, oh leuk en zo. Maar als die dan totaal wordt verduisterd, dan is dat zo immens. En het doet iets met je, ik krijg er nu al kippenvel van. Het doet iets met je lijf. Het doet iets met je fysiek, met je, wat je hoort. Het is allesomvattend. Kijk, ik hou helemaal niet van de hitte eigenlijk. Maar ik wil het wel doorstaan, deze toestand, om er morgen bij te kunnen zijn.
0: Want er staan hier allemaal caravans. Bent u met een caravan of wel een hotel met een airco dan voor die hitte?
2: Nee, tentje. Want het was een beetje een last minute. En toen moesten we 2 weken geleden of zo, moest ik nog iets in elkaar knutselen. Nou, dat was een no-go bijna.
0: Alles was volgeboekt.
2: Hotels, er waren nog 3 kamers, maar die waren €1500 voor een nachtje. En toen ben ik blijven doorgoogelen en zoeken. En opeens kwam ik hier bij de Barobia terecht. En die hadden dus een prachtig arrangement waar je met je tentje in een sporthal kon staan. Voor nou, heel overzichtelijk bedragje. Ik zei, nou, dat gaan we gewoon doen. Het is een heel klein dorpje, ze doen ontiegelijk daar best. Maar het is heel knussig ook. En het leuke is, het zijn natuurlijk allemaal mensen die hier speciaal naartoe komen. Dus ik denk morgenavond ook de saamhorigheid, weet je, als dat gebeurt. Kijk, krijg ik nou weer kippenvel, hè?
0: En uw man die kan er zo meteen eindelijk over meepraten na deze zonsverduistering.
3: Ik ga het ook meemaken, hoop ik. Dus we gaan het allemaal meemaken. Vooral met name hoe klein we eigenlijk zijn ten opzichte van het complete universum. Want soms denkt de mensheid wel eens dat we heel veel te vertellen hebben. Maar we zijn heel klein en heel dankbaar mogen we hiervoor zijn om dit te mogen meemaken.
4: Een bijdrage van correspondent Miral de Bruyne. En wie in Nederland vanavond naar die zonsverduistering wil kijken, kan het ook doen via nos.nl. Je kunt ook even buiten kijken, maar het kan allemaal tegelijkertijd. We streamen deze bijzondere gebeurtenis live vanaf het dak van de NOS. Weerman Peter Kuipers-Munneke en Miral vanuit Spanje doen verslag. Het is 7:04. En met het oog op morgen ging het gisteravond over de band vanwege het afscheidsconcert dat 50 jaar geleden was. Waarom de band ermee stopte, dat wordt heel mooi duidelijk in de film The Last Waltz. Dat is echt een aanrader. Heel kort door de bocht, de mannen waren elkaar beu. Maar intussen hadden ze wel mooie muziek gemaakt, zoals The Night They Drove Old Dixie Down over de Amerikaanse burgeroorlog.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Tienduizenden mensen die een behandeling hebben gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening worden daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en raken ze al snel opnieuw in de problemen. In Zimbabwe zijn minstens 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist, duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. In het noorden van Frankrijk is een kerncentrale grotendeels stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters, waardoor zeewater naar binnen wordt gepompt om de reactoren te koelen. Precies een jaar geleden lag de centrale ook al stil door een kwallenplaag. Dat duurde toen 10 dagen. Het weer, de dag begint fris, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
3: Er stond vanochtend vroeg al een auto in brand op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Heteren. Daar is nu alleen nog de rechterrijstrook afgesloten voor opruimwerkzaamheden. Staat wel 4 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
1: De komende 24 uur worden kritiek in Colombia. Nu is het nog een reddingsoperatie. Daarna wordt het een bergingsoperatie. Zo onze correspondent.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: De hete zomer, crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon rolluiken.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis slim met Golden eSIM.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
1: In Colombia staan ze aan de vooravond van een kritieke dag. De laatste 24 uur gaan in van de periode waarin mensen nog levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden. 2 dagen geleden werd Colombia getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4. En minstens 33 naschokken zijn gemeld. Correspondent Boris van der Spek vertelt hoe de reddingsacties ervoor staan.
18: Ja, die reddingswerkzaamheden die gaan vrij langzaam. Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen. En zoals je al zegt, er zijn veel naschokken. Dat maakt het lastig. Maar ja, die laatste 24 uur gaan inderdaad in. Er zijn nog steeds iets van 2700 vermisten. Dodental is inmiddels gestegen tot ruim 250. Dus ja, het is een dag die voor Colombia en zeker voor die streek Cali, Manizales, Pereira, die zwaar getroffen steden, echt heel belangrijk zal zijn.
1: En is inmiddels duidelijk hoe de situatie is in de bergdorpen, daar waar het epicentrum van de aardbeving was?
18: Daar komt iets meer over naar buiten. Op sommige plekken hebben ze iets van internet. De elektriciteit is op sommige plekken terug. Dus we krijgen op zijn minst berichten. Nou, die zijn niet goed. Op sommige plekken zijn dorpen echt voor 80% weggevaagd. Het probleem is dat daar sowieso al hele slechte infrastructuur was. Dus die wegen moeten nu vrijgemaakt worden voordat er hulptroepen, voordat er reddingswerkers naar die dorpen kunnen komen. Ja, en als we nu horen dat er voor 80% dorpen zijn weggevaagd, dan zal daar ook nog wel behoorlijk wat slachtoffers zijn gevallen. En daar hopen we in de komende dagen meer over te horen. Maar dat het dodental gaat stijgen, ja, dat lijkt toch wel vrij zeker.
1: En komt er eigenlijk veel hulp uit het buitenland? Net zoals in Venezuela een tijdje terug toen daar die aardbeving was?
18: Nou, een groot verschil met Venezuela is dat Venezuela eigenlijk niet heel veel meer had dan die internationale hulp. Het is natuurlijk een land wat eigenlijk totaal niet functioneerde. Met name op lokaal en regionaal niveau waren autoriteiten of heel corrupt of gewoon vrij afwezig. In Colombia is het allemaal een stuk beter georganiseerd. Het is een land wat sowieso ervaring heeft met aardbevingen. Zeker op het deel waar deze aardbeving heeft plaatsgevonden. Daar komen veel tektonische platen samen. Daar zijn veel aardbevingen als het normaal normaal een stuk kleiner. Maar goed, daar zijn wel reddingsteams die kunnen opereren uit eigen land. Dus tot nu toe is er niet heel veel internationale hulp qua reddingsteams. Er wordt wel humanitaire hulp gestuurd. Er wordt geld gestort op rekeningen van de regering. Maar tot nu toe weten ze het allemaal zelf te doen. Ja, en of ze daarna meer hulp gaan nodig hebben, dat moeten we zien. Er is een economische noodtoestand afgekondigd, omdat het economisch heel moeilijk gaat worden dit land te heropbouwen. En zeker deze streek. Maar ja, eerst die hulpverlening en hopen dat er zoveel mogelijk mensen levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden.
1: Zei correspondent Boris van de Spek. Oer-Hollandse fietsen, iconische merken. Met het faillissement van de Axel-groep komt er voorlopig een einde aan fietsmerken met een lange geschiedenis, zoals Batavus en Sparta. De laatste fabriek in Nederland, in Heerenveen, sloot eerder dit jaar al. Nu is het moederbedrijf failliet. Teleurstelling bij liefhebbers. Want een fiets is niet zomaar een fiets, hoorde verslaggever Matthijs van de Wiel bij fietswinkel Rijnenveld in Moerkapelle.
0: Nou, hier staan al een Batavus Vonk ter reparatie.
19: Wat is er mee?
0: Volgens mij moet hij gewoon weer even nagekeken worden en opgeknapt voor het nieuwe schooljaar.
19: Joost van Ede Petersman staat te sleutelen. Elektrische Batavus is dit?
0: Ja, de meeste zijn elektrisch tegenwoordig.
19: Het is niet zo dat ze die boot gemist hebben?
0: Nee, zeker niet. Nee, Batavus was er wat dat betreft al vroeg bij met de elektrische fietsen.
19: Hebt een lekker achterband?
0: Ja, die is zo weer klaar.
19: Ze zijn hier dealer van Sparta en Batavus. Zijn het goede fietsen?
0: Ja, zeker. Ja, nee, Batavus staat altijd wel voor kwaliteit.
19: En het staat ook op uw t-shirt, hè? Ja. Batavus t-shirt.
0: Ja, ik ben zeker fan van Batavus.
19: Waarom?
0: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap.
19: Leg eens uit, hoezo kan zoiets pijn doen?
0: Nou, omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
19: Een fiets is er gewoon een fiets?
0: Ja, maar er zijn heel veel verschillen in fietsen. En voor iedere persoon is er weer een andere fiets die het lekkerste fietst.
19: Koen Rijnenveld, de eigenaar van de zaak, zit achter de computer.
20: In verband met uw bestelling van de Batavusfiets.
19: Belt met klanten misschien heeft u het al over het faillissement.
20: Nee, dus die klap is eigenlijk nog harder dan u gedacht had. Ja. Ik ga ervan uit dat dit gewoon een vervolg krijgt. Ik kan me niet voorstellen dat die merken uit het fietsenlandschap gaan verdwijnen. Dat er niemand mee doorgaat. Dus in die zin verwacht ik gewoon dat er op de niet al te lange termijn er ook gewoon spare parts leverbaar zijn. En anders, kijk, de garantiezaken, die kan ik ook gewoon zelf regelen. Oh ja. Ja, oké. Dank u. Joe, dag. Dag.
19: Deze mevrouw had een Batavus gekocht. Nog niet opgehaald. Ze krijgt de keuze of ze hem nog wel wil.
20: Het was een echte Batavus-klant. Ja. Ze wist dat het niet helemaal goed ging bij de Axel-groep. Alleen toch is het wel zo dat ze daar erg van geschrokken is. Ja, dat het nu echt failliet is.
19: Zie je ook die emotie?
20: Nou, die emotie is wel een beetje teleurstelling dat het toch gestopt is.
19: Je zou zeggen, er zijn genoeg fietsmerken.
20: Ja, klopt. Maar Ze hebben echt hele goede kansen gehad. Sparta was bijvoorbeeld 15 jaar geleden marktleider in de e-bikes. En ja, die kansen zijn eigenlijk gewoon verprutst. Het is eigenlijk niet te geloven dat je van binnen zo'n korte tijd van veel verkochte fietsen naar helemaal niks gaat. Ja, ik vind het wel heel jammer dat de KKR-groep Accel koopt.
19: Dat is een investeringsbedrijf, hè?
20: Ja, dat is een investeringsbedrijf uit Amerika. En eigenlijk heeft hij gewoon de merken uitgehold, zou je wel kunnen zeggen. En op een gegeven moment is de identiteit weg. Gaan mensen die fiets ook niet meer kopen. En dat vind ik heel erg jammer, dat gewoon gebeurd is. Ik vind het ook moeilijk te begrijpen. Het is echt op korte termijn heel veel geld verdienen. En totaal niet aan de lange termijn wordt er gedacht. En in Heerenveen verdwijnt zo'n hele industrie die er al heel veel jaren bestaat en generaties doorgaat. Dat vind ik echt heel erg zonde, dat gewoon gebeurt. Ja.
0: Het zat er wel aan te komen natuurlijk. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad. Toen zijn er heel veel fietsen ingekocht en kregen ze de voorraad niet weggesleten. Vervolgens is er een onderdelencrisis geweest als het ware. En dat stapelt zich elke keer op. En met steeds meer schuldeisers is het nu toch ten einde gekomen.
19: Maar hij loopt lekker, hè?
0: Ja, dat loopt heerlijk. Prachtig. Muziek in de oren.
1: Zei Koen Rijnveld tegen verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
21: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Wie volgend jaar de wandelroute Tour du Mont Blanc wil afleggen, moet een reservering hebben. De populaire route gaat door Italië, Frankrijk en Zwitserland en trekt iedere zomer zo'n 80.000 wandelaars. De burgemeester van een Frans dorp aan de voet van de Mont Blanc, Saint-Gervais-de-Lebin, is daar helemaal klaar mee. Edward Becker is sinds de jaren 80 berggids, kent het gebied goed. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Wat is het voor een wandeling?
22: Het is een wandeling die 170 kilometer lang is en door drie landen gaat. Meestal start in Frankrijk, Chamonix en Saint-Gervais. Waar de burgemeester Payet al lang de scepter
1: zwaait.
22: Gaat dan via Italië en dan Zwitserland, waar ik woon, in het kanton Wallis. En komt hij dan weer terug in Chamonix. En mensen doen daar 5 à 10 dagen over. En is heel populair.
1: Want is dat goed te doen, deze wandelroute dus, door veel mensen?
22: Ja, die wandeling is... het zijn flinke etappes. Maar het is niet een technisch moeilijke... Het is niet zoals de beklimming van de Mont Blanc, waarbij je echt wel moet klimmen. Het is echt een wandeling. Maar je loopt met een rugzak. En je overnacht in hutten en soms hotels. En dat is op zich goed te doen, maar je moet wel getraind zijn. Het is niet zoals het wandelen op de Veluwe. Een klein beetje...
1: Nee, dan voel je de kuit wel snel. De Franse burgemeester van Saint-Gervais die wil dus een reserveringsplicht hebben. Want hij vindt het te druk geworden?
22: Ja, deze burgemeester heeft al eerder van zich laten horen. Die heeft een reserveringssysteem ingesteld in 2020 voor de beklimming van de Mont Blanc. Waarbij je verplicht 2 hutten moet reserveren. En daar staan ook gendarmes, dus politie, te controleren of jij je reservering hebt. En ditzelfde wil hij nu voor het Franse gedeelte gaan invoeren. En hij heeft nogal een stellig statement gemaakt dat vanaf volgend jaar zou gebeuren en dat daar ook op gecontroleerd gaat worden en dat er ook sancties kunnen worden opgelegd.
1: Want wat is het probleem dat het te druk is?
22: Nou, het probleem is dat veel mensen kunnen geen reservering krijgen of willen ook geen reservering en nemen dan zelf een bivakzak of een tentje mee. En die zetten ze dan toch op in de buurt van hutten, berghutten of gîte d'étape, zoals dat in het Frans heet. Maar dan willen ze natuurlijk wel gebruik maken van de toiletten en sanitaire voorzieningen. Met name eigenlijk, de uitwerpselen is dan een probleem. En die hutten die hebben een bepaalde capaciteit, maar zijn niet belast, niet uitgerust om nog meer mensen die daar omheen gaan kamperen op te vangen. ja, kijk, die PR die vindt dat niks. Die heeft ook, het is zo'n beetje een Franse traditie om in de bergen niet te veel aanpassingen te doen. En hij wil eigenlijk niet dat dat overlopen wordt.
3: Snapt u hem?
22: Ik snap hem wel. Ik vind op zich zijn idee. Hij kijkt ook wel een beetje verder in de toekomst. Ik snap hem zeker. Maar goed, hij is eigenlijk verantwoordelijk voor het Franse deel. En eigenlijk maar een klein deel. Want
3: ja, Saint-Gervais, je kunt ook in Zwitserland bijvoorbeeld dus
22: ja,
3: lopen.
22: Ja, precies, precies.
3: En is het daar dan ook zo druk? Ja.
22: Nou ja, daar is het ook druk. Maar de Zwitsers, aan de Zwitserse kant, dat is de gemeente Orchères, die hebben eigenlijk nog niet zo het gevoel dat het bij hun helemaal de spuigaten uitloopt. Ook daar zijn wel issues. Ze hebben nu een ranger ingesteld sinds dit seizoen. Die de mensen ook wel wegwijs maakt en ook controleert. Met name qua afval. Want ja, er zijn dus 80.000 mensen die... Maar die 80.000 mensen zijn niet over het hele traject. Hè. Er zijn ook mensen die doen een stukje. Maar goed, toch, rond de 80.000 mensen brengt natuurlijk ook veel afval met zich mee.
3: Ja, dus een probleem is het wel, maar in Zwitserland zien ze het wat zonniger in wat dat betreft dan aan de Franse kant. Dank, Edward Becker, Berggids. De aanhoudende droogte is mogelijk slecht nieuws voor huiseigenaren, schrijft BNR.
4: Daardoor kunnen problemen met de fundering ontstaan, waardoor de boel gaat verzakken. Bij het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek zijn nu al 2 keer zoveel meldingen binnengekomen als vorig jaar. Huiseigenaren zien scheuren in muren en knellende deuren en ramen. Vooral in gebieden met klei- en veengrond zijn de problemen groot, zegt de coördinator.
21: Dus dan heb je het over het Groene Hart, het hele rivierengebied, Zeeland, Friese veenweidegebied. Ja, en eigenlijk elk stukje Nederland dat ooit in de buurt van een rivier of iets dergelijks heeft gelegen. Nou. Want daar zijn klei- en veenlagen afgezet.
23: Ja, dat geldt voor een heel groot deel van Nederland dan.
21: Dat geldt voor een behoorlijk deel, groot deel van Nederland zeker.
4: Hij denkt dat de piek in het aantal meldingen nog gaat komen, want klei droogt heel langzaam uit. De wet betaalbare huur wordt eerder geëvalueerd dan gebruikelijk, schrijft Binnenlands Bestuur, namelijk in de eerste helft van volgend jaar. Volgens het ambtenarenvakblad laat dat zien dat er veel onrust is rond de wet. Die werd ingevoerd onder toenmalig minister Hugo de Jonge en moest de hoge huren in de vrije sector omlaag krijgen met een puntensysteem en een woningwaardestelsel. Dat heeft er mogelijk voor gezorgd dat huisbazen geen geld meer kunnen verdienen aan hun investering en de huizen daarom verkopen. Daardoor zouden er huurwoningen verdwijnen. En teksten en afbeeldingen die zijn gemaakt door het AI-model Claude krijgen voortaan een onzichtbaar watermerk. Daarmee kan aangetoond worden dat iets door AI is gemaakt en niet door een mens, meldt techsite Tweakers. Het watermerk blijft ook zitten na een lichte bewerking van de tekst. Ook bepaalde beeldbestanden, zoals PNG en JPEG-formaten, krijgen zo'n watermerk. De maatregel komt er na invoering van een nieuwe regel in de Europese Unie. Sinds begin deze maand moet AI-content herkenbaar zijn. En vanavond is het dan eindelijk zover. Iets na 8 uur is de maan voor de zon geschoven en is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Om die veilig te kunnen bekijken, het is al veel voorbijgekomen, heb je een eclipsbril nodig, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Hart van Nederland was in Lelystad en zag dat mensen van ver kwamen om er nog één te scoren. Deze vrouw had flink ingeslagen.
24: We hebben er nu 36,
25: ja.
24: Maar we hebben meteen familie opgetrommeld, vrienden opgetrommeld. Van willen jullie het nog? Want wij zijn er nu en het scheelt toch weer een ritje van een uur.
26: Ik kom helemaal uit Groningen.
25: Nee.
26: Ja, echt wel.
25: Serieus?
26: Ja, zeker weten.
25: Speciaal voor die brillen?
26: Ja, ze zijn daar nergens meer te krijgen.
25: Je hebt er wel voor over?
27: Ja, tuurlijk. Ik wil het heel graag zien.
3: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
28: Opruimwerkzaamheden na een autobrand op de A50 vanuit Os naar Arnhem houden de rechterrijstrook dicht bij Heteren. Vanaf knooppunt Ewijk daardoor 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Jimmy Mac, Martha en de Vandellas. Deze week is het 25 jaar geleden dat Minouche in première ging. Een film over een vrouw die vroeger een poes was, met Carice van Houten en Theo Maassen in de hoofdrol. De film is gerestaureerd door AI Film Museum en inmiddels dus weer door het hele land te zien.
1: Minouche.
2: Ik ben het, Minouche, poes Minouche uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
3: Is er tovenarij in het spel?
2: Weet ik niet.
4: Naar het spannende boek van Annie M. G. Schmid.
3: Minouche! Minouche! Er is iets vreselijks gebeurd.
4: Een heldoener. Blijkt een gemene schurk.
5: Wat een rotzak.
2: Ellemeet heeft de jongen van Jakkepoel.
3: Huh? Oh, lieve heer, doe iets.
0: Guusje van Duur is producent van kinderfilms. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ik heb meteen weer al die beelden van die film voor mijn ogen. Wat maakt Minouche zo bijzonder dat hij dus 25 jaar later weer wordt vertoond?
6: Ja, ik denk dat Minouche is aan de ene kant natuurlijk een tijdloos verhaal waarin universele menselijke thema's voorkomen, zoals vriendschap en liefde en het overwinnen van onzekerheid en het leren van je eigenaardige zelf te zijn. Maar het is ook wel actueel op een bepaalde manier, omdat er vragen en krachten spelen, zoals nou ja, groot kapitaal dat onrechtvaardig veel macht toebedeeld krijgt en er dan slechte dingen mee doet. Een overheid die er soms vrij sullig achteraan hobbelt. Maar ook bijvoorbeeld op die krantenredactie van het hoofdpersonage Tibbe. Daar spelen actuele vragen zoals ja, welke stem is de ene stem belangrijker dan de ander? Hè? Is de stem van een kat, telt die niet eigenlijk? Zelfs als het Minouche is. En wordt iedereen wel gehoord? Hoort, wat is waar, wat is waardevol, dat soort dingen. Daar zijn mensen nu ook mee bezig.
0: Kortom, ja. Annie M. G. Schmid had weer eens een ijzersterk verhaal gemaakt.
6: Zeker, ja.
0: Zou een film als Minouche, dus hoe ze het gemaakt hebben, tegenwoordig ook nog zo gemaakt worden?
6: Nou ja, kijk, Minouche is natuurlijk een hele goede film. Maar het komt ook uit een periode dat de Nederlandse kinderfilm over het algemeen heel sterk was. En dat kwam omdat er ja, heel eigenzinnig gemaakt werd. En makers ook daartoe aangemoedigd werden. En nu leven we wel in een andere tijd. Niet zozeer qua hoe we maken, maar meer in hoe ouders cultuur navigeren en waar ze voor kiezen. Er wordt meer gekozen voor dingen waar niet te veel negatieve en complexe gevoelens in voorkomen misschien. Minouche is bij vlagen best wel spannend. Hè. Er is een scène waarin poesjes in een kleine kittens in een vuilniswagen bijna geplet worden. En sommige karakters zijn en slecht en goed. Of doen het goede vanuit slechte overwegingen of andersom. Dus dat zijn best wel dingen die tegenwoordig ja, zijn ouders toch heel vaak geneigd om te zoeken naar dingen waar de zaken wat duidelijker en iets letterlijker zijn. En gelukkig ben ik heel blij dat ik nog steeds omringd ben door filmmakers die daar toch hun eigenzinnige ding mee doen. Want dat is wat Nederlandse kinderfilm zo ontzettend bijzonder maakt, denk ik.
0: Ja, want nou, die film kwam dus uit toen waren mijn kinderen echt heel jong, maar die vonden het leuk, spannend, leuk, eng.
6: Ja. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Mijn eigen kinderen hebben ook Minouche al meerdere keren gezien. En die vinden het ook heel, heel leuk en spannend. En kijk, een fictiefilm is voor kinderen zeker, is ook gewoon een hele leuke manier om op een veilige wijze bepaalde gevoelens door te maken. En te leren hoe je daarmee omgaat. En ook te leren dat bijvoorbeeld spannend even is en dan weer voorbij. Als het goed is.
0: Ja.
6: dus daarom is het ook heel erg leuk dat zo'n film het dus toch weer heel goed doet. En nu de kans weer krijgt om in de bioscoop te draaien. Omdat ik denk dat juist dat moeten we doen met kinderfilm.
0: Want passen filmmakers zich toch ook wel een beetje aan? Want je zei net, gelukkig werk ik met filmmakers die hun eigen ding blijven doen. Trekken ze zich er dus niks van aan? Of maken ze het toch wel een beetje anders?
6: Nou, ik denk, we zijn ons er wel bewust van, denk ik, ja. En we willen natuurlijk ook heel graag dat mensen wel voor onze films kiezen. En ik denk ook wel dat we er meer, we worden ook wel uitgedaagd om erover na te denken. En ik denk, het is ook wel legitiem, hè? We leven in een tijd waarin AI en fake news ons nopen om kinderen te leren om ook naar verhalen te kijken van... Hè, wordt mij hier iets verteld? Word ik hier ergens van overtuigd? Of word ik hier uitgenodigd om te verbeelden? En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als makers... aan de kant van de verbeelding blijven staan en daarvoor blijven strijden. Want verbeelding is ontzettend belangrijk.
0: Ja, dus dat kinderen weten, dit is niet echt, maar het is een mooi verhaal. En dus kan ik erin meegaan.
6: Ja, precies. En dus kan ik in deze hele nieuwe wereld die ik niet ken... kan ik toch mezelf vinden. En ben ik toch meer zoals die ander dan ik dacht. En kan ik me inleven in een verhaal, in iemand anders een leven. En via diegene al die emoties doormaken.
0: En ja. Dan is Minoes dus een absolute aanrader. En daarna de volgende keer naar een van de nieuwe films.
6: Ja, bijvoorbeeld de makers van Minoes, die hebben nu binnenkort een nieuwe film uit, Moxie. Ik hoop dat iedereen daar ook, die van Minoes houdt, daar ook naartoe gaat. Want dat is ook echt een hele mooie film. En As We Speak wordt Floddertje gedraaid. Dus daar verheugen mijn eigen kinderen zich nu al enorm op. Mijn eigen dochter wilde heel graag Smeerkees spelen, maar daar hebben ze gewoon een echt hondje voor gekast. dus, dat zijn gewoon dingen waar we nog steeds heel erg met veel plezier naar mogen uitkijken. En ik hoop dat iedereen daar ook naartoe gaat. Ja.
0: Kortom, er zit weer het een en ander in de pijplijn. Dank, filmproducent Guusje van Duren.
7: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
8: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
7: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
8: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
7: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
9: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde, want... Ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
7: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
10: Je kan niemand erop aanwijzen van... hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat we het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
7: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
11: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De behandeling van zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is vaak tevergeefs. Dat zegt de brancheorganisatie van GGZ. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
19: Tienduizenden mensen die een behandeling hebben gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening worden daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die nodig zijn na een opname in een kliniek of tijd in de gevangenis. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker nog verder oplopen. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. In de miljoenenstad Cali zijn bijna 100 doden gevonden. In het getroffen gebied zijn meer dan 1100 gebouwen ingestort. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie daar aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en moet het dus op zoek naar partijen die de plannen steunen. De Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Morgen wordt het nog iets warmer.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
20: File door een kapotte vrachtauto op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Heteren. 4 kilometer vanaf knooppunt Ewijk. 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is.
0: Zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening vallen na hun behandeling vaak weer terug. Hoe dat komt, horen we zo meteen.
21: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
22: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
21: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
23: En hoe was het bij het ING servicepunt?
24: Goed, het is gelukt.
23: Wat is er gelukt?
24: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
23: Fluitje van een cent dus?
24: Nou, het was wel wat meer dan dat.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
27: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
26: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
27: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
28: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
29: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De behandeling van zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is vaak tevergeefs. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van de Nederlandse GGZ. Als ze na een geslaagde behandeling uit de kliniek worden ontslagen, is er geen goede nazorg en vaak komt er dan op termijn opnieuw een crisisopname. Joost Harkink is bestuurder zorg en veiligheid bij de Nederlandse GGZ. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is duidelijk hoe deze groep dan opnieuw in die negatieve spiraal terechtkomt?
2: Nou, u zegt het net eigenlijk al, hè. Na afloop van een zorgtraject, een behandeling of een ander traject, is eigenlijk de begeleiding naar het volgende traject, hè, de ondersteuning naar het volgende traject, daar gaat het mis. En ja, eigenlijk raken we daar iemand kwijt. Iemand raakt uit beeld. En dan vervalt iemand, komt iemand in een oude situatie terecht en ontstaat eigenlijk hetzelfde gedrag, hetzelfde probleem en ontstaat opnieuw een crisis. En zo zie je een vicieuze cirkel ontstaan.
0: Want die nazorg die is dus cruciaal.
2: Die nazorg is cruciaal, hè? Dus eigenlijk het overdragen, net zo lang bij iemand blijven tot iemand echt in de volgende stap in zijn traject zit, dat is wat van belang is.
0: Wordt deze groep dan helemaal niet gemonitord wanneer ze worden ontslagen?
2: Zeker wel. Wat je ziet is, er zijn vaak veel hulpverleners betrokken die allemaal op hun eigen terrein werken. Dus er zijn vaak veel mensen betrokken. Bij alle incidenten zie je ook vaak dat de mensen heus in beeld waren, maar dat het misgaat in die overgangen tussen de verschillende instanties, zorgvormen, van zorg naar wonen. Dat is waar het misgaat vaak.
0: Ja, onze verslaggever Mark Robin Visser die ging mee met de zorgverleners in Utrecht.
3: Goedemorgen allemaal.
4: Een speciaal begeleidingsteam vergadert elke week.
3: We beginnen dus eerst met de prioriteiten.
4: Er wordt besproken hoe het met de cliënten gaat.
5: Meneer was niet thuis of deed niet open.
4: En die cliënten bevinden zich overal in en rond de stad.
6: Dus dan willen we hem graag morgen wel zien om te horen hoe dat gaat.
3: Morgen gaat hij beginnen met de nieuwe medicatie. Super.
4: Na de vergadering gaan de begeleiders de stad in. Op de fiets.
8: Ja. Fiets van een slot. Net teamoverleg gehad. Stefan Hoogveen heeft zijn dienstfiets te pakken. Wat ga je doen, Stefan, nu?
3: We gaan vandaag op een huisbezoek bij een meneer die we al een tijdje niet hebben gezien. En we gaan kijken of we contact kunnen maken met meneer.
8: Wouter Verstegen, GGZ Agoog, hallo. Dit is een bekend iemand voor jullie.
9: Deze meneer kennen wij al jaren. We hebben wekelijks in ieder geval contact met hem. En op het moment hebben we hem wat minder vaak gezien. En daarom gaan we nu eigenlijk intensiever naar hem toe. Om juist te kijken, hey, wat is er aan de hand? Speelt er iets? En kunnen we weer aansluiting vinden bij deze
8: cliënt? Jullie gaan je echt bemoeien met deze cliënt?
9: Wij bemoeien ons zeker met deze cliënt. We hebben het idee dat hij ons niet wil zien. Wat voor ons eigenlijk juist het signaal is dat wij hem wel willen zien. Dus wij gaan er nu naartoe om te kijken van, goh, kunnen we een haakje vinden om aan te haken?
3: Ja. We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat die daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
8: Ja, ketenpartners, dat is echt zo'n begrip in de zorg. Wat is een ketenpartner?
9: Ketenpartners zijn eigenlijk de mensen die allemaal te maken hebben met de cliënten waar wij mee werken. En denk dan aan politie, de maatschappelijke opvang waar mensen komen. Dat kan ook zijn de woningbouwvereniging, het hele netwerk rondom de patiënt. En wij proberen daar een beetje de spil in te zijn. Dat alle informatie er is, dat die bij ons terechtkomt. En dat wij dat een beetje kunnen coördineren.
8: Zeg, jullie moeten ook een administratie bijhouden van jullie fietstochten, hè?
3: Zeker. We moeten heel veel administratie bijhouden. En het nadeel daarvan is dat we maar kunnen schrijven. Dus naar de zorgverzekering vergoed kunnen krijgen. De tijd dat we echt met de patiënt bezig zijn. En soms zijn we echt wel 3 uur bezig met een patiënt te zoeken. Of een cliënt te vinden. Of overleggen te hebben. En dan krijgen we niks vergoed. Terwijl als we iemand 5 minuten zien, dan krijgen we 5 minuten vergoed.
9: Als wij mensen zoeken waar we ons op wat voor manier dan ook zorgen over maken, of daarmee willen we in contact komen, en wij zijn in parken letterlijk aan het afgaan en we vinden iemand niet, onderaan de streep is dat is dat niks. Terwijl daar wel heel veel tijd in zit.
8: Nou, ik zou zeggen, heer, op de fiets en veel succes.
9: Vandaag. Wij gaan op pad, dank u wel.
8: Nou, Stefan en Wouter zijn op pad met de fiets op zoek naar cliënten. En ik heb één cliënt gevonden, dat is Yvonne. Hallo.
7: Hallo.
8: Wat doen Stefan en Wouter voor u?
7: Stefan en Wouter, ja, soms heb je dat nodig, snap wat ik bedoel? Ik ben verslaafd aan cocaïne en ik was ook verslaafd aan heroïne. En ik had ook methadon, daar ben ik 5 jaar geleden kortzijdig van afgekikt.
8: Zeg, die bezoekjes van Stefan en Wouter, die zijn natuurlijk ook om te zorgen dat u niet weer in de problemen komt, hè?
7: Ja, problemen zijn om op te lossen, hè? Alleen maar uitdagingen. Elke dag is een mooie uitdaging, toch? Ja.
8: En helpen zij daarbij?
7: Als ze nodig hebben, wel, ja. Ja. Dan kan ik ze bellen of dan komen ze, weet je, uit de crisis is of zo. Of als het heel belangrijk is, dan komen ze gelijk. Dan vliegen ze nog net niet hierheen, hè? Ja.
8: Op hun snelle elektrische fiets.
7: Ja, dat bedoel ik, snap je? Ze
8: staan zo voor de deur.
7: Nou ja, zo, snap je? Dus het ligt eraan hoe snel ze fietsen, hè? Als ze lekker bang krijgen, ja, dan hebben ze dat 3 keer zo lang over nodig. Hè?
10: Een verslag van Mark Robin Visser. Joost Harkink, bestuurder zorg en veiligheid bij de brancheorganisatie. Schets dit waar de mensen in de GGZ tegenaan lopen?
2: Ja, zeker. Het voorbeeld ook van als iemand zorg mijt, hè, of niet te vinden is, of de deur niet open doet, dat dan de financiering stopt. Ja, dat is een herkenbaar probleem. Want juist op die momenten is het vaak een teken dat er iets niet goed gaat. En dan moet je dus eigenlijk er naartoe. Maar door zo'n regel, je krijgt alleen betaald als je iemand ook echt ziet, stopt dat dan op een zeker moment.
10: Ja, eigenlijk zijn dat zeg maar even de duurste klanten.
2: Precies, je wil daar eigenlijk extra op energie zetten en extra mensen naartoe laten gaan. Dat doen deze teams ook. Maar vaak zie je dat zorgorganisaties op deze vormen van zorg hun geld verliezen.
10: Zou dat dan moeten veranderen?
2: Ja, wij zeggen, zorg nou dat je op alle plekken in het land deze vormen van bemoeizorg, noemen we dat, dat kwam ook al even in de reportage aan de orde. Zorg je dat je dat wettelijk verankert. En daar hoort dan ook een financiële regeling bij, een financiële ruimte bij.
10: Ja. Is het eigenlijk realistisch om te denken dat je overal in Nederland teams kunt hebben voor die bemoeizorg, zoals het wordt genoemd, hè? Als je kijkt naar de personeelstekorten, ook juist in de GGZ?
2: Ja, zoals de mevrouw al zei, dat is natuurlijk een uitdaging. Maar ja. Toch, ja, toch denk ik dat we dat moeten doen. Je ziet namelijk dat het een vorm van zorg is die heel erg helpend is. In de eerste plaats voor de cliënten. Maar daarmee, en dat laat die mevrouw ook horen, voorkom je veel problemen, ja, in de rest van het leven en later in het traject. En daarmee voorkom je dus ook veel maatschappelijke last en maatschappelijke kosten. Dus ik denk dat het een hele mooie plek is om te werken en dat het op een bepaalde manier zichzelf terugverdient.
10: Ja. De manier waarop het nu gaat, hè, heeft u dan zelfs wel eens een punt bereikt dat u als GGZ denkt, ja, heeft het wel zin om deze mensen op te nemen voor een behandeling als ze daarna toch weer worden losgelaten?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Je ziet, soms ontstaat er een gevoel van machteloosheid, dat herken ik wel. Tegelijkertijd zie je bij deze teams, als je erop uit blijft gaan, en dat doen ze, hulpverleners met hart voor cliënten, die blijven erop uitgaan, dat het ook vaak resultaat heeft. En dat hoor je in de reportage bij deze mevrouw.
10: Dank u wel. Joost Harkink, bestuurder bij brancheorganisatie De Nederlandse GGZ. President Trump heeft gereageerd op het verhaal dat hij vorige maand na de NAVO-top in Turkije plotseling van vliegtuig wisselde.
11: Dat zou zijn gebeurd vanwege een reële dreiging vanuit Iran. Trump werd daarbij heimelijk in een cateringwagen vervoerd. En tegen ABC News zegt Trump dat hij de instructies van de geheime dienst opvolgde.
12: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. Equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
11: Volgens hem was er op dat moment sprake van een serieuze dreiging en moest hij daarom dus snel en onopvallend worden verplaatst.
10: Vervolgens ging het vliegtuig met heel veel andere mensen erin wel gewoon de lucht in.
11: Ja. Ja. En aan hun veiligheid is dus, zo lijkt het in ieder geval, minder waarde gehecht. Nou goed, Noord-Korea heeft vanochtend opnieuw minstens 1 ballistische raket afgevuurd richting de Oostzee. Het Zuid-Koreaanse leger registreerde de Oost-Chinese zee, moet dat denk ik zijn. Het Zuid-Koreaanse leger registreerde de lancering rond 6 uur bij de Oostkust in de omgeving van Wonsan, meldt de Zuid-Koreaanse nieuwsite Yonhap. Volgens Zuid-Korea is de actie een protest tegen de gezamenlijke militaire oefening die Zuid-Korea en de Verenigde Staten volgende week beginnen. Het is al de 2e lancering in een week tijd. Vorige week donderdag vuurde Noord-Korea ook al een raket af. En in Duitsland gaat het vandaag over een opmerkelijk plan om rivieren bevaarbaar te houden in tijden van droogte. De minister van Transport denkt erover om rivieren te laten verbreden. Door het extreem lage water in Europa en dus ook de Duitse rivieren zit de binnenvaart flink in de problemen. Schepen kunnen nog maar een derde van hun normale lading vervoeren. Vandaag is er volgens Tagesschau overleg met de deelstaten over de droogte, waar onder meer dat verbredingsplan zal worden besproken. Natuurorganisaties zijn kritisch. En zangeres Taylor Swift wordt opgenomen in de Hall of Fame van Nashville. Die Amerikaanse stad in Tennessee is een belangrijke plek voor de countrymuziek. Swift is de jongste artiest ooit die in de lijst wordt opgenomen.
14: We're proud to welcome, say it with me now, Taylor Swift.
11: Swift zegt in een verklaring dat ze zich vereerd voelt door de stad waar ze als kind al van droomde. Naast haar worden ook Lyle Lovett, en ik hoop dat ik allemaal het goed uitspreek, Sean Kemp en Lee Thomas Miller opgenomen in de erelijst.
10: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
15: Er stond vanochtend al een vrachtwagen in brand op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij Heteren is altijd nog de rechte rijstrook dicht. 4 kilometer file daar en 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op de A50 wordt langzaam gereden. Vanuit Os naar Eindhoven 3 kilometer file tussen Veghel en Sint-Oederode. Kleine 10 minuten vertraging daar.
16: Elke werkdag van 6 tot 9:30.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goud en zilver op het koningsnummer bij de EK zwemmen. Marit Steenbergen wint, Milou van Wijk tweede.
18: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis. Het is goud en zilver voor Nederland.
10: Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Ja, geen nieuw wereldrecord, maar wel natuurlijk een geweldig resultaat. Goud en zilver. Wat zegt het over het niveau van Nederland?
19: Zo, oude tijden, hè? Die herleven. dit is een glansrijke nummer natuurlijk voor Nederland. De 100 vrij, met een traditie van Inge de Bruin en Ranomi Kromowidjojo. Nou hebben we natuurlijk al dat wereldrecord met Marit Steenbergen. Dus die paste al in die traditie. En zij zwom uiteindelijk toch wel onbedreigd naar de Europese titel. Al was ze niet inderdaad een volledige lengte los van de concurrentie, maar toch wel duidelijk eerder dan de rest. En daarachter inderdaad Milou van Wijk, die als tweede aantikte en die komt er dus ook zomaar bij. Het is echt, op dit nummer, hè, het koningsnummer, eerste en tweede worden. Dat is wel een statement inderdaad van zwemland Nederland. En dan was er ook nog zilver op de gemengde estafette. Te danken aan Marit Steenbergen, want toen zij het water in dook, lag Nederland ergens in de achterhoede. Maar zij zwom weer een indrukwekkende inhaalrace. Een splittijd van 50-87. En nog nooit was er een vrouw zo snel met een vliegende start. Hè. Dat krijg je bij een estafette. Dus dat is geen officieel wereldrecord, maar wel een tijd die echt enorm indruk maakt. En dus zilver oplevert. Het tweede zilver na dus dat zilver al van Wijk en het goud van Steenbergen zelf.
10: Kortom, we kunnen stellen dat Marit Steenbergen in vorm is. Maar dat wisten we eigenlijk al. Ja. Op diezelfde afstand, 100 meter, maar dan gewoon lopend met schoenen. Op WK Atletiek, goud voor Nadine Visser, de 100 meter hoorde. Nou, en voor haar was het echt een bevrijding, hè?
19: Ja, het was er zo gegund. Want Visser behoort al jarenlang, sinds 31, tot de wereldtop. Maar er was altijd wel wat. Vaak blessures of een keer een toernooi dat niet doorging vanwege corona. En als het dan wel doorging, dan was er een vierde of een vijfde plaats. Net buiten de medailles, in de buitenlucht. Hè, want bij indoorkampioenschappen heeft ze wel medailles gewonnen. Maar die tellen toch net wat minder. Maar gisteren werd dat lange wachten opgevolgd door nog ietsje langer wachten. Want toen had ze die 100 meter hoorde gelopen. En toen wisten we het nog niet. Er was gewoon geen verschil tussen de nummers 1 en 2, niet zichtbaar althans. Dus toen moest ze nog zeker een minuutje langer wachten op die finishfoto. En die gaf uiteindelijk uitsluitsel dat ze met 1000ste verschil gewonnen had. En dus eindelijk die gouden medaille. En dan is het grappige dat ze eigenlijk nog niet zo goed wist hoe ze daarmee om moest gaan. Het was een beetje beduust bij het feit dat ze dus eindelijk een keer die lang verwachte en zeer verdiende Europese titel te pakken heeft.
10: Ja. Het kon niet op gisteravond qua sport. Want bij het voetballen...
19: Het was echt zeppen. Het was niet bij te houden.
10: Want NEC speelde. Nou ja, ze hadden kansen, dat wisten we. Want vorige week gelijk tegen Olympiakos. Maar nou, thuis in de verlenging en winnen.
19: Ja. Nee, dat was een fantastisch feest gisteren in Nijmegen. En ze werden echt wel eventjes getest. Met name ook de veerkracht was nodig. Want ze kwamen op achterstand en tegen een Europees gelouterde tegenstander. En dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Dan wordt het gewoon heel lastig tegen die Grieken om nog aan voetballen toe te komen. Maar NEC toonde veerkracht, heeft wat ervaring natuurlijk. Hè? Een aantal dertigers in de ploeg die ook mega fit zijn. En die dus die wedstrijd nog konden keren. NEC maakte gelijk. Het stadion ging er nog maar eens extra achter staan. Vervolgens dachten we in de 92e minuut dat de winnende goal gemaakt was. En een minuut lang is er feest gevierd in Nijmegen, alsof die volgende ronde al gehaald was. En toen had de VAR ergens gezien dat er iemand met een hak buitenspel had gestaan een halve minuut eerder. Allemaal volgens de regels. Maar goed, die moesten ze wel eventjes slikken bij NEC. Maar in de verlenging gingen ze alsnog vervolgens glansrijk langs 10 spelers van Olympiakos. Want daar was wel een rode kaart geweest. Ja, fantastisch feest. Die Champions League hymne die heeft al eventjes geklonken na afloop van die wedstrijd. Maar volgende week dan mag die echt gespeeld worden voorafgaand aan een wedstrijd. Hè? Want dan is die play-off tegen Bodø Glimt. Die ploeg uit Noord-Noorwegen, stuntploeg wel. Ja, dat wordt gewoon weer een heel lastig verhaal. Maar dat was het tegen Olympiakos ook. Dus het is niet onmogelijk dat NEC Champions League hoofdtoernooi gaat spelen.
10: Nee, want Bodø Glimt stuntploeg, maar NEC ook. Zo kunnen we het eigenlijk wel stellen, ja.
19: Je hebt helemaal gelijk.
10: Ja. Kijken we nog even naar het oranje elftal bij het voetbal. Want er gaan geruchten rond over een nieuwe bondscoach.
19: Ja, die hebben we al heel veel gehad. Er zijn al heel wat namen

0: in België, een beetje behoudend voetbal. Niet iemand die het maximale uit die selectie heeft gehaald. Hij is vervolgens met Portugal op het laatste WK ook vroegtijdig uitgeschakeld, wel door de latere wereldkampioen Spanje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik word niet heel gelukkig van deze naam. Martinez, als die het zou worden, ja, dat is geen Arne Slot, hè?
1: Nee, maar ja, die heeft nee gezegd.
0: Die heeft nee gezegd, dat is duidelijk. Dus die gaat het zeker niet worden.
1: Jan Kees, dankjewel.

0: The Black Eyed Peas met Where is the Love.
1: Ster.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayon kozijnen.
4: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
5: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
4: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen

0: makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: NPO Radio 1.
3: De hoofdpunten van het nieuws. Thomas.
4: Tienduizenden mensen die een behandeling hebben gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening worden daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en raken ze al snel opnieuw in de problemen. In Etten-Leur is een vrouw vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. In Colombia worden na de aardbeving van maandag nog duizenden mensen vermist. De reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. De tijd dringt, want de eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. Het kabinet gaat vanaf volgende week in gesprek met de oppositie over de begroting. Het minderheidskabinet moet op zoek naar steun voor de Prinsjesdagplannen. Het is nog niet duidelijk wie er bij de gesprekken aanschuiven. Vooral Pro en Ja 21 worden als optie genoemd. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Volgens de Braziliaanse club waren ze al heel lang aan het onderhandelen over zijn contract, maar werden ze het niet eens over geld.
3: Bij Weerplaza Alfred Snoek. Alfred, was lekker fris vannacht.
5: Ja, klopt inderdaad. Temperaturen in Groningen en Drenthe zijn zelfs gedaald. In het buitengebied natuurlijk, niet in de bebouwde kom. Naar een graad of 6. Dus ja, daar kun je nog niet echt over een hitteprotocol spreken. En ook op dit moment is het daar nog, en ook op veel meer plekken in Nederland, is het nog frisjes te noemen op dit moment. Maar de zon die is erbij en die zorgt ervoor dat de temperatuur al wel een duidelijke stijging laat zien. We zitten alweer op een graad of 16 in Zeeland. Ja, en de komende uren gaat die temperatuur alleen maar veel sneller omhoog. En uiteindelijk wordt het vandaag, nou, ik denk nog net geen 25 graden in het Waddengebied. Maar verder in Groningen, Friesland, 25, 26 graden. Midden-Nederland komt op zo'n 29 graden uit. En ten zuiden van de grote rivieren wordt het vandaag al tropisch warm. Met 30 tot lokaal 32 graden. Daarbij alleen maar zonneschijn. Een briesje uit oostelijke richting. Die zorgt er denk ik ook nog vanmiddag voor dat die warmte nog wel aardig aanvoelt. Ook omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Maar nou ja, is het nu echt ronduit fris te noemen op veel plaatsen? Vanmiddag is het echt wel warm.
3: Ja, en dat krijgen we de komende dagen nog weer, hè?
5: Ja, dat klopt. Vandaag is wat dat betreft een opmaak naar echt twee hele warme tropische dagen. Morgen en ook vrijdag wordt het eigenlijk in het hele land meer dan 30 graden. Sterker nog, landinwaarts gaan we gewoon weer naar 34 tot 36. Misschien vrijdag wel in Limburg 37 graden. Heel veel zonneschijn. Wind uit oostelijke richting zal bij dat soort temperaturen ook nauwelijks nog voor verkoeling zorgen. Dus nee, er zitten echt weer twee hele warme dagen aan te komen.
3: Alfred, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
3: En Robert, hoe gaat het op de weg?
6: Nou, over het algemeen best prima. Alleen over de A50 ben ik niet echt te spreken. Stond een auto in brand op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij Heteren is altijd nog de rechterrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Ewijk rijdt het verkeer langzaam over 5 kilometer met een minuut of 10 vertraging. En Rijkswaterstaat is bezig met een spoedreparatie op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. De andere kant op dus. Dat is bij Sint-Oederode vanaf Veghel Noord 4 kilometer file en ook daar een kleine 10 minuten vertraging, want daar is de linkerrijstrook dicht.
3: Muziekstreamingsdienst Spotify gaat het melden wanneer een artiest met AI is gegenereerd. Zijn echte artiesten daar blij mee? Zo de voorzitter van BAM Pop Auteurs.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label waarmee wordt aangegeven of een artiest met AI is gegenereerd. Dat maakte de streamingsdienst zelf bekend. Vanaf half september krijgt door AI-gegenereerde artiesten een badge met AI-persona's en hun muziek komt niet meer voor in gepersonaliseerde aanbevelingen voor luisteraars. Arjen Molema is voorzitter van BAM Pop Auteurs, de beroepsvereniging voor artiesten en songwriters. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Is dat goed nieuws voor artiesten?
9: Het is deels goed nieuws. Ik denk dat het goed nieuws is, omdat er blijkbaar nu echt onderscheid gemaakt gaat worden tussen wat mensen willen horen en dat ze geen AI per se meer willen horen. Dus dat is gunstig. Tegelijkertijd is het ook wel een beetje laat en een beetje weinig, vind ik, vanuit Spotify.
3: Ja, laat, daar kunnen ze niks meer aan doen, maar weinig. Wat zou dan nog meer kunnen gebeuren?
9: Nee, laat had natuurlijk inderdaad was leuk geweest. Nee, weinig is omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat daar ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
3: Want op welke manier gaan ze het nu dan inzetten? Wat zie je wanneer je je app opent?
9: Nou, wat ze gaan doen is dat artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Nou, en dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Standaard, waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI. En wat dat moet gaan uithalen is inderdaad dat je daardoor eigenlijk dus beter kan zien hoe of wat of het AI gegenereerd is.
3: Ja, want het gebruik van AI in muziek, mag dat dan helemaal niet meer wat jullie betreft?
9: Nee, wat ons betreft, kijk, het gebeurt ook heel veel, hè, en er zijn ook veel artiesten en muzikanten die ermee werken. En ik denk dat muzikanten ook altijd bezig zijn geweest met nieuwe technologie juist verwerken. Maar het probleem is dat het op dit moment ook wel echt voor een heel groot deel illegaal gebeurt. En dat zit hem gewoon bij die diensten zelf. Er is vorige week nog in Duitsland een uitspraak geweest dat het trainen en het maken van AI-muziek gewoon gebeurt zonder toestemming van artiesten en songwriters en zonder vergoeding. Dus zolang dat niet is opgelost, vind ik eigenlijk wel dat je er heel streng op moet zijn.
3: Ja, dus het probleem is dat de muziek van artiesten, die wordt gebruikt om AI te trainen en vervolgens gaat die AI zijn eigen nummer maken. En daarmee steel je eigenlijk van die artiesten.
9: Het is gewoon jatwerk. En het is jatwerk zonder toestemming, zonder vergoeding, zoals het gaat bij jatwerk. En het concurreert ook nog eens met door mensen gemaakte muziek, dus door artiesten gemaakt. En dat is inderdaad, dus eigenlijk dubbelop is dat aan de foute kant. En ja, nogmaals, er wordt heel veel mee gewerkt. Alleen op het moment dat die situatie niet netjes wordt geregeld bij die modellen, vinden wij dat niet oké, inderdaad.
3: Dus wat zou Spotify nog beter kunnen doen? Dat echt per nummer aangeven, omdat het dan duidelijker is?
9: Per nummer aangeven zou zeker fijn zijn. Er zijn ook vanuit, misschien een stapje terug, hè, wat Spotify heeft gedaan nu is omdat luisteraars eigenlijk aangeven, wij willen zien dat het AI-artiesten zijn. Nou, dat is heel goed dat ze naar luisteraars en naar consumenten luisteren. Alleen artiesten die natuurlijk de muziek maken voor die platforms, die geven ook dingen aan. En de hele industrie en artiesten die hebben eigenlijk gezegd van, geef het ook op trackniveau aan. Dus inderdaad, als het liedje door AI is gegenereerd, moet je dat ook gewoon aangeven. Dat zou zeker al winst zijn. En een volgende stap kan nog zijn dat je besluit, net als Deezer bijvoorbeeld, een andere streamingdienst, om te zeggen, we gaan er geen geld op uitkeren, op AI gegenereerde muziek. Dat zou een tussenstap kunnen zijn.
3: Dus dat Spotify zelf herkent ook dat het AI is en dan gewoon helemaal niks uitbetaalt, waardoor het ook niet meer interessant is?
9: Dat kan zeker een keuze zijn. En ik denk dat zolang de situatie gewoon juridisch niet goed geregeld is, hè, waar we het net over hadden, dat het eigenlijk jatwerk is, plat gezegd, dat zeker een mogelijkheid moet zijn.
3: Want heeft Spotify altijd door dat het AI is?
9: Nou, daar verschillen de meningen over. Ik denk dat dat lastig te zien is en lastig te vinden is. Dat vind ik ook bij dit punt vind ik ingewikkeld hoor. Want Spotify zegt ook van we gaan AI-artiesten profielen labelen. En je moet het zelf aangeven. En daarnaast gaan we ook zelf kijken of het AI-artiesten zijn. Ja, het is natuurlijk, dat is even de vraag. Die technologie wordt wel steeds beter om dat te ontdekken en te herkennen. Maar op dit moment weet ik ook niet hoe goed het dus gaat werken.
3: Nee. Kortom, het is een goede eerste stap, maar graag nog verdere stappen.
9: Het is een eerste stap, maar er mag zeker nog meer gebeuren. Ja, absoluut.
3: Dank. Arjen Molema, voorzitter van BAM Pop Auteurs, de beroepsvereniging voor artiesten en songwriters.
10: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
11: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
10: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
12: Hey Astrid, een vraagje.
13: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
10: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
10: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
3: Noord-Korea wordt steeds geraffineerder in cybercriminaliteit. Er is nu een hackersgroep die software heeft gebouwd waarbij gebruik wordt gemaakt van, hebben we het weer, AI, kunstmatige intelligentie. Op die manier kunnen cyberaanvallen nog gerichter worden uitgevoerd. Dat meldt een Zuid-Koreaans bedrijf in cybersecurity. Korea-kenner Casper van der Veen, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: Is Noord-Korea dan al zover met AI, blijkbaar?
15: Nou, Noord-Korea is vooral heel ver met die cybervaardigheden, met hacken. Daar zijn ze echt, worden ze door cybersecurity deskundigen tot de meest gevreesde ter wereld gerekend. En deze AI-tools geven dus die hackers die eigenlijk al heel goed zijn, nog een soort superkrachten erbij. Nou, waar dit rapport voor een groot deel op ingaat, is dat Noord-Koreanen zijn heel goed met code, met het hele technische aspect ervan. Maar met die AI-tools kunnen ze ook veel makkelijker, dat heet dan spear phishing of social engineering, kunnen ze veel makkelijker documenten genereren die er heel echt uitzien. Waar mensen op klikken met de hoop dat zij dan het bedrijf binnendringen.
3: En waar richten ze zich dan vooral op?
15: Nou, Noord-Korea richt zich vooral op crypto-platforms. Daarbij kunnen ze namelijk veel geld stelen. Dat is een van de belangrijkste doelen van die Noord-Koreaanse hackers. Er is nu net een nieuwe Bybit. Crypto-platform heeft net Noord-Korea aangeklaagd omdat zij $1,5 miljard van hun platform hebben geroofd. Dat zou je kunnen zeggen is de grootste bankroof uit de geschiedenis. Daarnaast zien we dat Noord-Korea zich ook richt op defensiebedrijven. Er was bijvoorbeeld een voorbeeld in Nederland. Defensiebedrijf is niet met naam genoemd. Waarbij echt iemand benaderd werd met een soort baanvoorstel in de ruimtevaart. Die persoon zei ook, het zag er zo echt uit. Het was ook precies op mijn persoon ingericht. En dat laat zien hoe Noord-Korea bezig is. Ze doen echt onderzoek naar die aanval. Niet alleen technisch, maar ook wie is hun doelwit? Hoe kunnen we ze laten klikken? Hoe laten we alles er echt genoeg uitzien? Dus ja, ze stoppen daar echt onderzoek en middelen in.
3: Hoe komt het dat Noord-Korea er zo goed en zo geraffineerd in is?
15: Ja, het lijkt een beetje tegenstrijdig voor een land dat zelf nauwelijks met het internet verbonden is.
3: Ja.
15: Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat zij al sinds de jaren 90 zag de toenmalige dictator Kim Jong-il de potentie hiervan, van het hacken. En die heeft gewoon, er is gewoon decennia lang ingezet op mensen opleiden. In Noord-Korea kies je ook je eigen baan niet. Dus als jij veel talent hebt voor bijvoorbeeld wiskunde, dan word jij gewoon uit de klas geplukt en wordt gezien of je hier talent voor hebt. En de beste van de beste, die mogen dan dit soort hacks uitvoeren. Een reden is natuurlijk ook dat Noord-Korea onder strenge VN-sancties staat. Daardoor zoeken zij ook steeds naar manieren om geld te verdienen buiten de gebaande paden. Ja, dat hacken van crypto-platforms is daar een nieuw middel in.
3: Ja, als we het hebben over gevaar uit Noord-Korea, hebben we het meestal over het atoomprogramma. Maar dit is dus echt onderschat, die cybercriminaliteit.
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat overigens de mensen die hier echt dagelijks mee bezig zijn, de cybersecurity bedrijven, die onderschatten Noord-Korea allerminst. Die hebben het er alleen maar over hoe, zonder bewondering per se, maar dat ze echt onder de indruk zijn van die technieken. Maar op geopolitiek vlak onderschatten we Noord-Korea natuurlijk continu. Er vechten Noord-Koreanen aan Russische zijde in Oekraïne. Ik vind dat daar ook wel wat meer ophef over mag zijn. En ik denk dat het feit dat Noord-Korea de kernwapens en raketten, nou, die je net noemt, heeft kunnen ontwikkelen, dat zij daar ook zo ver in zijn gekomen, omdat we dat lange tijd toch een beetje zagen als een reliek uit het verleden, een vreemd uitziend regime.
3: Achtergebleven land.
15: Terwijl ze met deze cybervaardigheden gewoon echte schade aan kunnen richten bij bedrijven, maar ook echt militaire geheimen kunnen stelen. Ze zijn ook ingebroken bij de Zuid-Koreaanse krijgsmacht. Nou, kun je voorstellen wat dat voor gevolgen heeft.
3: Ja, dat kunnen we ons voorstellen. Dank. Casper van de Veen, Korea-kenner.

0: La Perla, Rosalía. Ja, vanavond kijken naar de zonsverduistering, hartstikke mooi. Maar blijf ook dan daarna nog even zitten.
1: Ja, want volgens RTV Drenthe is er later op de avond, dat is vanaf een uur of 11, namelijk een sterrenkundig feestje, een goed zichtbare meteorenregen. De vallende sterren zijn onderdeel van de Perseïden. Die wolk van ruimtestofdeeltjes trekt elk jaar rond deze tijd langs de aarde. En dit jaar wordt het dus genieten, vertelt de sterrenkundige, want de omstandigheden zijn perfect. Geen maanlicht, een heldere nacht en droge lucht. Daardoor kun je nog verder kijken dan normaal. Er worden per uur zo'n 50 tot 65 meteoren verwacht. Een man van 29 is veroordeeld voor oplichting met dwergkeeshondjes. Volgens AT5 haalde hij de diertjes uit Bulgarije en verkocht ze in Nederland door via Marktplaats. Documenten waren vervalst. Zo plakte de man nagemaakte vaccinatiestickers in de paspoorten van de honden en verzorgde hij de puppy's niet goed. Kopers waren daardoor veel geld kwijt bij de dierenarts. Een aantal hondjes overleed zelfs. De man heeft een taakstraf gekregen en als hij nog een keer de fout ingaat, moet hij bijna 180 dagen de gevangenis in. Ook moet hij €19.000 aan schadevergoedingen betalen. De Middelburgse kermis draait op volle toeren, maar het is de vraag of er de komende dagen wel iemand op komt dagen. Want met het warme weer kiezen mensen steeds sneller voor het strand. Omroep Zeeland ging gisteravond prijsschieten toen het nog gezellig druk was op de kermis.
2: De sfeer is heel leuk. En ja, een hele lekkere windje.
3: Zou u dat wel doen, naar de kermis gaan als het zo warm is?
4: Nee, het is te warm.
2: Ik kan niet echt de hitte.
3: Ik loop ook nog even naar het spookhuis. De komende dagen wordt het toch weer boven de 30 graden.
5: Ja, dat is heel erg jammer. En dat gaat ook wel... Dat gaat ook geld kosten. Vrouwen bloot, handel dood.
1: Ja, nog even een stukje wijsheid op het laatst. Toch kan je prima naar de kermis, zeggen de ondernemers daar. Er zijn namelijk waterpunten en je kan afkoelen onder een watersproeier. En terwijl de meeste mensen nog vooral met de warmte en de zomer bezig zijn, zijn ze op zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg al in herfststemming. De sierpompoenen zijn er dit jaar namelijk uitzonderlijk vroeg rijp, hoorde NH.
6: Het is nu begin augustus, dus echt uitzonderlijk vroeg dat er nu al sierpompoenen zijn.
7: Heb je er al veel verkocht?
6: Nee, ik denk maar 1 of 2, heel weinig. Dus ik laat het lekker liggen met het risico dat er een beschadiging kan optreden, omdat het misschien te lang dan weer ligt op het land.
1: Nou, volgens de eigenaresse kunnen sierpompoenen gelukkig best even bewaard worden, zolang de schil maar onbeschadigd blijft.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
8: Er stond vanochtend al een vrachtwagen in brand op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Valburg nog 4 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging, maar de weg is weer vrijgegeven. Geldt niet voor de A50 vanuit Os naar Eindhoven, want er wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij Sint-Oederode. Vanaf Veghel Noord 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, mede doordat de linkerrijstrook dicht is.
9: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: Billy Joel met Uptown Girl. Het is 7:07. In 5 weken op de fiets van Nederland naar Spanje. Met maar 1 doel, daar getuige te zijn van de totale zonsverduistering vanavond. Filmmaker en beeldend kunstenaar Niels Bierhaus deed het. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: En inmiddels op plaats van bestemming?
1: Klopt. Ik zit op dit moment in een heel rustig Spaans dorpje de zonsopgang te bekijken.
0: Die is ook mooi, mag ik hopen.
1: Die is ook mooi, ja, zeker. Ja, ja, ik vraag me af, ik zat me af te vragen of de zon weet wat er gaat gebeuren vandaag.
0: Waarom juist op de fiets daar helemaal naartoe gegaan?
1: Dat leek me ten eerste een mooi avontuur. En ten tweede wilde ik ook graag onderweg eigenlijk het donker en de nacht vastleggen. Dus van het licht vervuilde Nederland naar het toch donkerdere Spanje. En dan als eindpunt die zonsverduistering die het donker ook naar de dag brengt.
0: Kortom, het staat helemaal in het teken van die zonsverduistering en van licht. Heeft u al een titel?
1: Ja, Wanneer de zon zwijgt is de naam van de film. Ja.
0: En waarom dacht je van dat wil ik vastleggen? Wat is er zo fascinerend aan?
1: Aan het donker?
0: Ja, aan dit hele verhaal van lichtvervuiling en dan die zonsverduistering.
1: Ja. Nou, wat ik zelf heb, als ik naar de sterren kijk, dan voel ik me op een bepaalde manier heel klein en tegelijkertijd heel groot. En ik vind het heel jammer en zonde dat door lichtvervuiling steeds minder te zien is. Ik woon zelf in Utrecht, maar als je dan 's avonds naar boven kijkt, dan zie je misschien een paar sterren, maar dat vergeleken met hier is dat helemaal niks, zeg maar. En ik vind het zo mooi dat het ons ook allemaal verbindt, die sterrenhemel. Want we zien allemaal dezelfde. Dus ik vind het. Ik zou mensen willen aansporen om vaker naar boven te kijken en daar vaker van te genieten, zeg maar.
0: En heb je dan ook nu al een idee hoe je het gaat vormgeven in de documentaire, die reis en die zonsverduistering?
1: Ik heb dus eigenlijk bijna alle plekken waar ik heb overnacht, heb ik 's avonds beelden gemaakt van de sterren, maar ook juist van de lichten die wel aanstaan. En dat ga ik eigenlijk allemaal achter elkaar zetten. En ik heb onderweg ook mensen gesproken over hun band met de nacht. Dus dat komt allemaal als een soort collage bij elkaar. Mm-hmm. En dan uiteindelijk de zonsverduistering. Wil ik ook beelden verzamelen van mensen die dat hebben ervaren. Om zo die collectieve ervaring daarin vorm te geven.
0: Is dat nog spannend? Want die opnames die kun je maar 1 keer maken.
1: Klopt, ja. Dus ik ben ook voor vanavond was ik nog even aan het uitzoeken van welke instellingen voor de camera moet ik nou precies gebruiken. En je wilde natuurlijk eigenlijk ook het liefst gewoon heel erg van genieten. Dus er niet te veel mee bezig zijn tijdens dat het bezig is. Dus klopt.
0: Ja, terwijl wat er gebeurt met mensen of met jezelf of met de omgeving tijdens die zonsverduistering, dat is nou net zo bijzonder, hè?
1: Ja, precies. Ja, dus ik hoop ook dat gevoel een soort van vast te kunnen leggen.
0: Ja, dus dat is toch een beetje kiezen tussen het meemaken en het ook vastleggen?
1: Ja, nou, ik heb in ieder geval 2 camera's. Dus dan kan ik al sowieso eentje op de zon en eentje iets meer op de omgeving. En sowieso gewoon het geluid van de mensen en hopelijk de o's en de a's. Dat het allemaal, allemaal vastgelegd wordt.
0: Ja. Ja, en dan morgen, dan gaat de zon weer op. Dan weer op het fietsje terug naar Nederland.
1: Ik ben heel blij dat mijn ouders hier ook zijn om de zonsverduistering te kijken. Dat ik met de auto lekker ben. Dat is toch wel prettig. Ja.
0: Het zijn best veel kilometers. Ja.
1: Het zijn best wat kilometers, ja. Ja, het was heel leuk, maar het is wel lekker om weer naar huis te gaan.
0: Succes in ieder geval vanavond met het vastleggen.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan. En
1: het
0: resultaat kunnen we dus ooit gaan zien. Niels Bierhaus, filmmaker en beeldend kunstenaar.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
5: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
6: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
5: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
7: Nu op NPO Luister.
5: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
2: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
12: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
11: Ontdek hoe op rma.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het is bepaald niet veilig in Zuid-Libanon. Toch keren steeds meer mensen terug naar hun dorpen. En veel van GGZ-patiënten raken uit beeld. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van de Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meerdere bombardementen uit op de jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Palestijnen. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker nog verder oplopen. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. In de miljoenenstad Cali zijn bijna 100 doden gevonden. In het getroffen gebied zijn meer dan 1100 gebouwen ingestort. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder meer de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen is er veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriesa.
3: Door de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar toch een paar files. Want er gebeurde namelijk een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging 10 minuten. Ligt een auto-onderdeel op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Dat ligt op de hoofdrijbaan. Die hoofdrijbaan is eventjes dicht. Het verkeer moet er langs via de parallelrijbaan. En dat levert 3 kilometer file en een kwartier vertraging op. En de vangrail wordt gerepareerd op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Daar 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Ondanks de vredesonderhandelingen wordt het staakt het vuren in Libanon consequent door Israël geschonden. Vooral in het zuiden van het land is het allerminst veilig met dagelijkse beschietingen. Toch keren Libanezen terug naar hun dorpen, want ze kunnen nergens anders naartoe. Op het hoogtepunt van het conflict waren 1 miljoen mensen ontheemd en sliepen mensen op straat. Noodhulp-expert Juliette Verhoeven is in de hoofdstad Beirut en vertelt hoe het er nu is.
15: Ja, op dit moment gaat het iets beter, omdat er iets van 700.000 mensen hebben kunnen terugkeren naar hun huizen in het zuiden. Maar we zien ook dat er ruim 360.000 mensen vastzitten in de opvanglocaties, omdat ze niet terug naar huis kunnen keren. Omdat de oorlog nog steeds doorwoedt in het zuiden van Libanon, ondanks de tijdelijk staakt het vuren. Maar ook omdat er vele dorpen en huizen volledig vernietigd zijn. En de infrastructuur, zoals watervoorzieningen en elektriciteitsvoorzieningen, ook helemaal vernietigd zijn. Dus ze hebben niets om terug naar huis toe te keren.
0: Nee, en kunnen zij dan wel in die opvangplekken blijven?
15: Dat is heel moeilijk en onzeker, omdat de meeste vluchtelingen of ontheemden opgevangen worden in scholen. En over een paar weken begint het nieuwe schooljaar weer. En men hoopt natuurlijk dat kinderen weer terug kunnen gaan naar scholen, maar we weten ook niet waar deze vluchtelingen of ontheemden dan kunnen worden opgevangen.
0: Dus daar wordt nog naar gezocht? Of komen ze op straat?
15: Ja, daar wordt nog naar gezocht. Het is ook heel erg moeilijk, omdat er mensen die naar het zuiden terug zijn gegaan, vele daarvan hebben ook niet kunnen terugkeren naar hun huis en moeten ook daar ter plekke opgevangen worden. Dus we zien nu eigenlijk dat we nog steeds een permanent opvangprobleem hebben voor de ontheemde mensen hier in Libanon.
0: Ja, dus als we het hebben even over het zuiden, daar is de situatie ook allesbehalve ideaal.
15: Ja, dat kan je zo wel noemen. Het is niet alleen zo dat het geweld nog steeds doorgaat, maar ook dat er op vele plekken nog steeds niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergelaten. Niet ontplofte explosieven zijn achtergelaten. En dus mensen dus moeilijk terug kunnen gaan naar hun huizen. Maar in de afgelopen weken is het ook zo dat er veel landbouwgrond in de brand is gestoken. Dus dat er de olijfoogst en bijvoorbeeld de tabaksoogst en de tomatenoogst helemaal vernietigd is. Dus mensen hebben daarnaast ook geen bron van inkomsten meer.
0: De hulporganisaties die daar actief zijn, wat voor hulp kunnen ze verlenen?
15: Ja, dat zijn dus de hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance. Dat is een samenwerking van 14 Nederlandse hulporganisaties in samenwerking met de Nederlandse overheid. We zijn nog steeds in het zuiden van Libanon aanwezig met iets van 10 Libanese partners. We proberen daar nog steeds hulp te geven door voedsel te geven aan mensen die nog niet naar hun huis kunnen terugkeren. Medische hulp via onze mobiele klinieken, schoon water en bijvoorbeeld hygiënekits. Maar dat is heel erg moeilijk, omdat ook wij niet toegang hebben tot alle plekken waar deze mensen verblijven. Israël heeft inmiddels 3 verschillende checkpoints opgezet. En het blijft natuurlijk ook gevaarlijk. Dus we doen wat we kunnen, maar het blijft gevaarlijk en uitdagend.
0: Ja, wat is dan de grootste zorg van die hulporganisaties?
15: De grootste zorg is toch eigenlijk dat het tijdelijk staakt het vuren nog steeds geschonden wordt en dat het geweld nog steeds doorgaat. Zolang dat blijft, kunnen mensen zeker niet naar huis terugkeren en zullen er nog steeds meer mensen ontheemd raken, omdat Israël nog steeds doorgaat met het afgeven van gedwongen evacuatiebevelen. Dus ja, de oorlog blijft daardoor doorgaan.
0: En komt er sowieso ook een moment waarop hulpverlening eigenlijk gewoon in dat gebied niet mogelijk is?
15: Nou, dat hopen we van niet, maar het wordt wel steeds moeilijker gemaakt. En helemaal door de checkpoints die Israël heeft opgelegd, ja, wordt voor ons het ook steeds moeilijker gemaakt om te bewegen tussen de verschillende gebieden.
0: Zijn noodhulpexpert Juliette Verhoeven vanuit Beirut. Het is 8:08. Het gaat steeds beter met ABN AMRO. De bank boekte over het tweede kwartaal van dit jaar flink meer winst. Door de goede prestaties is het misschien zelfs mogelijk om het geld van de nationalisatie terug te verdienen. Ruben Eg van onze economieredactie, hoe komt het dat het zo goed gaat met ABN AMRO?
16: Het is iets dat al enige tijd gaande is. Toen ABN AMRO jaren geleden weer op eigen benen ging staan met de beursgang, toen proefde je intern dat er toch nog veel mensen binnen ABN waren die hoopten dat het oude ABN AMRO terug zou komen. Die grote wereldbank, de bank, uit de reclame nog. Maar ja, die tijd is al lang geleden voorbij. ABN AMRO is een Nederlandse bank die ook nog wel wat in het buitenland doet, maar meer is het ook niet. Ja, de bank is langzaam toch wat meer naar de eigen koers gegaan. Werkt wat efficiënter. Normaal was ABN AMRO altijd een bank met veel hoge kosten. Ja, en daar zijn ze zich op gaan snoeien. Mede daardoor kwam de winst het afgelopen kwartaal uit op 781 miljoen. En dat is ruim een derde meer dan een jaar geleden. De kosten dalen dus ook door minder personeel. Vorig jaar waren er 800 mensen meer nog aan het werk dan nu. Dus dat scheelt qua kosten een slok op een borrel. Je ziet overigens wel meer vast personeel, maar veel minder extern personeel. En die kosten natuurlijk ook meer.
0: En dus gaat de winst omhoog, is dat de conclusie?
16: Ja, ook omdat de bank meer verdient, dat komt er natuurlijk ook bij. De inkomsten uit de rente die stijgt, ook uit commissies, vergoedingen die je als klant betaalt voor diensten bij de bank. Is niet iets wat je alleen bij ABN AMRO ziet hoor. Dat zagen we de afgelopen weken ook bij ING en ABN AMRO en bij ASN Bank. Maar ABN AMRO is langzaam weer op het overnamepad gegaan. Vorig jaar werd een bank in Duitsland gekocht, de Hauck Aufhäuser Lampe Bank, kortweg HAL. In het buitenland richt ABN AMRO zich op rijke klanten. Dat doe je met een vermogensbeheerder, in het Engels een private bank genoemd. In Duitsland en Frankrijk en België is ABN AMRO daar al actief. En ze hebben in Duitsland een overname gedaan dus. Die overname is nu afgerond en die inkomsten van die Duitse bank die mogen erbij. Onlangs werd ook het Nederlandse NIBC definitief ingelijfd. Dus over een kwartaal zul je ook die winstcijfers erbij zien. En dat is allemaal positief voor de eindcijfers van ABN AMRO.
0: ABN AMRO werd natuurlijk in 2009 voor heel veel geld genationaliseerd, hè, om te voorkomen dat ze om gingen vallen. De minister van Financiën, de toenmalige minister van Financiën, zei een paar jaar geleden dat het eigenlijk niet meer reëel was om te denken dat we ooit dat geld terug zouden krijgen. Maar inmiddels, hoe staat het er nu voor?
16: Ja, die beursgang vond plaats in 2016 en lang ging het heel goed. De prijs van dat aandeel dat bleef maar stijgen. Maar ja, toen kwamen er problemen. De economie begon ook wat stroever te draaien. Ja, ABN AMRO, dat was toch wel een bank waar de koers echt heel erg van omlaag ging. Het zat heel lang zelfs onder de prijs waarna het naar de beurs ging. Ja, nog geen 6 euro waard was het op zeker moment. Maar sinds een paar jaar, toen de bank ook zich toch weer goed op een eigen koers ging richten, is ook die koers van dat aandeel langzaam omhoog gegaan. Mede omdat ABN AMRO het steeds beter deed, maar ook omdat beleggers aandelen van Europese banken steeds beter gaan waarderen. De waardering van de banken op de beurs was vaak altijd lager dan wat ze in de boeken hadden staan. Nou, dat is inmiddels aan het omkeren gedragen. En ABN AMRO, dat is één van de banken die als heel aantrekkelijk wordt gezien op de beurs. Die kunnen nog groeien. Ja, de winst wordt ook steeds beter. Gisteren sloot het aandeel op €39,90. En hij lijkt straks wel boven de €40 te gaan openen. En ook omdat die winst toch veel hoger is dan gedacht, zal dat misschien nog wel wat hoger gaan. Nou ja, ons staatsbelang, dat staat nog op 20%. We krijgen, terwijl we dat belang hebben, ook nog winstuitkeringen. Dus van die 781 miljoen kunnen we toch nog wel wat aardig in de pocket krijgen. Ja, en als die prijs van die aandelen blijft stijgen, dan is er een kleine kans dat de rekening op nul uitkomt. Ja, en dat is dan toch, nou ja, niet waar we op hadden gehoopt, maar we leiden er in ieder geval geen pijn meer om. Ja, je kunt gewoon wel zeggen dat zeker ook de nieuwe baas van ABN AMRO, de Française Marguerite Bérard, ja, de wind toch wel heel goed in de zeilen heeft bij de bank.
0: Zij heeft vanmorgen trouwens nog wat nieuws veroorzaakt, want zij zegt, ik wil dat het personeel veel meer naar de bank toekomt.
16: Inderdaad, het Financieel Dagblad schreef daarover. Er zijn cao-onderhandelingen dingen. Ja, Margriet zou zich hebben verbaasd over de lege gangen daar op het kantoor bij ABN AMRO op de Zuidas. Trainees die bij de bank beginnen moeten zelfs via collega's teams gaan opzoeken om te vragen hoe het hier werkt. Ja, de teamgeest ontbreekt, vindt ze. Mensen zitten ook thuis tijdens vergadering de was te doen, de hond uit te laten. Zij wil in de nieuwe CAO laten vastleggen dat het personeel minstens de helft van de werkweek op kantoor moet zijn. Nou ja, wij zitten hier elke dag, dus ik zou zeggen de helft van de week is altijd nog een ruime beloning. Maar goed, vakbonden zijn wel boos. Die zeggen, ja, de winst gaat ook hoger, dan willen we ook wat meer loon. Kortom, ABN AMRO is weer ouderwets in het nieuws.
0: Ruben Hecht, dankjewel.
14: NPO.
2: Radio 1. Dit is tot 9:30.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De grote brand die vorige week woedde bij Oostrum in Limburg heeft verwoestende gevolgen gehad voor de jeneverbesstruiken in het gebied. Loek Hendricks van Stichting Het Limburgs Landschap, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Hoe groot is de schade?
17: Sorry?
0: Hoe groot is de schade?
17: Ja, de schade is wel zeer groot. Het gebied is zelf 250 hectare. En je moet toch wel echt kijken dat zeker ruim 100 hectare is verwoest. En daarin zit sowieso het 2030 grote Natura 2000 gebied met de jeneverbessenstruiken. Dat gebied telde 4000 jeneverbessen en ik denk dat er nu een kleine 100 over is. Dus dat is wel echt toch wel heel, heel jammer.
0: Ja, dat is nog maar een heel klein deeltje dus.
17: Ja, dat klopt, ja.
0: En is het vuur wel uit op dit moment op die plek?
17: Nee, helaas niet. Woensdag is het brandmeestersein gegeven. Maar wij zijn nu al echt een dikke week bezig met man en macht. Echt 24/7 om het brand onder controle te krijgen. Je bedenkt dat er allemaal een soort van smeulende brandhaartjes zijn. En die smeulende brandhaartjes proberen wij te zorgen dat het niet uitmondt tot echt weer vuur. En dat betekent dat we ze met een schep aan het bewerken zijn en echt er heel gericht water op aan het plaatsen zijn. Maar ja, op verschillende plekken in het bos is de grond of is de humuslaag echt nog 400 graden. Ja, en dat met de winter de afgelopen dagen zorgt dat gewoon echt voor een hele gevaarlijke cocktail.
0: Ja.
17: Dus we zijn nog lang niet klaar, helaas.
0: Die jeneverbesstruiken, misschien dat mensen denken, dan zet je nieuwe neer. Maar die jeneverbesstruiken, die waren nou juist de reden om het Limburgs landschap op te richten. Dus die zijn heel belangrijk voor dat deel van Limburg?
17: Ja, dat klopt. Ja. Ja, je hebt hier op deze plek had je het grootste jeneverbessenstruweel van Zuid-Nederland. Wat ik net al zei, 4000 exemplaren. En dat is gewoon een heel, heel bijzonder natuurverschijnsel. Het is ook niet zo dat deze 100 jaar geleden geplant zijn. Dus het is echt hier soort van de unieke omstandigheden wat dit gebied uniek maakt en wat dit gebied geschikt maakt voor de jeneverbessenstruwelen. Wij zijn daarop inderdaad ook opgericht voor de bescherming van dit gebied. Dus dat maakt deze verwoestende brand toch net iets vervelender en net iets toch wel echt een bittere pil.
0: Want wat maakt dit gebied eigenlijk zo geschikt voor de jeneverbes?
17: Ja, het is een heel arm, voedselarm gebied. De kern van het gebied, die 20-30 hectare, dat is een stuifzandgebied. Heel arm, voedselarm. En die jeneverbes die gaat er heel goed op. Dat maakt ook dat die jeneverbesstruiken heel langzaam groeien. Je had hier echt een prachtig exemplaar van 130 jaar oud. Maar die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar heel echt minimaal per jaar. Dat maakt het geschikt voor deze struik hier.
0: Maar is terugplanten wel een optie?
17: Terugplanten zou een optie kunnen zijn, maar je weet niet zeker of het weer zo goed gaat aanslaan. Kijk, die jeneverbessen nu, die waren dus echt groot, die waren 130 jaar oud. En die konden best wel wat hebben. Maar door de jaren heen, door wat dingen is de bodemstructuur ook helemaal veranderd. En die jeneverbessen die hadden hier al niet meer zo'n heel goed groeiklimaat.
0: Oh.
17: Het is nog maar de vraag of jonge aanwas het wel goed gaat doen op deze gronden. Dus het is maar de vraag of wij nog ooit zo'n mooie jeneverbessenstruweel hier gaan krijgen. Dat ga ik helaas niet meer meemaken, ben ik bang.
0: Dank. Loek Hendricks van Stichting Het Limburgs Landschap. De aanhoudende droogte kan mogelijk grote gevolgen hebben voor huiseigenaren, meldt BNR.
13: Bij het kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek kwamen dit jaar al 2 keer zoveel meldingen binnen als vorig jaar. De huiseigenaren zien door verzakkingen scheuren in muren en deuren en ramen die klemmen. Vooral op klei- en veengrond, zegt de coördinator van het kenniscentrum.
18: Dus dan heb je het over het Groene Hart, het hele rivierengebied, Zeeland, Friese veenweidegebied. Ja, en eigenlijk elk stukje Nederland dat ooit in de buurt van een rivier of iets dergelijks heeft gelegen.
19: Nou.
18: Want daar zijn klei- en veenlagen afgezet.
19: Ja, dat geldt voor een heel groot deel van Nederland dan.
18: Dat geldt voor een behoorlijk deel, groot deel van Nederland zeker.
13: Hij denkt dat de piek in het aantal meldingen nog gaat komen, want klei droogt heel langzaam uit. Duitsland denkt erover om rivieren te verbreden, zodat schepen ook bij extreme droogte kunnen blijven varen. Dat meldt Tagesschau. Door het lage water kunnen binnenvaartschepen nu nog maar 1/3 van hun normale lading meenemen. De Duitse minister van Transport bespreekt het plan vandaag met de deelstaten. Natuurorganisaties zijn kritisch over het voorstel. En woningcorporaties en gemeenten in de regio Amsterdam gaan onderzoeken hoe woningzoekenden het puntensysteem voor sociale huurwoningen ervaren. Dat systeem werd ingevoerd in 2023 en telt naast wachttijd ook zoek- en situatiepunten mee, schrijft het Parool. Er is kritiek dat het systeem te ingewikkeld is en dat mensen die minder digitaal vaardig zijn zou benadelen. De vragenlijst gaat zowel naar mensen die nog op zoek zijn als naar mensen die sinds 2025 al een woning hebben gevonden. En Maarten van der Weijden begint aankomende maandag aan zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek bij kinderen. Hij legt voor deze tocht 270 kilometer af en zwemt van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Onderweg passeert hij 22 steden, waaronder Den Bosch, Tilburg en Gouda, meldt het AD. Van der Weijden genas zelf op zijn 19e van leukemie en haalde met eerdere zwemtochten al bijna 18 miljoen euro op voor kankeronderzoek. En Taylor Swift wordt opgenomen in de Hall of Fame van Nashville. Die Amerikaanse stad in Tennessee is een belangrijke plek voor de countrymuziek. En Swift is de jongste artiest ooit die in de lijst wordt opgenomen. Is te zien op het YouTube-kanaal van de organisatie.
20: We're proud to welcome, say it with me now, Taylor Swift.
13: Swift kon zelf niet bij de bekendmaking zijn, maar liet in een verklaring weten dat ze zich vereerd voelt. Als kind droomde ze al van Nashville.
0: Verkeersinformatie, Robert.
3: 25 kilometer file in het land. De meeste vertraging momenteel op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Breukelen. 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Want er ligt daar isolatiemateriaal op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging doordat daar de rechte rijstrook dicht is. De hoofdrijbaan van de A27 was even dicht vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweer door auto-onderdelen op de weg. En aansluitend daardoor file op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweer 20 minuten vertraging.
0: Het is de dag van de zonsverduistering, bij ons gedeeltelijk tegen de 90%. Maar in het noorden van Spanje is de zonsverduistering volledig. Correspondent Miral de Bruyne is in Borobia, een klein dorpje. Daar duurt de verduistering het langst en de kans op bewolking is er het kleinst. Zeker 2500 mensen komen erop af. En dus is het inmiddels een 2-daags feest met muziek, activiteiten voor kinderen en lezingen.
21: Het plaatselijke theatertje loopt ook helemaal vol. Er is zo'n plek voor, ja, wat zal het zijn? 100 mensen, ongeveer evenveel mensen als in dit dorp wonen in de winter. En nu een presentatie over de aarde bekijken vanaf de ruimte. Het is buiten meer dan 35 graden en hier binnen komt het in de buurt. Dus iedereen zit met zijn programmaboekje of met zijn waaiers te wapperen. En als je door dit kleine dorpje loopt buiten, dan zie je overal mensen met gele vestjes. Dat zijn vrijwilligers die zijn komen helpen om alles op rolletjes te laten werken. Want ja, het is de dag van het jaar hier. Hey Dennis, jij komt hier vandaan of niet?
22: Ja, ik ben hier van een dorp en mijn moeder is van hier. Dus we komen hier wel elke zomer en af en toe komen we.
21: En deze zomer is het extra druk?
22: Ja, het is heel druk. Er zijn heel veel mensen, er moeten nog heel veel komen. En ja, ik ben hier alles een beetje aan het coördineren als vrijwilliger.
21: En hoeveel vrijwilligers zijn er dan aan het werk?
22: Ik denk er zijn iets van 70 vrijwilligers, zoiets.
21: En waar staan we nu voor?
22: We zijn in de informatiepunt. Dus daar kan je het ticket kopen en een beetje alles checken en dan krijg je alle informatie die je nodig hebt.
21: En de brilletjes kopen en t-shirts?
22: Ja, brilletjes, t-shirts. En je hebt alle dingen die je nodig hebt, zit hier in de informatiepunt.
21: En in het informatiecentrum kom ik tegen
1: Sonja Borsboom.
21: En u bent hier helemaal heen gekomen met uw man voor de zonsverduistering?
1: Absoluut, zeker weten. Ik ben die eind vorige eeuw, ik weet niet precies welk jaar, ben ik ook geweest. En dat was toen ben ik ervoor naar Noord-Frankrijk gegaan. En het is zo'n bijzondere ervaring, die blijft je je leven lang bij. En mijn man heeft de vorige niet meegemaakt, echt dan. Dus ik zei van, we moeten er naartoe.
21: Ja. U zegt een hele speciale ervaring, hoe zou u dat omschrijven?
1: Ja, het is eigenlijk niet te omschrijven. Het is heel overweldigend. Dat eerste stukje dat er een hap uit de zon komt, dat snap je nog. Dat kan je dan nog wel denken, oh leuk en zo. Maar als die dan totaal wordt verduisterd, dan is dat zo

0: Kom dan voor de hitte?
1: Nee, tentje. Want het was een beetje een last minute. Toen moesten we 2 weken geleden of zo, moest ik nog iets in elkaar knutselen. Nou, dat was een no-go bijna.
2: Alles was volgeboekt.
1: Er waren nog 3 kamers, maar die waren €1500 voor een nachtje. En toen ben ik blijven doorgoogelen en zoeken. En opeens kwam ik hier bij de Barobia terecht. En die hadden dus een prachtig arrangement waar je met je tentje in een sporthal kon staan. Voor nou, heel overzichtelijk bedragje. Ik zei, nou, dat gaan we gewoon doen. Het is een heel klein dorpje, ze doen ontiegelijk daar best. Maar het is heel knussig ook. En het leuke is, het zijn natuurlijk allemaal mensen die hier speciaal naartoe komen. Dus ik denk morgenavond ook de saamhorigheid, weet je, als dat gebeurt. Kijk naar weer kippenvel, hè.
0: En uw man die kan er zo meteen eindelijk over meepraten na deze zonsverduistering.
3: Ik ga het ook meemaken, hoop ik. Dus we gaan het allemaal meemaken. Vooral met name hoe klein we eigenlijk zijn ten opzichte van het complete universum. Want soms denkt de mensheid wel eens dat we heel veel te vertellen hebben. Maar we zijn heel klein en heel dankbaar mogen we hiervoor zijn. Om dit te mogen meemaken.
4: Een bijdrage van correspondent Miral de Bruyne. De zonsverduistering is ook te volgen via nos.nl... want we streamen deze bijzondere gebeurtenis live vanaf het dak van de NOS. Weerman Peter Kuipers-Munneke en Miral vanuit Spanje doen verslag.

0: Écoutez-moi.
1: Cloud met Écoutez-moi. Over ruim een uur, Stam.nl met Carion de Zwart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid. Ja, we gaan het hebben over bodyscans. Jullie hadden het er gisteren ook al over.
1: Ja.
2: Gisteravond was het ook in Nieuwsuur. Preventief je lichaam laten scannen op ziektes. Klinkt misschien aantrekkelijk, hè? Want ja, je wil weten wat er speelt in je lichaam, zeg maar. En als er iets is, dat je op tijd erbij bent. Maar de kritiek op die bodyscans die groeit. Het zorgt namelijk voor stress als er iets wordt gevonden en onderzocht moet worden. Het zorgt voor druk op de zorg. Want vervolgens ga je naar de huisarts en die moet je dan doorverwijzen. Nou goed, iedereen moet aan het werk dan voor je eigenlijk. Hè? En terwijl, ja, als je klachten hebt, je kunt gewoon naar de huisarts als er iets is. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie die waarschuwt ook dat gezond ouder worden niet begint bij een scan, maar met bewegen, gezond eten, niet roken.

0: En ook sociaal actief blijven. Want ja, dat vlekje op je nier, dat hoorde ik ook bij jullie gisteren vertellen. Ja, dat kan volgende week weer gewoon verdwenen zijn. Dus het is ook een soort van permanente obsessie, waardoor je misschien ook paniek creëert. Nou, ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kijkt of het mogelijk is om strenger te handhaven op preventief gezondheidsonderzoek. Dus de stelling is, bodyscans moeten verboden worden. Ik ben benieuwd, heeft u wel eens overwogen om zo'n scan te doen? En waarom was dat? Vindt u dat preventief onderzoek laten doen een slecht idee? Of juist niet, want u wilt weten wat er aan de hand is in uw lichaam. Kortom, hoe gaat u daarmee om? Ik ben benieuwd. 0800-1101. Of reageren in het Spraakmakerscollectief. Of door te reageren via spraakmakers@kro-ncv.nl. De stelling is, bodyscans moeten verboden worden.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunten, Thomas.
10: Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern Pentagon-rapport. Het gaat om slachtoffers van 3 Amerikaanse aanvallen. Volgens de Wall Street Journal erkent de VS daarmee voor het eerst de omvang van het aantal burgerslachtoffers. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. De hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. In Zimbabwe zijn minstens 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. De boot sloeg om. Het is nog onduidelijk waardoor. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord dan was toegestaan. En de Etna is nog steeds aan het rommelen. De vulkaan op Sicilië spuwt al dagen grote hoeveelheden as en rotsblokken uit. Er zijn ook lavastromen. Daardoor zijn er op de luchthaven in het oosten van Sicilië veel vluchten geannuleerd.
9: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, schijnt inmiddels overal de zon?
11: Ja, die schijnt overal, al trekt over de noordelijke helft van Nederland met name wel af en toe wat dikkere sluierbewolking. Maar ik ga ervan uit dat eigenlijk over het algemeen de zon daar vandaag goed doorheen komt. Dus ja, veel instraling van de zon, al zal dat vanavond eventjes iets minder zijn, een uurtje voor zonsondergang door de zonsverduistering die bijna 90% is in Nederland. Nou, die gaan we zien, want die bewolking, die eventuele sluierbewolking, die stelt echt heel weinig voor. Het is ook zo dat er vrij warme lucht wordt aangevoerd. Daar merken we nu nog niet echt heel veel van. Want we hebben toch wel een frisse nacht achter de rug. Een graad of 6 in Groningen en Drenthe. Die temperatuur is inmiddels al wel aan het oplopen. En vanmiddag bereiken we uiteindelijk waarden van nou net zo'n 24 graden in het Waddengebied bij een matige oostenwind, windkracht 4. Maar verder zuidwaarts is het warmer. Midden-Nederland, Utrecht, Gelderland komen al op zo'n 28, 29 graden uit. En de 3 zuidelijke provincies die kunnen zelfs 30 tot lokaal 32 graden noteren. Het is dat er een briesje staat uit oostelijke richting en de luchtvochtigheid heel laag is. Daardoor denk ik dat de warmte wel redelijk aanvoelt vandaag.
9: En de komende dagen?
11: Ja, de komende dagen gaat de temperatuur verder omhoog. En dat betekent dat ondanks de luchtvochtigheid laag is en nog een klein beetje wind staat, is het gewoon echt heet te noemen. Morgen bijvoorbeeld 30 tot 35 graden. En daar kunnen we vrijdag nog wel ietsjes bij doen. Dan kan het in Limburg zelfs op sommige plaatsen 37 graden worden. Twee volledig zonnige dagen. Dus echt tropisch weer staat ons donderdag en vrijdag te wachten. Vanaf zaterdag komt koelere lucht geleidelijk aan onze kant op.
9: Alfred, dankjewel.
11: Alsjeblieft.
9: En Robert, hoe gaat het op de weg?
12: Nou, ik heb slecht nieuws voor de mensen die gebruik hadden willen maken van de A7 Den Oever-Heerenveen. De route wordt ook wel gedefinieerd als de afsluitdijk. Want er zijn technische problemen bij de Lorensluis en die afsluitdijk is in beide richtingen dicht. En dan weet je, dan moet je een heel stuk omrijden. Dat kan via Lelystad over de A6. Verder nog een kapotte auto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
9: Tienduizenden patiënten met een psychiatrische aandoening vallen na hun behandeling terug in hun oude leven en daarmee in de problemen. Zo gaan we op pad met een team dat de mensen wel probeert op te sporen.
13: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. dewarmte.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De behandeling van zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is vaak tevergeefs. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van de Nederlandse GGZ. Als ze na een geslaagde behandeling uit de kliniek worden ontslagen, is er geen goede nazorg en vaak komt er dan op termijn opnieuw een crisisopname. Joost Harkink is bestuurder zorg en veiligheid bij de Nederlandse GGZ. En hij legt uit hoe deze groep mensen uiteindelijk opnieuw in een negatieve spiraal terechtkomt.
16: Na afloop van een zorgtraject, een behandeling of een ander traject, is eigenlijk de begeleiding naar het volgende traject, de ondersteuning naar het volgende traject, daar gaat het mis. En ja, eigenlijk raken we daar iemand kwijt. Iemand raakt uit beeld. En dan vervalt iemand, komt iemand in een oude situatie terecht en ontstaat eigenlijk hetzelfde gedrag, hetzelfde probleem en ontstaat opnieuw een crisis. En zo zie je een vicieuze cirkel ontstaan.
9: Want die nazorg die is dus cruciaal.
16: Die nazorg is cruciaal. Dus eigenlijk het overdragen, net zo lang bij iemand blijven tot iemand echt in de volgende stap in zijn traject zit, dat is wat van belang is.
9: Wordt deze groep dan helemaal niet gemonitord wanneer ze worden ontslagen?
16: Zeker wel. Wat je ziet is, er zijn vaak veel hulpverleners betrokken die allemaal op hun eigen terrein werken. Dus er zijn vaak veel mensen betrokken. Bij alle incidenten zie je ook vaak dat de mensen heus in beeld waren, maar dat het misgaat in die overgangen tussen de verschillende instanties, zorgvormen, van zorg naar wonen. Dat is waar het misgaat vaak.
9: Ja, onze verslaggever Mark Robin Visser die ging mee met de zorgverleners in Utrecht.
17: Goedemorgen allemaal.
18: Een speciaal begeleidingsteam vergadert elke week.
17: We beginnen dus eerst met de prioriteiten.
18: Er wordt besproken hoe het met de cliënten gaat.
19: Meneer was niet thuis of deed niet open.
18: En die cliënten bevinden zich overal in en rond de stad.
20: Dus dan willen we hem graag morgen wel zien om te horen hoe dat gaat.
17: Morgen gaat hij beginnen met de nieuwe medicatie. Super.
18: Na de vergadering gaan de begeleiders de stad in. Op de fiets.
21: Ja. Fiets van een slot. Net teamoverleg gehad. Stefan Hoogveen heeft zijn dienstfiets te pakken. Wat ga je doen, Stefan, nu?
17: We gaan vandaag op een huisbezoek bij een meneer die we al een tijdje niet hebben gezien. En we gaan kijken of we contact kunnen maken met meneer.
21: Wouter Verstegen, GGZ Agoog, hallo. Dit is een bekend iemand voor jullie.
22: Deze meneer kennen we al jaren. We hebben wekelijks in ieder geval contact met hem. En op het moment hebben we hem wat minder vaak gezien. Ja. En daarom gaan we nu eigenlijk intensiever naar hem toe. Om juist te kijken, wat is er aan de hand? Speelt er iets? En kunnen we weer aansluiting vinden bij deze
21: cliënt? Jullie gaan je echt bemoeien met deze cliënt?
22: Wij bemoeien ons zeker met deze cliënt. We hebben het idee dat hij ons niet wil zien. Wat voor ons eigenlijk juist het signaal is dat wij hem wel willen zien. Dus wij gaan er nu naartoe om te kijken van... goh, kunnen we een haakje vinden om aan te haken?
17: Ja. We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen als ze een cliënt van ons... hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat hij daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
21: Ja, ketenpartners, dat is echt zo'n begrip in de zorg. Wat is een ketenpartner?
22: Ketenpartners zijn eigenlijk de mensen die allemaal te maken hebben met de cliënten waar wij mee werken. En denk dan aan politie, de maatschappelijke opvang waar mensen komen. Dat kan ook zijn de woningbouwvereniging, het hele netwerk rondom de patiënt. En wij proberen daar een beetje de spil in te zijn. Dat alle informatie er is, dat die bij ons terechtkomt. En dat wij dat een beetje kunnen coördineren.
21: Zeg, jullie moeten ook een administratie bijhouden van jullie fietstochten, hè?
17: Zeker. We moeten heel veel administratie bijhouden. En het nadeel daarvan is dat we maar kunnen schrijven. Dus naar de zorgverzekering vergoed kunnen krijgen. De tijd dat we echt met de patiënt bezig zijn. En soms zijn we echt wel 3 uur bezig met een patiënt te zoeken. Of een cliënt te vinden. Of overleggen te hebben. En dan krijgen we niks vergoed. Goed. Terwijl als we iemand 5 minuten zien, dan krijgen we 5 minuten vergoed.
22: Als wij mensen zoeken waar we ons op wat voor manier dan ook zorgen over maken, of daarmee willen we in contact komen. En wij zijn in parken letterlijk aan het afgaan en we vinden iemand niet. Onderaan de streep is dat is dat niks. Terwijl daar wel heel veel tijd in zit.
21: Nou, ik zou zeggen hier op de fiets en veel succes.
22: Vandaag. Wij gaan op pad, dank u wel.
21: Nou, Stefan en Wouter zijn op pad met de fiets op zoek naar cliënten. En ik heb 1 cliënt gevonden, dat is Yvonne. Hallo.
0: Hallo.
21: Wat doen Stefan en Wouter voor u?
0: Stefan en Wouter, ja, soms heb je dat nodig, snap wat ik bedoel? Ik ben verslaafd aan cocaïne en ik was ook verslaafd aan heroïne. En ik had ook methadone, daar ben ik 5 jaar geleden kort van afgekikt.
21: Zeg, die bezoekjes van Stefan en Wouter, die zijn natuurlijk ook om te zorgen dat u niet... weer in de problemen komt, hè?
0: Nou, problemen zijn om op te lossen, hè? Alleen maar uitdagingen. Elke dag is een mooie uitdaging, toch? Ja.
21: En helpen zij daarbij?
0: Als ze nodig hebben, wel, ja. Dan kan ik ze bellen of dan komen ze, weet je, uit de crisis is of zo. Of als het heel belangrijk is, dan komen ze gelijk... dan vliegen ze nog net niet hierheen, hè? Ja.
21: Op hun snelle elektrische fiets.
0: Ja, dat bedoel ik, snap je, hè?
21: Ze staan zo voor de deur.
0: Nou, ja, zo, snap je. Dus het ligt eraan hoe snel ze fietsen, hè? Als ze lekker band krijgen, ja, dan hebben ze er 3 keer zo lang over nodig. Hè?
9: Een verslag van Mark Robin Visser. Joost Harkink, bestuurder zorg en veiligheid bij de brancheorganisatie. Schetst dit waar de mensen in de GGZ tegenaan lopen?
16: Ja, zeker. Het voorbeeld ook van als iemand zorg mijdt, hè, of niet te vinden is, of de deur niet open doet, dat dan de financiering stopt. Ja, dat is een herkenbaar probleem. Want juist op die momenten is het vaak een teken dat er iets niet goed gaat. En dan moet je dus eigenlijk er naartoe. Maar door zo'n regel, je krijgt alleen betaald als je iemand ook echt ziet, stopt dat dan op een zeker moment.
9: Ja, eigenlijk zijn dat zeg maar even de duurste klanten.
16: Precies, je wil daar eigenlijk extra op energie zetten en extra mensen naartoe laten gaan. Dat doen deze teams ook. Maar vaak zie je dat zorgorganisaties op deze vormen van zorg hun geld verliezen.
9: Zou dat dan moeten veranderen?
16: Ja, wij zeggen, zorg nou dat je op alle plekken in het land deze vormen van bemoeizorg, noemen we dat, kwam ook al even in de reportage aan de orde, zorg je dat je dat wettelijk verankert. En daar hoort dan ook een financiële regeling bij, een financiële ruimte bij.
9: Ja. Is het eigenlijk realistisch om te denken dat je overal in Nederland teams kunt hebben voor die bemoeizorg, zoals het wordt genoemd, hè? Als je kijkt naar de personeelstekorten, ook juist in de GGZ?
16: Ja, zoals de mevrouw al zei, dat is natuurlijk een uitdaging. Maar ja. Toch denk ik dat we dat moeten doen. Je ziet namelijk dat het een vorm van zorg is die heel erg helpend is. In de eerste plaats voor de cliënten. Maar daarmee, en dat laat die mevrouw ook horen, voorkom je veel problemen... Ja, in de rest van het leven en later in het traject. En daarmee voorkom je dus ook veel maatschappelijke last en maatschappelijke kosten. Dus ik denk dat het een hele mooie plek is om te werken... en dat het op een bepaalde manier zichzelf terugverdient.
9: Ja. De manier waarop het nu gaat, hè, heeft u dan zelfs wel eens een punt bereikt... dat u als GGZ denkt... ja, heeft het wel zin om deze mensen op te nemen voor een behandeling... als ze daarna toch weer worden losgelaten?
16: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Je ziet, soms ontstaat er een gevoel van machteloosheid, dat herken ik wel. Tegelijkertijd zie je bij deze teams, als je erop uit blijft gaan, en dat doen ze, hulpverleners met hart voor cliënten, die blijven erop uitgaan, dat het ook vaak resultaat heeft. En dat hoor je in de reportage bij deze mevrouw.
9: Zei Joost Harkink, bestuurder zorg en veiligheid bij de Nederlandse GGZ. Oer-Hollandse fietsen, iconische merken. Met het faillissement van de Axel-groep komt er voorlopig een einde aan fietsmerken met een lange geschiedenis, zoals Batavus en Sparta. De laatste fabriek in Nederland in Heerenveen sloot eerder dit jaar al. Nu is het moederbedrijf failliet. Teleurstelling bij liefhebbers, want een fiets is niet zomaar een fiets, hoorde verslaggever Matthijs van de Wiel bij fietswinkel Rijnenveld in Moerkapelle.
1: Nou, hier staan al een Batavus Vonk ter reparatie.
2: Wat is er mee?
1: Volgens mij moet hij gewoon weer even nagekeken worden en opgeknapt voor het nieuwe schooljaar.
2: Joost van Ede-Petersman staat te sleutelen. Elektrische Batavus is dit?
1: Ja, de meeste zijn elektrisch tegenwoordig.
2: Het is niet zo dat ze die boot gemist hebben?
1: Nee, zeker niet. Nee, Batavus was er wat dat betreft al vroeg bij met de elektrische fietsen.
2: Heeft een lekker achterband.
1: Ja, die is zo weer klaar.
2: Ze zijn hier dealer van Sparta en Batavus. Zijn het goede fietsen?
1: Ja, zeker. Ja, nee, Batavus staat altijd wel voor kwaliteit.
2: Het staat ook op uw t-shirt, hè? Ja. Batavus t-shirt.
1: Ja, ik ben zeker fan van Batavus.
2: Waarom?
1: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap.
2: Leg eens uit, hoezo kan zoiets pijn doen?
1: Nou, omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
2: Een fiets is er gewoon een fiets?
1: Ja, maar er zijn heel veel verschillen in fietsen. En voor iedere persoon is er weer een andere fiets die het lekkerste fietst.
2: Koen Rijnenveld, de eigenaar van de zaak, zit achter de computer.
3: In verband met uw bestelling van de Batavusfiets.
2: Belt met klanten misschien heeft u het al over het faillissement.
3: Nee, dus die klap is eigenlijk nog harder dan u gedacht had. Ja. Ik ga ervan uit dat dit gewoon een vervolg krijgt. Ik kan me niet voorstellen dat die merken uit het fietsenlandschap gaan verdwijnen. Dat er niemand meer doorgaat. Dus in die zin verwacht ik gewoon dat er op de niet al te lange termijn er ook gewoon spare parts leverbaar zijn. En anders, kijk, de garantiezaken, die kan ik ook gewoon zelf regelen. Oh ja. Ja, oké. Okay. Dank u. Joe, dag.
2: Deze mevrouw had een Batavus gekocht. Nog niet opgehaald. Ze krijgt de keuze of ze hem nog wel wil.
3: Het was een echte Batavus-klant. Ja. Ze wist dat het niet helemaal goed ging bij de Axel-groep. Alleen toch is het wel zo dat ze daar erg van geschrokken is. Ja, dat het nu echt failliet is.
2: Zie je ook die emotie?
3: Nou, de emotie is wel een beetje teleurstelling dat het toch gestopt is.
2: Je zou zeggen, er zijn genoeg fietsmerken.
3: Ja, klopt. Maar ze hebben echt hele goede kansen gehad. Sparta was bijvoorbeeld 15 jaar geleden marktleider in de e-bikes. En die kansen zijn eigenlijk gewoon verprutst. Het is eigenlijk niet te geloven dat je van binnen zo'n korte tijd van veel verkochte fietsen naar helemaal niks gaat. Ja, ik vind het wel heel jammer dat de KKR-groep Axel koopt.
2: Dat is een investeringsbedrijf, hè?
3: Ja, dat is een investeringsbedrijf uit Amerika. En eigenlijk heeft hij gewoon de merken uitgehold, zou je wel kunnen zeggen. En op een gegeven moment is de identiteit weg. Gaan mensen die fiets ook niet meer kopen. En dat vind ik heel erg jammer, dat gewoon gebeurd is. Ik vind het ook moeilijk te begrijpen. Het is echt op korte termijn heel veel geld verdienen. En totaal niet aan de lange termijn wordt er gedacht. En in Heerenveen verdwijnt zo'n hele industrie die er al heel veel jaren bestaat en generaties doorgaat. Dat vind ik echt heel erg zonde, dat gewoon gebeurt. Ja.
1: Het zat er wel aan te komen natuurlijk. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad. Toen zijn er heel veel fietsen ingekocht en kregen ze de voorraad niet weggesleten. Vervolgens is er een onderdelencrisis geweest als het ware. En dat stapelt zich elke keer op. En met steeds meer schuldeisers is het nu toch ten einde gekomen.
2: Maar hij loopt lekker, hè?
1: Ja, dat loopt heerlijk. Prachtig. Muziek in de oren.
9: Zei Koen Rijnenveld tegen verslaggever Matthijs van der Hiel. De tribunes bij de EK Atletiek zijn opvallend leeg, schrijft de VRT.
10: Op beelden zijn de afgelopen dagen veel lege stoeltjes te zien. Britse media en atletiekvolgers klagen over de prijzen. Tickets kosten tot €173. En ook voor de reis naar Birmingham en parkeren en een overnachting betaal je de hoofdprijs. Een Vlaamse reporter ging kijken en schrok ook van de cateringprijzen. €21 moest er worden afgetikt voor een broodje. Oh. En een flesje water, het is echt warm daar ook, was al snel €4,50. Nou, op die EK Atletiek is ook atlete Mariska Parewijk in actie gekomen. Die heeft bewogen weken achter de rug. Gisteren maakte ze op haar 37e haar debuut, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De tweevoudig Belgisch kampioene op de 800 meter kreeg pas een ticket voor dat EK nadat de Belgische bond de selectiecriteria had versoepeld. Dat leverde flinke kritiek op van mensen die het daar niet mee eens waren. Een Parewijk vertelde aan Sportza dat ze het lastig vond.
4: Maar ik had vooral bang om de mensen thuis teleur te stellen. Maar ik ga je maar zo niet worden. Omdat, ja, er zijn heel veel reacties geweest. En ook al ben ik hier de laatste in mijn reeks, ik verdien toch om hier te staan.
10: Relletjes rond selectiecriteria, daar kan een schaatsbond bij ons in Nederland ook over meepraten natuurlijk. Parewijk werd uiteindelijk uitgeschakeld in haar serie op de 800 meter. De voetballer Memphis Depay vertrekt bij Corinthians. De Braziliaanse club was de afgelopen week in onderhandeling met de Nederlandse spits over verlenging van het aflopende contract, maar zag daar toch vanaf. Corinthians schrijft in een verklaring op de clubsite dat het vanwege financiële problemen niet te verantwoorden is om het contract van Depay te verlengen. Omdat we met een bijzondere speler te maken hebben, schrijft de club erbij, hebben de onderhandelingen toch langer geduurd dan anders. Depay speelde sinds 2024 moet dat zijn voor Corinthians en won met de club onder meer de Braziliaanse beker.
9: De Pai is wat minder diplomatiek in zijn bewoording hierover.
10: Ja, die is, haalt stevig uit naar het bestuur van de club. Laten we het daar maar bij laten, ja. En dan nog groot feest in Nijmegen gisteravond. NEC won met 2-1 van het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. Nadat NEC eerst op achterstand kwam, maakte Emre Mor in de 95e minuut de beslissende goal. En daarna waren dus opluchting en blijdschap bij de fans van NEC, hoorde Omroep Gelderland.
5: Eén grote ontlading, extase, het is geweldig.
6: Dit is gewoon niet eerder vertoond, hè? NEC doet het voor de allereerste keer in tijden!
5: Ze wilden echt geen verliezen, maar het is echt fantastisch.
23: Ja, die hele stad staat achter deze club.
10: Ja, het is een beetje moeilijk te verstaan, maar wat ik ervan begreep is dat ze erg blij zijn. De volgende tegenstander van NEC is het Noorse Bode Glimt.
9: Verkeersinformatie, Roos Vriese.
12: Problemen bij de Lorenssluis en die ligt in de A7, de afsluitdijk. Vanuit Den Oever naar Heerenveen kan je er niet door. Dus in noordelijke richting is de weg dicht. Omrijden via de Enkhuizen en Lelystad over de A7, de N307 en de A6. En 10 minuten vertraging op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam kom je in 8 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum.
8: NPO Radio 1.
24: Dit is tot 9:30.
8: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Niet alleen in Spanje is de zonsverduistering vanavond totaal. Ook IJsland zit er klaar voor, tenminste als het weer het toelaat. Want dat blijft nog even spannend.
1: Wolken, ben ja, ik bang.
2: Dat is de verwachting, maar we hopen... Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
0: Dat zijn reizigers die op weg waren naar Schiphol gisteren... naar IJsland tegen NH Nieuws. Edwin Zane organiseert reizen en evenementen en woont op IJsland. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, het is bij jullie nog vroeg, hè? Maar hoe zien de weersverwachtingen eruit vandaag?
3: Bewolkt. Regenachtig. Ja, dus de mensen die gisteren die jullie geïnterviewd hebben... Die gaan het wel, het gaat wel donker worden in ieder geval. Maar de zon zullen we niet gaan zien.
0: Nee, dat is eigenlijk wel zeker nu.
3: Ja, dat is absoluut zeker. Ja, ja.
0: Is dat een enorme teleurstelling in IJsland?
3: We zijn gewoon gewend om te leven met dicht bij de natuur. En met veranderende weersomstandigheden. En, ik bedoel, er is in die zin soms wel eens een beetje sprake van een soort klimaatsomkering. In de zin van, het blijft wel IJsland. We hebben een heel wisselend klimaat hier. Een veel wisselend weerbeeld. En te denken dat je hier rooftop parties kunt organiseren met de solar eclipse. Ja, ik bedoel, je kunt het organiseren. Maar de vraag of je droog zit, ja, dat is altijd. Weet je, het is, soms vergeten mensen wel eens dat we toch een beetje in bijzondere klimaatloze omstandigheden wonen hier zo.
0: Ja, veel regen en fris.
3: Ja, weet je, daar staat IJsland toch wel een beetje onbekend. Weet je, als je zegt dat je bij IJsland woont, zeggen mensen: oh, daar is waar die depressies vandaan komen. Weet je, dus het is. Ja, het is hartstikke mooi weer geweest de afgelopen weken. Ik bedoel, ik moet ook niet zeker het weer downgraden op dit moment. Maar toevallig vandaag niet. Ja, nee. So be it. En
0: Maar dat zal misschien toch een teleurstelling ook
3: ja, wel natuurlijk, terug.
0: Want ja, in 1954 was het blijkbaar de laatste in IJsland, de zonsverduistering.
3: Ja, dat klopt. En in 2196 is de volgende. Dus.
0: Gaan we niet meer meemaken. Hè? Nee.
3: Once in a lifetime, weet je. Volgend jaar is die partial. Want in het Midden-Oosten is het een hele grote. Die duurt 6 minuten, geloof ik zelfs. Dus dat is, daar kun je dan beter je geld op investeren, zeg maar, zou ik zeggen.
0: Was je eigenlijk van plan om te gaan kijken?
3: Jawel, ja, het is gewoon een werkdag vandaag. En ik ben toevallig in Reykjavik vandaag. En we zullen het meemaken. En waar ik het ga kijken, weet je. Het gebeurt om, het is vanaf 4:15 lokale tijd. Hier zet het zich in. En een uur later is het voor een minuut gaat het donker worden. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het zelf ook nog nooit meegemaakt. Dus
0: nee, hoe dat
3: ik
0: voelt.
3: Ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat voelt. En hoe de natuur daarop reageert. Weet je, met vogels die... Men zegt, vogels gaan opeens stil worden. En ik ben heel benieuwd. Ja, absoluut.
0: In Spanje maken ze een enorme invasie ook mee van mensen die komen kijken. Daar zijn de hotelprijzen bijvoorbeeld enorm gestegen. Is dat bij in IJsland ook zo?
3: Oh ja, dat is 2 jaar geleden al begonnen. Weet je, 2 jaar geleden, toen werd het gezegd, ja, total eclipse. Dat staat nog heel ver van je af. Weet je, in IJsland plannen we niet zo heel erg lang van tevoren over het algemeen. Juist vanwege die veranderende omstandigheden. Maar hier is het alles volgeboekt in Reykjavik. En heel de westkust van IJsland. En prijzen, dat wil je niet weten. Weet je, gaan 2, 3, 4 keer over de kop voor wat je normaal betaalt. Dus er wordt economisch gezien wordt er echt een enorm veel verdiend aan de duisternis, zeg maar.
0: Ja, dus wat dat betreft zijn de IJslanders er sowieso blij mee. Of nou bewolkt is vandaag of niet.
3: Die zijn heel erg happy, ja.
0: maar goed, zoveel toeristen die dus komen, dat brengt dat dan nog iets de week op het eiland?
3: Jawel, ja. Dus het brengt enorme uitdagingen voor de infrastructuur. Met name op het wegennet, hier worden wegen afgesloten op dit moment. Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in bepaalde streken in IJsland... waar men heel veel mensen verwacht. Want er is ook op een plaats op Sneuvels, dat is een schiereiland... er is ook een heel groot soort muziekfestival. Een soort Woodstock-achtig iets. Vindt zich plaats daar... En dat trekt allemaal extra mensen. En er zijn al heel lang overleggen met de politie over hoe dat verkeer allemaal geregeld moet worden met de toeristische bedrijven, zeg maar. En in die zin is het een enorme uitdaging. Maar gisteravond wordt er nog iemand van de politie geïnterviewd en zegt van ja, weet je wel, we kunnen het allemaal mooi organiseren, maar we moeten toch maar zien hoe het uitpakt straks, weet je. Dus er blijft altijd een onzekerheid omheen hangen hoe het daadwerkelijk eruit gaat zien.
0: Want, nou. Ja. Dat weet u dan vanavond.
3: Ja, precies. Eind van de middag bij jullie. Ja.
0: Nou, geniet er desondanks van. Dank, Edwin Zane.
3: Dat gaat zeker lukken. Dank je wel.
4: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
7: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
8: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
9: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier. Dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
10: Maar wat vind je, Tom?
11: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
15: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
16: De hete zomer, crayonrolluiken.
17: Geluidsoverlast.
16: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Mensen met een lage sociaal-economische status hebben 60% meer kans om te overlijden op de intensive care dan mensen met een hoge sociale achtergrond. En een groep NAC-supporters is niet meer welkom in voetbalstadions. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
22: 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. De KNVB houdt ze verantwoordelijk voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij een grote woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw gereanimeerd. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar naastgelegen woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 mensen gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, dat meldde Amerikaanse media. Volgens de berichten vielen de slachtoffers bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Palestijnen. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250. Dat zal vrijwel zeker verder oplopen. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. In de miljoenenstad Cali zijn bijna 100 doden gevonden. In het getroffen gebied zijn meer dan 1100 gebouwen ingestort. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder meer de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen is er veel zon. Dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
1: In tegenstelling tot wat ik een kwartiertje geleden zei, is de afsluitdijk toch nog in beide richtingen dicht bij de Lorentzsluizen vanwege technische problemen. Dus in beide richtingen omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, de N307 en de A6. En ook wat viel op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. 10 minuten vertraging.
0: De sociaal-economische status bepaalt in grote mate de kans op overlijden op de intensive care. Zo een onderzoeker over hoe dat kan.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
25: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Mensen met een lage sociaal-economische status hebben 60% meer kans om te overlijden op de intensive care dan mensen met een hogere sociale status. Dat laat onderzoek van het Maastricht UMC en het Amsterdam UMC zien. En de Telegraaf schrijft daarover vanochtend. Bas van Bussel is intensivist bij het Maastricht UMC en een van de onderzoekers. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
0: Wat verstaan jullie onder de sociale status van iemand?
26: De sociaal-economische status, dat is eigenlijk een maat die je niet zo absoluut kunt uitdrukken. Het gaat er eigenlijk om dat je in Nederland gewoon kijkt hoe de mensen ten opzichte van elkaar zich verhouden. En van hoog naar laag dus. En het wordt eigenlijk opgemaakt uit wat voor werk iemand doet, bepaalt een deel van de sociaal-economische status, hoeveel geld iemand heeft en hoe iemand zijn opleiding is. En die drie factoren bepalen eigenlijk hoe de sociaal-economische status van een persoon zich in een samenleving verhoudt ten opzichte van andere mensen in die samenleving.
0: En hoe komt het dan dat mensen met een lagere sociale status dus 60% meer kans hebben om te overlijden op de IC?
26: Kijk, hoe dat precies komt, dat is niet wat we hebben onderzocht. We hebben vooral aangetoond dat dat verschil er dus in Nederland is. En dat vonden we ook een groot verschil. Maar hoe dat komt, daar kunnen wij alleen maar zelf over nadenken. En dat kan ik als arts doen, maar dat kunnen mensen thuis ook doen. Kijk, wat bijvoorbeeld is als bepaalde mensen bijvoorbeeld meer risicovol werk doen, dan is dat iets wat bijvoorbeeld mee kan spelen. Het is ook zo dat als iemand bijvoorbeeld die lager opgeleid is, die wat minder kennis heeft over gezondheid, misschien ook ander gedrag laat zien voordat hij een ernstige ziekte krijgt en voordat hij op die IC komt. En dat bepaalt ook een deel van zijn gezondheid. En mensen die minder geld hebben, die ervaren misschien ook wel meer stress en hebben we misschien meer zorgen. En misschien ook wel minder middelen om aan hun gezondheid te besteden dan mensen die meer geld hebben.
0: En wachten ze ook misschien langer met naar de dokter gaan?
26: Zeker, dat heeft misschien ook wel te maken met kennis of met middelen die je hebt, hè, om daar naartoe te kunnen gaan.
0: Nou, omdat je misschien bang bent dat je geld gaat kosten.
26: Bijvoorbeeld. Dat is niet wat we hebben onderzocht, nee. Maar dat is wel iets wat aannemelijk is natuurlijk. En het verschil is heel duidelijk wat we laten zien.
0: Hoe hebben jullie dit onderzoek gedaan? Want je sociaal-economische status, dat staat niet in je medische dossier.
26: Nee, het is ook zo dat als we een acuut zieke patiënt op de spoedeisende hulp of de intensive care zien, dan kun je echt zijn sociaal-economische status niet zien, want iedereen ziet er dan uit dat hij is ernstig ziek. Dan zie je echt niet het verschil tussen bepaalde mensen en hoeveel geld ze hebben bijvoorbeeld. Wat we gedaan hebben, we hebben in Nederland de Nationale Intensive Care Evaluatie en het CBS. En we hebben eigenlijk gegevens van die twee registraties samengevoegd om dit onderzoek te kunnen doen. En het mooie in Nederland is dat we voor beide registraties eigenlijk een landelijk dekkend systeem hebben. En dus eigenlijk alle patiënten hebben kunnen meenemen. Ja. Dat is wel uniek.
0: Is dit nou iets wat u had verwacht? Bent u het gaan onderzoeken omdat u dit idee al had?
26: Nou ja, als intensivist zie ik een patiënt in bed liggen die ik ga behandelen. En dan meten we heel veel, zoals bloeddruk en bloedwaardes en beeldvorming, om duidelijk te krijgen wat de diagnose is en of iemand uiteindelijk hoe iemand verder kunnen helpen. Maar vaak is het ook onduidelijk wie het nou uiteindelijk wel of niet redt op zo'n intensive care en op zo'n intensive care opname. En wij dachten, ja, er is meer te zien aan die patiënt. En we dachten, misschien is sociaal-economische status wel een maat die dat stukje van de puzzel nog vangt. En dat is eigenlijk de aanleiding voor het onderzoek geweest.
0: En dat het dus dit als uitkomst heeft, kunt u daar dan wat mee om het te verbeteren?
26: Nou ja, als intensivisten kunnen we ons daarvan bewust zijn. Hè, dat we denken van, hey, die verschillen zijn er. En daar moeten we van weten dat die er zijn. En dat we dan proberen zo goed mogelijk toch iedereen te blijven behandelen. Maar eigenlijk is het toch meer een iets wat voor de intensive care gebeurt. Kijk, als door alle technologie en middelen die ik op de IC kan inzetten om patiënten door een kritieke ziekte heen te helpen, die doen echt helemaal niks op de sociaal-economische status. Niet op wat ze verdienen of hoe ze opgeleid zijn. Dat ligt toch echt op een ander stukje in onze maatschappij.
0: Het is eigenlijk meer een waarschuwing wat dat betreft aan andere delen van de maatschappij om te zorgen dat mensen niet in die achterstandssituatie terechtkomen.
26: Ja, en ik denk ook als arts heb je ook wel een soort verantwoording naar de maatschappij toe om te laten zien van, hey, wat gebeurt er nu in de ziekenhuizen? Wie liggen er in het bed en hoe gaat het met die mensen? En dat laten wij eigenlijk zien met dit onderzoek. Dat beschrijven we.
0: Dank. Bas van Bussel, intensivist bij het Maastricht UMC. Het is 9:10. In Colombia staan ze aan de vooravond van een kritieke dag. De laatste 24 uur gaan in van de periode waarin mensen nog levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden. 2 dagen geleden werd het land getroffen door een zware aardbeving en minstens 33 naschokken zijn al gemeld. Correspondent Boris van der Spek vertelt hoe de reddingsacties ervoor staan.
2: Ja, die reddingswerkzaamheden die gaan vrij langzaam. Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen. En zoals je al zegt, er zijn veel naschokken. Dat maakt het lastig. Maar ja, die laatste 24 uur gaan inderdaad in. Er zijn nog steeds iets van 2700 vermisten. Dodental is inmiddels gestegen tot ruim 250. Dus ja, het is een dag die voor Colombia en zeker voor die streek Cali, Manizales, Pereira, die zwaar getroffen steden, echt heel belangrijk zal zijn.
0: En is inmiddels duidelijk hoe de situatie is in de bergdorp, daar waar het epicentrum van de aardbeving was?
2: Daar komt iets meer over naar buiten. Op sommige plekken hebben ze iets van internet. De elektriciteit is op sommige plekken terug. Dus we krijgen op zijn minst berichten. Nou, die zijn niet goed. Op sommige plekken zijn dorpen echt voor 80% weggevaagd. Het probleem is dat daar sowieso al hele slechte infrastructuur was. Dus die wegen moeten nu vrijgemaakt worden voordat er hulptroepen, voordat er reddingswerkers naar die dorpen kunnen komen. Ja, en als we nu horen dat er voor 80% dorpen zijn weggevaagd, dan zal daar ook nog wel behoorlijk wat slachtoffers zijn gevallen. En daar hopen we in de komende dagen meer over te horen. Maar dat het dodental gaat stijgen, ja, dat lijkt toch wel vrij zeker.
0: En komt er eigenlijk veel hulp uit het buitenland? Net zoals in Venezuela een tijdje terug toen daar die aardbeving was?
2: Nou, een groot verschil met Venezuela is dat Venezuela eigenlijk niet heel veel meer had dan die internationale hulp. Het is natuurlijk een land wat eigenlijk totaal niet functioneerde. Met name op lokaal en regionaal niveau waren autoriteiten of heel corrupt of gewoon vrij afwezig. In Colombia is het allemaal een stuk beter georganiseerd. Het is een land wat sowieso ervaring heeft met aardbevingen. Zeker op het deel waar deze aardbeving heeft plaatsgevonden. Daar komen veel tektonische platen samen. Daar zijn veel aardbevingen als normaal. Normaal een stuk kleiner. Maar goed, daar zijn wel reddingsteams die kunnen opereren uit eigen land. Dus tot nu toe is er niet heel veel internationale hulp qua reddingsteams. Er wordt wel humanitaire hulp gestuurd. Er wordt geld gestort op rekeningen van de regering. Maar tot nu toe weten ze het allemaal zelf te doen. Ja, en of ze daarna meer hulp gaan nodig hebben, dat moeten we zien. Er is een economische noodtoestand afgekondigd, omdat het economisch heel moeilijk gaat worden dit land te heropbouwen. En zeker deze streek. Maar ja, eerst die hulpverlening en hopen dat er zoveel mogelijk mensen levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden.
0: Zijn correspondent Boris van der Spek. Robert, hoe is het met de afsluitdijk? Open of dicht?
1: Nee, die is nog steeds dicht. In beide richtingen zelfs. De weg Den Oever-Heerenveen. Dat komt door technische problemen aan de Lorenssluizen. Richting Heerenveen rijden om via Enkhuizen en Lelystad over de A7, de N307 en de A6. En natuurlijk in omgekeerde richting loopt de omleiding ook via Lelystad en Enkhuizen. Maar dan precies omgekeerd. A6, N307, A7.

0: Miles met Black Velvet. Deze week is het 25 jaar geleden dat Minouche in première ging. Een film over een vrouw die vroeger een poes was, met Carice van Houten en Theo Maassen in de hoofdrol. De film is gerestaureerd door AI Film Museum en nu weer door het hele land te zien.
1: Minouche.
2: Ik ben het, Minouche. Poes Minouche uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens. Hm?
3: Is er tovenarij in het spel?
2: Weet ik niet.
4: Naar het spannende boek van Annie M. G. Smit.
3: Minouche! Minouche! Er is iets vreselijks gebeurd.
4: Een helddoener. Blijkt een gemene schurk.
5: Oh. Wat een rotzak.
2: Element heeft de jongen van Jakkepoel.
3: Huh? Oh, lieve heer, doe iets.
0: Guusje van Duren is producent van kinderfilms. En ze legt uit wat die film Minouche zo bijzonder maakt dat hij 25 jaar later opnieuw wordt vertoond.
6: Aan de ene kant natuurlijk een tijdloos verhaal waarin universele menselijke thema's voorkomen, zoals vriendschap en liefde en het overwinnen van onzekerheid en het leren van je eigenaardige zelf te zijn. Maar het is ook wel actueel op een bepaalde manier, omdat er vragen en krachten spelen, zoals nou ja, een groot kapitaal dat onrechtvaardig veel macht toebedeeld krijgt en er dan slechte dingen mee doet. Een overheid die er soms vrij sullig achteraan hobbelt. Maar ook bijvoorbeeld op die krantenredactie van het hoofdpersonage Tibbe. Daar spelen actuele vragen zoals ja, welke stem is de ene stem belangrijker dan de ander? Hè? Is de stem van een kat, telt die niet eigenlijk? Zelfs als het Minouche is. En wordt iedereen wel gehoord? Wat is waar, wat is waardevol, dat soort dingen. Daar zijn mensen nu ook mee bezig.
0: Kortom, ja. Annie M. G. Smit had weer eens een ijzersterk verhaal gemaakt.
6: Zeker, ja. Ja.
0: Zou een film als Minouche, dus hoe ze het gemaakt hebben, tegenwoordig ook nog zo gemaakt worden?
6: Nou ja, kijk, Minouche is sterk en is natuurlijk een hele goede film. Maar het komt ook uit een periode dat de Nederlandse kinderfilm over het algemeen heel sterk was. En dat kwam omdat er ja, heel eigenzinnig gemaakt werd en makers ook daartoe aangemoedigd werden. En nu leven we wel in een andere tijd. Niet zozeer qua hoe we maken, maar meer in hoe ouders cultuur navigeren en waar ze voor kiezen. Er wordt meer gekozen voor dingen waar niet te veel negatieve en complexe gevoelens in voorkomen misschien. Minouche is bij vlagen best wel spannend. Hè? Er is een scène waarin poesjes in kleine kittens in een vuilniswagen bijna geplet worden. En sommige karakters zijn en slecht en goed. Of doen het goede vanuit slechte overwegingen of andersom. Dus dat zijn best wel dingen die tegenwoordig zijn ouders toch heel vaak geneigd om te zoeken naar dingen waar de zaken wat duidelijker en iets letterlijker zijn. En gelukkig ben ik heel blij dat ik nog steeds omringd ben door filmmakers die daar toch hun eigenzinnige ding mee doen. Want dat is wat Nederlandse kinderfilm zo ontzettend bijzonder maakt, denk ik.
0: Ja, want nou, die film kwam dus uit toen waren mijn kinderen echt heel jong, maar die vonden het leuk, spannend, leuk, eng.
6: Ja. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Mijn eigen kinderen hebben ook Minouche al meerdere keren gezien. En die vinden het ook heel, heel leuk en spannend. En kijk, een fictiefilm is voor kinderen zeker, is ook gewoon een hele leuke manier om op een veilige wijze bepaalde gevoelens door te maken. En te leren hoe je daarmee omgaat. En ook te leren dat bijvoorbeeld spannend even is en dan weer voorbij. Als het goed is.
0: Ja.
6: dus daarom is het ook heel erg leuk dat zo'n film het dus toch weer heel goed doet. En nu de kans weer krijgt om in de bioscoop te draaien. Omdat ik denk dat juist dat moeten we doen met kinderfilm.
0: Want passen filmmakers zich toch ook wel een beetje aan? Want je zei net, gelukkig werk ik met filmmakers die hun eigen ding blijven doen. Trekken ze zich er dus niks van aan? Of maken ze het toch wel een beetje anders?
6: Nou, ik denk, we zijn ons er wel bewust van, denk ik. Ja, en we willen natuurlijk ook heel graag dat mensen wel voor onze films kiezen. En ik denk ook wel dat we er meer. We worden ook wel uitgedaagd om erover na te denken. En ik denk, het is ook wel legitiem. Hè? We leven in een tijd waarin AI en fake news ons nopen om kinderen te leren om ook naar verhalen te kijken van, hé, wordt mij hier iets verteld, word ik hier ergens van overtuigd, of word ik hier uitgenodigd om te verbeelden? En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als makers aan de kant van de verbeelding blijven staan en daarvoor blijven strijden. Want verbeelding is ontzettend belangrijk.
0: Ja, dus dat kinderen weten, dit is niet echt, maar het is een mooi verhaal en dus kan ik erin meegaan.
6: Ja, precies. En dus kan ik in deze hele nieuwe wereld die ik niet ken, kan ik toch mezelf vinden. En ben ik toch meer zoals die ander dan ik dacht. En kan ik me inleven in een verhaal, in iemand anders een leven. En via diegene al die emoties doormaken.
0: Ja. En dan is Minoes dus een absolute aanrader. En daarna de volgende keer naar een van de nieuwe films.
6: Ja, bijvoorbeeld de makers van Minoes, die hebben nu binnenkort een nieuwe film uit, Moxie. Ik hoop dat iedereen daar ook, die van Minoes houdt, daar ook naartoe gaat. Want dat is ook echt een hele mooie film. En As We Speak wordt Floddertje gedraaid. Dus daar verheugen mijn eigen kinderen zich nu al enorm op. Mijn eigen dochter wilde heel graag Smeerkees spelen, maar daar hebben ze gewoon een echt hondje voor gekast. Dus dat zijn gewoon dingen waar we nog steeds heel erg met veel plezier naar mogen uitkijken. En ik hoop dat iedereen daar ook naartoe gaat.
0: Zij kinderfilmproducent Guusje van Deuren.
7: Reactie.
8: Aan de redactie.
7: Dan gaan we daar meteen over door. Want 25 jaar na de première is de kinderfilm Minoes dus weer te zien in bioscopen. Gerestaureerd door AI Filmmuseum. We hoorden producent van kinderfilms Guusje van Deuren er net al heel enthousiast over.

0: negatief, dat is al gemonteerd bij ons in het archief. Dat scannen wij in op een hogere resolutie en daarna bewerken wij dat. In de één gedeelte is het zogenoemde poetsen dan. Dus digitaal poetsen waar wij dan stofjes en krasjes die in de loop van het leven van dat element daarop zijn terechtgekomen, er weer uithalen om dus de film weer zo mooi mogelijk in de bioscoop te laten zien of zo dichtbij het origineel zoals het toen ook in de bioscoop te zien was.
1: Ja, en de kleuren, worden die dan nog opgekrikt?
0: Klopt, ja, niet per se opgekrikt, maar wij gebruiken een referentie van toen ook en proberen die digitale files die we dan nu hebben, gaan we weer zo dichtbij of precies zo uit laten zien als het toen ook in de bioscoop was. Dat heet kleurcorrectie, grading. En dat doen wij dan ook nadat wij het gepoetst hebben, wordt de film nog qua kleur, zeg maar,
1: kleurcorrectie gedaan, ja. En hoe lang ben je daar dan mee bezig met zo'n hele film?
0: Nou, het poetsen gebeurt vaak frame for frame. Soms ook shot by shot, dus dat duurt wel eventjes. Het hangt ervan af hoeveel erin zit. Bij Minou staat nou ook niet, die is niet zo oud, dus er zat nog niet zoveel in. Maar het heeft toch wel 2-3 weken geduurd. Die kleurcorrectie duurt enkele. Ja, we hebben 1,5 weken daaraan gewerkt. Ook omdat het een heel snel gemonteerde film is. En ook daardoor denk ik ook voor de huidige publiek heel erg aansprekend is. En wij hebben heel veel shots en daardoor, omdat die kleurcorrectie shot by shot gebeurt, duurde dat ook wat langer dan misschien normaal. En we hebben ook iets meer aandacht misschien nog besteed aan Minouche dan. Ja.
1: Dan in andere films. Maar dus in totaal, wil ik wat zeggen, maanden?
0: Ja, een paar maanden. Ja, omdat het is niet alleen maar dit. We doen natuurlijk ook voorwerk daarvoor. Zoeken de elementen uit, checken die, vergelijken die met elkaar enzovoort. Dus dat hele werk zit er natuurlijk ook nog aan vast. Wat voornamelijk het archiefwerk is. Ja. Dus in totaal heeft het zeker 2-3 maanden, als iets een tik langer geduurd.
1: Kortom, zoals we dat dan noemen, monnikenwerk. Hartelijk dank voor de uitleg, restaurator Annika Kros.
2: Noord-Korea wordt steeds beter in cybercriminaliteit. Er is nu een hackersgroep die software heeft gebouwd waarbij gebruik wordt gemaakt van AI. Dat lijkt misschien een beetje tegenstrijdig, omdat het land amper met internet is verbonden. Dat vertelde Korea-kenner Casper van der Veen. Maar Noord-Korea zet al sinds de jaren 90 flink in op hacken. Nou, daar was luisteraar Marcel ook verbaasd over. In de NPO Luisterapp vroeg hij: via welke verbindingen lopen die aanvallen dan? Of gebeurt dat misschien vanuit het buitenland?
1: Daarvoor hebben we Casper van der Veen weer. Casper, hoe gebeurt dat?
3: Ja, terechte vraag. Inderdaad, Noord-Korea heeft zelf, voor zover we weten, maar een stuk of 1000 IP-adressen. Nou, dat is echt heel weinig. En die cyberaanvallen waar het hier over gaat, ja, die vinden eigenlijk allemaal plaats vanuit het buitenland. Omdat het zo makkelijk is, daar hoef je helemaal geen hacker of computerkenner voor te zijn, om je locatie af te schermen, mm-hmm. je IP-adres af te schermen. Ja, is het moeilijk om vast te stellen waar zij precies zitten? We weten uit het verleden in ieder geval dat zij hebben geopereerd vanuit China, vanuit andere Zuidoost-Aziatische landen als Thailand. Enkele keer ook uit het Midden-Oosten. Wat je soms ziet is dat Noord-Koreaanse bouwprojecten ergens worden uitgevoerd in het buitenland en dat er dan ook hackers worden meegestuurd naar die locatie. Dus ja, die vinden eigenlijk allemaal vanuit het buitenland plaats.
1: Vanuit het buitenland, er zitten Noord-Koreanen in het buitenland. En vandaaruit doen ze het dus. Nou, dank voor de opheldering van deze vraag. Casper van der Veen.
4: 3 voor de dag.
1: Paris Saint-Germain en Aston Villa strijden om de Europese Supercup. De winnaars van de Champions League en de Europa League van afgelopen seizoen treffen elkaar om 9:00 in Salzburg. En in IJsland, Spanje en Portugal is vanavond een volledige zonsverduistering te zien. Filmmaker Niels Bierhaus fietst naar Spanje om die zonsverduistering vast te leggen. En hij is goed voorbereid, hij heeft immers maar 1 kans.
5: Ja, dus ik ben ook voor vanavond was ik nog even aan het uitzoeken van welke instellingen voor de camera moet ik nou precies gebruiken. En je wilde natuurlijk eigenlijk ook het liefst gewoon heel erg van genieten. Ik heb in ieder geval 2 camera's. Dus dan kan ik al sowieso eentje op de zon en eentje in iets meer op de omgeving. En sowieso gewoon het geluid van de mensen en hopelijk de o's en de a's. Dat het allemaal, allemaal vastgelegd wordt.
1: Het is vanavond ook allemaal te volgen via de livestream in de NOS-app.

0: op de site. En in de rechtbank in Den Haag staan twee medewerkers van een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn terecht voor verkrachting van minderjarige meisjes. De verdachten van 30 en 21 jaar zouden zich vorig jaar november in dezelfde nacht aan hen hebben vergrepen. Zometeen spraakmakers Carl-Johan.
1: Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: bodyscans moeten verboden worden. Commerciële aanbieders maken er veel reclame voor op radio en televisie. Je lichaam preventief laten scannen. De vraag is, heeft dat wel het gewenste effect?
0: Dat zometeen in stand.nl. Thomas heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 mensen gewond geraakt. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. In Etten-Leur was vannacht een woningbrand waarbij een vrouw gereanimeerd moest worden. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar naastgelegen woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Het weer. Vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen is er veel zon. Dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden.
4: ANWB Verkeersinformatie. Met problemen aan de Lorenssluizen. Die liggen in een afsluitdijk. Er lijkt een beetje weer beweging in het verkeer te komen. Daardoor dat er tegenverkeer wordt ingesteld. Dan gaat al het verkeer in beide richtingen over één rijbaan. Maar in beide richtingen is het nu nog veilig om te rijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, de N307 en de A6.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
1: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Arjen Gielen, bestuursvoorzitter van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Goedemorgen, meneer Gielen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, vanochtend in het nieuws dat de aanhoudende droogte tot veel meer funderingsproblemen zorgt in ons land. Er zijn al twee keer zoveel meldingen binnen. Nou, hoe we daarmee omgaan en wat er kan gebeuren om een ramp te voorkomen, dat gaan we zo meteen met u bespreken. Voor het Mediaforum is hier alvast Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen, Sander.
6: Goedemorgen.
1: In dat Mediaforum straks onder meer aandacht voor iets wat ooit het toetje van het journaal was, maar binnenkort een maaltijd op zich.
7: Zijn bij jou in de mijn. Ja, droog.
8: Ja, dat is een beetje het thema van deze dagen, zou je kunnen zeggen. En ook bij dit paard, als hij maar een beetje beweegt, dan staat hij ook vol in het stof. En dat is op andere plekken in Nederland natuurlijk niet veel anders.
1: Het weerbericht in het 8-uur-journaal kennen we natuurlijk wel. En het is op zich al best uitgebreid. Maar er komt toch nog een XL-versie overheen. En dat is dan ook weer nieuws op zich. Maar we beginnen met iets anders dat ons bovenmatig bezighoudt. Onze eigen gezondheid.
2: Deel uw ervaring. Op 0800 1101.
9: Are we the first generation that won't die?
10: Total body scans.
11: Eén keer per jaar body scan.
12: Preventieve scans, bloedtesten en infusen vol vitamines.
13: Wie komen dan bij u?
14: Ja, over het algemeen mensen die het belangrijk vinden om vooruit te kijken, die het ook hun risico's willen weten en daar actief aan kunnen handelen.
12: In Nederland zijn tientallen bedrijfjes die dit soort behandelingen aanbieden.
15: En dan zit je, denk ik, heel erg aan de risicozijde van niet bewezen geneeskunde.
16: Het is niet leuk, ik wil het niet weten. Mijn lichaam geeft het wel aan, hoop ik, als er iets mis is.
17: Je wordt er niet jonger van, je wordt er vooral armer van.
1: De stelling is vanochtend: body scans moeten verboden worden. Arjen Gielen, bent u iemand die zich snel zorgen maakt over uw gezondheid en wat er allemaal in uw lichaam gebeurt?
6: Ik merk altijd als ik met familie ben of bij een verjaardagsfeestje, zodat ik daar verhoudingen heel slordig ben.
1: Mm.
5: Dus ik merk dan altijd dat mensen heel erg bezig zijn met medicijnen en dat soort dingen en zo. Dan denk ik van, waar heb je het eigenlijk precies over? Wat bedoel je precies? En zo. Dus ja. Ik persoonlijk, nee. Nee, persoonlijk niet.
6: Nee, dus een, zeg maar een total check? Of even
5: heb ik nog niet over nagedacht.
6: Goed doorlichten? Nee. Ook niet eens over nagedacht?
5: Nee. Grappig, hè? Ja.
6: Nou ja, weet ik niet.
5: Ik heb wel eens last van mijn rug of zo. Of ik heb een keertje wat dingen. Ik ben een keer door mijn knie gegaan met hardlopen en zo. Maar eigenlijk gaat alles goed. Dus ik denk van, ja, wat heb ik dan?
6: Nee.
5: Maar ik snap wel dat het nuttig kan zijn. Maar voor mij persoonlijk, zo ben ik niet.
6: Nee. Ja, iets meer van de school wat niet weet, wat niet deert dan. Misschien.
5: Ja, misschien als we het straks over wat ander onderwerp hebben, dat het raakt wel eigenlijk aan hetzelfde. Van, het is wel goed om dingen uit te zoeken.
6: Hoe zit het eigenlijk met mijn fundering?
5: Ja, ik kan scherper worden hierin zelf, persoonlijk. Ja. Maar,
6: Nee. Sander Heijnen, ben jij het type dat dat allemaal wil weten?
10: Nou...
6: En mee bezig is vooral ook?
10: Dat zeker niet. Nee, want ik moet ook nadenken over de vraag, wil ik dat weten? Ja, goede vraag eigenlijk. Ja, kijk, als er iets is met je gezondheid, wil je dat weten?
6: Ja.
10: En iedereen kent natuurlijk anekdotes van mensen die... waarbij iets gemist is bij een huisarts... of waarbij ze zelf te langzaam blijven doorlopen met klachten... en die zo'n hele vreselijke ziektes hebben gehad... die in een vroegtijdig stadium beter behandelbaar zijn geweest. Dus, die behoefte snap ik heel goed, zo als ik erover nadenk. Alleen, ik heb er voor mezelf inderdaad nog nooit over nagedacht. Ja, als ik ergens pijn heb en het gaat na een paar dagen niet weg... dan ga ik naar de dokter. En als ik geen pijn heb, dan, dan denk ik daar niet over na.
6: Ja, de stelling is dus bodyscans moeten verboden worden. Als u nou denkt, wat gaan ze er stevig in? Dat is niet wat wij vinden natuurlijk. Maar dat is wat de medische wereld, daar is wel een soort van consensus over. En te beginnen, om in die medische wereld dan meteen maar te stappen... bij Adrienne van Randen. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
6: U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Radiologie. Nadat de mensen dan bij de huisarts zijn geweest... Hè, met hun scan die ze hebben laten doen... waarop iets afwijkends is te zien... dan komen ze natuurlijk bij radiologie terecht uiteindelijk. Dus u krijgt die mensen die een vlekje hebben ergens ook, of niet?
13: Ja, zeker. Die krijgen wij zeer regelmatig op ons echoprogramma. En als ze al inderdaad ook... Het kan ook zijn dat de huisarts ze natuurlijk naar een ander medisch specialist in het ziekenhuis verwijst.
6: Ja.
13: En die verwijst ze dan weer door naar de radiologie voor een CT-scan of een MRI-scan. Om verder aanvullend onderzoek te doen. Maar zeker, die zien wij heel frequent in ons dagelijkse praktijk.
6: Ja, het is opvallend dat veel luisteraars hebben gereageerd in de aanloop naar deze uitzending. En eigenlijk, wat opvalt is dat mensen... Ja, ik wil het toch echt wel weten als er wat is. Maar dat is natuurlijk wat anders dan of het ook zinvol is. Hoe staat u daar eigenlijk in? Hoe ziet u dat?
13: Ja, als radioloog zie ik echt geen toegevoegde waarde... in dit soort ongerichte total body scans. Want binnen de radiologie hebben we natuurlijk allemaal verschillende technieken. Dus zoals echo noemde ik al even, CT-scan, MRI. Het zijn allemaal onderzoeken waarbij je heel gericht zeg maar, in het lichaam kan kijken. En dus ook een... waarbij iedere klacht die je hebt...
6: Mm-hmm.
13: En daar kom je eigenlijk al meteen tot een soort van kern... Hè, want mensen moeten dan een klacht hebben... en dat is bij het maken van een total body scan... zoals ook al even werd aangegeven in een van de eerdere sprekers... van ja, als ik geen klachten heb, dan ga ik niks laten doen.
6: Mm-hmm.
13: En dus total body scan wordt in principe gedaan... met mensen zonder klachten... maar onze technieken zijn juist heel erg gericht op een bepaalde klacht... en dus een mogelijke onderliggende oorzaak.
6: Yeah.
13: En die vraagt ook iedere keer weer een andere aanpak... En zo'n total body scan is wat meer als schieten met hagel. Je doet gewoon heel ongericht een scan en daar zie je dan mogelijk iets op.
6: Ja.
13: En dat mogelijk iets kun je ook niet goed duiden wat dat dan is. Of het iets kwaadaardigs is, of het iets is wat een behandeling nodig heeft. Of dat het iets is wat eigenlijk vanzelf weer weggaat totaal onschuldig is. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk, meerdere mensen hebben meerdere kleine afwijkingjes in het lichaam, waar je geen last van hebt, waar je niks mee hoeft, die je eigenlijk nooit enige impact hebben op je leven.
6: Ja, maar goed, dan is er dan altijd weer dat voorbeeld, ook op die verjaardag inderdaad, van dat ene verhaal van
13: natuurlijk.
6: Daardoor was ik wel op tijd.
13: Ja, er is altijd natuurlijk die ene die wel.
6: Wat moeten we daar dan mee?
13: Een soort van
6: wat is het antwoord dat we daarop moeten geven?
13: Ja. Ja, dat eigenlijk het overgrote merendeel is, is er geen toegevoegde waarde. En berokken je meer schade dan dat je gezondheidswinst oplevert. Want uiteindelijk komen die mensen, die gezonde mensen, die nemen een plekje in de reguliere zorg van iemand die wel ziek is, die wel die zorg nodig heeft. En er zijn wachtlijsten in de zorg. Hè. Ik bedoel, de vraag naar zorg wordt ook binnen de reguliere zorg niet minder.
6: Nee.
13: En als we daar dan ook die gezonde mensen nog bij krijgen... Ja, dan kunnen we al helemaal niet aan die vraag voldoen. En dan voel je je als dokter voel je gewoon dat je niet de juiste zorg voor de juiste mensen levert.
6: Ja, dat snap ik. Moet je dan, misschien wat snel om een conclusie te trekken in dit half uur, we zijn net begonnen, maar moet je dan toch misschien denken in termen van, ja, individueel is het allemaal heel begrijpelijk, maar als systeem, hè, als samenleving, moet je je echt wel ernstig afvragen of we dit moeten willen.
13: Nou ja, en daarom zijn ook, hè, en weet je, medisch specialisten kunnen onderling best wel van niet met elkaar eens zijn. Maar hier zijn we het allemaal heel erg met elkaar eens, dat wij hier geen heil in zien.
6: Nee, precies.
13: En dus ik denk als samenleving, als groep, want je doet dit inderdaad, en dat wordt ook al eerder aangehaald. Hè, dat zijn natuurlijk de mensen die. Het zichzelf kunnen, die het kunnen betalen, die doen dit soort onderzoeken. Ja. En andere mensen die daar geen toegang tot hebben, mensen die het wel even zelf kunnen regelen. Het is een hele beperkte groep waar je deze zorg voor levert. Ja. En een hele grote groep, die krijgt dus niet, heeft geen toegang tot zorg en later toegang tot zorg, omdat die zorg verdrukt wordt door mensen die het niet echt nodig hebben.
6: Ja, en het ook onnodig innemen. Hè? Want u zei al aan het begin, het is niet per se bewezen dat het ook nog nut heeft. Hè, uiteindelijk.
13: Nee.
6: Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste nog.
13: Ja, zeker.
6: Ja. Hartelijk dank, Adrienne van Randen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Radiologie. Ignaas de Vis, goedemorgen, medisch filosoof.
18: Goedemorgen.
6: Ja,
18: klopt.
6: Even om het maar even op filosofische wijze te benaderen. Wat is dat toch dat mensen precies willen weten of er geen ziekte op de loer ligt? Is het een soort, nou ja, collectief wil ik niet zeggen, want ik maak er zelf bijvoorbeeld geen gebruik van, maar er is wel een soort van obsessie met gezondheid en niet dood willen gaan.
18: Wel, er is minstens een verlangen naar zekerheid over hoe het met onze gezondheid gesteld is. En dat is een begrijpelijke reflex. Alleen kun je die zekerheid nooit verwerven. En zijn total body scans eigenlijk een soort van illusie die we tijdelijk krijgen. Vanuit het idee van als ik volledig gescand ben en er is niets met mij aan de hand, ja, dan ben ik perfect gezond. Dus dat kan hoogstens tijdelijk het effect zijn, want morgen kun je alweer gaan twijfelen over de resultaten van vandaag.
6: Ja, het is een momentopname.
18: Het is altijd een momentopname. En mensen verwarren ook het idee dat een screening of een scan een soort van therapie zou zijn. Het is hoogstens een observatie over wat we nu over jouw gezondheid te weten kunnen komen. Maar het zegt niets over hoe je er in de toekomst aan toe zal zijn.
6: Ja, nou zou je kunnen zeggen, hè, als je zo'n check hebt gedaan en er blijkt niks te zijn, er is niks gevonden, dat je even gerustgesteld bent. Waarom zou je dat niet willen? Even, en ik snap, hè, we hebben het net al besproken, de gevolgen die het heeft, voor de druk op de zorg. Maar in dit geval is er dan niks aan de hand. Je bent even gerustgesteld. En dat je daar 1.000 of 2.000 euro voor hebt betaald, ja, dat is jouw probleem.
18: Wel, als het inderdaad gaat om een privékeuze met privémiddelen en geen publiek geld, ja, dan is dat nadeel alvast niet van tel. De moeilijkheid is natuurlijk dat hoe meer en hoe verfijnder we kunnen screenen, hoe minder we met het resultaat komen dat er niets met ons aan de hand is. Eerder het omgekeerde. We vinden altijd wel iets. En dat iets, het was daarnet ook in de uitzending, mensen willen het weten. De vraag is natuurlijk, wat is die het? Want die totale gezondheid, daarover beschikt eigenlijk niemand. We zijn allemaal een soort van vat vol risico's. En hoe beter die screenings zijn, hoe meer we die risico's kunnen opsporen. De moeilijkheid is dan, is elke afwijking die we vinden in het menselijk lichaam, is dat ook het symptoom van een ziekte? Of is dat gewoon een afwijking die niet tot ziekte zal leiden? Mm-hmm. En daar ontstaat de discussie. En dat maakt ook dat mensen, nadat ze zo'n total body scan hebben ondergaan, dat ze vaak met grote ongerustheid zitten. En eigenlijk vanuit die eigen private keuze daarna wel degelijk de publieke gezondheidszorg binnenstappen. Mm-hmm, en eens mensen ongerust zijn, dan zijn ze nog heel moeilijk gerust te stellen vanuit het idee, er is wel degelijk niets met jou aan de hand. Ja. Dus daar zit wel degelijk een collectief of een maatschappelijk probleem, om het zo te zeggen.
6: Zeker. Ja, ja. Bovendien, er wordt van alles gevonden waar je misschien mee dood gaat, maar niet aan dood gaat, las ik van een specialist. Dat vond ik ook een hele mooie.
18: Ja, zo gaat dat. Ja. Er zijn heel veel mannen bijvoorbeeld die doodgaan terwijl ze prostaatkanker hebben, maar niet aan prostaatkanker.
6: Precies,
18: om maar één voorbeeld te geven. En zo zijn er talloze, vaak kleine afwijkingen in het lichaam. Mm-hmm. Prostaatkanker is nu geen afwijking, dat is wel degelijk een ziekte, maar elk menselijk lichaam heeft een aantal afwijkingen die niet per se wijzen op een ziektebeeld. Alleen die screenings leggen alle mogelijke kleine zaken bloot, waardoor mensen zich onnodig zorgen gaan maken.
6: Dat is één van de grote bezwaren.
18: En dat heeft weer een collectief effect.
6: Ja, zeker. Ignaas de Vis. Hartelijk dank, medisch filosoof. Hans Romein, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen.
6: U heeft al meerdere keren een bodyscan gedaan. Waarom?
19: Nou, ik vind het gewoon belangrijk om aan mijn gezondheid te werken. En om zoveel mogelijk ook preventief daarvoor maatregelen te nemen. Ik ben het ook helemaal niet eens met de voorzitter van die radiologenvereniging die ik net hoorde. Mm-hmm. Ik heb ook het idee dat ze geen idee hebben wat er nou eigenlijk plaatsvindt. Kijk, één bodyscan, daar kan je nog van zeggen dat je daar onnodig ongerust door kan raken. Maar ik heb het nu 5 keer gedaan. Ja. En ze leggen iedere keer de voorgaande scans leggen ze ernaast. En ze letten juist op of er wezenlijke veranderingen zijn. Dus dat ene vlekje, daarvan zeggen ze, wil je echt zeker weten op korte termijn dat dat niks is, dan moet je misschien over een jaar nog een keer herhalen. Maar in principe zeggen ze, nou, één zo'n vlekje betekent niks. Als we de volgende keer over 2 jaar weer die scan maken en je ziet dan een verandering, dan is het pas iets waar je mogelijk wat aan zou moeten doen. En ik ken heel veel mensen in mijn omgeving helemaal niet. Want er wordt gezegd, het is voor een beperkt aantal mensen. Ik denk dat iedereen met een normaal tot modaal inkomen, het kost €2000 in de 2 jaar. Ja. De een koopt een dure fiets voor zijn kinderen. Noem het, of ga naar de Bahamas op vakantie.
6: Nou, heel gezond fietsen.
19: En de ander legt gewoon iedere maand hier €100 voor opzij. Het is helemaal niet.
6: Nee, dat is je eigen keuze natuurlijk.
19: Investering.
6: Ja, nee, zeker, precies. Plus, maar u heeft meerdere scans gedaan, hè, zegt u? Toch?
19: Ja.
6: Ja, en dan was er dat ene vlekje. En toen zeiden ze, als er nou over 2 jaar nog wat meer van die vlekjes zijn, dan moeten we serieus gaan kijken. Is dat gebeurd of niet?
19: Ja. Dat is, ze legt iedere keer. Het zijn hele deskundige mensen.
6: Nee, dat snap ik. Maar heeft u meerdere vlekjes ontdekt? Dat is de vraag.
19: Ja. Ik heb op mijn leven bijvoorbeeld een moedervlek zitten.
6: Ja.
19: Dat noemen ze iedere keer even. En er is niks aan veranderd. Er is ook niks om je zorgen om te maken.
6: Mm-hmm. Oké. Okay. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Na die meerdere bodyscans is er niet een reden om te denken, het gaat niet goed. Dus u wordt steeds gerustgesteld, laat ik het zo zeggen.
19: Ja, zeker.
6: Ja.
19: En we hebben nu, darmonderzoek is nationaal omarmd. Van vrouwen borstonderzoek. Ik bedoel, daar hoor ik niks over. Want dat is dan blijkbaar, kan het geen kwaad. Ik bedoel, daar worden ook af en toe hele kleine knobbeltjes in de borst gevonden. En dan blijkt na nader onderzoek dat er niks aan de hand is.
6: Ja, maar dat zijn dus wel vrij gerichte onderzoeken. Dat is wat anders dan een totale bodyscan, hoorden we net.
19: Maar
6: ook
19: blijft een preventief onderzoek.
6: Ja.
19: Dus.
6: Nee, zeker, dat is waar. Dus. Ja. Bij welk bedrijf doet u dit? Mag ik dat vragen?
19: Ik weet niet of dat bij Prisken.
6: Oh ja, precies. Dat, die maken veel reclame. Ja.
19: Ja. Het was eerst in Duitsland. Dus ik ben er 20 jaar geleden mee begonnen. Toen mocht het nog niet in Nederland. Dus ik zou het heel erg jammer vinden als we de klok terugzetten. En dat het nu weer verboden wordt. En ik denk zelf ook, ja, dat er toch een beetje de Nederland overheerst dat enigszins de Calvinistische instelling is. Dat je moet gewoon accepteren wat er met je gebeurt. En je moet daarin berusten. En ik vind, als jij het belangrijk vindt om met je gezondheid bezig te zijn. Ik sport ook 2 keer per week.
6: Ja.
19: En daar moet je wat geld voor over hebben. Hè. Het is helemaal niet zo dat het alleen voor rijke Nederlanders werkt.
6: Nee, dat is een van de argumenten die voorbij komen. Maar het gaat natuurlijk ook om de druk die je verder na een behandeling, hè, als je in behandeling gaat, op de gewone zorg dan legt. Hartelijk dank, Hans Romein. Ik ga even verder. Er wordt namelijk gereageerd op de stelling, bodyscans moeten verboden worden. Henk van der Vecht die mailde ons vanochtend, ieder mens beslist over zijn eigen lichaam. Daar hoort de overheid zich niet mee te bemoeien. En Lisbeth die reageert in het Spraakmakerscollectief. Ze zegt, nee hoor, als je daar geld voor over hebt, dan mag het gewoon. Gerry reageert ook. Die zegt, hij is voor het verbieden. Ja, meteen verbieden en de opengelaten tijd gebruiken voor mensen die ziek zijn. En dus de wachtlijsten wegwerken. Dat is weer alleen voor de rijken. De rest van de mensen kan zoiets niet betalen. Chisin Valkenström, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
6: U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek. En jullie vertegenwoordigen dus bedrijven die bodyscans ook aanbieden. Waaronder dus Prescan, zoals we net al hoorden. U zegt natuurlijk, kan ik me zo voorstellen, niet verbieden. Maar wel een keurmerk en kwaliteitseisen stellen. Wat gaat er nu dan, als we even kijken naar de schaduwkanten, concreet mis bij de aanbieders?
20: Nou, het is niet zozeer dat er bij aanbieders wat misgaat. Maar wat wij wel zien, dat er hele opportunistische aanbieders op de markt komen. Die denken daar met een sneltestje vanuit de zolderkamer en een AI-platform testen te kunnen aanbieden, waar dan vervolgens geen opvolging aan gegeven worden. Dus wij als vereniging die zeggen van, nou, elke burger moet het recht hebben om beschikking te hebben, even inzicht te krijgen in zijn eigen gezondheid. Maar dan moet dat wel op een goede, professionele en verantwoorde manier gebeuren. En dat kun je alleen maar regelen door het kaf van de koren in de markt te scheiden. En dat doen wij middels een net ontwikkelde kwaliteitsstandaard, de NEN 8051. Dat is de kwaliteitsstandaard voor preventief gezondheidsonderzoek.
6: Ja, ja, ja. Want moet zo'n aanbieder eigenlijk een medisch specialist zijn wat u betreft? Of medisch onderlegd?
20: Nou, als het gaat om dit soort medische onderzoeken, waarbij in feite sprake is van een voorbehouden handeling, daar moet altijd een medisch specialist bij betrokken zijn, althans een big geregistreerde arts.
6: Ja.
20: En dat schrijft bijvoorbeeld die kwaliteitsstandaard ook voor. Ja.
6: Nou is er kritiek, hè, wel vanuit allerlei mensen uit die medische wereld. Ik sprak net dus Adrienne van Randen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Radiologie. Zij zegt, eigenlijk, je ziet misschien van alles, maar het zegt niet zoveel. En je jaagt de stress aan bij mensen, omdat het niet zoveel zegt. Maar ze hebben wel wat meegekregen. En vervolgens stappen ze ook nog de reguliere zorg in. Wat de druk weer vergroot. En het is al zo lastig allemaal om het allemaal te behapstukken. Wat vindt u eigenlijk van die kritiek als aanbieder?
20: Nou, ik vind het heel jammer dat een professional die op dit moment gewoon met zijn voeten in de klei staat, zich zo beperkt naar een dergelijke thema kijkt. Want de wijze waarop bijvoorbeeld over de bodyscan wordt gesproken, daar wordt nu nog steeds gesproken als een ongericht onderzoek. Je wordt door een scanner gehaald en je krijgt de uitslag en that's it. Maar dat is al volledig achterhaald. De term bodyscan staat meestal, is dat een productnaam voor een verzameling onderzoeken, start vaak met een anamnese, waarbij gekeken wordt wat voor de cliënt individueel belangrijk is om te onderzoeken. En vervolgens wordt er besproken waarna gekeken wordt. En in feite bestaat de bodyscan als ongerichte scan, in ieder geval bij de leden van onze vereniging, die bestaat niet. Want in feite wordt er een verzameling gerichte onderzoeken uitgevoerd. En dat zijn niet alleen maar beeldvormende onderzoeken, of zelfs helemaal niet.
6: Oké, dus we moeten het eigenlijk niet hebben over de total bodyscan of de volledige bodyscan. We moeten het hebben over hele gerichte bodyscans.
20: Je hebt dan een verzameling gerichte onderzoeken. En de kwaliteitsstandaard schrijft ervoor dat je de cliënt van tevoren goed informeert waar wel en waar niet naar gekeken wordt. En dus in feite wat ik nu nog steeds hoor, dat is een totaal achterhaalde visie op wat een bodyscan vandaag de dag, althans bij onze leden, betekent.
10: Zijn de reclames van uw leden dan ook misleidend? Want dit is wel wat ze suggereren in hun spotjes.
20: Nou, een reclamespotje is natuurlijk een spotje van 20, 30 seconden. En daar wordt ingegaan om inzicht te krijgen in de gezondheid. Wat voor ons belangrijk is, als die cliënt contact opneemt met een aanbieder, dat hij vooraf goed wordt geïnformeerd wat hij kan verwachten.
6: Maar het zou wel heel fijn zijn als in die reclame ook de lading goed gedekt wordt en inderdaad het zo specifiek over het licht wordt gebracht dat het ook echt is wat je in de praktijk gaat doen. Ik ga even verder, meneer Valkenström. Hartelijk dank, want we zijn nu beland bij de hoogleraar gezondheidsrecht, Corette Ploem, en die kunnen we dit ook mooi voorleggen. Want goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Van de Universiteit van Amsterdam. Wat mag er in Nederland eigenlijk juridisch eigenlijk wel en niet als het gaat om die bodyscans? Want het scannen op straling is dan verboden, dus dat is eigenlijk naar kanker, toch?
0: Naar kanker. Nou, het is eigenlijk niet strikt genomen niet verboden, maar er is een vergunning nodig voor bevolkingsonderzoek naar kanker en waarbij straling wordt gebruikt en er onbehandelbare aandoeningen.
6: Ja.
0: Dus daar moet je gewoon een vergunning van de minister voor hebben. Die hele gang moet je dan gaan en dat is niet zo eenvoudig.
6: En wat heb je nodig om zo'n bedrijf te beginnen? Dus waar moet je aan voldoen?
0: Waar moet je aan voldoen? Nou, je moet in ieder geval vergunning hebben om het uit te mogen voeren. Vandaar ook dat de total body scans, die onderzoeken, die vinden ook plaats buiten Nederland, hè? Niet in Nederland. Want in Nederland kan dat niet zonder vergunning. Je mag nu op dit moment wel dat aanbieden vanuit Nederland.
6: Ja.
0: Vandaar dat dat dus ook gebeurt. Het is ook, ik heb net nog eventjes gekeken, ook heel misleidend, dat je dus eigenlijk denkt dat je met een Nederlandse aanbieder te maken hebt. Of uitvoerder, moet ik zeggen. zeggen. Maar feitelijk worden die total body scans in het buitenland uitgevoerd.
6: Dus de uitvoering is in het buitenland, maar de bedrijven die het aanbieden zijn wel Nederlands.
0: Ja. Dus dat aanbieden, dat valt niet onder dat de verbod om het uit te voeren, zeg maar. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een lacune in de wet. Ja. He, dat je het dus wel mag aanbieden, maar niet mag uitvoeren.
6: En dat is ook niet voor niks, denk ik dan. Maar we hebben het even net ook gehad met meneer Valkenström over de reclame. En dat die niet helemaal eigenlijk... Ze verkopen wat anders, hardop, dan wat het dus in de praktijk is. Want dat is eigenlijk veel professioneler en beter dan in de reclame gezegd wordt. Als je het even op zo'n manier zou willen samenvatten. Zou je dan die reclame voor die scans niet moeten verbieden? Op die manier in ieder geval?
0: Ja, nou, dat is wat eigenlijk de wetgever ook wel wil, of wilde. Maar dat is voorlopig een beetje, zeg maar, tot stilstand gekomen. Maar die wilde ook dat aanbieden inderdaad onder die vergunningsplicht brengen. Maar nog even een kleine kanttekening bij wat ik net hoorde. Dat zo'n total body scan is nog steeds een, laten we zeggen, breed screenend onderzoek. Hè? En als je dat dan vergelijkt met wat normaal gesproken in de zorg gebeurt, is dat je toch ongerust bent. Ook dat kan een aanleiding zijn, hè? Om doorverwezen te worden. En om heel gericht te kijken vanuit een medisch specialisme naar wat is er aan de hand bij u. En een total body scan is gewoon, dat is zelfs een APK voor de gezondheid. Dus dat is wel een hele brede insteek, al gebeurt dat dan professioneel en specialistisch. Ja. Daar kan ik verder geen uitspraak over doen. Maar het is wel een ingewikkeld verhaal ook richting zeg maar degene die dat wil. Want je moet op heel veel punten informatie geven. Dus niet alleen ten aanzien van kanker, maar ook ten aanzien van hart- en vaatziekten. Ja. Dat is een heel breed verhaal. Het is heel moeilijk te overzien waar je eigenlijk als het ware mee instemt.
6: Ja, waar je dat mee instemt, ook maar ook wat je, wat je kunt leveren als aanbieder, toch?
0: Oh, zeker ook, goed. Nou ja, kijk, het punt, dat is kennelijk ook al naar voren gebracht, maar dat er dus heel veel ook dingen gevonden worden die opvolging behoeven. Dan moet je dus medisch onderzoek ondergaan om uit te zoeken wat er nou feitelijk aan de hand is, want je bent ongerust geworden. Dat heeft heel veel risico's op zichzelf weer. Dus je wordt eigenlijk gemedicaliseerd, je wordt de zorg ingetrokken en achteraf is het een storm in een glas water. En dan kun je natuurlijk wel zeggen van god, nou, ik ben toch blij dat het allemaal uitgezocht is. Mm-hmm. Maar als je maar een keertje pech hebt en er treedt wel een risico op van al die vervolgonderzoeken die dan nodig zijn, dan ben je in de aap gelogeerd. En dan ben je dus niet goed af. Plus natuurlijk het hele kostenvraagstuk waar we als een boemerang op afvliegen. Mm-hmm. Dus dat genereert natuurlijk heel veel kosten inzet van mensen. En dat kunnen we eigenlijk helemaal niet missen. Ja. Sterker nog, we kunnen eigenlijk al nauwelijks de zorg betalen en leveren die nodig is.
6: Die
0: gewoon echt noodzakelijk geïndiceerd. Certies ook. Ja. Ja.
6: Hartelijk dank, Corette Ploem, hoogleraar gezondheidsrechten. Rulon Sandvliet, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
6: U bent huisarts, u reageerde zelf. Komen er wel eens patiënten bij u met een uitslag van zo'n body scan? En wat doet u daar dan mee?
3: Jazeker, die komen. En ik zit in Enschede, dat is in het grensgebied met Duitsland. Ja. Dus ik heb er zeker mee te maken. Mm-hmm. En wat ik ermee doe, als er afwijkingen worden gevonden, dan vind ik toch dat er verder onderzoek gedaan moet worden. Ja. Ik vind het moeilijk om dan te filteren en te zeggen, dit is niet nodig.
6: Nee, dat kun je eigenlijk ook bijna niet doen als huisarts, toch? Ik bedoel, als er iets is, dan moet je er wat mee, kan ik me voorstellen.
3: Ja. Dat klopt. En je weet niet wat uiteindelijk de uitkomst wordt, maar je moet er wel wat mee op het moment dat er iets geconstateerd is.
6: Ja, maar die mensen zijn wel patiënt bij u, dus u weet uiteindelijk wel wat de uitkomst is, toch, als u ze doorverwijst. Wat is doorgaans het verhaal verder dan?
3: Doorgaans is het dat mensen toch wouden weten of alles in orde is. Daar hoopt iedereen op natuurlijk, want hadden ze klachten gehad, dan waren ze bij mij geweest met de klachten en niet een total body scan laten doen. Mm-hmm, ja. Dus het is meer vanuit ik wil graag weten, is alles goed?
6: Ja, nee, dat snap ik.
3: Dan dat er klachten zijn.
6: Dat is een hele begrijpelijke vraag natuurlijk ook van mensen. Worstelt u ermee als huisarts met die scans?
3: Ik worstel er zeker mee, omdat het in Nederland verboden is. Maar op het moment dat je zo'n uitslag voor je neus krijgt, dan moet je er toch wat mee. Dus daar worstel ik mee.
6: Ja, precies. Ja. Hartelijk dank voor deze korte reactie aan het eind, Rulon Sandvliet. Aan het eind van dit half uur. Naar aanleiding van de stelling, volledige bodyscans moeten verboden worden. De discussie gaat uiteraard verder in het spraakmakerscollectief. René Jansen die zegt, mensen zouden moeten beginnen met matig alcohol, matig roken en genoeg bewegen. En een scan moet kunnen, maar wel zelf betalen. En Jos die zegt, goede landelijke voorlichting en gezond verstand zouden voldoende moeten zijn. En natuurlijk is de rekening voor de bodyscan voor de cliënt. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncv.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat dan zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
2: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
21: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
22: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
4: Toen ja, een goed doel, zoiets.
22: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
23: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
4: ik ben 61, meneer Scherder.
23: Oh, pardon.
2: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
12: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
2: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
25: Rustig, adem in,
24: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
25: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
26: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: 3-sterren-slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
12: Johan de Zwart.
6: De Europese Commissie controleert zelf berichten op sociale media om bijvoorbeeld een nieuwe bestorming van Ceuta te voorkomen. En daarbij wordt nu samengewerkt met die bedrijven in plaats van steeds de confrontatie met ze te zoeken en boetes uit te delen. Of dat de manier is, daar gaan we het straks over hebben in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
28: Het gaat goed met ABN AMRO. De bank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer winst geboekt. De bank verstrekte onder andere meer hypotheken en leningen aan bedrijven. ABN moest tijdens de kredietcrisis nog worden gered van de ondergang. De staat heeft daarvan nog een rekening van ruim 780 miljoen euro openstaan. Nu het veel beter gaat met de bank, is het misschien nog mogelijk om het geld van de nationalisatie weer terug te verdienen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
29: ABN AMRO, dat is één van de banken die als heel aantrekkelijk wordt gezien op de beurs. Die kunnen nog groeien. Ja, de winst wordt ook steeds beter. Gisteren sloot het aandeel op €39,90. Ja, en als die prijs van die aandelen blijft stijgen, dan is er een kleine kans dat de rekening op nul uitkomt. Je kunt gewoon wel zeggen dat zeker ook de nieuwe baas van ABN AMRO de wind toch wel heel goed in de zeilen heeft bij de bank.
28: ABN AMRO maakt ook meer winst door te snijden in de kosten. De bank is bezig met een grote reorganisatie. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. De KNVB had de club in Breda al een boete van €10.000 opgelegd vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
30: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
28: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Die sloeg om, de oorzaak is nog onbekend. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord dan was toegestaan. Bij een grote woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw gereanimeerd. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. De brand brak rond 12:30 s'nachts uit en sloeg over naar een naastgelegen woning. Rond 3:30 was de brandweer de brandmeester. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem, zegt de Nederlandse GGZ.
1: En mensen blijven zorg vragen, mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
28: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meerdere keren bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met het nablussen van de brand in Noord-Limburg. Dat zegt de veiligheidsregio. Vorige week werd het zijn brandmeester gegeven, maar de natuurbrand is nog altijd niet onder controle. Daarom helpt Stichting Het Limburgs Landschap ook een handje mee.
5: Je moet je bedenken dat er allemaal een soort van smeulende brandhaartjes zijn. En die smeulende brandhaartjes proberen wij te zorgen dat het niet uitmondt tot echt weer vuur. En dat betekent dat we ze met een schep aan het bewerken zijn en echt water op aan het plaatsen zijn. Maar op verschillende plekken in het bos is de grond of is de humuslaag echt nog 400 graden. Ja, en dat met de winter de afgelopen dagen zorgt dat gewoon echt voor een hele gevaarlijke cocktail.
28: De grote brand bij Oostrum heeft verwoestende gevolgen gehad voor de jeneverbesstruiken in het gebied. Er zijn er duizenden verloren gegaan.
5: Je had hier echt een prachtig exemplaar van 130 jaar oud. Maar die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar echt minimaal per jaar. Dus het is maar de vraag of wij nog ooit zo'n mooie jeneverbesstruik hier gaan krijgen. Dat ga ik helaas niet meer meemaken, ben ik bang.
28: In de rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geuroverlast. Het is bijna 10:06. U krijgt nog het weer. Vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen is er veel zon. Dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden.
6: En de verkeersinformatie komt van Robert Vriesen.
7: Goedemorgen, Carl-Johan. De afsluitdijk die was vanochtend dicht in beide richtingen door problemen aan de Lorenssluizen. Dat probleem is inmiddels verholpen. In beide richtingen is de weg weer vrijgegeven. Vanuit Den Hoever naar Heerenveen moet je bij Kornwerderzand nog wel rekening houden met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde-Zuid.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Neem Ter des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV.
10: Karl-Johan de Zwart.
13: Spraakmakers.
10: Met nu het Mediaforum.
6: Het weerbericht aan het eind van het 8 uur journaal krijgt een verdieping in een extra blokje na het journaal. Wat gaat dat opleveren? Wat krijg je als je een topwielrenner opvoert als gewone fan? En hoe interview je een multimiljonair die al zijn bezittingen is kwijtgeraakt? Deze en meer vragen beantwoorden we vandaag in ons mediaforum met Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Giselle van Kan, hoofdredacteur NOS Nieuws. Goedemorgen, Giselle.
18: Hallo.
6: En spraakmaker is Arjen Gielen, directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Desinformatie op sociale media joeg tienduizenden migranten naar de grens bij Ceuta, met vele tientallen doden tot gevolg. Na aandringen van de EU gaan TikTok en Meta nu samenwerken met onafhankelijke fact-checkers. Dit om een nieuwe crisis zoals Ceuta te voorkomen. De vraag is of dat genoeg gaat zijn. Sander Heijnen, opvallend wel, hè, dit nieuws, toch?
19: Zeker.
6: Hoe komt dat op jou over?
19: Nou ja, ik wil één kant een kanttekening vooraf maken. We moeten natuurlijk even kijken wat er nou precies gaat gebeuren. En hoe serieus ze deze factchecks precies moeten nemen.
6: Wat dit echt om het lijf heeft.
19: Uh-huh. Precies, ja. Dus dat weten we nog niet. Maar wat voor mij vooral opvalt is dat die grote social media bedrijven, die big tech bedrijven, die een hele machtige positie innemen in onze samenleving, dat die toch ook nog steeds heel gevoelig zijn voor politieke druk.
6: Ja.
19: We hebben het enerzijds gezien toen Trump aan de macht kwam, zijn ze zich volledig naar het nieuwe Witte Huis en de mores van het nieuwe Witte Huis gaan voegen. Maar tegelijkertijd zie je dus als de Europese Unie druk gaat zetten, dat ze in ons deel van de wereld toch op de een of andere manier wel de behoefte voelen om daar zich naar te accommoderen.
6: Is het niet gewoon allebei opportunisme? Hè? Want ze willen gewoon vooral geld verdienen en door, toch?
19: Precies. Kunnen. En ze willen vooral niet te veel gedoe hebben of verboden opgelegd krijgen of daar discussie over hebben. Dat denk ik ook. Maar tegelijkertijd, en dat is het hoopvolle hieraan, je ziet dus dat het zin heeft als we als Europese Unie, en als we een sterke Europese Unie hebben, die druk uitoefenen op deze bedrijven. Ik denk uiteindelijk dat onze hele samenleving daar echt bij gebaat is als we dat meer doen. Dus dat is eigenlijk het hoopvolle wat ik uit het bericht wil halen.
6: Het gaat eigenlijk uiteindelijk om het effect dan?
19: Het heeft dus zin om met een grote publieke instelling, namelijk de Europese Unie, druk uit te oefenen op techmiljardairs die onze hele manier van leven willen veranderen. En dat is het hoopvolle.
6: Ja, Giselle van Kan, want ze noemen het een samenwerking en geen verplichting. Dat is al een onderscheid.
18: Nou, ik heb een beetje proberen te googlen, want ik weet er ook niet alles van. Maar als ik het goed heb, dan ligt hier iets aan ten grondslag. Er ligt al een infrastructuurtje voor. Er wordt een soort crisisprotocol in actie geroepen. Dat ligt er dus al. En er is een heel netwerk van organisaties in Europa, soms journalisten, soms andere partijen, die zich daar aangemeld hebben en die daar ook middelen voor kunnen krijgen om aan fact-checking te doen. En dat wordt nu ingeroepen. Die structuren die zijn er al. Ik vraag me hierbij af. Dit gaat nu naar aanleiding van Ceuta.
6: Ja, precies.
18: Maar wat ga je nu nog factchecken eigenlijk? Ja. Want het volgende incident zal niet bij Ceuta zijn. Waarschijnlijk zal iets anders zijn.
6: Nee, maar dat is, als het goed is, wordt dat dan nu goed in de gaten gehouden.
18: Oh, ja.
6: Wordt er ook inderdaad daad bij woord gevoegd.
18: Ik ben daar nieuwsgierig naar.
6: Ja, want dat was wel nodig blijkbaar om ze te laten luisteren. Hè? Dat Ceuta.
18: Daar zijn natuurlijk 100 mensen bij omgekomen. Ja. En dat is dat. Dus Ik kan het niet zo heel goed taxeren. Ik bedoel, aan de ene kant zijn die big tech bedrijven natuurlijk doofstom voor alle druk die er op hun businessmodellen gelegd wordt. Want ze krijgen boetes over wat ze wel en niet doen als het gaat over hun businessmodellen. Hier hebben we een enorm incident. Ja. Wat maatschappelijke ontwrichting teweeg heeft gebracht. Ja, dat ze daarop reageren, dat snap ik wel. Ik zie ze nog niet zo heel erg reageren op die andere kant. Wat is nou de basis van die industrie?
19: Dus misschien moet ik mijn hoop nog wat verder specificeren. Kijk, die boetes die wegen niet op tegen de winsten die ze maken. Dus dat is gewoon dat zien ze als een kostenpost. Maar het is niet voldoende prikkel om je anders te gedragen. Kijk, mijn hoop zit erin. En je ziet dus dat ze wel degelijk gevoelig zijn voor politieke druk. Dus die politieke druk moet denk ik veel groter worden.
6: Maar ook
19: om
6: dat is weer
19: wenselijk gedrag te laten
6: vertonen. Die reactie en dat wenselijke gedrag vertonen is natuurlijk ook weer een vorm van PR gewoon.
19: Zeker, maar je kan ook andere vormen van druk opleggen. Dus wat Trump heeft gedaan met TikTok. Mm-hmm. Die heeft gezegd, TikTok wordt verboden in de Verenigde Staten. Tenzij er een Amerikaanse afsplitsing komt die naar mijn mores gaat handelen. Ja. En we zouden natuurlijk als Europa kunnen zeggen, die grote social media bedrijven worden verboden. Tenzij hun algoritmes gaan voldoen aan. En dat we een hele set eisen opstellen als Europese landen. Van dit zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen. En bijvoorbeeld om desinformatie tegen te gaan. Ik wil wel een ideetje de wereld in slingeren. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen 10% of 15% van de content die mensen te zien krijgen moet gewoon komen van nieuwsorganisaties als de NOS. Ja. Zodat je gewoon hele goede publieke informatievoorziening hebt op de platformen waar de mensen zijn. Dit soort dingen zijn wettelijk natuurlijk gewoon allemaal mogelijk. Ja. Alleen je hebt politici nodig die de fantasie en de moed hebben.
6: Hoe reëel is het dan?
19: Nou, het is reëel op het moment dat onze politici zeggen, ja, dat is een goed idee. Is het natuurlijk heel reëel. Want je kan gewoon een bedrijf de toegang tot je markt ontzeggen.
6: Laat nou net die politici heel veel baat ook hebben bij sociale
19: media. Ja, dus zijn misschien niet zo dynamiek.
18: Die politici hebben natuurlijk ook baat. Ik bedoel, je politici van allerlei plamages en die hebben natuurlijk ook baat bij gewoon goed functionerende media en de social media platformbedrijven. Ja. Ik vind het een hartstikke sympathiek idee. Ik denk dat we dan in het kwadrant van de handelstarieven en zo terechtkomen. Want ik denk dat dan de social media bedrijven niet zo makkelijk aan tafel te krijgen zijn.
19: Maar we zitten al in het kwadrant van de handelstarieven. Hè? Ja, als het gaat om de geopolitieke verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten. En hoe we met bedrijven omgaan. En we kunnen veel meer doen dan we tot nu toe durven te doen. En ik denk dat het goed is als we ons daar bewust van zijn.
6: Ja, maar, en dat is wat je hier ziet ook. Dus Arjen Giel?
2: En wat mij hier opvalt, dat is ook dat het over crisis gaat. En dus het is een crisisprotocol wat er is. En dit is een crisissituatie. Wanneer beslis je wat een crisis is? Hè? Dat is altijd heel ingewikkeld. Het gaat niet over structurele samenwerking op fact-checking. Mm-hmm. Fact-checking, in mijn beleving, was het oorspronkelijk toch de basis van alle media dat je je eigen fact-checking moet doen. Hè? Dat doen die bedrijven al niet zelf meer tegenwoordig. Dat doen ze al niet meer. Dus je moet het onafhankelijk doen. Maar hier dit gaat alleen maar over dat er een crisissituatie is waarin je dat doet. Mm-hmm. En dat is best wel bescheiden, vind ik.
19: Nee, dit is helemaal het begin. Maar dus het ging mij om de hoop van wat er mogelijk wordt.
2: Meestal heeft een crisisleiding tot heel goed beleid wat erna gaat komen. Dus ik vind het in die zin positief dat dit gebeurt. En interessant. En wat je ook zegt is wel interessant. Van kun je dan ook doorpakken in de komende jaren.
6: Ja, en meer structuur aangeven ook echt. Ja. Blijvend, permanent. Ja, precies. Giselle, we gaan naar de mediamomenten. En die van jou komt uit de Volkskrant vanochtend. Ja. Een multimiljonair, tenminste, dat was hij. Henny van der Mos wordt daar geïnterviewd. Waarom wilde je dit eruit?
18: Nou, ik blijf er altijd aan hangen als ik een interview met Henny van der Mos lees of zie op een of andere manier. En dat
6: je hebt een soort fascinatie voor Henny van der Mos.
18: Wat, sorry?
6: Heb je een fascinatie voor Henny van der Mos?
18: Ja, zeker. Ja. En ik denk de media ook. Mm-hmm. Want we zien best wel vaak dit soort interviews. Dus ik vroeg me af, het is ontzettend leuk om te lezen. Het is een, voor degene die dat niet weten, Henny van der Mos is een Overijsselse ondernemer. Ja. Die in pretparken zit en heeft heel veel geld verdiend en is nu failliet. En is aan het einde van zijn loopbaan. Het is een paradijsvogel. Die we in Nederland denk ik niet zo heel veel meer hebben. En tegelijkertijd vraag ik me dan af, waarom krijgt deze ondernemer nou zo ontzettend veel sympathie? Ja. Want het gaat eigenlijk nooit heel erg over waarom hij nou failliet is gegaan.
6: Nee, dat wordt dan altijd een soort van gezegd. En dan daar blijft het ook een beetje bij.
18: Ja, dus,
6: zullen we even naar hem luisteren?
18: Ja, is goed.
6: Dan zitten we er lekker in.
12: Ik heb super gekke dingen in mijn kop. Echt. Dus niet te veel. En als je uniek bent, dan komt het goed. Alle dingen wat ik in mijn leven gedaan heb, die uniek zijn, zijn een groot succes geworden. Je moet apart doen. Anders doen dan een ander.
6: Ja, dat is een pretpark Henny, een oudere documentaire.
18: Ja.
6: Ja, dat is het, hè? Toch?
18: Ja, dat is het.
6: Dit dus.
18: Nou ja, dus en dan zegt hij wel dingen over waarom kan het dan misgaan. Ja, de ambtenaren wilden me dwars zitten. En ja, de papierwinkel is niet mijn sterkste kant. En dat vergeef je deze ondernemer op een of andere manier. In ieder interview komt dat terug. Ik dacht eigenlijk, moet die niet strakker bevraagd worden? En aan de andere kant denk ik, nou eigenlijk misschien ook helemaal niet.
6: Nee.
18: Want dit is ook in een serie over mensen die een grote verandering hebben doorgemaakt. Dus dat is de menselijke kant van de ondernemer. Maar ja, zoveel van dit soort paradijsvogels hebben we niet.
6: Nee. Andere koppen van interviews met hem. Ja. Even leuk. RTL kopte met na pretpark ook bedrijf Henny van der Most failliet. Ik heb nu niks meer.
18: Ja.
6: RTV Oost, Henny van der Most failliet. Dit is een regelrechte ramp. Dagblad van het Noorden.
18: Ja.
6: Ik moet nu rondkomen komen van mijn AOW. Het roept ook een soort... Je leeft een beetje met hem mee.
18: Zeker, maar dat is misschien ook niet zo slecht. Maar het is wel interessant om te bedenken... als deze man een leven lang een business had gehad... in de financiële sector of zo, dan vraag ik me af...
6: Oh ja.
18: Of zeg
6: zit
18: maar
6: hem ook in dat pretpark gevoel.
18: Sympathie. Ja. Ja, in dat hij zo'n zeg maar down-to-earth ondernemer is. En dat hij misschien dat hij in pretpark doet.
19: Vroeger volgens mij overal met een helikopter naartoe en zo. Hè? Ja. Dus ik bedoel, heel down-to-earth is het misschien niet.
18: Nou, als je hem hoort, vind ik dat wel echt.
19: Hij heeft een hele goede, sympathieke PR. En ja. Hij is ook aan het eind van zijn leven. Hij
6: zit niet gewoon een heel mooi van krantenjongen tot miljonair en weer naar krantenjongen verhaal?
19: Ik hoop
6: zoiets.
19: Ja, gelukkig hebben we AOW in Nederland, dus zal ik geen krantenjongen meer hoeven zijn.
6: Gewoon naar jouw medejongement, Sander. Daarvoor moeten we naar onze zuidenburen, want jij kwam een geinig filmpje van Sportza tegen. Vertel.
19: Ja, het is altijd wel lekker als er af en toe iets, gewoon iets heel leuks en niet polariserends te melden is. En Marijn de Vries, wielerverslaggever, die had bedacht van eigenlijk zouden we een keer Pogacar, Tadej Pogacar, beste wielrenner aller tijden, voor wie hem niet kent, moeten interviewen als de vriend van. Mm. Want zijn verloofde is ook een heel goed wielrenster.
6: Ja.
19: En ze dachten, laten we eens kijken of het lukt om hem gewoon eens alleen maar in die rol, hè, in de rol van partner, zoals vrouwen heel vaak geportretteerd worden, te zetten.
6: Ja, zij heet Urška Žigart, toch? Ja, even luisteren hoe dat ging.
13: Where are you from?
20: I'm from Slovenia.
13: Oh, Slovenia. Zdravo?
20: Zdravo,
13: oh,
20: yes, yes.
13: Zdravo. So who are you cheering for?
20: I'm cheering mainly for Urška.
13: Okay, Žigart.
20: Žigart.
13: And why is Urška your favorite?
20: Because she's my fiancé.
13: Oh, so, yeah. Wow, cool. Oh, lucky you.
20: Yeah, I'm very lucky. I consider myself as a lucky guy.
13: And a good boyfriend, of course. Did you take care of her? Did you cook for her?
20: A little bit.
13: Sorry, I forgot to ask your name.
20: Tadej.
13: Okay, yes. Tadej, you're a really sweet boyfriend.
20: Thank you.
6: Ja, leuk toch? Als de partner van Urška Žigart. Gewoon leuk dit dus?
19: Ja, het is gewoon leuk. Maar ik denk dat het ook goed is om... Kijk, volgens mij is de emancipatiestrijd bijvoorbeeld in de sport... is nog altijd niet geslecht. Hè? We hebben nu weer de Nederlandse winnaar van de Tour de France Femmes, volgens mij. En dat weet ik niet eens 100% zeker. Terwijl de Tour de France bij mannen... op het moment dat een Nederlandse sprinter vierde wordt... zijn we daar de hele avond over aan het nabeschouwen op televisie. Dus ik denk ook dat het goed is om... kijk, mensen zoals ik hebben heel erg geneigd om vanuit idealen en principes uit te leggen waarom het belangrijk is dat er gelijkheid is. Maar ik denk dat dit natuurlijk veel effectiever is. Ja. Gewoon zo'n wielrenner, beste wielrenner aller tijden. Ik bedoel, ik heb Messi nog nooit zo'n filmpje zien maken, zeg maar op deze manier over zijn partner.
6: Nee.
19: Ik heb niet alles gezien wat hij gemaakt heeft, moet ik er wel bij zeggen. Ik
6: weet ook niet wat die partner doet eigenlijk.
19: Nee, weet ik ook niet. Maar, okay. maar die is natuurlijk uiteindelijk net zo relevant als hij waarschijnlijk.
6: Ja.
19: Kijk, mijn punt is meer dat dit, dat als je als journalist gewoon zo'n invalshoek vindt en je hebt dan een atleet die het ook echt leuk vindt om hier aan mee te werken en dat snapt, dat voor zo'n emancipatiestrijd heel zinvol is.
6: Kun je dit trucje één keer doen of kun je het met enige regelmaat ook doen?
19: Nou,
6: werkt dat dan ook nog?
19: Je moet steeds iets anders verzinnen. Dat is natuurlijk moeilijk aan dit soort filmpjes. Ja, je moet niet dit na gaan doen.
6: Nee, precies. Even voor de fans. Sportza schreef ook een reconstructie van dit interview. Dus hoe het journalist Linde Merkpoel lukte om dit item te maken. Op sportza.be kunt u dat zien. En dan tot slot het weerbericht. U heeft het vast wel meegekregen inmiddels. Er komt een extra en verdiepend weerbericht na het gewone weerbericht van het 8 uur journaal. En dat is dan heel fijn dat we de hoofdredacteur van dat journaal hier in het forum hebben. Waar komt dit initiatief vandaan? Zullen we daar eens beginnen?
18: Nou, de zender, de NPO, NPO 1, heeft ons bij ons het denken aangezet. Zouden jullie niet iets meer willen doen met het weer?
6: Ja.
18: Nou, dat gesprek zijn we gaan voeren met elkaar. Hebben we iets te vertellen? Is dat zinvol? Is dat nuttig? Mm-hmm. We hebben onze weermensen, dat zijn meteorologen, om tafel gezet. En al snel kwamen we tot de conclusie van... Nou ja, eigenlijk is... We hebben ongeveer 2 minuten. Hè. Het weerbericht is iedere dag aan het einde van het journaal. Is ongeveer 2 minuten. Soms wat korter, soms wat langer. En zij hebben eigenlijk altijd veel meer te vertellen... Over wat gaande is, zeg maar, boven ons hoofd. En kunnen we dat dan ook journalistiek invullen? Kunnen we dat interessant maken? We weten dat bij kijkers veel interesse daarvoor is.
6: Mm-hmm.
18: Dat zien we ook aan, zeg maar, je kunt per minuut zien of er mensen weggaan of niet.
6: Bij het weer gaan er geen mensen weg.
18: Aan het einde van het journaal zitten eigenlijk... Er zijn meer mensen die het weer zien dan die de opening zien.
6: Mm-hmm. Ja, ja. Het gaat om verdiepingen, toch, van het weer?
18: Ja,
6: wat is dat dan, die verdieping?
18: We noemen het intern meerweer. Dus het is ook gewoon meer. Meer. Soms is het verdiepend en soms is het wat breder. Dus we kijken wat verder vooruit. De weersverwachtingen zijn technisch gezien veel beter dan ze vroeger waren. En ik vertel dit allemaal in commissie. Hè. Dit vertellen onze mensen mij.
6: Dat snap ik.
18: Dus je kunt beter vooruit kijken. Je kunt beter naar regionale verschillen kijken. We kunnen veel meer uitzoomen naar, naar bijzondere fenomenen in het buitenland. Ja,
6: en de klimaatverandering en bijvoorbeeld de droogte, hè, zoals dat nu echt ook een nieuwsonderwerp is, in hoeverre speelt dat een rol?
18: Nou, we hebben een klimaatredactie, dat is niet onze, dat zijn niet onze weermensen, maar die hebben natuurlijk wel veel kennis. Maar dit gaat niet over klimaat, dit gaat over het weer.
6: Ja, maar het weer verandert ook door het klimaat.
18: Zeker, en dat zie je nu al vaak terugkomen in het weerbericht, maar dat is niet de reden. Het gaat echt over de meteorologische verschijnselen.
6: Ja, precies.
18: En als de droogte en klimaatverandering nieuws is, dan maken we daar nieuws van. Dan openen we daar ook het journaal mee.
6: Nee, zeker. Dat hebben we gezien deze week weer natuurlijk. De aankondiging is in ieder geval van dat uitgebreide weerbericht XL is niet onopgemerkt gebleven.
18: Nee.
6: Even een paar koppen uit de kranten van de afgelopen dag, de Volkskrant. NOS voegt extra weerbericht van 3 minuten toe aan 8 uur journaal. Dubbele punt, een wens van de zender en veel kijkers. Het AD. NOS-journaal van 8 uur krijgt extra weerblok met reclame tussendoor. Telegraaf. NOS komt na 8 uur journaal met extra verdiepend weerbericht na een reclameblok aan journaal.

0: na het gewone weerbericht dan. En dan komt dat uitgebreide weerbericht.
1: Ja.
0: Waarom? Waarom niet gewoon doorgaan?
1: Nou, dat gesprek hebben we niet eens gehad, eigenlijk. Omdat dit de vraag was, kunnen jullie nog iets meer doen?
0: Ja.
1: Zoals je weet, de omroepen gaan niet over de reclame op de televisie en op de radio.
0: Dus het was een soort opdracht eigenlijk van
1: de
0: NPO.
1: Dat doet de NPO samen met de Ster, net als op de radio hier. Jij bepaalt niet hoe lang de reclame duurt. Dus dat ligt daar. Dus dit was de vraag.
0: Ja, of een opdracht eigenlijk meer.
1: Nee, een vraag. Dus het is niet dat we opdrachten kunnen geven vanuit de NPO aan het journaal.
0: Nee. Is het bedoel, je weet dat die reclame ook goed scoort, omdat dat weerbericht is zo goed scoort, toch? Dus dan is een hele logische, misschien ook een hele logische cluster om dat samen zo te doen.
1: Maar dan moet je niet aan mij vragen, want ik weet niks van reclame.
0: Jawel, toch? Wel wat.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Levert het, weet je of het NPO veel gaat opleveren om de Ster in
1: dat
0: weer?
1: Nee, dat weet ik ook niet. Dat moet je aan de Ster vragen.
0: Maar je hebt wel gevraagd aan de NPO, wat zijn de afwegingen om die Ster daar te willen? Toch?
1: Nee.
0: Ook niet.
1: Heb ik
2: ook
1: niet
2: gevraagd. Zou je liever die Ster daar niet hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Want dan zouden we het hele journaal scheef trekken met 5 minuten weer aan de achterkant. Dus dat vind ik niet zo in verhouding. De bedoeling was om zeg maar het oude vertrouwde weerbericht in het journaal te houden. En voor degene die nog meer willen, die kunnen dan nog meer krijgen.
0: En
1: niet iedereen, zal dat willen.
0: Nee.
1: Dus dat is ook oké. Dus dat was de reden om het zo te doen.
0: Daar gaan ze. De deuren van de schatkamer van Beeld en Geluid zijn weer geopend. Opmerkelijke fragmenten uit het archief van de publieke omroep. Uitgezocht door onze forumleden dagelijks deze zomer. Gisteren werd in het mediaforum de media aandacht voor de zonsverduistering van vanavond besproken. Maar dat was de vorige keer niet veel anders, hè Sander?
2: Nee, en ik blijf ook een beetje bij het weer volgens mij. Want in het fragment komt Erwin Krol ook voorbij.
1: Ja.
2: De grote weerman van Weleer. In ieder geval de weerman uit mijn jeugd. Nee, ik moest heel erg terugdenken. Ik had het een beetje gemist, ook door vakanties, dat deze eclipse eraan kwam.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik zag het toevallig gisteravond, viel ik er bij een talkshow in. Het ging even over de eclipse. En ik herinner me, maar dat was misschien ook, het was een andere tijd. Hè? Eind jaren 90, toen hadden we een eclipse. En voor mijn gevoel zijn we daar toen weken, maanden aan het voorbeschouwen geweest. En we zaten toen nog allemaal in dezelfde bubbel ook.
0: Dan valt dit dus eigenlijk heel erg mee nu nog.
2: Nou, vond ik eigenlijk wel, ja. Dus ik dacht, ik was toen ook 17, weet je wel. Dus je zit ook meteen weer terug in het gevoel van jeugd. Dus ik dacht, het is toch leuk om daar eens naar te luisteren weer.
0: Het journaal van 11 augustus 1999.
3: De hemel is niet op de aarde gevallen. En ook andere onverwachte rampspoed, of misschien wel verwachte rampspoed, heeft zich niet over de wereld uitgestort op de dag dat het voor even nacht werd.
4: Ja, oh, daar gaat het. Jongens, daar gaan we.
5: Erwin, kunnen we de brillen afzetten?
4: Nee, nog niet. Er moeten nog flitsen komen.
3: De echte diehards namen het zekere voor het onzekere en bleven niet op aarde. Want eigenlijk was er maar één plek waar je heel zeker de totale verduistering kon zien. Boven de wolken, in het vliegtuig dus.
6: Naarmate het donkerder werd, nam de extase toe.
7: Onbeschrijfelijk, het is net of dat het gevoel hebt dat je vader wordt voor de eerste keer. Dat je dat ziet eigenlijk. Het is onbeschrijfelijk eigenlijk.
0: Pia Dijkstra hoorde u natuurlijk voorbij komen. Lidwien Gevers. Gevers, ja, sorry. Sander, er was inderdaad een eclipse vliegtuig om die zonsverduistering van dichtbij te zien. Dat gaat over. Europa was echt wel een beetje in de ban, hè?
2: Ja.
0: Behoorlijk in de ban.
2: Ja, en klimaatverandering was iets minder in discussie dat je hier voor het vliegtuig pakte.
0: Ja.
2: Ik moest daaraan terugdenken door die eclipse van gisteren.
0: Ja.
2: En wat ik zeg, die bubbels. Ik heb het idee dat nu kan dat niet meer. Eigenlijk niks wordt meer zo groot als hoe dit soort collectieve ervaringen in die tijd konden zijn. Omdat we allemaal naar dezelfde journaals keken. En allemaal naar dezelfde programma's keken. En dezelfde programma's luisterden.
0: Ja.
2: En dat vond ik ook wel interessant om te zien. Dus in die 27 jaar die verstreken zijn sindsdien, is die wereld, in ieder geval die mediawereld van ons, is wel echt radicaal veranderd.
0: Ja.
2: Sommige dingen zijn daar beter door. Want misschien is het ook niet zo heel zinvol dat we toen met z'n allen met die eclipse bezig waren. Maar ik mis het ook wel een beetje.
0: Leuk dat je dat zegt, verbindende werking van televisie. En die is er nog steeds, gaan we het zo meteen over hebben. Namelijk na 10:30 met een historica. Giselle, voor jouw schatkamer moment gaan we naar 1980. De achterkant van het gelijk, waar gaan we naar luisteren?
1: Ja, we luisteren naar een programma, een hele serie onderwerpen van Marcel van Dam, waar zeg maar mensen in zo'n U aan tafel zitten.
0: Mm-hmm.
1: En die worden allemaal geconfronteerd met dilemma's. En ik was aan het grasduinen daarin. Er kwam er eentje over met politie.

0: politici en ethici over leugen. Wat is belangrijker, de leugen of de waarheid?
1: Ja.
0: En toen kwam ik er eentje tegen die gaat over journalistieke ethische kwesties. Dat is waar we naar gaan luisteren.
2: De achterkant van het gelijk is een speurtocht naar de grenzen van die ethiek. Wanneer zeggen we, nu wordt het te gek? Marcel van Dam ondervraagt vanavond journalisten volgens de zogenaamde Socratische methode. Aan de hand van verzonnen situaties probeert hij erachter te komen welke ethische normen worden gehanteerd door hen die het algemeen belang van de openbaarheid dienen, maar ook het commercieel belang van hun blad en het privébelang van hun eigen gelijk.
1: Hans van Mierlo.
0: Ja, Hans van Mierlo. Die zat in een redactie, net als Jan Blokker. Rinus Ferdinands, oud-hoofdredacteur van Vrij Nederland, zit in deze uitzending onder andere.
3: Ja. Ik moest ook denken van, dit soort lange intro's, die kunnen niet meer.
0: Nee. Dat duurt heel lang. De hele uitzending duurt ook meer dan een uur. Dus er wordt echt tijd genomen. Maar
4: het was ook heel moeilijk om hier een kort fragmentje uit te halen. Omdat het een heel genuanceerd programma was. Op Socratische wijze werden er onderwerpen bediscussieerd. Zou zo'n programma nog kunnen? Denk ik, vandaag de dag?
0: Ik heb dus dit hele programma over de journalist. Daar zou je eigenlijk een uitzending van Mediaforum aan moeten wijden. Je hebt dat gisteravond zitten terugkijken. En dan kom je sommige dilemma's zijn van alle tijden. Hè? Dus het gaat over wat doe je als je vindt bij een vriend een rapport op zijn bureau. Hoe ga je om met dingen die je privé weet en dingen die je publiceer je dat dan? Wat als je bel je de politie als hoofdredacteur als je getipt wordt dat iemand ontvoerd of vermoord zou worden of zo. Ja. Dat soort dilemma's gaat het over. Die zijn eigenlijk van alle tijden. Sommige dingen zijn heel herkenbaar. Die gesprekken die vandaag misschien te weinig gevoerd worden, juist over die dilemma's. Het gaat dus minder om erachter te komen wat is nou goed of fout, maar welke belangen staan er tegenover elkaar? En dat is in de journalistiek natuurlijk heel vaak het geval. Dus nu hebben we het heel vaak over meningen. Wie heeft er gelijk? Ja. Maar het is heel vaak gewoon een afweging van belangen.
4: Goeie titel eigenlijk ook, hè? De achterkant van het gelijk.
0: Ja. Dus het is echt wel best de moeite waard om een keer om een keer de tijd te nemen. En dan kom je inderdaad erachter dat op een gegeven moment houdt Marcel van Dam echt wel op met Socratische vragen te stellen. Maar dan wordt het gewoon meningen tegenover elkaar. In andere afleveringen is het minder.
4: Goed, gaan we weer eens naar kijken. De achterkant
0: Daar was hij goed in,
4: Giselle van Kam, dankjewel. Sander Heijnen, ook fijn dat je er was. De Mediaforum is als podcast, zeg ik even terug te luisteren, via uw favoriete podcast-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kam.
5: NPO Radio 1.
6: ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde onder andere van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij ABN AMRO. De bank is bezig met een grote reorganisatie. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van een club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 burgers het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten gewond. Dat blijkt uit een interne rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en raken ze al snel opnieuw in de problemen.
4: Dankjewel Jeroen. Robert Vriesen, hoe gaat het op de weg?
7: Nou, eigenlijk hartstikke goed, maar wel staat wilde file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles. Vanaf 7 naar 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En wat vertraging op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Bij Hellevoetsluis 4 kilometer file, met ook daar 10 minuten op onthoud.
8: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
4: Een nieuw gezicht aan tafel hier in de studio. Joke Hermes, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de radio en televisie. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Wat fijn dat u er bent. Met u gaan we straks praten over wat er veranderd is in onze manier van tv kijken. Kun je zeggen dat televisie, ondanks het internet, de sociale media en de streamingsdiensten nog steeds springlevend eigenlijk is?
9: Ik denk absoluut.
4: En bovendien, het belang daarvan nog steeds groot is?
9: Het belang is nog groot. En zijn streamingsdiensten niet ook gewoon televisie?
4: Ja. Ja, het gaat erom dat we samen kijken, hè? Toch?
9: Nou, voor mij gaat het erom dat we er samen over praten.
4: Over dat samen, ja, ja. Precies, ja. Goed, dan gaan we zo meteen helemaal induiken met inclusief fragmenten die ons vroeger verbonden. En eigenlijk nog steeds wel, zou je dus kunnen zeggen. Onze spraakmaker vandaag is Arjen Gielen, directievoorzitter van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. En met u gaan we straks praten over de funderingsproblematiek. Ja, want die wordt alleen maar groter, horen we ook vandaag weer. En dat heeft niet alleen te maken met de huidige periode van droogte.
8: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
4: Eerst gaan we gewoon even lekker muziek luisteren. Ja, ja, wat heb je meegenomen uit de platenkast in Huize Gielen?
10: Ja, nou, daar had ik best wel platen staan, ja, helaas. Maar,
4: oh ja?
10: Ja, dat vind ik leuk, ja. Ja. Ik draai ook vaak op feestjes met vinyl en zo. Dat is echt, maar goed, oh, ja. Allemaal voor zestigers en zo, uiteraard. Voor mezelf ook al 58. Dus in 1982 was er een dubbel LP van Prince.
4: Ja.
10: En die ging over het jaar waar we het net over hebben gehad, over 1999. Dat vond ik wel een leuke aanleiding om dat nummer te kiezen.
4: Ja.
10: Maar ik vind het ook wel leuk om even te vertellen hoe ik dat lied vroeger vond. Want het was vooral heel dansbaar, heel feestelijk.
4: Mm-hmm.
10: Het was toen na Controversy was het echt zijn volgende superhit weer. En dat echt gewoon super, dat nummer. Alleen het ging eigenlijk over, misschien gaat de wereld wel kapot in 2000.
4: Ja.
10: Met name door kernoorlog en toen had je nog de Koude Oorlog en zo. En dat was 1982. En, maar toch moet je feesten om door het leven heen te komen. Dus feest alsof het de laatste dag is. En dat,
4: kijk,
10: dat vind ik een heel mooie gedachte die sowieso tegenwoordig ook voor heel veel jonge mensen geldt.
4: Het is eigenlijk een soort Dreetje Hazes, maar dan op een iets ander niveau.
10: Ja, precies. Op een iets ander niveau, ja. Ja, okay. Zeker. Ja.
4: 1999 van Prince.

0: 1999 van Prince. Ook zo'n jaar, hè? Het einde van 1999 was ook zo'n moment dat we met z'n allen toch samen keken naar en beleefden hoe we het nieuwe millennium zouden ingaan.
1: Zeker de millennium bug. Ik herinner me nog goed. Ja. Extra kaars in huis, het bad laten vollopen. Ja, dat was een toestand. Ja. Spraakmakers.
0: Joke Hermes, iets meer dan een jaar geleden. We hebben afgesproken jij te zeggen vanaf nu. Dat geldt ook voor de andere gast. Als u nou denkt, hij zegt opeens jij. Dat hebben we afgesproken. Jij begon als bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Nederlandse radio en televisie aan de Universiteit van Amsterdam. Iets meer dus dan een jaar geleden. De oratie had als titel: we moeten het over televisie hebben. Nou, dat gaan we doen. Voor alle helderheid, met televisie bedoel je dus ook streamingsdiensten. YouTube, hè, dat zei je net al ook.
1: Ik ben een publieksonderzoeker. En dan heb je een beetje een andere insteek dan via het programma of zelfs dan de programmering. Dan heb je het eigenlijk meer over, even ingewikkeld doen, televisie als sociale technologie. Mm-hmm. Televisie maakt het ons mogelijk om heel makkelijk met elkaar uit te wisselen over de wereld.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een van de meest lichtgewicht na het weer, hadden we het net over, mm-hmm. hoorde ik al.
0: Voetbal.
1: Ja, maar voetbal, waar zien de meeste mensen voetbal? Ja, er zijn heel veel mensen op de velden, het zwaar. Grote volkssport nog steeds. Maar
0: ook tv inderdaad.
1: Juist ook televisie. Niks makkelijker dan te refereren aan, heb je iets gezien? En voor het gesprek heb ik gemerkt, nou, dat merk je dan als je mensen interviewt. Mm-hmm. Maakt het helemaal niet zoveel uit of mensen het inderdaad gezien hebben. We laten ons ook heel graag vertellen wat er was. We raden elkaar dingen aan. Dus het is heel gek op hoeveel afstand van televisie veel van mijn werk zich eigenlijk...
0: Het is eigenlijk nog steeds een soort dorpspomp, dus, of niet? Waar je elkaar tegenkomt.
1: Of is dat... Nu vraag je mij een sprong te maken die enorm groot is. Zal ik je hier eens even doorheen praten?
0: Ja, want televisie verbindt ons na 75 jaar nog altijd. Kun je dat uitleggen? Dus van Zwiebertje tot Netflix.
1: Ja, en televisie verbond ons natuurlijk niet 75 jaar geleden. Televisie typisch 20e eeuws medium. Ja. Moet je voorstellen, die eeuw die begint met dat mensen elektriciteit krijgen. Nou, dan zitten we ook een beetje op het terrein van de andere gasten. Er verandert ontzettend veel in die eeuw. En er is enorme behoefte aan een natie, een nationale verbinding, nationale geschiedenis, het vestigen van de nationale taal. Dus televisie leek daarvoor een heel goed middel.
0: Ja.
1: Het wordt helemaal niet aanvankelijk ingezet als met enig beeld van wat het nu is geworden. En dan gebeurt er gebeurt nog iets in die eeuw. Het is ook de grote eeuw van de volksopvoeding. En de volksverheffing.
0: Mm-hmm.
1: Dus televisie werd daar ook voor ingezet. Hè. De sandwichformule. Mensen van mijn leeftijd, 60-plussers, die herinneren zich dat vast ook nog wel goed. Je had nooit een hele reeks van alleen maar leuke dingen achter elkaar. Er moest ook informatie, educatie.
0: Er moest ook wat broccoli tussen.
1: Ja, ik hou wel van broccoli, zo zeg je het goed. Dus televisie was ook heel erg verbonden met een wijzend vingertje eigenlijk. Waar we in de tweede helft van die eeuw de weerstand tegen zien opkomen. De emancipatiebewegingen gaan ook over, wij willen niet beleerd worden, wij willen niet gekleineerd worden, wij willen er zelf zijn. Dus die televisie die heeft daarin meebewogen. Maar mm-hmm. wat het dus eigenlijk nooit is geweest, is die dorpspomp. De televisie volgt op de koelkast. De televisie houdt ons in die eensgezinswoningen die aan het begin van die eeuw langzamerhand steeds meer worden gebouwd, met een heel arrangement daaromheen aan opvoeders en hygiënemaatregelen, de volksgezondheidsding. Dus het komt ergens anders vandaan. Als je nou aan me zou vragen, is het nou het mens erger je niet spelen van vroeger, dan komen we al iets dichterbij.
0: Ja. Ja, ik bedoel het ook met dorpspomp niet letterlijk. Een plek waar je naartoe gaat met z'n allen. Maar meer iets waar je elkaar treft. Ook mentaal misschien. Verbaal vooral ook. Ja. In je beleving ook. Maar tegenwoordig zit iedereen op zijn eigen scherm. In hoeverre kun je nog spreken van... die dorpspomp laten we dan even liggen. Verbinding.
1: Nou, er zijn mensen die ook zeggen dat televisie de maatschappij min of meer kapot heeft gemaakt. Waarom de Amerikaanse socioloog Putnam. Die zegt dat, een prachtig boek, Bowling Alone. We gaan niet meer naar plekken waar we elkaar wezenlijk spreken. Ik denk dat er wel meevalt. Ik denk, we zouden veel minder op die schermen mogen zitten. Ik praat graag met mensen in de trein. Nou, dat neemt niemand me deze dagen in dank af. Want ze hebben betere dingen te doen.
0: Ja.
1: Maar het praten over televisie, of het nou is op sociale media, daar wordt heel veel gesproken over televisie, of dat het gewoon is op het werk, op de gang. En die enkeling die niet in de trein op zijn telefoon zit, En dat gebeurt echt nog steeds.
0: Ja, dus het gebeurt gewoon nog. Alleen op een iets andere manier. En we kijken naar andere kanalen. Dat is het eigenlijk. Over de verbindende kracht van televisie en hoe ons dat kan helpen meer. Want dat is het misschien ook wel toch een beetje begrip voor elkaar te kweken. En dat we elkaar in ieder geval nog verstaan, zeg maar. Hè. Gaan we het hebben aan de hand van een aantal fragmenten. Die komen uit de Schatkamer. Daar is hij weer, van Beeld en Geluid. We hadden het net al heel even, hij viel de naam Swiebertje. Dat is een van de programma's die het meest wordt bekeken. Via die Schatkamer. Net als dit programma.
2: Het kasteel van Rijnboud. Gek. Hangt geen vlag uit.

0: dit herken je wel, toch?
1: Ja, Floris.
0: Floris, Rutger Hauer, ja.
1: Ja.
0: Waarom is dit? Waarom wilde je deze eruit lichten?
1: Het is denk ik de televisieserie die de meeste indruk ooit op mij heeft gemaakt, die ik het vaakst heb gezien. Toen ik zelf kinderen kreeg, vond ik ook weer manieren om het hun te laten zien. Die waren verbijsterd over zwart-wit televisie. Kleuren televisiekinderen als het waren. Maar die verhalen die staan nog steeds, hè. Moet je voorstellen, dus eind jaren 60 wordt dit gemaakt. En het heeft een tempo en het heeft een grappige gelaagdheid. Er zitten thema's in waar we het nog steeds over hebben. Ja. Ik zal één voorbeeld geven. Floris is natuurlijk een heel schattige jongen om te zien. Hè? Hij is eigenlijk onbevangen, naïef en ook best dapper.
0: Ja.
1: En heeft Sindela, de slimme metgezel nodig om er wat van te maken. En het was destijds al dat ik dacht, waarom valt gravin Ada van Holland of zoiets, heet ze van de achternaam, waarom valt ze voor deze onnozele gast? Nou ja, kun je nog steeds over mannelijkheid, vrouwelijkheid, relaties. Het zit er allemaal in.
0: Het is gewoon nog steeds actueel, ja. Maar levert het ook, zeg je dat, een soort gezamenlijk gespreksonderwerp op?
1: Ik kom zelden iemand van boven de 50 tegen met wie het niet mogelijk is om over Floris te praten.
0: Ja.
1: En die hebben het niet destijds gezien toen het voor het eerst werd uitgezonden. Dus Het is ook gewoon vaak langsgekomen.
0: Ja. Arjen Gielen, toen gekeken?
2: Ja, als kind. Ja, 10 jaar 70 was ik klein. Toen werd het waarschijnlijk herhaald.
1: Ja, is waar.
2: Ja, Siebertje was er ook.
0: Ik ook.
2: Dus zeker. Ja. Het was een mooie serie. Ja.
0: Ja. Iets anders dat echt enorm verbindt is altijd sport. Hè? Op radio en televisie ook natuurlijk. En nou zijn wij van de radio. Dus we hebben uit de schatkamer een radiofragment.
1: Ja,
0: 25 juni 1988. De finale van het Europees kampioenschap voetbal tussen Nederland en de Sovjet-Unie. We horen een piepjonge Jack van Gelder.
3: Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. Kan die bal komen? Dan komt hij.
0: Ja, het gegrinnik tussendoor dat je hoorde is van Arjen Gielen. Je gaat meteen aan hè, als je dit hoort, zeker. Toch? En dat is precies volgens mij ook waar we het een beetje over hebben hier, nu. Ik heb het ook hoor.
2: Het mooie is wat je zegt over herinneringen is één kant. Hè? Dus dat is een herinnering aan toen. Maar die verbinding inderdaad die er toen was daardoor, die was er zeker. En dat heb je ook, denk ik, tegenwoordig ook nog steeds wel. Maar ik denk wel, jouw vraag ook, die snap ik wel. Van bij social media is toch het beeld steeds dat je in een bubbel terechtkomt. Met je eigen beelden, met je eigen... Dat is toch wel iets wat gaat.
0: Nou ja, dat je het niet op het gelijktijdig beleeft met z'n allen.
2: Ja, dus dat... iets daarvan denk ik wel. Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Ik ben benieuwd hoe je het dan ziet. Van hoe dat dan wel gebeurt, zeg maar, die verbinding.
1: Ik hou van een beetje omdraaien... Waar we erg in de angst zijn gelopen.
0: Ja,
1: zijn we natuurlijk echt heel erg bang voor wat sociale media met ons doen. Doet niks af hè, aan dat. Ik zat ook met een heleboel mensen voor een veel te klein televisietoestel. En daarna, dat was hier, niet hier. Hier is Hilversum. Dat was in Amsterdam. Waar ook eerlijk gezegd de pleuris uitbrak na die overwinning. Dat zou je nu ook iets anders van vinden dan toen. Maar mijn stelling. Mijn stelling over die verbinding en dat nog steeds doorgaat, is dat we moeten het erover hebben. En waarom zouden we niet, als we daarover toch in gesprek kunnen zijn, dat ook meer kunnen organiseren?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is
0: want vroeger verbond het ons. Waarom zou dat niet nog kunnen? Ja. Hoewel we op een andere manier dat consumeren misschien. Ja. Maar het is eigenlijk nog steeds een soort van een vruchtbare bodem. Waar je op kunt,
1: absoluut.
0: Mee aan de slag kunt ook. Hoe dan bijvoorbeeld? Wat streamingsdiensten bijvoorbeeld doen, hè, als er een nieuwe serie is.
1: Ja.
0: Dan doen ze elke maandag bijvoorbeeld de volgende aflevering online zetten. Zodat iedereen op dat moment gaat zitten kijken. Dan heb je dat gevoel wel weer een beetje. Dan heb je de volgende dag over hoe vond je de nieuwe aflevering. Dan heb je dat gevoel wel. Dus daar wordt wel mee gespeeld ook.
1: Ja, nou
0: de moderne
1: vind ik, dit is ook weer een zeer punt. Kijk, die streamingsdiensten beginnen met een heerlijke belofte. Hè. Nu kan je als ware het een DVD-boxje in één keer een prachtige serie
0: kijken. Ja, maar dit
1: is
0: dan dus per aflevering.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus waarom doen ze dat niet om ons die verbinding aan te bieden?
0: Nee.
1: Maar omdat we na die ene aflevering denken, ik zoek nog wel wat anders bij ze op.
0: Maar dat is dan toch een leuk bijeffect? daarvan.
1: Ja, dat is goed. Dat zal ik voortaan zal ik hem zo inzetten. Ik was nog een beetje in, kan die manipulatie wat minder? Maar
0: dat is het natuurlijk
1: gelijk.
0: Ook. Ja.
1: En mensen doen ook, ik werd gevraagd door Trouw toevallig over watchparties, over B&B vol liefde.
0: Ja.
1: Waar mensen het gewoon organiseren. Dus het, nou ja, misschien is dat niet helemaal jouw genre of het jouwe. Of
0: nee, maar het is wel
1: mij,
0: een goed voorbeeld van waar iedereen het over heeft.
1: Maar het gebeurt, ja. Zeker. Dus zo zou het. Eigenlijk is dat de beste manier waarop het zou kunnen. Als je het van bovenaf organiseert, dat zie ik niet zo enorm gebeuren. Maar,
0: nee, maar hoe dan? Hoe organiseer je het dan? Zodat we het er wel met z'n allen over hebben?
1: De eerste vraag is, moeten wij dat organiseren? Of moeten we gewoon tegen andere mensen zeggen, hey, kijk je wel eens samen met anderen? Dat is best leuk. En het ze verder zelf een beetje laten.
0: Ja, precies. Ja, het zelf laten ontstaan. We hebben je ook gevraagd naar een fragment dat veel indruk heeft gemaakt, Arjen Gielen. En jij kwam met de schreeuw van de leeuw.
2: Ja,
0: waarin Paul de Leeuw René Klein ontvangt. En René praat openhartig over zijn ziekte AIDS. En ze sluiten af met het nummer Mr. Blue.
4: Wij gaan eruit met een nummer wat René gaat zingen voor ons. En dat is Mr. Blue. En ik mocht een beetje in het achtergrondkoortje zitten.
5: Moet je meedoen.

0: Maakte destijds veel indruk, weet ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Mr. Blue, nummer 1 hit ook.
1: Ja, dat was 92 toen. En ja. toen was het programma er net van Paul de Leeuw. En zijn manier was totaal anders dan de anderen hadden gedaan. Willem Ruijs was net nog, die was er nog net volgens mij, of was net overleden. Maar er was een periode achter de rug eigenlijk met tv-programma's, best wel. En dat nummer van Yazoo was uit 1983, was ook een hele andere tijd. Dat voelde je gewoon, dit is nieuw allemaal. En het mooie was dat heel liefdevol. De combinatie met heel sarcastisch kon hij zijn, Paul de Leeuw. Gemeen, ja. Grappig, heel erg bizar.
0: En ontroerend.
1: Ook dit dus doen. Ja. En toen hadden wij dus inderdaad, ik studeerde toen in Tilburg. We zaten daar met z'n tweeën die tv te kijken. Met tranen in de ogen. En daarna ging je met elkaar praten als twintigers over doodgaan. Nou, en AIDS was net nog in de fase van dat het nog steeds aanwezig was. Dus het was echt een onderwerp. Ik vond het heel knap toen.
0: Ja. Joke Hermes, waarom is dit een goed voorbeeld van waar jij het over hebt eigenlijk? En waar jij je op richt?
2: Het is op heel veel manieren is het een prachtig voorbeeld. En een heel bijzonder moment. Televisie doet daar iets waar we het medium ook veel krediet voor hebben gegeven. Namelijk om onderwerpen bespreekbaar te maken. Dat is een nog ouder verhaal over. Televisie gaat natuurlijk over verzuiling. En dat de zuilen ook verbrokkelen. Omdat we keken naar de programma's van onderroepen uit de andere zaal. Ja. En wat hier gebeurt, wat Paul de Leeuw dan weer heel bijzonder maakt, is, we hebben een hele geschiedenis, hè, van prominente homomannen die televisie maken. Albert Mol wordt vaak genoemd.
0: Daar komen ze ook nog even op.
2: Veel andere cabaretiers ook. Mm-hmm. Ja. En hij brengt daar zijn persoon in. En zijn leven. En zijn keuzes. Ja. Nou ja, en dan praten over de dood in een amusementsformat. Ja, dan, ik ben het helemaal met je eens. Dat luidt ook een heel nieuw tijdperk in voor televisieprogramma's.
0: Ja, ja. Ja. Je bent trouwens voor Beeld en Geluid ook bezig met een ander project, Querying the Collection. Wat is dat?
2: Super, super mooi project. Is een heel veel archieven wereldwijd zijn daarmee bezig. De meerstemmigheid van archieven. Als je archivaris bent, als ik het project uitleg, zeg ik al, het begint bij die archivaris die in een bepaald moment moet besluiten, hoe beschrijf ik dit programma? Hè? Hoe beschrijf je dat wij hier met z'n drieën zitten? Mm-hmm. Dan ook nu zal een archivaris niet zeggen, één hetero, één homo, één weet ik niet. Ik kijk nu naar buiten, zodat we. Dat gaat over niemand hier. Mm-hmm. En dat deden ze natuurlijk toen ook niet. Nu was de code in zeker die 20e eeuwse televisiegeschiedenis, was om het er niet over te hebben. Dat was privé en we zijn daar anders over gaan denken. Waardoor voor iemand die, een jong iemand die nu denkt, hey, val ik misschien op mensen van mijn eigen geslacht? Vind maar eens voorbeelden. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Die hebben toegang nodig tot al die geschiedenissen die wel bekend waren. Dus ja, gewoon in mondelinge culturen. Mensen, voor een deel praten ze er wel over. Maar dat is niet vastgelegd in archieven. Nou ja, daar ligt een ontzettend mooie, spannende vraag. Hoe ga je dat?
0: Ja, precies. Hoe kun je dat?
2: Hoe ga je dat openmaken? En dat kan
0: categoriseren. Oh, ja, precies. Ja. Laten we even luisteren, want de naam viel. Albert Mol. Panellid in het iconische programma Wie van de Drie.
3: Mevrouw Drie, ik wou net haar buik even laten trillen. Ik denk.
4: Nou, misschien kan Albert die trilling overnemen.
5: Ja, ik wil die trilling graag overnemen. Mag ik nu vragen, mevrouw Twee, kunt u hier even opstaan en hierop dansen? En dan zou hier de oude sultan kijken wie het beste trilt.
0: Zit echt mee te lachen, hè, Joker?
2: Ja, maar hij was heel erg grappig.
0: Ja,
2: en het was op de een of andere manier was het bij Albert Mol ook altijd duidelijk dat daar een verhaal was wat niet echt verteld mocht worden.
0: Ja.
2: En die dubbelheid in hoe die man daar was. Vrienden van mijn leeftijd die op een gegeven moment uit de kast kwamen, die hebben allemaal één zinnetje gemeenschappelijk in hoe ze dat deden, is dat ze tegen hun ouders zeggen, ik ben niet zoals Albert Mol. Om te laten weten, ik ben niet vilijn, ik ben niet verwijfd, ik ben niet een engert.
0: Ja.
2: Maar moet je voorstellen, hoe mooi kan het worden en hoe paradoxaal is het, een aantrekkelijke, lieve engert op televisie. En dat was hij.
0: Ja. Dankjewel, Joke Hermes, voor deze inzichten. Voor wie er geen genoeg van krijgen, neem zelf een kijkje op schatkamer.beeldengeluid.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Podcast.
6: In de podcast Kunststof Journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
7: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
6: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
8: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: NPO Radio 1. 11 uur.
18: Johan de Zwart.
0: Denk je aan problemen met de fundering, dan denk je waarschijnlijk vooral aan steden als Haarlem, Dordrecht. Maar het probleem komt op steeds meer plekken in Nederland voor. Sterker nog, de komende jaren wordt het een van de grootste uitdagingen op de woningmarkt, zegt SVN. Zijn manager het funderingsfonds. Bestuursvoorzitter Arjen Gielen komt er zo over praten. Nu het NOS Journaal met Jeroen van Kam.
19: ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. Dat is 250 meer dan 1 jaar geleden. De bank profiteerde onder andere van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij ABN AMRO. De bank is bezig met een grote reorganisatie. Het afgelopen kwartaal werd vooral minder personeel van buiten ingehuurd. Door de positieve cijfers is ABN AMRO vandaag de grootste stijger op de Amsterdamse beurs. Door de hogere prijzen van het aandeel is het misschien mogelijk dat de overheid nog kiet speelt op ABN AMRO. De bank moest tijdens de kredietcrisis worden gered van de ondergang. De staat heeft nog een belang van 20% in de bank. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofiele en 282 SR. De laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. President Trump heeft bevestigd dat hij vorige maand na de NAVO-top in Turkije plotseling van vliegtuig wisselde. Dat zou zijn gebeurd vanwege een dreiging vanuit Iran. Trump zou in een cateringwagen naar een ander vliegtuig zijn gereden. Trump zegt dat hij de instructies van de geheime dienst opvolgt.
20: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. So I do it. I do what they say.
19: Er zou iemand met een raketwerper op zijn schouder zijn gezien in de buurt van het vliegtuig van Trump, zegt de BBC. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid waarna de wedstrijd werd gestaakt. Bij een grote woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw gereanimeerd. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. De brand brak rond 12:30 s'nachts uit en sloeg over naar naastgelegen woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Het dodental van de aardbevingen in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al bijna 2 dagen naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. In het getroffen gebied zijn meer dan 1100 gebouwen ingestort. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab en Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. Rond 8:00 vanavond zullen miljoenen mensen tegelijk omhoog kijken voor de zonsverduistering. Die is in veel Europese landen goed te zien. Zo ligt het noorden van Spanje precies in de baan waar de maan het zonlicht volledig zal blokkeren. Dorpen in die regio worden overspoeld met mensen die dat willen zien, zegt correspondent Miral de Bruyne.
18: Een van de plekken in Spanje waar de volledige zonsverduistering te zien gaat zijn. Borobia, een klein plaatsje met in de winter maar zo'n 100 inwoners. Zoals in heel veel plaatsjes eigenlijk in deze regio, Castilla y León. Maar nu loopt het vol. Op deze heuvel zullen er vanavond zo'n 2000 mensen naar de zonsverduistering komen kijken. En wij ook.
19: Ja, er is nog altijd een run op de eclipsbrillen. Bij de sterrenwachten op de Brunsma Heide stonden gistermiddag 100 mensen in de rij om nog een exemplaar te bemachtigen. De enorme belangstelling leidde zelfs tot files op de toegangswegen. En dan nog het weer, ook niet onbelangrijk voor de eclips. Vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden.
0: Lekker warm weer. Hoe stond de weg, Robert Vriezen?
21: Nou, eigenlijk prima hoor. Een paar files op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. De grenscontroles vanaf 7 naar 4 kilometer en 20 minuten vertraging nu. Zonder auto in brand op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 6 kilometer file daar, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En een echte vakantiefile op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Goede Reden. 3 kilometer en 10 minuten vertraging.
22: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
25: Karel-Johan de Zwart.
0: Het is 7:07. Wij spelen dit half uur natuurlijk, de Nationale Nieuwsquiz. En 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: door welke dieren is een kernreactor in Frankrijk stilgelegd?
26: Een oostenwind en daar zijn ze. En wie durft, schept ze hier zo uit zee.
27: Zo, het grote net is voor mij en jij krijgt het kleine net.
28: Je mag alleen de bovenkant aanraken, want anders wordt je gestoken.
0: Etters zijn het blijkbaar. En niet alleen strandgangers tot last. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Dan kunt u bellen 0800-1101. Scheuren in plafonds, klemmende ramen en deuren, scheve vloeren. Binnen 25 jaar kunnen funderingen van bijna 780.000 woningen in Nederland tot problemen leiden. En Arjen Gielen, bestuursvoorzitter van SVN, jullie beheren het funderingsfonds, zou je kunnen zeggen, waarschuwt dat deze problemen niet alleen beperkt zullen blijven tot huizen in de Randstad. Zometeen over wat dan dat SVN doet rond die funderingsproblematiek. Maar eerst even, welke plekken zijn tot nu toe eigenlijk redelijk bespaard gebleven? Maar zien we nu toch eigenlijk wel ook langzamerhand problemen ontstaan?
1: Ja, tot nu toe was het eigenlijk vooral in de Randstad. Het heeft erg te maken met...
0: Zijn Haarlem-Dordrecht?
1: Ja, het heeft erg te maken met dat de inpoldering daarvan die gebieden heel duidelijk was. Heel veel gebouwd is met redelijk vochtige ondergrond, met hele lange palen naar beneden. Mm-hmm. En dat die houten palen als fundering, dat heeft als eerste tot heel veel inzicht geleid van, dat kan wel eens misgaan. En met name als het water bijvoorbeeld daalt, de grondwater, dan gaat het hout rotten.
0: Ja, er komt de zuurstof aan, gaat het rotten. Ja.
1: Dat had je vroeger al, ik zag pas wel een keer een film over Nijmegen. In de 19e eeuw, 18e eeuw had je van die houten enorme floten die hier naartoe kwamen om overal in de Randstad de palen door de grond te duwen. Ja. En die palen zijn het eerste beeld geweest. En dat was vooral de Randstad.
0: Ja. Maar nu is het dus ook op andere plekken een echt een serieus probleem aan het worden.
1: Ja, wat er gebeurt is, het is echt wel aan het verspreiden naar meer plekken. En dat is analytisch te verklaren, maar in ieder geval het gebeurt ook echt nu. En bijvoorbeeld het rivierengebied is heel belangrijk. Dus de Rijn, de Maas en de Waal veroorzaken ook door de enorme golfbeweging tegenwoordig. Hoe het klimaat nu is. Sinds de jaren 90 is er opeens heel veel aan de hand daarin. Daar moet je ook als waterschap mee dealen natuurlijk. En je moet als gemeente of als provincie of als land moet je iets doen met die enorme rivieren. Dat heeft ook effect op de grond in dat soort regio's. Maar je ziet het ook in Friesland bijvoorbeeld. Wat ook best logisch is. Hè. Je weet daar hoe hoog het water daar staat en zo. Dus voor zover het daarmee te maken heeft, zijn dat regio's waar het in ieder geval speelt nu.
0: Achterliggende oorzaak, wel degelijk het klimaat.
1: Een oorzaak, ja. Ja. In feite is het natuurlijk altijd, de oorzaak is wat breder. Er kan van alles gebeuren in een regio. Maar in feite, de klimaatverandering maakt het wel ernstiger. Ja. Mm-hmm. Ja, dat merk je dus nu ook aan die boodschappen. De afgelopen dag, vanochtend was er een rapport blijkbaar bij BNR en RTL in het nieuws gekomen. Ook heel goed. Dat kenniscentrum voor funderingsproblemen, KCAF heet dat. Ja. En dan zie je dat er echt heel verschillende oorzaken zijn. Maar die enorme droogte, maar ook andere winterklimaten, zeg maar, dat is altijd, dat heeft effect. Ja.
0: Ja. Nou lopen in Nederland op dit moment nu al dus eigenlijk zo'n 500.000 woningen een verhoogd risico op verzakking. En bij ruim 120.000 daarvan is de schade zo ernstig dat het herstel ook echt noodzakelijk is. Zijn wij ons in Nederland eigenlijk voldoende bewust van dat dit echt wel een flink probleem is en een nog veel groter probleem gaat worden?
1: Ja, ik denk dat we het ons bewust aan het worden zijn, ja. En dat met name in de politiek ook, bedoel ik dan, vooral. Het begint echt wel te landen nu dat het een belangrijk issue is.
0: Al is een debat erover net afgezegd.
1: Er was een commissiedebat in juni, geloof ik. Maar er was ook een commissiedebat nodig over Moerwijk. Dat was een andere reden om daar dan over te praten. Mm-hmm. Op 10 september dan is de minister in dat debat, wat uitgesteld is, maar wel plaatsvindt. Ja. Het is wel jammer, want SVN bestaat 30 jaar. Op die dag hebben we een mooi item in Den Bosch. En dan kan ze er niet bij zijn, omdat ze naar het debat moet. Dus de politiek heeft er wel aandacht voor, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, dus niet helemaal voor onachtzaam. Ja. Joke Hermes, enig idee hoe uw eigen fundering eraan toe is?
2: Nee. Maar ik woon in een oud, in een 19e eeuws huis in Amsterdam. Dus ik hoop dat het waterschap me nog even hier nat houdt in plaats van droog.
0: Ja, is er een kelder? Zit er een kelder in het huis?
2: Nee, maar wel een kruipruimte.
0: Oh ja, en die staat onder water vaak of niet?
2: Nee, valt aan mijn kant. Van aan mijn kant wel mee.
0: Okay, ja. Wat kost het eigenlijk om de fundering van zo'n woning te herstellen?
1: Ja, het kan heel divers zijn.
0: Snap ik. Maar even gewoon een richtbedrag.
1: Een gemiddelde bedragen zitten tussen de 50.000 en 100.000. Dat is best wel heel veel.
0: Ja.
1: Want woningen worden ook steeds waardevoller in Nederland doordat we zo schaars zijn met z'n allen natuurlijk. Maar
0: dan gaat je over waarde.
1: Ja, maar ook de kosten van herstel nemen ook toe, omdat het dus ook schaarste is aan capaciteit om het goed te doen. Hè. Dus alles neemt toe in kosten, maar het gemiddelde is nu dat. Maar het escaleert wel soms tot veel meer zelfs.
0: Ja, en dat kan niet iedere woningeigenaar betalen, toch? Nee, en dan komen jullie in beeld als SVN.
1: Ja, wij komen in beeld. Ja, zeker. Het punt is vooral, Even een korte uitleg is dat als je zelf een huis hebt in je eentje en er is niemand in je omgeving en je hebt dat huis en je hebt je probleem dan en je bent eigenaar, dan ben je volledig verantwoordelijk sowieso voor dat huis uiteraard. Mm-hmm. Is jouw eigendom. Dan kun je dat probleem hebben als je erachter bent gekomen. Wat heb je dan gedaan? Heb je het echt wel uitgezocht voor jezelf? Maar als je het hebt, dan weet je het.
0: Ja, omdat je weet, ik heb een probleem nu.
1: Ja, en dan kan je ermee aan de slag.
0: Ja.
1: Als je dat kan betalen, dan kan je het betalen. Of als je het kan lenen, dan kan je het lenen. Maar als je dat niet kan lenen, dan kun je inderdaad bij dat fonds terecht. Dat is wel waar.
0: Het funderingsfonds?
1: Ja, maar er is een veel andere categorie nog die veel ingewikkelder is zelfs. Dat als jij, bijvoorbeeld in Haarlem, maar dat is in heel veel gebieden is dat zo. Als je een rij woningen naast elkaar hebt staan, die op dezelfde fundering staan, dan moet je samen ervoor zorgen dat die fundering in zijn geheel wordt vervangen. Ja. Dus die kans is dan heel groot dat je het samen moet doen. Mm. Nou, poeh. Succes.
0: Ja.
1: Dat is echt heel ingewikkeld. En dan heb je dus verschillende eigenaren, verschillende banken die verschillende hypotheken hebben verstrekt in de loop van de jaren aan deze mensen en zo. Dus er is van allerlei complexiteit dan. Plus, je moet het met elkaar eens worden. En als dan daarin, bijvoorbeeld in 10 woningen, er 2 woningen zijn die worden bewoond door een gezin dat echt net niet meer kan lenen bij de bank. Omdat mm-hmm. ze toch hier zitten in hun leningen.
0: Ja, en de rest wel.
1: Dan houdt het eigenlijk alles tegen.
0: Ja.
1: En dan is het interessante van zo'n fonds dat het dus juist voor die categorie dan iets kan betekenen.
0: Daar is een potje voor, of een flinke pot.
1: Ja, het is ongeveer 40 miljoen nu. Het is, naar verhouding is dat nog best wel klein. Want zoveel leningen worden er nog niet verstrekt ook. Maar dat gaat wel groeien in de komende jaren.
0: Dat gaat nog komen, ja.
1: Ja, en dan zie je, net bij een vereniging van eigenaren is hetzelfde eigenlijk. Als je allemaal eigenaar bent van je appartement, dan ben je samen de vereniging van eigenaar van het geheel. Hè? Mm-hmm. Dan heb je ook een probleem af en toe met groot onderhoud en dergelijke. Ja, en hoe ga je dan
0: één eigenaar iedereen moet het niet mee kan.
1: Ja, precies. En dan voor die categorie hebben we een enorme multiplier op wat we dan kunnen helpen. Zodat die anderen, die het wel kunnen betalen, het kunnen gaan regelen. En deze 2 of 3 mensen dan ook mee kunnen doen. Ja. Dat is in feite de essentie van zo'n regeling.
0: Ja. Er is dus een potje, maar de vereniging Eigen Huis is toch bang dat de overheid de verantwoordelijkheid echt wel bij de huisbezitters zelf laat. Waar die het natuurlijk in wezen ook zit, mm-hmm. toch, aanvankelijk. Kunt u zich daarin vinden eigenlijk? Want wie is verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste is dat je moet beginnen bij de stelling. Ja, het is een eigendom, het is jouw huis, je hebt gekocht. Je hebt het gekocht, je hebt daar een taxatie gekregen, je hebt informatie gekregen. Maar op een of andere manier heb je ofwel de gedachte, ik wil het huis gewoon hebben, ik zie wel. Of je hebt gedacht van, ik heb het wel gevraagd, maar ze zeggen dat er niks aan de hand is.
0: Mm-hmm. Dat kan
1: en dan, maar ja, als je ja zegt, heb je ja gezegd, dan is het jouw huis. Dus dat is wel de essentie. Maar er zijn heel veel dingen die spelen in gemeenten, in regio's, die bijvoorbeeld rondom waterschappen en zo. Natuurlijk speelt dat mee. Maar ook een gemeente die bijvoorbeeld ook iets kan doen aan de straten waar heel veel mensen samen. Ja.
0: Zeg maar alle zaken waar jij dan weer niks aan kunt doen.
1: Er zijn ook oplossingen die ook wel door gemeenten en bijvoorbeeld ook door banken en verzekeraars kunnen worden geboden. Alleen daar moet je wel nu veel meer op gaan doorpakken met elkaar. En dat is vooral dus de context voor die eigendom. Dat is wat nu ook echt wel aangepakt moet gaan worden. Ja,
0: ja en dat is wel gedeelde verantwoordelijkheid. Natuurlijk dan.
1: Iedereen heeft zijn eigen rol, ja. Maar even, dat is bijvoorbeeld.
0: Zijn we daar ook het over? Is daar consensus over? Zijn we het daarover eens wat die rol dan van iedereen is en hoe zwaar dat gewicht is? En wat doet het bijvoorbeeld met de prijs van je huis?
1: Precies, nou dat is, als je dat vraagt, dat is een belangrijk punt. De taxatie van een woning zou alle informatie moeten bevatten eigenlijk. Die bodyscan van vanochtend, zeg maar, waar we het over hebben. Je zou alles willen weten van het huis eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat is niet de standaard. Was nooit de standaard. Er is sinds april dit jaar is de standaard aangepast, zodat er iets moet staan over fundering ook in de taxatie.
0: Ja.
1: Dat is op zich een stap vooruit, want dat zorgt ervoor dat de prijzen veel meer gaan weergeven.
0: Heel even onderbreken.
1: Waar de risico's zitten.
0: Je had toch altijd een bouwkundig rapport? Wat is dat? Daar werd die fundering uit buiten gelaten dan?
1: Ja, dan moest er een aanleiding voor zijn, ja.
0: Nu moet het er.
1: En nu moet het echt worden. Het moet automatisch worden gedaan in taxatie. Okay. Alleen dat zou nog het allerbeste zou zijn. En dat lijkt mij dus waar we naartoe moeten bewegen, is dat de taxatie moet eigenlijk al gedaan zijn voordat je je huis verkoopt. Mm-hmm. En niet pas als je in een verkoopproces zit en de aankoop van die ander. En dan op het einde moet je zeggen, ja, ik heb al besloten dat ik het huis wil hebben, dus doe maar. En je zou het eerder moeten weten. Dat is een heel belangrijk element hierin.
0: Ja.
1: En in die verantwoordelijkheden, ja, kijk, een verzekeraar die een opstalverzekering biedt, ja, die kan dus risico's verzekeren die jou overkomen.
0: Ja.
1: Maar als je naar de funderingsproblemen kijkt, die hebben een hele lange aanloop.
0: Ja, maar dan overkomt het je nog steeds, alleen in heel traag tempo.
1: Dan had je het misschien kunnen voorkomen door op tijd iets te doen. En dat is voor een verzekeraar heel moeilijk om dat te verzekeren.
0: Dus die dekken dit niet?
1: Nee, maar even dus, dat is het, ik vind dat, ik ken die wereld een beetje, dus dat vind ik ook heel verklaarbaar. Dat vind ik heel logisch. En dan kun je zeggen van als er een probleem is wat maatschappelijk heel groot is, heeft de overheid een rol? Nou, bijvoorbeeld via het storten van geld in dat fonds voor duurzaam verdieningsherstel. Ja, dat is een bepaalde rol. Die eisen stellen aan taxatierapporten is een rol van de overheid. Dus we zijn dingen aan het doen, denk ik, met elkaar. Sinds vorig jaar is de nationale aanpak funderingen is gestart.
0: Ja.
1: En dat is uiteraard, weet je van de politiek, en dat is ook nodig. En het poldermodel, ja, dat moet overlegd worden. En dat wordt dus ook overlegd met alle belanghebbenden, maar ook alle verantwoordelijke spelers.
0: Ja, en wat is de kern dan van die nationale aanpak inhoudelijk? Want ik snap dat dan alle partijen om de tafel zitten. Ja. Want het is een heel erg ingewikkelde lappendeken. Hè? Veel partijen zijn hierbij betrokken. Daarom nationale aanpak, denk ik.
1: Ja.
0: Maar wat houdt het inhoudelijk in?
1: Nou, het houdt inhoudelijk in dat je moet kijken wat is de rol van de overheid hierin bijvoorbeeld. Er wordt natuurlijk altijd naar de overheid gekeken en ook naar waterschappen en dergelijke. Maar als je al die partijen bij elkaar hebt, de Vereniging van Eigen Huis, maar ook de Vereniging van Banken en al dat soort spelers zitten erbij.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je zeggen van als we dus weten hoeveel problemen er aankomen, we weten wat dat betekent voor de doelgroep die dat kan raken, dan weet je waar je over een jaar of 10 zou moeten staan. Waarbij je de verantwoordelijkheid van woningeigenaren wel degelijk voorop stelt. Dat is wel de basis. Maar wat is er dan nodig vanuit beleidskant, vanuit de overheid, voor gemeenten, voor verzekeraars, voor banken? Wat moeten we doen erin?
0: Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid?
1: En dat zijn we dus nu aan het bespreken met elkaar en een stap aan het zetten. En daar zijn onderhandelingen over nodig. Dat is natuurlijk logisch, want het zijn stappen.
0: Dus er zijn geen signalen dat die aanpak ook al iets van vruchten afwerpt. Daar is het toch te vroeg voor.
1: Ik vind het voorbeeld van die taxatie.
0: Ja.
1: De essentie is dat bewustzijn bij iedereen wat groter mag worden over dit probleem. Dat heeft al jaren gekost om dat voor elkaar te krijgen. Het lukt nu helaas doordat er ook een aanleiding is, door die enorme hitte en die droogte, voel je gewoon, jongens, nu snappen we echt wel dat er iets aan de hand is.
0: Dat komt eigenlijk, even los van dat het een oorzaak is, ook wel een beetje als geroepen misschien, toch? Als een soort wake-up call.
1: Soms zijn vervelende dingen goed voor het oplossen van een ander probleem. Ja. Dus dit is wel degelijk iets wat iedereen zal waarmaken van, oh, verrek, dit is echt een lastig probleem.
0: Ja.
1: Dus mijn tip ook aan iedereen die een huis heeft is, doe ook vanuit je eigen verantwoordelijkheid als eigenaar, doe een check. En waar je dat kunt doen, bij de gemeente kun je naar de bouwtekeningen toe. Je kunt kijken naar bij dat KCAF, wat volgende in de media was. Die hebben informatie over
0: wat
1: de risicogebieden zijn er.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt een taxateur vragen, heb je dit al eerder gedaan? Dus je hebt daar echt wel ruimte voor om dat zelf te doen. Dat is heel belangrijk. En dan weet je ook dat je bij een bank langs kan zeggen van, ja, misschien komt hier iets. Wat kan ik bij jullie nog krijgen aan hypotheekverhoging?
0: Staan banken daar dan voor open? Want dat is inderdaad de vraag. Wat doe je als je komt erachter? Ja. Het zit niet goed met die fundering. Dat gaat me een ton kosten. Waar ga ik naartoe inderdaad? Wat doe ik als ik die ton niet zelf heb liggen?
1: Nou, de vraag die je, even theoretisch, hè, want dat is even de belangrijkste basis hiervan. Van als je naar het metaniveau kijkt van waar bewegen mensen al naartoe. Een bank heeft er ook belang bij dat die woningen natuurlijk niet kapot gaan, want die hypotheek is verstrekt aan de eigenaar van die woning.
0: Ja.
1: Dus er is wel degelijk een goed financieel belang ook bij banken om het goed te doen.
0: Ja,
1: en dus we moeten zich houden aan de wetgeving bijvoorbeeld. Wat gaat over, mag je iemand wel zoveel overkrediteren dat hij uiteindelijk in de problemen komt? Nee. Dus er zit een balans tussen, je mag wel lenen, maar dat is dus ook nodig om de waarde van de woning weer op peil te krijgen, zodat wij ook meer zekerheid van jou hebben als bank. Dat vinden ze goed, dus daar zit een goede afweging in. Daar zijn we ook met elkaar over in gesprek.
0: Dus ja. Maar het systeem is dus ook eigenlijk wel zo, dat is wel grappig. Het heeft ook een soort van zelfreinigend vermogen.
1: Ja, zeker.
0: Omdat iedereen een belang heeft.
1: Ja, zeker.
0: Een eigen belang.
1: Als je kijkt naar de woningmarkt, dat is voor een groot deel natuurlijk wel degelijk iets waar de overheid een centrale rol in speelt. In de regie van volkshuisvesting, hartstikke belangrijk. Dat is weer een beetje terug. Maar de overheid maakt daar ook weer fouten. Dat moet altijd weer geleerd worden. Dus heel veel spanning. Maar in feite, als je maar voldoende doet aan die informatie,
0: mm-hmm,
1: dan kun je alvast in ieder geval de markt beter laten werken.
0: Ja.
1: En dat is op zichzelf iets wat we nu ook de meeste aandacht heeft vanuit het ministerie. Ze hebben wel geld, in het regeerakkoord staat wat geld gereserveerd voor dat. Namelijk het creëren van die informatie. Zodat je echt zeker weet van, zit ik in een regio waar er problemen zijn? En kunnen we dan ook, zijn er oplossingen denkbaar en dergelijke?
0: Ja. Wordt er eigenlijk al anders gebouwd, zodat we deze problemen
1: in de nieuwbouw is het echt anders. Mm. Ja, zeker. Sowieso, het funderingsherstel gaat echt over woningen. Nou, ongeveer tot 1975, zeg maar. Dus heel veel nieuwbouw sindsdien heeft nog lang geen problemen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat scheelt weer. Je hebt natuurlijk heel andere funderingen ook in de Phoenix-locaties en destijds gehad en zo dan die houten balken, dus je maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus het gaat veel beter tegenwoordig.
0: Oké. Okay. Ja. En als we nu niks doen, zijn we dan over 10 jaar helemaal weggezakt? Ik bedoel, er is van alles in gang gezet nu, maar stel we zouden niks doen.
1: Ja, nee, het is wel degelijk echt een groot issue. Als mensen niet voor hun eigen huis kunnen zorgen, dan lopen dus straten of steden lopen sowieso het risico dat ze dus of inzakken.
0: Ja.
1: En daardoor dat de woningen dan kapot gaan. En hoe ga je dat oplossen? Dan gaan mensen dus failliet door hun woning misschien.
0: Ja.
1: Nou, dat zou natuurlijk echt, dat wil je echt voorkomen met elkaar. Dus daar hebben we met elkaar verantwoordelijkheid in. Maar ook de eigenaars.
0: En daar wordt nu aan gewerkt. Ja. Arjen Gielen, bestuursvoorzitter bij SVN. Dank u wel.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Beer Schuldens uit Amsterdam is de kandidaat van vanochtend. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Even kijken, je bent 23 jaar, je bent bezig met een opleiding verpleegkunde. Je houdt van schrijven en studeren. En je woonde in Zuid-Afrika.
4: Ja, klopt, voor een half jaar. Ja.
0: Oké, wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
4: Dat is november vorig jaar tot februari dit jaar.
0: Oh, oké, en was dat een soort van tussenjaar? Of was dat...
4: Nee, ik studeerde daar en ik werkte in een kinderziekenhuis.
0: Oh, wauw.
4: Ja.
0: Ja. En nu ga je hier ook in de zorg aan de slag?
4: Nu ga ik hier in de zorg in de slag. En dan ga ik waarschijnlijk weer terug naar Zuid-Afrika.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus, want het roept weer, het lonkt.
4: Het roept weer en ik heb daar wel echt mijn hart gevonden, denk ik, in Zuid-Afrika. Wow. Ja, nou, zeker.
0: Mooi. Even kijken, wij hadden op het scorebord staan 64 punten neergezet door Marcel Domen uit Kerkwijk. Aan jou de schone taak, ja, om die aan diggelen te knallen.
4: Ik ga mijn best doen.
5: Fietsenfabrikant, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard.
6: Failliet verklaard. Vorige week woensdag vroeg het bedrijf uitstel van betalingen.
5: De noodlijdende fietsfabrikant, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie.
6: Maar de financiële problemen bleken te groot te zijn.
7: Het bedrijf verkeerde sinds corona in de problemen.
0: Moederbedrijf van onder meer Batavus en Sparta is dus failliet verklaard. Vraag 1. Wat is de naam van dat Nederlandse fietsbedrijf?
4: Axel.
0: Ja, het faillissement volgt op de aanvraag van uitstel van betaling. Het bedrijf had al een reeks reorganisaties achter de rug. Vraag 2. Zo sloot vorig jaar al de laatste fabriek in Nederland. In welke plaats stond die fabriek?
4: Heemstede, geen idee.
0: Nee, in Heerenveen. De productie van de fietsen werd toen verplaatst naar Hongarije en Frankrijk. Vraag 3, er komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
8: Tienduizenden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit het zicht van zorgverleners.
10: Het probleem is dat de overgang van mensen met een psychische aandoening na een GGZ-behandeling niet goed geregeld is.
11: Het telkens terugvallen veroorzaakt enorm veel maatschappelijke last.
0: Ja, ruim 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening raken na behandeling dus uit zicht van de GGZ. Vraag 3, de vraag, dat is 1 op de hoeveel cliënten? Die 60.000?
4: 1 op de 5?
0: 1 op de 4. De cliënten vallen tussen wal en schip als ze na een zorgopname of gevangenisstraf terugkeren in de maatschappij. Vraag 4, dat concludeert GGZ Nederland in een lijvig rapport dat welke naam draagt?
4: Geen idee.
0: Blijven.

0: Europees kampioen 100 meter borden. Ik weet het wel zeker, je hebt het goed. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Ik heb een moeilijke en een makkelijke variant in de aanbieding. De moeilijke levert je 2 punten op en de makkelijke is 1 punt. Welke horde ga je nemen?
1: Doe maar de moeilijke.
0: De moeilijke, oké, voor 2 punten. Visser pakte dus goud, het werd een fotofinish. Uit welk land komt de atleet die heel dichtbij kwam en dus zilver pakte?
1: Zweden? Nee.
0: Polen.
1: Polen, ja. Geen idee.
0: Jammer.
1: Ja.
0: Bij de volgende vraag, kun je het even goed maken, dan kun je 4 punten verdienen. Als je bij de eerste aanwijzing weet wat het onderwerp is uit het nieuws dat wij zoeken. Je krijgt cryptische aanwijzingen, hints. Dus hoe sneller je het weet, hoe meer punten. Als je wacht tot de laatste aanwijzing, krijg je maar 1 punt.
1: Ja.
0: Waar gaat dit over?
2: 4. Ik ben zelden te behappen. 3. Ik ben goed te zien, maar eigenlijk niet te bekijken.
1: Dit gaat over de zonsverduistering van vanavond.
0: Zou zomaar kunnen. Voor 2 punten en zonder bescherming ben ik erg ongezond. Voor 1 punt. Ja. Ik ben het natuurfenomeen dat vanavond rond 7:15 begint. En dan komen we inderdaad uit bij de zonsverduistering. Je hebt een factor van 5 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 13 vragen in de tweede ronde goed moet hebben. Dat is te doen, hoor.
1: Ja?
0: Ja, hoor.
1: Oké.
0: Okay. Lekker doorbuffelen.
1: Ja.
0: Komt-ie aan.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Wat was de uitslag van de wedstrijd NEC Olympiakos?
1: 2-1.
0: Dat is goed. Wie zwemt volgende week zijn laatste grote tocht voor kankeronderzoek?
1: Maarten van Heijden.
0: Ja, zeker. Welke bank wil dat medewerkers minimaal de helft van de werkweek op kantoor werken?
1: ABN AMRO.
0: Ja. 24 supporters van welke voetbalclub hebben een landelijk stadionverbod gekregen? Dat is goed. Welk plan treedt voor de 4e keer dit jaar in werking?
1: Nationaal Hitteplan?
0: Jazeker. Door welke dieren is een kernreactor in Frankrijk stilgelegd?
1: Kwallen.
0: Welk gebouw in Rotterdam is beklad met teksten als pedofielen in de rode verf?
1: Het gerechtsgebouw.
0: Rechtbank, ja. Femke Broeders-Bol maakte gisteren haar EK-debuut op welke afstand?
1: 800 meter.
0: Dat is goed. Welke streamingsdienst gaat werken met een label voor kunstmatige intelligentie?
1: Spotify.
0: Dat is ook goed. Hoe heet de Spanjaard die met de KNVB zou praten om bondscoach te worden?
1: Martinez.
0: Zeker. Wat is de naam van de nieuwe president van Hongarije?
1: Baka
0: is goed. Wie heeft woedend gereageerd omdat zijn club Corinthians zijn contract niet verlengd?
1: Pas.
0: De Pai. In Engeland zijn 2 mensen aangehouden vanwege wat?
1: Pas.
0: Bekladding. Uit veiligheidsredenen werd Trump met welk voertuig naar een ander vliegtuig dan de Air Force One gebracht? Het antwoord is inderdaad cateringwagen. Het is echt ongelooflijk, maar je hebt 1 vraagje te weinig beantwoord om aan kop te gaan. Je hebt namelijk 12 vragen goed. Je had er 13 nodig.
1: Ja, helaas.
0: En het ging zo goed en op het laatst struikelde je een beetje.
1: Jammer.
0: Ja, toen wist je het even niet.
1: Helaas.
0: Jammer, en toch goed gedaan.
1: Zeker.
0: Dus in die zin met opgehoven, even hoofd de studio verlaten vooral. En ik zou zeggen, kom nog eens een keer terug, maar je gaat naar Zuid-Afrika.
1: Misschien voor die tijd.
0: Ja, precies.
1: Ja, of daarna.
0: Ja, zeker. Maar neem je gewoon revanche. Moet kunnen.
1: Goed, dankjewel.
0: Hartelijk dank, Joke Hermes, voor jouw aanwezigheid hier in de studio. En Arjen Gielen, ook heel fijn dat je er was en ons helemaal hebt bijgepraat over de funderingsproblematiek in ons land. Zometeen Sven op 1, en dat is dan de zomereditie deze week op Radio 1. Gepresenteerd vandaag door Wieger Hemmer. Goedemorgen, Wieger.
3: Dag, Karel, Johan. Goedemorgen. Ik ga zo dadelijk praten met Alex Krijger. Hij is geopolitiek analist. Meer dan een half jaar geleden sprak ik ook met hem. En toen legde hij uit dat wij in ons in een transitiefase bevinden van oude naar nieuwe wereldorde. Nu, ruim een half jaar later, vraag ik me af, waar precies bevinden we ons nu? Er zijn allerlei verkiezingen ook op komst in de buitenlanden. Niet alleen Duitsland, ook Amerika, Brazilië ook, Israël ook. En wat zeggen die verkiezingen over de situatie op het wereldtoneel? En hoe speelt buitenlandse politiek een rol in inlandse politiek? Grote vragen, komt zo dadelijk een antwoord op.
0: Ja, veel en grote vragen. Razend interessant. Ik ga zeker luisteren, Wieger. Wij melden ons uiteraard morgenochtend weer om 9:30 met Spraakmakers. Ik wens u alvast een hele mooie woensdag. Verder zometeen het NOS Journaal krijgt u van Jeroen van Kan. Tot morgen en een hele fijne dag nog. En geniet van de eclipse.
4: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
5: In Rotterdam is vannacht het gerechtsgebouw beklad met teksten als pedofielen en 282SR. Mogelijk is het een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechter spelen. 282SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had onder andere meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Door de positieve cijfers is ABN AMRO vandaag de grootste stijger op de Amsterdamse beurs. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen op.

0: om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. En 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000... vanwege het wangedrag van de eigen fans.
1: ANWB Verkeersinformatie met file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en een kwartiertje oponthoud door de grenscontroles. En er staat een auto in brand op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Dat is bij afrit Wouwse Plantage. De weg is in beide richtingen dicht daar. Dus in beide richtingen omrijden over de A4, de A59 en de A17.
2: NPO Radio 1. WNL. Op 1, zomereditie. Wieger Hemmer.
3: Dames en heren, goedemorgen. Vanavond is het zover, dan trekt de maan voor de zon en verandert als donderslag bij heldere hemel het licht in het duister. Maan en zon gaan even later op het oog gezamenlijk onder. Hoe vredig. We zien contrasten en overeenkomsten tussen de kosmos en het aardse. Want op het wereldtoneel is er ook een zonsverduistering. Maar er lijkt geen eind aan te komen. En een vredig beeld? Daarvoor moeten we verrijken. De komende 20 minuten ruim gebruiken we geen eclipse. Tipsbril, maar de bril van een kenner. Die van Alex Krijger, geopolitiek analist. Met hem zoeken we licht in de duisternis of minder pretentieus. Een anker, een baken op de woelige baren. Nou ja, minder pretentieus. Alex Krijger, welkom.
4: Goedemorgen, dank voor de uitnodiging.
3: Is al met al ook nog wel wat pretentieus, hè? Een anker, een baken.
4: Ja, maar het is wel nodig.
3: Ja.
4: Want we zitten in een stuurloze wereld.
3: Ja.
4: En vandaar dat ieder land doet maar wat hij denkt dat nodig is. Dus het is een chaotische periode. Tussenperiode tussen oude en nieuwe wereldorde. Een wereld zonder leiding, een wereld zonder leider. En daardoor raakt iedereen stuurloos. En in die fase zitten we nu.
3: We hebben geen kapitein. Wie zou dat moeten zijn?
4: Nou ja, in feite is dat ooit natuurlijk bedacht dat de Verenigde Naties zouden moeten zijn. Zoals dat na 1945 is opgericht met de beste bedoelingen, met name door de Amerikanen. Toen heb je die wereldorde gekregen waar we nu net nog een beetje in zitten. Er wordt ook wel de Pax Americana genoemd, waarbij de Amerikanen dachten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, Oké, wij zijn de grote winnaar, samen natuurlijk ook met de Sovjet-Unie, et cetera. Maar we gaan deze keer het wel zo regelen dat er niet nog een keer allerlei oorlogen, grote oorlogen komen. Zoals denk ik naar de Eerste Wereldoorlog ook, toen ze ook die verantwoordelijkheid namen met de Volkenbond en toen zichzelf volgens weer terugtrokken. Dus die hele idee was natuurlijk achter die Verenigde Naties te voorkomen dat er nog een keer zo'n grote oorlog zou komen. Ja, en je zit nu in een fase dat de wereld van 2026 is zo wezenlijk anders dan de wereld van 1945. Dus wat we eigenlijk met z'n allen aan het doen zijn, is de wereld van vandaag nog steeds besturen. Governance heet dat dan in termen van bedrijfsleven. Met een systeem van 1945. Waarin 2 oude koloniale machten, de Britten en de Fransen, nog steeds een permanent seat hebben in de VN-veiligheidsraad. En waarin de grote nummer 3 van de wereld, India, evenveel te vertellen heeft als Malta. Ja,
3: en dat
4: schiet
3: kan niet
4: op.
3: Meer. Nee.
4: Nee, dat werkt niet meer. Dus het mondiale zuiden, dus zeg maar 6,5 miljard van de 8 miljard mensen in de wereld, die heeft al lang afscheid genomen van dit systeem. En die zegt, ja, dit werkt niet meer, dit past niet meer. Je moet naar iets nieuws. Dat kan ook het hervormen zijn van de huidige orde. En de Amerikanen, dus de leider van de wereld zoals we die kennen, ook van de huidige orde, die hebben eigenlijk gezegd onder deze regering, maar dat was eigenlijk al een beetje begonnen onder Obama, de boel moet hervormd worden, dit werkt niet meer. En de Amerikanen trekken zich eigenlijk steeds meer terug en focussen zich op 3 prioriteiten. Amerika, westelijk halfrond en China. En vandaar dat iedereen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa natuurlijk, maar ook in Zuidoost-Azië in dikke paniek. Want ja, de Amerikanen trekken zich terug.
3: We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Als we kijken door uw bril, niet alleen door uw bril, want dat zien we uiteindelijk allemaal wel, naar de komende maanden, dan zijn er veel verkiezingen.
4: Ja.
3: In niet de minste landen, Duitsland ligt naast ons. Verenigde Staten natuurlijk ook, hè, horen we vaak over de midterms. Maar wat te denken van Rusland, Brazilië, Israël, ook van belang. Welke verkiezing kijkt u nou het meest naar uit, om het zo eens uit te drukken?
4: Ja, kijk, de focus is ontzettend ook in Nederland op die Amerikaanse verkiezingen. We weten alles van wat er in Michigan gebeurt, bij wijze van spreken. Ja. Dat is allemaal heel leuk en belangrijk. Maar voor ons is het belangrijker de Duitse verkiezingen. En met name volgend jaar in april, mei, de Franse presidentsverkiezingen. Dat is wat verder weg. Maar eigenlijk denk ik dat dat het moment wordt waarop we weten hoe gaat het verder met Europa. Wie wordt de opvolger van Macron in het Élysée? Wordt het Le Pen of wordt het iemand anders? Maar voor de korte termijn, de komende maanden in Europa zijn de deelstaatverkiezingen in Oost-Duitsland heel erg belangrijk, in 3 deelstaten, in september. En wordt daar, gaat daar gebeuren wat ze verwachten in de peilingen, dat daar FD, dus radicaal rechts, dik gaat winnen? Of weet toch zeg maar, dat de klassieke partijen daar toch redelijk nog uit te komen?
3: Het Oosten, dat is wel heimat voor wat rechtser dan rechts, hè?
4: Ja, maar het is natuurlijk eigenlijk wel ongelooflijk als je realiseert dat ik ben nog in Oost-Berlijn geweest toen die muur er nog stond, ja, als student. En we herinneren ons nog in ieder geval de beelden
3: dat van het daar linkser dan links was.
4: Ja, en al die blije Oost-Duitsers, die wilden allemaal naar de vrijheid, et cetera. Ja. Er is iets fundamenteel misgegaan de afgelopen decennia, ja, met die droom van vrijheid en veiligheid en hoop en perspectief van die Oost-Duitsers. En nu gaan ze van de ene kant naar de andere kant. Ja. En zoeken nu een hel voor een groot deel op stevig op rechts.
3: Dat van de ene kant naar de andere kant switchen, wat in Duitsland gebeurt, gebeurt ook in Frankrijk. En dat is ook wel heel symbolisch voor deze tijd, hè, voor die chaotische tijd waarin we bestaan.
4: Ja, en dat zegt volgens mij dat in het Westen, want de grote transitie die plaatsvindt in de wereld, demografisch, economisch, et cetera, is de machtsverschuiving van het Westen naar het Oosten en het Zuiden. En dat is iets wat we liever niet willen horen. Maar het is gewoon zo, met name demografisch. En dat vinden we allemaal ingewikkeld. En dan ga je het liefst toch denken van ja, verandering, eng. We moeten ons aanpassen. En we willen eigenlijk liever houden wat we hebben. Dus we zoeken onze zekerheden in het verleden. Nou, nostalgie is geen strategie, zegt de Canadese premier Mark Carney. En toch doen we dat. En vandaar dat heel veel mensen dus dan heel stevig naar rechts gaan. Om toch iets te behouden wat we dan hebben of hadden. Maar ja, het verleden is weg. En dat politieke midden, dat worstelt dus ontzettend. Politieke midden heeft eigenlijk nog steeds geen goed verhaal waar we met z'n allen naartoe willen.
3: Blijkt ook in Frankrijk. Macron was eigenlijk de kroonprins van het politieke midden. En Marche.
4: Ja.
3: De naam van zijn beweging ook veranderd.
4: Absoluut.
3: Zegt ook wel wat, denk ik.
4: Ja, hij wilde en probeerde 10 jaar geleden. Had natuurlijk een hele ambitieuze agenda. Maar het is uiteindelijk niet gelukt. En dat komt omdat de politiek in het midden, in Europa, maar ook dus in Noord-Amerika, er niet in slaagt om de grote maatschappelijke vraagstukken echt op te pakken. Denk aan asielmigratie, denk aan de economie, sowieso veel meer. En dan denken mensen op een bepaald moment, ja, dit schiet niet op. En dan ga ik toch mijn hel ergens anders zoeken.
3: Ja, want dat zei ik net ook in de aankondiging. Wat je ziet is dat in die verkiezingen waar ze ook zijn, die buitenlandse politiek heel erg ook de inlandse verkiezingen bepaalt.
4: Enorm.
3: Hoe zien we dat bijvoorbeeld in Duitsland en in Frankrijk terug?
4: Ja, dat eigenlijk dus de korte termijn regeert. Dus als je naar de grote wereld kijkt, in die stuurloze wereld zonder kapitein, dan zie je dat het Westen heeft haast en de rest niet. En dat zie je in alles terug. Of het nou Oekraïne, Rusland is, of Iran, Straat van Hormuz aan Amerika. De Amerikanen drukken, die willen een einde aan die oorlog, want het schiet niet op. Dat kost Trump potentieel de midterms. In Duitsland enorme overreactie op wat er natuurlijk gebeurd is in de Spaanse enclave in Marokko de afgelopen weken. En dat heeft allemaal te maken met angst voor de resultaten van die komende verkiezingen.
3: Ja, dat zei u ruim een half jaar geleden ook. Hè? Want toen haalde ik aan, de Taliban hebben dat ons ook is voorgehouden. Hè? Jullie hebben het horloge en wij hebben de tijd.
4: Ja,
3: maar waarom hebben wij zoveel haast en zij klaarblijkelijk niet?
4: Ja, dat is toch een vorm van angst, omdat ze natuurlijk toch autocratieën zijn. Dus je hebt een soort coalitie, wat geen NAVO is, maar je hebt de Chinezen, de Russen, Iran, Noord-Korea. De Krink wordt dat wel genoemd. Beetje een rare term, maar goed. En dat zijn ook weer niet de dikste vrienden, maar ze werken echt heel erg nauw samen. Dus de grote conflicten waarbij het Westen betrokken is op dit moment, of het nou in westelijk halfrond is, denk aan Panama of Venezuela of Cuba straks, komt er ook nog aan, Midden-Oosten, Oekraïne, Zuidoost-Azië. Het is allemaal met elkaar verbonden. Die landen werken met elkaar samen. Het zijn autocratieën. Dus ja, Xi Jinping die hoeft niet iedere 4 jaar naar de kiezer. Die heeft een mandaat. Die zit heel stevig in het zadel. Ja. Xi Jinping is de machtigste man op aarde op dit moment.
3: En wat ze in ieder geval bindt, China, Iran, Noord-Korea en Rusland.
4: Ja.
3: Is een gezamenlijke vijand, toch ook?
4: Ja, de gezamenlijke vijand is dus het Westen. Ja. En dan met name Amerika. En ze willen dus net als het mondiale zuiden, dus Latijns-Amerika, Afrika en Azië, willen ze dat er een hervorming komt van de huidige door het Westen, door Amerika gedomineerde wereldoorlog. En daar kunnen wij als Europeanen op twee manieren mee omgaan. En zeggen, nee, we houden vast wat we hebben. Maar dan zijn we echt de enige in de wereld die dat nog doen. Of je kan meebewegen, je aanpassen. En dat doen we nog niet.
3: Nee. Unipolair naar multipolair. Ik zat wel te denken, ja, is dat wel zo multipolair? Want China wordt wel steeds machtiger, hè?
4: Ja, al weten we natuurlijk nooit hoe sterk die Chinese economie is. Want het is niet zo makkelijk op lokaal niveau om tegen je baas op regionaal niveau te zeggen, volgens op nationaal niveau, hoe jouw economie er echt voor staat. Dus durf je te zeggen hoe het er echt voor staat. En er zijn grote problemen. Jeugdwerkloosheid, natuurlijk de hele vastgoed-economie. Dus er zijn echt wel grote problemen. Binnenlandse consumptie schiet ook nog steeds niet op. Maar het is wel evident, als je naar alle toestanden in de wereld kijkt, dan is op dit moment China, Xi Jinping, echt de lachende derde.
3: Ja. Maar dat zijn ze al zo lang.
4: Ja, het is wel zo dat als je heel een stuk verder weer kijkt, dan zie je dat ze een gigantisch probleem hebben, demografie.
3: Ja. Dus het is de eenkindpolitiek breekt zich.
4: Ook, ja, zeker. Eenkindpolitiek die natuurlijk heel lang heeft bestaan.
3: Dus vergrijzing?
4: Vergrijzing. Ze hebben net als India zeg maar zo'n 1,5 miljard inwoners. India blijft groeien. Ik denk dat onze kinderen zullen het hebben over Amerika, China, India en de rest. China gaat terug van 1,5 miljard naar misschien wel 900 miljoen. Op termijn. Dus dat gaat even duren. Dus ja, China heel belangrijk. Maar ik geloof niet in het verhaal dat we met z'n allen nu van zeg maar de huidige wereldorde gaan naar een bipolaire wereldorde waarin de Amerikanen en Chinezen de dienst uitmaken. Het is multipolair.
3: Ja. Toch nog twee landen er even uitpakken. Waar ook dus verkiezingen zijn. De Verenigde Staten en Israël. Eerst de Verenigde Staten. Ja, daar doet zich iets ironisch voor. Normaal gesproken was het altijd zo dat presidenten in hun tweede termijn, en dan zeker de laatste 2 jaar van hun tweede termijn, echt naar het buitenland gingen kijken.
4: Absoluut.
3: Dan konden ze binnenlands dan niet meer zoveel doen. Dan was het congres opnieuw opgeschud en dan konden ze echt
4: shinen.
3: Ja. Nou ja, shinen vaak ook.
4: Ja.
3: Maar Trump, die had niks met het buitenland, en dat zegt hij nog steeds, niet zoveel te hebben met het buitenland. Maar hij is, nou ja, niet bepaald aan het shinen in het buitenland, maar er wel heel erg druk mee.
4: Ja, hij is er veel drukker mee dan hij ooit had bedoeld.
3: Dat beïnvloedt die midtermverkiezingen natuurlijk wel degelijk.
4: Volledig. Ja. Dus Trump is de zoveelste president, eigenlijk in 50 jaar, die weer volledig afhankelijk is van de ontwikkeling in Iran. Het is echt onvoorstelbaar. Bijna 50 jaar wordt eigenlijk iedere Amerikaanse president het succes daarvan totaal beïnvloed door wat er in Iran gebeurt. Het kostte Carter's herverkiezing. En eigenlijk is er iedere keer iets geweest. Iran is een heel groot land. Machtig land.
3: En is een moeras voor de VS.
4: Ja, dus dat gaat echt niet goed. En wat niet zo handig is, vind ik, dat je ook wel in Nederland, Europa, zie je een soort leedvermaak. Kijk nou, die Amerikanen die hebben zich door Israël de oorlog in laten trekken. Dat is een narratief wat je veel hoort. Door Netanyahu. Het gaat niet goed. En ja, ze snappen het allemaal niet. Weet wel dat nu het niet goed gaat met Amerika in het Midden-Oosten rondom Iran, dat is heel slecht voor ons. Want dat ziet de rest van de wereld. Dat zien de Russen. Die denken, mooi, die Amerikanen zijn daarmee bezig. Die zien de druk van de midtermsverkiezingen in november. Dan probeert Trump er nog goed uit te komen om die republikeinse meerderheid daar te houden. Want anders wordt hij, zoals het heet, een lame duck president. Mm-hmm. Poetin ziet dat natuurlijk ook. En die denkt, prima, dan kan ik doorgaan met potentiële prikacties.
3: En dat is niet alleen slecht voor ons vanwege de blokkade van de straat van Hormuz?
4: Nee, het is economisch, maar ook heel erg politiek. Dus en Xi Jinping laat dit natuurlijk ook allemaal gebeuren. Geeft geen openlijke steun aan het regime in Iran en Rusland.
3: China doet alles in het geniep, hè?
4: Ja, ze hebben twee dingen. Ze hebben strategisch geduld, want wij hebben altijd haast.
3: Ja.
4: En dat is de kracht van China. En het tweede is, waarom zou je zeggen wat je allemaal doet? En er gaat wel degelijk natuurlijk heel wat technologie naar Rusland en Iran, wat ze hard nodig hebben voor een militaire apparaat en ook voor een economisch apparaat. En die Chinezen houden de economie van Rusland enigszins levend door natuurlijk ook de olie en gas te importeren.
3: Binnenkort ook verkiezingen in Israël.
4: Daar
3: zagen we ook iets, ja, heel belangrijk, zeg je direct, zagen we ook iets gebeuren, nog niet zo lang geleden. geleden. Netanyahu, die ingaat tegen het plan van Trump voor Gaza. Doet hij ook voor zijn eigen mensen om te laten zien... hey, ik ben niet de marionet van Trump?
4: Ja, dus het is, je kan van Netanyahu zeggen wat je wil, maar hij is niet bang. En hij durft gewoon tegen Trump te zeggen van je kan de boom in.
3: Want wij weten wat goed is voor ons land, zegt hij.
4: Ja, dus en hij speelt weer de kaart van Mr. Security. Mm-hmm. Zoals hij natuurlijk heel veel verkiezingen heeft gewonnen. En hij is een van de eerste premiers die straks de termijn helemaal weet uit te zitten. Dus het is natuurlijk onvoorstelbaar de overlevingsvermogen van die man. De verkiezingen zijn eind oktober voor de Knesset in Israël, het parlement. En hij voelt daar de hete adem van ook nieuwe partijen. Ook één partij wat geleid wordt door Gadi Essenkot. Yashon heet dat volgens mij. En dat is wel een heftig verhaal, want die man is zijn zoon verloren in de Gazaoorlog. En ook twee neven. Dus voormalig stafchef van het Israëlisch leger. Dus Netanyahu moet iets doen. En die speelt weer de bekende Mr. Security kaart. En die heeft daar alles voor over. En ook gewoon.
3: En in dit geval gaat het om totale ontwapening van Hamas.
4: Ja. Maar dat vertrouwen de Israëli's allemaal niet. Kijk, de Israëli's zijn ontzettend bang geworden de afgelopen weken. Met name ook door dat pact wat nu gesloten is... tussen Turkije, Saudi-Arabië en Pakistan. Ja. Zijn ze er ook kapot van geschrokken. Want ze dachten van ja, nee, op termijn kunnen wij die vriendjes worden met Saudi-Arabië.
3: Abraham-akkoorden.
4: De Abraham-akkoorden, die worden dan uitgebreid met Saudi-Arabië.
3: Is dat dan nu helemaal van tafel?
4: Ja, ik denk het voorlopig wel. Kijk, wat er nu gebeurt is natuurlijk wel echt uniek.
3: Want Kushner werkt voor de schoonzoon van Trump. Ja. Heeft goede banden met Bin Salman van Saudi-Arabië. En er was toch wel hoop, ook in die kringen, dat het misschien tot een akkoord zou komen. En dat Abraham-verband kan worden uitgebreid.
4: Ja, maar de Iran-oorlog heeft alles veranderd. Ja. Kijk, ik weet het ook allemaal niet, maar op termijn zou me niet verbazen als historici gaan zoeken naar wat is het moment in de geschiedenis dat de wereldorde is gekanteld van de door Amerika geleide wereldorde naar iets nieuws, dan is het denk ik de Iran-oorlog. Het is ongekend wat daar nu gebeurt, want in het Midden-Oosten vertrouwt men gewoon de Amerikanen niet meer. De Amerikaanse afschrikking werkt niet meer. En daardoor heeft MBS, de kroonprins, Saudi-Arabië de vlucht naar voren genomen. En gewoon een deal gesloten met Pakistan. Daar was al heel veel militair contact overigens. Ja. Maar Turkije, dat is wel nucleaire power.
3: Ja, nucleaire. Ja, en het
4: grote Turkije. Precies,
3: Pakistan heeft inderdaad de beschikking over nucleaire raketten. Ja. Atoombommen. Ja, mag ik dat zo zeggen trouwens?
4: Ja, het kernwapens. Ja, precies, en het is een van de kernmachten. En Turkije is het grootste leger van de NAVO na Amerika.
3: Een soenitisch pact ook.
4: Soenitisch pact met Syrië.
3: Precies, als we kijken naar het Midden-Oosten... was dat ook altijd een scheidslijn. Of is het steeds een scheidslijn? De Sjiïtische wereld, lees Iran. En de
4: Iran plus.
3: Precies, Iran plus. En de soenitische wereld, lees Saudi-Arabië plus.
4: Klopt.
3: Dat deze drie landen nu besluiten inniger samen te werken... is dat ook een dreiging voor Iran of juist niet? Want tegelijkertijd moet Turkije het gas krijgen uit Iran.
4: Ja, dus we moeten nog allemaal zien hoe het zich uitwerkt. Het is geen NAVO, maar er zit wel een artikel 5 in. Het verhaal is dus als Iran een aanval zou uitvoeren... op Saudi-Arabië, dan moeten dus Turkije en Pakistan helpen.
3: Ja.
4: Maar het is natuurlijk allemaal ongelooflijk wat er gebeurt. Want Turkije is gewoon een heel groot NAVO-land. Dus wij worden, voordat je het weet, er ook met de hele NAVO bij betrokken.
3: Nou ja, en ik denk ook aan Pakistan, dat natuurlijk die burentwist heeft met India.
4: Ja.
3: Kashmir, maar wat te gebeuren en zeggen Turkije en Saudi-Arabië, dan gaan we jou helpen ook in dat geval?
4: Ja, dus wat er dan nu weer gebeurt, is waar je op kan rekenen, is dat Modi en Netanyahu... dat zijn
3: Modi
4: sowieso,
3: van India.
4: Modi van India. Dat zijn sowieso dikke vrienden. En als Netanyahu die verkiezing weer zou winnen... dan is een van de eerste die hem feliciteert is Modi. Want dan krijg je weer de as India, Israël, Cyprus en Griekenland. En dat past allemaal in dat
3: Griekenland
4: verhaal.
3: Griekenland erfvijand van Turkije.
4: Ja, dus en dat is ook weer NAVO. En Cyprus en Griekenland natuurlijk EU-lid. En dat past allemaal in die stuurloze wereld... waarin ieder land nu maar denkt, weet je wat, die Amerikanen trekken zich terug. Wij gaan nu zelf zorgen voor onze veiligheid
3: en
4: met
3: alles,
4: vrienden.
3: Precies, maar alles ook met alles samenhangt. Want die andere oorlog, die nu al langer duurt dan de Eerste Wereldoorlog... ik heb het over die tussen Oekraïne en Rusland. Als je daarnaar kijkt en je kijkt vervolgens naar het Midden-Oosten... zie je ook allerlei verbanden. Rusland, Iran, zeker ook. Israël, Oekraïne, zeker
4: Noord-Korea.
3: Ook. Noord-Korea ook nog. Ja, wat is precies
4: dus
3: de rol van die...
4: Militair materieel komt uit Noord-Korea van groot deel. Ook uit Iran overigens.
3: En precies.
4: Daarmee wordt Oekraïne
3: militairen
4: gestookt.
3: Die worden opgeofferd aan het front ook.
4: Absoluut, er komen nog tienduizenden Noord-Koreanen aan. Kiev wordt bestookt met wapens uit Rusland, uit Iran, uit Noord-Korea. En daar zit Chinese technologie in. Dus ja, de mensen die denken van dat we wat dat betreft niet indirect al lang natuurlijk een gigaconflict hebben met de krink, die zijn niet helemaal wakker.
5: En Oekraïne heeft dringend wapens nodig, ook die de VS zou kunnen leveren. Denk aan die Patriots. Maar die hebben ze zelf al min of meer verbruikt ook in die andere oorlog.
4: Ja, en dat zit China. Dat is echt heel heftig. Het feit dat we die Patriots niet kunnen leveren. En überhaupt dat in de Persische Golf het grote Amerika, by far het sterkste leger van de wereld, verliest op asymmetrische wijze, zoals dat heet, van Iran, van Houthis en van Iran met zijn proxies. Dat zegt ook iets. De China die denkt van, nou mooi, Taiwan komt steeds dichterbij op deze manier. En dus dat zegt ook iets over de bredere veiligheidssituatie die we op dit moment in de wereld hebben.
5: Taiwan ligt waar het ligt, maar dichterbij als in, daar kunnen wij eventueel à la Venezuela VS toeslaan?
4: Ja, kijk, waar je nu rekening mee houdt is echt think the unthinkable richting de Amerikaanse verkiezingen, straks 3 november. Ik hou rekening met Cuba, dat daar iets gebeurt, want Trump moet wat. En die is bereid om alles te doen om straks die verkiezingen te laten winnen. Dat betekent ook een hele lelijke deal met Iran, want dan is die er vanaf, gaan die prijzen naar beneden.
5: Maar een nieuw front openen?
4: Ja, ik hou overigens mee. Kijk, eerst die prijzen moeten naar beneden, want anders gaan die Republikeinen niet opnieuw op de Republikeinen stemmen. Nou, hoe krijg je die prijzen van aan de pomp naar beneden? Dat is door gewoon een hele snelle, lelijke deal te sluiten met Iran. En dan zit alles en iedereen in de hele regio in de wereld met gepakken beren.
5: Ja.
4: En dan kan hij iets doen waardoor hij alle Latino-voters misschien nog een push geeft om op de Republikeinen te stemmen. Ja. En dat is een Venezuela-achtige actie richting het regime in Havana.
5: Daar zou zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio misschien wel voor zijn.
4: Ja, dat is echt de droom van Marco Rubio. Ja. Die wil volgens mij president worden van Cuba. Ja. Nee, maar dat is echt voor hem heel belangrijk. Ja. Maar wij moeten overrekenen, maar ja, ook Groenland, het is allemaal nog niet voorbij.
5: Nee.
4: Dus daar moet je het zelf doen. En daardoor ook in die hele reeks van verkiezingen, eentje komt er nog aan, waarvan je denkt dat totaal oninteressant, IJsland.
5: Oh.
4: Of all places. Daar wordt binnenkort een referendum georganiseerd of ze misschien willen beginnen weer met onderhandelingen met de EU over toetreding. En als dat gebeurt, is super interessant.
5: Waarom?
4: Want als IJsland bij de EU zou komen, dan denken die Noren op een bepaald moment, nou weet je wat, willen wij ook wel praten. Als dat gebeurt, gaat die huidige Britse premier, die denkt Durham, die denkt, nou misschien moeten wij ook wel iets regelen.
5: Ja, maar die zitten dan al lang niet meer hoor.
4: Nee,
5: van de Verenigd Koninkrijk zitten ze er ongeveer een paar maanden.
4: Ja, een paar maanden, maar zijn opvolger dan? Zijn opvolger,
5: een van zijn opvolgers. Ja.
4: En een van zijn opvolgers. Maar dan kan je iets bedenken ook voor de Britten. Dus ik denk dat de Nederlandse regering, ook voor ons geopolitieke belang, want wij moeten uitkijken dat Europa niet een door Duits-Frans geleid iets wordt. Wij willen altijd die Britten erbij, historisch. Wij moeten ons best doen, volgens mij, om die Britten weer bij te krijgen. En dat kan je ook doen door met die Noren en die IJslanders.
5: Impopulaire boodschap hoor, uitbreiding van de Unie.
4: Ja, maar misschien moet je het ook niet doen met het huidige governance model. Misschien moet je gewoon weer toe naar, kijk, de EU is geen doel op zich. Het gaat om Europese samenwerking. En weet je, na de oorlog heb je de kolen en staal gehad, de EGKS, je hebt de EEG gehad, je hebt de EG gehad, de EU. Ik denk dat je naar iets nieuws toe moet. Want anders schiet het niet op, ook met Draghi. Onze economie groeit voor geen meter.
5: Ja, samenwerking is bijna helemaal niemand op tegen. Van links tot rechts niet. Dat verbindt ons allemaal. Het punt is dat heel veel mensen hun bekomst hebben gekregen van de EU vanwege het feit dat EU symbool is komen te staan voor bureaucratie.
4: Ja, en voor het feit dat die economie natuurlijk niet werkt.
5: Exact.
4: En al een paar decennia hebben we nauwelijks groei. En daar
5: en een transfer van west naar oost. Nou, zoals Thatcher eigenlijk destijds al wel in die bruggenspeech voorzag. Een grote transfer van rijkere landen naar armere landen.
4: Exact, nou dat is natuurlijk gebeurd.
5: Ja.
4: En dus in die zin is nogmaals Duitse verkiezing, maar Franse verkiezing is superbelangrijk. Franse verkiezing gaat bepalen denk ik welke kant we in Europa opgaan. En dat kan wel eens een Europa worden waarin de regio en ook de natiestaat weer belangrijker gaat worden. Is dat het einde van Brussel en de EU? Nee, absoluut niet. Maar ik denk wel dat er een hervorming moet plaatsvinden, want dit schiet niet op.
5: Nee, en Jetten, premier van ons allemaal, spreek je uit?
4: Ja, want volgens mij de komende weken beginnen natuurlijk overal op de universiteitssteden alle academische jaren. En dan zie je vaak ministers daar grote toespraken houden. Volgens mij gaat Berendsen dat ook doen. En die kunnen dat ook prima, Jetten en Berendsen, denk ik. Maar ik zou wel mooi vinden als zij allebei een grote speech houden over waar gaan we eigenlijk naartoe met dit land en waar gaan we met Europa naartoe. Want mensen hebben wel enorm behoefte aan perspectief. En dat kan niet Draghi of Wennick zijn. Dat zijn economische rapporten. Het gaat om de ziel van Europa. Waar gaan we eigenlijk met z'n allen naartoe?
5: Ik vond het weer heel interessant om met u te praten. Hebt u een eclipsbril?
4: Ja, een goede, gecertificeerde.
5: Aha, u wel, wij niet. Wij moeten nog gaan zoeken. Ja, veel te laat begonnen. €40 kostte die kringen.
4: Ja, maar ja, hiermee heb je een oproep gedaan.
5: Dat is waar.
4: Ja.
5: Nou, dat is, ja, zo heb ik er nog niet tegen aangekeken. Dank u wel. Zeg ik tegen geopolitiek analist Alex Krijger. Morgen zit hier Fidan Ekis. En zo dadelijk zit hier, oh, hij zit er al, Lammer de Bruin met één vandaag. Ik wens je een heel fijne dag. Dag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
6: NPO Radio 1.
2: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
7: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hun was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
2: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
6: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: AllSafe geeft ruimte.
15: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
19: Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: NPO Radio 1, 12:00.
6: Lammert de Bruin.
0: Goedemiddag. Doe het nou niet onbeschermd zonder eclipsbril naar die zonsverduistering kijken vanavond. Daarvoor wordt al een week lang gewaarschuwd. Maar toch ziet niet iedereen het gevaar ervan in. Een behoorlijk aantal mensen zegt vanavond toch stiekem zonder bril te gaan kijken. Hoeveel dat er zijn, dat weet Joyce Bovenhuis van het opiniepanel. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Levi van Eck.
1: In Rotterdam zijn overheidsgebouwen beklad met rode verf. Het gaat om het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering. Ze zijn bespoten met de teksten pedofiele en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladdingen in Rotterdam. Een man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwergkeeshondjes. De man van 29 bood die aan op Marktplaats. Hij haalde de pups uit Bulgarije en gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal ging dood. Sommige kopers hadden hoge dierenartskosten. De man uit Best moet daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al bijna 2 dagen naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Vanuit de bergdorpen, waar het epicentrum van de aardbeving was, komen nu de eerste berichten. En die zijn niet goed, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Op sommige plekken zijn dorpen echt voor 80% weggevaagd. Het probleem is dat daar sowieso al hele slechte infrastructuur was. Dus die wegen moeten nu vrijgemaakt worden voordat er hulptroepen, voordat er reddingswerkers naar die dorpen kunnen komen. Ja, en als we nu horen dat er voor 80% dorpen zijn weggevaagd, dan zal daar ook nog wel behoorlijk wat slachtoffers zijn gevallen. En daar hopen we in de komende dagen meer over te horen. Maar dat het dodental gaat stijgen, ja, dat lijkt toch wel vrij zeker.
1: Het dodental na de aardbeving in Colombia staat inmiddels op ongeveer 250. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbestruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbestruiken. Er zijn er nu nog een kleine 100 van over. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Wandelaars moeten volgend jaar reserveren voor een wandelroute rond de Mont Blanc. De populaire Tour du Mont Blanc gaat door Italië, Frankrijk en Zwitserland en trekt elke zomer zo'n 80.000 wandelaars. Maar de burgemeester aan de Franse kant van de berg wil de drukte tegengaan, want wordt nu veel wild gekampeerd, vertelt deze berggids.
19: Veel mensen kunnen geen reservering krijgen of willen ook geen reservering en nemen dan zelf een bivakzak of een tentje mee. En die zetten ze dan toch op in de buurt van hutten. Maar dan willen ze natuurlijk wel gebruik maken van de toiletten en sanitaire voorzieningen. Met name eigenlijk, ja, de uitwerpselen is dan een probleem. En die hutten die hebben een bepaalde capaciteit, maar zijn niet uitgerust om nog meer mensen die daar omheen gaan kamperen op te vangen.
1: Wie de Mont Blanc zelf wil beklimmen, moet al sinds 2019 reserveren. In Aken in Duitsland wordt het WK paardensport gehouden. De landenwedstrijd dressuur is daar aan de gang. Verslaggever Edwin Peek, hoe staat het ervoor?
24: Goedemiddag. Ja, Nederland moest het goed gaan doen op dag 2 van dit WK dressuur. Gisteren 2 combinaties al in actie geweest. Rowena Weggelaar en Tamar Zwijstra. Weggelaar deed het uitstekend, maar Zwijstra tegen. Dus kwam het vandaag terecht op de schouders van Dinja van Lieren en haar pas 9-jarige hengst Mauro Turfhorst. Ze waren zojuist in de baan en deden het heel erg goed. 74,161%. Dat was een score die Nederland nodig heeft om mee te gaan doen voor zo'n top 6 klassering. Want als Nederland als team in de top 6 eindigt, dan dwingen ze daarmee kwalificatie voor de Olympische Spelen in LA af. Voorlopig staat Nederland nu na 3 ruiters. Er komt nog 1 combinatie straks. Dat is Marieke van Van der Putten staat Nederland op de derde plaats achter de Denen en de Zweden. Kortom, er is weer perspectief voor het Nederlandse team in Aken.
3: Edwin, dankjewel. Roberto Martinez heeft nog geen gesprek gevoerd met de KNVB over de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat meldt zijn advocaat. Wel staat hij open voor een gesprek met de voetbalbond. Martinez was eerder bondscoach van België, waarmee hij in 2018 de derde plek behaalde. Zegt verslaggever Jan Kees van der Kun.
4: Een mooi resultaat natuurlijk, maar echt, ik geloof niet dat ze heel blij met hem waren in België. Een beetje behoudend voetbal. Niet iemand die het maximale uit die selectie heeft gehaald. Hij is vervolgens met Portugal op het laatste WK ook vroegtijdig uitgeschakeld, wel door de latere wereldkampioen Spanje. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik word niet heel gelukkig van deze naam. Martinez, als die het zou worden, ja, dat is geen Arne Slot, hè?
3: Arne Slot gaf al eerder aan dat hij geen bondscoach wil worden van het Nederlands elftal. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden.
0: Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Robert Vriesen, goedemiddag.
5: Hoi Lammert, goedemiddag. 20 kilometer file in het land. De grenscontroles die zijn weer actief op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Stond een auto in brand op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Is de weg dicht bij afrit Wouwse Plantage. En moet je omrijden over de A4, de A59 en de A17. De andere kant op was de weg ook dicht. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrijgegeven op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Staat wel file bij Heerlen, 4 kilometer en 3 kwartier vertraging. En tot slot nog de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg met 10 minuten vertraging.
7: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
27: Ik doe het voor gezonde nieren.
28: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
29: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
30: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Webwinkeliers zitten met de handen in het haar, want vandaag zijn er nieuwe Europese verpakkingsregels ingegaan. Maar die regels zijn zo onduidelijk dat bijna niemand precies weet hoe of wat je nog legaal kunt versturen. En Julia, na de zonsverduistering moeten we vanavond naar de hemel blijven kijken.
31: Ja, want het wordt een vallende sterrenfestijn vannacht. En hoe dat zit, vragen we zo aan sterrenkundige Theo Jurriens.
0: Nu eerst gaat u kijken.
32: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
0: Want vanavond is het zover, die zonsverduistering. En zeker de helft van de leden van het Eén Vandaag opiniepanel is van plan inderdaad te gaan kijken. Want als je deze mist, moet je wachten tot 2081. Dat is voor Jeroen Bosman geen optie. Hij is naar Spanje afgereisd, omdat daar de verduistering 100% is. Goedemiddag, meneer Bosman.
33: Goedemiddag.
0: Nog
33: Hallo.
0: Ongeveer 7 uur tot het festijn begint. Bent u er klaar voor?
33: Ja, we zijn er helemaal klaar voor. We hebben alles nog een keer gecheckt gisteravond. Of de locatie goed is en zo. En of we onze brilletjes klaar hebben liggen. Dus we zijn er klaar voor.
0: Ja, want u bent een liefhebber van zonsverduisteringen. Waarom fascineert u dit verschijnsel zo?
33: Nou ja, eigenlijk vooral natuurlijk omdat het zeer, zeer zeldzaam is. En omdat je er heel veel van leert over wat er allemaal om ons heen is. Op een andere manier, normaal sta je er niet zo bij stil, de zon die ondergaat en wat er op en rond de zon gebeurt. En dan wordt het opeens, komt het heel dichtbij.
0: Want wat kunnen we vanavond leren dan?
33: Nou, we kunnen vooral leren bijvoorbeeld dat er om de zon heen een enorme corona zit. En wat heel interessant is, dat die corona van allerlei zonnestralen, zeg maar, en plasma, dat die enorm veel warmer is dan het oppervlak van de zon zelf. Daar kwam ik zelf ook pas onlangs achter, dat die meer dan 100 keer warmer is en dat zelfs de wetenschap daar nog niet een compleet sluitende verklaring voor heeft. Maar ja, heb ik dus ook niet, maar ernaar kijken is mooi.
2: Nee, ja, precies. Nou, heel veel vragen dus nog. Joyce Boverhuis van het Even Vandaag Opiniepanel, ook goedemiddag.
9: Hoi.
2: Jullie hebben dus een peiling gedaan. Is iedereen net zo enthousiast als Jeroen Bosman?
9: Nou ja, niet iedereen is afgereisd naar Spanje.
2: Nee.
9: Maar het onderzoek loopt nog. Maar nu zegt bijna de helft van alle mensen, zeker van planten, zijn buiten te gaan kijken. Sommigen doen het ook wel via de televisie. Ja, en ik moet zeggen, ik werd echt wel blij van alle plannetjes die mensen hebben om vanavond echt dat fenomeen te bekijken. Sommigen gaan naar het strand, nemen klapstoeltjes mee. Mensen zeggen ook wel, ik vind het bijzonder om met mijn kinderen te kijken. En het is gewoon uniek. Hè? Je maakt dit één of misschien twee keer mee in je leven. Ja, en mensen zeggen ook wel, ja, over 55 jaar is de volgende. Nou, dan ben ik er niet meer.
2: Nee.
9: Dus ja, mensen doen echt wel moeite om vanavond te gaan kijken. Dat gezegd hebben, er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen, ja, dit is massa-hysterie. Het is gewoon een natuurverschijnsel. Voor mij is het een gewone woensdagavond.
2: Ja, precies. En het gaat er ook al wekenlang over, natuurlijk. Het gaat ook al wekenlang over hoe slecht het voor je ogen kan zijn om onbeschermd tegen die zon in te kijken vanavond. Heeft iedereen een bril weten te bemachtigen?
9: Nee, dat was ook een enorme run. Hè? Echt lege schappen en torenhoge prijzen. Dus ja, nee, 1 op de 5 van de mensen die willen gaan kijken zegt echt dat ze nog steeds op zoek zijn naar zo'n bril. Dus ja, wie hem heeft mag het zeggen. Slechts 30%, dus 3 op de 10 van de mensen die echt gaan kijken zeggen dat ze dat doen met zo'n bril. Dat ze zo'n bril hebben weten te bemachtigen. Ja, anderen zeggen, ja, ik ga nog zoeken. Sommigen hopen dat de zonnebril werkt. Ja. Hè? 3 op elkaar bijvoorbeeld. Lasbrillen worden uit de kast gehaald. Er wordt van alles geknutseld. Maar 1 op de 5, 19%, zegt ook, ja, ik heb geen bescherming, maar ik ga gewoon kijken. Misschien even knijp ik mijn ogen een paar keer dicht. Ga ik niet te lang staren. Maar ja, ik wil het toch meemaken. En wat mensen ook wel zeggen, het is ook gewoon sowieso bijzonder om buiten te zijn. Want we gaan dat meemaken vanavond. Maar de natuur schijnt ook te veranderen. Dat de vogels stoppen met fluiten. We gaan het meemaken of dat waar is. Maar mensen verwachten er heel veel van.
2: Ja, meneer Bosman, zit u een beetje in de natuur? Gaat u dat allemaal ook meemaken vanavond?
33: Ja, zeker. We zijn speciaal naar een mooi natuurgebied, Picos d'Europa in Noord-Spanje, in Asturië, afgereisd. En daar naar een dorpje hoog in de berg op 1000 meter. Met mooie kale rotsen en groene valleien en heel veel vogels. Vooral veel roofvogels, grote groepen. En dan gaan we ergens nog boven het dorpje in de natuur zitten om dat inderdaad op die manier mee te maken.
9: Zit u dan met een hele groep?
33: 5 brilletjes en 3 personen. Dus we hebben 2 brilletjes over. Dus wie er nog één nodig heeft.
2: Oh, ik dacht dus ook over elkaar heen.
9: Langs. Ja. Zit u daar met een hele groep mensen of is dit echt een heel geheimzinnig plekje?
33: Nou, wij zijn zelf met z'n drieën, maar we zagen gisteravond toen we even gingen testen op hetzelfde tijdstip of we goed zaten, en zagen wel dat ook andere mensen daar aan het kijken waren. Het is toch een vakantiebestemming hier, dus er zijn vrij veel mensen. Maar ik verwacht niet meer, misschien dan 10-20 op dat plek.
9: Maar ik vroeg me dus ook af, klopt het dat de natuur zo stil gaat staan dan op dat moment?
33: Ja, dat schijnt wel. Zeker vogels die denken van, nou, laten we eens terugkeren naar ons nest of gaan onder bomen zitten. Dat zou je moeten kunnen merken.
2: Want heeft u al eens een keer eerder een zonsverduistering zo intensief meegemaakt?
33: Ja, dat was eerder, was dacht ik, 99 of zo, daar in de buurt. Maar toen was ik ook op fietsvakantie, toevallig, met min of meer dezelfde mensen.
2: Oh.
33: In Borculo, in Nederland gewoon. En heb ik het daar meegemaakt.
2: Ja, precies.
33: En een volgende keer wordt misschien volgend jaar in Egypte, dat kan ook. Maar ik vlieg niet meer, dus dat wordt moeilijk om dat te bereiken.
2: Het Orient Express misschien.
33: Misschien. Ja.
2: Julia, wij horen al dagenlang die waarschuwingen dus van oogartsen dat we vooral niet zonder een eclipsebril op naar die verduistering moeten kijken. Mm-hmm. Omdat het gevaarlijk is, kan je netvlies beschadigen. Maar op sociale media gaan ook andere verhalen rond.
9: Ja, er zijn natuurlijk influencers die beweren dat rechtstreeks in de zon kijken goed is voor je gezondheid, energie of concentratie. Zoals bijvoorbeeld George Erendel.
11: Ik ben geen oogspecialist, geen oogarts. Ik doe dit 10 jaar. Ik ben nu goeie 5 minuten in de zon aan het kijken. En ja, ik ondervind dat mijn ogen daardoor sterker zijn geworden.
2: Wat een onzin. Doe dit vooral niet thuis, zou ik zeggen, toch? Nee. Ja, George, je hebt ook aan het panel gevraagd of mensen denken dat kijken naar die eclipse zonder bescherming kwaad kan. Zijn er veel mensen die denken als deze influencer?
9: Nee. De meesten begrijpen wel donders goed dat het tot schade leidt. Ja, de feiten zijn gewoon duidelijk. Hè. Iemand vertelde ook dat zijn broer bij de vorige zonsverduistering in 1999 echt blijvende schade heeft opgelopen. Dus ja, de meeste mensen kennen de feiten. Er is wel een groep, moet ik zeggen, van 17% die denkt, nou ja, even kort kijken. De maan is voor de zon, het zal wel meevallen. Maar ja, de wetenschap is het daar dus niet mee eens.
2: Nee. Meneer Bosman, u heeft dus twee brillen ook nog over. Maar gaat u het nou door die bril bekijken of door een fotocamera lens? Of allebei?
33: De aanloop en het naspel zeker door de bril. Maar het is hier natuurlijk totale zonsverduistering. Anders dan in Nederland. Ja. Dus gedurende die kleine 2 minuten... kun je wel gewoon zonder bril ernaar kijken. Maar ik zal zeker ook proberen een paar foto's te maken. Maar ook gewoon echt live zelf te genieten.
2: Ja. En u bent dus helemaal naar Spanje afgereisd. Maakt het nog uit waar in Spanje je het beste kunt bekijken? Heeft u daarop gelet?
33: Ja, we hebben dat uitgebreid, vooral een reisgenoot van mij van tevoren uitgebreid, allemaal uitgepuzzeld met OpenStreetMap en Time and Date en allerlei websites waarbij je dat kunt nagaan. En het is inderdaad een band over Noord-Spanje, Madrid en Barcelona net niet, die liggen er allebei net buiten. En Mallorca, maar we hadden geen zin in strand en meer in mooie natuur in de bergen. Dus ja. Het is Asturië geworden.
2: Nou, hartstikke mooi. Joyce, we hadden het net al even over 1999... dat de zonsverduistering hier voor het laatst te zien was. Hebben veel mensen daar nog herinneringen aan eigenlijk?
9: Ja, de meeste wel. Dus de meeste hebben toen ook gekeken. Een kwart zegt van niet. En ja, we moeten ook eerlijk zijn, dat is al 26 jaar geleden. Dus een deel van ons panel was nog niet geboren of was heel jong. Nee, en dat leidt juist dat mensen zeggen van, ik wil het vanavond weer meemaken. Ik vond dat toen heel bijzonder. Ik wil het nu mijn kinderen meegeven. Dus ik check vanavond ook weer in, absoluut.
2: Ja, en heb jij wel een? Je hebt nog geen bril. Ga je door?
9: Ik heb nog geen
2: vroeger
9: bril.
2: Konden we door een cd'tje kijken?
9: Nee, dat schijnt ook niet te helpen. Nee, ik denk dat ik vergiet uit de keukenkast.
2: Vergiet.
9: Ja, dat schijnt te kunnen. En dat je dan met je rug in de zon gaat staan en een wit papier op de grond legt en met een vergiet gaat kijken. Want ja, ik heb ook jonge kinderen echt. En ik vind het wel leuk om het ze mee te geven.
2: Maar dan zie je een schaduwtje op het papier.
9: Ik ga het meemaken. En als het niks is, dan zet ik de livestream aan.
6: Kijken we de mooie foto's uit Spanje.
9: Ja.
2: Oké, Joyce Bovenhuis van het opiniepanel. Dankjewel. En ook bedankt Jeroen Bosman vanuit Spanje. Heel veel plezier daar vanavond. Maandag start de veelbesproken renaissanceschool in Almere. Maar aan welke voorwaarden moet je nou voldoen om een eigen school op te richten? Maar eerst, Julia, na de eclips is het nog steeds een feestje aan de hemel, hè?
6: Nou ja, er doet zich nog een bijzonder natuurverschijnsel voor vanavond. Waar we eigenlijk dus allemaal niet zoveel aandacht voor hebben.
2: Nee, door die eclips.
6: Ja, precies. Ja. En ik belde de sterrenkundige Theo Jurriëns, maar die wilde daar eigenlijk niet over praten.
8: Niet zonder overdrijving, maar ik ben 10 dagen geleden ben nog even tussenuit geweest. Ik was dinsdagavond terug en sinds woensdag vorige week is het thema niks anders vragen, antwoorden van de media over de zonsverduistering. Ik moet ook even mijn focus houden. En bovendien, ik ben verantwoordelijk voor die 8 locaties. Gisteren plotseling een gemeente die vervelend doet, omdat ze vinden dat er te veel mensen komen. Dus dan moet je daar weer aandacht aan besteden. Dus zo gaan we van hot naar her.
2: Ach, die arme Theo Jurriëns heeft bijna een burn-out.
6: Ja, dit is voor hem de meest intense week van het jaar, denk ik. Maar hij organiseert dus op meerdere plekken kijkmomenten voor die eclips en krijgt daardoor ook nog eindeloos verzoekjes voor die brillen.
8: Ik heb zelfs op mijn werkmail een out-of-office ingesteld dat de eclipsbrillen op zijn. Iedereen denkt dat ik ze heb.
6: Niet dus. Theo, niet meer mailen.
2: Oké, ja, maar jij hebt hem dus toch gebeld, want wij journalisten zijn veel eisend.
6: Ja, dat zijn we. Dus na wat aandringen wilde hij dan toch vertellen over dat andere natuurverschijnsel, een Perseidenzwerm.
8: De aarde, zoals iedereen weet, draait trouw een rondje om de zon. En die baan rondom de zon is vol met gruis. En gelukkig heeft de aarde een dampkring. Dus dat gruis verbrandt in de dampkring. En dat zien we aan de hemel als in de volksmond een vallende ster. En eigenlijk zou je moeten zeggen, dan zien we een meteoor aan de hemel flitsen. Ja, met een beetje geluk kan het wel een stuk of 50 per uur zijn.
6: Ja, die zwerm die is vernoemd naar het sterrenbeeld Perseus, omdat de sterren vermoedelijk uit die richting komen. En de zwerm is vanavond dus extra goed te zien.
8: We hebben vandaag die zonsverduistering. Een zonsverduistering is altijd bij nieuwe maan. En dat betekent dus dat we ook geen last hebben van storend maanlicht. Dus de omstandigheden voor het zien van de vallende sterren is prachtig.
2: Ideaal, dus dan kan ik gewoon in mijn campingstoeltje op het strand blijven zitten om dat te bekijken.
6: Ja, en je moet wel even wachten. Hè? Het duurt wel even tot het goed donker is. Dus rond een uur of 11, dan gaat het echt los.
8: Ja, en wat is er dan mooier als je voor je tentje ligt, je kijkt 's avonds omhoog en je ziet die vallende sterren. En heel belangrijk, hè, tijdens het kijken naar de vallende sterren, geen eclipsbril gebruiken. Als je helemaal niks... Nee.
2: Maar even doorhalen vannacht dus allemaal.
6: Ja. En ik vroeg Theo, hè, na al dat hele opsomming van wat hij allemaal heeft meegemaakt, nog of hij na al die hoogtepunten hierna dan in een zwart gat valt.
8: Nou, dat zal wel loslopen. En ik heb morgenavond nog een vallende sterrenexcursie in het Lauwersmeergebied. Dus ik denk dat ik deze week nog wel even zoek ben.
2: Ja, liever veel te geen moment, denk ik.
6: Nee, maar even geen opdringerige verzoekjes van journalisten meer. Nee, dat is ook niet best lekker. Nee.

0: 45 jaar geleden alweer Cambodja van Kim Wilde. In april komt ze weer naar Nederland voor een tour. Onder andere in Enschede, Utrecht en Groningen.
1: Die forumschool van u, wat betekent dat?
2: Een eeuw geleden was Europa de stralende zon van de wereld.
1: De burgerschapsopdracht, zoals die op deze forumschool, of renaissance school, moet ik geloof ik zeggen, uitgevoerd wordt.
2: We hebben daar een uitgebreid debat over gehad. En wij denken dat we al die onderwerpen op een bevredigende wijze kunnen behandelen in de school.
0: Ja, de wens van Thierry Baudet en Ralf Dekker, Kamerleden van Forum voor Democratie, gaat in vervulling. Want volgende week opent hij de deuren in Almere, de Renaissance School, met 18 leerlingen en met subsidie van het Rijk. Ja, hoe makkelijk is het om een school te beginnen? Dat vragen we aan Paul Zoontjes, emeritus hoogleraar onderwijsrecht aan de Tilburg University. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kunnen wij straks allemaal een eigen school oprichten, onze eigen E-Vandaag-school?
3: Zeker, als u maar zorgt dat u naar verwachting voldoende leerlingen zult trekken.
0: En wat is voldoende leerlingen?
3: Dat is in de casus van Almere over 11 jaar gemeten 227 leerlingen.
0: Oké, dus in 11 jaar tijd moet je 227 leerlingen kunnen aanbrengen om die school te kunnen laten bestaan. Maar dat weet je toch niet van tevoren?
3: Nee, maar er is nog wat anders ingebouwd in de procedure. Als na 3 jaar blijkt dat de school nog geen 100

0: beschouwing er een bezwaar kan worden ingediend. De school moet van tevoren aantonen dat zij in voldoende mate aandacht zullen besteden aan de burgerschapsopdracht. Dat wil zeggen aandacht besteden aan de grondwaarden van onze democratische rechtsstaat, zoals de wet dat voorschrijft.
1: Ja.
0: Dat zij aan de kerndoelen voldoen en dat ze verder ook de wettelijke voorschriften die voor een school gelden zullen naleven.
1: Oké. Okay. En moet je ook nog een diploma hebben om een school te kunnen starten, of maakt dat ook niet uit?
0: Nee, maar degene die de school starten, zeg maar de bestuurders, de latere bestuurders, die moeten wel een verklaring omtrent het gedrag bezitten. Oh, okay. Waaruit blijkt dat ze geen strafrechtelijk verleden hebben.
1: Ja, dat lijkt
0: en
1: me.
0: En de docenten die voor de klas staan, die moeten geschoold zijn.
1: Ja, precies. Die moeten wel een PAPO-opleiding hebben gedaan. Ja. Ja. En hoe controleert de overheid nu of de kwaliteit van zo'n nieuwe school wel goed genoeg is? Want er zijn dus allemaal voorwaarden, maar ja, hoe weten ze nou of daar aan wordt voldaan?
0: Ja, dat is een lastige. Vooraf aan de hand van documenten. De school moet dus de initiatiefnemers moeten allerlei documenten aan de overheid schaffen, aan de inspectie, die beoordeelt dat. En als de school eenmaal draait, dan komt de inspectie langs. Of gaat ook weer via incidentele bezoeken kijken wat er aan de hand is.
1: Oké. Okay. En mag je dan ook je eigen lesmaterialen maken? Je eigen lesboeken bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. Elke school in Nederland is gerechtigd om zijn eigen lesmateriaal te maken.
1: Okay.
0: Moet wel binnen bepaalde kaders vallen, maar dat mag.
1: En die kaders, zijn die dan heel breed of is dat wel heel streng?
0: Ja, die zijn vrij breed.
1: Okay.
0: We kennen de kerndoelen en die zijn vrij ruim geformuleerd.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld er is een kerndoel over dat er aandacht moet worden besteed aan het onderwijs en seksuele diversiteit.
1: Ja.
0: Er is een kerndoel dat er aandacht moet worden besteed aan gezondheid. Nou, daar kun je nog allerlei kanten mee uit, natuurlijk.
1: Ja,
0: en dat
1: goed.
0: Kan in het lesmateriaal tot uitdrukking komen.
1: Maar aan het einde van hun basisschoolperiode moeten deze leerlingen toch ook de CITO-toets doen, lijkt mij.
0: Ja, de wet schrijft ook voor dat een basisschool een aantal vakken moet doen waarvan niet afgeweken kan worden.
1: Oké, okay, dus dat rekenen en taal, dat moet gewoon gegeven worden.
0: Ja, zeker.
1: Nu maakt staatssecretaris Judith Thiele zich zorgen over een politieke partij die een eigen school opricht, maar ze kan niet ingrijpen, zegt ze. Zijn die zorgen nu terecht volgens u?
0: Ja, ik deel die zorgen. Elk weldenkend mens zal die zorgen delen. Dit is natuurlijk een club die vrij onvoorspelbaar is. Die er, laat ik het neutraal formuleren, vreemde ideeën op nahoudt. Maar dat is op voorhand geen reden om zo'n school te weigeren.
1: Nee, want er zijn natuurlijk ook gereformeerde en islamitische scholen die er vreemde ideeën op nahouden. Ja, ja.
0: Als je dat aan de politici overlaat, dan is het einde zoek. Dus we hebben in de wet een procedure neergelegd die nauwelijks ruimte laat voor ministers of staatssecretarissen of parlementsleden om hierin te treden als een school opgericht wil worden.
1: Ja, en dat is misschien ergens ook wel weer goed, of niet?
0: Dat is goed. In dit geval, want dit is natuurlijk de eerste keer dat de nieuwe wet uit 2021 is in werking getreden, dat die echt wordt getest. Het was altijd wel het vermoeden, iedereen kan nu een school starten.
1: Ja.
0: Maar we hadden niet de indruk dat dat nu zo'n club zou zijn.
1: Nee.
0: Nu moet getest worden of die school wel voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Dus ik neem aan dat de inspectie hier echt scherp toezicht op zal houden.
1: We gaan het zien de komende periode. Dank u wel, Paul Zoontjes, emeritus hoogleraar onderwijsrecht. Geen zon- en windparken meer, maar ouderwetse gascentrales. Duitsland doet een paar flinke stappen terug in de energietransitie. Waarom, dat vragen we zo na het NOS-journaal.
2: NPO Radio 1.
1: Levi van Eck.
3: De olie die uit de gestrande tanker bij Oman lekt nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Mogelijk zijn de bekladdingen een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 700.

0: 181 miljoen euro, een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen, en de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. En een gebied met unieke jeneverbesstruiken is verwoest na de natuurbrand in de buurt van Venray. Voor de brand uitbrak stonden er ongeveer 4000 struiken. Daar zijn er nu nog maar een kleine 100 van over. Sommige struiken waren al 150 jaar oud.
1: Robert Vriezen, is het druk?
2: Nou, niet heel erg druk, maar op een paar plaatsen staat het verkeer wel behoorlijk vast. Bijvoorbeeld op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Daar kan je er zelfs helemaal niet door bij Wouwse Plantage. Want daar stond een autoambulance in brand. De weg is dicht tot 16:30 vanmiddag, voorspelt de Rijkswaterstaat. Dus tot die tijd moet je omrijden richting Breda. Dat gaat over de A4, de A59 en de A17. De andere kant op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Ook daar is de weg even dicht geweest bij Wouwse Plantage. Nu nog 3 kilometer file en een half uur vertraging. Daarop aansluitend file op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok 25 minuten op onthoud. En een bermbrand op de N59 vanuit Hellegatsplein naar Zierikzee bij Oude Tongen 10 minuten vertraging. De andere kant op de N59 vanuit Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Daar is de vertraging bij Den Bommel een half uur.
3: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
1: Jarenlang was Duitsland aanjager en lichtend voorbeeld van de Europese energietransitie. Er werd volop ingezet op zon en wind en afgestapt van fossiele brandstoffen, maar die tijden zijn voorbij. Het tempo vertraagt, groene subsidies worden teruggeschroefd en Berlijn bouwt nu zelfs weer nieuwe gascentrales. Jillis van der Beukel is energiedeskundige bij het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, Duitsland bouwt dus nieuwe fossiele energiecentrales, stopt met groene subsidies. Kunnen we stellen dat de energietransitie in ons buurland is mislukt?
4: Nee, zeker niet. Daar moet ik toch een beetje tegen gas geven. Maar die Duitse energietransitie komt wel in een nieuwe fase. Maar de basis van het nieuwe elektriciteitssysteem daar, elektriciteit uit zon en wind, ja, die staat echt. En dat gaat echt niet meer veranderen. Het is de backup van zon en wind tijdens bijvoorbeeld een donkerflaute, mooi Duits woord, periode van 1 of 2 weken met heel weinig zon en wind. Ja, dat staat nog niet zo goed en daar wordt nu meer aandacht aan besteed. En daar komen die gascentrales vandaan. Die zijn er niet om elektriciteit uit zon en wind te vervangen, maar om zon en wind bij te staan tijdens zo'n donkerflaute.
1: Een soort achtervang dus.
4: Een soort achtervang, zolang de ideale oplossing, bijvoorbeeld groene waterstof of meer batterijen, ja, het nog niet redden of veel te duur is, dan is aardgas op de korte termijn niet zo'n hele gekke pragmatische oplossing.
1: Nee, wij spraken onlangs in Berlijn met econoom Claudia Kempfert. Zij zegt over de actuele Duitse energiepolitiek dit.
5: Maar dadurch dat Duitsland zeer gern am vergangenen festhält en früher war alles besser mentaliteit had, verhindert es den Fortschritt und auch die Modernisierung. Und das können wir überall ablesen, von den Bahntrassen, Infrastruktur, Digitalisierung, Wärmewende, Verkehrswende, alles stockt. Und das ist ein Resultat der Risikoaversität der Deutschen.
1: Ja, meneer Van den Beukel, deze econoom vindt het strategisch toch een hele slechte zaak. Ze zegt, we weten al 30 jaar dat we van fossielen af moeten. Nu zetten we een stap terug, want Duitsers mijden liever risico's, zegt ze. Is er daar niet een punt?
4: Ik zou op zijn Duits zeggen jein. Oftewel een beetje ja en een beetje nee. Ik begrijp haar frustratie. Maar aan de andere kant, ook ten opzichte van de vorige regering in Duitsland, ja, die wereld is echt wel veranderd. En die Duitse industrie heeft een groot probleem met concurrentie met China, met hoge energieprijzen. De uitdaging is om niet alleen te vergroenen, maar ook die industrie dat te laten overleven. Dus daar heb ik ook wel een zeker begrip voor, dat je die industrie wilt laten overleven. Want ja, we leven in een lastige wereld. Politiek meer onzeker, meer gespannen. En in die wereld is er toch meer aandacht voor betaalbaarheid en leveringszekerheid van de energie. Wat dat betreft is het ook wel tekenend. De vorige minister, Robert Habeck, was minister van Economische Zaken en Klimaat. De huidige minister, althans degene die echt aan de touwtjes trekt hier, die is minister van Economische Zaken en Energie.
1: Ja.
4: Catharina Reiche.
1: Ja, en zij wil dat de regels voor de Europese emissiehandel in CO2 versoepeld worden. Als we het even over die handel hebben, die emissiehandel, wat houdt die in en waarom wil Duitsland daar nu van af?
4: Nou, dat systeem houdt in dat er een maximum aantal emissierechten is. Dus een maximum hoeveelheid aan CO2 die bedrijven in de EU samen mogen uitstoten. En dat plafond, dat maximum, dat wordt elk jaar minder, zodat de totale uitstoot naar beneden gaat. En die rechten kunnen ook verhandeld worden tegen een bepaalde prijs. En eigenlijk werkt dat systeem heel goed. Het is een hele efficiënte manier om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. En ook daar, ja, klein beetje tegengas. Duitsland wil er niet van af, maar ze willen wel bijsturen. Okay. Iets minder snel omlaag met die hoeveelheid emissierechten. En wat dat betreft staan ze niet alleen, dat willen meer landen. En dat gaat er ook doorkomen in Brussel.
1: Ja, maar is dat dan een kwestie van geld en de industrie op die manier helpen? Of is het ook een kwestie inderdaad van die geopolitieke spanningen, dat je niet afhankelijk bent van andere landen? Waar zit het hem met name
4: Ik denk
1: in?
4: Dat tempo wat verlaagd wordt, dat dat vooral een kwestie is van die industrie een beetje overeind houden, wat meer tijd geven. Eigenlijk zou ik zeggen, die industrie verdient wat meer steun. Met andere woorden, hou de beprijzing van broeikasgassen en de vermindering van uitstootrechten er echt in. Maar steun daarnaast die industrie ook. Want uiteindelijk is je doel een combinatie van dingen. En de uitstoot beperken, maar ook die industrie er te laten overleven. En dat is wel een uitdaging geworden.
1: Zijn we wat te hard van stapel gelopen met het sluiten van al die fossiele brandstofvoorzieningen?
4: Nee, ik denk eerder, als ik iets zou willen veranderen, steun die industrie in het vergroenen. Meer dan nu het geval is. En dat gebeurt niet altijd, want zo populair is industrie niet in Europa meer. Maar ja, we hebben het wel nodig. Niet alleen als verdienmodel, maar ook voor onze veiligheid. Hè. Je wilt toch een staalindustrie en een kunstmestindustrie overeind houden in Europa.
1: Ook als het heel vervuilend is en dus heel veel geld kost om dat te vergroenen met maatschappelijk geld.
4: Heel veel activiteiten brengen een zekere mate van vervuiling met zich mee. En dat zullen we, hoe hard dat ook klinkt, hoe ondiplomatiek, moeten we misschien ook wel een beetje accepteren. En gemiddeld doet die Europese industrie dat wel schoner toch dan op veel andere plekken in de wereld.
1: Ja, toch wordt het voor consumenten wel een beetje een gek verhaal. Want die industrieën moeten we dus steunen met groene subsidies. Maar de subsidies voor warmtepompen zijn kort geleden afgeschaald. Investeren in duurzaamheid, dat loont ook bijna niet meer. Mensen installeren ook weer ouderwetse gas- en olieverwarmingen. Kan toch niet helemaal de bedoeling zijn, lijkt me.
4: Nee, en dat vind ik ook jammer. Dat vind ik ook geen goede zaak dat die subsidies zijn afgeschaald. Ik kan er wel mee leven dat er geen verbod meer is op cv-ketels in Duitsland. Ik denk dat verbieden en normeren niet zo helpt. Dan gaan mensen hun hakken in het zand zetten. Ik vind wel dat je mensen moet stimuleren om bijvoorbeeld nog een warmtepomp te gaan doen. Zeker. Ja. Nou, gebeurt er wel wat in Duitsland. Ze hebben een zogenaamde biotreppen ingevoerd. Dat houdt in dat je mag nog wel een cv-ketel doen, maar die moet dan steeds meer groen gas krijgen of waterstof. Ja, en daar is behoorlijk veel kritiek op. En dat is ook begrijpelijk, want hoe realistisch is het dat er zoveel grote hoeveelheden nieuwe groen gas of waterstof, groene waterstof komen? Dat is echt wel de vraag.
1: Ja, zitten Duitsland en Nederland tot slot een beetje eigenlijk op hetzelfde punt wat die energieproblematiek betreft? Is Duitsland ook hierin een voorloper voor Nederland?
4: Ik denk dat er veel overeenkomsten zijn. In beide landen is klimaat toch echt nog wel steeds belangrijk. Maar je ziet ook in beide landen dat naast klimaat toch ook economie, concurrentievermogen, veiligheid bovenaan de agenda staan. Er zijn ook echt wel verschillen. In Nederland zie je bijvoorbeeld een industrie die hoge nettarieven betaalt voor elektriciteit, voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat wordt in Duitsland veel meer gesubsidieerd. Ja, en dat is toch een keuze van de Duitse regering om toch die Duitse industrie te steunen. En ja, laten we wel zijn, Duitsland is toch ook echt wel een echt industrieland. Dat zit daar toch een beetje in de genen.
1: Dank u wel, Jillis van der Beukel van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Straks hoe ouderwetse molens onze redding kunnen zijn bij langdurige stroomuitval.

0: Nothing But Thieves met Overcome. Wat als Nederland dagenlang zonder stroom zit? Supermarkten en pinapparaten vallen uit. Maar één ding blijft wel draaien, de ouderwetse molen. Molenspecialist Gerrit Keunen denkt dan ook dat zulke Hollandse molens kunnen helpen in crisissituaties. Onze verslaggever kijkt hoeveel brood er nog uit zo'n korenmolen valt te halen.
1: De molenaar loopt voorbij op zijn klompjes. Hier in IJsselstein. Het lijkt alsof we weer een beetje terug zijn in de tijd van Pommetje Hollepiepen.
2: Dat zijn we ook zeker, want die molen staat hier al sinds begin 1700.
1: Gerrit Keunen, deze draait en functie is eigenlijk een beetje verloren gegaan, hè, in de loop der eeuwen. Maar
2: Hij komt weer terug. Hij is nooit helemaal weg geweest natuurlijk. Maar de economische functie van de molens die is natuurlijk een beetje verdwenen. Maar de reservefunctie die is weer actueel. En ik zou haast denken wel zeer bijzonder actueel sinds de ontwikkelingen in Europa, sinds een paar jaar geleden in Oost-Europa. De molen als reserve in tijd van nood. Want er staat hier toch aan maalcapaciteit in bijzondere omstandigheden. Bij dag en nacht malen, zowel elektrisch als met de wind, dan staat er hier voor 50.000 mensen per dag meelproductie om elke morgen een boterham op hun bord te hebben. Alleen daar is men in het algemeen niet helemaal van op de hoogte. Dus de molen is onze redder in tijd van nood. En ja, dan zeg ik, als we hier staan bij de molen in IJsselstein, dit is Nederlands hoop in bange dagen. Wat dan wel mist, dat is dat je een deel van de mechanische capaciteit die er in het land staat, ik schat ongeveer een derde, dat dus niet direct aan de praat te helpen is. En daar zou men wat aan moeten doen.
1: De ambachtelijke korenmolenaarsgilde staat hier op de deur. Ja. Of mogen we gewoon doorlopen?
3: We kunnen gewoon doorlopen.
1: Oh, we gaan gewoon doorlopen. Jij bent eigenlijk al 25 jaar, ben je al een soort roepende in de woestijn?
2: Langer. Al in het jaarboek van de Rijksdienst, waar ik toen werkte, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg natuurlijk, en waar ik molens heb gedaan al die jaren in de vier westelijke provincies, onder andere deze molen destijds, heb ik toen al in het jaarboek van de Rijksdienst een artikel geschreven over de rol van de molens in de Tweede Wereldoorlog. En die lijn ook doorgetrokken naar de toekomst en gezegd, hou die dingen nou maar paraat, want je weet het maar nooit.
1: Als het goed is, is die molenaar William. Die zagen we net al lopen buiten op zijn klompen. Ja, William, hoor je het wat Gerrit zegt?
4: Ja, ik wist er natuurlijk wel het een en ander van. En in tijden van nood zijn allemaal afhankelijk van grote meelfabrieken. Maar als die uitkomen te vallen, dan komt het uiteindelijk toch op onze ouderwetse molens terecht. Wij malen hier graan tot meel, voornamelijk tarwe. Dat gebruiken mensen voor broodbakken, dus het volkorenmeel. Maar daarnaast kunnen wij ook bloem maken. En dat gebruiken we bijvoorbeeld weer voor de pizza's, voor de cakemixen, voor de taarten. Dus we kunnen heel diverse producten maken.
1: Het lijkt wel alsof het onweert boven. Een beetje.
4: Het is eigenlijk altijd eeuwenoude techniek. Dat werkt vandaag de dag nog steeds. Het meel kunnen wij malen zonder dat we stroom nodig hebben. Daarnaast hebben wij wel een generator in de molen zitten. En daarmee kunnen we onze eigen elektriciteit opwekken. Dus het stroom die wij gebruiken, die kunnen wij zelf produceren op windenergie.
1: Is er ook voldoende graan eigenlijk? Stel je voor dat zich iets voordoet en de molens moeten inderdaad hun werk gaan doen?
4: Graantekort is er niet zomaar, want de oogsten op dit moment gaan nog goed. En we hebben altijd natuurlijk wel een backup.
2: Ik denk dat de transitie van de molen er eigenlijk maar een paar dingen zijn die echt de aandacht behoeven. En dat is dat je ervoor zorgt als de eerste aanwezige verantwoordelijke, en dat is een eigenaar, en dat zijn eventueel mensen die met die molen draaien, om die molen optimaal klaar te maken voor het moment dat, stel het geval dat. Dus er staat een slapende reserve. Alleen het is belangrijk dat onder andere gemeenten op dat onderdeel als het ware wakker worden. Want die gemeenten die hebben nog zo'n 230 molens als monument in eigendom. Nou, die worden door vrijwilligers meestal worden die dus bemalen, gedraaid in de vrije tijd. Maar daar zit dus ook nog die kleinschalige mechanische capaciteit in. En ja, het zou mooi zijn als de gemeenten die crisisplannen moeten maken in deze dagen, dat is een officiële verplichting, als die gemeenten ook een lichtend voorbeeld zouden wezen en zouden zorgen dat hun eigen korenmolen operationeel is, om dan de bevolking te laten zien dat het niet alleen een kwestie is van dat de burger moet zorgen dat hij zijn kast vol heeft, maar dat ook de gemeente zijn best doet. Natuurlijk zullen die gemeenten op dit moment ook op allerlei manieren hun best doen met allerlei andere voorzieningen. Maar dit is nogal een essentiële voorziening. Want ja, brood, daar zitten we uiteindelijk allemaal om verlegen. En je kan in een situatie verzeilen als samenleving dat het hele land vol zit met graan en met dieselolie, maar dat je het niet kunt malen. Want we hebben dus nog maar twee meelfabrieken. En dat is een groot probleem. Ja, dan zeg ik, als we hier staan bij de molen in IJsselstein, laten we hopen en bidden dat die bange dagen er niet komen. Maar die zekerheid hebben we op dit moment heel veel minder dan we in het verleden wel gehad hebben.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Kleine ondernemers en webshops hebben geen idee waar ze precies aan toe zijn met de nieuwe Europese regels over verpakkingen die vandaag ingaan. Het idee is helder, de afvalberg aanpakken. Maar in de praktijk geeft het een hoop gedoe en onzekerheid. Bijvoorbeeld als je spullen naar het buitenland wilt versturen. Hester Klein-Langhorst van Verpakt, de brancheorganisatie van de verpakkingsindustrie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Bent u blij met uw nieuwe Europese regels?
3: Nou, in principe gaan die heel mooi geharmoniseerd worden. Dus dat betekent dat in elk land hetzelfde gebeurt. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie en we hebben wel opgeroepen bij de Europese Commissie. Zorg nou wel dat het en duidelijk is en dat je dingen gewoon rustig invoert. En dat zie je nu natuurlijk niet. Dus je ziet dat er veel onduidelijkheid is. Er is nog helemaal geen harmonisatie. En dat overvalt heel veel bedrijven, dat klopt.
0: Ja, want het is vandaag ingegaan. Ondernemers weten niet precies waar ze aan toe zijn. Is het voor u wel helder wat er allemaal verandert?
3: Een aantal dingen wel, dat hebben we ook op de website gezet inderdaad, wat er nu verandert ten opzichte van hiervoor. Maar er zijn ook onduidelijkheden van wie moet er nu inderdaad uiteindelijk aangifte doen. En als je aangifte doet, dan betekent dat je ook moet betalen. En dat kan echt miljoenen kosten. Ja, en als je dat eigenlijk niet weet op 12 augustus of de week ervoor, ja daarvan hebben wij ook gezegd dat gaan we dus nu niet doen. Dus wij houden vast aan hoe het was. Totdat de Europese Commissie meer duidelijkheid heeft gegeven. We willen sowieso die duidelijkheid ook hebben, zodat we het samen met Frankrijk, België en Luxemburg ook allemaal kunnen harmoniseren. Want zodat het eigenlijk alleen maar beter wordt.
0: Want ja, kunt u eens concreet een voorbeeld geven wat voor aangifte
3: moeten dan? Ja, transportverpakkingen. Transportverpakkingen is bijvoorbeeld het probleem dat men niet weet wie moet nou die aangifte doen. En als dat gewoon degene is die de verpakking heeft gemaakt, dan is dat dus een ander iemand dan die dat nu doet. Nu is eigenlijk degene die het verkoopt, die doet bij ons aangifte en die betaalt soms miljoenen als het om grote hoeveelheid verpakkingen gaat. Als dat nu in één keer een andere partij moet doen, een andere bedrijf, nou, u kunt zich voorstellen dat die zich behoorlijk overvallen voelt. Dus van wij hebben gezegd, we gaan nu niks hierin veranderen. Okay. Totdat de Europese Commissie meer duidelijkheid biedt.
0: Maar die regels zijn al wel ingegaan, dus bent u niet bang voor problemen dan?
3: Nou, wij kunnen ook niks anders als uitvoerder, zeg ik dan. Ja, ik vind dat wij kunnen niet, als het niet zeker is, bedrijven die nooit betaald hebben in één keer veel laten betalen. Nee. Dus we hopen echt dat het komende half jaar het duidelijk is. Ik vind de gedachte erachter wel mooi, hoor. Dus ik denk dat het een heel goed idee is om in heel Europa dezelfde regelgeving te hebben. Ja. Alleen sommige dingen hadden misschien wat beter doordacht kunnen zijn en ook iets meer invoeringstijd, denk ik, was daarvoor benodigd.
0: Want als we naar zo'n verpakking kijken, wat mag er dan nu wel en niet? Dat heeft u toch wel een beetje duidelijk, denk ik.
3: Ja, in ieder geval wat wij in Nederland nu nog hebben is dat al die kleine ondernemingen bij ons nog niet hoeven aan te geven. Okay. Dus wij hebben in ieder geval daarvan de tijd tot en met 28, als er echt geregistreerd moet worden, hebben wij een drempel, zoals we dat zeggen, van 50.000 kilo verpakkingen. Dus dan moet je al best wel een grote ondernemer zijn.
0: Dus een webwinkelier die af en toe zijn pakketje verstuurt, hoeft zich nu geen zorgen te maken?
3: In Nederland nog niet, nee. Maar dat gaat komen. Dus dat zeg ik er meteen bij. Okay. En dit is wel anders in andere landen nu. Dus ik zie dat een aantal andere landen, België heeft geen drempel meer. Dus daar is nu wel inderdaad dat iedereen aangifte moet doen.
5: En gaat het dan ook om de soort verpakking?
3: Ja, het gaat in ieder geval om alle verpakkingen. En wat het verschil is, het is niet zo dat het aangeven anders is, maar de tarieven zijn anders. Plastic is veel duurder dan papier bijvoorbeeld. Dus als je papieren verpakkingen bij ons aangeeft, hoef je veel minder te betalen dan bij een plastic verpakking.
0: En ik las ergens dat ze ook van de kleine verpakkingen af willen. Bijvoorbeeld de kleine shampooflesjes die je in hotels gebruikt.
3: Ja, wat je daar ziet is dat we de zogenaamde subopslag hebben. Dus daar betaal je extra voor vanuit de Europese regelgeving. Maar dat was inderdaad al zo. Dat is al 2 jaar zo. Dat klopt.
0: Oké, okay. Dus daar verandert dan eigenlijk met deze nieuwe regels niet zoveel aan?
3: Nee.
0: Tot 2030 worden de eisen aan duurzame verpakkingen wel steeds verder opgeschroefd. Heeft u die tijdlijn wel helemaal helder wanneer wat niet meer mag?
3: Ja, dat is ook nog niet helemaal helder, hoor. Okay. Dat klopt. Ook daar moet de Europese Commissie nog wel wat stappen doen. We weten een aantal dingen al wel. Dat er in ieder geval inzet van gerecycleerd materiaal gebruikt moet worden. Dat weten we. We weten ook dat de verpakkingen goed recyclebaar moeten zijn. Maar wat dat betekent, dat is ook nog steeds niet helemaal duidelijk. Dus daar roepen wij ook de Europese Commissie op. Doe dit zo snel mogelijk. In Nederland hebben we al wel heel veel stimulans is ingebouwd om te zorgen dat die verpakkingen steeds beter recyclebaar worden.
0: Ja.
3: Dus we lopen al wel vooruit om iedereen aan te laten wennen. Maar sommige dingen moeten absoluut nog duidelijk worden, absoluut.
0: Maar hoe kan dat nu, dat dat vandaag al is ingegaan en nu dat nog helemaal niet weet hoe dat nou zit?
3: Ja, we hebben een brief gestuurd dat we hebben gezegd inderdaad tegen de Europese Commissie, laat het nou in ieder geval niet op 12 augustus ingaan. Er is nog te veel onduidelijkheid, doe het gewoon 1 januari.
0: Ja.
3: Maar dat was een no-go. Dus,
0: Helaas. Nou, succes de komende periode dan. Dank u wel, Hester Klein-Langhorst, CEO van Verpakt.

0: A Fool van de Cardigans. Het is nog even nagelbijten voor een aantal regio's waar nieuwe wegen of bruggen moeten komen, want is er nog wel geld voor? Os en Nijmegen willen dolgraag dat de A50 wordt verbreed, maar dat project staat nu op losse schroeven. Waarom, dat hoor je zo meteen in één vandaag.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
3: Juliana wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei die ook, nee, dat is mannenwerk.
4: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
5: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
4: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
6: Nu op NPO Luister.
4: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
7: De hete zomer, crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel.
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
1: NPO Radio 1. 1 uur. Lammert de Bruin.
0: Terwijl de armoede toeneemt, worden de rijken steeds rijker. Sterker nog, de vermogensongelijkheid was de afgelopen eeuw niet eerder zo groot als nu. Dat werd gezegd in Geld of Je Leven, maar is dat feit of fictie? Straks in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Levi van Eck.
16: In Rotterdam zijn overheidsgebouwen beklad met rode verf. Het gaat om het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering. Ze zijn bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladdingen in Rotterdam. De olie die uit een gestrande tanker bij Oman lekt nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde in juni bij een natuurreservaat nadat er aan boord explosies waren geweest. Dat wordt nu ernstig bedreigd. De olievlek beslaat bijna 400 vierkante kilometer. ABN AMRO boekte afgelopen kwartaal meer winst dan een jaar geleden. Dat komt deels door de overname van een bank in Duitsland en een daling van de kosten, zegt economieredacteur Ruben Eg.
17: Mede daardoor kwam de winst het afgelopen kwartaal uit op 781 miljoen. En dat is ruim een derde meer dan een jaar geleden. De kosten dalen dus ook door minder personeel. Vorig jaar waren er 800 mensen meer nog aan het werk dan nu. Dus dat scheelt qua kosten een slok op een borrel. Je ziet overigens wel meer vast personeel, maar veel minder extern personeel. En die kosten natuurlijk ook meer.
16: Door de positieve cijfers is de bank vandaag de grootste stijger op de Amsterdamse beurs. Een man uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. De man moet klanten ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. Vanwege de aanhoudende droogte gaan 12 sluizen in Noord-Holland vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil er zo voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Sommige struiken waren meer dan 100 jaar oud. Het was het grootste jeneverbesgewas van Zuid-Nederland. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen.
2: Dat gebied telde 4000 jeneverbessen en ik denk dat er nu een kleine 100 over is. Dus dat is wel echt toch wel heel, heel jammer. Je had hier echt een prachtig exemplaar van 130 jaar oud. Maar ja, die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar heel echt minimaal per jaar. En het is maar de vraag of zeg maar jonge aanwas het wel goed gaat doen op deze gronden. Dus het is maar de vraag of wij nog ooit zo'n mooie jeneverbesstruweel hier gaan krijgen. Dat ga ik helaas niet meer meemaken, ben ik bang.
16: De brandweer is zeker nog de hele week bezig met het nablussen van de brand in Noord-Limburg. En dan gaan we weer naar Aken, want daar is de tweede dag van de wereldkampioenschappen paardensport bezig. En commentator Edwin Peek, jij volgt het allemaal. Edwin, Nederland stond derde in het klassement op dit WK. Hoe staan we er nu voor?
11: Ja, nu alle toplanden zijn geweest en allemaal drie ruiters in de baan hebben gehad, kunnen we stellen dat Nederland opgeklommen is van de 11e plaats na dag 1 naar de 5e plaats. Stond heel eventjes derde achter de Denen en de Zweden. Maar toplanden Groot-Brittannië en Duitsland zijn er duidelijk overheen gegaan. Die hebben ook de beste combinaties. Dus we maken ons geen illusie dat we daar bovenuit gaan komen. Maar het gaat om een top 6 klassering. Want dan is Nederland zeker van deelname aan de Olympische Spelen van 2028. Het is nog ver weg, maar dit WK is dus het absolute meetmoment. En Dinja van Lier op haar Mauro Turfhorst deed het uitstekend. De combinatie kwam tot 74,161%. En nu doet Nederland weer mee. Ze zijn bijvoorbeeld de Belgen, de Amerikanen, de Portugezen en de Spanjaarden voorbij gegaan. Straks nog één combinatie in de baan. Dat is Marieke van der Putten. Dat is even voor 16:30 vanmiddag hier in Aken.
16: Edwin, dankjewel. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en droog. En warm ook, want dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden.
0: Robert Vriezen, we moeten even opletten bij Wouwse Plantage.
18: Ja, klopt. A58 Bergen op Zoom Breda. Die is dicht bij afrit Wouwse Plantage. Dat is voor opruimwerkzaamheden. Stond een autotrailer in brand. Uur vertraging daar voor het verkeer. Dus je kan maar beter omrijden. Wil je richting Breda? Pak dan eerst de A4, verder over de A59. En dan een stukje A17 om weer de A16 te bereiken. Verder alfanumeriek op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Grenscontroles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Die rijstrook is dicht bij Echt. Vanaf Born 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Vanaf afrit Beek rijdt het langzaam.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Ja, we hoorden het net van Robert. De files groeien, maar het geld voor meer asfalt is op. En daarom is het nog maar de vraag of de geplande extra rijstrook op de A50 tussen Os en Nijmegen er wel komt. Hoe noodzakelijk die verbreding is voor de regio, gaan we het zo meteen over hebben. Julia, feit of fictie over arm en rijk?
19: Ja, want de vermogensverschillen tussen huishoudens zou het grootst zijn van de afgelopen eeuw, werd gezegd in een Geld of Je Leven podcast. En we gaan zo kijken of dat ook echt zo is.
0: Nu eerst, is 15 miljoen wel genoeg om de gezondheid van vrouwen te verbeteren?
20: Vraag 1 vandaag.
0: Want vorige week hadden we het hier over het gebrek aan kennis bij medici over het vrouwenlichaam. De overheid heeft sinds 2023 zo'n 15 miljoen euro vrijgemaakt om die achterstand in te lopen. Maar Priscilla uit Oosterhout, goedemiddag.
21: Goedemiddag.
0: Jij hoorde dat en je wilt weten of dat wel genoeg is.
21: Jazeker.
0: Heb je er ervaring mee dat een arts je klachten niet goed begreep en je niet kon helpen?
21: Zeker weten. Dat is mij niet onbekend. En ik vind het een belangrijk onderwerp om aan te pakken. Want 15 miljoen is bij lange na niet genoeg.
0: Nee, denk je dat?
21: Nee, als je alle cijfers altijd in de media hoort, dan geloof ik niet dat dat genoeg kan zijn om het aan te pakken.
0: Nee, nou, we gaan kijken of dat inderdaad zo is. We gaan je vraag voorleggen aan Cécile Wansink van Women Inc. Een organisatie die zich inzet om de positie van vrouwen in Nederland te verbeteren. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Ja, die 15 miljoen is lang niet genoeg, zegt Priscilla.
22: Nee, dat klopt. Priscilla heeft, ik zou bijna willen zeggen, helaas twee keer gelijk. Aan de ene kant dat het inderdaad heel belangrijk is dat we hier met z'n allen iets aan gaan doen. En aan de andere kant dat de 15 miljoen die al is uitgegeven echt nog niet genoeg is.
0: Want waar is die 15 miljoen aan uitgegeven tot nu toe?
22: Nou, voor een deel aan onderzoek. Heel erg belangrijk, maar om het even aan te tonen hoe weinig het eigenlijk is. Een deel daarvan is gegaan naar onderzoek. Onderzoek naar 3 vrouwspecifieke onderwerpen. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. En binnen die onderwerpen zijn eigenlijk nog zoveel gaten dat die onderzoeken die er nu gedaan konden worden, maar een klein deeltje van die gaten konden opvullen. Dus ja, als je bedenkt dat er nog veel meer aandoeningen zijn en dat dus ook voor deze aandoeningen we nog maar een heel klein beetje weten, dan weet je eigenlijk al dat dit echt niet genoeg is.
0: Nee, want die 15 miljoen euro, hoe groot is dat bedrag op de totale zorguitgaven?
22: Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, nee. Maar ik vermoed niet heel erg groot, want de zorgbegroting is een van de grootste begrotingen van de overheid.
0: Ja, dus dat gaat om miljarden. Dan is dit echt een druppel op de gloeiende plaat.
22: Ja, en ook heel erg zonde. Want de VU heeft voor ons uitgerekend hoeveel geld het kan besparen als je hier nou iets aan doet.
0: En?
22: En dan kom je ook inderdaad in die miljarden.
0: Oh, maar wat gek dat er dan niet meer geld aan wordt besteed.
22: Nou ja, jij zegt het.
0: Ja, is er überhaupt uit te rekenen hoeveel er echt nodig zou zijn om het genoeg te laten zijn om dit aan te pakken?
22: Ik denk dat het wel uit te rekenen is, maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Want niet alle kosten die worden gemaakt, die worden ook vergoed. Dus die worden ook niet allemaal helemaal bijgehouden. Het paradoxale van onderzoek is dat aan de ene kant levert het je antwoorden op, maar het levert je soms ook weer nieuwe vragen op.
0: Ja, nieuwe kosten, dus, ja.
22: Precies, dus helemaal van tevoren zeggen van nou, we weten al hoeveel dit gaat kosten. Dat is denk ik niet mogelijk. En daarom is het ook heel erg belangrijk, denken wij, dat de strategie die er nu ligt, die is bedacht voor 5 jaar. Maar wij denken dat dat eigenlijk minimaal 10 jaar zou zijn. En je moet het inderdaad toch een beetje stap voor stap bekijken. Van goh, wat weten we nu? Mm-hmm. Waar staan we nu? Wat is er nog nodig? En hoeveel kost dat inderdaad?
0: Nu zijn er natuurlijk ook veel vrouwen die graag heel snel geholpen willen worden. Zijn er nu urgente dingen waarvan u zegt, nou kijk daar eerst naar, zodat die mensen geholpen kunnen worden alvast?
22: Ja, deels weten we dat wel. Dus vrouwspecifieke aandoeningen die te maken hebben met de menstruatiecyclus en hormonen, die leveren heel veel leed op. Ook veel verzuim, waardoor het de samenleving ook veel geld kost. En er zijn een aantal ziekenhuizen die om die reden hebben gezegd, nou, wij gaan een inloopspreekuur starten voor onze eigen medewerkers, want ja, meer capaciteit is er nog niet. En we hebben die medewerkers zo hard nodig om zorg te kunnen leveren. En dat die spreekuren die lopen ontzettend goed en die zou je breder uit kunnen rollen. Dus ja, er zijn ook zeker dingen waarvan we al weten dat ze helpen en waar we zo mee zouden kunnen starten.
0: Ja, Priscilla, je had gelijk. Ben je tevreden met het antwoord op je vraag?
3: Ja.
0: Oh, je klonk even als een robot.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nee, nu klinkt je weer gewoon. Ja. Wat zei je net?
3: Ik ben tevreden, dankjewel.
0: Ja, oké. Okay, nou, graag gedaan. En sorry dat de uitkomst niet beter is. Bedankt in ieder geval voor je vraag, Priscilla uit Oosterhout en Cecile Wansink van Wim & Ink. Bedankt voor het antwoord. Heeft u ook een vraag? Stuur hem dan in via de NPO Luister app of via eenvandaag.nl/chat.
5: A50 staat precies tussen Arnhem en Nijmegen en Brainport Eindhoven in de file top 10 hè, op nummer 8.
6: Ja, dat de A50 goed doorstroomt is superbelangrijk voor Nijmegen. Want als het op de A50 vaststaat, dan staat het in de stad ook stil.
0: Ja, miljoenen euro's waren er al vooruitgetrokken voor die verbreding van de A50 om de files daar aan te pakken. Maar door geldtekort moet minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat harde keuzes maken. En dus is het nog onzeker of die verbreding tussen Nijmegen en Os überhaupt wel door kan gaan. Sidney van den Berg is wethouder mobiliteit van de gemeente Os. Goedemiddag.
23: Goedemiddag, hallo.
0: Staat u zelf vaak in de file op de A50?
23: Ik sta ook wel eens in de file, maar ik ben ook een vervent treinreiziger. Het is van allebei een beetje.
0: Ja, maar het lijkt me wel vervelend om in een plaats te wonen waar constant file staat als iemand er moet zijn.
23: Volgens mij is het overal in Nederland druk. En hebben we voortdurend te strijden tegen de verschillende files. En niemand staat graag in een file.
0: Nee, maar de verbreding van die A50 staat al wel een tijdje op het wensenlijstje van uw gemeente, de gemeente Os.
23: Ja. Ja, klopt. Ja, dus dat is niet alleen specifiek voor Os, hè. Dat geldt voor de hele regio. Mm-hmm. Het is ook van belang voor de regio, niet alleen in verband met het fileleed, maar ook in verband met de economische kansen die er ook zijn. En de verschillende opgaven die we allemaal hebben als het gaat om woningbouw en op het gebied van ontwikkelingen in bedrijventerreinen.
0: Ja, nu is in 2011 besloten dat die verbreding er moet komen. Er is 452 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. En toch staat het project nu stil. Hoe kan dat?
23: Daar gaat de gemeente niet over. Hè. Dus het Rijk moet bepalen waar de middelen aan besteed worden. Mm-hmm. Het geld was gereserveerd, maar er zijn ontzettend veel projecten die om meer geld vragen. En de minister wordt aan het eind van het jaar gevraagd om daarin harde keuzes te maken. Ja. En wij vinden natuurlijk dat de A50 bovenaan zijn lijstje moet staan.
0: Maar staat dat ook?
23: Dat weet ik niet. Dat moeten we aan meneer Karremans vragen.
0: Ja, maar
23: het enige
0: wat denkt
23: wij
0: u?
23: Kunnen doen is. Ik denk dat het gaat niet alleen maar om het oplossen van een probleem. Het gaat om het benutten van kansen. Er zijn hier ontzettend veel kansen. Het gaat hier over de health- en high-tech corridor tussen aan de ene kant Nijmegen-Os, die heel erg zitten op gezondheid en productie van medicijnen. En aan de andere kant Eindhoven met Brainport. Ja. En investeren in de A50 is investeren in een brede rijksopgave. Hè. Dus ook voor wonen. We gaan 80.000 huizen bouwen. En dan is het ook van belang, en daar is het Rijk voor verantwoordelijk, om ervoor te zorgen dat er voldoende geïnvesteerd wordt in mobiliteit en infrastructuur.
0: Want is die Brainport dan in gevaar?
23: Ik weet niet of de dingen in gevaar zijn. Hè. Dus het is voortdurend ervoor zorgen dat je met elkaar investeert in de ontsluiting en de mobiliteit en infrastructuur. En het is niet zo dat als het ene niet doorgaat, dat het er meteen omvalt. Mm-hmm. Maar ik wil vooral meneer Karremans, en dat heb ik samen met Cilia Dame vorige week ook onder andere in een aantal dagbladen aangegeven, vooral uitnodigen en om een kans te benutten.
19: Dus u wilt dat hij bij jullie langskomt? Of is het een ander soort offensief slim?
23: Nou ja, dat kan helpen, maar het is.
0: We hopen dat er file staat als hij langskomt.
23: Het gaat vooral om te laten zien dat het en kan helpen om de woningbouw vooruit te brengen. En het kan helpen om bedrijven deze kant op te laten investeren. En in een onderzoek van het EIB uit 2023 is ook aangegeven dat het niet zozeer gaat om wat het kost, maar vooral wat het oplevert. En dan staat de A50 eigenlijk bovenaan de kosten-baatanalyse.
0: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk meer gemeentes in Nederland die geld willen van het Rijk om daar de lokale verkeersproblemen op te lossen. Hoe gaan jullie er nu voor zorgen dat minister Karremans ervan overtuigd is om die A50 bovenaan zijn prioriteitenlijstje te zetten?
23: Ja, het is geen lokale investering. Hè. Het is een investering voor de hele regio. Hè. Van Arnhem, Nijmegen tot aan Eindhoven. Dus dat is wat groter dan lokaal. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik dat het vooral gaat om minister Karremans duidelijk te maken dat het niet alleen maar gaat om wat hij uitgeeft, maar vooral om wat het op gaat leveren. En het gaat de economie en het gaat de woningbouw vooruit helpen. En het is ook, wat ik net zei over die kosten-batenanalyse, is het ook aantoonbaar aangegeven dat dit gewoon een hele goede investering is. Omdat het hier uiteindelijk de meeste investeringen ook oplevert in die woningbouw en in die bedrijventerreinen.
0: Ja.
23: Dus dat gaat ons helpen. En dat gaat meneer Karremans helpen.
0: Ja, trekt u eigenlijk met andere gemeenten in de provincie op in dit offensief?
23: Ja, we trekken op sowieso met de provincie zelf. Maar ook met Nijmegen en alle omliggende gemeenten hier. Nou goed, en Nijmegen is natuurlijk het zuidelijkste puntje van Gelderland. En Os is het noordelijkste puntje van Brabant. Dus wij hebben alleen de Maas tussen ons in. En wij trekken samen op omdat we het van belang vinden om dit gebied goed te kunnen blijven ontsluiten. Niet alleen vandaag en morgen, maar vooral ook naar de toekomst toe.
19: Kunnen die bedrijven zelf eigenlijk ook nog een duit in het zakje doen of in ieder geval meehelpen dit voor elkaar te krijgen?
23: Ja, primair is infrastructuur natuurlijk een taak van de Rijksoverheid. En bedrijven die investeren op basis van die ontsluiting en die bereikbaarheid van gemeenten en gebieden voor hun bedrijven, met hun bedrijven. En ik denk dat het belangrijk is dat de overheid, en dat snapt ze zelf ook wel, dat de Rijksoverheid in dit geval ook die kar trekt.
0: Ja, dank u wel voor uw toelichting. Sidney van den Bergen, wethouder mobiliteit bij de gemeente Os, over de verbreding van de A50 die nu op losse schroeven staat.

0: Lust for Life, Iggy Pop.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, jij luisterde je favoriete economiepodcast.
2: Nou, dat inderdaad, geld of je leven. En daar zei vaste gast Paul Schenderling het volgende.
3: De ongelijkheid zit op het hoogste niveau sinds ruim een eeuw. En dan komt er ook nog allerlei ontwikkelingen aan die het vraagstuk nog prangender gaan maken. We gaan het hebben over vermogensongelijkheid.
0: De vermogensongelijkheid is het hoogst sinds ruim een eeuw. Ja, dan bel je natuurlijk met...
2: Ja, met CBS, hoofdeconoom, vaste gast van onze show, Peter Hein van Mulligen uiteraard. En wat weten we, hè, om te beginnen, over de huidige vermogensongelijkheid?
4: Het hangt er een beetje van af of je pensioenvermogens meetelt of niet. Nederland heeft een vrij bijzonder pensioenstelsel. Je bouwt dan vermogen op, maar dat vermogen dat je in jouw pensioenpot opbouwt is wel voor jou als je met pensioen bent. Maar als je overlijdt, gaat het niet naar je erfgenaam. En daardoor is toch wel een andere vorm van vermogen dan bijvoorbeeld de waarde van je bedrijf of een eigen huis. Ja, als je dat niet meeneemt, dan is de vermogensongelijkheid in Nederland een van de grootste ter wereld. Maar als je dat wel doet, dan is de vermogensongelijkheid in Nederland juist een van de laagste ter wereld.
0: Oké, en los van het pensioen, over welke vormen van vermogen hebben we het dan als het om Nederlanders gaat?
2: Nou, dat weet Van Mulligen natuurlijk ook.
4: Voor de meeste Nederlanders is de eigen woning toch wel de belangrijkste bron van het vermogen. Maar kijk je naar de allerrijkste mensen, dat zijn vaak succesvolle ondernemers. En die hebben vaak heel veel geld zitten in de waarde van hun bedrijf. Maar voor de grootste mensen die vermogen hebben, gaat het vooral om de eigen woning. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders die een huis huren. Zo'n 40% van alle Nederlandse huishoudens. En die hebben vaak weinig vermogen.
2: Ja, en volgens econoom Simon Toussaint, die we ook hebben gebeld, bepaalt dat verschil tussen geld in huizen en bedrijven grotendeels die vermogensongelijkheid.
5: Ongelijkheid, wat in feite een statement is over wat doet de top versus het midden, is het heel belangrijk, gaat de aandelenmarkt harder dan de woningmarkt. En wat je eigenlijk zag na de crisis van 2008, is dat de woningmarkt inzakte, terwijl de aandelenmarkt relatief snel zich herpakte. En dus de ongelijkheid steeg heel hard, omdat de rijksten er relatief meer op vooruit gingen. En na 2015, toen de woningmarkt ontzettend begon te boomen, is dat patroon omgedraaid.
0: Ja, en nu wordt er ook wel eens gezegd dat die rijken juist de economie stimuleren door geld te investeren.
2: Ja, soms wel, maar ook soms niet, zegt Van Mulligen.
4: Heel veel economische vooruitgang was er ook niet geweest zonder dat er rijke investeerders waren die geld konden steken in veelbelovende ontwikkelingen die ons uiteindelijk heel veel welvaart hebben gebracht. Dus een zekere concentratie van vermogen is ook onvermijdelijk en hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Maar als het te sterk wordt en het meer loont om op je vermogen te zitten dan te investeren in economische groei, dan is het met de welvaartsgroei snel voorbij en het heeft in de loop der geschiedenis zelden positieve uitslagen gehad.
0: Oh jee, wat staat ons dan de komende jaren te wachten?
2: Ja, meer ongelijkheid zou Van Mulligen eigenlijk niet verbazen.
4: Het zou best kunnen dat vermogensongelijkheid de komende jaren toe gaat nemen. En dat heeft dan voornamelijk te maken met de erfenisgolf van de babyboomers die eraan zitten komen.
0: Ah, vandaar die erfbelasting. Want via belastingen kun je natuurlijk ongelijkheid aanpakken.
2: Ja, nou dan misschien nog niet eens zo'n slecht idee. Hè. Zelfs als je niet met rechtvaardigheid niks daarmee hebt, zou je voor een ander beleid moeten gaan. Dat vindt Toussaint.
5: Stel, je bent helemaal niet voor nivellering. Dat vind je maar een raar thema. Ook dan zou je willen dat alle soorten vermogen op dezelfde manier belast worden. Want in feite is het belastingstelsel nu voor jou aan het bepalen waar je in moet investeren. En jij wordt haast gedwongen om een woning te kopen. Terwijl voor heel veel mensen van onze leeftijd is dat helemaal niet optimaal. Maar die flexibiliteit wordt je haast niet gegund, omdat het zo fiscaal aantrekkelijk is. En doordat het fiscaal aantrekkelijk is, is de woning maar zo over de kop.
0: Ja, interessant inderdaad. Maar nu weten we alleen nog steeds niet of de vermogensongelijkheid de afgelopen eeuw nog nooit zo hoog was.
2: Nee, de belangrijkste vraag. Gelukkig is daar nog één keer Peter Hein van Mulligen.
4: De vermogensongelijkheid is sinds de jaren 80 wel toegenomen. Maar hij is zeker een stuk lager dan een eeuw geleden. Sterker nog, voor de Tweede Wereldoorlog was het vermogen erg geconcentreerd bij de rijkste Nederlanders. De rijkste 1% had toen meer dan de helft van het vermogen. Dat is nu een stuk lager, maar wel iets hoger weer dan 30, 40 jaar.
2: Ja, helaas dus voor Paul Schenderling. Zijn uitspraak is fictie.
0: Dankjewel. Het is 2:04. Nadia Moussiet met Bureau Buitenland. Wat gaan jullie doen?
6: Ja, goedemiddag. Wij gaan onder andere naar Italië, waar een nieuwe uitdager is op de rechterflank voor Giorgia Meloni. Extreem rechts, dat is een oud-generaal. En die maakt gebruik van hele interessante AI-filmpjes. En

0: Welke taal is dit, Julia?
1: Ja, we weten het niet. Het lijkt er wel op, maar ja, het is het niet.
0: Nee, maar ja, goed, ze doet wel vol overgave.
1: Zo is het. Het kijken waard.
0: Ja, ik heb hem gedeeld op X. Dus dan kun je hem, als je hem wilt bekijken, de beelden zijn absoluut het kijken waard, inderdaad. En het geluid natuurlijk ook, maar dat heb je nu al gehoord. Dankjewel, Julia. Dit was hem voor vandaag op de radio. Vanavond vanaf 6:30 zijn we weer op tv op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl. Daar kunt u ook uw vragen bij het nieuws insturen of chatten met de redactie. En dan gaan we voor u zoeken naar de antwoorden. Voor nu een hele fijne middag.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
7: 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. Politie in Rotterdam is op zoek naar degene die achter de bekladdingen zitten van overheidsgebouwen. Vannacht werden de Rotterdamse rechtbank, het UWV en reclassering beklad met leuzen in rode verf. Agenten bestuderen beelden van bewakingscamera's om te achterhalen wie de teksten heeft achtergelaten. Het dodental van het bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 37. Dat schrijft de Zimbabwaanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Caribameer. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een eilandje te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet bekend. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs daar. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden.
8: ANWB Verkeersinformatie. Met file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 4 kilometer file. En op de A58 Bergen op Zoom Breda. Na een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage is de weg daar nog steeds dicht. En moet je omrijden richting Breda. Dat gaat over de A4, de A59 en de A17.
6: NPO Radio 1. VPRO.
9: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
10: Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag aan mijn Bureau Buitenland zomertafel Aletta André. Voor Trouw volgt ze India, waar ze ook jarenlang correspondent was. En met haar duiken we in de woelige politieke wateren van India en Pakistan. En historicus en Italië-kenner Arthur Westijn, hij ziet dat in Italië radicaal rechts aan het, nou ja, hoe zal ik het zeggen?
11: Radicaliseren
10: is. Het is tijd voor Bureau Buitenland. We gaan aan tafel.
12: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel.

0: met Nadia Moussaïd.
1: Ja, goedemiddag Aletta en Arthur. Maar we gaan eerst naar het nieuws van de dag voordat we het over jullie onderwerpen hebben.
2: We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the US military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen.
1: Dit is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, die het internationaal strafhof eigenlijk wil afbreken. En voor mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International is nu de maat vol. Zij klagen de Amerikaanse regering aan vanwege de sancties tegen het hof in Den Haag. Dat is eigenlijk allemaal ontstaan na het arrestatiebevel tegen Netanyahu. Volgens hen ondermijnt Washington daarmee de internationale rechtsorde, met die sancties dus tegen het hof. Arthur, ik begin bij jou. Dat internationale strafhof is in Rome opgericht. Ja. Nou ja, jij bent Italië-kenner. Geeft dat Italië een speciale verantwoordelijkheid?
3: Nou, niet met bij de huidige regering. Daar is dat niet te zien. Meloni is geen groot fan van het strafhof. Ze is niet zo extreem hoor als Rubio en Trump.
1: Ja. Waar uit het zich dan in dat ze niet echt fan is van het strafhof?
3: Nou, bijvoorbeeld, er zijn verschillende momenten geweest dat er spanningen waren waar duidelijk werd dat Meloni ook door het strafhof werd aangesproken op dingen die zij niet goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld een jaar geleden. Toen heeft op Meloni's gezag is er een Libische militair vrijgelaten die juist op de lijst stond van het strafhof om opgepakt te worden. En toen heeft het strafhof eigenlijk een aanklacht ingediend tegen de Italiaanse regering. En meer in het algemeen zie je dat de Italiaanse regering van Meloni helemaal geen groot fan is van dit soort instituties die, laten zeggen, op een supranationaal niveau opereren. Zij is ook heel erg altijd gekant tegen wat zij noemt onverkozen rechterlijke macht, die niet hetzelfde democratische mandaat zou hebben als zij zelf. Mm-hmm. Dus daar zijn veel spanningen. En zij is natuurlijk ook iemand die helemaal geen fan is van NGO's. Zoals bijvoorbeeld Human Rights Watch, dat nu die aanklacht heeft ingediend tegen de Amerikaanse overheid. Want ook die NGO's die zijn vaak heel kritisch op het beleid van Meloni. En volgens Meloni zijn die NGO's ook voorbeelden van onverkozen organisaties die helemaal geen rol zouden moeten spelen in het bepalen van beleid.
1: Dus dat is het huidige Italië van premier Meloni. Maar als je dan kijkt naar het feit dat het strafhof is opgericht in Rome, met het statuut van Rome, dat betekent dus niks in dit geval.
3: Nee, weinig. Daar wordt ook heel weinig aan gerefereerd in het Italiaanse debat.
1: Nou, en Aletta, India is geen eens lid van het internationaal strafhof.
4: Klopt.
1: Maar speelde wel een rol bij de oprichting in eerste instantie. Hoe kijkt Modi naar die druk die Amerika, die sancties gewoon en die intimidaties die Amerika uitvoert op het hof?
4: Ja, Modi en Trump zijn momenteel niet de allerbeste vrienden. Maar met het ICC heeft India dus ook niet zoveel. En dat is eigenlijk vanaf de oprichting al zo geweest. India was heel erg betrokken bij de onderhandelingen die hebben geleid tot het Statuut van Rome, waarmee het ICC is opgericht. Maar kreeg heel veel van de eigen ideeën er niet doorheen. En in eerste instantie was dat bijvoorbeeld het feit dat er toch een zekere machtsonbalans in het ICC verweven zit. India noemde bijvoorbeeld de VN-veiligheidsraad, die nog steeds de autoriteit heeft om zaken door te verwijzen naar het ICC, terwijl het ICC geen VN-instituut is. Mm-hmm. India zit niet in de Veiligheidsraad. Dan zouden landen zoals China, die zelf ook niet lid zijn van het ICC, wel India bijvoorbeeld voor het ICC kunnen slepen. Nou, daar moeten ze niks van hebben. En wat daarbij ook meespeelt.
1: Hebben ze daar ook gelijk in?
4: Zeker kun je spreken van een imbalans in die onderhandelingen naar in wat uiteindelijk het Statuut van Rome is geworden. India had bijvoorbeeld ook gepleit voor het gebruik van atoomwapens als internationale misdaad. Dat is hem niet geworden. Maar uiteindelijk speelde ook wel eigen belang een rol. Want in die periode dat er werd onderhandeld, de jaren 90, escaleerde de militante opstand in Kashmir heel erg. Heeft India geprobeerd om mensenrechten schendingen in eigen land buiten de rechtsbevoegdheid van het ICC te houden. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd proberen ze terrorisme en dan vooral wat zij noemen state-sponsored terrorism, waar zij Pakistan van beschuldigen, wel een misdaad onder het ICC te maken. Dat is ook niet gelukt. Dus uiteindelijk hadden ze er gewoon onvoldoende belang bij, omdat ze zelf in de loop van de jaren 90 ook steeds vaker van mensenrechten werden beschuldigd.
1: Mensenrechten schendingen.
4: mensenrechten schendingen.
1: How dare they to have human rights?
4: Ja, van mensenrechten schendingen in Kashmir om die militante opstand de kop in te drukken.
1: Dus het ging uiteindelijk is het eigen belang geweest.
4: Ja, en staan ze er heel erg hetzelfde in als de VS. In de zin van dat ze vinden dat ze hun eigen soevereiniteit willen behouden over hun eigen rechtspraak, over hun eigen grondgebied.
1: Ja, dat dus even het internationaal recht. Laten wij verder praten over Italië. Want de Italiaanse premier, zij voelt de hete adem vanuit de rechterflank. Oud-generaal en Europarlementariër Roberto Vannacci scoort in de peilingen in Italië. En hij is echt serieuze concurrentie op de radicaal-rechtse flank.
3: Zeker,
1: eigenlijk.
3: Ja.
1: Arthur, wie is deze man?
3: Ja, het is een man die inderdaad zijn carrière heeft gemaakt in het leger. Hij is eind 50 generaal geweest, ook militair attaché in Moskou. Belangrijk ook voor zijn internationale politieke punten.
1: Ja.
3: En eigenlijk 2 jaar geleden is hij best wel vanuit het niets. Opeens heeft hij zichzelf eigenlijk gecatapulteerd naar het centrum van de media-aandacht door een boek te publiceren, in eigen beheer uit te geven. Il mondo al contrario, de wereld op zijn kop.
1: Ja.
3: En dat is een boek dat vol staat met allerlei homofobe en antisemitische en antivrouwelijke en anti-Europese uitingen. Nou ja, eigenlijk het hele scala aan wat zo bekend is uit extreemrechtse hoek. Het heeft hem heel veel publiciteit opgeleverd. Het boek is in de zomer van 2 jaar geleden, ik geloof, 100.000 keer verkocht. En sindsdien heeft hij zich eigenlijk zelf een beetje een plaats gegeven binnen het radicaalrechtse of extreemrechtse spectrum. Eerst als lid van de Lega, een van de partijen die ook in de coalitie zit van Meloni. Maar sinds februari dit jaar heeft hij zijn eigen partijtje, Futuro Nazionale, Nationale Toekomst.
1: En er is een partijprogramma
3: uitgekomen. En er is gisteren, heeft hij het partijprogramma gepresenteerd, en dat is echt een hallucinant document.
1: Jij hebt het gezien,
3: Ik heb het gezien, ik heb het niet helemaal gelezen, want het is extreem lang, maar ik heb er een paar passages wel uit kunnen lichten.
1: En wat valt eruit op?
3: Natuurlijk heel veel dingen die we kennen. Bijvoorbeeld als het gaat om migratie en eindeloze passages over die oproepen tot deportatie. Hè, wat dan natuurlijk wordt verbloemd onder de noemer remigratie. Maar laten we het een beetje bij de naam noemen. Deportatie.
1: Van wie?
3: Van in essentie alle mensen die niet in Italië geboren zijn, maar wel in Italië wonen. Dus dat gaat echt om miljoenen mensen. Maar ook allerlei passages die heel erg hameren op wat hij noemt het mediterrane patriarchaat. Dat moet worden beschermd. Het gaat om maschi forti, sterke mannen die moeten weer hun rechten terugkrijgen en die moeten opkomen voor hun eigen patria, hun vaderland en natuurlijk hun vrouwen beschermen. Dus een heel, je zou kunnen zeggen, extreem conservatief wereldbeeld dat daaruit spreekt, vermengd met allerlei extreemrechtse ideeën over deportatie van.
1: En zijn die deportaties, dat is natuurlijk ongelooflijk extreem, deportaties van mensen. Is dat het meest extreme punt wat jij hebt gezien in dit plan?
3: Het is het meest extreme punt. Tegelijkertijd, als je het natuurlijk legt naast andere extreemrechtse partijen, denk aan Forum voor Democratie in Nederland, is het niet heel afwijkend daarvan. Het is een onderdeel van een bredere trend die we in heel Europa zien, waarbij dat radicaalrechtse steeds extremistischer wordt.
1: Ja, oké. Dit is dus het partijprogramma wat gisteren is uitgekomen. Ja. En op welke vlakken verschilt hij van Meloni op binnen- en buitenland?
3: Nou, kijk, Meloni komt ook uit die traditie. Meloni is in essentie ook een fascistisch aangehaagde politicus. Maar zij heeft sinds zij verkozen is, bijna 4 jaar geleden, heeft zij heel erg ingezet op het normaliseren van die traditie en ook het, laten we zeggen, zo salonveeg mogelijk maken daarvan. Vooral ook door internationaal met andere Europese landen eigenlijk samenwerkingen aan te gaan. Niet te veel uit de band te springen. Niet als een olifant door de porseleinkast te dansen zoals Trump dat doet. Dus eigenlijk iemand die heel erg inzet op een soort van gematigde lijn. Vannacci en zijn partij, die zeggen in essentie, Meloni is te gematigd geworden. We moeten juist die oude fascistische radicale agenda, die moeten we terugbrengen.
1: Ja.
3: Dus veel harder inzetten op bijvoorbeeld deportatie van vreemdelingen. Er komt geen migrant meer in. Ook legale migratie wordt volgens Vannacci's plannen onmogelijk gemaakt. Dus hij is in die zin fascistischer dan Meloni.
1: Hij gaat verder.
3: Ja.
1: Nou, wat onder andere ook opvalt aan deze Roberto Vannacci zijn de AI-filmpjes op zijn social media accounts.
5: Jugula! Jugula!
6: Venia!
5: Jugula!
7: Con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato.
1: Ja, Arthur, ik heb dit bekeken. Jij hebt het ook gezien, hè, Aletta?
4: Ja.
1: Misschien kun jij nog nog iets meer beschrijven wat we zien en wat we horen in dit filmpje? Wat is er te zien, en wat wordt er gezegd?
3: Dus op zijn sociale media, Instagram, plaatst Vanacci door AI gegenereerde filmpjes die zich allemaal afspelen in het Romeinse Rijk. Of een soort van geïdealiseerd, gladiator-achtig Romeinse Rijk. Ook heel duidelijk, hè? Het fascisme heeft altijd in Italië een obsessie gehad met het oude Rome. Dat zie je dus ook bij deze persoon terugkomen. En het zijn filmpjes waarin hij als generaal met een kuurdas en een cape om...
1: Ja, hij lijkt uit de cast van de Gladiator.
3: Zeker. Ja.
1: Hij heeft zichzelf een beetje opgepompt, jonger gemaakt.
3: Hij ziet er natuurlijk jonger en gespierder uit dan hij in werkelijkheid is. Zijn vrouw is er ook. En Meloni zit ook op een soort van bordes als een soort van keizerin. En in het midden van de arena, want daar speelt het filmpje zich af, zitten vastgebonden de leiders van de linkse politieke partijen in Italië. En daar wordt geroepen, jugula, dat betekent in het Latijn, snij hun keel door, letterlijk. Dat is een spreuk die in het oude Rome werd gebruikt om ter dood veroordeelde aan te klagen. En dan wordt er een leeuw losgelaten en dan zegt Vanacci in dat filmpje, ze zullen met de hamer en sikkel, dus de symbolen van het communisme, zullen ze ter dood worden
1: gebracht. Ja, die zie je ook in beeld, een hamer en een sikkel. En er staat al een van die linkse politici staat ook al met een afgehakte arm ingebeeld. Ja, wat dacht jij toen je dit zag, Aletta?
4: Ja, het zijn wel vrij heftige beelden. Ja, het gaat nogal ver om je tegenstanders letterlijk af te maken. Ook al is het dan met AI.
1: Ja. Mag dit überhaupt? Is dit niet strafbaar?
3: Er is natuurlijk heel veel discussie over geweest. Het is niet nog voor het gerecht gebracht. Hij heeft ook meteen een disclaimer erbij gezet in de comments op Instagram van dit is satire. Hè? Dat is wat je natuurlijk heel vaak ziet, hè, bij dit soort politici, dat ze ten eerste AI gebruiken om ook het verschil tussen waarheid en fictie eigenlijk te doorbreken. Maar tegelijkertijd ook continu zeggen, als ze worden beticht van dingen die over de grens gaan, van nee, ik bedoel het niet serieus, het is satire, je kunt me er niet op vastpinnen. Dat zie je bij hem ook. Maar het is natuurlijk heel duidelijk een extreem, agressieve, gewelddadige boodschap die eronder zit.
1: Ja, wat is die boodschap die eronder zit?
3: Nou, die boodschap die eronder zit is eigenlijk tweeledig. Ten eerste, dat refereerde aan het Romeinse Rijk als een soort van model van orde en gezag en discipline en ook militaire agressie. Wat echt in de Italiaanse geschiedenis bij het fascisme continu aanwezig is. En ten tweede, dus ook een heel sterke confrontatie zoeken met links. En wat Vanacci probeert is zichzelf eigenlijk aan de zijde van Meloni te scharen, maar tegelijkertijd die confrontatie met de linkse partijen heel erg op het spits te drijven.
1: Krijgt het een staartje in Italië? Want in mijn ogen, als jij dus een video maakt, of het nou AI is of niet, waarin linkse politici worden afgemaakt, waarin je laat scanderen, we moeten de kelen doorsnijden met een hamer en een sikkel. Is, gebeurt er niet iets in Italië van nu, dit is strafbaar, aanzetten tot haat?
3: Nog weinig. Het is nu ook het is zomerreces. Iedereen is in Italië 40 graden. Iedereen zit op het strand. Dus er wordt niet zo heel veel aandacht aan besteed. Maar je kunt er denk ik wel van uitgaan dat in de komende maanden, als het zomerreces voorbij is, dat dan de spanningen gaan stijgen in de Italiaanse politiek, ook omdat er verkiezingen aankomen volgend jaar.
1: En dan want die verkiezingen die komen inderdaad voor volgend jaar aan. Zie jij dat Meloni hierdoor zenuwachtig wordt? Dat
3: zeker. Ja, heel duidelijk.
1: Waar blijkt dat uit?
3: Nou, kijk, nogmaals, voor Meloni is het belangrijk om die gematigde agenda stand te houden. Hè. Zij is ook heel stabiel gebleken daarin eigenlijk. Zij is, in september wordt zij de langzittende premier uit de hele naoorlogse Italiaanse geschiedenis.
1: Vier jaar.
3: Dat is voor Italië is dat echt heel succesvol in een bepaald opzicht. Maar die gematigde agenda die komt nu dus onder druk te staan vanwege deze extremistische beelden en ideeën. Mm-hmm. En je ziet bijvoorbeeld dat zij probeert een beetje terug te slaan door. Nou, vorige week zagen we het naar aanleiding van de gebeurtenissen in Ceuta. Ja. Dan Meloni gaat dan meteen vol op het orgel en zegt: oh, we gaan de grenzen sluiten met Spanje. Terwijl zij donders goed weet dat er geen enkele migrant vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland is gekomen. Laat staan dat er eentje zou doorreizen naar Italië. Puur voor de bühne, voor haar eigen achterban, gaat ze voor op het orgel om aan te geven, ik kan ook heel streng zijn.
1: Ja, dus dat doet ze eigenlijk alleen maar voor haar eigen achterban.
3: Zeker. Een puur politiek steekspel is het.
1: Maar laat Italië zien wat er gebeurt eigenlijk wanneer. Waar kijken we nou naar? Want dit is dus nog een radicaler rechts dan het rechts van Meloni eigenlijk. Zij wordt dus ingehaald.
3: Ja.
1: Wat voor effect heeft dat?
3: Nee, ik denk dat je zou kunnen zeggen, kijk, Italië heeft sinds 4 jaar dus als eerste Europese land een radicaal rechtse regering. Meloni zit inmiddels al bijna 4 jaar aan het roer. En je kunt ervan uitgaan dat gaat ook elders gebeuren. Denk aan Frankrijk en Duitsland. En wat je dan ziet is dat zo'n radicaal rechtse regering misschien wel zichzelf probeert te matigen binnen een soort van internationaal kader.
1: Mm-hmm.
3: Maar dat niet zozeer de bedreigingen voor die regeringen komen vanuit bijvoorbeeld linkse oppositie, maar meer vanuit andere, extremere rechtse krachten. Ja. Die proberen dat radicaal rechtse domein nog verder op te rekken.
1: Het Overtonvenster eigenlijk ook.
3: In essentie wel.
1: Maar als je naar de peilingen kijkt, staat hij maar tot nu toe op 7%.
3: Ja.
1: Waarom hoe kijk jij daar naar dan?
3: Nou,
1: het klinkt namelijk heel weinig.
3: Het klinkt weinig. Het is wel te vergelijken met bijvoorbeeld FVD in Nederland. Maar het is belangrijk omdat in Italië er eigenlijk twee grote blokken zijn. Een links- en een rechtsblok. Die zijn vrij stabiel. Ongeveer allebei rond de 45%. Om de verkiezingen te kunnen winnen, die er dus aan gaan komen volgend jaar, heeft Meloni een coalitie nodig waar meestal sowieso 42% van de stemmen gaat halen. Zelf heeft ze iets van 30%. Ze heeft een paar andere kleine partijtjes erbij nodig om daar aan te komen. En dat betekent waarschijnlijk dat ze ook deze Vannacci binnenboord moet halen. Want anders is er voor haar het risico dat zij niet met haar coalitie de regering kan gaan vormen. En dat toch dat bijvoorbeeld een linkse regering gaat worden. Dus zij moet, linksom of rechtsom, moet ze deze figuur binnenboord halen.
1: Mm-hmm.
3: Tegelijkertijd moet ze ook voorkomen dat ze daardoor zelf ook wordt meegesleurd in dat extremistische verhaal, wat voor haar eigen agenda, zeker internationaal gezien, problematisch gaat worden. En ook belangrijk misschien hierbij om nog te noemen, is het internationale kader. Want Meloni heeft zich ook relatief pro-Europees en pro-Oekraïens opgesteld.
1: Ja.
3: Afgelopen jaren. Vannacci, ik zei het al,
1: ja,
3: Rusland. De militaire Moskou is echt een Poetinesk figuur.
1: Ja, hij wordt ook als het paard van Troje gezien, hè?
3: Precies.
1: Van Rusland.
3: Ja, het zou heel goed kunnen
1: waar duidt men op dan, met die uitspraak?
3: Nou, net als veel andere van dit soort extreemrechtse figuren of partijen in Europa, is hij iemand die zegt, we moeten vooral geen wapens meer geven aan Oekraïne. We moeten vooral op zoek gaan naar een soort van diplomatieke oplossing door met Rusland te praten. Dus dat wordt voor Meloni lastig om dat verhaal ook binnen een mogelijke coalitie op te nemen.
1: Kortom, Meloni ligt hier misschien wakker van, maar
3: zeker
1: ook Oekraïne en de rest van Europa.
3: Dat vermoed ik wel, ja. Ja.
1: Dank je wel.
0: De Bureau Buitenland Zomertafel.
1: Ja, u luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met mijn gasten Arthur Westijn, die we net hoorden over extreem rechts in Italië, en Aletta André over de spanningen tussen India en Pakistan. Want Pakistan wordt nerveus nu India overweegt de watertoevoer via de Indusrivier te beperken. Het land is sterk afhankelijk van dit water en het loopt nu zelfs zo hoog op dat kernmacht Pakistan dreigt met alle wapens die het heeft.
6: Any attempt to deprive Pakistan of the waters rightfully allocated to Pakistan under the Indus Water Treaty would have profound consequences for regional peace and security.
1: Ja, dit is vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan, Ishaq Dar. Aletta, kun je beschrijven waarom deze rivier, die Indusrivier, zo belangrijk is voor beide landen?
4: Ja, de rivier. Het gaat eigenlijk om 6 rivieren. Dus er zijn 6 rivieren die allemaal uitkomen, waaronder de Indus. En die andere 5 komen ook uit in de Indus, eenmaal in Pakistan. En vanuit daar stroomt hij dan uiteindelijk de zee in. Maar de 6 rivieren beginnen in India's gebied. Dus India heeft de macht of de mogelijkheid om die rivieren, als ze willen, voor Pakistan af te knijpen. Nou, nu is daar in de jaren 60 is daar een verdrag over gesloten, het Indus Water Treaty, het Indus Waterverdrag, waarbij zij die rivieren hebben verdeeld. 3 voor Pakistan, 3 voor India. En er zitten ook allerlei regels in over wat voor dammen en waterkrachtcentrales zij al dan niet mogen bouwen aan die rivieren. Wat voor informatie ze moeten uitwisselen. En elk jaar komen die watercommissies gewoonlijk bijeen om al dat soort zaken te bespreken. En ja, door echt decennia van oorlogen en steeds slechter wordende banden tussen India en Pakistan heeft dat waterverdrag altijd stand gehouden. Tot nu.
1: Wat is er dan nu zo anders?
4: Nou, Pakistan zegt dat India zelfs al begonnen is met projecten die ze eigenlijk niet zouden mogen doen onder dat verdrag. En dat komt omdat India vorig jaar heeft aangekondigd, hoe hebben ze het gezegd? Het verdrag tijdelijk in de wacht te zetten eigenlijk. Dus er is geen provisie om eruit te stappen. Dat mag niet.
1: Mm-hmm.
4: Ze mogen het ook niet schorsen of opschorten of wat dan ook. Dus ze hebben heel voorzichtig voor deze bewoording gekozen. Waardoor ze zeggen, nou, op dit moment houden we ons gewoon niet aan het verdrag. En dat is omdat Pakistan terroristen onze kant op blijft sturen. Vorig jaar was er een aanslag op toeristen. In het door India bestuurde deel van Kashmir. Waarvan India meteen zei, de Pakistanse staat zit daarachter. En dit is onze reactie. Wij gaan nu dit waterverdrag in de wacht zetten. Want zoals premier Modi destijds zei, en dat heeft hij ook al eerder gezegd, bloed en water kunnen niet tegelijkertijd stromen. Dus water wordt nu heel duidelijk ingezet als drukmiddel om in dat conflict om Kashmir.
1: Aha, oké. Dus en gaat het echt over Kashmir?
4: Uiteindelijk wel. Dat is de reden waarom India het nu in de wacht heeft gezet. Mm-hmm. Al die rivieren stromen ook door Kashmir. India heeft in 2019 de gedeeltelijke autonomie van Kashmir ingetrokken. Waardoor die soevereiniteit over dat gebied eigenlijk nog belangrijker is geworden. Zij internationaal ook heel erg willen uitdragen. Dit is ons gebied. En wij mogen dus ook waterkrachtcentrales in die rivieren, in dat gebied, in die regio bouwen. Iets wat Pakistan overigens ook al doet met Chinees geld. Waarvan India weer zegt, dat mag niet. Want dat is ook van ons.
1: En voordat we naar China gaan en verder over Kashmir praten, wat heeft het eigenlijk, nu is dus de dreiging onder andere dat die watertoevoer wordt afgesloten voor Pakistan. Wat zou dat betekenen voor het land?
4: Ja, want los van alle politieke, geopolitieke spanningen gaat het ook om water. Het water is ook belangrijk. En dat is een ander groot verschil vergeleken met de jaren 60. Sinds dat verdrag is gesloten. Sindsdien is Kashmir een militante conflictzone geworden. Sindsdien zijn India en Pakistan atoommachten geworden. Sindsdien is China uitgegroeid tot wereldmacht. Maar sindsdien is de waterschaarste ook heel erg toegenomen. Klimaatverandering speelt daarbij een rol. Maar ook beleidskeuzes die beide landen hebben gemaakt.
1: Dus wat merken de mensen daarvan? Of de
4: Het grondwaterniveau daalt. Droogtes. Op heel veel plekken is de waterschaarste echt kritiek. En dat is waar voor zowel India als Pakistan. Maar in Pakistan zijn de risico's van specifiek deze rivieren nog groter. Want het water dat uit deze rivieren komt, is goed voor echt 90% van het water waar alle landbouw in Pakistan afhankelijk van is.
1: Alle landbouw?
4: Ja.
1: Dus als India dit doet, dan betekent dat gewoon een catastrofale, een catastrofe voor de landbouw in Pakistan.
4: Ja, de vraag is of ze dat kunnen natuurlijk. Want er wordt nu gedreigd vanuit India. De waterminister zei van not even one drop of water will go to Pakistan. Technisch gezien, je kan niet een hele rivier tegenhouden. Dat kan India niet. Daar hebben ze niet de reservoirs en de technologie voor. Maar ze kunnen wel op bepaalde momenten meer of juist minder water binnenlaten bij Pakistan. Wat heel erg lastig gaat zijn in bepaalde seizoenen.
1: En wat heeft Pakistan vervolgens voor, wat kunnen zij hier tegen doen?
4: Los van de atoomwapens.
1: Maar die hebben ze beide.
4: Het interessante is dat India ook als één argument geeft van water is één van de dingen die we nog kunnen inzetten tegen Pakistan. We hebben verder eigenlijk bijna alle middelen al gebruikt in dit conflict. We willen geen atoomwapens gebruiken. En dus is dit een soort van de-escalatie om dan water als drukmiddel te gebruiken.
1: Terwijl
4: Pakistan vindt het eerder een escalatie. Omdat zij zeggen van hier staat echt ons bestaan staat op het spel. Wat Pakistan nu doet is heel erg internationale platformen opzoeken. Mm-hmm. Ze zijn naar de VN-veiligheidsraad gegaan en hebben gezegd, willen jullie alsjeblieft India ervan overtuigen aan dit verdrag te houden. Het internationale hof van arbitrage zijn ze naartoe gestapt. Dat heeft in het voordeel van Pakistan beslist. India erkent het hof niet in dit geval. Zij zeggen, het waterverdrag zelf heeft provisies voor conflictresolutie. En daarbinnen willen we het houden. India zegt altijd, dit is een bilateraal issue. We willen geen internationale bemoeienis. Maar Pakistan zoekt dat heel erg op. Er was onlangs ook een conferentie in Brussel bijvoorbeeld georganiseerd door de Pakistanse ambassade in Brussel. Dat is waar je meneer Dar hoorde spreken.
1: Ja, er werd overigens ook nog door de defensieminister van Pakistan gezegd dat ze niet aarzelen om oorlog te gaan voeren als de waterveiligheid wordt gebroken. Hè? Jij zei net, ze hebben atoomwapens. Hoe serieus moeten we deze dreiging nou nemen?
4: Ik acht toch de kans dat atoomwapens worden ingezet extreem klein. Ik denk dat geen van de partijen dat echt willen. Maar dat er nu mee wordt gedreigd, dat is wel, dat is wel problematisch natuurlijk. En daar komt bij, we hadden het net al even over China, dat China ook een goede band heeft met Pakistan en ook een groot belang in deze kwestie. Want China heeft miljarden geïnvesteerd in de infrastructuur in Pakistan, waaronder langs die rivieren.
1: Mm-hmm. Dreigt het daar dan mee een regionale conflict te worden?
4: Ja, maar China heeft zijn eigen middeltjes om te voorkomen dat atoomwapens gebruikt hoeven te worden. Want die rivieren die door India naar Pakistan stromen, die hebben hun oorsprong in China. Dus als India water van Pakistan gaat afknijpen, dan zou China theoretisch precies hetzelfde tegen India kunnen doen. Dus wat dat betreft neemt India ook best een groot risico door met zulke harde woorden te dreigen met water, omdat ze zelf ook kwetsbaar zijn.
1: En wat kan deze twee landen nog bij elkaar brengen? Ironisch genoeg beide hun onafhankelijkheid vieren, geloof ik, over een paar dagen.
4: Ja, ja.
1: Van de Britten.
4: Ja. Achter alle harde woorden is ook wel hoop. Want ook het afgelopen jaar, nadat dit verdrag in de wacht is gezet, heeft India nog wel informatie met Pakistan gedeeld over mogelijke overstromingen bijvoorbeeld. Zo van, pas op, we hebben heel veel water. Dat komt binnenkort jullie kant uit. Dus daaruit blijkt wel dat ze toch nog steeds met elkaar praten op een technisch niveau. En wat India uiteindelijk wil, en wat ze eigenlijk ook al jaren
1: willen.
4: Waarom
1: doen ze dit dan inderdaad?
4: Wat ze uiteindelijk willen is een herziening van het verdrag. Ze zouden het willen heronderhandelen met betere voorwaarden voor India. Ze vinden dat er destijds te veel water naar Pakistan is gegaan met te weinig mogelijkheden om te bouwen naar gelang ze willen.
1: Onderhandelen.
4: En voor eigen publiek is dat ook belangrijk, die belofte.
1: Dankjewel, Aletta André en Arthur Westijn. Straks Villa VDB, maar eerst het NOS Journaal. Dat direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. En wij zijn er morgen weer om 2:30. Dank jullie wel.

0: Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: Want met de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
3: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
4: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
5: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
1: Nou, ik wil zeggen, ja,
5: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
1: Maar wat vind je, Tom?
6: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
10: NPO Radio 1. 2 uur.
0: Jurgen van den Berg.
11: Goedemiddag allemaal. Zometeen het derde deel van de Villa VDB-serie over thuis. Het huis Sloetjes in Hilversum is een doodnormale doorzoomwoning waar de tijd in de jaren 50 lijkt te zijn stopgezet. Wat zegt zo'n plek over de huidige tijd en het gevoel van thuis? Vragen en de antwoorden komen zo direct in dit fijne radioprogramma. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
12: De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Kaup moeilijk of eigenlijk niet begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag en naar verwachting is het einde nog niet in zicht. Schepen hebben daarom weinig lading bij zich, zag correspondent Gimbal Duk bij de Rijn in Duisburg.
13: De meeste nog maar 20% van wat ze normaal kunnen vervoeren. Ja, en meer dan dat gaat eigenlijk niet meer, omdat de schepen dan te diep in het water komen te liggen en de bodem dus raken. De meeste binnenvaartschepen komen ook niet verder dan dit punt. Het traject tussen Mainz en Koblenz, daar ligt het water nu al te laag om met de meeste schepen doorheen te varen. Bij het meetpunt Kaup, het meest kritieke punt in de Rijn, wordt nu een waterstand van 134 centimeter gerekend. En daar kan eigenlijk geen normaal binnenvaartschip meer doorheen. Dus de facto is er nu al sprake van een tweedeling van de Rijn.
12: Het is al tijden droog en daar komt in de komende dagen geen verandering in. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44. De boot, met ongeveer 120 mensen aan boord, kapseisde op het Caribameer. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Er is een noodplan in werking getreden om de olie die voor de kust van Oman uit een tanker lekt weg te krijgen, zegt de VN. Het schip heeft zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord. Europese landen zeggen dat de tanker deel is van de Russische schaduwvloot. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De politie in Rotterdam is op zoek naar de dader of daders van de bekladding van overheidsgebouwen. Agenten bestuderen beelden van bewakingscamera's om te achterhalen wie er onder meer pedofielen op de ramen bij de rechtbank heeft geschreven. Ook gebouwen van het UWV en de reclassering zijn met rode verf beklad. Mogelijk is de vernieling een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen en door achter vermeende pedofielen aangaan. Rond 8 uur vanavond turen we met miljoenen tegelijk omhoog voor de grootste zonsverduistering sinds 1999 in Europa. Nog altijd zijn veel mensen op zoek naar eclipsbrillen om veilig naar de zon te kunnen kijken. Ook bij het Museum in Den Haag is het druk. Daar gaan de allerlaatste brillen over een uurtje in de verkoop. En daar stonden mensen al vroeg voor in de rij, zag verslaggever Mark Robin Visser.
6: Voor de ingang van het museum is hier en daar nog wat schaduw, maar er staan toch ook wel mensen echt in de brandende zon hier te wachten.
14: Hallo.
6: U hebt zelfs boterhammen meegenomen, zie ik.
14: Nou, wel nodig hoor, ja. Als je lang zo lang moet wachten.
6: Hoe lang staat u hier al?
14: Sinds 8:45.
6: En dat allemaal voor een brilletje, mevrouw?
14: Ja, het klinkt een beetje stom uiterlijk. Maar iemand vertelde dat de volgende eclipse is over 60 jaar. En dat haal ik niet.
6: Dat moet nu gebeuren.
14: Het is ook lekker weer ook.
15: Ik sta er al, denk ik, vanaf 9:00.
6: Vanaf 9:00 vanochtend?
15: Ja.
6: En er is hier nergens in Den Haag nog een ander brilletje te krijgen?
15: Ik heb overal gezocht en doorgevraagd. Maar ik hou het gewoon op één plek. En dan hoop op zee. En anders dan is het gewoon op het strand rond wandelen. Kan ik eentje even lenen of zo.
6: Nou, u staat vooraan, dus houd moed.
15: Ik ga het zeker doen.
16: Very nice sandwich.
6: Deze meneer eet een hele lekkere sandwich. En die zegt, ik heb niks te klagen. En jullie dan?
17: Het is de tweede dag, ja.
6: Gisteren, u staat hier ook voor de tweede dag?
17: Ja, gisteren 5:30.
6: Ik u hebt hier 5,5 uur gestaan.
17: Ja. Het was binnen, dan in een rij. En om 2:00 ze hebben ons gezegd dat ze hebben geen brillen gekregen.
18: Ja. Kijk eens, ze kunnen wat drinken.
6: Er worden drankjes aangeboden.
18: Het is hier gezellig, je staat met leuke mensen in de rij. Zij weten toch ook niet dat hier een stel gekken gewoon maar 7:00 voor een brilletje
6: gaat. U zegt
18: staan.
6: Het, hè?
18: Ja, ik heb het ook over mezelf, hè? Nee hoor, ze
6: een
18: doen
6: een beetje het gek prima. Is het wel natuurlijk.
18: Ja.
6: Maar goed.
18: Nou, je moet een beetje gek zijn in het leven, of niet?
12: Op dit moment staan zo'n 200 mensen in de rij voor het museum. In Nederland begint de zonsverduistering rond 7:15. Rond 7:50 is het hoogtepunt. Binnen Europa zal op IJsland en in Portugal en Spanje een volledige zonsverduistering te zien zijn. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden.
19: ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriesen.
20: Goedemiddag Jurgen. 30 kilometer file in het land. Een kapotte vrachtauto blokkeert de rechte rijstrook van de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat is bij knooppunt Burgerveen. 5 kilometer file daar en een klein kwartiertje vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Alblasserdam 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En de A58 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda na een autobrand bij Wouwse Plantage. Gaat naar verluid nog tot 6:30 vanavond duren, de opruimwerkzaamheden. Tot die tijd richting Breda omrijden over de A4, de A59 en de A17.
21: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
23: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
24: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
23: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:45, VPRO NPO 2.
22: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
26: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
28: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Creon kozijnen.
30: Hallo, u spreekt.
1: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Jurgen van den Berg.
11: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van het middelste kind. Bent u middels kind of kent u er een? Nou, het is uw dag. Een gastenlijst heb ik hier in mijn linkerhand. Cunera Vergeer, ze is van de vereniging die het huis Snoetjes in Hilversum beheert. In die woning lijkt de tijd in de jaren 50 te zijn stilgezet. En daarover gaat de derde aflevering van onze zomerserie Thuis. Vissen wordt gezien als een sport voor senioren, maar de vispassen voor jongeren die zijn niet aan te slepen. Ik ga er zo meteen over praten met een visfluencer, namelijk Jelmer Simmers. En het is een van de droogste jaren ooit in Nederland. En hoewel er de komende dagen wel wat regen wordt voorspeld, lijkt het erop dat we nog lang niet van de droogte af zijn. Dat weet ook deze woonbootbewoner.
5: Aan die kant zitten we aan lager wal, dus we liggen helemaal scheef. De voordeur merken we het ook aan. Die gaat niet meer goed dicht. Die hebben we moeten afzagen, zodat die wel dicht kan. Je ziet de kieren hierbovenin waarmee we te maken hebben.
11: Ja. Dat klinkt niet goed. De vraag van vandaag is, hebben we bedacht, wat doet u om water te besparen? Dus tips enzovoort zijn van harte welkom. Wat doet u allemaal? Misschien ook herinneringen aan eerdere dorre en droge periodes. Kom maar door met de verhalen op villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Maar we beginnen bij de voordeur, bij de intercom van de villa. Daar staat onze huisvriendin en dat is Juliet Sarius.
7: Dag Jurgen.
11: Goeiedag.
7: Goedemiddag. Ik hoorde net dat door de droogte de deuren niet meer open kunnen. Nou, vandaag is het inderdaad is het tijd van overvloed in de moestuinen. Naast tomaten en allerlei andere vruchten is het ook vooral de tijd van courgettes. De opbrengsten van courgettes zijn enorm. Zeker in de kleine moestuintjes worden veel aan courgettes geoost in deze periode.
11: Ja.
7: En ja, wat doe je ermee?
11: Ja, inderdaad. Wel, eventjes tussen jou en mij, hè. Luistert nu toch niemand. Maar eerlijk gezegd, ik vind die courgettes, ik sla me eigenlijk altijd over. Ik vind er eigenlijk niks aan.
7: Dat hangt er vanaf wat je ermee doet. Ik vind de courgettes inderdaad best wel veelzijdig. Het is zeker als je dat wekelijks eet, wat ik de afgelopen tijd wel gedaan heb. Want het is echt wel oogsttijd voor courgettes. Dan kom je het regelmatig tegen in allerlei varianten. Maar als je het vandaag toevallig ook een recept in de krant geschreven voor de courgette, want het is heel veelzijdig. Je kan het gebruiken in soepen, als stoofgerecht, in curry's, zelfs in zoete gerechten of een muffin. Of het vocht kan je ook uitknijpen en kan je verwerken in een smoothie. Dus eigenlijk heel veelzijdig.
11: Okay.
7: En je hebt gelijk, hij is neutraal van smaak. Redelijk neutraal van smaak, die wij in de winkel kopen overigens.
11: Ja, oké. Okay. En hoe kan dat er zo'n enorm overschot van is?
7: Het is omdat het een heel snel groeiende vrucht is. Want eigenlijk is de courgette een vrucht die we eten. Wat we eten is de nog jonge, nog onrijpe vrucht van een plant. Die oorspronkelijk uit Mid-Amerika kwam, waar het al heel lang naast maïs en bonen een belangrijk voedselgewas was. En toen de Europeanen naar Amerika gingen, hebben ze de zaadplanten overgebracht naar Europa. En vooral Midden-Europa, waar het natuurlijk door de Italianen als zucchini wordt genoemd. En wij noemen het op zijn Frans de courgette. En het is overvloedig. Het is eigenlijk een heel gewone zomerpompoen die bij ons een plek echt wel heeft gevonden in heel veel gerechten. Ja.
11: En mensen die een moestuin beginnen, die denken, nou, laat ik een beetje makkelijk beginnen, en die pakken dan de courgette.
7: Die pakken vaak de courgette. En omdat je gewoon makkelijk winst hebt met de courgette. En ik zou zeggen, begin ook te kijken naar andere vormen. Want je hebt die ronde courgette, die kan je heel mooi vullen. Wij eten vooral in de winkel, hebben we de groene. Die is inderdaad wat saai qua smaak. Maar bijvoorbeeld in Italië is de nootachtige smaak van de Costa della Romanesco is een van de geliefde courgettes die er zijn. Er zijn trouwens honderden verschillende soorten courgettes. En als je een overschot hebt, Moet je natuurlijk ook kijken van als je er 3 of 4 hebt. Ja, goed, eet het op. Lekker grillen vind ik het lekkerst. Gewoon een klein beetje olijfolie en bakken op de grill of op de bakplaats. Maar ga je naar 10 en meer courgettes, dan zou ik zeggen, vooral veel chutneys maken. Maak er soep van. Vries ook een deel in. Want we hebben het net gehad over de droogte die er is. Ik ga eruit vanuit dat we in de winter niet opeens een heel groot tekort aan courgettes gaan hebben. Maar het is wel een seizoen die nu veel te krijgen is. En ook veel in moestuinen is. En volgens mij moeten we ook weer kijken naar wat is in een bepaalde periode volop aanwezig. En waar moeten we in de winter misschien wel meer voor gaan betalen. Want die droogte zal ook effect hebben op hoe wij de komende periode gaan en moeten eten. Ja. Het zal zeker niet...
19: Ik zou zeggen, kijk, die courgette is zo. En daar is er dus nu heel veel van. Dus als je familie bent van iemand met een moestuin, dan is de kans vrij groot dat je wat courgettes toegestopt krijgt. Maar waar kunnen die mensen dan op overstappen? Wat kunnen ze er nog meer bij gaan doen? Want het wordt ook steeds warmer in Nederland.
7: Het wordt er zeker. Ja, uien, tomaten, komkommer. Er is veel mogelijk. Maar eerlijk gezegd, ik ben geen tuiner. Ik ben eerder de verwerker van al het fruit en groente die er is. In plaats van iemand die een moestuin heeft en zelf aan de slag gaat. Ik ontvang graag alles wat mijn buren en mijn collega's en vrienden te verwerken hebben. Maar om nou te zeggen van waar stappen we op over? Ja, onze temperatuur verandert. Dus ik denk dat we ook zeker kunnen kijken naar groentes die in warmere regionen ook geplant kunnen worden. Dat zal zeker gebeuren. Ja. Maar daar heb ik geen concreet antwoord op.
19: Nee, nu even aandacht dus voor de courgette. Vandaag staat het recept van jou vandaag in de krant, zei je dat?
7: Ja, staat in de krant vandaag.
19: In Trouw,
7: in de Trouw. Een courgette recept met kokos en fenugreek. Okay. Een heerlijke lauwwarme salade met die courgette.
19: Nou, dan kunnen mensen daar even naartoe gaan. Dankjewel. U hoorde.
7: Alsjeblieft.
19: Kok, kookboekenschrijver en huisvriendin van Villa VDB. Judith Saris.

0: Zit eens. I can hear music. Waar are the Beach Boys?
1: Jurgen van den Berg.
2: Tot 4 uur.
3: Villa VBB.
0: Uw eigen huis voelt vanzelfsprekend als thuis, maar wat misschien nog vertrouwder voelt is het ouderlijk huis, als u daar wel eens aan terugdenkt. Henk Sloetjes in Hilversum onderhield zijn ouderlijk huis nadat zijn ouders waren overleden. In feite zette hij de klok daar stil, waardoor de doorzonwoning een soort tijdcapsule uit de jaren 50 is geworden. Cunera Vergeer is van Hendrik de Keizer. Dat is een vereniging die monumenten als het huis Sloetjes beheert. Mevrouw Vergeer, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hallo.
0: De meeste mensen die langs dat huis lopen in Hilversum, die zal eigenlijk niks bijzonders opvallen, want hoe ziet het eruit?
4: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een woning in een rijtje. Een alledaagse woning uit de jaren 50 ongeveer. Waar in die straat heel fijn gewoond wordt door allerlei mensen. En bij ons huis hangen gewoon gordijnen voor de ramen. Staan plantjes ook in het raamkozijn. En je ziet eigenlijk niet dat daar iets bijzonders aan de hand is.
0: Nee. Het is een huis uit de jaren 50, dus na de oorlog. De wederopbouw heet dat dan, hè?
4: Klopt.
0: Die periode.
4: Ja, het klopt. Het is uit de wederopbouwperiode. En voor die tijd was het toch nog wel bijzonder. Ook al ziet het er nu normaal uit. Bakstenen, rode dakpannen op het dak en gewone kozijnen. Maar voor die tijd, een doorzoomwoning was wel iets nieuws. Hè? Want daarvoor had je eigenlijk veel huizen met ensuite deuren. En dat was hier uitgehaald. Dus je hebt heel veel licht binnen en daardoor noemen we het ook een doorzoomwoning.
0: Ja, doorzoomwoning. In de J.P. Koenstraat in Hilversum. Wat waren dat voor bewoners, die Ton en Nel Sloetjes?
4: Ja, het was het waren gewone mensen, maar toch wel heel bijzonder. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een busritje. Nel ging met haar ouders op vakantie naar Sneek een dagje. Ze zat in de bus over de afsluitdijk en zat naast een onbekende man. En dat was Ton Sloetjes. En dat was het begin van een liefde die nooit meer is overgegaan.
0: En wat deed hij eigenlijk?
4: Ja, hij werkte voor Philips. Dus hij kwam zelf uit het oosten van het land. Maar kwam uit een boerengezin. Kreeg een opleiding en had een talenknobbel. En tijdens de Tweede Wereldoorlog leerde hij makkelijk Duits. En daarna heeft hij Russisch opgepikt. En hij kwam te werken bij Philips in Hilversum. Waar hij zijn leven lang eigenlijk technische documentatie vertaalde. Dus bijvoorbeeld gebruiksaanwijzing voor een schierapparaat of zoiets dergelijks.
0: Ja. En wat maakte dat doodnormale huis dan zo bijzonder?
4: Nou, het allerbijzonderst is eigenlijk dat de alledaagse dingen bewaard zijn gebleven. Dus als je daar over de drempel stapt, dan ziet het er nog uit zoals het was toen Henk daar nog als kind woonde. Dus de kapstok is er nog, de portemonnee van mama ligt op de trap, de vloerbedekking nog hetzelfde. En als je daar kasten open doet, daar staat alles gewoon nog in de kast zoals het vroeger was.
0: Noem eens wat dingen. Wat ligt er allemaal?
4: Nou, bijvoorbeeld een maggiehouder. Er staat een theetafel met het oude servies. Als je de keukenkastjes open doet, vind je daar nog het potje Buisman.
0: Dat is altijd bij de koffie gedaan, hè?
4: Ja, bij de koffie, om de koffie wat minder slap te maken.
0: Ja, wat pitter in te brengen.
4: Dat is natuurlijk goedkoper. Ja. En de koffiemolen hangt er natuurlijk ook nog. Ook dingen die straks in de vergetelheid raken. Bijvoorbeeld de perforator die Ton altijd gebruikte. En ook zo'n kussentje om postzegels mee nat te maken. Die wij allemaal nog wel kennen, maar die men over 20 jaar echt niet meer, daarvan weet men niet meer wat het dan is.
0: Ja. Grappig. En die Henk Sloetjes, want op een gegeven moment zijn ouders zijn overleden. Dus dat huis bleef dan over. En waarom heeft hij besloten om het gewoon zo te laten?
4: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Het feit is dat hij altijd wel heel geïnteresseerd was in geschiedenis. Hij hield van de geschiedenis, hield van oude auto's. Zijn eerste auto was ook een oldtimer. Nou, voor een 18-jarige jongen is dat natuurlijk best wel bijzonder. En blijkbaar heeft hij gedacht van toen zijn ouders overleden, wat ga ik met het huis doen? En eigenlijk heeft hij helemaal niets gedaan, letterlijk. Hij heeft uiteindelijk besloten om het in stand te houden. Maar hij is er wel iets aan gaan veranderen. Hij is eigenlijk bijna als een soort van conservator aan het werk gegaan. Hij heeft namelijk toch veel dingen teruggebracht die in de loop van de tijd verdwenen waren, maar die hem aan zijn kindertijd herinnerden. Dus je kunt wel zeggen dat hij toch die herinneringen levend wilde houden, wilde bewaren. En dat was ook de reden waarom hij op een gegeven moment met Hendrik de Keizer Monumenten in contact is gekomen, om te kijken of hij het huis aan ons kon nalaten en dat wij het misschien ook voor het publiek zouden gaan openstellen.
0: Ja. Normaal gesproken, jullie hebben veel meer panden in beheer, maar dan gaat het om prachtige grachtenpanden, bijvoorbeeld in Amsterdam. En
4: exact.
0: Wat dacht u toen dit aangeboden werd dan?
4: Ik dacht, oh nee, letterlijk. Zo'n heel huis vol objecten. Hoe gaan we dit in godesnaam conserveren en behouden en beheren? Want dat is natuurlijk nogal een uitdaging. Ook omdat, ook als die kastjes stonden vol met spullen, maar ze zaten ook allemaal nog vol met spullen. Dus de pillen in de pillenkast, in de medicijnenkast. Alles moest leeggehaald worden, uit het huis gehaald worden. We hebben letterlijk duizenden objecten daar weggehaald, schoongemaakt en weer teruggezet. We zijn daar met experts, met restauratoren, met van allerlei mensen aan de slag gegaan om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
0: Ja, wat grappig. Dus uiteindelijk wel ja gezegd tegen dat verzoek?
4: Uiteindelijk zeker ja gezegd. Dat kwam ook omdat wij ook graag de huizen uit het verleden levend wilden houden en willen laten kunnen zien aan mensen. Dus we vinden het ook heel belangrijk dat mensen daar over die drempel komen en dat ze het kunnen zien. Dus dat is ook echt absoluut de reden geweest dat we hebben gezegd we gaan het doen. Maar toen we zeiden dat we het gingen doen, hadden we nog geen idee wat er allemaal nog ons te wachten zou staan. Dus we zijn er 2 jaar mee bezig geweest.
0: En hoe zorgt u dat het huis dan zo blijft zoals het nu is en niet in verval raakt?
4: Ja, dat doen we met een hele ploeg mensen. En heel belangrijk zijn onze vrijwilligers. Die voor ons het huis openstellen, maar het ook koesteren en beheren. En natuurlijk hebben we een team met experts. Dat als er iets stuk gaat, dan gaan wij langs om het weer te maken of te herstellen. Maar de vrijwilligers zijn wel degene die het voor ons op een hele goede manier weten te behouden. Ja. Door te gebruiken, eigenlijk.
0: Ja. Want voor de goede orde, Henk Sloetje is intussen ook overleden, hè?
4: In 2021, ja.
0: En die heeft toen gezegd van, u begon al te vertellen over hem dat hij heel erg, een liefde voor geschiedenis had en zo. Dus dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. En hij heeft op deze manier gezorgd dat het dus nu eigenlijk blijft in de staat zoals hij het had gewild ook.
4: Ik ben benieuwd wat hij ervan had gevonden als hij nu zou zien hoe wij dit openstellen voor het publiek.
0: Ja.
4: Maar ik denk dat hij dit heel erg een wens van hem zou zijn.
0: Ja. Wat ook bijzonder is, daar gaat het natuurlijk tegenwoordig ook wel over, van spullen die eigenlijk een leven lang meegaan. Dat is natuurlijk heel lang niet geweest van iets ging kapot, nou ja, dan kocht je maar weer wat nieuws. Ja. En die spullen die hier staan, die staan er dus nog steeds gewoon. Hè?
4: Het is ongelooflijk. Ton en Nel hadden een boekje met trouwcadeaus. En daarin stonden 106 cadeaus genoteerd. Ik zei het al even over die theetafel bijvoorbeeld. Maar ook een plantenbak en een schaal en weet ik veel wat. En Henk die heeft toen hij het huis dus van zijn ouders kreeg nog eens nagegaan aan de hand van dat boekje welke objecten er allemaal nog stonden. Meer dan de helft van de spullen stonden er nog. Dus zij waren ook mensen die heel duurzaam eigenlijk met hun huis en met hun interieur omgingen. En dat is natuurlijk voor ons eigenlijk ook nog wel iets om van te leren tegenwoordig.
0: Ja. Dus eigenlijk moeten we allemaal daar een bezoek brengen. Maar kan dat ook? Ik bedoel, is het open voor bezoek?
4: Ja, dat kan zeker. Maar die doorzoomwoning is niet heel groot. U zei het al, dat is iets heel anders dan een grachtenpand bijvoorbeeld. Je kunt op donderdag en vrijdag een bezoekje aan het huis brengen, maar er kunnen maar 6 mensen tegelijk naar binnen. En je doet dan zelf een rondleiding. Je mag daar even op de fauteuil zitten of op de bank. Dan zie je de film over de familie. En uiteindelijk na je rondtour krijg je ook een kopje koffie, kopje thee met een Maria-kaakje of een sprit aan de eettafel.
0: Ja. Ja, geweldig. Het lijkt me ook een prachtig decor voor series en zo.
4: Ja, dat is het ook absoluut. En we krijgen veel verzoeken. Maar u begrijpt dat het ook een heel kwetsbaar interieur is.
0: Ik snap dat, ja. Nou, hartstikke mooi. We gingen even, laten we zeggen, via dit gesprek in een soort tijdmachine terug naar de jaren 50. En u kunt het dus bezoeken. Daarvoor moeten mensen zich melden bij Hendrik de Keizer? Of?
4: Ja, even op de website kijken. Ja. Als je googelt op Huis Sloetjes, dan kom je er vanzelf wel uit. En van tevoren graag tickets reserveren, want anders lukt het bijna niet om naar binnen te komen.
0: Dank voor het gesprek. Cunera Vergeer was dat.
4: U
0: van
4: ook bedankt.
0: Hendrik de Keizer, Monumenten. Steph Chura, moet ik zeggen. Dat is een zangeres en liedjeschrijver uit Detroit. Jarenlang maakte zij muziek voor tussen de schuifdeuren, dus redelijk in de anonimiteit. Tot een vriend van haar overleed en zij besefte, ik wil nog muziek uitbrengen bij leven en welzijn. Nou, dat is intussen gebeurd. In oktober verschijnt er een nieuw album van haar, Dancing Alone on the Concrete. En daarvan nu alvast een voorproefje. Dit is Steph Chura met Danny.

0: Ventura en het liedje heet Danny. Haar album komt eraan pas in oktober over Dancing Alone on the Concrete. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Levi van Eck.
2: Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer door kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog de lichamen van tientallen volwassenen en 10 kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbestruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er ongeveer 4000 oude jeneverbestruiken. Daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. En een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moet daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Helene de Geest?
3: Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd. Onder andere eentje op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Amersfoort West. Er is daar maar één rijstrook open en dat kost je vanaf Soest ongeveer een kwartier. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Burgerveen, daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, daar is de vertraging 10 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom Breda, die is helemaal dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Want daar is een autotransporter uitgebrand. Het bergen gaat lang duren, waarschijnlijk tot na de avondspits, tot een uur of 6:30. Je kunt omrijden over de A4, de A59 en de A17.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Schepen die op het droge liggen, dorre voetbalvelden, et cetera, et cetera. Ja, het is droog geworden. Net in het journaal ook alweer wat dingen voorbij komen. Al ruim 2 weken is er geen druppel regen meer gevallen. En ook de weersverwachting ziet er dor en droog uit voor de komende tijd. We kunnen het natuurlijk niet laten regenen.

0: kan alleen maar bij Donald Duck in zijn strips. Maar de vraag is, wat doet u om water te besparen? Reageer kan naar het Villa VDB mailadres. Dus dat is villavdb@omroepmax.nl. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Renske heeft al gereageerd. Ze geeft als tip koud douchen. Want dan douche je nooit te lang, zegt ze. Of ga je snel onder de tuinslang staan, dat kan ook. En zij denkt dat het de vanzelfsprekendheid van iedere dag maar douchen, dat dat ook gewoon eens een keer voorbij moet zijn. Hans de Groene, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent directeur van VWIN, dat is de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. We horen voortdurend over dat watertekort, maar hoe zit dat dan met het drinkwater?
1: Ja, wij hebben geen tekort. En dat is op het eerste gezicht een merkwaardig contrast, hè, de ellende in de land- en tuinbouw, de problemen met de binnenvaart die we net nog hoorden. Drinkwater gaat gewoon door. En ja, dat heeft ermee te maken in de eerste plaats dat, hoewel drinkwater ontzettend belangrijk is, het qua hoeveelheid, afgezet tegen dat grote geweld van de rivieren en het IJsselmeer en alle regen die elk jaar in ons land valt, het toch eigenlijk maar weinig is. Opgeteld alle drinkwater dat we elk jaar gebruiken, is zo'n 1,5% van het zoete water dat ons land jaarlijks bereikt. Dat is het eerste punt. En ja, daarmee verweven ook is dat de drinkwatervoorziening in ons land gewoon heel robuust is ingericht. En wel tegen een stootje kan in tijden als deze.
0: Ja, ik hoor die mevrouw in Delfzijl al zeggen, dat is zeg maar een beetje onze kieluisteraar, die zegt nu tegen de man, Harry, gooi het zwembad mee weer vol, want het is allemaal niet zo erg.
1: Nee, dat zeggen wij niet.
0: Oh, okay,
1: wij zeggen altijd, ga bewust en verantwoord met drinkwater om. Hè, want altijd al. Want het kost sowieso energie, grondstoffen en dus geld om drinkwater te maken. Dus wees er verstandig mee. En in tijden als deze helpt het ook om pieken tegen te gaan. Hè. Als het heel heet en droog is, hebben drinkwaterbedrijven te maken met verhoogd gebruik. En dan is in enkele gevallen wil het wel eens voorkomen dat de productiecapaciteit echt volledig benut wordt. En dan helpt het om het verbruik te verminderen, in ieder geval over de dag te spreiden.
0: Maar zeg maar heel direct van die droogte, daar hebben we zeg maar qua drinkwater nog niet heel veel last van.
1: Nou ja, dan moet ik. Nee, want de drinkwatervoorziening is robuust. En dan moet ik ook een beetje uitleggen waar het drinkwater vandaan komt, denk ik. Hè. Dat, dan wordt het wat concreter. Een groot deel van ons land gebruikt drinkwater dat uit grondwater wordt gemaakt. Dus vooral in het noorden, het oosten, het zuiden van het land. In het westen kan dat niet, omdat het drinkwater of het grondwater hier wat te zout is. Hier gebruiken we water uit de rivieren en het IJsselmeer. Nou, in dat laatste geval, de drinkwaterbedrijven die dat doen, die hebben voorraden, buffers. Hè. We gebruiken bijna langs de hele kust de duinen om drinkwater te maken. Daar onderhouden we grote zoetwaterbellen. Die vullen we uit de rivieren en uit het IJsselmeer. Daar zit dus voorraad in.
0: Maar daar zou dus op termijn wel, omdat dat uit rivieren zegt u komt en uit zee dingen en zo, meren, daar zou dus uiteindelijk wel een probleem kunnen ontstaan.
1: Nou, dan moet er wel meer aan de hand zijn. Want op dit moment nemen wij nog gewoon water in uit de rivieren. Oh, okay. We letten wel extra goed op. Hè, want als er minder water in de rivieren zit, dan wordt het ook wel vuiler. Hè. De concentraties vervuiling nemen toe. Dus daar letten we altijd goed op. Maar nu nog beter. Dus we vullen die voorraden nog steeds netjes aan. En we gebruiken het om drinkwater van te maken. Dus dat gaat door.
0: Ja, u zei speelt vooral de Westen. En in die andere delen van het land wordt het zo ver uit de grond gehaald dat dus eigenlijk geen consequenties heeft.
1: In de verreweg de meeste gevallen gebruiken wij grondwater dat heel diep zit. En ja, simpel gezegd, dat zijn regendruppeltjes die zijn honderden jaren geleden gevallen. Dus hoe gek het op het eerste gezicht ook klinkt, dat heeft weinig last van of geen last van de droogte op dit moment. Dus ook daar blijft de drinkwatervoorziening gewoon netjes doordraaien.
0: Ja, goed. Mensen die zich daar zorgen over maken, hoeft dus niet. Want dat is totaal niet in gevaar. Er zijn genoeg buffers en de manier van winnen is heel anders. Toch hè, wordt ons allemaal op het hart gedrukt van, nou, let nou op met dat water en zo. Ga inderdaad niet dat zwembad elke dag vullen of onnodig water verspillen. Zijn er dingen die u zelf doet, bijvoorbeeld om water te besparen?
1: Nou, ik spuit de tuin eigenlijk niet of nauwelijks. Hè, of ik gebruik een gietertje. En ik douche zeker veel korter dan de 5 minuten. Hè. U weet misschien, we hebben een campagne gestart.
0: Ja.
1: Fris in 5 minuten, wordt geen douchebag. Nou, ik hou het zelf bij veel minder dan 5 minuten. En dat kan volgens mij ook goed. En dat scheelt echt zomaar tientallen liters op een dag. Hè? Een beetje korter douchen.
0: Ja, ja.
1: De gemiddelde Nederlander doucht 8 minuten. En als je dat halveert, dan bespaar je tientallen liters drinkwater per dag.
0: Ja. Hartelijk dank voor het gesprek. Hans de Groene, directeur van VWIN. Dat is de club van de watermaatschappijen in Nederland. De vraag is, wat doet u om water te besparen? En eigenlijk is dat een beetje een opzetje naar... hoe ervaart u de droogte op dit moment in Nederland, waar we dus mee te maken hebben? Misschien hebt u al eerdere droogteperiodes meegemaakt, dat je de kraan opendeed en er alleen maar stof uitkwam. Maar dan moet het denk ik heel ver terug. Of dat is misschien wel nooit geweest, alleen maar ergens in mijn hoofd. Kunt u mailen uw verhalen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app.

0: Ethereal is dat. Misschien ziet u ze ook wel bij u in de buurt langs het water. Jonge jongens en meiden die in de weer zijn met vishengels. En dat kan best kloppen, want steeds meer jongeren hebben een jeugdvispas. De Sportvisunie heeft de afgelopen jaar 12.000 extra jeugdvispassen uitgegeven. De Zeeuwse krant PZC die sprak in juni met een van die jonge vissers.
1: Hey, vis jij al lang?
2: Ja, 3 jaar.
1: En waarom doe je dit? Kun je dat eens even uitleggen?
2: Ja, gewoon vissen is leuk. En als je vis vangt, geeft het een kick. En dan kan je zeg maar aan je vrienden laten zien van deze vis heb ik gevangen.
1: Zeg, is dat nou leuker dan gamen of de hele dag op je telefoon zitten?
2: Ik vind van wel.
1: Ja, waarom?
2: Omdat je buiten bent, in de natuur. Je kan met vrienden afspreken en dan gewoon samen vissen, zeg maar. En dan praten. En als je vis hebt, ja, is gewoon leuk.
0: Jongens in Zeeland dus. Ik ga praten met visfluencer Jelme Simmers. Op YouTube ook wel bekend als Twin Carp. Meer dan 30.000 abonnees. Jelme, hartelijk welkom. Je zit allemaal te stralen als je die jongens hoort praten net.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ik herken mezelf er ook wel in. Want ik was vroeger eigenlijk net zo enthousiast als die kinderen van nu.
0: Hoe oud ben jij begonnen met vissen?
3: Ik ben begonnen toen ik 5 jaar oud was. En ik ben nu 28.
0: En had je iemand die dat voordeed of zo? Of?
3: Eigenlijk niet. Nee, ik ben opgegroeid aan een kleine vijver. En mijn vader die kocht ooit een lijntje en een haakje. En er groeide bamboe langs de vijver. En toen heb ik mijn eigen hengel gemaakt. En die vijver zat toevallig vol met vis. En zo heb ik eigenlijk op hele jonge leeftijd al kennis gemaakt met het vissen.
0: Nou ja, het helpt natuurlijk ook wel als je dan begint. En je hebt ook gelijk beet en zo. Als het de hele tijd niks is, dan is het lol er misschien gauw weer vanaf.
3: Dat denk ik wel. Het vuurtje zal gaan branden daardoor.
0: Het hielp door de volle visvijver. Heb je recent nog iets gevangen?
3: Ja, ik heb vannacht nog in een tentje aan het water gelegen. En ik heb een grote meerval gevangen. Maar dat is niet waar ik voor kwam, maar wel enorm genoten vannacht.
0: Maar dat zijn inderdaad wel joekels ook vaak.
3: Ja, dat was 1,5 meter.
0: Fotootje gemaakt ook? Of?
3: Nee, wel een filmpje. Dus okay. Hij komt nog op YouTube te zien.
0: Ja, oké. Het bewijs is er in ieder geval.
3: Het bewijs is er, ja.
0: Dat kennen we ook van de vissers, hè? Soms zijn ze groter dan ze dan. Maar dit is bewijs van.
3: Zeker.
0: Hoe kan het dat steeds meer jongeren ook gaan vissen?
3: Ja, ik vind dat best lastig om daarover te speculeren. Ik weet dat er al jarenlang wordt gekeken van hoe zou dat nou kunnen. Maar het ene jaar is het minder, het andere jaar is het meer. Ik denk zelf dat wij visfluencers daar ook wel een vinger in de pap in hebben. Want je ziet gewoon dat heel veel mensen die filmpjes kijken, zeker op YouTube. En ik probeer zelf ook wel echt de jeugd enthousiast te krijgen en te inspireren om naar de waterkant te gaan. En misschien triggert ze dat toch om het eens te gaan proberen en te zeggen, hey papa, man, mag ik een hengel?
0: Maar als jij zo'n filmpje van zo'n meerval plaatst, dus die je gevangen hebt, dat nodigt uit dan of zo? Of?
3: Dat denk ik wel, als ze zien wat ik er allemaal voor doe. En als het dan eindelijk lukt en dan de glimlach. Ja, ik denk dat die kinderen zoiets hebben van, hey, dat wil ik ook wel eens vangen.
0: Want kijk, we hoorden natuurlijk een beetje in die vragen van, en bedoel, ik kan dat zeggen, want ik denk dat die ongeveer net zo oud is als ik, die man die vragen stelde van die PZC, daar zit een soort, he, van, nou ja, je zit alleen maar op die telefoon en dan zit je hier aan het water. Dus dat vinden wij de oude garde al heel wat. Hè?
3: Ja.
0: Maar is dat, want die jongen, ja, je denkt ook die jongen, die spanningsboog van ze, die is niet heel uitgebreid. Voor dat vissen moet je toch wat geduld hebben. Maar dat zit allemaal niet in de weg of zo.
3: Nee, ik denk juist door die veranderende maatschappij met steeds meer druk, een kortere aandachtspan, dat het juist heerlijk is om af en toe de deur achter je dicht te slaan en lekker de waterkant op te zoeken. En dat je even alles kan vergeten en alleen nog maar met vissen hoeft bezig te zijn.
0: Maar jij zegt ook bijvoorbeeld, je bent vannacht daar naartoe gegaan. Dat betekent dat je, nou ja, er voorop staat of wakker blijft en dan een flink even doorhaalt. Dat heb je er allemaal voor over.
3: Ik heb het er allemaal voor over. En ik kon gelukkig gewoon gerust slapen. Ik doe best wel high-tech. Als ik beet heb, gaat er een pieper af. Dus ik heb gewoon goed geslapen vannacht.
0: Okay. Ja, oh, dat is wel een beetje luxe vissen. Dus,
3: dat is luxe vissen, ja.
0: Ja. En wat voor filmpjes maak je verder op YouTube?
3: Ik maak eigenlijk films van alles wat ik meemaak aan de waterkant om die hele grote jongens te vangen. Ik vis specifiek op de grotere soorten, de karper in het algemeen. En daar gaat best wel wat voorbereiding aan vooraf. En ik neem de kijkers eigenlijk van A tot Z mee in mijn vissessie. Dus wat gebeurt er, welke keuzes maak ik, waarom maak ik bepaalde keuzes. En ik neem de kijker mee in mijn sessie. En ik hoop ze dan het gevoel mee te geven dat ze eigenlijk samen bij mij aan de waterkant zitten en te kijken van wat gaat er gebeuren.
0: En was het vannacht ook de bedoeling om karpers te vangen?
3: Dat was zeker de bedoeling, maar het is helaas niet gelukt. Maar dat is de realiteit en ook dat laat ik gewoon eerlijk zien op YouTube.
0: Ja, dat wordt dan een meerval. En waarom specifiek eigenlijk die karpers? Waarom is dat zo'n bijzondere vis?
3: Voor mij is het de meest bijzondere vis omdat ze allemaal heel uniek zijn. Ze hebben vaak een uniek schubbenpatroon. Ze kunnen heel oud worden. Ze kunnen heel groot zijn en het zijn ook een van de sterkste Nederlandse zoetwatervissen. Niet de sterkste, maar wel een van de.
0: En dat trekt aan. Kom je wel eens dezelfde tegen? Of?
3: Ja, zeker. Zeker. Er zijn karpers die ik meerdere malen heb gevangen. Ja.
0: Oké. Hoe zit het met de karperstand in Nederland eigenlijk?
3: Best wel heel erg goed. Er worden ook uitzettingen gedaan. Dus op wateren waar de populatie niet al te hoog is, worden vissen uitgezet. Om toch weer de bestanden zo een beetje op peil te houden. En als je een beetje je best doet en je weet waar ze zwemmen, dan is het zeker mogelijk om in Nederland hele grote karpers te vangen.
0: Zijn die eigenlijk om te eten ook of niet?
3: Nee. Ik ben er zelf totaal niet van. Ik weet dat in bepaalde Oostbloklanden wordt er wel eens een karper gegeten. Daar is het zelfs een delicatesse, zeker met kerst. Maar in Nederland is dat eigenlijk niet het geval.
0: Nee. En waar zit hem dat in eigenlijk? Want als er genoeg zijn in Nederland, zou je erop kunnen vissen dus.
3: Ja, ik denk dat de echte sportvisser sowieso al niet het idee heeft van, hey, ik ga een vis meenemen. Die wil juist heel goed voor het beestje zorgen. En zorgen dat hij weer onbeschadigd teruggaat. Maar mezelf vind ik het ook niet lekker. Ik heb ooit één keer in Hongarije een stukje karpen gegeten. Dan is dat een hele erge grondsmaak aan, dus ik zal het niet aanbevelen.
0: Nee, oké. En want dan komen we eigenlijk op het andere punt. Hè? Want daar is ook wel kritiek natuurlijk op de hengelsport. Hè? Dierenbeulerij wordt dan zeg maar met grote woorden gezegd. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik snap het ergens wel. Maar ik denk als je het breder bekijkt, dat de vissen op populatieniveau juist heel blij zijn met ons sportvissers. Ik zeg altijd, een sportvisser, dat zijn toch de oren en de ogen aan het water. Als de calamiteiten zijn aan het water, ja, dan staan de sportvissers meteen op. Ik denk aan illegale lozingen, maar ook zeker nu wat heel erg het geval is, zijn de droogtes.
0: Ja.
3: Dus steeds meer beken en plassen die drogen op. En de sportvissers die staan vooraan in de rij om op een vrije dag tot hun middel in de bagger te staan om die vissen te redden.
0: Ja, want dat had ik ook nog als vraag opgeschreven, ook omdat we het vandaag in de vraag van vandaag erover hebben. Je merkt daar dus direct al de gevolgen van die droogte.
3: Zeker weten, helaas wel. Ja, en ik ben toch wel heel blij dat ik af en toe het water in kan gaan om die vissen samen met andere sportvissers te redden. We hebben het soms echt over tonnen aan vis wat in de ochtend wordt gered, die anders nu allemaal opgedroogd zouden zijn.
0: Ja. Want kijk, jij zet ze ook terug bijvoorbeeld. Je neemt ze niet mee naar huis.
3: Nee, nooit, klopt.
0: Nee. Dus die kritiek is niet altijd terecht ook?
3: Vind ik niet. Nee, ik denk dat wij sportvissers juist enorm houden van de natuur. En ook de Sportvisunie, dus eigenlijk het landelijk orgaan van de hengelsport, die zet zich ook heel erg in voor natuurbehoud, natuurherstel. Dus bijvoorbeeld de terugkeer van hele speciale vissoorten. En gewoon voor zorgen dat het allemaal netjes schoon blijft en dat de rivieren mooi schoon blijven.
0: Jij doet het al heel veel jaren, vanaf je vijfde zeg je, nou nu 28. Dus nou, mensen kunnen dat uitrekenen, hoe lang dat is.
3: Ja.
0: Is er veel veranderd door de jaren heen?
3: Ik vind eigenlijk van niet. Je ziet wel inderdaad wat meer jeugd rondlopen. Het kan ook heel laagdrempelig zijn om te gaan vissen. Soms heb je alleen maar een hengel nodig en een onthaaktangetje en dan kan je lekker gaan vissen. En het is wel iets drukker geworden aan de waterkant. En dat is wat mij betreft alleen maar positief.
0: Ja, maar niet ploempen bij de buren?
3: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Ik ga vissen voor de rust en voor de natuur, zeg ik altijd. Dus nee.
0: Maar ja, goed, nee, dat maakt ja, mijn vader, toen hij gepensioneerd was, ging hij ook ineens vissen. Dat had hij nooit gedaan volgens mij. Maar het ging met vrienden, dus heel vaak vissen. En dan kregen ze wel eens aan de stok met van die jongetjes die dan die zat ploempen.
3: Oh ja.
0: Maar wat deden ze dan? Ja, dan gooien ze spul naast ons in het water en dan jagen ze de vissen weg. Ja. Maar hij was helemaal een goede visser, denk ik. Hij vond het wel gewoon het fijn om langs de kant te zitten. Dus wat ook die jongeren blijkbaar leuk vinden.
3: Ja.
0: Heb je tips voor jongeren die denken van nou ja, die telefoon die ken ik nu ook wel. Ik wil eens een keer gaan vissen. Wat moeten ze doen?
3: Allereerst is het gewoon een kwestie van gaan. Ga eens naar een lokale hengelsportwinkel. Er zijn er genoeg in heel Nederland te vinden. En dan kan je echt al het advies krijgen wat je maar wil.
0: Je hoeft niet te beginnen met zo'n ding wat jij hebt die gewoon piept. Als
3: nee, absoluut. Ik zou zelfs aanraden om klein te beginnen. Ja. Gewoon stapsgewijs toewerken naar zo'n grote jongen toe. Een keer een hengelsportwinkel bezoeken, om advies vragen. En ook zeker filmpjes op YouTube kijken.
0: Ja. Bijvoorbeeld van jouzelf, Twin Carp.
3: Ja.
0: Maar dan begin je gelijk bij de karper. Misschien ook niet de beste instapvis of zo. Of...
3: Nee. Ik zou dus inderdaad klein beginnen. En als je een aantal jaartjes hebt gevist, dan kan je echt wel eens proberen om zo'n hele grote jukkel aan de haak te slaan.
0: Ja. Nou, het is weer eens wat anders in de vrije tijd. En nou ja, blijkbaar is er toch wel veel navolging ook. Want veel jongeren vragen zo'n vispas aan. Dank voor het gesprek. Jelmer Simmers, visfluencer. En hij is dus van het YouTube-kanaal Twin Carp.

0: Joni, I like you. En de oplettende luisteraar heeft daar natuurlijk het sampletje in gehoord van Manu Chao met Gustas Tu. Zat er een beetje doorheen. Droog, droge, droogs. Dat is misschien wel de beste samenvatting van de afgelopen weken. Het is al weken wachten op een beetje regen en dat heeft zo zijn gevolgen. En daarom de vraag van vandaag. Wat doet u om water te besparen? Villa VDB. Roel van Dijk, goedemiddag Roel.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Van de stichting Steenbreek. Vertel, wat is jouw waterbespaartip?
1: Ja, mijn bewaren, er zijn er eigenlijk twee. Dat is één, dat is regentonnen. Maar dat is, en twee is de tegels uit de grond halen. Ook nu. Haal de tegels eruit, verbeter de bodem met compost. En dan wachten op de regen. En dat heeft twee voordelen. Eén is dat wanneer je de tegel nu weghaalt en wanneer het gaat regenen, de regen niet direct wegstroomt naar het riool, maar dat het vast wordt gehouden in de bodem. En twee is, wanneer je de tegel weghaalt, dat je daarmee ook wat warmte uit die tuin weghaalt, want ja, verharding houdt de warmte langer vast.
0: Ja, oké. En die regentonnen, dat is eigenlijk gewoon neerzetten en ja, dan moet je natuurlijk wel wachten tot het gaat regenen.
1: Ja, precies. Dus ik heb zelf in mijn tuin op dit moment nog voldoende gevulde regentonnen staan. Dus dat is één. Maar goed, dat is inderdaad, dat is echt vooraf. Dus dat moet je echt, dat kun je doen voor de toekomst. Maar wat betreft wat je nu zelf kunt doen, is inderdaad die tegel eruit halen. Ja. En zorgen dat de regenwater in de bodem blijft in plaats van dat het wegspoelt via de verharding naar het riool.
0: Ja, dankjewel. Want jij hebt dus met die watertonnen, zeg maar, heb je ook een buffer opgebouwd eigenlijk voor nu. Nu in deze droge periode gebruik je nog steeds het regenwater dat in de herfst en zo is gevallen.
1: Ja, oké.
0: Dankjewel voor de tips. Roel van Dijk van de stichting Steenbreek. Een naamgenoot, Jurgen, die heeft een tip doorgegeven. Hij zegt minder vlees en vis eten, want daarmee bespaar je ook heel veel water. Menno is altijd al bezig geweest met water besparen. Zo neemt hij één keer per twee dagen een douche. Die duurt dan maximaal 2 minuten. Hij plast buiten, sproeit de tuin niet. Ja, behalve misschien als ik het plassen daar, dat kan. En hij geeft de planten water met grondwater via een pompje. En hij zegt ook nog, waarom zou je je auto wassen in Nederland? Die is toch eigenlijk meteen weer vies. Ja, maar ja, zo kan het ook. Ja, dat kan allemaal. We schrijven ze allemaal mee, hè, de tips, mensen. En dan heb ik hier nog eentje van Cécile. Die zegt, ja, je hoeft het helemaal niet ver te zoeken. Want wat gewoon slim is, is bijvoorbeeld de kraan uitzetten als je je haar en je lichaam inzeept. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel een goeie, want eigenlijk doe je dat gewoon. Tenminste, heel veel mensen, ik ook, doen dat gewoon terwijl je bezig bent met douchen. Ga je je haren zo inzeepen. En dan kan je hem ook even uitzetten natuurlijk. Dat scheelt toch weer wat water. Dat snap ik ook. Dankjewel voor deze tips. We zijn welkom. Ze zijn welkom op mailadres villavdb@omroepmax.nl. Zet de naam en nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. En u kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren. Op de vraag, wat doet u om water te besparen?

0: NPO Radio 1.
1: In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
2: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
1: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
2: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
1: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
3: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
1: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
4: Je kan niemand erop aanwijzen van hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
1: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: NPO Radio 1. 3:00.
5: Jurgen van den Berg.
9: Bij de natuurbranden onlangs in Limburg waren geregeld explosies te horen. Vermoedelijk veroorzaakt door explosieven en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Gepensioneerd explosieven-expert Anne Beuving werd opgetrommeld om mee te helpen. Hij vertelt zometeen zijn verhaal in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Levi van Eck.
10: Vanavond, net na 8:00, is de grootste zonsverduistering in Nederland in 27 jaar. Op allerlei plekken en manieren proberen mensen het natuurfenomeen te zien. En dat betekent dat er nog altijd grote vraag is naar speciale eclipsbrillen. Honderden mensen hebben zich verzameld bij het Museum in Den Haag, waar de allerlaatste brillen nu in de verkoop gaan. Verslaggever Mark Robin Visser is in het museum. Ja, Mark Robin, zijn er nog wel zoveel van die brilletjes beschikbaar voor al die mensen?
11: Nou, ik moet je zeggen, het is net of hier gratis geld wordt uitgedeeld, want de mensen staan hier al vanaf 9:00 vanochtend buiten te wachten. Inmiddels is de rij ook naar binnen gekomen en de bedoeling is dat hier vanaf 3:00 die brilletjes, de laatste brilletjes van het museum, worden verkocht. Mevrouw hier naast me, heeft hier gisteren ook al gestaan?
12: Ik ben gisteren 6 uren lang gestaan.
11: En geen brilletje.
12: En geen brilletje. Aan het eind van de dag kreeg ze die antwoord, vreselijk antwoord, geen brilletje.
11: En nu staat u hier weer.
12: Ja, ik sta hier weer met een voucher die ik zag gisteren aan.
11: Korting.
12: Nee, dat is geen korting. Het is een soort proef. En ze hadden geen mogelijkheid om een proef te geven dat ik zo lang gewacht heb.
11: Ja, dat u hier gisteren ook al was. Een bewijs bedoelt u. Ja, ik moet vertellen dat gisteren de brilletjes die er dus niet waren nog voor €3 werden aangeboden. Inmiddels is de prijs verhoogd naar €5. Ja, zo gaat dat met schaarste. Meneer kijkt me vragend aan. U wacht ook.
13: Nou, ik sta hier in de rij voor de film Rex.
11: Oh, ja, maar dat is weer wat anders. Maar goed, ik heb het over de brilletjes. Dus, en die brilletjes, ja, die verkopen ze hier al een hele tijd. Er is hier natuurlijk in het universum een planetarium. Dus ze verkopen hier allerlei producten die met sterren en planeten te maken hebben. Af en toe werd er een brilletje verkocht. En nu ineens is het als een lopend vuurtje door Den Haag en omstreken gegaan. En staan hier dus honderden mensen te wachten in de hoop dat ze nog een brilletje kunnen bemachtigen. En ik weet dat er ongeveer 700 zijn. Nou, dat betekent dus dat niet iedereen hier gelukkig zal vertrekken vanmiddag, vrees ik.
10: Nee, en dan moeten we toch een andere manier verzinnen om naar die zonsverduistering te kijken. Heb je zelf al een brilletje eigenlijk, Mark Robin?
11: Ik heb er nog één uit 1999. Ach, kijk, die zit in een fotoalbum. Bewaard. Die ga ik eruit halen.
10: Goed zo. Nou, verslaggever Mark Robin Visser, dank je wel. En in Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering daar wil zien tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Kaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. In Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs, meldt VN-organisatie UNESCO. Mogelijk loopt dat aantal de komende jaren op naar 4 miljoen. Onder de Taliban zijn de rechten van vrouwen en meisjes bijna volledig afgeschaft. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog de lichamen van tientallen volwassenen en 10 kinderen uit het water gehaald. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Vele liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de kwetsbaarste slachtoffers. Europese partnerorganisaties in Colombia, zoals het Duitse Rode Kruis, verstrekken water, voedsel, onderdak en medische middelen. Jorinde van Klinken heeft zich op het EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van het discuswerpen. Ze had maar één worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen. Het was dus een korte middag voor haar.
14: Eén en klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top. Ik ga nu lekker naar de fysio en dan alleen maar uitrusten tot vrijdagavond.
15: Hoe voelt het?
14: Nou, ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel. Maar ja, ik heb nog 2 extra dagen, dus dat kon denk ik echt wel helemaal goed.
10: Van Klinken wil maandagavond nog zilver bij het kogelstoten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Vanavond, tijdens die zonsverduistering dus, is het helder. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het maximaal 35 graden.
9: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
16: Ja, er is heel veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort, namelijk ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar 1 rijstrook open. Verkeer kan omrijden via Utrecht over de A27 en de A28. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Meersen 10 minuten vertraging, ook door een aanrijding. Op de A58 Bergen-op-Zoom Breda bij Wouwse Plantage is de weg helemaal dicht en die blijft waarschijnlijk dicht tot 6:30. Je kunt omrijden via Moerdijk over de A59 en de A17. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Maasbree is de vertraging 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
17: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Hij is onderweg.
19: Wie?
20: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
19: Top. Koffietje, ik trakteer.
20: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
9: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor het tweede uur van de villa. Anne Beuving, die naam staat erop, is gepensioneerd politieagent, maar vooral ook explosieven-expert. En er wordt nog geregeld opgetrommeld als er natuurbranden zijn, zoals onlangs in Venray. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1992. Toen liep de Tussenklappenpolder in Groningen vol met water na een dijkdoorbraak. De kandidaat een tijdje terug komt uit Purmerend, heet Arno van der Breggen. En de vraag van vandaag, wat doet u om water te besparen? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Ja, het is droog. Misschien kijkt u ook wel met leden ogen naar uw gazon, dat geel, dor en droog is geworden. Ik had zelf een basilicumplantje. Nou, er is niks meer van over. De droogte houdt ons al weken bezig. En er is niet direct verbetering aan aantocht als je de weerberichten bekijkt. En daarom willen we vandaag van u weten, wat doet u om water te besparen? Wilna die vangt altijd het eerste uur water bij het eerste water bij het douchen op in een emmer. Dus je zet inderdaad de kraan aan om hem op temperatuur te laten komen. En al dat water vangt zij dus op in de emmer. Dat betekent extra water voor de tuin, zegt ze. Ze doet dit al jaren en ze kan het zeker aanraden. Ook Lonneke heeft deze tip in Namibië geleerd, waar het soms ontzettend lang niet regent. Peter is dan weer fan van het zogenoemde kattenwasje. Als je je wastafel voor de helft vult met warm water, je bovenlijf nat maakt met een washandje en daarna met zeep wast, dan heb je heel wat water bespaard, zegt hij. Daarna vult hij de wastafel opnieuw en wast hij zijn onderlijf. Hierbij bespaar je meer dan met 3 minuten douchen, zegt hij. Nou ja, ik wist het niet, maar verschrijf alles op hier. Klaas Schenk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jurgen.
9: Agrariër met een missie, word je wel genoemd, Klaas. Je bent aardappelteler in de kop van Noord-Holland. Hoeveel last hebben jullie aardappeltelers van de droogte?
2: Ja, het is een extreem jaar, dus het is al vanaf van de winter is het eigenlijk al hartstikke droog. Dus daar hebben we echt wel last van in de teelt.
9: Want vertel eens, hoe is die cyclus eigenlijk? Wanneer worden die aardappelen gepoot?
2: In het voorjaar, dus meestal in april worden de gewassen aan de aarde toevertrouwd.
9: Ja.
2: En dan gedurende de maanden mei, juni, juli en augustus groeit dat. En dan in september beginnen de eerste oogstperikelen weer.
9: Ja.
2: Dus in principe staan de gewassen 100 tot 140 dagen op het land.
9: Dus dit is eigenlijk een beetje nog de groeiperiode waarin we zitten, het eind ervan. En merk je dan al iets? Want je hebt vast wel eens even gekeken wat er in de grond zit.
2: Zeker. Zelf hebben we wel wat aanpassingen gedaan. Dus wij kunnen wel beregenen. Dus het groeit ontzettend goed. Maar als je zo om me heen kijkt, dan hebben de gewassen flink te lijden van de langere droge periode en vooral de hitte.
9: En wat betekent dat? Kleinere aardappelen in dit geval uiteindelijk?
2: Ja, kleiner en minder.
9: Ja.
2: Dus de gewassen die gaan in een soort van noodloop, stress situatie. Dus die is alleen maar aan het overleven. Dus die maakt een paar knolletjes die dan vitaal genoeg zijn om deze situatie te overleven. Om dan volgend jaar weer te kunnen doorgroeien eigenlijk. Ja. Dus het is eigenlijk een soort overlevingsstrategie die planten creëren.
9: Ja, dat betekent een tegenslag voor jou en je collega. Nou nee, we komen zo meteen even op jouw situatie. Want je zei net al in een bijzin, heb ik goed geluisterd, van we hebben er iets op bedacht. Maar goed, veel collega's die dat niet hebben, die mogelijkheid, die zijn dus behoorlijk in last nu op dit moment.
2: Ja, zeker degene die niet kunnen beregenen vanuit oppervlaktewater of vanuit bronwater, die hebben echt die moeten alle zeilen bijzetten om nog een oogst te kunnen creëren.
9: En ik vertaal het gelijk maar even helemaal door naar ons, de consument. Als wij straks dus aardappelen kopen of een patatje bestellen, dan zal dat waarschijnlijk duurder worden.
2: Die kans zit er dik in. Ik hoop dat we als agrarische sector een beetje mee kunnen profiteren van die hoge prijzen. Want we hebben het nog. De perikelen van vorig jaar die zijn we nog niet vergeten. Want toen waren er zoveel aardappelen dat er geen prijs was. Dus toen hebben heel veel van mijn collega's hun laatste aardappels eigenlijk voor de koeien of naar een vergister moeten brengen, omdat er geen handel was. Dus.
9: Het is ook wel hol en stilstaan in Nederland, lijkt het, hè?
2: Ja, het is net boeren, is het. Hè? Het is afhankelijk van het weer. Dus,
9: ja. Goed, we hebben jou geïntroduceerd als aardappelteler met een missie. Hè? Want je hebt een paar jaar geleden, heb jij hier al iets op bedacht, een constructie. Vertel.
2: Ja, we zijn 6 jaar terug begonnen eigenlijk met het opvangen van water als het er wel is. Dus dat is eigenlijk in de herfst en de winter, als er voldoende neerslag is. Dan vangen we dat op onze percelen. En in plaats van af te voeren naar sloot, vangen we het op in het perceel. En als het daar niet meer in past, dan brengen we het naar de ondergrond toe. En dan creëren we onze eigen voorraad of zoetwaterbel op 30 meter diep.
9: Oké, maar dat loopt niet weg dan of zo? Hoe hou je dat vast?
2: Nou, dat heeft te maken met de opbouw van je bodem. En bij mij is dat zo dat onder de 30 meter zit er een kleilaag en boven de 22 meter zit er ook een kleilaag. En die zandlaag waarin we het zoete water in opslaan is eigenlijk dus aan de boven- en onderkant opgesloten tussen twee ondoordringbare lagen van klei.
9: En dat wist jij gewoon dat daar zat op jouw bedrijf?
2: Ja, dat is Dat zijn de oude zeekaarten uit de 14e eeuw die dat al laten zien eigenlijk. We zitten hier in Annapolona aan de kust. Dus onze polder is eigenlijk opgebouwd vanuit de Waddenzee. Dus daar zitten allemaal verschillende grondlagen in die verschillende eigenschappen hebben qua zwaarte, qua zand, qua klei. Maar ook verschillende soorten water wat daarin zit. En het is hier bij mij, je vorige spreker had het ook al over het winnen van drinkwater uit de diepe ondergrond.
1: Ja.
2: Bij ons is die lagen met water zijn allemaal breinzout. Dus niet geschikt voor of het drinkwater, maar ook niet geschikt voor het irrigeren van gewassen.
1: Ja, dat heeft te maken met dat je dicht bij zee zit. Dus dat het water altijd een zekere verzilting heeft.
2: Ja, dat is de delta van Nederland eigenlijk. Hè. Dus de hele kuststreek is uit de zee gewonnen.
1: Ja.
2: En die heeft ook gewoon een zoute ondergrond.
1: Maar goed, je waren hele oude kaarten. Maar dan moet je ook nog de tegenwoordigheid van geest hebben. Zeg, van, ik kan dat op deze manier benutten.
2: Ja, het waren oude kaarten. Maar het waren ook de sonderingen van de heipalen die we moeten gebruiken onder schuren en zo. En daar zie je ook dus de grondlagen erin. En voor de rest was het een beetje logisch nadenken. En toen nog eens een keer met een paar experts van Deltares gepraat over de mogelijkheden van zou dat echt kunnen op zo'n diepte. En toen hebben we een proefboring gedaan eigenlijk om te kijken of het echt zo was. En daaruit kwam dat die zandlaag die bij ons onder de boerderij zit, daar heel erg geschikt voor is.
1: Ja.
2: Om water in te brengen eigenlijk.
1: Maar dit zou dus op veel meer plekken kunnen misschien?
2: Dit kan op meer plekken, ja. Dat, als je jouw ondergrond daar geschikt voor is, dus er moet echt zo'n afsluitende laag in zitten en de juiste zandlagen moeten daarin zitten, dan kan je daar water in opslaan.
1: Ja, bijzonder. Nou, ik neem aan dat er wel af en toe eens iemand komt kijken van hey, hoe doen jullie het daar in Annapolona?
2: Ja, zeker weten. Ja. De laatste 4 jaar ongeveer al 4000 mensen ontvangen op de boerderij die echt kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Want het mooie van ons systeem is dat we nu in de praktijk kunnen laten zien dat het werkt.
1: Ja.
2: En hoe het werkt. En hoe je daar handen en voeten aan kan geven.
1: Ja. Goed verhaal, Klaas. Dank je wel daarvoor. Klaas Schenk is aardappelteler in het dorp Annapolona in de kop van Noord-Holland. De vraag is, wat doet u om water te besparen? Reageren kan naar het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
3: Max.
1: We gaan terug naar 12 augustus 1992.
3: Villa VDB.
1: Op die dag liep de Tussenklappenpolder in de provincie Groningen na een dijkdoorbraak vol water.
4: In de dijk langs het AG Wildervankkanaal ontstond afgelopen nacht dit gat over een lengte van bijna 15 meter. Vanuit het kanaal stroomde het water de Tussenklappenpolder binnen.
15: De dijkdoorbraak is veroorzaakt door de aanleg van een gasleiding.
24: We waren bezig met een boring. En vanmorgen om 3:30, 4:00 kwam ineens het water de boorkuip binnen.
15: Een miljoenenschade voor de boeren. De graan, aardappel en bietenoogst is verloren gegaan.
25: Daarnaast hebben wij inmiddels ook een beroep op militaire bijstand gedaan om voor geval dat nodig is een pontonbrug te laten liggen.
15: De aannemer heeft voor 5 miljoen gulden aan materieel onder het water zien verdwijnen. De geschatte totale schade is enkele tientallen miljoenen guldens.
1: Harm Kuipers, goedemiddag.
26: Goedemiddag.
1: Voormalig secretaris-directeur van waterschap Hunze en Aas. Wij spreken met u, want u was een van de eerste te plaatsen toen dit was gebeurd. Hoe kwam dat?
26: Ja, 's morgens vroeg ging de telefoon. En ik kreeg een collega van de provincie Groningen aan de telefoon. En die zei, er is een dijk doorgebroken bij u. Nou, en het was hetzelfde weer als dit. Dus dan denk je niet meteen aan een dijkdoorbraak. Ik denk, die mensen hebben een feestje gehad en dan maken een grapje. Hij overtuigde mij ervan om te gaan kijken. Het was overigens bij het buurwaterschap, maar wel vlakbij waar ik woon.
1: Dus het was niet een dijk van jullie eigen waterschap?
26: Nee, het was een dijk van Eemzijlvest. Dus ik heb mijn collega van Eemzijlvest gebeld en tegen hem gezegd, Harry, ze zeggen dat bij jou de dijk is doorgebroken. Het is hier vlakbij, ik ga wel even kijken en ik bel je straks wel even terug. En toen ik ter plaatse kwam, zat er inderdaad een flink gat in de dijk. Dus ik heb hem teruggebeld en gezegd, Harry, het lijkt me tijd dat je even komt kijken.
1: Ja, want ik hoor, een gat van 15 meter, dat is nogal een gat.
26: Ja, ja. Ja, en dan stroomt het water behoorlijk de polder in, hoor. Daar is niet tegen te pompen.
1: Schrok u toen u daar ter plekke kwam van verdult, Bartje?
26: Nou ja, schrikken. Een polder loopt onder water en je weet dat er geen mensenlevens in gevaar zijn. En er zal schade ontstaan en het is oplosbaar. Dus vreselijk schrikken doe je zo'n geval
1: nee,
26: niet.
1: Nee. Want, kijk, het bijzondere is, dat u zei net in het leven. Ja, en dat is ook puur toevallig natuurlijk dat we nu eens een keer dit onderwerp eruit hebben gebeurd. Maar dat het nu op dit moment ook hartstikke droog is. En dat was toen dus ook zo.
26: Ja.
1: Het was niet zo vanwege dat het hard had geregend of zo, dat die dijk het begaf.
26: Nee, dan verwacht je het. Als je hoge waterstanden op de kanalen hebt langs de dijken, dan verwacht je van een telefoontje van er is een dijk doorgebroken, maar niet in de zomer.
1: Nee. En dus even die situatie schetsend. Het was een dijk van het AG Wilde van Kanaal.
26: Ja.
1: Daar kwam dus dat gat in en dat water stroomde die tussenklappenpolder in.
26: Ja.
1: En daar woonden geen mensen gelukkig?
26: Nou, er staat een boerderij in het tussenklappenpolder. Maar die staat zo ver mogelijk weg bij het gat, zal ik maar zeggen. En er staan aan de noordkant van staat een rij huizen. Maar ook die stonden hoog genoeg om geen schade te krijgen.
1: En er stonden ook geen dieren of zo? Of wel?
26: Voor zover ik weet waren er geen dieren. Het is hoofdzakelijk akkerbouwgebied.
1: Ja, goed. Natuurlijk ook een grote schade. Want ja. Dat is natuurlijk ook allemaal onder water gelopen. En dat is niet de bedoeling.
26: Nee.
1: We hoorden net al een beetje hè, in dat stukje vooraf. Waarom is het misgegaan daar?
26: Ja, ze waren aan het boren. Een grote gasbuis, 1 meter 20 diameter.
1: De Gasunie?
26: De Gasunie, ja. NAKAP was aan het boren, het is de aannemer. En Gasunie had opdracht gegeven. En er moest een nieuwe gasleiding komen, 1 meter 20 diameter. Dus ja, dat is een flinke buis die dan onder het kanaal door moet.
1: Maar wat is er dan precies misgegaan?
26: Ja, ik heb een rapport van GeoDelft gelezen. En daarin staat dat er een combinatie is van een slechte ondergrond met misschien wat te veel zand weghalen bij het boren.
1: Ah, oké. Okay. En de aannemer in die tijd was een bekende man in Groningen, Henk Koop.
26: Toen nog niet zo verschrikkelijk bekend.
1: Van Koop Tjurgen later.
26: Ja, precies.
1: Ja, dat bedrijf was vooral bekend ook vanwege het bouwfraudeschandaal. Daar werd hij ook in genoemd natuurlijk. Hij heeft destijds gezegd, er is volgens de voorschriften gewerkt.
26: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, hij heeft een vergunning gekregen om onder het kanaal door te boren. En daar zal hij zich ongetwijfeld aan gehouden hebben. En ja, iets meer of iets minder zand weghalen, dat is niet zozeer voorschrift meteen.
1: Nee. En wat hier komt in allerlei technische termen. De ontvangstkuip las ik ergens. En wat had je nog meer? Of dat allemaal wel of niet gebeurd is, dat is allemaal onduidelijk.
26: Nee, er staan, als je aan het boren gaat, dan op de plek waar je begint is een boorkuip.
1: Ja.
26: Dat is een stalen damwand, een diepe put. En van daaruit wordt de buis geboord. En waar die naartoe gaat en waar die weer naar boven moet komen, dat is de ontvangstkuip.
1: Ja.
26: En dat is ook gewoon een damwand.
1: Ja, precies. Nee, we hoorden net in dat stukje al even, want hij heeft er zelf ook flink schade aan overgehouden.
26: Ja.
1: Voor een paar miljoen aan apparatuur het water in.
26: Ja, ik heb gelezen iets van 5 miljoen schade aan de apparatuur van Koop, ja.
1: Ja. Nou bent u niet betrokken geweest bij de afwikkeling van deze ramp, omdat het dus in een ander waterschap is gebeurd. Maar hoe gingen de collega's ermee om?
26: Ja, mijn collega is naar het crisisteam gegaan. We kennen nu een wet op de veiligheidsregio waar de dingen in goed georganiseerd zijn. Dat was toen nog niet zo. Dus er is een crisisteam op het gemeentehuis in Muntendam georganiseerd. En daar was de aannemer en de provincie, de eigenaar van de dijk en de eigenaar van het kanaal. De Gasunie was erbij en het waterschap was erbij en uiteraard de gemeente.
1: Ja. En de burgemeester heeft toen ook nog de hulp ingeroepen van het leger.
26: Ja, Genie heeft een Beliebrug over het kanaal gemaakt. Want als zo'n polder vol met water loopt en je moet het gat dichtmaken en daar moet je met vrachtwagens bij, ja, dan kun je daar niet rijden omdat die polder vol met water staat. Dus we moesten vanaf de andere kant van het kanaal moest er materiaal aangevoerd worden. En dat is gebeurd over die brug die de Genie heeft aangelegd.
1: Oké, dus dat was een slimme actie van de burgemeester.
26: Ja, zeker.
1: En die lui van het leger, de Genie met name, die zijn daar natuurlijk in getraind ook om dat soort pontonbruggen aan te leggen.
26: Ja, en dan is het eindelijk eens een keer geen oefening, hè? Dan is het voor het echt hier. Dat is ook hartstikke leuk.
1: Ja, er was wel die tussenklappenpolder voor nodig die vol water stond.
26: Ja, precies.
1: Ja, en we zeiden net al even, want er stond vooral gewas dus. Dat is allemaal verloren gegaan. Maar die boeren zijn wel gecompenseerd?
26: Ja hoor, die boeren zijn gecompenseerd. En ik heb gelezen in een van de rapporten dat ongeveer aan 1,4 miljoen euro gulden schade was aan landbouwgewassen.
1: Ja, ja, oké. Okay. Nee, de Gasunie kon dat ook wel betalen natuurlijk.
26: Ja, maar ik denk dat de verzekering... bij dit soort grote projecten is de aannemer verzekerd voor dit soort calamiteiten.
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook nog zo. Ja, ja. Ja, ja. Zij, en, want ja, ik, dat is ook puur toeval. Het ging gisteren over de zonsverduistering. Weet ik dat ik toen op de Grote Markt in Groningen liep. Want ik werkte in die tijd bij de regionale omroep. En ja, die tussenklappenpollen was ineens groot nieuws natuurlijk in Groningen. Maar eigenlijk in het hele land. En er was ook ineens een toeristische attractie bij in Groningen.
26: Ja, mensen stonden stil op de N33. In eerste instantie werd er alleen maar gewaarschuwd. Maar later heeft de politie volgens mij ook bekeuringen uitgedeeld. Maar dat kon mensen er toch niet van weerhouden om te stoppen. Om te gaan kijken of dat ze er iets van konden zien.
1: Beetje ramptoerisme.
26: Ja, meer dan een beetje.
1: Ja, nou ja, goed, dat is ook wel eens leuk. Ja, er gebeurt iets, dan gaan mensen natuurlijk kijken. Dat snap je ook allemaal. Het was overigens niet de eerste keer, hè, dat die polder is volgestroomd.
26: Nee, in 1951 uit mijn hoofd is die ook al een keer volgestroomd. Toen vanuit het Muntendammerdiep. Die polder die wordt aan twee kanten begrensd, of eigenlijk aan drie kanten begrensd door water. Het AG Wildevankanaal aan de oostkant en het Muntendammerdiep aan de westkant. En toen is er een schip, heeft een buis die onder het kanaal door lag om het water van de ene kant naar de andere kant te brengen, heeft kapot getrokken en toen is die polder ook volgelopen. Ja.
1: En als zo'n polder vol water zit, u hebt net geschetst, hè, die vrachtwagens moesten dat gat natuurlijk dichten, maar hoe krijg je dat water weer weg?
26: Eruit pompen. En dat doe je met en noodpompen en het gemaal wat op zo'n polder staat.
1: Hoe lang duurt dat, zoiets?
26: In het geval van 92 heb ik begrepen dat het ongeveer een dag of 10 geduurd heeft.
1: Ja, ja. Ja, dat valt er eigenlijk ook dan nog wel mee, denk je dan, hè?
26: Ja, alleen als aardappelen 10 dagen onder water staan, dan zijn ze wel weg, hoor.
1: Nee, klopt. Maar goed, daar was die schadevergoeding nou voor natuurlijk, hè. En nu, we zitten nu ook in een enorme periode van droogte. Maakt u extra rondjes over de dijken en zo deze dagen?
26: Ja, we hebben de dijkdoorbraak van Wilnis gehad. Ja. Bij waterschap Amstelgooi en Vecht.
1: We hebben ook een keer aandacht aan besteed hier en terug naartoe.
26: Oké. En dat was een veendijk en die werd zo licht, omdat die uitdroogde, dat die aan de kant werd geschoven door de massa van het water. En sindsdien zijn de waterschappen heel erg alert op veendijken. En die worden nu meteen vroeg al in droge periodes gecontroleerd.
1: En hoe staat het er bij jullie voor nu dan?
26: Waterschap Huns en Aas heeft iets van 1200 kilometer dijk, waarvan 30 kilometer veendijk. En die worden wekelijks gecontroleerd.
1: Ja, maar nog geen gaten gevonden.
26: Nee hoor, nee. Nou, we zitten in Groningen wat dat betreft redelijk gunstig, omdat hier het neerslagtekort veel kleiner is dan in de rest van Nederland.
1: Ja. Ja, oké. Dank voor de uitleg, meneer Kuipers. Harm Kuipers, hij was een van de eerste, zo niet de eerste, bij die dijkdoorbraak van het AG Wildevankanaal. 1992 praten we over de Tussenklappenpolder. Was ineens landelijk nieuws. En dit stond toen op nummer 1 in de top 40. Dr. Alban.

0: 1992, nummer 1 in de top 40. Toen die tussenklappenfolder dus onder water stroomde. Dr. Alban, It's My Life. Ja, veel van die rappers die gebruiken dus dokter een beetje als geintje. Maar hij was echt een dokter, want hij heeft tandheelkunde gedaan. Hij was gewoon tandarts. Kwam uit Nigeria en deed dat in Zweden. En uiteindelijk is de rest geschiedenis. 68 is hij tegenwoordig nog steeds alive and kicking. Zometeen gaan we de derde ronde spelen deze week van ons spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar de eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal met Levi van Eck.
2: In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat de komende jaren op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. En de Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten.
0: Hoe is dat in Nederland op de weg? Helene Geest heeft het zicht.
3: Ja, ook een brand in de berm op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Amersfoort West. Gebeurde daar een ongeluk en daarna ontstond er dus een brand in de berm. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Soest is de vertraging 25 minuten. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Meersen is de vertraging 20 minuten, ook door een aanrijding. De A58 Berg op Zoom Breda is dicht bij de afrit Wouwse Plantage door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden over de A4, de A59 en de A17. En op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Maasbree gebeurde ook een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht en dat kost je vanaf Belfeld een half uur.
1: Tot 4 uur.
0: Dat ga ik vandaag spelen met Arno van de Breggen uit Purmerend. Arno, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jurgen.
0: Purmerend, Noord-Holland.
4: Plots helemaal, even boven Amsterdam.
0: Ja, precies. Maar als we nu met z'n allen naar Purmerend gaan... Ja, vanavond niet, want dan hebben we die zonsverduistering... en dan gaan we dat allemaal kijken natuurlijk. Maar stel, we gaan een keer met z'n allen naar Purmerend. Waar moeten we beslist heen?
4: Dat is de Melkwegbrug. Dat is een redelijk iconische brug in Purmerend... waar je met name 's avonds mooie foto's van de brug kan maken.
0: Oké, nou, vanavond dus even niet. Gaan we andere mooie foto's maken. Ga je kijken eigenlijk, of niet, Arno?
4: Ja, ik werk bij de lokale omroep van Purmerend... en ik heb vanavond uitzending. Dus Ik denk niet dat ik ga kijken.
0: Je hebt niet een verslaggever erop uitgestuurd... om de zonsverduistering te verslaan?
4: Volgens mij gaan ze dat niet doen, maar ik doe zelf een sportprogramma. Dus,
0: Ja, oké. Okay. Nou, ook mooi. Dan weet je een beetje hoe het klappen van de zweep is... als je zelf iets bij de radio doet. We gaan dat spel spelen. We hadden gisteren Joas Baalde van 15 uit Nieuwpoort... haalde 7 punten. Dus daar moet je in ieder geval overheen om weekwinnaar te worden. Je krijgt fragmenten te horen, nieuwsfragmenten door de jaren heen. Jij zegt vroeger of later ten opzichte van de fragmenten voor... je hebt daarvoor in totaal 3 minuten de tijd.
4: Komt helemaal goed.
0: As simple as that. Wat is je geboortejaar?
4: Dat is een mooi geboortejaar, dat kan je denk ik wel beamen, 1964.
0: Heel mooi geboortejaar. We gaan beginnen, dat wordt het vertrekpunt.
1: Tijdje terug.
0: Dus is het eerste fragment vroeger of later dan 1964?
5: Donderdag, nieuwe Nederlandse comedy. Het Zonnetje in huis, met Martine Bijl en vader en zoon Kraaikamp.

0: beetje privacy. Is dat nou te veel gevraagd?
1: Was dit vroeger of later dan 1964?
2: Later.
1: Ja, dat was 1993. Vroeger of later dan 1993?
2: Vroeger.
1: Dat is goed, 1969.
3: En liftoff. Liftoff of STS-7 en America's first woman astronaut. En de shuttle has cleared the tower.
4: It was a perfect launch into the history books.
1: Bleef in de ruimte, was het vroeger of later dan 1969?
2: Later.
1: Dat is goed, het was 1983.
5: Plopper, do, plopper, do, plop. Ik ben Kabouterplop en samen met mijn vrienden kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden.
1: Voor het eerst op tv deze figuur, vroeger of later dan 1983?
2: Later.
1: Dat is goed, 1997.
6: En ik praat met BNN's Filemon Wesseling, die misschien vanavond cocaïne gaat snuiven op tv. Dit is De Wereld Draait Door.
1: Vroeger of later dan 1997, De Eerste Wereld Draait Door.
2: Later.
1: Is goed, 2005.
7: Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world.
8: You shall not pass!
1: Was dit vroeger of later dan 2005?
2: Ja, dit wordt gokken. Vroeger.
1: Dat is goed, 2001. Groot hit in het jaar wat we zoeken, was het vroeger of later dan 2001?
2: Vroeger.
1: Jij denkt dat Anouk met Girl vroeger was dan 2001?
2: Ja.
1: Dat is niet goed. Dat is niet goed. Het was in 2004 een hit in Nederland. Een van haar grootste zelfs. In december 2004, om precies te zijn. En daarmee later dan dat andere verhaal van The Lord of the Rings. Die bioscoopfilm ging in première in 2001. Dat betekent dat je er, Arno, 6 goed hebt.
2: Net 1 te weinig, maar ik ben heel blij dat hij niet naar vraag 1 er al uit lag.
1: Ja, goed, dat is inderdaad waar, want dat is ook wel eens gebeurd. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Maar ja, die jonge snuiter van gisteren, die had er net eentje meer. Dus de weekwind zit er niet meer in. We gaan je wel een Villa VDB keukenschort opsturen, dus dat komt mooi uit. Dan kan je de blitz mee maken in Purmerend.
2: En nee, dat gaat helemaal lukken.
1: Fijne uitzending vanavond.
2: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. En ik zeg tegen iedereen die dit heeft gehoord en denkt, ja, ik kan het beter dan Arno, meld u aan. VillaVDB@omroepmax.nl, dat is het mailadres. U kunt ook een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp. Dat lezen we ook allemaal uit. En dan delen we u een keer ergens in en dan gaan we uw historische nieuwskennis testen. Dit is Dire Straits.

0: Ze blijven maar bellen, Dire Straits. En hij blijft maar niet opnemen sinds 1977. Elvis Presley. Leuk liedje dit. En er is altijd één luisteraar die zegt dan van... waarom draai je nu de lange live versie? Ja, omdat we gewoon meer hebben te doen.
1: U luistert naar Villa.
0: Ondanks het zijn brandmeester leidde de bosbrand bij Venray in Limburg gisteravond weer op. De grond van het afgebrande natuurgebied is nog heet, met alle gevolgen van dien. Vorige week ontplofte tijdens die brand meerdere explosieven. Waarschijnlijk explosieven die daar zijn blijven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Reden genoeg voor de explosieve opruimingsdienst om de hulp in te schakelen van de 84-jarige Anne Beuving. Gepensioneerd explosieve-expert, hij is EOD-erelid en ook nog een keer oud-politieman, meneer Beuving. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U werd op verzoek van de EOD plotseling thuis opgehaald door twee politieagenten om advies te geven over die explosieven in dat bos. Wat dacht u toen die agenten bij u op de stoep stonden?
2: Ja, dat was even schrikken, maar dat was zo over. Er kwamen aan de voordeur om 9:30 vorige week dinsdagmiddag. Of avond moet ik zeggen. En er was gelijk van, nou aan de gezichten kon je meteen zien dat het dus niet ernstig was. En dus het was van, niet schrikken, we komen nu ophalen.
0: Ja. En dus, dat is omdat u eigenlijk een soort levende archivaris bent. U hebt gewoon heel veel in uw hoofd en ze konden u niet missen eventjes.
2: Ja, dat noem ik liever ervaringsdeskundige.
0: Ja.
2: Ik heb 38 jaar bij de politie gewerkt in Venray. Dat heb ik 38 jaar volgehouden tegen alle overplaatsingen die men met mij voor had, heb ik er tegenin weten te boksen om hier te blijven. En ik heb me vanaf de eerste dodelijk ongeval in december 1964... toen was ik net een maand bij de Rijkspolitie. Dus ik had net een nieuw uniform aan. Toen stond ik hier in Venray, in het dorpje Merselo, stond ik naast een tractor die op zijn kop lag en daar lag een dode man onder. En dat bleek dan de 32-jarige loonwerker te zijn.
0: Ja.
2: En die was, blijkt achteraf op een Duitse drempelmijn, een Duitse Riegelmine, gereden te zijn.
0: Oké, dus daar begon uw explosieve expertise, zeg maar.
2: Ja, daar begon het.
0: Als ik u zo wil praten, dan denk ik niet, zijn wieg stond ook in Venray.
2: Nee, dat weet u heel goed. Mijn wieg stond in het Drentse platteland in Roden.
0: Ja, in Noord-Drenthe.
2: Noord-Drenthe. Dus ja. Ik ben een Drentse Limburger.
0: Maar u bent helemaal u wilde daar dus niet meer weg uiteindelijk uit Limburg.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Goed, daar begon het mee met dat trieste ongeluk wat u net beschreef. Ja. Waarom liggen er sowieso nog zoveel explosieven daar in dat gebied vanuit die Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, dat was toen Market Garden mislukt was, dus de Slag om Arnhem. Toen zijn dus de geallieerden, die zijn vanuit Eindhoven, of eigenlijk vanuit België, Eindhoven, Best enzovoort, zijn ze de Amerikanen gedropt. En die moesten toen de Duitsers verjagen, aanpakken. Alleen, er zat de Peel tussen. En de Peel is nu een keurig net woongebied, een landbouwgebied, maar dat was toen één moeras. Dus met zware voertuigen kon men daar niet doorheen. En is men eerst naar het noorden getrokken. En van Sint-Antonis ongeveer moesten ze dan richting Maas en de Duitsers richting Venlo zien te krijgen. En toen gingen ze dus zoals gewoonlijk, de geallieerden die hadden geen enkele verkenning nodig. Daar waren ze kennelijk te eigenwijs voor. En die hadden niet in de gaten dat er in Overloon de Duitsers nogal wat tegenstand boden. Ja. Want die hadden alles wat nog, wij zeggen dan, alles wat nog een geweer kon dragen, hadden ze terug naar Overloon getrokken. De geallieerden kregen veel meer weerstand dan dat ze gedacht hadden.
0: Dus eigenlijk heel veel gevochten daar nog in dat gebied.
2: De slag om Overloon, niet voor niks de slag in de schaduw, daar wordt weinig over gesproken, maar dat is een helse slag geweest.
0: Ja.
2: Van een paar weken. En uiteindelijk hebben de Amerikanen die hebben alleen de noordkant maar van het dorp te pakken gekregen, of de boerderijen daar. En dat was dan, die kregen zoveel tegenstand met mijnenvelden enzovoort, dat die zich uiteindelijk terug moesten trekken. En dat de Britten, die hebben het overgenomen.
0: Hmm. Maar dat betekent dus dat er dus sowieso, want er is ook met granaten gegooid over en weer waarschijnlijk. Dus die liggen er mogelijk. En dat afgooien van die vliegtuigen, wat u beschreef. Dus dat verklaart waarom er in dat gebied veel meer ligt, misschien wel dan in andere delen van Nederland.
2: Ja, heel zeker. Heel zeker. Ja.
0: Hoe weet u, wat ligt er dan nog aan munitie? Is dat bekend?
2: Ja, van alles gelukkig. Niet zo heel veel bommen meer. Het is over het algemeen klein spul. Dus ze hebben dus tijdens het blussen, om even op die bosbrand terug te komen, ze hebben tijdens het blussen 2 of 3 knallen gehoord.
0: Ja.
2: Nou, en toen werd de brand weer toch wel ongerust. Maar dat kunnen ook patronen geweest zijn. Gewoon munitie, geweerpatronen, mitrailleurpatronen. Of kleine granaatjes. Maar grote granaten, die zie je wel liggen. Maar die 2 centimeter, kaliber 2 centimeter, dat noemden wij vroeger, als ze gevonden werden bij de EOD, noemden ze dat hondenkeutels. En omdat ze helemaal geroest zijn, lijken ze daar ook op. Alleen zijn die dingen levensgevaarlijk. Maar kijk, als ze fabrieksnieuw zijn, dan kun je aan de kleur en aan de tekst kun je zien wat erin zit. Maar iedere granaat kan een andere lading hebben. En dat is het gevaarlijke, als ze verroest zijn. Ja. Dus wat dat betreft zijn ze nog best gevaarlijk. En die kunnen daar nog liggen.
0: Ja. Maar dat komt dus nu naar voren, omdat die branden er zijn geweest. Want ja. Je kunt dat niet preventief tot ontploffing brengen, omdat het daarvoor te klein is en je moet dan precies weten waar het ligt.
2: Ja, maar als je vindt, kun je ze wel oprapen. Dat is het punt niet. Dus, maar er is iets. Keurig netjes teruggebracht werd die dinsdagavond, ben ik, daar ga je toch nadenken. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter, hé, wacht even. In 1992 zijn er in Oostrum aan het spoor, aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo, zijn 2 fosforgranaten gevonden. En daar was ik bij, en die hebben de EOD'ers dus gecontroleerd laten ontploffen, onschadelijk gemaakt moet ik zeggen, aan de oppervlakte. Want een fosforgranaat moet je niet te diep in de grond stoppen, want elke granaat die bevat weer fosfor en gaat weer branden. Dus daar zijn ze een uurtje of 2 mee bezig geweest om die granaat, die fosfor, te laten uitbranden. En daar heb ik ook nog keurig netjes in de stromende regen een foto van gemaakt. En die is wonderwel gelukt, toen mijn tijd. Maar nu zat ik te denken van, verdomme, die vindplaats van die fosforgranaat ligt in het verlengde van het bos.
0: Oh, en er ligt er misschien wel meer.
2: En dat zou kunnen, want Oostrum met rangeerterrein, dat was eigenlijk het rangeerterrein voor de wapen- en munitietreinen van de Duitsers. En die zijn daar beschoten door de geallieerden. Ja. Dus zowel uit de lucht als. En daar kwamen die granaten ook vandaan. En als je dan heel even theoretisch nadenkt, dan zou het kunnen dat er in het verlengde, want het is 1 kilometer of 1,5 denk ik, dat het bos vandaan weg ligt van van waar die granaten van de Westertienweg zijn gevonden, dan zou er de mogelijkheid aanwezig zijn dat daar 1 of 2 granaatjes nog hebben gelegen.
0: En hebben ze daar actie op ondernomen toen u dat tegen ze vertelde?
2: Nee, dat heb ik nog. Ik heb het de volgende dag.
0: We hebben een primeur, begrijp ik. U gaat dat nog tegen ze zeggen?
2: Nee, ik heb het al bij de brandweer bekendgemaakt. Okay. Maar die jongens die hebben het nog zo druk met blussen. Dus over de oorzaak, daar hebben we het voorlopig nog even niet over.
0: Nee.
2: Ik heb alleen aangeboden van, jongens, hier is mijn visitekaartje, dit is het verhaal. Ik wil best helpen om uit te zoeken van wat er nou aan de hand is. Want mocht daar dus een granaatje, een fosforgranaat ontploft zijn, of door de droogte of wat ook, dat er op een gegeven moment vanwege onze zomer, dan wil ik er best bij helpen. Want er zijn er gegarandeerd nog uitgebrande restanten.
0: En met uw geheugen is helemaal niks mis, want u wist het gelijk te relateren aan 1992. Zeg maar, hoe belangrijk is dat die kennis ook over explosieven en over munitie uit de Tweede Wereld wordt overgedragen aan een nieuwe generatie? Want ja, er ligt nog een hele hoop in Nederland.
2: Ja dat wel, ja. Maar daar hebben we de jongens van de EOD voor, hè. Dus dat zijn de professionals en die hebben een bijzonder goede opleiding gehad. Dus en er komen steeds nieuwe mensen bij, dus dan kun je dat rustig aan de EOD overlaten. Alleen, ik moest de collega die dus van de EOD, die me dus s'avonds erbij riep, die kende mij al jaren. Dus die zei van, hé, Anna weet hier op dit gebied meer dan ik. Dus vandaar dat hij mijn assistentie inriep.
0: En als de drukte daar straks een beetje voorbij is, dan gaat u nog even met z'n over die fosforgranaten
2: praten. Ja, dan gaan we nog even buurten van jongens. Ja. Hebben we enig idee wat de oorzaak is geweest?
0: Ja. Mooi verhaal. Hartelijk dank daarvoor. U bent oud-politieagent. U bent EOD-erelid. En dat wil dus wat zeggen. 84 jaar. Anne Beuving wordt dus nog vaak opgetrommeld om raad en daad te geven.

0: Bel voor Artel. Chasing Pavements was dat. De droogte houdt ons al weken bezig, van verpieterde plantjes tot boeren die met de handen in het haar zitten. We hebben het net gehoord. Maar er zijn ook boeren die dan weer prachtige oplossingen hebben gehoord. Dat hebben we ook straks meegekregen van Klaas. Wat doet u om water te besparen? Was de vraag. Debbie, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Jij bent echt een ware deskundige geworden op het water, op het gebied van waterbesparen. Leg uit.
1: Ik heb enkele jaren op een zeilschip mogen doorbrengen, weliswaar privé. Daar is water een not done om te verspillen. Je hebt een beperkte watervoorraad en er wordt uitgerekend hoeveel mensen aan boord. Wat is het gebruik? En ja, wij kwamen doorgaans op maximaal 10 liter per persoon. Ondanks watermakers. Dat gebruik je voor douchen. Voor je eten heb je altijd flessenwater. Jerrycans. En ik heb me daar altijd heel goed mee kunnen redden. En hanteerde dat ook. Als er geen nood aan de man was eigenlijk.
0: Want je hebt heel veel water om je heen in feite. Maar zeg maar echt het zoete water, dat was in feite op rantsoen. Dus hoe deed je dat dan? Noemen ze wat dingen, die praktische dingen waar je op die manier water mee bespaarde?
1: Waar je onder andere mee bespaart, dat is als je ging wassen, dat is het een emmer zoutwater. En daarnaast, jouw rantsoen aan water, oké, ik gebruik max 2 of 3 liter. Dat in de andere emmer en in een beker mix je van tevoren zeep. En hup, zoutwater over je heen. Daarna inzeepen. En met een klein bekertje gewoon heel langzaam schoonspoelen.
0: Ja. Hoe is het dan als je na zo'n periode weer echt gewoon thuis een lekkere douche kan nemen?
1: Ik ben inmiddels 8 jaar, 9 jaar thuis. En ik ben nog steeds heel zuinig.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat zit erin. Dat zegt ook wel altijd. Ja, tenminste, ik sproei dan wel een af en toe mijn planten, want dat vind ik eeuwig zonde. Maar auto wassen, dat schiet erbij in. En,
0: je doet het thuis ook gewoon. Kortom, hartelijk dank voor je verhaal, Debbie. Roeland en Albert, die zeggen, je moet beter naar buurland België kijken, want daar wordt in het toilet eigenlijk wordt het water altijd doorgespoeld met regenwater. Niet met zoetwater dus. Pinos doet altijd de afwas met de hand. En dat afwaswater gebruikt hij dan, of hij, zij of weer, voor het toilet door te spoelen. En een tweede tip is om het water waarin je eieren kookt, dat te laten afkoelen. En dat dan te gebruiken om de plantjes water te geven. Krijgen ze ook een beetje kalk mee misschien. Hartelijk dank voor alle tips. Ik zou bijna zeggen, we maken er een boekje van. Maar dat is ook wat overdreven. Iedereen heeft ze wel meegetipt. En wellicht doet u er voordeel mee. De vraag van vandaag zit erop voor nu. Hartelijk dank voor het insturen. Morgen na 2 een nieuwe en zo direct op deze zender. Het NOS Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
2: Villa WTB. Samen Max.
3: Op NPO.
4: Tot en met zondag.
3: Atletiek.
4: De Europese kampioenschappen in Birmingham. En
3: zwemmen.
4: Het EK in Parijs. Vanaf vrijdag
3: hockey.
4: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met zaterdagmiddag de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
3: Voetbal.
4: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
3: Wie luistert, weet meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
6: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
7: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemiddag. Ze zijn bijna overal op, de eclipsbrillen. Bij het Museion verkochten ze er nog een paar vandaag. Onze verslaggever was erbij. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
9: De politie heeft een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in die stad. Dat gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. Er waren teksten in rode verf opgeschreven. Volgens de politie heeft de man ook in Utrecht toegeslagen. In veel Europese landen bereiden mensen zich voor om naar de zonsverduistering te kijken. Zo worden in Groot-Brittannië paardenraces en cricketwedstrijden vervroegd. En in IJsland gaan de winkels wat eerder dicht, zodat het personeel naar de eclips kan kijken. In het noorden van Spanje, waar de zonsverduistering volledig zal zijn, heeft de verkeersdienst op belangrijke wegen extra agenten ingezet. De Nederlandse politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden en niet al rijdend te filmen of foto's te maken van het natuurverschijnsel. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het hulpgeld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Een Ierse investeringsmaatschappij heeft mogelijk interesse om fietsbedrijf Accel over te nemen. Gisteren werd bekend dat het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta failliet is. Het Ierse Quanta Capital zou overwegen Accel in zijn geheel over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekend. UNESCO waarschuwt opnieuw voor de positie van meisjes in Afghanistan. Bijna 2,5 miljoen meisjes zijn uitgesloten van het voortgezet onderwijs onder het Taliban-regime. Het aantal kan de komende jaren verdubbelen, waarschuwt de VN-organisatie. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer door kunnen. Ook al hebben ze maar een kwart van de normale vracht bij zich, zegt correspondent Gien Balduk.
10: Bij het meetpunt Kaup, het meest kritieke punt in de Rijn, wordt nu een waterstand van 134 centimeter gerekend. En daar kan eigenlijk geen normaal binnenvaartschip meer doorheen. Dus de facto is er nu al sprake van een tweedeling van de Rijn.
9: Dat heeft dus grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plaatsen viel ook de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. Dan nog het weer hier. Zonnig en alleen in het noorden af en toe wat sluierbewolking. Het is 24 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 35 graden.
8: Dankjewel Casper. We gaan eens kijken bij de ANWB. Helene Geest, goedemiddag.
11: Goedemiddag Fleur.
8: Is het al een beetje druk op de weg?
11: Het is best wel druk op de weg eigenlijk. 100 kilometer file. Het is ook heel rommelig met veel ongelukken. Onder andere een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. En daardoor veel vertraging tussen Soest en Amersfoort-West. Je hebt daar ruim 20 minuten oponthoud. Er zijn ook 2 rijstroken dicht daar. Ook een aanrijding in het zuiden van het land op de A2... Belgische grens Eindhoven bij Meersen. Daar is de vertraging een half uur. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog een kwartier oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Almere sta je in een flinke file tussen Hilversum en Huizen. De vertraging is daar 40 minuten. Bij Huizen is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Al weken kampen we met historische droogte en ook vissen hebben daar last van. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Oorschot mee met de visambulance. Wat is dat?
12: De visambulance is deze dagen de laatste redding voor heel erg veel vissen. Ook hier in Brabant, waar ik ben, staan beken bijna helemaal droog. De visambulance brengt ze dan naar een stroompje waar ze wel gewoon de vinnen kunnen strekken.
8: In het Verenigd Koninkrijk neemt Nigel Farage het morgen op tegen een man met een vuilnisbak op zijn hoofd. Correspondent Fleur Launsbach, wat is daar aan de hand?
13: Ja, Farage die forceerde een tussentijdse verkiezing om te laten zien hoe populair die nog is. Maar de andere politieke partijen deden niet mee, waardoor hij het nu moet opnemen tegen een comedian.
8: Maar eerst de zonsverduistering. Want miljoenen mensen zijn afgereisd naar Spanje om over een paar uur de totale zonsverduistering te kunnen zien. Die mensen komen vooral terecht in gebieden waar normaal niet zoveel toeristen komen. Het dorp Borobia bijvoorbeeld, waar correspondent Miral de Bruyne nu is. Ha, Miral?
14: Ja, ik sta in Borobia, dat klopt.
8: Hoe druk is het daar nu?
14: Nou, op dit moment, als ik omheen kijk, zie ik niemand. Maar dat is vooral omdat de siesta bezig is. Het is hier hartstikke warm en er is weinig schaduw. Dus iedereen maakt zich eigenlijk op voor vanavond. Maar in dit kleine dorpje waar normaal gesproken daar in de winter maar zo'n 100 mensen wonen. En in de zomer ja, vooral mensen uit de stad naar hun vakantiehuis toe komen. Dus dan hebben we het over 250 mensen of zo. Ja, dat dorpje is helemaal volgestroomd. Mensen uit heel Europa, uit heel Spanje. Zo'n 2500 mensen die gaan vanavond hier op de heuvel samen met ons naar die zonsverduistering. Kijken.
8: Ja, en sommige mensen hebben dus echt wel een eindje gereisd om daar te komen.
14: Ja, zeker. Het zijn mensen die. Ik heb mensen gesproken uit Italië, zelfs mensen uit Canada gesproken. Frankrijk, Duitsland, er zijn ook wat Nederlanders aanwezig. Dus ja, er is echt heel veel gereisd om hierheen te komen, zeker.
8: En zij hebben zich dus niet laten tegenhouden door het grote risico op natuurbranden.
14: Nee, ik moet zeggen, iedereen is er hier wel mee bezig. Vanochtend was er hadden kinderen raketten die ze de lucht in lieten gaan. Dat gebeurde met water. Maar in eerste instantie dachten de dorpsbewoners... joh, daar kan ook misschien wel vuur bij komen kijken. Dus er waren heel veel klachten over totdat ze door hadden. Nee, het is waterdruk dat die raketten de lucht in laat gaan. Dus over dat soort dingen wordt nagedacht. En ook de Spaanse politie, iedereen heeft een alarm uitgezet van let nou alsjeblieft met z'n allen op, want ja, het is hier ontzettend droog gebied. En ja, de afgelopen tijd is Spanje natuurlijk in zijn geheel geteisterd door die bosbranden.
8: En hoe hebben de autoriteiten zich voorbereid op deze toch grote hoeveelheid mensen die vandaag op die zonsverduistering afkomt?
14: Nou, het is vooral in dit soort kleine dorpen, want vooral het gebied waar die volledige zonsverduistering te zien is, is vooral het noorden van Spanje. En vooral in een gebied, als je niet naar de kust gaat, in een gebied waar eigenlijk heel weinig mensen wonen en waar heel dit soort kleine dorpjes zijn, zoals hier, zoals Borobia. En daar zijn het vooral eigenlijk de autoriteiten van de dorpen zelf, dus het lokale bestuur of dorpsverenigingen en dat soort dingen, die zich hebben voorbereid. En die bijvoorbeeld hier in dit dorp hebben ze een heel festival om de zonsverduistering heen gebouwd. Met live muziek, entertainment voor kinderen. En dus zometeen ook een feest nadat ze met z'n allen naar de zonsverduistering hebben gekeken.
8: Ja, want is er dan dus een bepaalde plek in het dorp waar iedereen zich dan verzamelt straks?
14: Ja, het is een dorp, je moet je voorstellen. Het is een dorp met heel veel niks er eigenlijk omheen. Heel veel akkerbouw. Heel droog is het hier. En er zijn heel veel heuvels. En op een van de heuvels, de hoogste heuvel hier naast het dorp, hebben ze een heel groot scherm neergezet. Op dat scherm gaat, als degene die het echt van dichtbij wil bekijken, is ook de zonsverduistering te zien. Maar ik gok wel eigenlijk dat iedereen met zijn rug naar dat scherm toe staat. En met zijn bril op de verte inkijkt. Waar dan inderdaad de zonsverduistering te zien is. En dat zullen we met zo'n 2500 mensen daar samen gaan doen.
8: Ja, dat wordt een happening. En daar heeft dus wel iedereen een bril kunnen krijgen, want het is hier nogal dramatisch.
14: Ja, hier hebben we, ik moet zeggen, ze verkopen ook brilletjes hier. En over.
8: Ai. Miral, nee, ze is echt weg, helaas. Nou goed, een mooi beeld. Al die 2500 mensen samen in Borobia. Oh, Miral, ben je er weer?
14: Oh ja, ik ben er weer.
15: Ja, ik wil nog heel even vragen van hoe is de weersvoorspelling? Wordt het wel een heldere avond?
14: Nou, wij hebben ervoor gekozen om hierheen te komen, juist omdat het een van de plekken is in Spanje waar het minste kans is op een van de plekken waar het minste kans is op bewolking. Als ik nu naar boven kijk, in alle eerlijkheid, zie ik wat wolken. Ik heb onze weerman gesproken, die heeft beloofd dat het vanavond onbewolkt zou zijn, dus daar ga ik maar vanuit.
15: Succes, dankjewel, Miral. Ja, we hadden het al eventjes over die eclipsbrillen, want wie vanavond goed naar die zonsverduistering wil kijken, moet wel zo'n bril zien te hebben of te bemachtigen. De vraag is zo groot dat de brillen op veel plekken stijf zijn uitverkocht, maar in Den Haag lijkt een laatste voorraad te zijn opgedoken. Sommigen waren daar al vroeg vanochtend.
16: Hallo, is het gelukt?
17: Ja, het is gelukt.
16: Heeft u lang moeten wachten?
17: Ik ben hier sinds 9:30.
16: Sinds 9:30 vanochtend?
17: Sinds 9:30 vanochtend.
16: Sinds 9:30 this morning?
17: Ja, sinds 9:30. I had a good book.
16: Ze had een goed boek bij zich, zei ze. And now you have one, can I see it?
17: Yes.
16: Ja, ze pakt hem eventjes erbij, zeg. Eén, je hebt er maar één gekocht?
17: I have four.
16: Je hebt er vier gekocht. En yes. Was het het waard? Was it worth it?
17: I think so, yeah. Okay, my family back home, my grandpa is an astrophotographer. And we're gonna do it together. So, yeah.
16: Mijn opa is een astrofotograaf, dus we gaan het samen doen, hè, van?
17: Ja, yeah. Thank you.
15: Ja, verslaggever Mark Robin Visser, jij bent daar nog op die plekken. In het museum, ja. In het museum. Ja. Naast Marcia Brouwer. Was het inderdaad een gekkenhuis daar? Want dit klonk nog redelijk overzichtelijk.
16: Fleur, het was alsof hier gratis geld werd uitgedeeld. Er stond echt een hele lange rij sinds vanochtend. In de brandende zon hebben mensen hier buiten voor het museum staan wachten. Uiteindelijk mochten ze naar binnen om hier een brilletje te halen. Ja, het was echt de laatste doosjes. Ik heb me laten vertellen dat er hier nog 700 waren. Dus er zijn uiteindelijk ook wel veel mensen teleurgesteld. Ik ga erover praten met Marcia Brouwer van het museum. En Marcia, ja, jij wist ook niet vanochtend dat jouw dag er zo uit zou zien, denk ik.
18: Nee, zeker niet. Ik zou in principe vanmiddag vrij zijn. Maar ik ben maar komen helpen.
16: Iedereen is opgetrommeld.
18: Ja, dit was wel even aanpoot om de lange rijen mensen te begeleiden.
16: Hoe zit dat nou eigenlijk? Jullie verkopen hier eigenlijk altijd allerlei spulletjes die met sterren en planeten te maken hebben, hè?
18: Ja, zeker. In onze museumwinkel sluit alles aan bij de programmering. En wij hebben planetariumshows elke maand. En daardoor dachten wij, het is leuk om ook eclipsbrillen aan te bieden. Dat deden we al vanaf begin juli. Maar de vraag die nam natuurlijk pas echt deze laatste paar dagen zo ontzettend toe.
16: Ja, ik heb me laten vertellen, een paar weken geleden kocht af en toe iemand zo'n brilletje.
18: Ja, zeker. Ja, het begon steeds meer te leven, maar het werd steeds bekender. En toen gingen ze hard over de toonbank en gingen wij dus ook nieuwe voorraden bestellen.
16: En dat lukte dus ook nog dan? Hoe heb je dat gedaan?
18: Ja, onze leverancier, daar was contact mee. En die kon bevestigen dat hij dat op tijd kon versturen. Wij maakten haast en hoopten ze vrijdag al binnen te krijgen. Nou, dat ging dan helaas niet door. Maar mensen wisten dat vanaf maandag hier weer eclipsbrillen waren.
16: En vanaf maandag hebben hier dus mensen ook in de rij gestaan, hè?
18: Ja, we hebben 3 dagen rijen gehad. En het was eigenlijk niet tegenop te communiceren. Want als ik wou zeggen, er is weer voorraad, dan zeiden collega's, laat maar, die voorraad is alweer op. Zoveel vraag.
16: Zeg, Marcia, en tot voor kort kosten de brilletjes hier €3. Daar hebben jullie wel iets op gedaan, hè?
18: Ja, ik denk dat dat wel zo gaat. Dus vandaag gingen ze bij ons bij 5 voor. Maar ik heb net zelfs alweer mensen hier voor het museum zien doorverkopen voor veel meer geld. Dus ik denk dat onze €5 heel netjes was voor goede ISO-gecertificeerde brillen. Ja.
16: Heb je ooit eerder iets meegemaakt in het museum dat hier zo'n hype was?
18: Dat kan ik me niet heugen. We hebben wel laatst de opening van onze nieuwe muziektentoonstelling gehad. Toen waren we een beetje voorbereid op als het zo, of tenminste over nagedacht, als het zo druk zou zijn. Het was die dag gezellig druk, niet deze stromen. Maar...
16: Zeg, Marcia, heb je zelf een brilletje eigenlijk?
18: Ik heb inderdaad een brilletje en wij gaan op het strand straks.
16: Ja, ik heb nog een brilletje uit 1999. Het ligt ergens in een la.
18: Ja, jij zegt dat het kan.
16: Want voor mij heb je geen brilletje meer.
18: Ik heb geen bril meer voor je. Wij hebben echt. Het is echt op. Er zijn net nog een allerlaatste iemand mocht mee naar binnen. Maar er staan nog steeds mensen in de rij. En helaas moeten we die echt vertellen.
16: Het is over en uit.
18: Ja, maar iedereen heeft. En ik zou ook zeggen, deel met elkaar. Laten we dan op die manier. Je kan toch maar 3 minuten in de zon kijken. Geef het af en toe even aan je buurman die het misschien niet heeft. Dan hebben we allemaal een hele mooie avond.
16: Dit was een goede tip uit Den Haag. Nou, fijne avond. Dankjewel, Marcia.
18: Fijne avond.
15: En jij ook bedankt. Mark Robin Visser. Casper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
9: Een brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Oudorp is overleden, staat in het AD. De vrijwilliger kwam vorige week onder een brandweervoertuig terecht en raakte zwaar gewond. De man is vanochtend overleden in het ziekenhuis. Bij de duinbrand in Oudorp was een urenlange inzet van de brandweer nodig. Uiteindelijk ging er 2000 vierkante meter natuur verloren. 80% van de jongeren blijft in de provincie wonen waar ze zijn opgegroeid, blijkt uit onderzoek waar BNR over bericht. Meer dan de helft van de mensen woont op zijn 28ste zelfs nog altijd in dezelfde gemeente. Dat komt deels door het netwerk van vrienden en familie wat je opbouwt op de plek waar je opgroeit. Maar het heeft ook te maken met wat voor opleiding je volgt en waar, zegt onderzoeker Femke Knossen van de Rijksuniversiteit Groningen.
19: Bijvoorbeeld het mbo, dat zit vaak dichterbij. Begin je ook op je 16e al mee en dan hoef je niet te verhuizen. Terwijl hbo's en wo's vaak wel moeten verhuizen. En dan als je de eenmaal die eerste verhuizing hebt gedaan, ja, dan is die volgende verhuizing niet zo moeilijk. Maar als je die niet hebt hoeven doen, vooral voor het mbo, dan blijf je vaker dus in de thuisregio.
9: Er zijn wel grote lokale verschillen. In de gemeente Urk blijft zo'n 80% van de jongeren wonen, terwijl in Bloemendaal maar 14% blijft hangen.
15: Ja, dat van Urk verbaast me dan niet. Maar...
9: Nee, dat is natuurlijk een wat meer gesloten cultuur. Halloween valt vroeg dit jaar in Zwanenburg in Noord-Holland. Door het warme weer zijn de pompoenen op een boerderij al uitzonderlijk vroeg rijp, meldt NH Nieuws. De eigenaar probeert ze daarom nu alvast te verkopen, maar dat loopt nog niet echt storm.
20: Nee, ik denk maar 1 of 2, heel weinig.
9: Ja, wat moet je ermee? Ze oogsten de andere pompoenen daarom voorlopig nog maar even niet.
20: Dus ik laat het lekker liggen met het risico dat er een beschadiging kan optreden, omdat het misschien te lang dan weer ligt op het land.
9: Ja. En goed nieuws uit Zoo-Veldhoven. De wallaby die een half jaar geleden daar ontsnapte, is weer terug. Het lukt een half jaar lang niet om het dier te vangen, maar hij kwam vanochtend zelf de dierentuin weer binnen hupsen, meldt Omroep Brabant. De medewerker zag de kleine kangoeroe in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen en vervolgens is hij teruggebracht naar zijn eigen hok. De wallaby leeft het afgelopen half jaar in de bossen rond de dierentuin in Veldhoven.
15: Helene, hoe is de situatie op de weg?
11: Ja, veel ongelukken vanmiddag. Met de meeste vertraging daardoor nu op de A2, Belgische grens Eindhoven, tussen Oost-Maarland en Meersen. Staat er een file van 10 kilometer en de vertraging is een half uur.
21: NPO Radio 1, elke werkdag.
22: Tot 6 uur, het NOS Radio 1-journaal.

0: on my soul. Humor hoort bij de Britse politiek, maar deze situatie zag niemand aankomen. Morgen kunnen de inwoners van Clacton-on-Sea kiezen tussen de rechtse reformpartijleider Nigel Farage en een satirische kandidaat met een prullenbak op zijn hoofd die uit de ruimte zegt te komen. Correspondent Fleur Launsbach ging kijken in Clacton.
1: Welkom in Clacton-on-Sea, een kustplaats in Oost-Engeland. Bekend om de pier met kermisattracties en ook bekend als het kiesdistrict van Nigel Farage. Ook wel zijn politieke achtertuin genoemd van deze rechtse anti-immigratiepoliticus. Althans, dat was het, voordat Farage besloot om af te treden en vervolgens zichzelf meteen weer verkiesbaar te stellen.
2: I call this by-election so you can decide. Do you want me as your MP? Do you believe in me or not?
1: Dat kwam na beschuldigingen dat hij miljoenen aan donaties had aangenomen en niet had geregistreerd en daarmee de parlementaire regels zou hebben overtreden.
2: It is the people of Clacton versus the establishment.
1: En dus laat Farage de kiezer beslissen in een regio waar hij populair is. Door af te treden en meteen weer opnieuw gekozen te worden, wilde Farage laten zien dat zijn kiezer hem nog altijd omarmt en wil dat hij doorgaat. En dat klopt als je spreekt met de mensen in Clacton. Die zitten niet zo met die miljoenen die deze politicus ontving.
3: Something that you disapprove of? Or?
4: No, it was a donation at the end of the day and it was for security. So, you know.
5: Sorry? All the others have received a lot more than that.
3: Oh yeah, right.
5: Millions.
3: Really?
5: Okay. Yeah.
3: Right. So you, it doesn't bother you?
5: No.
1: In Clacton wordt vooral Farage's anti-immigratiebeleid gewaardeerd. Ondanks dat 96% van de bevolking in Clacton wit is.
6: He would deal with the immigrants, the illegal immigrants. He would stop that. I think he's strong enough. The other parties haven't got any balls to deal with it.
1: Hij zou de immigratiestroom tegenhouden, zegt deze vrouw, want Farage heeft wel de ballen om dat te doen.
7: I mean, no disrespect to anybody, but how many more boats we have coming over here? How many more? You can only put up with so much, can't you? What more?
1: Hoeveel meer immigranten op boten gaan nog komen? Ik stem op Nigel en ik wens hem het beste, zegt deze vrouw.
7: Anyway, good luck to Nigel. I'll vote for him.
3: Okay, thank you.
1: Maar wat Farage niet zag aankomen toen hij deze lokale verkiezingen forceerde, is dat de gevestigde partijen zijn spel niet zouden meespelen. De andere politieke partijen zoals Labour, de Conservatieven en Lib Dem, die boycotten de verkiezing en doen niet mee. En de tegenstanders die wel meedoen zijn voornamelijk satirekandidaten. De belangrijkste heet Count Binface. Een man in een space-kostuum met een vuilnisbak op zijn hoofd die zegt afkomstig te zijn uit de ruimte. En ja, die hebben we ook gesproken.
8: Hallo, de Netherlands. My name is Count Binface, intergalactic space warrior, current parliamentary candidate for the Clacton constituency for the UK Parliament.
1: Deze intergalactic space warrior heeft zichzelf dus kandidaat gesteld naast Nigel Farage. Met absurde beloftes en parodieën drijft hij de spot met de Britse politiek en vooral met het populisme.
8: So only I am pledging to build at least one affordable house.
1: Zo belooft hij 1 betaalbaar huis te bouwen.
8: I will cut your taxes and raise everyone else's taxes.
1: Jouw belasting naar beneden te halen en die van anderen omhoog te gooien.
8: And 99 flaked ice creams, which I'm sure Netherlanders and the Dutch know very well, need to be 99 pence.
1: En een bepaald ijsje op 99 cent te houden. Count Binface, gespeeld door comedian John Harvey, doet wel vaker mee aan lokale verkiezingen waarvan hij weet dat er veel publiciteit bij komt kijken.
9: Commonly known as Count Binface.
10: Count Binface, the mayor of London.
1: Zo was hij ook wel eens te zien naast Boris Johnson of Theresa May. En recent nog naast Andy Burnham, de nieuwe Britse premier, die eerst een zetel moest halen. Maar met deze laatste stunt, zich kandidaat stellen naast de zeer bekende politicus Nigel Farage, heeft hij 20% van de lokale stemmen gehaald. Niet genoeg om Farage te verslaan, want die staat op 70%, maar wel genoeg om deze verkiezing in een iets ander daglicht te zetten. Lokale journalist Brandon Penny vertelt over hoe bizar dit allemaal is.
11: Do you think Farage would have expected that, like, when he triggered this by-election, that his main opponent would be Binface?
12: No, I don't think anyone really thought that it would come to this. I mean, I'd count Binface to get so much traction. Pretty crazy for a candidate like that.
1: Niemand had verwacht dat het zo zou lopen, vertelt hij. De kans is groot dat Farage hier weer gaat winnen, maar dankzij Count Binface wel met een deukje in zijn geloofwaardigheid.
0: Een reportage vanuit Clacton-on-Sea van Fleur Lounsbach. Door de droogte en de warmte komen steeds meer vissen zonder voldoende water en zuurstof te zitten. De visambulance rijdt deze zomer af en aan om vissen in nood te redden. Verslaggever Mark Hamer zocht die ambulance op, die er trouwens uitziet als een pick-up truck, in Oorschot.
13: Hallo, jij bent Christel. Nou, daar zijn ze.
14: Ja, de vissen zitten hier in de tank.
13: Ja. Yeah.
14: En die hebben we net uit het gebied hier verderop gehaald, dus eigenlijk meer stroomafwaarts.
13: Want waar staan we hier? Waar staan we hier? Even naar het water toe lopen.
14: De grote beersen.
13: Oh, de grote beersen.
14: Daar zijn we, de grote beersen. Die ziet er niet meer zo groot uit, hè?
13: Nee, je ziet, het is een klein riviertje, een klein stroompje.
14: Ja. Nee, dus stroomafwaarts is het. Staan er veel delen droog. En waterschap De Dommel die heeft ons gevraagd, omdat hier veel bijzondere soorten zitten die alleen maar in de Nederlandse beken wonen en leven. Om die te gaan redden.
13: Staat daar nog lager dan hier?
14: Het staat daar nog. Er zijn daar hele delen waar je gewoon doorheen kan lopen waar geen water staat. En dan alleen de diepere poelen, daar zit nog water in. En daar gaan dan mijn collega's met hun schepnetten. En met wat stroom. Dus ze doen wat stroom in het water. Een vis raakt dan heel eventjes verdoofd. Dan kunnen we ze mooi opscheppen. En dan in waterbakken doen en in de tank hier naartoe vervoeren. Dus het waterschap heeft gevraagd of we ze hier terug willen zetten. Dan komen ze niet uit.
13: Ja, want hier is nog wel iets van water. Hier stranden.
14: Is het nog zeker goed te doen. En dit is het speciale ecosysteem wat deze soort nodig heeft.
13: Oké. Okay. Wat zijn ze doen aan de overkant?
14: Ze zijn vooral aan het kijken waar een goede locatie is om aan de waterkant te kunnen komen en ze uit te zetten. Ja.
13: Oké, okay, nou laten we even gaan zoeken. Dan gaan we eens zoeken. En de mannen die het echte werk doen, zijn twee mannen in waadpak.
15: Ik ben Joch.
13: En jij bent?
15: Ik ben Ralf.
13: Oké, okay, jullie hebben even haast, want zitten de vissen al te lang erin of niet?
15: Ja, die wil je zo kort mogelijk erin houden.
13: Ja. Oké, okay, grote ijzeren tank.
15: We zetten een zuurstoffles met perslucht.
13: Oké.
14: Okay. Zodat er zijn twee
15: vissen genoeg zuurstof krijgen. We gaan ze nou gauw overzetten in deze beek.
13: Dus... Kijk, een emmertje in de bak.
14: Water erin, ja.
13: Wat heb je hier?
15: Dit is een plankvoren. Die zijn niet zo heel bijzonder. Die komen best algemeen voor in het land.
13: Die hebben ook een hoop blaadjes gevist.
15: Een hoop blaadjes. Een baarsje.
13: Oh, dat is een heel kleintje. Ja. Maar dit zijn bijzondere vissen?
15: Niet allemaal. Een deel ervan. Sommige zijn ook heel algemeen hoor, zoals deze. Dit zijn allemaal plankvorens.
13: Ja. Oh, kijk eens. Hey, maar jullie zijn van de visambulance?
15: Ja, van de Sportvisunie. En een onderdeel daarvan is inderdaad de visambulance. Dus,
13: de laatste redding voor de vissen, of niet?
15: Ja, eigenlijk wel inderdaad.
13: Ja. Dus, maar jullie hebben drukke tijden dan?
15: Nou, het is nu erg druk inderdaad. Ongeveer elke dag... Wel ergens aan het werk.
13: Dit was de vangst?
16: Nee, er zit nog meer in.
13: Oh, er zit nog meer in. Oké, okay, nee, ik dacht...
16: Groters, dus,
13: okay.
15: We gaan ze even gooien.
13: Daar gaan we. Oké, okay, nou, daar gaat hij, hè? Hoppla. Hey, maar nu halen jullie ze ergens anders vandaan.
15: Ja.
13: En dan hier naartoe, maar daar zijn ze toch eigenlijk uit hun originele habitat verdwenen?
15: Dit is eigenlijk... soortgelijk habitat.
13: Maar nou is het op die andere plek. Is het leeg?
15: Ja, inderdaad.
13: Want komen ze terug? Gaan ze terug?
15: Dat is mogelijk. Zodra er weer voldoende water staat, dan migreren de vissen vanzelf weer.
13: Komt het toch wel weer goed?
15: Ja.
13: Ja,
15: ja. Ja, je hebt altijd een klein deel wat het helaas niet redt. Maar het is als wij ze nu niet weg hadden gevangen, daar hadden ze het sowieso niet gered. En allemaal niet.
0: De visambulance was dat in Oorschot.
17: Ster. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
19: Bovenop de
16: de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Aardverschuivingen in de Filipijnen hebben aan zeker 15 mensen het leven gekost. In en rond Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Die veroorzaken hevige regenval en overstromingen. Ook in China en Japan is er schade en overlast. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft een Zimbabwaanse krant. De boot kapseisde gisteravond op het Caribameer. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. Hij is de eerste die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken.
1: Roos Breiknol is aangeschoven voor het uitgebreide weerbericht. Is het goed eclipsweer?
2: Het is zeker goed eclipsweer. Er is op dit moment vrijwel geen bewolking. Alleen een paar hele dunne sluierwolken. Maar dat zit over het algemeen zo'n eclips vaak niet heel erg in de weg. En rond het tijdstip vanavond waarop we dat allemaal gaan meemaken, is het nog best wel warm. Temperaturen tussen 20 en 30 graden. Dus dat is ook wel een heel ander verhaal met bijvoorbeeld een eclips in de winter. Waarbij je toch met behoorlijk koud weer te maken kan hebben. Dus we kunnen heerlijk buiten zitten en zonder bewolking dit allemaal aanschouwen. En tijdens die gedeeltelijke zonsverduistering zul je ook merken dat het even wat koeler wordt. Maar omdat het in de avond is, is de temperatuur dan ook al wat aan het zakken. Maar je gaat toch wel even merken
1: dat
2: het wat frisser wordt buiten.
1: De komende dagen.
2: Het gaat bloedheet worden. Vrijdag en ook morgen temperaturen ruim boven 30 graden. Met in het zuiden van het land 35, 36 graden. Misschien dat het vrijdag zelfs wel 37 graden kan worden. En nou denk je misschien al, oh nee, het gaat zo'n broeierige warmte worden. Dat valt op zich wel mee, want de luchtvochtigheid is laag. Dus het is echt een hele gorddroge, ook wel een beetje drukkende warmte. Maar niet zo benauwd en broeierig. En in de loop van zaterdag gaat er dan geleidelijk wel wat afkoeling komen. Waarschijnlijk in de vorm van een paar buien, waarbij met dit soort hoge temperaturen onweer toch best waarschijnlijk is. En dan de dagen daarna gaat die afkoeling verder door. Gaan we naar zo'n 23 graden ongeveer. En kan er af en toe weer een buitje vallen. Dus dan is de hitte wel echt voorbij. En is er eindelijk na hele lange tijd toch ook weer een beetje zicht op wat regen.
1: Dankjewel, Roos Breijn. Gaan we naar de verkeersinformatie. Helene Geest.
3: Er zijn opvallend veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere eentje op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Amersfoort-West. Daar zijn nog altijd 2 rijstroken dicht en dat kost je ongeveer een kwartier. Op de A2 Belgische grens Eindhoven ook een ongeluk bij Meersen. Daar sta je een half uur in de file vanaf Oost-Maarland. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ging het mis bij knooppunt Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via Wassenaar over de A44 en de N44. Op de A4 is de vertraging ongeveer 20 minuten.
1: ABN AMRO wil graag dat mensen de helft van de tijd weer naar kantoor komen. Kun je nog terug na zoveel jaar van thuiswerken? Praat ik zo over met iemand die daar onderzoek naar deed.
4: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: NOS Radio 1-journaal.
1: ABN AMRO eist dat zijn personeel vaker naar kantoor komt. Minstens de helft van de tijd, schrijft het AD vandaag. De bank wil dat afdwingen in de cao-onderhandelingen. Tanja van der Lippe is hoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar thuiswerken. En voor de uitzending vroeg ik haar wat ABN AMRO met dit plan wil bereiken.
8: Ik denk dat ze verwacht dat er meer wordt samengewerkt op kantoor. Dat het de creativiteit stimuleert als de mensen op het werk zijn. Meer cohesie. En uit ons eigen onderzoek blijkt ook eigenlijk dat de werknemers, wanneer we het hen vragen, dit ook aangeven waarom ze naar kantoor gaan. Dus ik denk dat idee zal erachter zitten. Uiteindelijk denk ik dat ABN AMRO ook verwacht dat de productiviteit daarmee zal verbeteren. Maar onderzoek is daar niet zo duidelijk over. Uit surveyonderzoek blijkt

0: dat productiviteit niet lager is wanneer mensen thuis werken.
1: Hmm. Dus dan zou het vooral gaan om de, ja, om de teambuilding, om het contact met collega's, om dat weer wat meer te bevorderen.
0: Ja, en dan moet je ook bijvoorbeeld kijken voor wie is dat verstandig. Kijk, als je nieuw bent op het werk, dan weet je nog niet hoe de hazen lopen. He, op het scherm zie je natuurlijk wie, als je langer bij een bedrijf werkt, bij ABN AMRO bijvoorbeeld, dan zie je wie er belangrijk is in de call. Maar
1: je
0: als je
1: dan
0: jong bent, weet je dat, ja, weet je dat niet. Dus juist voor jonge medewerkers zou het ook goed werken dan.
1: Ja, en toch zijn heel veel mensen, ook die van ABN AMRO, zeker sinds corona, natuurlijk echt wel gewend geraakt aan veel thuiswerken. Hoe lastig is het dan als dat weer gedeeltelijk teruggedraaid wordt?
0: Dat is lastig, want uit ander onderzoek blijkt ook dat 80% van de mensen die thuiswerken ziet het ook inmiddels gewoon als een arbeidsvoorwaarde. Dus voor corona was het, als je mocht thuiswerken, hè, dat deed toen zo'n 15% wel eens. Dacht men ook, ja, dan moet ik misschien wat harder werken, want ik mag thuiswerken van de werkgever. Maar inmiddels ziet 80% het als een arbeidsvoorwaarde. We hebben nog steeds een krappe arbeidsmarkt. Dus dat maakt ook dat je dit niet zomaar kunt veranderen. En er zijn ook redenen waarom mensen thuiswerken natuurlijk. Om hun deadlines te halen. Ze hebben minder reistijd. Mensen zijn iets verder weg van het werk gaan wonen. Dus je kunt het niet zomaar veranderen. En we zien natuurlijk dat bedrijven profiteerden er in het begin ook van. He, hebben zelf kantoren afgestoten. Hebben nu minder werkruimte. Lagere stookkosten hadden ze. Elektriciteitskosten enzovoort. Dus ook zij moeten dat omdraaien. En als we nu naar het kantoorbeeld kijken, dan zien we vooral kantoortuinen voor ons. He. Dus dat, er, ja, dat je niet meer je eigen plekje op het werk hebt, maar dat je het deelt met heel veel andere mensen. Nou, en daar is onderzoek heel duidelijk over. Een kantoortuin maakt je minder productief.
1: Oké. Ja, want er zijn dus ook tegenstanders van het plan die zeggen, ja, er is helemaal niet eens genoeg plek op kantoor. Zeker niet op dinsdag en donderdag.
0: Ja, dus ik zeg ook altijd, je moet kijken, je moet er een balans in vinden. En kijk ook vooral wanneer je werknemers kunt verleiden om naar kantoor te komen op woensdag en vrijdag. Want als we kijken nu in Nederland, de infrastructuur, de treinen zitten vol op dinsdag en donderdag. De wegen staan, is veel file. Als je dat zou verspreiden meer over de week, zou dat misschien meer ruimte geven. Dus ik denk vooral dat het is een kwestie van balanceren.
1: Ziet u dat nou bij meer bedrijven gebeuren? Of is ABN AMRO echt uniek hierin?
0: Nee, zeker niet. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland, AWVN, heeft vorig jaar nog dat onderzocht en laat zien dat de pet van veel werkgevers deze kant op gaan. Dat ze dat toch wel weer meer terug, dat mensen meer terug naar kantoor willen brengen. Ik zeg nog wel even, terug naar kantoor, dan hebben we het over, we hebben 10 miljoen werken in Nederland, maar we hebben het hier over de 5 miljoen mensen die echt thuis zouden kunnen werken. He, en 3,5 miljoen daarvan doen dat. Dus we hebben het niet over de hele arbeidsmarkt.
1: Nee.
0: Kijken we, dus in Nederland wordt daar door werkgevers om gevraagd. Kijken we naar de grote techbedrijven en internationale banken, is dit alweer terug gedraaid. Dat waren misschien de eerste die zeiden, je mag thuiswerken. En nu ook weer de eerste die zeggen, sorry, maar het kan niet meer.
1: Dat zei Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties van de Universiteit Utrecht.
2: NPO.
3: Radio 1. Elke werkdag.
2: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: 2 dagen geleden werd Colombia opgeschud door een grote aardbeving. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 250 doden te betreuren. Vandaag gaan de laatste kritieke 24 uur in, waarin nog naar overlevenden wordt gezocht. Andrea González Duarte van der Leeuw heeft een stichting die mensen helpt in het rampgebied. Goedemiddag, voor u goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe bent u wakker geworden vanmorgen? Want ik kan me voorstellen dat het korte nachten zijn.
4: Ja, we zijn gisteren tot 4 uur 's nachts doorgegaan. En nu is het 9 uur 's ochtends, dus het was een korte nacht.
1: Ja, en wat doet u dan?
4: Ja, we zijn vanuit Medellin, vanuit de stichting die ik heb, zijn we naar Pereda gegaan. Dus we zijn gisteravond aangekomen en toen zijn we meteen eigenlijk de hulp geschoten. We zijn naar de huizen gegaan die om zijn gevallen, waar de reddingswerkers aan het werk zijn. Maar dat is heel primitief. Dus we hebben ze voor lampen hebben we gedoneerd als handschoenen, tapabocas, mondprotectie en brillen, zodat ze beter te werk kunnen gaan. Want dat is natuurlijk, wat u ook net zei, enorm belangrijk dat we nu zo snel mogelijk de mensen die nog levend onder het puin zitten weghalen.
1: Ja, dus eigenlijk die basisbenodigdheden hebben ze daar niet.
4: Nee, en het is in Pereira is het zo dat er ook geen connectie meer was met de telefoon. Het was allemaal gecollapsed. Ze konden elkaar ook niet bereiken. En dat maakt het heel moeilijk om alles te coördineren. Nu gelukkig is het gisteravond om 7:00 is het de verbinding met de telefoon weer teruggekomen. Dus nu kunnen we het iets beter organiseren, maar daarvoor was gewoon alles lag er helemaal uit. En dat maakt het heel moeilijk.
1: En u kwam dus vanuit Medellín aan in Pereira. Hoe was dat? Wat zag u?
4: Ja, nou, we zijn een maand geleden in Venezuela geweest. Dus het is eigenlijk een beetje een flashback van wat daar ook allemaal is gebeurd. Heel veel huizen ingestort, hele straten. Er ligt hier nog veel meer puin op de grond ook. We hadden gisteravond ook nog een naschok. Wat ook weer voor gezorgd heeft dat gebouwen die al op instorten stonden zijn ingestort. Heel veel mensen leven nog echt gewoon op straat. In de parken, in de open lucht. Ze zijn bang om ergens binnen te wonen of te slapen.
1: Ze zijn bang voor naschokken.
4: Ja. En omdat de huizen, heel veel huizen zijn nog niet goed nagekeken. Dus ze weten niet of ze in een veilig huis zitten of in een iets wat op instorten staat. En daarom slapen heel veel mensen nu gewoon letterlijk op een matje in de buitenlucht.
1: U zei net van dat u allerlei spullen brengt naar hulpverleners daar. Hebt u het idee dat de hulpverlening goed op gang is gekomen?
4: In het begin niet, de eerste 24 uur niet, omdat toen alles, wat ik zei, gecollapsed was. Dus ze hadden geen verbinding met elkaar, ze konden elkaar niet bellen. Ziekenhuizen zijn overvol, de gemeente die hier zicht op moet hebben, kon geen zicht hierop krijgen, was in principe ook gecollapsed daarin. Dus het is nu langzaam op gang aan het komen, nu er weer telefoonverbinding is vanaf gisteravond 7:00. Maar we zijn hier met een groep vrijwilligers ook. En de gemeente vraagt aan ons heel veel informatie. Dus die hebben zelf nog geen zicht daarop. Dus het is langzaam op gang aan het komen. Ook met internationale stichtingen zijn we nu in overleg. We hebben zo meteen over een half uurtje met veel mensen, stichtingen, nationaal en internationaal overleg, hoe we het beste kunnen coördineren. Maar dat zijn wij, zeg maar. Dat is niet de overheid die hier nu nog inspeelt.
1: Nee. Dus dan is het maar te hopen dat op al die plekken waar al die gebouwen zijn ingestort, dat er mensen zoals u aan het werk zijn.
4: Ja, dat is op dit moment wel hard nodig. En we hopen wel dat het. Ik verwacht wel dat vandaag internationale hulp op gang komt en ook nationale hulp. Dus nu wel politie aanwezig, maar bijvoorbeeld het leger is nog niet ingezet. Dus we hopen dat dat wel allemaal snel komt om ook plunderingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de situatie wel veilig hier blijft.
1: Ik wens u heel veel succes met uw belangrijke werk daar in Pereira. Dank u wel, Andrea González Duarte van der Leeuw. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
5: Het Russische persbureau TASS meldt dat president Poetin heeft aangekondigd wraak te nemen als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland zal dan ook westerse schepen gaan innemen. De Europese Unie breidde onlangs sancties uit tegen de zogenoemde Russische schaduwvloot. Daardoor kunnen schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen niet alleen worden tegengehouden, maar kan de lading ook worden verkocht. China probeert na de automarkt ook de westerse dominantie op de vliegtuigmarkt te doorbreken, schrijft Euronews. China's C919 moet de concurrentie aangaan met vliegtuigen van Airbus en Boeing. Het toestel heeft zijn eerste internationale vlucht gemaakt van Peking naar Mongolië. Het gaat wel nog even duren voordat het toestel echt de wereld kan veroveren, maar volgens Euronews zijn de eerste tekenen gunstig. Terwijl Groot-Brittannië zich opmaakt voor de vijfde hittegolf van deze zomer, zijn brandweerlieden druk bezig met het bestrijden van bosbranden. Zo is er een in een nationaal park in het zuiden van Wales, meldt persbureau AP. Als het vuur op de ene plek is bedwongen, ontstaat er ergens verderop weer een nieuwe brand, zegt deze brandweerman.
6: You know, I can see them developing. I think since we've got there's another one behind you to your left. And I think but it's that planning in place. We know we are aware, you know, in summer and winter for climate change instances, we do prepare for them. Driving up, you know, I can see them developing. I think since we've got there's another one behind you to your left. And I think but it's that planning in place. We know we are aware, you know, in summer and winter for climate change instances, we do prepare for them.
5: Ze zijn dus goed voorbereid, zegt hij. Voor de lokale bevolking is het omgaan met de branden een grote uitdaging.
7: I can't leave a window open, the house is stinking of smoke. It's stinking of smoke.
5: Het stinkt heel erg naar rook, ja, zegt hij. En de VRT heeft een verhaal over het dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek. Het heeft een van de meest bizarre interventies ooit achter de rug. Een dikbil koe van 650 kilo was in een regenput gevallen door een gat van amper 60 centimeter breed. Desondanks kon de koe met een lier omhoog worden gehaald. Volgens de brandweer hebben ze nog nooit zoiets als dit meegemaakt.
1: Helene Geest, is het al wat minder rommelig op de weg?
8: Nee, zeker niet. Nee, er zijn veel ongelukken gebeurd. En wat nu ook opvalt is een bermbrand langs de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij Dinteloord. Vanaf Steenbergen is de vertraging nu 40 minuten, want de weg is even helemaal dicht daar.

0: en Close to Me. De voetbaljournalist, of beter gezegd de transfergoeroe Fabrizio Romano, dropte deze week een bommetje. Na deze transferperiode stopt hij met zijn werk in de huidige vorm. En dus komt hier misschien wel een einde aan.
1: Denzel Dumfries to Real Madrid. Here we go. De La Grida with the Dutch right back. Mo Salah to Trabzonspor. Here we go.
2: A huge deal, an historical deal for MLS and for Leo Messi. Leo Messi to Inter Miami. Here we go.
0: Ja, here we go. Jordi Jamali is voetbaljournalist en maker van de podcast Tekengeld. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Voor de mensen die hem en dat Here We Go niet kennen, wie is deze Fabrizio Romano?
3: Ja, ik denk dat jij het heel goed zei met transferguru. Het is een Italiaan geboren te Napels die als tiener enorm gek was op voetbal. Een beetje aan het bloggen was. En opeens via zijn netwerk gunde een agent hem een primeur dat Mauro Icardi van Barcelona zou verkassen naar Italië, naar Sampdoria. En dat heeft hij perfect tot businessmodel weten te maken. Na de eerste Here We Go volgde er nog heel veel.
0: Want hij heeft zelf geen minuut profvoetbal gespeeld. Hij is ook geen machtige zaakwaarnemer. En toch heeft hij dus dit voor elkaar gekregen. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is denk ik dat de aanhouder wint. En je moet een bepaalde bravoure en zin hebben. En een hele goede telefoon waarbij je de hele dag kan bellen. Eigenlijk na die eerste primeur zag hij dat het een beetje reuring was. En toen was er het Sky in Italië. Dat gaf hem een baan. En eigenlijk binnen dat netwerk van die partij, die natuurlijk heel veel links had in het voetbal, ja, heeft dat toch weten te omarmen. En op een gegeven moment een hoog gunfactor, denk ik, in het begin bij agenten. Ja. Die later een beetje een ander model in hem zijn gaan zien.
0: Hoe bedoel je een ander model?
3: Nou ja, het is nu de laatste jaren natuurlijk redelijk omstreden, omdat jij kan druk op uitvoeren op clubs en je kan de prijs opvoeren door middel, als hij gaat zeggen van er is interesse van club X. Ja, daar reageren andere clubs op. Dus is het nu de laatste jaren een beetje een kritische noot her en der.
0: Nee, dus hij is niet meer zeg maar die onafhankelijke journalist uit het begin.
3: Nee, en dat zal ook veel te maken hebben met dat hij nu heeft aangekondigd te stoppen. Op deze manier, zei hij daarbij. Want ja, door de jaren heen is hij natuurlijk best wel een paar keer in aanraking geweest met controversiële zaken. Ik denk,
0: zoals?
3: Ja, de drie grootste zijn denk ik Christian Atsu. In februari 2023 was er natuurlijk die enorme aardbeving in Turkije. En toen zei hij in een tweet dat hij gevonden was onder het puin. En dat bleek helemaal niet zo te zijn, want hij is daar komen te overlijden.
0: Hij zat er gewoon een paar keer naast, eigenlijk.
3: Ja, maar ja, met iemands dood te flirten dan dat je zegt, het is niet Ajax of Feyenoord, zeg maar. Dus dat dat is natuurlijk ook, denk ik, dat je gaandeweg ik denk toch wel door de faam en misschien wel door de middelen, dat je daarbij een beetje het overzicht kwijt bent met wat je wel en niet kan maken.
0: Ja, en waarom denk je dan dat hij nu stopt?
3: Nou, omdat er dus natuurlijk steeds meer tegengas is. Hij heeft een hele lading journalisten geïnspireerd met zijn type werk. Want eigenlijk, hij heeft een baan gecreëerd. Dit bestond helemaal niet, een transferjournalist of een tussenpersoon wat dat betreft. En ja, ik denk dat de buitenwacht, die krijgt natuurlijk ook bepaalde dingen door. Eerst ben je gewoon die jongen die gewoon als eerste de informatie wil verspreiden. En gaandeweg, omdat je er ook een verdienmodel van probeert te maken, moet je reclame maken voor iemand, word je misbruikt als een PR-oppoetspunt en allemaal dat soort zaken. Dus het zorgt nu voor heel veel reuring. Waarin vroeger iedereen helemaal dol op hem was, ja, is daar weinig van over inmiddels.
0: Is er al een volgende Fabrizio Romano opgestaan?
3: Nou ja, ik kan het niet bijhouden. Er zijn heel veel. Er zijn duizenden Fabrizio Romanos inmiddels.
0: Maar zijn ze ook zo goed zoals hij in het begin was?
3: Nou, wat ik toch wel interessant vind is dat het is natuurlijk een soort van geruchtenmolen en veel al wandelgangen journaal. En juist degene die het ethisch verantwoord doen en die zich gewoon echt richten op hoe hij ooit begon, dat lijken een beetje de mannen die nu het meest gewaardeerd worden. Je hebt Florian Pattenberg, je hebt een David Ornstein, dat zijn volgens mij eentje uit Duitsland en eentje uit Engeland. Dus juist de hele oprechte eerlijke, die schijnen nu, het lijkt toch dat zij een beetje de roer overnemen.
0: Hebben ze dan ook zo'n leuke catchphrase?
3: Nou, de catchphrase is nog volgens mij voor sommigen een beetje zoekende. Ik vind het wel altijd leuk dat als iemand ook probeert transferjournalist te zijn, dat ze dan op zoek gaan naar een catchphrase. Maar zo'n pakkende die we met z'n allen kennen als Here We Go, ik denk niet dat die nog een keer gaat komen.
0: Nee, en hoe ziet dan de toekomst van Fabrizio Romano eruit?
3: Ja, dat is wel lastig natuurlijk. Omdat hetgene wat hij heeft weten te vermarkten, dat is natuurlijk zijn bereik om dat in te zetten. En op het moment dat hij de sport eventueel loslaat, ik kan me ook niet voorstellen vanuit zijn positie. Hij kondigde het ook aan als zijnde op deze manier. En dat is natuurlijk multi-interpreteren.
0: Hij kan nog alle kanten op, ja.
3: Dat denk ik wel, omdat zijn netwerk anders niet uit te buiten is wat dat betreft.
0: Dankjewel dat je even je licht liet schijnen over deze Romano voetbaljournalist Jordi Jamali. In het West-Vlaamse Zarren zijn deze week twee opmerkelijke vondsten gedaan uit de 13e eeuw. Twee pauselijke zegels. En degene die ze heeft gevonden is Niels Moro. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U hebt een fietsenwinkel. Hoe kwam u bij die zegels uit?
4: Hoe kwam ik bij die zegels uit? Ik doe al ongeveer een tweetal jaar aan metaaldetectie. Dat is mijn hobby, om een beetje te ontstressen uit de drukte van onze winkel. En die heb ik toevallig maandag en respectievelijk ook dinsdag gevonden bij ons in de buurt, in de gemeente.
0: Ja, dus de metaaldetector begon te piepen?
4: Ja, die begon inderdaad te piepen. Dan komt er zo'n mooie schat naar boven, moet ik zeggen. Ja.
0: Had u meteen door, dit is een schat?
4: Ja, ik had wel direct door dat het een postelijke boela was. Dat was mij zeker niet onbekend. Die worden soms wel eens gevonden.
0: Een boela, dat is een andere naam voor zo'n pauselijk zegel, hè?
4: Ja, een pauselijke zegel. En die ging meestal aan een soort brief, een correspondentie. Dat was dan van de paus naar kerken of abdijen of zo. Of naar kloosters of zo, ja.
0: Ja, maar hoe zag u dan meteen van dit is er één?
4: Dat kun je zien aan de Petrus en Paulus die op de voorkant staan. En aan de achterkant van de boela staat eigenlijk de naam van de paus. En dat was Constantius de Vierde.
0: Ah. En waar zijn die zegels van gemaakt?
4: Dat is van lood. Die zijn ongeveer 36 mm en die wegen ongeveer 40 gram.
0: En hoe komen die nou terecht in het West-Vlaamse Zorren?
4: Dat is een vraag dat we allemaal stellen, moet ik zeggen. Er zijn heel veel theorieën rond. Bij ons in de gemeente, Groot-Kortemark, waren er enkele kloosters. En misschien is die daardoor ergens terecht gekomen op een veld, door misschien een soort van een perkamentverbranding of ja, whatever. Ja. Moeilijk te bepalen.
0: Hmm. En is dit het mooiste wat u ooit hebt gevonden met uw metaaldetector?
4: Toch niet. Het is al een zeer uitzonderlijke vondst, want dat zijn er twee, niet ver van elkaar. Maar de mooiste vondst is toch wel een houten middeleeuwse munt die ik gevonden heb van Lodewijk van Malen uit de 14e eeuw.
0: Hmm. Dat is best een goede opbrengst voor, want u doet het dus nog maar een jaar of twee, zei u.
4: Ja, klopt. Een beetje geluk hebben. Ik ben al enkele mensen gezegd, je zou beter deze week met de lotto spelen als je zoveel geluk hebt. Dat is wel.
0: En wat gaat er nu met deze munten gebeuren? Gaat u ze houden of gaan ze naar een museum?
4: Wel, deze zijn nu aangegeven bij onroerend erfgoed. Dat is de officiële instantie in België. En ik zit zelf al aan te denken om samen met de heemkundige kring uit onze gemeente om daar toch iets mee te doen. Het is jammer dat dat gewoon in onze eigen living, dat is mijn eigen huis, staat. Er is heel veel interesse uit de gemeente Kortemark. Dus ik denk wel dat dat een mooi plaatje gaat krijgen ergens in de gemeente.
0: Okay. Mooi, succes daarmee. Dank u wel voor dit gesprek. Niels Moro.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
6: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
5: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
7: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
12: Fleur Wallenburg.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. De Etna is opnieuw aan het rommelen en dat zorgt voor onrust op Sicilië. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
13: Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer de gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook de gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over de aanleiding voor de bekladdingen is niets bekend. Volgens Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering vanavond wil zien tot gevaarlijke situaties leidt. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. En in verschillende gebieden zijn wegen en natuurgebieden gesloten om risico's uit te sluiten, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
14: De Spaanse politie die heeft ook alarm uitgezet van let nou alsjeblieft met z'n allen op. Want ja, het is hier ontzettend droog gebied. En ja, de afgelopen tijd is Spanje natuurlijk in zijn geheel geteisterd door die bosbranden.
13: In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien. En de politie waarschuwt automobilisten om vanavond niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering te zien en niet tijdens het rijden te filmen. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Kaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag als nu. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Zeker 250 mensen zijn omgekomen en duizenden mensen worden nog vermist. De olie die uit een gestrande tanker bij Oman lekt nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord, maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen waarmee Rusland de westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt nu bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat bijna 400 vierkante kilometer. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op de brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is weer terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leeft het afgelopen jaar in bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. En dan nog het weer. Zon en wat lichte bewolking in het noorden. Het is daar zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur rond de 27 tot 30 graden. Vanavond droog en helder. In de nacht koelt het af naar 10 tot 18 graden. En morgen opnieuw zonnig en maximaal 35 graden.
0: Dankjewel, Casper. Helene, hoe is het op de weg?
15: Ja, het is druk en rommelig op de weg. De hele middag al. Veel ongelukken en ook een bermbrand langs de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Dinteloord. Vanaf Steenbergen is de vertraging nu een uur. De weg was helemaal dicht. Nu kun je er wel een klein beetje langs. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoude Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Staat ook een auto met pech langs de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. Kost je 10 minuten. En door een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere sta je in de file tussen Hilversum en Huizen. De vertraging is daar ruim 20 minuten.
0: Doorvaren over het meest ondiepe punt van de Rijn, het Het gaat er al dagen over wanneer dat niet meer kan. Maar het lukt schepen nu al niet meer, zag onze correspondent.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Op Sicilië rookt de vulkaan de Etna weer. Correspondent Angela van Schaik is op Sicilië. Wat merk je ervan?
25: Boven de Etna hangt nu een enorme grote aswolk. En dat is wel spectaculair. Maar op het vliegveld van Catania, onder de vulkaan, ligt al het vliegverkeer stil en is het een enorme chaos.
0: Vanavond is de Europese Supercup met een bijzondere scheidsrechter. Dien van het Laar, wie is dat?
26: Dat is de Somalische scheidsrechter Omar Artan. Die dacht op het WK te mogen fluiten, maar stond met zijn koffers voor de poort van het land en werd toch weer teruggestuurd. En dus vanavond voor hem de Europese Supercup.
0: Maar eerst de lage waterstand in de Rijn. Want die staat historisch laag. Al dagen wordt er gewaarschuwd dat de Rijn mogelijk in tweeën wordt gesplitst door dat lage water. Vrachtverkeer kan nu al niet meer doorvaren in Duisburg. Daar was onze Duitsland-correspondent Giem Balduk de afgelopen twee dagen, moet ik zeggen, Giem. Die splitsing van de Rijn, is dat dan nu zover?
27: Ja, in zekere zin wel. Het gaat met name om het stuk tussen Koblenz en Mainz. Nog een stukje stroomopwaarts. Dat is het meer heuvelachtige stuk waar het ook een beetje rotsachtig is. En waar het waterpeil altijd al traditioneel wat lager staat. Maar daar staat het waterpeil nu zo laag dat er eigenlijk geen schepen meer door kunnen. Ik zeg eigenlijk, want er blijft altijd nog wel een mogelijkheid om toch met een bepaald schip dat een hele ondiepe lading heeft met heel weinig goederen er toch nog doorheen kan. Want die Rijn valt daar natuurlijk niet letterlijk droog. Maar de vaargeul is dan wel zo ondiep dat eigenlijk alle andere vrachtschepen, de normale vrachtschepen zogezegd, er niet meer doorheen kunnen. En dat zorgt voor hele grote hoofdbrekens bij de binnenvaartsector. Ik was vandaag bij de Deutsche Transportgesellschaft. Dat is een corporatie met zo'n 100 schepen. Die vervoeren containers, staal, afval, houtsnippers, alles wat je maar kan bedenken. Ja, en zij zijn nu eigenlijk iedere dag aan het uitzoeken wat er nog wel precies kan en wat moet worden afgeblazen.
28: Wo sind wir denn da jetzt?
29: Hier beim Marie.
28: Das ist der Marie. Der
29: liegt ja gerade in Schwelgern an der Brandanlage.
27: Ja. Op een scherm wordt driftig met een muis geklikt. Te zien is een kaart van de Rijn met allerlei stipjes van schepen bij Duisburg. Zoals het schip Marie.
28: Oh, oké. Maar hij leeft nog. We maken hier zo'n 650.
27: Die leeft nog, grapt directeur Roberto Spranzi. Maar met nog een vijfde van de normale lading. Hier in Duisburg liggen bovengemiddeld veel schepen die niet verder kunnen varen dan dit punt.
28: Hier, daar, dat alles voor ligt. Die ganzen rode punten zijn alles tankschepen.
27: Terwijl verder naar het zuiden op de kaart zie je nauwelijks nog puntjes. Daar staat het waterpeil te laag.
28: Waarschijnlijk niet meer wegvaren.
27: Roberto Spranzi van transporteur DTG begint iedere dag met een crisisoverleg.
1: De eerste blik is of die waterstanden.
27: Na het checken van het waterpeil wordt met klanten gebeld, fabrieken, staalproducenten en wordt besproken wat nog vervoerd kan worden.
1: We hebben jeden dag den Dialog mit unseren Kunden, was ist noch sinnvoll, welche Ware brauchst du, ja, was ist unbedingt notwendig, damit die Produktion weiterlaufen kann.
27: En of het nog uitkomt om te varen. De kosten van het transport stijgen namelijk met de dag.
1: Wir haben tatsächlich heute auch schon Kunden, die sagen, es macht keinen Sinn mehr, ja, wir können das einfach auch nicht mehr bezahlen, das Produkt selber verträgt diese hohen Kosten nicht.
27: De schepen vervoeren nog maximaal 20% van de normale lading.
1: Wo wir früher mit einem Schiff gefahren sind bei Normalwasser, brauchen wir heute 5 Schiffe, um die gleiche Gütermenge zu transportieren.
27: De meeste schepen komen niet meer verder dan het Ruhrgebied en Keulen.
1: Dat is nog mogelijk. Hier hebben we nog iets meer water staan. Alles wat dan südlich van Köln is, der is wirklich nur noch ganz, ganz schwer zu versorgen. En daar is niet meer veel Schifffahrt.
27: De opslag raakt daarom vol. Een bijkomend probleem van het laagwater.
1: Tatsächlich sind die Lagerbestanden merklich gestiegen in den Häfen.
27: Verder naar het zuiden gaat eigenlijk alleen nog maar met enkele zeer specifieke moderne ondiepe schepen. Maar de facto is er eigenlijk nu al sprake van een tweedeling in de Rijn, zegt Spranzi.
1: Nee, die is tatsächlich schon da. Ze hebben dus een gewisse zweiteilung da. Dat heb ik nog niet erlebt. Dat gab es ook nog niet.
27: Voor schippers betekent het historische laagwater uiteraard een uitdaging.
2: Hier moet je precies in dat geeltje blijven. Dan zit je goed. En zit je daarnaast, dan heb je pech. Dan zit je vast.
27: Hij heeft net zoutzuur geleverd in de haven van Duisburg.
2: Nu liggen wij 1 meter 28 en 29 leeg. Ik heb voor ballast gezet, zodat wij achter wat omhoog komen. Want anders liggen wij bijna 1,40 leeg.
27: En hoe diep is het water hier nog?
2: Iets meer dan 2 meter in de haven. In de Rijn op dit moment, ik denk 1,40 meter. Dan houdt het op. Zodra wij geladen hebben, dan ik denk dat wij een 10, 20 centimeter veiligheidsmarge overhouden. En dan houdt het op.
27: En er zit dus nog iets van speling in, mocht je de bodem net wel, net niet raken.
2: Die speling hebben we nog, ja.
27: Transporteur Roberto Spranzi van DTG blijft ondertussen driftig met klanten rondbellen.
1: We maken jeden avond een plan voor de volgende dag. Als we morgens ins bureau komen, dan schmeißen we deze plan over een haufen en maken een nieuw plan.
27: Ieder plan dat 's avonds wordt opgesteld, is 's ochtends alweer achterhaald. Toch blijft Spranzi positief. Hij ziet het niet als een probleem, maar als een uitdaging.
1: Kriegen we schon hin. Maar het wordt zeer, zeer schwierig. Maar goed, man wächst ja aan zijn opgave.
3: Ja, Giem, we horen dus dat het steeds moeilijker wordt om te varen voor binnenvaartschippers. Hoe groot zijn de economische gevolgen?
27: Ja, dat gaat echt in de miljarden lopen. De economische denktanks in Duitsland die gaan ervan uit dat de hele beperkte economische groei die Duitsland eigenlijk dit jaar kon rekenen al verdampt is. En dat het dus alleen nog maar meer schade kan berokkenen. Want ja, die Rijn, dat is echt de logistieke levensader, zou je kunnen zeggen, van Duitsland. 4 op de 5 schepen vaart over de Rijn. Langs de Rijn zijn allerlei belangrijke ondernemingen gevestigd. Chemieconcerns zoals Bayer en BASF. En ook de staalindustrie is daar ruim vertegenwoordigd. Duisburg zelf is de grootste binnenhaven van Europa, dus met een hele belangrijke functie. En wat het ook lastig is dat het nog maar augustus is. Terwijl normaal gesproken die laagste waterstand eigenlijk pas wat later in het jaar komt. Hm. En nu is het nog maar augustus. Dus ja, de vrees is ook vooral dat het nog weken, maanden kan gaan duren.
3: Ja, en zijn er alternatieven voor transport?
27: Nou ja, heel beperkt maar. Je kan dan denken aan de weg en het spoor. Maar bijvoorbeeld, ja, als je aan de weg denkt, je hebt ongeveer 100 vrachtwagens nodig voor 1 schip. En er zijn bepaalde fabrieken die gewoon niet zonder hun toeleveringen kunnen. Bijvoorbeeld in de chemie. Dus ja, zij zullen hoe dan ook hun bepaalde leveringen moeten ontvangen. En die zullen daar dan ook ongetwijfeld de hoofdprijs voor gaan betalen om dat er maar te kunnen krijgen. Mm. En dan is dan ofwel via de weg of via de spoor. Maar dat is dan al met al toch echt een druppel op de gloeiende plaat. Dus daarom wordt er echt gekeken naar de toekomst. Naar grootscheepse plannen. Hoe het water bijvoorbeeld bij hevige regenval langer vastgehouden kan worden. Zodat dan nu bij die meest droge momenten had je zomer toch nog enigszins meer water door de Rijn kan lopen.
3: En die droogte, raakt die ook nog andere sectoren in Duitsland?
27: Nou ja, denk bijvoorbeeld ook aan het toerisme. Voor veel Nederlanders is het reisje over de Rijn ook geliefd. We zagen bij de haven van Duisburg ook een schip vol met Nederlanders die zojuist waren omgekeerd. Want die zouden eigenlijk nog een stuk zuidelijker de Rijn afvaren. Maar verder dan Koblenz zat er niet in voor hen. En de reizigers op dat schip die vertelden dat zij al merkte dat het schip her en der af en toe over de bodem raaste en dus echt het grind al kon voelen. Zij hielden hun hoofd koel daarbij. Zij blijven nu anderhalve dag langer in Duisburg dan gepland. Vonden ze prima, want het zonnetje schijnt en er werd gebarbecued aan dek. Dus voor hen is het in orde, maar het heeft natuurlijk wel gevolgen voor de toekomst van het reisje op de Rijn ook.
3: Zeker. Dankjewel, Giem. Ook het water in de Donau en de Po staat historisch laag. In podcast De Dag hoor je vandaag dat dat voor problemen zorgt met kernreactoren in Roemenië en hoe de lage Po invloed heeft op de prijs van onze tomatensaus. Je luistert via de dag via NPO Luister. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
13: De brandweer in Zutphen heeft veel moeite met het bestrijden van het vuur in een papierfabriek, zien we bij Omroep Gelderland. Op het terrein staan honderden papierbalen en het brandt flink. Maar dat is niet de enige uitdaging, zegt de brandweer.
4: We hebben op dit moment een lage waterstand. Het is overal erg droog. Dus een aantal geboorde putten die wij regulier zouden gebruiken, die zijn helaas niet beschikbaar. Dus wij moeten het water van verder weghalen.
13: En dan staat er ook nog flink wat wind, wat het blussen bemoeilijkt. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het AD zegt Danique de Jong van Wij eisen de nacht op, een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, dat de aandacht voor geweld tegen vrouwen wegebt. Volgens haar werden vorig jaar echte veranderingen in gang gezet, met onder meer lesprogramma's op scholen en aandacht in de media. Maar nu ziet ze die aandacht wegzakken. Het aantal publicaties over vrouwenveiligheid is begin dit jaar weer drastisch gedaald ten opzichte van de piek vorig jaar, zegt ze. Slecht nieuws voor muziekliefhebbers. Spotify verhoogt per direct de prijzen in Nederland, meldt technologie-site Tweakers. Het standaardabonnement gaat voortaan €14 per maand kosten. Spotify kostte jarenlang een tientje per maand in Nederland.
3: Dat is een flinke verhoging.
13: Maar sinds 2023 zijn er meerdere prijsverhogingen geweest, steeds een eurotje erbij. Volgens het bedrijf is de prijsverhoging nodig om de best mogelijke ervaring te bieden en artiesten te ondersteunen. En de aanhoudende droogte in Nederland zorgt bij de Oostvaardersplassen voor een feestmaal voor duizenden vogels. Door de lage waterstand ligt het eten voor de trekvogels voor het grijpen, zegt deze boswachter tegen Omroep Flevoland.
5: Het is een heel voedselrijk gebied. Die zit vol met kleine insecten, garnaaltjes. En dat is een gedekte tafel voor al die vogels die komen. En dat weten ze op een of andere manier.
13: En daardoor zijn er nu vogels te zien die je normaal gesproken niet ziet in dit gebied, zoals de bonte strandloper en de kanoet. Dat is feest voor deze vogelaar.
5: Het zijn extreme omstandigheden en dat zorgt er eigenlijk nu voor dat dit gebied, wat mij betreft, het meest aantrekkelijke stukje Nederland is op het gebied van vogels kijken en speciaal strandlopers kijken. En als je dan nog niet verslaafd raakt aan vogels kijken, dan moet je misschien toch een andere hobby gaan zoeken.
13: Ja, dan weet ik het echt ook niet meer. Droogte heeft natuurlijk ook een keerzijde. De planten en andere dieren hebben juist veel last van dit watertekort.
3: Helene, hoe gaat het op de weg?
15: Ja, het is nog steeds behoorlijk druk. 130 kilometer file, dat is meer dan de afgelopen dagen. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd, maar de meeste vertraging is er nog steeds door een bermbrand op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Dinteloord. Vanaf Steenbergen is de vertraging 25 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht.

0: Taylor Swift en Open Light. De actiefste vulkaan van Europa, de Etna, is opnieuw uitgebarsten. Al dagenlang rookt Mama Etna en ligt het vluchtverkeer op Sicilië stil. Correspondent Angelo van Schaik is op Sicilië. Angelo, je had het eerder aan het begin van het uur, hoorden we jou vertellen over het vluchtverkeer, dat het echt een chaos is, hè?
1: Ja, de situatie is behoorlijk nijpend. Al sinds afgelopen zaterdag vliegen er al geen vliegtuigen meer van en naar de luchthaven van Catania. Dat is het grootste vliegveld van Sicilië. En tot nu toe zijn er in totaal zo'n 700 vluchten gecanceld. En ook nog eens een groot deel is omgeleid naar Palermo, aan de andere kant van het eiland. En dat is ongeveer 3 uur rijden. Sicilië is groter dan veel mensen denken. En er zitten dus nu nog duizenden mensen vast op het vliegveld van Catania.
0: En waarom heeft de Etna als bijnaam Mama Etna?
1: Nou, je zegt het zelf al, hè? De actiefste vulkaan van Europa. De Etna barst regelmatig uit, een maand geleden, een paar weken geleden nog. En dat geeft overlast. Het luchtverkeer wordt dus stilgelegd. Er ligt overal as op balkons en op de straten. En er wil wel eens een skilift smelten, wat al 2 keer gebeurd is. Maar eigenlijk wordt het nooit echt gevaarlijk. De laatste keer dat de Etna Catania echt bedreigde, en Catania is een stad met bijna 300.000 inwoners, dat was in 1669, dus dat is al een tijdje geleden. Ja, de Sicilianen leven dus dagelijks met die vulkaan en hebben haar, want het is een zij, bijnamen gegeven. La Montagna Buona, de Goede Berg, en Mama Etna. Mama Etna hoort erbij, ze waakt over het eiland. En af en toe is ze een beetje humeurig en dan braakt ze lava en begint ze weer met roken. Dat is een beetje de reden.
0: Mooie beeldspraak. Maar ze zijn dus ook niet bang op Sicilië voor die vulkaan?
1: Nee, niet echt. Wat ik al zeg, dus bijna 400 jaar geleden dat de vulkaan echt gevaarlijk werd voor de stad Catania. En omdat die vulkaan zo vaak uitbarst, zijn mensen er heel rustig onder. Ze maken zich er niet echt druk om. Het is spectaculair. Als ik op het strand ga staan hier en ik zit ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de Etna, dan zie ik een enorme grote rookwolk boven die vulkaan hangen. Dat is prachtig en het levert een beetje ongemak op. De as en het luchtverkeer, wat ik al zei, dat is een beetje de reactie van de mensen. 2 jaar geleden was ik ook op Sicilië en toen barstte de Etna ook uit. Toen ben ik de dag daarna de vulkaan opgegaan om te kijken of er mensen, of ze toch een beetje gingen barbecuen. Het was Ferragosto, dat is de nationale feestdag in Italië. En inderdaad, mensen zaten gewoon in de berm te eten. En ze waren wel verplaatst aan de andere kant van de berg. Want aan de westkant, daar had je dus inderdaad last van as op je barbecue. En dat is zo vervelend in je eten. En dat is een beetje hoe de mensen ermee omgaan.
0: Heel relaxed dus. Zijn de toeristen ook zo relaxed met deze aardbarsting?
1: Nee, die zijn wat minder blij met wat er aan de hand is. Er zitten mensen soms al dagen op het vliegveld, omdat het de directie van het vliegveld niet echt lukt om mensen weg te krijgen. Het is hoogseizoen, dus er zijn heel veel mensen die hierheen komen. 10.000 toeristen. En die moeten dus nu in bussen geladen worden om naar Palermo, het andere grote vliegveld van Sicilië, te gaan, om van daaruit terug te vliegen naar andere bestemmingen in Europa. Dat is 3 uur rijden. Mensen worden ook naar het vasteland van Italië vervoerd, naar bijvoorbeeld Napels, om vanaf daar verder te vliegen naar een bestemming.
0: Dat is ook een eind.
1: Met een bus vanuit...
0: Toch?
1: Sorry?
0: Dat is ook echt een eind.
1: Dat is een heel eind, Dat is 8 uur rijden. En ik hoorde ook van mensen die naar Malta moesten. Die gingen dus met een bus naar Pozzallo, dat is in de zuidkant van Sicilië. En vervolgens gingen ze met een boot naar Malta, omdat er dus geen vliegtuigen gaan. De meeste mensen die hierheen komen, die kunnen dus nu niet weg. Er wordt hard aan gewerkt om die mensen inderdaad weer weg te krijgen.
0: Ja, aan de andere kant, er zijn vervelendere plekken om vast te zitten, denk ik dan. Angelo van Schaik, vanaf Sicilië, dank je wel. Vanavond neemt Champions League-winnaar Paris Saint-Germain het in de Supercup op tegen Europa League-winnaar Aston Villa. En de meest besproken man op het veld vanavond is niet de Franse spits Ousmane Dembélé of de Engelse Ollie Watkins, maar de Somalische scheidsrechter Omar Artan. Ik ga het erover hebben met Dien van het Laar, commentator bij NOS Sport. Ha, Dien.
2: Dag Fleur, hallo.
0: En die aandacht voor de scheids heeft alles te maken met een relletje op het WK voetbal in Amerika deze zomer. Hoe zat het ook alweer?
2: Ja, het was eigenlijk helemaal vooraf het WK, toen het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Omar Attan die vloog naar Amerika toe om daar als Afrikaanse scheidsrechter uit Somalië ook wedstrijden op het WK te gaan fluiten. Maar op het moment dat hij Amerika binnen wilde treden, toen werd hij eigenlijk vlak voordat hij het vliegveld goed en wel door was, werd hij tegengehouden en moest hij uiteindelijk 4 dagen moest hij afwachten of die Amerika überhaupt wel binnen mocht komen. Maar uiteindelijk bleek dat helemaal niet het geval te zijn. En werd hij geweigerd omdat zijn visum niet in orde bleek te zijn. Hij zou banden hebben met de vermeende terroristen in Somalië. En dus heeft Amerika, het ministerie van Buitenlandse Zaken, hem toen zeg maar intreden ontzegd. En heeft hij geen wedstrijden op het WK gefloten. En zag hij zo zijn WK-dromen uiteenspatten voordat hij goed en wel begonnen was.
0: Ja, en hoe moeten we dan zijn klus vanavond zien? Is dat dan een soort troostprijs?
2: Dat is wel een soort geste van de UEFA inderdaad. Want die hebben nadat dit balletje begon te rollen en nadat dit naar buiten kwam, hebben zij meteen gezegd, joh, de UEFA die sluit je met open armen, sluit je binnen en omarmt je hier. En we willen je graag de Supercup aanbieden tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. We vinden dat deze manier, deze gang van zaken eigenlijk onacceptabel is. En we willen je toch nog een sportief hoogtepunt geven deze zomer. Want hij heeft er echt heel erg onder geleden, deze Omar Attan heeft er mentaal een zware periode aan overgehouden. En dus heeft de UEFA direct gezegd eigenlijk nadat dit is gaan rollen, joh, de Supercup, die mag jij van ons fluiten. En dat is best bijzonder, want normaal gesproken wordt het altijd gedaan door een Europese scheidsrechter, omdat het natuurlijk ook een wedstrijd is tussen de twee beste clubs van Europa. Maar vanavond wordt dit dus voor het eerst in de geschiedenis van die Supercup gefloten door een Afrikaanse scheidsrechter, Omar Attan.
0: En wat vindt de FIFA daarvan?
2: De FIFA die bijt daarin best wel een beetje op zijn hand op dit moment. Want hiermee vindt de UEFA, winnen zij best wel aan sympathie natuurlijk. Het is de afgelopen paar dagen, paar weken natuurlijk al modder gooien tussen de UEFA en de FIFA op hoog niveau. Vanwege het FIFA-aandelenpakket dat naar buiten is gebracht door Gianni Infantino. En hier wint de UEFA wel heel veel sympathie mee door een open bond te zijn. Hartelijk te zijn richting buitenstaanders zoals Omar Attan. Dus de FIFA die vindt het eigenlijk niet zo heel erg leuk. Infantino die betreurt de omstandigheden en die betreurt de manier waarop dit allemaal is gegaan. Maar ja, terugdraaien kon hij het helaas niet. Want dan moet hij tegen de Amerikaanse wet in. En dat is hem niet gelukt om daar doorheen te slaan. Dus ja, dat hij dit nu ziet, dat de UEFA hem deze wedstrijd aanbiedt en dus op een prachtig podium mag fluiten. Ja, daar balen ze best wel van binnen de FIFA.
0: Dus eigenlijk ook een beetje een supercup met wat spanning op de achtergrond.
2: Ja, en dat is eigenlijk de hele zomer nu al wel gaande natuurlijk. Want sinds dat FIFA-aandelenpakket worden persberichten en alle statements die worden extra onder de loep genomen. Elk zinnetje wordt extra goed bestudeerd toen Gianni Infantino zijn FIFA-aandelenpakket presenteerde en eigenlijk de mondiale voetbalwereld daar enorm de rug toe keerde. Eigenlijk is het geloof in Infantino sindsdien compleet verloren gegaan. En hebben nu flink wat bonden wereldwijd van Azië tot aan Noord-Amerika en Europa daarbij gevoegd gezegd van ja, we hebben het vertrouwen in het gezag van Infantino, dat zijn we eigenlijk compleet kwijt. En je merkt gewoon aan alle kanten dat de FIFA en Infantino in het bijzonder dat die trein aan het verliezen is.
0: Ja, laten we toch hopen op een sportief mooie wedstrijd. Dankjewel, commentator Dien van het Laar.
3: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
4: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
3: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 6:30 het nieuws met Casper.
4: Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement mag organiseren. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël of Oekraïne op dit moment niet kunnen. De politie heeft een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in die stad. Het gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. Er waren teksten in rode verf opgeschreven. Volgens de politie heeft de man ook in Utrecht toegeslagen. Een brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. De vrijwilliger kwam onder een brandweervoertuig terecht en raakte zwaar gewond en overleed vanochtend in het ziekenhuis. En de eerste investeringsmaatschappij Quanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta-fietsen ging gisteren failliet. Quanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt.
3: Het weer met Roosmarijn Knol. Nou, we gaan het zometeen nog uitgebreid over de eclips hebben. Maar het is ook nog wel een warme avond, hè?
5: Zeker. Op veel plaatsen ligt de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. In het zuiden op dit moment zelfs nog rond de 30 graden of iets daarboven. Die temperatuur gaat vanavond heel geleidelijk wat afnemen. En aan het eind van de nacht zitten we dan op zo'n 10 tot 17 graden. Er is op dit moment heel weinig bewolking. Alleen een paar sluierwolken. En ook vannacht blijft het onbewolkt en is er weinig wind. En morgen overdag gaat die bewolking de zon ook absoluut niet in de weg zitten. Misschien hier en daar nog een enkele sluierwolk. Maar ook dat is eigenlijk wel te verwaarlozen. En het gaat ook heel warm worden. Morgen temperaturen tussen 30 en 36 graden. Vrijdag zou dat zelfs nog een beetje warmer kunnen worden. En de afkoeling komt dan in het weekend. Alleen het is even de vraag, gaat dat al zaterdag gebeuren? Gaat dat zaterdag pas aan het eind van de dag gebeuren? Of op zondag zelfs pas? Maar er zit wel een trend aan te komen dat er een keer wat afkoeling gaat komen. En dat er na een hele lange periode van droogte ook een keer wel wat regen gaat vallen. Dus waarschijnlijk in de loop van het weekend die overgang naar koeler en wat wisselvalliger weer.
3: Dankjewel, Roosmarijn. Helene, hoe is de situatie op de weg?
6: Ja, het is nog steeds druk. 130 kilometer file nog altijd. En op een aantal plaatsen heb je ook veel vertraging. Zoals op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Holendrecht en Amstelveen. Stadshart 25 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Almere, daar sta je nog 10 minuten in de file tussen Hilversum en Eemnes. En door wegwerkzaamheden ook een lange file in het zuiden van het land op de N280 Roermond-Weert. Tussen de Designer Outlet en Hoorn ook 20 minuten extra reistijd.
3: Europa maakt zich op voor de zonsverduistering van vanavond. Zometeen contact met onze verslaggever.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: NOS Radio 1-journaal.
3: In het Groningse Usquert maken ze zich ook op voor de eclips van vanavond. Op de dijk daar hebben zich al heel wat mensen verzameld. Net als verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, waarom staat iedereen juist daar?
13: Ja, omdat het een heel mooi plekje is. Je kijkt hieruit op de Waddenzee. Het is nu, die nu is drooggevallen. En je hebt vrij uitzicht.

0: En ja, die eclipse duurt natuurlijk maar een paar minuten. Maar de mensen die zitten hier uren. Die hebben zich geïnstalleerd op kampeerstoeltjes, thermoscan erbij, coolbox, alles bij de hand om het hier uren vol te houden. En deze dames, die waren trots dat ze hier als eerste waren, hè?
1: Ja, wij waren als eerste.
0: Hoe laat?
1: 3:30.
0: Ja, nou, ruim op tijd.
1: Ruim op tijd. Je moet alles meemaken, hè?
0: En waarom wilde u hier op de dijk zitten? Want je kunt hem overal zien, de zon, als je maar op een hoog gebouw staat.
1: Wij wonen 2 kilometer verderop.
0: Ah, voor u was het niet zo ver rijden als voor mij.
1: Nee.
0: Dan moet je dus al een stuk rijden. Dat is ongeveer een van de noordelijkste dorpen. En dan nog 5 kilometer op een klein weggetje.
1: Klopt. En dan
0: kom je hier aan. En waarom wil je hier zijn?
1: Waarom bent u hier?
0: Ja.
1: Precies. Het is hier prachtig mooi. Niet te veel mensen laten komen hier, hoor. Maar dit is wonderlijk.
0: Ja. En nu?
2: Prachtig. Ja, insgelijk. Ja. Ik ben het er helemaal mee eens.
0: Het gaat niet om die paar minuten dat die zon eventjes...
2: Nee, het is hier altijd genieten. Ja. Aan de ruimte.
0: Heeft u wel een eclipsbril?
2: Sorry?
0: Heeft u wel een eclipsbril?
2: Nee, die ga ik zo even halen.
0: Ja, want dat is... Ik moet het zachtjes zeggen, want anders komt heel Nederland hier naartoe.
1: Nee, niet te veel westerling naar hier.
0: Nou, is er iets met westerlingen?
1: Nou, nee, maar wij Groningers zijn toch liever onder elkaar.
0: Okay. Nou, ik wil dit hebben, niet daarover hebben. Andere keer, mevrouw. Andere keer. Over die brilletjes, want er zijn hier ook mensen van de Universiteit Groningen, herkenbaar aan de gele hesjes, die zijn hier om vragen te beantwoorden. Dat doet onder meer sterrenkundige Theo Jurjens. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En ik heb me laten vertellen, u heeft ze nog, die brilletjes.
3: Ja, kijk, in dat doosje daar. En Henk is zijn hoofd brillen uitdelen.
0: Hoeveel zijn het er?
4: Brillen? Nou, exact weet ik het niet, maar iets richting 500.
0: Echt? Oh jeetje, dan gaat straks iedereen hier naartoe. Maar ja, voordat ze hier zijn, zijn ze op, hè? Want voordat je hier op de dijk bent, een stukje
3: heen. Nou, er zijn nu nog geen 500 mensen. Dus,
0: verwacht u die wel?
3: Nou ja, in 2023 hadden we er 1500. Nee, sorry, in 2003 hadden we 1500. 'S Morgens vroeg om 5:30.
0: Ja.
3: Dus ik denk
0: dat... Zo'n mooie zomeravond als dit.
3: Dus dat komt wel goed.
0: Toen ik aankom rijden stonden er iets van 40 auto's. Maar ja, inmiddels staat een groot deel van de berm al vol. En zie ik een verkeersregelaar die is aangetreden.
3: En in 2003 hadden we file tot de huizen naar de horizon. Ja.
0: Nou, kijk eens aan. U deelt die brilletjes uit. Ik zag net ook een van uw medewerkers met een vergiet en een schuimspaan.
3: Precies.
0: Want dat, als je geen brilletje hebt, let u het nog één keer uit. Ze liet het zien.
3: Nou ja,
0: je laat de zon er doorheen schijnen. Ja, nou, daar hebben we de tijd niet voor.
3: Goed, maar ja, dus je houdt het grote gat richting zon. En dan gebruik je de kleine gaatjes als lens.
0: Ja, en dan projecteer je het op een stuk wit papier. En dan zie je nu allemaal ronde rondjes.
3: En straks mooie zonnesikkeltjes.
0: Ja. Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
5: Ik ga het niet meer redden naar Uskort, ben ik bang, na de uitzending. Om op tijd te zijn en nog een bril te scoren, helaas. Maar dankjewel. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, Peter Kuipers-Munneke, ook NOS-weerman, net als Roosmarijn. Jij kan ook niet wachten volgens mij totdat het zover is.
6: Ik heb er echt enorm veel zin in, want het is toch wel een behoorlijk bijzonder moment. De laatste keer dat we... Kijk, er zijn regelmatig zonsverduisteringen in Nederland te zien en dan zie je een heel klein hapje uit de zon. Maar vanavond verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland althans. Dus je ziet nog een heel klein zonnesikkeltje wat overblijft. En dat gebeurt gewoon niet zo vaak. De laatste keer in Nederland was in 1999.
5: Veel mensen weten dat nog wel.
6: De volgende keer is over 55 jaar pas. Dus ja, als je op mijn leeftijd bent zo onderhand, dan moet je vrezen dat je dat niet meer gaat meemaken.
5: Dus vanavond is dan de tijd. Ja, ik begin er steeds meer van te malen dat ik geen bril heb. Maar goed, neem aan dat jij dat wel goed geregeld hebt.
6: Uiteraard.
5: Want je gaat ook een speciale uitzending maken over deze eclipse.
6: Ja, dat wordt wel heel erg leuk, denk ik. Op nos.nl hebben we vanaf 7:30 een livestream. En daarbij gaan we beelden laten zien uit IJsland. Daar wordt weinig aandacht aan besteed, maar daar is de zonsverduistering ook te zien. Het is er wel helemaal bewolkt en regenachtig op dit moment. Maar omdat de zonsverduistering daar volledig is, dus 100%, wordt het daar wel degelijk best wel donker. En juist omdat het daar heel bewolkt is, denk ik dat je het ook echt gaat ervaren als een hele donkere... Ja, alsof de avond 3 uur te vroeg komt.
5: Een beetje onheimisch misschien ook wel.
6: Ja, dus ik denk dat het daar een hele bijzondere soort zonsverduistering wordt. Ja, en dan steekt die zonsverduistering, dus de schaduw van de maan, want dat is wat we eigenlijk zien, die steekt dan over de Atlantische Oceaan, over van IJsland naar het noordwesten van Spanje. En dan zo vlak voor 8:30, tussen 8:55 en 8:55... trekt die schaduw dan over het noorden en het oosten van Spanje heen. En daar hebben we ook een verslaggever, Miral de Bruyne.
5: Ja, ik heb haar net ook gesproken. Ja,
6: precies. Nou ja, en die ga je dan ook zien daar in die livestream. En ik ga en passant van alles uitleggen over die zonsverduistering en hoe bijzonder en hoe mooi het eigenlijk is om heel even zo'n moment in verbinding te staan met de kosmos, denk ik.
5: Want is dat het wat voor jou wat het bijzonder maakt?
6: Ja, dat vind ik toch wel. Ja, kijk, de zon is uiteindelijk de energiebron van alles wat er hier op aarde gebeurt. De wind waait dankzij de zon. De planten groeien dankzij de zon. En die eten wij, dus daardoor leven wij. Dus de zon is onze levensader. En als daar een verstoring in plaatsvindt of als daar iets mee gebeurt, en het is bovendien zo zeldzaam als dit, ja, dan gaat bij mij wel een krullen mijn mondhoek omhoog. Ja. Want hier heb ik wel echt heel veel zin in.
5: Want nog eventjes, kun je nog even heel even kort een uitleg geven voor dummies wat er nou vanavond gaat gebeuren?
6: Ja, dat kan ik vertellen. Als je naar de zon kijkt, nou ja, dus de aarde die draait rondjes om de zon. Elk jaar één rondje. En elke maand draait de maan één rondje om de aarde heen. En heel soms gebeurt het dat de maan precies tussen de aarde en de zon in komt te staan. En het onwaarschijnlijke toeval wil, en dat is eigenlijk, dat is bizar om te beseffen, is dat vanuit de aarde gezien, de zon is ongeveer 400 keer zo groot als de maan. Maar de zon die staat ook ongeveer 400 keer zo ver weg als de maan. Vrijwel precies. En dat betekent dat de schijf van de zon en de schijf van de maan, die lijken vanuit de aarde precies even groot. En daardoor dekt de maan de zon precies af. En dat is uniek. Ja, dat is gewoon bizar. Ja. Als de maan dichterbij had gestaan, dan hadden we een zonsverduistering gehad die een veel groter deel had afgedekt van de zon. En als de maan iets verder weg had gestaan, dan hadden we nooit een volledige zonsverduistering gehad.
5: Bijzonder.
6: Het is absurd waar we naar gaan zitten kijken.
5: En je weet dus ook al wat, want je zei de volgende is dan over 80 jaar. Je kunt helemaal precies, al die data liggen vast, toch?
6: Ja, ligt van
5: de zonsverduistringen.
6: Ja,
5: ja, dat vind
6: zeker.
5: Ik ook grappig.
6: Het is heel bijzonder. Wat wel goed is om te beseffen in Nederland, kijk, in Spanje en in IJsland, daar is een volledige zonsverduistering. Dat moment van die volledige zonsverduistering, waarin het echt helemaal donker wordt, dat duurt ongeveer 1,5 minuut. En dat gaan wij in Nederland niet meemaken. Wat we in Nederland gaan zien is vanaf 7:15... dan als je gaat kijken door je eclipsbrilletje, dan zie je dat er een heel klein hapje uit de zon wordt genomen. Mm-hmm. En dat hapje, dat is het grootst om 7:50. Maar ik denk dat jij het verschil tussen 8:00, 7:50, 7:20 niet gaat zien.
5: Nee.
6: Dus onze, dus de gedeeltelijke zonsverduistering,
5: dus duurt eigenlijk best wel lang. Ja.
6: Duurt 1,5 uur. Ja. Maar het is niet zo dat er om 10:50, dat is namelijk het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland, dat er dan ineens iets heel bizars gaat gebeuren in Nederland. In Nederland is het iets heel geleidelijks, wat meer dan 1,5 uur gaat duren. Maar alleen in Spanje en in IJsland, daar heb je een periode van 1,5 minuut dat het echt helemaal donker wordt. En in Nederland wordt het wel een beetje schemerig.
5: Ik wou het zeggen, want wat gebeurt er dan in die 1,5 uur? Dat het een beetje, dat je denkt, goh, het begint al vroeg donker te worden.
6: Het begint een beetje te schemeren. En daarna wordt de schemer weer wat minder. Tegelijkertijd is het wel zo dat deze gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland zit zo dicht bij de zonsondergang in de buurt, dat het misschien moeilijk is om het onderscheid te maken. Dus het wordt wat donkerder. Daarna wordt het nog heel klein beetje lichter. Maar 1,5 uur later gaat de zon ook echt onder.
5: Ja, dan is dat het. Dan is de eclips echt klaar. Ja.
6: Wat wel goed is als tip nog voor de luisteraar, als je gaat kijken en als je een brilletje hebt, zorg dat je een plek vindt waarbij je goed naar het westen kan kijken, ook met ver uitzicht. Want de zon staat al best wel laag op een moment,
5: anders zie je het niet,
6: van de maximum van de eclips. Dan staat hij nog maar een heel klein stukje boven de horizon. Dus zit je precies tegen de bosrand aan te kijken, dan is de zon al achter de bomen verdwenen.
5: Het zou zonde zijn. Hoe laat begint die uitzending?
6: Die uitzending begint om 7:30.
5: Oké, op nos.nl. Dankjewel, heel veel plezier. Peter Kuipers-Munneke. We gaan naar het sportnieuws. Kasper.
7: Jeff Tesselaar heeft een flitsende start gemaakt op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper staat na 3 onderdelen... tweede achter de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer. Ook discuswerper Jorinde van Klinken had een goede ochtend. Ze had aan 1 worp genoeg om zich te plaatsen voor de finale. En daarin geldt ze als favoriet voor goud.
8: Ik weet natuurlijk wat ik kan en dat probeer ik hier gewoon te laten zien. En niemand heeft de wedstrijd van tevoren gewonnen of verloren. Dus zo probeer ik erin te gaan. En ik weet dat ik hele goede papieren heb. Maar het belangrijkste is dat ik weet wat ik kan en dat we dat er echt uit proberen te halen.
7: Zwemster Marit Steenbergen heeft zich op de 200 meter vrije slag geplaatst voor de halve finales op de EK in Parijs. Gisteren won ze nog goud op de 100 meter vrije slag, maar vanochtend moest ze al meteen weer aan de bak. Ze zwom ook nog de 50 meter rugslag en ook op die afstand plaatste ze zich voor de halve finales. En op de 200 meter schoolslag voor mannen zwom ook Caspar Corbeau naar een plek in de halve finales. Hij noteerde de derde tijd op de afstand waarop hij in 2024 Olympisch brons won. Lionel Messi heeft serieuze twijfels geuit over zijn toekomst als voetballer. De 39-jarige Argentijn reageerde vandaag voor het eerst op het overlijden van zijn vader, vorige week op 68-jarige leeftijd. Op Instagram schrijft hij: "Ik weet niet wat ik zonder jou moet doen. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik heb altijd alleen maar gevoetbald en nu heb ik behoorlijk wat twijfels of ik dat nog veel langer blijf doen." Messi deed op verzoek van zijn vader nog mee aan het afgelopen WK, waar hij met Argentinië in de finale werd onttroond als wereldkampioen door Spanje. En NEC hoeft tussen de twee duels met Bodø/Glimt niet in actie te komen in de Eredivisie. Een duel met Excelsior viel precies tussen die Champions League play-offs, maar is uitgesteld. Zo kan de club uit Nijmegen zich optimaal voorbereiden op de duels waar tickets voor de Champions League op het spel staan.
5: Helene Geest, heb je al wat goed nieuws over die rommelige avondspits van vandaag?
9: Nou, het blijft wel heel lang druk. Er staat nog steeds ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging nu op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen nog 25 minuten oponthoud. Het is een nasleep van een ongeluk en daardoor is daar de linkerrijstrook dicht.
5: Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is vernield. Dat monument in Apeldoorn werd amper 2 maanden terug onthuld. De gemeente doet aangifte. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor dit monument. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
5: Ik begrijp dat u gisteren bij dit kunstwerk bent geweest. Wat is de schade?
10: Ja, het is de vleugel, de bovenkant is er helemaal vanaf gesloopt eigenlijk.
5: Ja,
10: het hele monument is weg.
5: Ja, want voor degenen die het niet kennen, dit monument, het is kleurig, het is wit met wat kleuren. Ja. Het ziet er best wel robuust uit op de foto's, maar nu is dus toch de bovenkant ervan af.
10: Ja, klopt. Het is in glazen opgebouwd. Een glazen stukje platen, zeg maar. En het is hufteproef gemaakt. Maar blijkbaar dus, alles kan kapot als je dat wil natuurlijk. En de kleuren die staan voor het leven en de dood, om het even kort te zeggen. En die bovenkant, die vleugel, dat staat wel voor voor het leven, zeg maar, voor de Phoenixvleugel. Ja, en die is er echt helemaal af. Dus alleen de ronding is er nog, met veel schade ook.
5: Hmm. Ja. Wat dacht u toen u het zag?
10: Ja, ik had gelijk de tranen in mijn ogen. Het is ook de eyecatcher van het gehele monument natuurlijk. Naast de geschiedenis en naast de bank om even tot rust te komen of even stil te staan en te gaan zitten, is dat het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom?
5: Ja, ik weet het niet. Wat denkt u dat er gebeurd is?
10: Ik denk vandalisme. Ik denk gewoon echt stoer doen misschien. Dat ze toch hebben gedacht van joh, we gaan eens kijken of het toch lukt. Daar ziet het naar uit. Ik kan me niet op dit moment iets verzinnen dat iemand dat uit haat zou doen. Of nee.
5: En de bovenkant is er echt van afgehaald, hè, op de een of andere manier. Ja. Is dat nog bij het monument of is dat echt verdwenen?
10: Dat is echt verdwenen. We weten dus op dit moment nog niet waar die is. We hopen dat een bewoner daar aan de rand zou hebben meegenomen. Misschien heeft de gemeente het, dat ze hebben gedacht van nou, die nemen we even snel mee. Maar op dit moment is die nog zoek.
5: En wat gaat er nu met het monument gebeuren? Kan het nog gerestaureerd worden?
10: Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik nog niet. Daar zijn we mee bezig om te kijken of dat zou kunnen. Dat zou ook het kind weer symboliseren natuurlijk, met alle littekens en schades. Dus,
5: als het bijvoorbeeld gelijmd wordt, bedoelt u?
10: Ja. Dat zou het symboliseren dan natuurlijk. Maar ja. ik durf het echt niet te zeggen. Ik hoop het. Ik hoop dat die gemaakt kan worden. Omdat het natuurlijk wel ook voor de kunstenares natuurlijk heel veel tijd en liefde in zit. Ik weet niet. Ik durf er geen antwoord op te geven. Omdat we daar nog mee bezig zijn. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit aanpakken?
5: Want u bent jarenlang bezig geweest om überhaupt dit monument voor elkaar te krijgen, toch?
10: ja, vooral ook een plek te krijgen. En gemeente Apeldoorn is daar fantastisch in geweest. Contact met ons ook opgezocht. En nu ook weer zijn ze heel behulpzaam en houden contact met ons. Ja, dat is gewoon echt fantastisch. Dus na 7 jaar staat hij daar echt perfect. Alleen, ja...
5: Dan moet dit natuurlijk niet gebeuren. Nee.
10: Nee.
5: Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. En ik hoop dat er toch snel een goede oplossing kan komen. Naomi van Achelen van de Stichting Nationaal Monument Geweld Jeugdzorg.
11: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het lukt de Amerikaanse president Donald Trump maar niet om de inflatie onder controle te krijgen. Afgelopen maand werd het leven in Amerika zo'n 3,5% duurder. En net als hier bij ons zijn het vooral de prijzen aan de pomp die flink hoger liggen. En dat stemt veel Amerikanen ontevreden. Correspondent Sjoerd en Daas in Washington. Heeft dit nou allemaal te maken met de oorlog in Iran?
12: Ja, het meeste hiervan wel. Het cijfer afgelopen maand, daarin zagen we dat de benzineprijzen een kwart hoger lagen ten opzichte van dezelfde periode. Vorig jaar voor die oorlog met Iran dus. Nou ja, olieprijzen zijn sindsdien ook deze maand weer aan de hoge kant. Een pad naar een soort van deal is er nog steeds niet. Ja, dat alles werkt door in de prijzen van het zaaiseizoen zeg maar op het land tot wat er in de schappen ligt uiteindelijk in de supermarkt. Energie, olie weegt echt heel zwaar in dit land, waar ze natuurlijk heel veel olie slurpen elke dag.
5: En Trump beloofde lagere prijzen, maar kan die belofte dus nog niet nakomen. Wordt hij daar nou op afgerekend door de Amerikanen?
12: Ja, tot op zekere hoogte in elk geval. Amerikanen worden er natuurlijk elke dag mee geconfronteerd aan de pomp. Die zien, die voelen dat de prijzen sneller oplopen dan de lonen. De loonstroken die stijgen ook wel, maar niet snel genoeg om de inflatie bij te houden. Ja, en de mensen zien natuurlijk wie deze oorlog is begonnen. Zien ook wie de man is die is gekomen met importheffingen bijvoorbeeld. Dus 2/3 inmiddels van de Amerikanen vindt dat het beleid van Donald Trump de economie heeft verslechterd. En dat is toch wel pijnlijk, hè? Want zoomen we iets uit, dan zijn dit nog steeds niet de inflatieniveaus die we zagen onder Joe Biden. Die zat er tijdens COVID, torenhoge inflatie toen. Die werd er ook keihard op afgerekend. Daarna Amerikanen die hoopten dat de belofte van Trump dat het beter zou worden, dat de prijzen laag zouden zijn onder Trump, dat die uit zouden komen. En ook al zijn er nog steeds mensen die zeggen onder Biden was het allemaal erger. Een steeds groter deel van de Amerikanen voelt zich toch ook wel belazerd.
5: En kan Trump op korte termijn nog iets doen om de economie te redden?
12: Nou ja, de oorlog stoppen. Dat is in elk geval wat hij tot op zekere hoogte probeert. Maar nog niet echt goed gelukt is, zullen we maar zeggen. Om een understatement te gebruiken. Wat we nu zien is niet echt economisch doordacht beleid. Ja, wat hij nu doet op dit moment is bijvoorbeeld de druk opvoeren op oliebedrijven om de prijzen aan de pomp omlaag te brengen. Maar niet kijken naar waar die problemen vandaan komen.
5: Teleurgestelde kiezers dus, die mogen over een aantal maanden weer naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen, kiezen een nieuw congres. Maakt dit dan de weg vrij voor een overweldigende winst voor de Democraten?
12: Nou ja, dat zou je misschien wel denken. Er wordt nu afgerekend in de supermarkt, straks afgerekend in dat stemhokje. Vaak is dat met de partij ook van de zittende president. Ja, dit jaar is dat toch niet zo zeker nog. Wat we nu zien is dat de Democratische Partij wel heel erg tegen Trump is. Wat we ook zien is dat voor het eerst in 10 jaar tijd de Democratische Partij nu wordt gezien als een partij die beter economisch beleid kan voeren. Tot voor kort had de Republikeinse Partij daar toch echt patent op. Maar de verschillen zijn wel miniem. Ja, duidelijk waar de Democraten tegen zijn voor de kiezer is het echt nog niet zo duidelijk waar ze nou eigenlijk voor zijn. En dat zien we ook wel in de voorverkiezingen die nu overal worden gehouden. Op sommige plekken kiezen de democratische kiezers juist voor een veel linksere, veel progressievere koers. Kiezen ze socialisten, bijvoorbeeld meer aansprekende kandidaten. Op andere plekken toch de traditionele kandidaten. Ja, de zorg bij de democratische partij is nu, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kandidaten krijgen uiteindelijk tijdens die verkiezingen, waarmee we ook de ontevredenheid over Trump kunnen verzilveren. Mensen die dus eerder op Trump of de Republikeinse Partij stemden, nu ook voor ons gaan stemmen. Ja, de vraag is, lukt dat met de facto socialisten?
5: Ja, en hoe staan dan de Republikeinen erin? Zijn ze zelf verzekerd of juist helemaal niet?
12: Nou ja, niet als je kijkt wat er nu gebeurt. Hè. Ze gaan op dit moment volledig voor de winst. Trump weet ook dat als hij het congres kwijt is, dat het nog twee lange, zware jaren gaan worden voor hem in zijn presidentschap. Dus wat hij nu doet is proberen zoveel mogelijk controle te krijgen over de uitkomst van de verkiezingen. We zien dat met het opnieuw intekenen van kiesdistricten. Hè. Kiesdistricten zo intekenen dat die gunstiger zijn voor de Republikeinse partij. Ja, Democraten reageren daar ook op, maar daar hebben Republikeinen wel een voordeel. Ja, en ik sluit ook, of Trump zelf moet ik zeggen, sluit daarbij ook niet uit dat hij misschien wel de noodtoestand straks zal gaan uitroepen in aanloop naar die verkiezingen. Ja. Er lijkt heel veel geoorloofd in deze verkiezingen, die over heel veel gaan, met name ook voor Donald Trump zelf natuurlijk.
5: Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas.
11: Vanavond
5: is dus die eclips te zien in grote delen van Europa. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan, deze uitzending. Om 7:55, dan is hij in Nederland op het hoogtepunt. In Spanje en IJsland is een volledige zonsverduistering. Het is allemaal te volgen vanaf 7:30 via nos.nl. Sport dan. Op de EK Lange Baan Zwemmen in Parijs gaan er weer een aantal Nederlanders voor medailles vanavond. Commentator Anne de Jong volgt het allemaal voor ons. Waar moeten we naar uitkijken?
13: Nou, direct na die eclips, om 7:45, is de kans groot dat Nederland de medaille gaat halen.
5: Goeie timing.
13: Ja, perfect. 100 meter estafette bij de vrouwen en ja, de nummers 1 en 2 bij de individuele 100 meter waren Nederlandse vrouwen. Dus daar liggen echt kansen voor een medaille. Milou van Wijk en Marit Steenbergen zitten natuurlijk sowieso in dat team. En ook nog de 100 meter schoolslag. Die is iets voor 7:00. Tess Schouten, waarschijnlijk geen medaille, maar wel een mooi verhaal. Ze werd derde op de Olympische Spelen. Is daarna heel erg ziek geworden. Was echt een tijdkans dat ze haar carrière zou moeten stopzetten. Maar ze is terug op het EK. Prachtige finale plek op de 100 schoolslag.
5: Ja, ik hoorde haar van de week ergens in een uitzending dat ze ook zei, ja, alles is meegenomen ja. Nu, want mijn lijf doet het weer. Hoe fantastisch dat is. Waar kijk je nog meer naar uit?
13: Ja, en verder zijn er prachtige finales vandaag zonder Nederlanders. Sarah Sjöström, Zweeds fenomeen, net moeder geworden. En dan denk je, ja, misschien is het dan toch lastig om weer in vorm te komen. Ze was op de 50 meter vlinderslag in de halve finale 3/10 sneller dan de rest. 200 meter rugslag. Hubert Kos had de tweede tijd ooit gisteren en baalde daar verschrikkelijk van. Dus die zou voor een wereldrecord kunnen gaan. En Popovici, 100 meter vrij bij de mannen, had de vierde tijd ooit. Dus daar is misschien ook nog een wereldrecord. Dus sowieso prachtige zwemsport vanavond.
5: We gaan je horen vanavond, Anne. Dankjewel. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6:00 zit Astrid weer klaar voor een nieuwe editie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: NPO Radio 1, 6:00.
0: Joram Kaats.
5: Dit is de dag waarop ABN AMRO haar personeel weer van de bank af wil. Thuiswerken is doorgeschoten volgens de leiding van het bedrijf. En daarom, als het aan hen ligt, worden de kantoorteugels weer aangetrokken. Dat zometeen na het NOS-journaal met Casper Meijer.
6: Over een kleine 2:00 is het zover. De grootste zonsverduistering in Nederland in 27 jaar. Op allerlei plekken en manieren proberen mensen dit natuurfenomeen te zien. Ook bij Sterrenwacht Helly in het Brabantse Vinkel. En daar is ook verslaggever Jan Walen van Omroep Brabant. Jan, goedenavond.
7: Goedenavond.
6: Is het al druk daar?
7: Nou, er staan hier, laat me gokken, 200, misschien ondertussen wel 300 mensen die hier allemaal naar Vinkel zijn gekomen omdat ze dat fenomeen willen zien. Ik zie mensen die hebben proviant meegenomen, want ze weten dat het een hele zit is. Het duurt nog even voor het begint, maar ze staan er nu al. Maar die hele zonsverduistering duurt natuurlijk alles bij elkaar ook een paar uur. Dus en die mensen hier, die lijken er allemaal best wel zin in te hebben.
6: Nou, hebben we het al de hele dag over de run op eclipsbrilletjes en dat ze bijna nergens meer te krijgen zijn, lange rijen, dat soort dingen. Heeft iedereen daar zo'n eclipsbril kunnen scoren?
7: Nou, ik zal het eens vragen. Hebben jullie allemaal een brilletje?
8: Nee.
7: Ik weet niet of je het kon horen, maar ze zeggen...
6: Ik hoorde niet veel.
7: Ja, nee, het was, ze zeggen nee. En ze hopen stiekem dat er hier nog brilletjes zijn. En er zijn ook nog wel wat brilletjes hier bij Helly, maar niet voor iedereen. Dat is ondertussen wel helder. Dus mensen zullen misschien wel met z'n tienen met één bril moeten doen. Daar lijkt het op.
6: Ja. Nou is er natuurlijk een sterrenwacht. Ik kan me voorstellen dat je daar het extra goed kan zien dankzij bijzondere telescopen. Is dat ook
7: zeker
6: zo?
7: Zeker. Dat is zo. Er staan hier in zo'n toren, in zo'n koepel, staan telescopen. Mensen mogen daar ook opklimmen, mogen daar even in kijken. Ze mogen rondkijken. Er worden lezingen gegeven door mensen van de sterrenwacht over het fenomeen zonsverduistering. En buiten bij die sterrenwacht staan ook allemaal de vrijwilligers die hun eigen telescopen hebben opgesteld en klaarstaan. En daar mogen bezoekers misschien wellicht ook nog af en toe even een glimp opvangen van dat prachtige verschijnsel, wat straks gaat beginnen. Maar we moeten nog wel een uur en een kwartier wachten voor het begint.
6: Dank Jan Walen, verslaggever van Omroep Brabant. In het deel van Spanje is straks de totale zonsverduistering te zien, rond 8:30. Correspondent Miral de Bruyne staat op een heuvel in het noordwesten van Spanje, in het Spaanse Borobia, waar het zometeen allemaal gaat gebeuren.
9: En nu nog in de felle zon staan ze hier alle voorbereidingen te doen op de heuvel. Naast Borobia, een klein dorpje in het noorden van Spanje, in de regio Castilla-León, staan ze dus de voorbereidingen te doen voor over een paar uurtjes. Voor het moment waar ze hier in dit dorp al jaren naartoe kijken. Want de hotels waren al uitverkocht, er is een heel festival omheen gebouwd. En ja, dat gaat nu zo meteen gebeuren. Er staat een heel groot scherm klaar. Op dat scherm wordt zo meteen ook de zonsverduistering laten zien. Maar eigenlijk zal iedereen precies de andere kant op kijken, over de heuvels hier, over de droge heuvels hier, want ja, het is erg droog in deze regio. De Spaanse politie die heeft ook een alarm uitgezet en iedereen gewaarschuwd, wees nou voorzichtig. We snappen dat jullie allemaal de natuur in willen om dus die zonsverduistering zo goed mogelijk te kunnen zien, maar wees voorzichtig, want er is brandgevaar.
6: De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid, in het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. En in Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. De politie heeft een Rotterdammer van 32 opgepakt voor het bekladden van verschillende overheidsgebouwen. Hij zou onder meer de rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben beklad. Op de muren waren teksten geschreven als pedofielen en ontvoerders. Over een motief is nog niets bekend. Een brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. De vrijwilliger kwam onder een brandweervoertuig terecht en overleed vanochtend in het ziekenhuis. Bij de brand in Ouddorp gingen 2000 vierkante meter natuur verloren. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft de lichamen van tientallen volwassenen en 10 kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde is nog niet bekend. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
8: Augustus is altijd al het hoogtepunt van orkaanseizoen in de Filipijnen. Alleen zijn het er nu 3 in een week en dat is wel vrij extreem. En volgens deskundigen heeft dat te maken met de zogenoemde super El Niño, het weerfenomeen dat meer droogte, maar ook meer stormen veroorzaakt. In dit geval, omdat het super is, nog meer dan gebruikelijk.
6: In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. En dan paardensport. Het was spannend voor de Nederlandse dressuurploeg in Aken vandaag. Konden ze een kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles afdwingen? Commentator Jan Rolfs, is het gelukt? Dat is de grote vraag natuurlijk.
10: Ja, dat is gelukt. Dien van Lieren vanochtend op Mauro reed een hele goede proef met een score van 74,161. Steeg Nederland van de 11e naar de 5e plaats. Want na de 2 combinaties die gisteren hebben gereden, een landenploeg bestaat uit 4 combinaties, stond Nederland 11e. Dus we zetten een grote stap op Mauro. En in de namiddag hier in het hete Aken in Duitsland, in het prachtige paardrijstadion, reed Marieke van der Putten op Santana ook een hele goede proef. Alles ging goed. Er was ontspanning. Ze maakte helemaal geen fouten. En ze haalde een score van 77,764. En daarmee was die kwalificatie voor de Olympische Spelen voor de landenploeg, voor de landenwedstrijd in Los Angeles in 2028. Zeker. Nederland is uiteindelijk geëindigd op een 5e positie. En de beste 6 landen zouden zich kwalificeren voor de Spelen. Dus daar zit Nederland bij. Ik denk toch een hele goede prestatie van de Nederlandse dressuurploeg. Een goed signaal van de Nederlandse dressuur. Het was eventjes billenknijpen naar gisteren. Maar Van Lieren en Marieke van der Putten hebben het fantastisch gedaan vandaag. En ook de bondscoach Patrick van der Meer was daar heel tevreden over. Mooi succes dus voor de Nederlandse dressuurploeg. Duitsland won hier de landenwedstrijd. Is dus wereldkampioen Groot-Brittannië 2e. En Denemarken pakte het brons.
6: Maar op naar de Spelen van 2028 dus. Dankjewel, commentator Jan Rolfs. Dan nog het weer. Vanavond is het droog en helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 35 graden. Helene Geest, wat is de situatie op de weg?
11: Ja, het is nog vrij druk. 60 kilometer file staat er. De meeste vertraging nu op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9, Diemen-Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Kost je ook ongeveer een kwartier. Door een ongeluk is de A44 van Amsterdam naar Den Haag dicht bij de afrit Noordwijkerhout. Je kunt daar het beste omrijden via de A4. En het is druk richting het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Op de N200 vanuit Haarlem een lange file tussen de aansluiting met de N28 en Bloemendaal. Daar 25 minuten op onthoud. En ook op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort ook 25 minuten vertraging.
1: NPO Radio 1. EO.
0: Dit is de dag.
5: Goedenavond. Misschien heeft u vandaag wel thuisgewerkt en staat u dus niet in die 60 kilometer file die we net horen. Veel mensen zijn sinds corona behoorlijk gewend geraakt aan dat thuiswerken. Maar ABN AMRO is er klaar mee. De bank wil zijn medewerkers verplichten om minimaal de helft van de werkweek weer naar kantoor te komen. En daar kan deze ondernemer zich van alles bij voorstellen.
12: Ja, je hebt als werkgever niks meer te zeggen. Thuiswerken is een recht geworden. Ik ben er geen groot voorstander van. Ik ben er van de AOS in waarschijnlijk. Het is zover gekomen en nu gewoon een werkgever netjes vraagt of de werknemer weer op kantoor wil komen. Heeft de werknemer schijnbaar het recht om niet meer te komen. Omdat hij anders is. Privé in de problemen komt.
5: Doet de bank hier goed aan en verhoog je er echt de productiviteit mee?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
5: Ik ga erover praten met Jacqueline Slange van Kennisinstituut Center for People and Buildings. Kilian Wawoe, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en voormalig medewerker van ABN AMRO. Emmanuel Geurts, onderhandelaar voor vakbond De Unie en onderhandelt met ABN AMRO. En Marianne Stuurman, directeur van Moneypenny. Dat is een bedrijf waarbij iedereen altijd thuis werkt. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. En ik ben ook benieuwd hoe het bij u zit. Misschien zit u er ook helemaal niet meer op te wachten om naar kantoor te gaan. Of wordt u juist helemaal gek van dat thuiswerken? Laat het ons vooral weten in die NPO Luister-app. Jacqueline Slange, dan begin ik bij u. Wat wil ABN AMRO precies?
13: Wat ik heb gelezen, want ik heb hier ook niet met ABN AMRO over gesproken. Wat ik heb gelezen is dat ze willen dat mensen minstens 50% van de tijd weer naar huis komen. Naar kantoor komen.
5: Het loopt
13: komen.
5: Allemaal door elkaar heen, daar ga je al. Ja.
13: Misschien is voor sommige mensen het ook wel een gevoel van thuiskomen. Als je heel lang thuis hebt gezeten en dan toch eens een keer weer naar je organisatie gaat. Maar nee, ze willen dat mensen weer 50% van de tijd op kantoor komen werken. Minimaal.
5: Ja.
13: En ze hopen dat daarmee de productiviteit omhoog gaat.
5: Dat is de inzet van onderhandelingen, Emmanuel Geurts, die u voert met ABN AMRO voor een nieuwe CAO. Hè, want daar is dit dan allemaal onderdeel van. U praat ook met medewerkers van de bank over deze voorgenomen beslissing om weer naar kantoor te moeten komen. Wat vinden zij ervan, die medewerkers?
14: Nou, dat is niet een eenduidig beeld. Want er zijn duizenden medewerkers in de operatie die gewoon al 5 dagen in de week op kantoor zitten.
5: 70.000 mensen, hè, werken er, als ik het goed heb.
14: Nou, 22.000 in Nederland.
5: Oké.
14: Dus daar volgens mij was het getal van 70.000 over alle banken heen, wat je net noemde. 20.000 ABN AMRO en duizenden in de operatie. Je hebt de banklocaties waar je binnen kan lopen. Maar ook in de operatie, dus detecting financial crime. Of callcenter waar je net belt als je vragen hebt over van alles en nog wat.
5: Ja.
14: Ja, die zitten gewoon op kantoor. En die hebben zoiets van, ja, waar gaat dit discussie over? Niet over mij, want ik zit er gewoon 5 dagen in de week. En dat maakt dat het voor die groep niet relevant is.
5: Voor welke groep wel?
14: Nou, voor de groep die gewend is, of in corona bijvoorbeeld in dienst is gekomen bij ABN AMRO, met het idee, nou ja, je hoeft niet per se in de buurt van Amsterdam te wonen, want ja.
5: Waar het kantoor zit, hoofdkantoor?
14: Nou ja, waar het hoofdkantoor zit, zitten meer kantoren, Amersfoort, Diemen, nog meer. Maar daar hoef je niet heel direct bij in de buurt te zitten, want je kunt gewoon thuiswerken en af en toe op kantoor, dat is prima. Want dat beleid is wat ze toen was.
5: Ze weten niet beter. Ze zijn binnengekomen op dit beleid. En dan zou er best wel eens wat kunnen veranderen dus. Als je weer naar kantoor moet verplichten.
14: Ja, want je introduceert het net als een voorgenomen besluit. Maar als je over onderhandelt, ja, dan ben je nog bezig met elkaar om daarover uiteindelijk tot een compromis te komen.
5: Maar dit is de inzet in ieder geval van ABN.
14: Absoluut.
5: Ja. Ja. Hoe gaan de onderhandelingen eigenlijk?
14: Stroef.
5: Oké. Okay. Op dit punt ook?
14: Er zijn 3 hoofdpunten. Loon, looptijd, die aan elkaar gekoppeld zijn. Het hybride werken.
5: Ja, oké. Okay. Dus dit is een van de punten waarop u nu even een zomerpauze hebt, stel ik mij zo voor, maar in het najaar weer door moet gaan onderhandelen met de bank. Kilian Wawoe, u heeft in het verleden bij die bank gewerkt. Werd er toen eigenlijk al thuis gewerkt?
15: Nee.
5: Pre-COVID, denk ik dan?
15: Nee, dat is ook al een tijd geleden, maar wij werkten nooit thuis.
5: Nee. En wat vindt u ervan dat de bank nu dus tegen die mensen die dan thuis zijn gaan werken in de afgelopen jaren zegt, kom maar weer terug naar kantoor?
15: Nou, de eerste is, er wordt gesteld dat het gaat om productiviteit. En ik denk dat er nog een vraag aan vooraf gaat, namelijk is dat eigenlijk wel het belangrijkste? Als ik naar mijn eigen leven kijk, als ik niet meer voor mijn kinderen en mijn ouders hoef te zorgen, ben ik ook productiever. Maar zo kijk je niet naar de samenwerking tussen mensen. Samenwerken is meer dan alleen maar productiviteit. Het is ook opleiding. We hebben nog nooit zoveel vrijheid gehad op het werk. En we hebben ook nooit zoveel burn-outs gehad als nu. Dus ik vind die hele productiviteitsdiscussie moet je mee oppassen.
5: Maar is die niet anders in uw privéleven dan binnen uw werkende leven?
15: Ja, nou, er zit natuurlijk overeenkomst in. Namelijk dat je niet alleen de verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf hebt, maar ook van jongeren. En ik begrijp uit het onderzoek van ABN AMRO, wat ik zelf ook zie in mijn onderzoek, is dat vooral jongeren er last van hebben. Het punt is alleen dat de meeste medewerkers zijn 45 plus, ook bij banken. En die zien het probleem niet.
5: Van het thuiswerken?
15: Ja, die zeggen, dus ik voel mij een stuk prettiger en ik heb minder afleiding. Ik denk, ja, dat klopt, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander.
5: Ja, dus u snapt wel dat de bank deze maatregel wil nemen.
15: Dat snap ik. Ik heb alleen bij 2 dagen in de week of de helft heb je nog steeds het risico dat je elkaar nooit ziet. Want als u die eerste deel van de helft van de werkweek komt en ik de andere, dan zien we elkaar nog steeds nooit. Dus,
5: u zegt 100% weer naar kantoor?
15: Nee, maar je moet met elkaar afvragen van hoe werken we op de beste manier samen. En dat is meer dan alleen productiviteit, maar ook van elkaar leren, creativiteit, et cetera.
5: Je zou dagen moeten afspreken bijvoorbeeld. Meneer Geurts, is dat onderdeel van de onderhandeling?
14: Jazeker, want het moet geen normdiscussie worden. En daar ben ik het mee eens met de voorspreker. Dat het gaat erom van, joh, waarom zou je bij elkaar zijn? Wat brengt ons dat? En het is ook veel leuker als je met collega's met elkaar sessie kunt afspreken. Goh, we gaan met elkaar brainstormen over nieuwe klanten of nieuwe producten of diensten. Of hoe kunnen we dit probleem oplossen? Of zullen we met elkaar iets leuks doen?
5: Weet kan je? Online toch ook?
14: Nou, dat werkt toch niet echt?
5: Brainstormen online?
14: Ja, dat is niet. Dan sluit ik wel echt aan bij meneer Wawoe. Dat de mens acteert toch anders in een digitale omgeving dan gewoon met elkaar in dezelfde ruimte.
5: Ja.
14: En ik denk dat we meer naar een discussie moeten over welke werkzaamheden doe je het beste in teamverband en op een locatie. En welke werkzaamheden doe je het beste thuis. Als je bijvoorbeeld focuswerk hebt, hè, dus je moet een rapport schrijven of je moet echt even heel erg nadenken, dan lukt dat echt niet in de kantoortuin.
5: Ja, dus u zegt, kijk niet zozeer naar de hoeveelheid thuiswerk of hoeveelheid op kantoor, want dat is misschien niet het belangrijkste, maar welk werk kun je dan thuis doen en welk werk doen we gewoon gezellig met z'n allen in Amsterdam, in het geval van ABN AMRO.
14: En dan wil je daar ook zijn.
5: Ja, precies. Ja. Oké, mevrouw Slangen, u doet onderzoek naar de ideale werkomgeving.
13: Zeker.
5: Wat is beter, thuis of kantoor?
13: Allebei. Dus het ligt helemaal aan. Ik ben het eigenlijk volledig eens met beide sprekers.
5: Ja, maar wat is dat nou allebei?
13: Allebei. De combinatie is juist hartstikke fijn.
5: Oké.
13: Dus thuis is beter voor concentratiewerk. En op kantoor, daar doe je de dingen die je samen moet doen. Dus complexe problemen. En brainstormen ligt een beetje aan hoe complex de brainstorm moet zijn. Of het probleem complex is of niet. Dus digitaal kan je een heleboel. Maar op kantoor heb je een heleboel toegevoegde waarden. Want dan zie je niet alleen maar degene die spreekt, maar dan zie je ook elkaar. Dus nu zitten wij ook bij elkaar. We zijn ook helemaal naar de studio gekomen.
5: Ja, bedankt daarvoor trouwens.
13: Dank, graag gedaan. Maar we zijn helemaal naar de studio gekomen. We hadden natuurlijk ook allemaal online nu kunnen zitten. En toch heeft dit toegevoegde waarde. Nou, uit ons onderzoek blijkt.
5: Dus u zegt eigenlijk tegen mevrouw Stuurman, die op afstand bij ons is. Mevrouw, goedenavond. Ja, u mist eigenlijk een beetje de kern van het gesprek als ik mevrouw Slangen zo hoor.
16: Ja.
5: Wat mist mevrouw Stuurman dan wat u betreft, mevrouw Slangen?
13: Nou, wij zien haar nu niet, zij ziet ons niet. Dus wij zitten nu, wij kunnen aan elkaar zien van wat vind je ervan? Hoe gaan we hiermee om? En zij is nu een stem op afstand.
5: Maar het is voor de luisteraar natuurlijk ook zo.
13: Dit is radio. Bij digitaal werken kijk je wel naar elkaar. Hè? Dus dan kan je elkaar wel weer zien op het scherm. Dus dat is ook wel weer anders.
5: Ja. Maar, dus dat gaat verloren met thuiswerken. Dan wordt alles natuurlijk ook heel effectief ingeschoten in de agenda. Een half uurtje even kort dingen aftikken. Maar u zegt eigenlijk het hele contact en het samen doen. En ik hoor jullie ook over creativiteit. Ja. Dat gaat verloren met thuiswerken.
13: Het sociale, maar ook het onbewuste leren. Daar wil ik echt nog even een punt van maken. Want je weet niet wat je niet weet. En je gaat dus
5: dat moet u even uitleggen.
13: Nou, als ik... als er wordt gezegd, je kan altijd bellen. Hè? Als je een vraag hebt, kan je bellen. Dus als we op afstand zitten. Maar als ik niet weet dat ik een vraag heb, kan ik ook niet bellen. En als ik op kantoor ben, dan zie ik iemand ergens mee bezig. Of dan hoor ik iets, dan vang ik iets op.
15: Ja.
13: En dan denk ik, maar wat zeg je nu? Hoe doe je dat?
15: Ja, precies. Oké, duidelijk. Dan gaan we nu echt even naar mevrouw Stuurman. U bent op afstand vanwege vakantie. Hè? Ja, dat heb je dan deze periode. Heeft het echt te maken met thuiswerken? Dat u zegt, ik doe ook interviews alleen maar vanuit huis.
16: Nee hoor.
15: Okay.
16: Nee, absoluut niet. Nee. Wat een van de vorige sprekers zei, functionaliteit. Als het beter is om ergens heen te gaan, dan doe je dat.
15: U had hier willen zijn, maar u was niet in de gelegenheid. Fijn dat we toch even kunnen spreken op deze manier. U bent directeur van Moneypenny, een bedrijf waarbij iedereen dus altijd thuis werkt. En hoe lang gebeurt dat al?
16: Dat gebeurt al sinds 2000. Dus al meer dan 26 jaar.
15: Kijk.
16: En daarin waren wij uniek, want toen had je nog geen corona en ook niet alle digitale middelen. Maar ik heb het bedrijf opgericht omdat er in de arbeidsmarkt een bepaalde groep is die dit heel graag wil. En daar speel ik op in.
15: Ja, en welke groep is dat?
16: Ja, het interessante is, dat was toen ik begon voornamelijk mensen met kinderen. En nu zijn het mensen in verschillende levensfases. Het zijn ook steeds meer jongeren, niet jongeren, jonge mensen die bijvoorbeeld willen reizen of inderdaad, ik hoorde net iemand roepen mantelzorg. Hè? Iemand die aan huis gekluisterd is vanwege andere redenen, mantelzorg, hobby's, noem maar op. Dat is een beetje een ontwikkeling in de maatschappij geworden. En dat heeft zich na corona heel erg versterkt. Maar daarmee zeg ik niet dat iedereen dat moet willen of dat überhaupt iedereen dat wil.
15: Nee. Maar goed, mevrouw Slangen zegt net, kijk, het is effectief om online bepaalde meetings te doen. Maar als het gaat om echt samen zijn en dat contact, dat gaat verloren. En dat is bij uw bedrijf dus überhaupt niet aanwezig.
16: Dat klopt, met een bepaalde kanttekening. Wij zeggen altijd, het werk wat je in je eentje doet, dat werd ook net eerder gezegd, hè, dat doe je vanuit huis. Maar er zijn zeker momenten dat wij bij elkaar komen. Wij doen bijvoorbeeld elk jaar een workation met mijn team. En dan zitten we met z'n allen in een huis een hele week. En we zitten elk kwartaal een dag samen. En mensen die samen willen werken, die kunnen dat gewoon doen. Dus het is inderdaad veel meer
15: maar
16: wat gaan we doen.
15: Maar u laat het vrij eigenlijk, dus voor het personeel.
16: Ja, absoluut. De zeggenschap ligt bij de mensen. Dat geeft veel autonomie en dat geeft inderdaad de mogelijkheid om werk en privé goed te kunnen combineren. En ik denk dat wat in veel bedrijven gebeurt, is dat de privé gaat overhand krijgen. En dat is soms niet handig voor het bedrijf. En ik denk dat dat ook een stukje leiderschap is.
15: Ja.
16: He, je mag best in een bedrijf zeggen, jongens, je mag werken waar en wanneer je wil. Maar als wij een meeting hebben, dan kom je naar kantoor.
15: Ja, even naar meneer Wawoe. U ziet het niet, maar die knikt dus naar mij. Die zegt van, ik wil even reageren.
17: Ik wilde Ja, ik wilde twee nuances aanbrengen. Het eerste is, ik hoor heel vaak, en dat zien we ook in onderzoek, mensen zijn productiever als ze voor zichzelf moeten werken. Het punt is, en dat is wel veranderd in de laatste 3 jaar.
15: U zegt, als mensen voor zichzelf moeten werken. Dus
17: ja, dus laten we zeggen, gefocust werk. Bijvoorbeeld je administratie doen.
15: Dat is productiever om dat gewoon thuis te doen.
17: Exact. Maar het punt is, sinds 3 jaar hebben we nog een andere factor. En dat is AI. Als jij tegenwoordig langer dan 5 minuten bezig bent met je administratie, dan moet je waarschijnlijk een keer op een cursus AI. Want die wat meer makkelijke taken of het uitwerken van iets kan tegenwoordig juist veel makkelijker met AI. Dus wat we nog op kantoor gaan doen, zijn vooral die dingen die we dus niet kunnen uitbesteden aan AI. Dat is nuance nummer 1. En de tweede is, wat ik heel vaak hoor, is dat we surveys uitdoen en vragen wat wil de gemiddelde medewerker. Maar het gemiddelde is eigenlijk een hele slechte maatstaf voor een groep. Want als er 1 iemand een burn-out heeft van de 10, dan hebben we eigenlijk allemaal een probleem. Maar gemiddeld komt dat dus nooit uit de cijfers. En de derde is, we zijn gemiddeld best oud op de werkvloer. Dus laten we zeggen eind 40. En dat is nou juist de groep die het probleem niet ziet.
15: Nee,
17: dus ik doe heel vaak van die sessies en dan zit ik daar. En dan zitten mijn leeftijdsgenoten, ik ben 53, die zitten op de voorste rij met hun armen over elkaar. En die zeggen, ja, maar je gaat me toch niet weer naar kantoor laten komen. Want, en dan krijg ik allemaal dingen te horen dat ze het niet fijn vinden. En dan zeg ik altijd, ja, maar de wereld draait misschien niet alleen om onze generatie, maar juist ook om al die jongeren die je dadelijk moeten overnemen.
15: En dan schrikken ze.
17: Betalen de rekening van het thuiswerken.
15: Ja, oké. Dus die jongeren hebben er vooral last van.
17: Ja.
15: Even nog, mevrouw Slangen, naar die autonomie. Je zegt tegen mensen, hey, ik vertrouw jou. Ik ga ervan uit dat jij je werk goed doet. Doe dat lekker thuis en ik zie de resultaten van je werk.
13: Ja, en dat kan voor een heleboel soorten werk kan dat. Maar bij ingewikkelde werk kan dat niet. En dan gaat het niet om vertrouwen. Kijk, als je mensen naar kantoor terug wil omdat je ze niet vertrouwt, dan heb je volgens mij een ander probleem. Dus het gaat echt naar, je wil ze terug naar kantoor om samen. Je bent een organisatie samen. Ja. Je bent niet ik zeg wel eens, je bent niet een flat vol ZZP'ers met elkaar. Je hebt wat met elkaar, je deelt wat met elkaar.
5: U noemt dat secundaire taken.
13: De secundaire taken, inderdaad.
5: En wat bedoelt u daar concreet mee?
13: Je bent, wat net werd gezegd, het concentratiewerk, dat is vaak gaat dat over je primaire taak. Dus de taak waar jij voor aangenomen bent. Daar focussen werknemers, individuele mensen zich makkelijk op. De secundaire taken, dat zijn de taken die eromheen zitten. Dat gaat over innovatie, dat gaat over bedrijfscultuur, dat gaat over opleiden, over leren, ook zelf leren. Mm-hmm. Dat soort dingen. En tijdens corona zijn we allemaal thuis gaan werken en heel erg gaan focussen op die primaire taak. Want dat was eigenlijk het enige wat we op dat moment konden, want er was niks ingeregeld. En die secundaire taken werden toen een stuk kleiner. En dit is ook waarom je mensen hoort zeggen als ze naar kantoor gaan van, op kantoor kom ik niet meer aan mijn werk toe. Dan bedoelen ze die primaire taak. Maar die secundaire taken, door corona hebben we eigenlijk die lat nu omhoog gelegd op de primaire taak.
5: Oh ja, dus we zijn zelf anders naar ons werk gaan kijken.
13: Ja, exact. Ja. En doordat die lat nu zo hoog ligt op die primaire taak, denken mensen dat ze op kantoor niet meer productief zijn. Dat is niet waar. Je bent productief op je secundaire taken.
5: Meneer Geurts van de vakbond, herkent u dat?
14: Zeker. En ik heb het zelf ook. Dus alles wat gezegd wordt, dat geldt voor mijzelf ook. En ik kom ook bewust af en toe op het hoofdkantoor om even te laden en het gevoel te krijgen dat ik één ben met de Unie. In plaats van dat ik als een soort van standalone rondzwerf door Nederland om overal onderhandelingsresultaten te boeken. Maar dat is dan mis je toch een stukje van de cultuur.
5: Ja, en dan kiest u zelf dat moment.
14: Ja, maar ook niet helemaal. Want we hebben ook gewoon vergaderingen waarbij er kennis wordt overgedragen en met elkaar plezier wordt gemaakt.
5: Ja, oké. Mevrouw Stuurman, misschien is dat bij u ook aan de hand dan. De focus op die primaire taken, maar bijvoorbeeld de cultuur, de secundaire taken, die zijn wat meer op de achtergrond. Is dat zo?
16: Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En het grappige is dat mijn bedrijf daardoor wel heel productief is. maar wat ik net zei, wij creëren absoluut momenten waarop we samen zijn. En zo'n workation is een ultieme vorm van bij elkaar zijn, elkaar leren kennen, brainstormen, innoveren. Maar wij doen dat gerichter, denk ik. En dus ik denk, het is ook niet, thuiswerken is slecht. Het is wat we hier ook allemaal zeggen. Het mag ook allebei. De vraag is alleen, is inderdaad die 50% verplichting, is dat effectief? Of moet je dat gewoon op teamniveau laten? Van wat hebben wij nodig? En wanneer komen wij bij elkaar? Maar het is wel zinloos om naar kantoor te gaan om daar je primaire taak uit te voeren. Als daar verder geen andere reden voor is. En jij woont heel ver weg.
5: Ja, maatwerk.
16: Dus dat. Ja, ik zou zeggen maatwerk. Ja, absoluut.
13: Ja, maatwerk is inderdaad heel belangrijk. En je komt naar kantoor juist voor je collega's. Dus als je naar je kantoor komt, dan wil je collega's daar ook zien. En dat is echt, dat werd net ook al gezegd, van het heeft weinig zin om te zeggen 50% van je tijd op kantoor en dan kom je op vrijdag en dan is er niemand. En
5: want dat is wat ABN AMRO dus nu zegt, hè? Minimaal 50% weer op kantoor.
13: Ja. Tegelijkertijd, we hebben onderzoek gedaan bij een andere grote instelling, organisatie in Nederland. En die hebben verplicht 2 dagen per week naar kantoor gezegd, als pilot. En daar hebben wij helemaal mee begeleid, die pilot, en gekeken of wat voor effect dat heeft. Het feit dat er een norm gesteld werd, hielp wel. Omdat, als je alles op teamniveau gooit, op teamniveau, daar heb je een heleboel leidinggevenden.
5: Die allemaal voor zichzelf kunnen bepalen?
13: Bepalen eigenlijk niet. Ze moeten dan met iedereen in gesprek. Hmm. En iedereen zegt dan, ja, maar ik ben anders, ik ben uniek. En wat je krijgt is, door die norm wordt dat gesprek anders. En dan kunnen ze wel zeggen, kom. Kijk, en die teamleiders zijn toch al de 1000 dingendoekjes van de organisatie. Dus die moeten al hartstikke veel met hun mensen regelen.
5: Ja, dat is ook wat Ruud zegt in de NPO Luister. Dit los je beter op wanneer je de mensen die qua productiviteit verminderen bij thuiswerken meer op kantoor laat komen en wel de productieve meer thuis laat werken als zij dat fijn vinden. Dus dat je echt toch wel gaat kijken. Dat is dan een individuele aanpak. U zegt eigenlijk, ik snap ook wel weer de norm vanuit ABN AMRO dat je het gewoon voor iedereen bepaalt dat het duidelijk is. Meneer Geurts, misschien is het dan dus toch een goed idee om het zo aan te pakken dat je het gewoon voor iedereen zegt, dit is hoe wij het doen.
14: Daar ben ik niet met je eens. Want iedere afdeling binnen ABN AMRO heeft echt andere kenmerken qua werk. Dus als je tegen het callcenter zegt, het moet 2 dagen zijn, dan zeg je dus nu, ga maar 3 dagen thuis zitten. Want ze werken nu 5 dagen op kantoor.
15: Ja.
14: Als je bij medewerkers, de klant account managers, die moeten vooral buiten spelen. Dan ga je toch niet tegen zeggen, ja, je moet 2 dagen de week op kantoor zijn. Of de helft van je tijd. Nou, dat is dan de ene week 2 en de andere week 3 dagen. Dat is onzinnig. Dus dan wordt het een aanwezigheidsplicht. In plaats van een discussie over welke taken en welke activiteiten je het beste op kantoor kan doen. En welke activiteiten elders. Dus ik zou toch echt wel per werksoort of per groep medewerkers. Ja. Willen kijken naar waar je het beste de afspraken mee kunt maken. En dat weten die medewerkers best allemaal wel goed met elkaar af te spreken. Dat doen ze namelijk in over het algemeen nu ook al. Maar stuur ze niet naar een kantoor om er te moeten zijn. Als ze er verder niks te halen hebben. En alleen maar in de file zitten. Of te denken, ja, ik hoop maar dat ik een werkplek heb. Want ik weet niet eens zeker of ik die heb.
15: Ja, want mevrouw Slanger, zijn kantoren er wel op ingericht eigenlijk. Als nu iedereen weer naar kantoor komt.
13: Nou, ik zat er nog op te wachten inderdaad. Dus dank je wel voor deze mooie opening. Maar nee, veel kantoren zijn nog steeds ingericht op de pre-coronatijd. Dus je moet nu heel goed kijken, waarom komen mensen naar kantoor? Om met elkaar dingen te doen. Zorg dan ook dat de inrichting daar goed op is afgestemd. En als ABN AMRO dus echt dit wil, moeten ze ook iets gaan doen aan de voorwaarden waaronder het een succes kan worden.
15: Ja.
13: Maatwerk, inrichting, dat soort dingen.
15: Meneer Wawoe, tot slot, wat moeten jongeren doen die nu dus misschien een beetje gek worden van het thuiswerken en die het anders willen? Hoe pak je dat aan met je leidinggevende?
17: Het zou heel goed zijn als ze zich mengen in deze discussie. Ik voer dus heel vaak discussies met verschillende belanghebbenden. Dat zijn eigenlijk zelden jongeren. En als ik in een organisatie kom, merk ik ook dat die jongeren vaak helemaal geen stem hebben. Dus meng je ook in deze discussie. En als je op je eerste stagedag binnenkomt, ik heb het letterlijk meegemaakt met mijn eigen stagiair, en er is niemand, ja, dan leer je ook niks. En ik hoop dat die groep zich ook aansluit bij deze discussie.
15: Dank voor dit gesprek. Jacqueline Slanger, directeur van Kennisinstituut Center for People and Buildings. Kilian Wawoe, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en voormalig medewerker van ABN AMRO. Emmanuel Geurts, onderhandelaar voor vakbond De Unie. En Marianne Stuurman, directeur van Money Penny. Tot 1962 was West-Papua nog een kolonie van Nederland. Het land zou onafhankelijk worden. Er was een vlag, een parlement, alles stond in de stijgers. Maar toen liep het allemaal toch anders. Met gevolgen tot op de dag van vandaag. Dat zometeen.
18: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum De Lakenhal in Leiden.

0: Hij is onderweg.
1: Wie?
0: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
5: NPO Radio 1.
6: 7:30 geweest, het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
7: Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Maar door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël of Oekraïne op dit moment niet kunnen. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. En het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK-dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde, en dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd op het WK voor de 13e keer wereldkampioen.
6: Helene Geest, nog steeds files op weg naar het strand?
8: Ja, zeker ja. En vooral richting Zandvoort. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort, tussen de aansluiting met de N206 en de kust, 3 kwartier extra reistijd. Verder veroorzaakt de nasleep van een aantal ongelukken ook lange files. Op de A6 bijvoorbeeld, van Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is de vertraging 40 minuten. Ook een ongeluk op de A9, Diemen-Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. De vertraging is 1 kwartier. Ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een stukje verderop. Bij Haarlem is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en ook daar is de vertraging 20 minuten. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Kaagdorp. De weg is daar dicht. Als je van Amsterdam naar Den Haag wil, kan je dus beter de A4 nemen.
9: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
10: De spreidingswet.
11: Fatbikes verbieden.
12: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
9: En dit.
13: Data steel.
14: Data centers.
15: Miljarden voor defensie.
9: Maar hier gaat het te weinig over.
6: 3 weken lang bespreken we in onze zomerserie Hier gaat het te weinig over onderwerpen waar het volgens jullie, de naam zegt het al, veel te weinig over gaat. Bij mij aan tafel onder andere Julia Jouwe. Je bent kleindochter van de Papoeaanse onafhankelijkheidsstrijder Nicolaas Jouwe. Zelf ook activist. Want vandaag gaan we het hebben over een vergeten conflict. Julia, waar gaan we het over hebben?
16: We gaan het hebben over de onafhankelijkheidsstrijd van West-Papua en proberen de dodelijke stilte te doorbreken.
6: Ja, want dit is tot op de dag van vandaag misschien wel de minst bekende oude kolonie van Nederland. Hoe kan dat?
16: Ja, dat is een hele belangrijke vraag waar we denk ik zo heel diep even op in gaan zoomen.
6: Tot maar liefst 1962 hoorde Papua nog bij Nederland. Een politieke kwestie die toen ook al hoog opliep, zo bleek in de troonrede van het jaar daarvoor.
17: Op de grondslag van gelijke rechten en zelfbeschikking der volkeren heeft de regering in de afgelopen maanden besprekingen doen voeren over de mogelijkheid de Verenigde Naties te betrekken bij ontwikkeling en toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea.
6: Het land zou onafhankelijk worden, maar toen liep het opeens toch allemaal anders.
18: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
6: Naast Julia Jouwe is ook te gast Raki Ab, geboren op West-Papua, woordvoerder van de Free West Papua Campaign. En Michel Maas, maar liefst 18 jaar correspondent geweest in Zuidoost-Azië. Welkom allen, heel fijn dat jullie hier zijn. Julia, misschien goed om even te vertellen wie jouw opa Nicolaas Jouwe was.
16: Ja, je had het al gezegd, een onafhankelijkheidsstrijder, geboren in West-Papua. Hij heeft onze vlag, de Morgenster, ontworpen. Dat is voor ons een heel belangrijk symbool voor strijd die nog steeds gaande is. Het is ook een symbool voor hoop dat we op een dag alsnog vrij zullen zijn. En het is een positieve man altijd geweest. En ik heb dat denk ik van hem overgenomen. Ik geloof

0: Heel erg dat het recht aan onze kant staat en dat we op een dag onafhankelijk zullen zijn.
1: Michel Maas, je hebt hem ook ontmoet, hè?
2: Ja, ik ben ook zelfs met hem mee geweest op de keer dat hij voor het eerst naar Indonesië terugkeerde en dat hij zich daar wilde vestigen. Dat was heel emotioneel, ja.
0: In West-Papua wilde hij zich vestigen.
2: Ja,
1: 2010 was dat, hè?
2: Ja.
0: Klopt.
1: Ja. En jij kent het gebied ook goed, Michel? Kun je het eens omschrijven?
2: Nou, ik ben er een paar keer geweest. Het is een heel groot gebied wat ontzettend gemilitariseerd is. Overal zijn militaire barakken. Dat was toen al zo en dat is nu nog veel erger geworden. En je hebt twee Papua's eigenlijk. Je hebt de goudmijn, Timika, daaromheen. Daar wordt heel veel geld verdiend. Daar is een Australische mijnbedrijf is daar bezig.
1: En dan wat vinden ze daar? Wat mijnen ze daar?
2: Heel veel goud. Het is de grootste goudvoorraad van de wereld. Die ligt daar begraven onder die berg.
1: Dus er wordt groot geld verdiend daar?
2: Ja, miljarden, ja. Heel veel.
1: Dat is de ene kant?
2: Dat is de ene kant. En dan verder heb je het arme Papua. Het platteland, zeg maar. Maar dat ligt dan vaak ook in de bergen. Dus echt plat is het niet. En daar zijn dorpen die zijn 3 dagen lopen van elkaar verwijderd. En anders dan lopend kun je daar niet komen. Hmm. En dan heb je de hoofdstad Jayapura en enkele andere kuststeden waar een beetje aan het veranderen is in een nieuw soort Indonesië, waar dan toevallig veel Papua's wonen.
1: Ja. Raki Ab, fijn dat je er ook bent. Je organisatie Free West Papua Campaign. Wat is dat precies voor organisatie?
3: Ja, goedenavond. Het is een organisatie dat zich bezighoudt met bewustwording, awareness creëren in Nederland, maar ook daarbuiten. En eigenlijk het recht op zelfbeschikking, wat ooit door Nederland is beloofd en in gang gezet, weer terug op de politieke agenda zien te krijgen.
1: Ja, ik zag net in je hand, je kunt hem niet op vanwege de koptelefoon die je op hebt voor deze uitzending, maar een hele indrukwekkende hoofdtooi. Wat is dat voor tooi?
3: Ja, zo'n hoofdtooi die heeft verschillende symbolen in Papua. Voor verschillende omstandigheden wordt het gebruikt. Culturele ceremonies, maar ook het ontvangen van gasten in je dorp.
1: Kun je hem laten zien voor de mensen die zeker, op de webcam meekijken?
3: Ja. Ik heb hem hier, kijk maar.
1: Ja.
3: Is de hoofdtooi. En als je foto's van me ziet op internet, dan heb ik vaak deze tooi op. En de reden daarvoor is dat ik ook een symbolische rol heb hier in Nederland als een van de ambassadeurs. Hè, de Papua's een stem proberen te geven. En in de dorpen in Papua heeft de dorpshoofd vaak de grootste tooi. Dus valt hij op omdat hij een symbolische rol heeft in zijn gemeenschap.
1: Ja. We moeten terug naar 1962. Dat is een belangrijk moment, Michel. Want Nederland bereidde Papua-Nieuw-Guinea voor op onafhankelijkheid. Daar werd alles op ingericht. Er was een vlag, hoorden we net ook al van Julia. Maar het liep helemaal anders.
2: Ja, er was afgesproken dat er een referendum zou komen, de Act of Free Choice. En uiteindelijk heeft Indonesië besloten dat dat anders moest, want die wilden niet dat het volk ging stemmen voor onafhankelijkheid. Dus die hebben toen de dorpshoofden, de hoofden van de stammen bij elkaar gebracht. En die, zeg maar, met het geweer op zich gericht gezegd van nou, stem maar. En die intimidatie die was zo sterk dat ze maar één ding konden stemmen. Dat was aansluiting bij Indonesië. En ja, dat was een moment waar Indonesië heel erg naartoe had geleefd. En wat er natuurlijk op historisch gezien helemaal nergens op sloeg.
1: Want waarom wilde Indonesië dat?
2: Nou, die wilde Papua heel graag inlijven. Omdat Papua, dat hoorde West-Papua, hoe je het wil noemen, maar
0: West-Papua, ja.
2: Ja, er zijn verschillende namen in gang. Maar in ieder geval, het was onderdeel van Nederlands-Indië. En bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949... toen werd heel Nederlands-Indië aan Indonesië overgedragen. Behalve Papua. En dat was iets wat de toenmalige president Sukarno echt tegen de borst stuitte. Hij vond dat helemaal niks. Hij wilde alles. En uiteindelijk wilden ze dus ook Papua. En ze wilden ook helemaal geen referendum. Nee. Om die mensen daar te laten stemmen over zelfbeschikking. Want dan zouden ze in de Molukken ook beginnen. En dan zou het hele Indonesië uit elkaar kunnen vallen.
1: Dus hebben ze de macht opgeëist. Julia, ligt die precieze naam, ligt dat gevoelig?
0: Ja, zeker. Omdat Indonesië heel vaak nu van naam verandert. En dan het opdeelt in twee provincies. Nu zijn het weer meerdere provincies. Dus het is een soort van afbreuk aan de identiteit. Dus daarom hamer ik altijd op dat we het West-Papua noemen. Ook niet Papua-Nieuw-Guinea, dat ligt ernaast. En ik wilde ook graag eventjes inhaken. Want waar meneer Maas het over heeft, dat was inderdaad in 1969. Het referendum. Maar dat referendum dat is afgesproken in 1962. En wat er in 1962 gebeurde was dat de New York Agreement werd ondertekend, waarin de soevereiniteit van West-Papua werd overgedragen van Nederland naar Indonesië.
1: En zij hebben dat ook ondertekend, die landen?
0: Die twee landen,
1: ja.
0: Zonder de Papua's.
1: Ja.
0: En mijn opa stond op dat moment in New York op de stoep en hij mocht het gebouw gewoon niet in.
1: Er werd over zijn en over hun toekomst besloten, zonder dat ze daar inspraak in hadden.
0: Precies, dus dat is eigenlijk, ja, dat is heel krom en dat had nooit zo mogen gebeuren.
1: Nee.
0: Ja.
1: En dus is West-Papua nooit onafhankelijk geworden. Heeft je opa je verteld wat hij meemaakte in die tijd?
0: Nee, hij vertelde gewoon de geschiedenis. Niet per se wat hij daarbij voelde, maar hij was echt eigenlijk elk gesprek dat ging weer naar de geschiedenis toe en wat onze mensen daar nu nog steeds meemaken. En dat heeft wel een soort vuur in mij op laten laaien, wat denk ik Kakaraki ook voelt en wat heel veel mensen in onze gemeenschap voelen. Je moet het verhaal vertellen, want anders doet niemand het. Het is een dodelijke stilte, want als we het er niet over hebben, dan blijven er slachtoffers vallen.
1: Ja. Raak je op, waar krijgen de Papua's mee te maken? En dat gaat ook onder andere over jouw vader, hè?
3: Klopt, ja. Mijn vader die was 4 maanden voor mijn geboorte vermoord door het Indonesisch leger. Arnold Ab, een van de meest bekende muzikanten en antropologen van West-Papua, vandaag nog herkend. Voor ons was dat aanleiding om te vluchten uit West-Papua. En ik vestigde me in Nederland toen ik ongeveer 1 was. Sinds die hier gewoond en eigenlijk als Nederlandse jongen opgegroeid. En wat me opviel als Nederlands jongen is dat we nauwelijks iets hoorden op school. Ook door geschiedenisdocenten, een gepasseerde hoofdstuk. En dat is waarom Free West-Papua Campaign 20 jaar geleden door de onafhankelijkheidsleider Benny Wenders opgericht. Ik was een van de internationale woordvoerders. Nu de internationale woordvoerder van de United Liberation Movement for West-Papua. Dat is eigenlijk onze interim regering om die gevaarlijke stilte inderdaad te doorbreken.
1: Mm-hmm.
3: En er ligt een enorm, als je de feiten die liegen er niet om. Het drooglever op wordt wat door minister van Buitenlandse Zaken van Aartsen ooit was geïnitieerd, is uiteindelijk in het doofpot gestopt. Maar dat is eigenlijk het onderzoek wat ontzettend blootlegt welke rol de Nederlandse regering had destijds en speelde. En dat is exact wat wij vandaag de dag weer op tafel proberen te krijgen. En daar reizen we de wereld voor rond.
1: Want wat is die Nederlandse rol?
3: Nou, die rol is natuurlijk dat zij die vrijheid hebben beloofd aan de Papua's. Dat het internationaal recht achter de zaak van de Papua's staat. Dat werd ook in de troonrede van Weile koningin Juliana duidelijk vermeld. En daar beroepen wij ons op.
1: Ja.
3: En het feit dat er in de 69 een referendum werd gehouden waar 1026 kiesmannen onder martel- en dreigpraktijken werden geselecteerd, legitimeert natuurlijk nooit volgens het internationaal recht wat Indonesië vandaag de dag beweert. Namelijk dat Papua tot Indonesië behoort. En dat is wat wij bepleiten. Dat is het fundament van ons verzet vandaag de dag.
1: En waarom moest jouw familie vluchten?
3: Nou, mijn familie moest vluchten omdat ons vader die was vermoord door Indonesisch geweld. En als wij niet vertrokken, zou ons hetzelfde mogelijk overkomen. En de cijfers die liegen er niet om. NGO's schatten 100.000 tot 500.000 slachtoffers sinds Nederland vertrok. Dat is ongeveer meer dan een derde op een populatie van minder dan 2,1 miljoen Papua's. Zijn de cijfers gidsrood. En dus de militarisatie, zoals Michel Maas al eerder vernoemde, die neemt met de dag toe. We zijn een van de meest gemilitariseerde gebieden ter wereld. Ook 700% volgens cijfers meer militaire troepen in West-Papua als andere delen van Indonesië. Dus ja, de omstandigheden die laten ons blijken dat vluchten de enige optie is om te blijven kunnen leven.
1: Ja. Julia, hoe is het dan gegaan wat Nederland betreft van toewerken naar onafhankelijkheid naar dus die overeenkomst met Indonesië die je net omschrijft?
0: Ja, nou, daar wou ik het net ook over hebben. Want we hebben het over de rol van Nederland. En ik denk dat als het al in de geschiedenisboeken staat, dat er vaak over wordt gesproken als Nederland met de goede bedoelingen. En na het bloedige debakel van decoloniseren van Indonesië gaan we het nu eens goed doen in West-Papua. Maar dat, ja, als je kijkt naar wat er nu gebeurt, wat nu de rol van Nederland is, dat zij binnen Europa de grootste zakenpartner van Indonesië zijn. Dat er na de excuses dat de export van Nederland naar Indonesië is verdubbeld. Ja, dan kan je eigenlijk niet spreken van dat er goede bedoelingen waren als ze het niet meer over West-Papua hebben.
1: Wat was het dan wel?
0: Ja, ik denk dat het toch te maken heeft met die rijkdom aan grondstoffen. Want terwijl er in 1962 al die stappen werden gedaan, dus een volkslied, een vlag, een regering in afwachting, dus de Nieuw-Guinea-raad. Ondertussen werden er ook afspraken gemaakt met Indonesië wat er zou gebeuren. Er werden stiekem al concessies afgesloten om die grondstoffen veilig te stellen, mocht West-Papua in de handen van Indonesië vallen. Dus ze hadden wel die beloftes van, hè, jullie gaan onafhankelijk worden. En tegelijkertijd stelden ze eigenlijk ook hun eigen geldzaken op orde. Ja. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg.
1: Ja, wat vind je daarvan?
0: Ik vind het vreselijk. Ik vind het heel dubbel. Ik denk dat Nederland een bepaald beeld van zichzelf heeft, inderdaad, van moreel, superieur. Maar eigenlijk is het is het helemaal anders.
1: Ja. Michel, je moet een beetje lachen.
2: Ja, want het is helemaal wat jij eerder vertelde. Van dat er over Papua werd beslist door anderen. En dat de Papua's daar zelf helemaal niet bij betrokken waren. En er werd wel een façade opgetrokken. Maar ik denk dat de Nederlandse houding ten aanzien van Papua, dat eigenlijk al begon voor de Tweede Wereldoorlog. Nederland had nooit belangstelling voor Papua gehad, voor West-Papua, Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea werd pas in 1910 bij de rest gevoegd. Maar er werd eigenlijk nooit veel werk van gemaakt. En er werd eigenlijk pas vlak voor de Tweede Wereldoorlog gingen ze eens een kijkje nemen met een expeditie om te kijken wat er nou eigenlijk allemaal te halen viel. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog en daarna die soevereiniteitsoverdracht. Toen Nederland de overdracht van Nederlands-Indië naar Indonesië besprak. Toen heeft Nederland ineens besloten om zich enorm druk te gaan maken om Papua. En om Papua los te maken uit de rest. En te houden en te gaan ontwikkelen, wat jij zegt, om er een modelkolonie van te maken. En die dan ook op een modelmanier zelfstandig te gaan maken. Maar ja. Het gebeurde allemaal tegen de wil van Indonesië. Dat is eigenlijk het grootste minpunt geweest.
1: Dat behouden van Papua was tegen de wil van Indonesië.
2: Ja. Nou ja, en Nederland heeft nooit met Indonesië echt goed gepraat over hoe ze dat nou moesten gaan doen en hoe de toekomst eruit zou moeten gaan zien. Dus er was gewoon een enorme haat tussen Indonesië en Nederland.
1: Ja.
2: En dat heeft geleid tot de manier waarop Indonesië Papua heeft ingelijfd en dat Sukarno op dat moment die kwam aanvaren in Jayapura met een oorlogsschip als een veroveraar, niet als een bevrijder. En daarin zit het hele probleem waar we nu tegenaan kijken.
1: Ja, Raki Papua is veroverd door Indonesië. Hoe kijken Indonesiërs vandaag de dag tegen Papua's aan?
3: Wauw, mooie vraag, ja. Voor degene die heeft gehoord over de documentaire Pesta Babi, dat is afgelopen maanden is dat viraal gegaan in Indonesië. Het is op dit moment praktisch verboden door de Indonesische overheid. En ik benoem dat omdat het een documentaire die de grootste koloniale ontbossingsproject vandaag de dag ter wereld blootlegt in West-Papua, zo groot als België. En die documentaire die verspreidt zich eigenlijk razendsnel onder alle lagen van Indonesië. Van islamieten in Aceh tot aan Maluku, Oost-Timor, die sympathie krijgen met de Papua's, omdat de documentaire ook blootlegt hoe enkele families in Indonesië, presidenten, mijnbedrijven, palmoliebedrijven, eigenlijk hand in hand die enorme ontbossingsproject ontmantelen over verschillende decennia. De documentaire legt eigenlijk bloot hoeveel sympathie er is in Indonesië, zolang de gemiddelde Indonesië, die eigenlijk niks te verwijten is, over wat er in West-Papua eigenlijk gaande is. Want het is een black box. In Nederland horen we er weinig over, maar ook in Indonesië, omdat er eigenlijk door de overheid wordt gecensureerd. Dus we zien eigenlijk heel veel steun groeien. We zijn niet waar we willen zijn, maar we zijn ontzettend optimistisch, omdat de beelden uit West-Papua langzaam bij de gemiddelde Indonesiërs terechtkomen.
1: Ja, dus je ziet wel iets veranderen. Iets waar je dus al zo lang voor strijdt, dat heeft effect. En zo'n documentaire draagt daar dus aan bij. Michel, jij bent er een paar keer geweest. Je zei net, sommige gebieden zijn 3 dagen lopen. Dus die zijn in letterlijke zin niet begaanbaar of moeilijk begaanbaar. Ja. Maar bijvoorbeeld voor journalisten is het überhaupt eigenlijk verboden terrein, toch?
2: Ja, het is absoluut verboden terrein. Je mag er helemaal niet komen. Formeel mag je er wel komen, maar dan heb je toestemming nodig van een clearinghouse. En daarin zitten 13 overheidsinstanties die allemaal een vetorecht hebben. Dus de kans dat je een toestemming krijgt is 0.
1: Maar jij kreeg dat dus wel?
2: Ja, maar dat was in een periode dat er net een détente was, zou ik maar zeggen. Okay. Ik kreeg een brief en iedereen schrok daarvan dat ik daar rondliep. Maar ja, ik had die brief, dus ik mocht daar zijn.
1: Wat heb jij gezien van het Indonesisch handelen in West-Papua?
2: Ik heb gezien dat er heel veel Indonesiërs naar West-Papua zijn toegetrokken. Kolonisator zou je bijna kunnen zeggen. Die zijn daarheen gegaan omdat ze op Kalimantan, Sumatra, geen leven hadden. En die kregen dan kans om naar West-Papua te gaan en daar een zaakje, een boerderij of iets te beginnen.
0: Dat is ook een actief beleid, hè, wat Indonesië voert, om zoveel mogelijk Indonesiërs van andere overbevolkte gebieden naar West-Papua letterlijk te verschepen. Dus ze komen daar wekelijks, maandelijks echt schepen vol komen eraan, waardoor Papua's nu in de minderheid zijn.
1: Hoe groot is die groep dan, van mensen die daar naartoe is getrokken?
2: Ja, dat zijn miljoenen mensen geweest. Okay. En nog steeds. En de Papua's die worden steeds meer verdrongen eigenlijk van uit hun eigen gebied. Dat is echt een probleem. Papua's hebben een leven van de Papua's ook minder waard dan dat van een Indonesiër.
1: Maar zeg maar vandaar, ja, op straat, Julia, wat merk je daar dan van dat sentiment?
0: Je ziet bijvoorbeeld dat mensen de morgenstervlag op hun tasjes hebben genaaid. Want die vlag is verboden om te hijsen. Maar je ziet dat ze overal die vlag alsnog willen laten zien.
1: Er staat echt een celstraf op, hè?
0: Ja, 15 jaar cel of erger. Maar je ziet gewoon hoe dapper Papua's er zijn en hoe sterk dat verlangen is om toch die vrijheid ooit te kennen. Maar wat mij ook opviel is dat er zoveel militairen zijn. Ik heb een militair daar gezien met een gigantische anaconda om zijn nek. Dus er is heel veel intimidatie op straat gaande. En wat mij ook opviel is dat er zijn daar heel veel malls, dus winkelcentra. Dat is helemaal in Indonesië. En dus krijg je die ook steeds meer in Papua. Maar dat buiten op de stoep staat een Papua de stoep te vegen. En binnen in de winkeltjes zijn de Indonesiërs aan het werk. Dus je ziet een soort arbeidsdiscriminatie, echt discriminatie op alle levels. Ook medisch gezien is het er heel slecht aan toe. Mm. Op educatieniveau, echt alle niveaus, gaat er minder aandacht en geld naar West-Papua.
1: Raki, wat moet de Nederlandse overheid doen?
3: Ja, mooie en belangrijke vraag. Ik denk dat een eerste stap is geweest, om even terug te zoomen. Hè, we hebben vrij recent gezien dat premier Rob Jetten excuses heeft aangeboden aan de eerste generatie Molukkers. In diezelfde week kwam er een vraag van een journalist of hij hetzelfde zou willen doen voor de Papua's. Ik denk een hele legitieme vraag. De premier was er terughoudend in, maar gaf aan dat hij met de Papua diaspora in gesprek wil gaan. Wij wachten op die uitnodiging. Die gesprek staat gepland. Maar dat is natuurlijk het begin. En wij hopen natuurlijk dat de minister actieve rol inneemt. Gezien de historische verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid, maar ook de genocide en ecocide die zich op dit moment verspreid in West-Papua, ligt daar een morele verantwoordelijkheid. Als we kijken hoe Nederland zich terecht inzet voor datgene wat er in Oekraïne gebeurt en andere geopolitieke zaken, is dit een casus waar ze nooit van weg mogen kijken, gezien die verantwoordelijkheid en die historische gedeelde geschiedenis. En mijn uitnodiging zou zijn, ze hoeven het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Als je kijkt wat een kleine eilandstatus, Vanuatu, waar West-Papua actief mee samenwerkt, waar wij op diplomatie op bezoek gaan, dat zij ons faciliteren op VN-niveau. Dit zou Nederland kunnen doen. Net zoals zij dat hebben gedaan voor Oost-Timor, dat nu onafhankelijk is van Indonesië. Zo zouden ze West-Papua kunnen faciliteren op allerlei mogelijke manieren. Maar ook dus om West-Papua terug in de geschiedenisboeken te krijgen, is iets wat ik van harte aanmoedig.
1: Er moet over gepraat worden. Julia, hoe ziet de toekomst van West-Papua eruit?
0: Vrij, als je het aan mij vraagt. Maar daar zijn we nog niet. Ik wilde ook nog toevoegen aan wat Nederland kan doen. Ik denk dat als grote zakenpartner van Indonesië, dat wanneer ze op handelsmissie daar naartoe gaan, of wanneer het koningspaar koffie gaat drinken, bijvoorbeeld met de president van Indonesië, dat ze op zijn minst vragen kunnen stellen over West-Papua. En dat het in ieder geval op hun agenda staat. En ik wilde graag ook nog aan de luisteraars meegeven dat jullie ook iets kunnen doen. Jullie kunnen je inlezen over West-Papua. Vertel ons verhaal aan je buurvrouw, je kat, weet ik veel. De mensen op de crash van je kinderen.
1: Kies dan de buurvrouw, zou ik zeggen.
0: Ja. Vertel het aan iedereen. Er is de afgelopen jaren genoeg materiaal. Bijvoorbeeld kijk documentaire The Promise, maar kijk ook naar Pesta Babi. Er is in Leiden, heb je nu de tentoonstelling Tijd voor Papua, want het is echt tijd voor Papua. Binnenkort Read My World Festival met het thema West-Papua en de Molukken. Dus echt, bijt je erin vast en vertel het voort.
1: Ik dank jullie voor dit gesprek. Belangrijk om het erover te hebben. Julia Jouwe, Raki Ab en Michel Maas. Dank voor jullie komst. Tot zover. Dit is de dag voor vandaag. Zometeen de Rode Draad met Natasha Gibbs. En 9:00, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met live voetbal. Atletiek is er ook nog. En het bijzondere verhaal van Lucas Amer. De maker van trailermuziek van The Odyssey en andere blockbusters. Graag tot dan. Fijne avond.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
4: Op NPO.
5: Tot en met zondag.
4: Atletiek.
5: De Europese kampioenschappen in Birmingham. En
4: zwemmen.
5: Het EK in Parijs. Vanaf vrijdag
4: hockey.
5: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met zaterdagmiddag de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
4: Voetbal.
5: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
20: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: NPO Radio 1, 7:00.
4: Natasha Gibbs.
21: Goedenavond. Zometeen gaan we in de rode draad 5 jaar terug in de tijd. Naar de dagen nadat de Taliban Afghanistan weer in handen had gekregen. Ja, de beelden van de chaotische evacuatie staan bij veel mensen nog op het netvlies. En nu is er een nieuwe analyse die heldere aanbevelingen biedt voor de toekomst. Hoor je zometeen alles over. Na het NOS-journaal van 7:00 met Jennifer Okkeloen.
22: Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en Europa. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer, dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
22: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa is de zonsverduistering het best te zien in Spanje of IJsland. Landen die in oorlog zijn, mogen niet meer automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Maar door nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival wordt komend jaar gehouden in Bulgarije. Dan het EK zwemmen. De finale van de 100 meter schoolslag bij de vrouwen is net gezwommen. Sportcommentator Anne de Jong, hoe heeft Tess Schout het gedaan?
3: Ze is 60 geworden in deze finale. Het was al niet de verwachting dat ze een medaille zou kunnen halen. Ging lange tijd goed mee met de rest. Angered Evans heeft zojuist de Europese titel gepakt. En Schouten heeft niet kunnen stunten. Maar bij haar is het verhaal dat ze sowieso al heel blij is. Dat ze erbij is na haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Parijs. Is ze lang ziek geweest. En was het maar de vraag of ze ooit nog kon wedstrijd zwemmen. Dus dat ze hier is. Dat ze een finale heeft gehaald. En dat ze daar zesde is geworden, is al prachtig voor Tess Schouten op de 100 meter schoolslag.
22: Dankjewel, sportcommentator Anne de Jong. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen dan opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg.
7: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
23: Ja, er staan nog steeds een paar files die veel vertraging opleveren, zoals op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Buiten en de afrit Lelystad is de vertraging bijna 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. En verder is het heel erg druk richting het strand en dan met name richting Zandvoort op de N200. Van Haarlem naar Zandvoort tussen Haarlem-Noord en de kust ongeveer een uur oponthoud. En ook op de N201 Hoofddorp-Zandvoort sta je bijna een uur in de file tussen Haarlem en Zandvoort.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
26: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
25: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
27: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
28: Mam, waar is mijn zwemband?
29: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
30: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
31: geeft ruimte.
27: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
30: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
33: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van woensdag 12 augustus. Een uitzending waarin we de boekenkast van schrijver en podcaster Danielle Kliwon doorlichten. Doorgronden waarom er gegokt wordt op natuurrampen en uitzoeken of depressie erfelijk is. Tot 9 uur hebben we dus een boel te bespreken, maar eerst maar even een rondje langs de velden. Met allereerste tussenstops het zwembad in Parijs. Het EK-zwemmen is in volle gang en Anne de Jong volgt dat. Al een beetje bijgekomen, Anne, van de finale van Tess Schouten van zojuist?
1: Ja, zeker. Het was een spannende finale. Schouten konden dus niet echt potten breken. De meest spectaculaire finale was daarvoor de 100 meter vrij bij de mannen. Bijna een wereldrecord van Popovici. En het was vooral heel spannend omdat Kornev, een Russische zwemmer die onder neutrale vlag uitkomt, een beetje een onbekende zwemmer, het heel erg spannend maakte. Die heeft op de wereldtijdenlijst nu als derde tijd ooit neergezet. Dus dat was een hele spannende race. Schouten was ook heel mooi. Vooral het verhaal natuurlijk dat ze na de Olympische Spelen 200 meter schoolslag won ze brons. Dat was prachtig, het hoogtepunt van haar carrière. Maar daarna door een heel diep dal gegaan. Tess Schouten kreeg allemaal klachten die onverklaarbaar leken. MRI-scans kwamen eraan te pas. Uitvalsverschijnselen zelfs in haar gezicht en in haar linkerkant van haar lichaam. En het was echt de vraag of zij ooit weer terug zou komen. Sowieso al in een zwembad. Laat staan in een zo'n toernooi als het EK. Dat ze nu die finale heeft gehaald. Dat ze daar zesde is geworden. Is een persoonlijke overwinning echt voor haar. En heel mooi dat zij zich weer op dit podium kan laten zien. En hopelijk kan ze weer ooit zo snel worden als ze was. Want ze zat nu wel een seconde boven haar persoonlijke recordtijd.
0: Juist. Ook mooi dat we daar even bij stilstaan inderdaad. In deze uitzending is er nog een Nederlandse medaillekans toch? 7:15. Wie komen er dan in actie, Anne?
1: Zeker. 100 meter estafette bij de vrouwen. Gisteren was het individueel 100 meter. Nummer 1 en 2 waren Nederlandse vrouwen. Dus je gaat met teams van 4. En de eerste twee van Nederland zijn eigenlijk de snelste van het hele veld. En ook de andere twee zwemsters die mee gaan doen. Die mochten niet meedoen aan de halffinale en finale. Omdat er maar 2 per land uit mogen komen. Maar die zijn ook razendsnel. Imani de Jong, Jara van Kanthout heb ik dan over. En natuurlijk de snelste Milou van Wijk en Marit Steenbergen. Die zijn de topfavoriet op de 4x100 meter vrije slag. Zometeen rond 7:45.
0: Hartstikke goed, zin in. Spreek je over een uur, Anne. Dan de wisseltruc van Donald Trump. Want dat is waar het in Amerika al bijna de hele dag over gaat. Uit onderzoek van de Washington Post bleek dat Trump na de NAVO-top in Turkije met behulp van een cateringwagentje naar een ander vliegtuig is gesmokkeld. Dit omdat er dus mogelijk een terreuraanslag op zijn eigen vliegtuig gepland zou zijn door Iran. De president ging in een ander toestel terug naar huis, terwijl zijn ambtenaren en de journalisten die hem volgden gewoon in Air Force One terug moesten vliegen. Niet heel sympathiek bij zo'n dreiging. Andere mensen achterlaten in het vliegtuig waar mogelijk een aanslag op gepleegd zou worden. Maar goed, zo moeten we het dus niet zien, zei Trump eerder vandaag. Het was juist heel heldhaftig van hem.
2: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but
3: well,
2: not
3: I don't
2: too
3: know.
2: Dangerous
3: I,
2: for
3: I
2: the
3: think
2: threat.
3: Actually the plane that I flew on was at greater risk.
2: Why
3: I think
2: you
3: it was
2: say
3: at greater
2: that?
3: Risk because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for.
0: Ja, ja. Opmerkelijk nieuws dan uit Groot-Brittannië. Bij het opruimen van een woning is een schoonmaakster op een chocoladereep uit de jaren 80 gestuit. Een dusdanig unieke vondst dat de BBC haar erover interviewde.
4: We have a specialist cleaning company and one of the types of cleaning that we do is clearing and cleaning hoarded houses. It was absolutely full, floor to ceiling with all sorts of things. And in one of the boxes that we opened up, there was a few goodies and there was the Mars bar. And it caught my eye just because it looked enormous.
0: Gevonden in het huis van een verzamelaar dus. Haar oog viel er meteen op, want het was een knoepert van een reep. Bijvangst van dit alles is dat er in het Verenigd Koninkrijk een levende discussie nu is ontstaan over krimpflatie. Dat levensmiddelen dus duurder worden, maar ook kleiner. Terecht, zegt Vicky.
4: I remember getting a selection box as a kid, you know, at Christmas. And they used the selection boxes. I feel like they were absolutely enormous. And the chocolate bars were really beefy. But like you said, you feel like, am I imagining it? Is it because I was smaller then? But this is the proof.
0: Nou, misschien moeten wij dat gesprek hier in Nederland ook maar eens gaan voeren. De zomerperiode is voor de regionale omroepen het moment om op zoek te gaan naar kleine verhalen over markante inwoners. Met vandaag op RTV Oost aandacht voor een van de meest ervaren muzikale sterren van ons land, met meer dan 10.000 optredens op de teller en 1 hit, Lydia.
5: Mijn naam is Ben Lansink en ik woon in Markelo.
6: Ja, ja, ja, Lydia.
5: Jij bent voor mij de ideale vrouw.
6: 81 jaartjes jong en hij voelt zich...
7: Uitstekend.
0: Uitstekend. Het is een mooi portret in het programma Zomer in Overijssel. Maar er blijkt ook nog een waardevolle tip in te zitten voor verzamelaars. Als je het originele cd'tje van die hit Lydia nog hebt liggen... dan heb je goud in handen.
7: Ik krijg mailtjes krijg ik binnen met verzoeken van... heb jij nog een single die ervan... Maar ik wil er heel veel voor betalen. Ja, dat is echt...
8: Ja, als we op internet opzoeken, voor welke prijs gaan ze? Die originele?
7: Ja, de laatste die me belde, was uit Diepenheim. Een man die belde op en die zegt... ja, dat was niet te volle geld. Ik moest er 374 euro voor betalen. Dat was niet te volle geld.
0: En we kunnen in ons rondje langs de velden natuurlijk niet om het wereldnieuws van deze dag heen. De eclips. Op dit moment begint hij zo'n beetje. Dus ik ga ervan uit dat je dit programma luistert in de tuin met een eclipsbril op je neus. Trouwens, slechts 88% van de zon verdwijnt achter de zon. Hè? En dus is het maar de vraag of we echt spektakel gaan zien. Net als 27 jaar geleden. Toen kwamen deze mensen bedrogen uit.
9: Nou, het valt tegen. Ik had net mijn vriendin in Frankrijk aan de telefoon. Die zei, het is helemaal donker, helemaal te gek. Maar het is hier gewoon zon.
10: Ja, ik vond het een beetje tegenvallen. Ik had verwacht dat het veel donkerder zou worden ook. Maar nou ja, het is wel leuk. Maar verder... ik vond het niet echt bijzonder of zo.
11: Daar was nou al die commotie om. Vanmorgen 3 kilometer bij Strandhorst. Iedereen zag je weer terugrennen, want ze zeiden in het midden en het westen van het land was het beter te zien. Dus iedereen weer terug. Nou, dit is alles. Nou, vind jij het mooi?
0: Hopelijk is het vanavond voor iedereen een stuk leuker. En zo niet, nou, dan heb je hier tot 9 uur luisterplezier. Deze week is het 5 jaar geleden dat de Taliban de macht grepen in Afghanistan. En dat leidde ertoe dat westerse landen zich hals over kop terugtrokken. Daarbij werd Afghaans lokaal personeel achtergelaten, ook door Nederland.
12: 90 dagen kon het volgens een Amerikaans inlichtingenrapport duren... voordat de Taliban Kabul konden innemen. Maar dat het zoveel sneller ging, had niemand verwacht.
13: Duizenden mensen proberen het land te ontvluchten. De evacuatie van Kabul volgt na bijna 20 jaar Nederlandse aanwezigheid in dat land. Het blijkt vrijwel onmogelijk de orde op het vliegveld te handhaven.
14: It's Taliban. They're literally everywhere. They're over there, they're over there, they're over there, they're everywhere.
15: De hoofdstad wankelt. De president heeft het land verlaten.
0: Een groep NGO's evalueerde die evacuaties en maakte vandaag richtlijnen bekend voor hoe het beter kan in de toekomst. Sarah de Jonge is politicoloog aan de Universiteit van York en zij doet al jaren onderzoek naar de behandeling en positie van lokaal personeel van buitenlandse missies. Hangt aan de lijn. Goedenavond, Sarah.
16: Goedenavond.
0: Zullen we maar even bij de cijfers beginnen? Want hoeveel Afghanen heeft Nederland destijds teruggehaald naar Nederland? Dus geëvacueerd omdat ze Nederland geholpen hadden?
16: Ja, dus in eerste instantie in augustus 2021, die tijd dat we allemaal nog op onze netvlies hebben van die indringende beelden eigenlijk van het vliegveld. In die tijd waren het er ongeveer 1860 en in totaal, want ook in de jaren daarna zijn nog mensen naar Nederland gekomen. Zijn het ongeveer 4600. Daarbij is het wel belangrijk om te vermelden dat dat de totale aantallen zijn. Dus dat is natuurlijk met familieleden erbij.
0: Aha.
16: Dus ik zeg zelf altijd een beetje zo gedeeld door 5, 6. Want dat is ongeveer de grootte zeg maar, van een familie.
0: Mm-hmm. Dus rond de 6000 mensen? Of maak ik nou weer een rekenfout?
16: Nee, totaal 4600.
0: Oké, okay,
16: dus,
0: in totaal. Okay, waarvan ja, een deel ook weer familie enzovoort is.
16: Ja, precies. Dus ja. Ongeveer, zeg maar, zo pak en beet, 800 medewerkers of zo.
0: Ja, ja, ja.
16: En dan hun familieleden erbij. Ja, ja, ja. Dat klopt.
0: Je zegt medewerkers, want we hebben het ook wel eens in het nieuws gehad over helpers, lokaal personeel. Wat moeten we eronder verstaan?
16: Ja, dat zijn inderdaad lokale medewerkers, local staff, locally engaged civilians. Ze werken meestal in een civiele capaciteit, niet als militairen. Dus vandaar dat in de Engelse term vaak civilian personeel wordt gezegd. En het waren inderdaad ambassademedewerkers, bewakers van de ambassade, maar ook bewakers van de militaire kampen.
0: Okay.
16: De tolken, daar horen we natuurlijk vaak over.
0: Ja.
16: Maar er waren ook medewerkers lokaal van Nederlandse NGO's.
0: Nou is er heel veel onduidelijkheid geweest destijds. Hè? Want je hebt het over tolken, je hebt het over bewaking, je hebt het over medewerkers. En toch was er destijds heel veel onduidelijkheid over wie er nou precies wel of niet in aanmerking zou komen. Waarom was dat zo moeilijk?
16: Dat is een hele goede vraag, want dat vond niet elk land even moeilijk. Nederland had inderdaad een beleid liggen, dat heette het tolkenbeleid. Dus het was vooral op tolken gericht. Mm. Terwijl andere landen al veel langer erkenden dat ook ander lokaal personeel gevaar liep. Omdat ze inderdaad voor de Westen organisaties en legers gewerkt hadden. Mm. Nederland had een soort vage definitie dat ook als je hoog profiel werkzaamheden had verricht, dan zou je ook mogen komen. Maar in de praktijk was het zo dat bewakers die zich al bijvoorbeeld in juni 2021 melden, omdat ze al aanzagen komen dat het niet goed ging, dat er dan werd gezegd, nee, jouw werkzaamheden zijn niet genoeg hoog profiel. Maar hoe dat werd gedefinieerd was volkomen onduidelijk. En inderdaad, alleen door de inspanningen zeg maar van politici van het civiele middenveld, zeg maar, die aan de bel trok en zei, jongens, weet je, dit gaat niet alleen maar over tolken. Is toen uiteindelijk op 18 augustus pas een motie aangenomen om het Nederlandse beleid te verbreden.
0: Ja, maar komt dat dan doordat dat Nederland daar te weinig inzicht in had of daar weinig belang aan hechtte om te begrijpen van hoe gaan we dat indelen? Waarom konden andere landen dat wel en Nederland niet? Is dat een politieke keuze geweest?
16: Ja, het is denk ik een politieke keuze geweest. Er zijn natuurlijk landen die ook een aanwezigheid in Irak hadden in de missie. Dus bij die landen, Amerika, Groot-Brittannië, zie je dat ze meer zeg maar al programma's klaar hebben liggen. Omdat ze een paar jaar daarvoor dat ook voor lokale medewerkers in Irak hebben gedaan. Dus die hebben zeg maar al een pakket liggen en hebben een heel goed beeld. Ja, er werd vaak al aan de bel getrokken dat Nederland inderdaad een heel restrictief beleid had. Mm. Maar er werd niet snel genoeg geluisterd. Mm. En dat betekent dat je dan inderdaad midden in zo'n evacuatie dan ineens met lijsten probeert te komen. En daar was ik ook zelf bij betrokken. Van oké, wie zijn dan die bewakers die voor ons hebben gewerkt? Terwijl als je een proces had gehad voor die tijd, dan had het natuurlijk niet zo chaotisch hoeven te verlopen.
0: Nee, en ik kan me de beelden nog herinneren. Dat hartverscheurende beelden, hè? Chaos op de luchthaven van Kabul. Zoals mensen die hun kinderen mee wilden geven. Het is vreselijk om te zien. Afghaanse medewerkers die daar naartoe kwamen dus om te worden geëvacueerd. Een van hen vertelde wat voor frustratie dat opleverde.
17: No, the communication is not good. It's all complicated. We don't know what they are doing. They cannot help in any way. They say they are not in control. I don't know what to do.
0: Ja, politicoloog Sarah de Jong, je legde net al uit. Hè, Nederland heeft het dus toch anders gedaan in vergelijking met andere coalitielanden die in Afghanistan actief waren geweest. Is Nederland zich daar ook nu van bewust, denk jij?
16: Voor een deel wel. Er is een belangrijk rapport geweest, rapport Ruis. En ik denk ook dat inderdaad veel veteranen, ook natuurlijk de vertegenwoordigers van de militaire vakbonden dat veel hebben laten horen. NGO-medewerkers in Afghanistan Activa. Ik heb zelf ook aan het debat bijgedragen. Mm-hmm. Maar of de lessen echt zijn geleerd, weten we natuurlijk niet. Ik denk dat in het specifieke Nederlandse geval Afghanen ook slachtoffer zijn geweest van onze nationale politiek, die natuurlijk in de laatste jaren een beetje chaotisch is geweest met heel veel verschillende regeringen die snel na elkaar vielen. Waarbij elke keer zeg maar, dat thema opnieuw weer werd opgepakt. Ja. En daarnaast natuurlijk ook een thema waarbij immigratie ineens een punt is waarbij heel veel partijen een standpunt in willen nemen, in plaats van dat het zeg maar meer als een werkgeversverantwoordelijkheid wordt gezien en meer als dat thema wordt gezien. En daardoor zagen we dat we beloftes hadden aan bijvoorbeeld Afghaanse bewakers van de ambassade en van militaire kampen die dan ineens weer werden teruggetrokken, dan weer wel weer op de kaart kwamen, dan weer niet. En dat is ook iets waar natuurlijk voor die Afghanen die juist van ons leerden hoe democratie zou moeten werken en mensenrechten, dat is natuurlijk een bittere pil voor hen. Ja. Om te zien dat zij dan ineens weer buiten de boot vielen.
0: Ja, ja. En hoeveel Afghanen zijn er eigenlijk nog die hulp van Nederland willen?
16: Ja, als het gaat dus vooral over een groep bewakers. Dat is, zoals je wel kan voorstellen, ook een heel zichtbare groep. Net als tolken zijn er natuurlijk mensen die echt staan zeg maar bij een muur en echt staan zeg maar bij een hek. Ja. Wat symbool staat natuurlijk voor de Nederlandse missie in Afghanistan. En het zijn er ongeveer, nou, pak een beetje 50 of 40 qua ambassadebewakers. En het zijn er ongeveer 100 wanneer het gaat over de militaire bewakers. Ja. Die in Uruzgan bijvoorbeeld voor ons hebben gewerkt.
0: Ja.
16: Dat is eigenlijk een kleine aantal.
0: Ja, nou, dat wilde ik al zeggen. Hoe moeilijk kan het zijn, toch?
16: Ja, dat is inderdaad altijd interessant. Ook omdat het eigenlijk een thema is waar, en dat zie je overal eigenlijk in de wereld, waarbij partijpolitiek normaal gesproken niet zo uit zou moeten maken. Omdat zeg maar onder de brede bevolking het meestal wel zo wordt gezien dat mensen die voor ons hebben gewerkt ook onze bescherming zouden moeten genieten. Dus als je naar Amerika kijkt, hebben de Republikeinen en de Democraten er altijd voor gestaan. In Groot-Brittannië de conservatieven en de Labour-regering. Dus je zou inderdaad denken dat het helemaal geen onpopulaire maatregel links zou moeten zijn om te zeggen, nou nu, na 5 jaar, laten we eventjes onze missie echt beëindigen.
18: Ja.
16: Op een waardige manier, ja.
18: Ja. Want even voor de duidelijkheid, wat voor gevaar lopen deze 150 mensen?
16: Ja, die lopen inderdaad nog echt gevaar. Kijk, zij moeten natuurlijk wel, om op dit moment te kunnen overleven, zelf ook maatregelingen treffen. Dus zij zijn gewoon vaak, leven ze apart van hun families, of ze leven ondergedoken in een andere stad, veranderen de hele tijd van adres. Mm-hmm. Omdat in Afghanistan mensen vaak lokaal heel erg bekend zijn. Dat is vooral ook weer zo bij bewakers die we vaak lokaal hebben, zeg maar, geworven. Dus die worden gekend door de lokale Taliban. De Taliban in Afghanistan heeft zeg maar op bepaalde plekken meer macht en meer controle dan op andere plekken. Maar het is ook zo dat de leiding van de Taliban geen controle heeft over alle mensen die voor de Taliban werken, waardoor het ook onvoorspelbaar is. Dus je kan ook worden gekidnapt omdat ze weten dat je een bewaker was. En dan wordt gevraagd om geld.
18: Ja, er wordt gevraagd om geld en je loopt dus levensgevaar, als ik jou goed begrijp.
16: Precies. Kijk, en het is altijd heel moeilijk natuurlijk als het gaat over bewijslast van mensen. Want soms zeggen Afghanen zelf een beetje wanhopig ook, ja, moet ik mijn dode lichaam brengen voordat je me eindelijk gelooft?
18: Okay.
16: Ik denk dat we daarin ook kijken, als je kijkt naar het vluchtelingenbeleid, normaal gesproken is het zo dat je moet laten zien dat je inderdaad een well-founded fear of persecution hebt. Dus dat je een gegronde angst hebt voor vervolging. En dat is zeker zo voor deze groep. Dat is ook al heel lang, zelfs voor 2021, door organisaties zoals Amnesty International, maar ook het Europese Unie Asylum Agency vastgesteld. Dat omdat zij als verraders worden gezien, zij symbolisch voor de Taliban een doelwit zijn.
18: Ja, ja. Maar ze hebben dus ook, ze hebben nauw samengewerkt, ook met militairen, Nederlandse militairen. Wat zeggen Nederlandse militairen eigenlijk en die lokale stafleden over de verhoudingen?
16: Ja, nou, het is natuurlijk zo dat vooral als je heel direct met mensen hebt gewerkt, dat je daar een sterk gevoel bij hebt. Zoals je weet, leren militairen ook heel sterk het principe no one left behind.
18: Ja.
16: Dus er zijn veel veteranen voor wie het inderdaad voelt alsof ze hun eigen soldaten achter hebben gelaten. Want het waren natuurlijk vaak, als het om tolken gaat, waren het vaak jongens van dezelfde leeftijd met wie je inderdaad samen angstige situaties hebt overleefd. Ze hebben vaak het gevoel dat hun veiligheid ook natuurlijk afhing van de veiligheid van bewakers en tolken. En daarom voelt het nog extra zuur dat jij dan niet hun veiligheid kan garanderen.
18: Ja.
16: Er zijn natuurlijk ook mensen die iets minder direct met onze militairen hebben gewerkt. Kijk, als je als bewaker bij de poort staat, dan groet je mensen misschien wel, maar je gaat niet elke dag met iemand op pad. En je spreekt misschien ook minder goed Engels. Je staat er omdat je een sterke man bent die met wapens overweg kan, maar niet omdat je zo goed Engels spreekt. En daardoor merk je natuurlijk dat contact dan wat minder is. En dat maakt ook dat hun positie natuurlijk zwakker was in juni, juli, augustus 2021. Omdat het moeilijk was voor Afghanen om hun stem te laten horen. En het was vaak zo dat het ging inderdaad via collega's die Nederlands waren. Die natuurlijk wel het oor hadden van Nederlandse media en politici.
18: Juist, juist. En die Nederlandse militairen, die, waarvan je zegt, ja, die hebben toch een stem. Die zouden voor hun collega's, om het zo daar maar te zeggen, hun Afghaanse collega's op kunnen komen. Wordt er ook waarde gehecht aan die stem als het gaat om behandeling van de lokale helpers nu?
16: Dat hoop ik toch wel en dat denk ik wel. Ik denk dat in Nederland het ook opvallend is dat de militaire vakbonden zich heel sterk en heel consistent hebben uitgesproken. En in heel veel landen mogen militairen geen lid worden van de vakbond. Dus dat is redelijk uniek aan Nederland. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat het respect voor het leger, dat is misschien ook in Nederland aan het veranderen, maar is minder dan bijvoorbeeld in een land zoals Amerika, waar als je een veteraan op straat ziet, dan loop je daar naartoe en zeg je
18: Thank you for your service.
16: Ja, precies. Dus, en wat je ook ziet in Groot-Brittannië of in Amerika, dat er toch veel veteranen zijn die vervolgens de politiek ingaan. Dat hebben wij natuurlijk ook wel in Nederland, maar niet zo sterk. En vandaar dat misschien die stem iets minder aanwezig is.
18: Nou heb jij richtlijnen opgesteld, hè, samen met je collega's, voor hoe voortaan met die lokale staf moet worden omgegaan. Wat moet er vooraf aan een buitenlandse missie gebeuren? Wat moet Nederland veranderen voordat de politiek besluit tot een nieuwe buitenlandse interventie?
16: Ja, je moet vooral vooraf nadenken hier over dit probleem. Het zijn inderdaad richtlijnen, dus het is geen beleid. Maar het opvallende is dat zulke richtlijnen nog helemaal niet bestaan. Dus in het internationaal recht heb je wel bescherming voor journalisten en voor humanitarian workers, maar niet voor de tolken en de medewerkers die voor hen werken. En daarom vallen ze eigenlijk buiten elk juridisch kader. En daarom is het zo belangrijk om die richtlijnen te hebben. Mm-hmm. Wat we eigenlijk moeten hebben als je een internationale missie plant, is sowieso coördinatie. Wat betekent het als je bijvoorbeeld voor de Europese Unie werkt? Wie is dan vervolgens voor die mensen verantwoordelijk? Maar ook dingen als hoe lang is het eigenlijk gezond om als tolk voor zo'n missie te werken? We weten bij onze eigen mensen dat het belangrijk is dat je na 6 maanden weer naar huis kan, omdat je in een hele intense situatie zit. En je daar natuurlijk ook veel trauma aan overhoudt en daardoor niet meer zo efficiënt bent. Opmerkelijk is dat voor lokale medewerkers helemaal niet dat soort regels bestaan. Dus iemand kan rustig 3 jaar lang in een heel intensieve situatie aan heel veel geweld worden blootgesteld.
18: Ja.
16: Dus die richtlijnen hebben inderdaad 4 fases. Dus echt zeg maar de planning vanaf het begin.
18: Uh-huh.
16: Hoe ga je met mensen om als je met ze werkt? Hoe ga je ermee om als je bijvoorbeeld met een kleinere aanwezigheid uiteindelijk nog in het land bent? En hoe ga je ermee om in een soort noodsituatie, worst case scenario, zoals we in Afghanistan zagen?
18: Juist. Maar dan moet je ook zorgen dat je lijsten hebt natuurlijk met alle medewerkers erop, toch?
16: Precies.
18: Ja.
16: En dat is...
18: Oh. Sarah?
16: Hoor je me nog?
18: Ja, ik hoor je. Je bent er weer.
16: Ja, prima. In Nederland lag de bewijslast inderdaad heel erg bij de werknemer.
18: Oeh, daar val je weer weg. Kun je dat nog één keer halen? De bewijslast lag waar?
16: Bij de medewerker inderdaad. Terwijl in Groot-Brittannië had iedereen gewoon een personeelsarchief. En had iedereen gewoon een nummer, zeg maar, waardoor je kon zeggen, ik was tolk die onder registratienummer 2648 voor jullie hebt gewerkt. En hier zijn mijn documenten. Dus zo'n registratie, dat soort documentatie zouden inderdaad vanaf het begin aanwezig moeten zijn. Zodat je niet afhankelijk bent van een foto van 5 jaar geleden om te laten zien dat je daar met Hans op de foto stond, inderdaad.
18: Exact, want dat gebeurde, hè? Dat moest dus. De bewijslast lag juist bij de mensen die het land wilden ontvluchten vanwege hun positie, in plaats van bij de werkgever, om het zo maar te zeggen. En zou je dan zeggen, iedereen die op zo'n lijst staat, die mag dan ook mee naar Nederland?
16: Nou, het zou duidelijk moeten zijn dat de meeste mensen het liefst blijven in het land waar ze vandaan komen.
18: Mm-hmm.
16: Ik was net in een panel waar iemand zei, als je de oorlog gewoon wint en niet verliest, dan is sowieso, heb je dan niet het probleem.
18: Ja.
16: En dat was natuurlijk wel terecht. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken naar, als je eigenlijk aan de voorkant dingen beter regelt door bijvoorbeeld deze richtlijnen te volgen. En die richtlijnen hebben principes en dan een soort minimumstandaarden waar je aan zou moeten voldoen. Dan zou je ook heel veel dingen kunnen voorkomen in plaats van dat je ze later in een noodsituatie moet genezen. Want als je kijkt naar hoe zorgen we ervoor dat mensen misschien al hun identiteit kunnen verbergen? Hoe zorgen we dat we briefings hebben over veiligheid op dat moment? Hoe zorgen we dat we mensen kunnen reïntegreren in de civiele maatschappij in hun land? Dan hoop je ook dat je niet uiteindelijk bij zo'n worst case scenario uitkomt.
18: Absoluut. Ja. Sarah de Jong, politicoloog aan de Universiteit van York. Dank je wel. We hebben uiteraard ook diverse politieke partijen gebeld om te reageren op jouw artikel. Maar door het reces kwam het daar nu niet van. Maar we hopen snel hierover door verder te praten.

0: vaker spionage en sabotage onderneemt. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De zonsverduistering is net begonnen met rond 7:50 straks het hoogtepunt. De politie roept automobilisten die willen kijken op een parkeerplaats te zoeken. Het Nationaal Jeugdzorgmonument in Apeldoorn is beschadigd. Vermoedelijk is het vernield. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument werd 2 maanden geleden onthuld en moet erkenning geven aan slachtoffers van geweld binnen de jeugdzorg. De gemeente Apeldoorn heeft aangifte gedaan. En basketbalclub Los Angeles Lakers is opnieuw verkocht voor een recordbedrag. De club werd vorig jaar overgenomen voor omgerekend ruim 8,5 miljoen euro. Nu wordt er omgerekend bijna 11 miljoen voor betaald. Dat is het hoogste bedrag voor een sportclub ooit.
1: NPO Radio 1.
2: De Rode Draad.
3: En zometeen duik ik in de boekenkast van schrijver en podcaster Danielle Kliwon. Van voetbalsjaals tot science fiction. Ik heb al van alles gezien waar ik meer van wil weten. Maar eerst
2: de week van.
3: En dat is deze week de week van collega Juan Soto Visser van de Marker. Hij verdiept zich deze week in adoptie. Er is nu een adoptiestop aangekondigd na diverse misstanden.
4: In mijn zoektocht naar antwoord op de vraag of het ooit weer mogelijk zal worden in Nederland om kinderen uit het buitenland te adopteren, ben ik natuurlijk heel benieuwd, moeten we dat überhaupt wel willen? Experts en kinderrechtenorganisaties zijn het erover eens. Niet op de manier dat het nu gebeurt. Maar ik wil natuurlijk weten, hoe denken geadopteerden hier zelf over? Gisteren sprak ik met Chen van Binsbergen, die voor haar documentaire De Afhaal Chinees onderzoek deed naar het adoptiesysteem en zelf geadopteerd is. Volgens haar zou interlandelijke adoptie helemaal nooit meer mogelijk moeten worden. Maar hoe denken andere geadopteerden hierover? Dylan is geadopteerd uit Colombia. Hij zegt blij te zijn geadopteerd te zijn in Nederland. Toch vindt hij het wel goed dat er een stop komt op interlandelijke adoptie.
5: Ik denk dat het helemaal niet slecht is om nu een adoptiestop in te voeren. Maar wel met het idee van laten we kijken hoe we in de toekomst dat beter kunnen doen. En hoe we misstanden kunnen voorkomen.
4: Annabel is geadopteerd uit China. Zij weet niet zo goed hoe zij zich moet voelen over haar adoptie.
6: Ik weet eigenlijk niet anders. Net als dat je aan iemand vraagt, ben je blij dat je in Nederland bent geboren? Daar heb ik geen invloed op gehad. En mee leren leven en ook leren zien als normaal.
4: Ook zij denkt dat het goed is dat er een adoptiestop komt.
6: Vooral van wat ik weet van de situatie tussen Nederland en China is dat het idee van een goede daad verrichten en iemand een beter leven gunnen verkocht is voor een systeem waarin het welzijn van kinderen achter de waarden van westerse families en nationale hebzucht is gaan staan. En dat moest gewoon stoppen op een gegeven moment. Of in ieder geval, dat moest gewoon stoppen.
4: Ten slotte spreek ik met Veronique, geadopteerd uit Colombia. Zij geeft aan te begrijpen dat er een adoptiestop komt, maar dat ze het er niet geheel mee eens is. En dat komt onder andere door haar positieve ervaring met geadopteerd zijn in Nederland en de situatie waarin zij zich bevindt.
7: Ja, ik ben zeker blij dat ik ben geadopteerd in Nederland. Ook omdat ik een beperking heb. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat was gegaan te zijn als ik daar was gebleven.
4: Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben er inmiddels wel achter dat het voor een kind het beste is om in land van herkomst op te groeien. Maar geldt dat voor elk kind?
3: Morgen is Juan te gast en neemt hij een deskundige mee om over onder andere die vraag verder te praten.
2: Meer van de Rode Draad?
1: Volg ons op Instagram.
3: Ja, deze zomer nemen we met de bekende en minder bekende gasten in de rubriek De Bovenste Plank hun boekenkast door. Of wat er verder maar bovenop de plank bij hun thuis ligt. Enorm voorrecht, want we mogen toch even spieken hoe het er nu in hun privédomein uitziet. En vandaag geeft de schrijver en voetbaljournalist Danielle Kliwon ons een kijkje in haar boekenkast. Goedenavond, Danielle.
8: Hi.
3: Goed dat je er bent. Laten we eerst even beschrijven jouw boekenkast. Hij staat op dit moment in een kantoorruimte.
8: Ja, gewoon bij mij thuis.
3: Bij je thuis?
8: Mijn derde slaapkamer is omgebouwd tot kantoor.
3: Ja, en nou heb ik begrepen dat jij eerst even moest opruimen voordat je de foto's ervan naar de redactie stuurde.
8: Ja, het is echt... Kijk, ik heb dus denk ik ongeveer 4, bijna 5 meter aan boekenkasten. En dan staat er 1 wandrek, wat een soort van ladderachtig iets is. En daar heb ik dan mijn favoriete boeken of de boeken die ik het vaakst naar terugkrijg. Maar ook een heleboel tirelantijntjes en verzameldingetjes. En er hing toevallig nog een BH daar en dat soort dingen.
3: Er hing toevallig nog een BH daar.
8: Ik weet niet van wanneer, maar het hing er nog. Ik dacht, laat me eerst even opruimen voordat ik die foto doorstuur. En toen volgens mij kreeg ik van de redacteur ook van Kevin terug van, ben jij dat op die foto? En dan zei ik, welke foto? Staat er ook een foto in de kast? En blijkbaar...
3: Hey, luister, we gaan alles...

0: uitpluizen in die kast van je. Echt overal op inzoomen enzovoort. Want laten we het even doornemen. Hè. Ik zie boeken, natuurlijk. Bloemstuk, een pet, veel voetbalsjaals trouwens ook. Mysterieus houten doosje. Gaan we het zo meteen allemaal over hebben. En dus inderdaad die schattige foto waar jij het net over
1: met
0: had.
1: Met twee staartjes, oh my god.
0: Als klein meisje.
1: Moeder, wat heb je me aangedaan?
0: Heb je ongemakkelijk gevoel als je jezelf terugziet?
1: Ik heb dus echt best wel lang die twee staarten gehad. Gewoon eentje links, eentje rechts, dikke bana's. En zo ging ik de hele basisschooltijd naar school.
0: Dat was echt jouw signature
1: move. Dat was mijn signature move. Volgens mij in de eerste, toen ik een brugpieper was, had ik echt nog een maand of zo die twee bana's. En toen dacht ik, wacht even.
0: Dat kan echt niet.
1: Dit kan niet.
0: Oh mijn
1: god. Ik moet het heft in eigen hand nemen.
0: Ja, en had je er ook van die kralen in zitten?
1: Dat wilde ik wel, maar dat vond mijn moeder een beetje kitsch. Dus je zei ik, nee, dat gaan we niet doen.
0: Wat zeg je nog mooi, een beetje kitsch. Was je dan ook een lezer als kind?
1: Ja, zeker. Maar ik bedoel, ik ben natuurlijk niet oud, maar wat ouder. En we hadden geen internet. Like, ik ben echt nog een generatie dat toen ik op de basisschool, middelbare school zat, had je zo'n inbelverbinding, weet je wel. Dus als de telefoon ging, dan begon het te haperen en rare geluidjes te maken. Je kon dat zeker niet tegelijkertijd doen. Dus als je een spreekwoord had op de basisschool of iets, dan moest je echt naar de bibliotheek en boeken gaan zoeken en aantekeningen maken en materiaal gewoon researchen.
0: Ja,
1: dat
0: moest
1: je echt op locatie doe je. Kon je niet gaan zitten en dingen opzoeken.
0: Je had toen vroeger ook nog die bakken, weet je nog? Waar je dan op kaart kon zoeken qua informatie.
1: Die was ik helemaal vergeten.
0: Informatiebak
1: in
0: of zo.
1: En kleurtjes ook. Ja. Op alfabet. En die hadden we ook op basisschool.
0: Een soort van fysieke Wikipedia.
1: Het was horrible. En er stond nooit genoeg informatie. Het was allemaal heel oppervlakkig.
0: Like, ja.
1: Maar ik had dan de biep in Osdorp bij Meervaart. Of Meer en Vaart. Is het Meervaart? Ik weet niet meer. Maar dat was best voor mij toen een grote biep. En mijn moeder had best wel snel een bieppas voor me gehaald. En dan gingen we één keer in de maand fietsen er naartoe. Eerst met z'n tweetjes. Dan werd ik ouder werd, ging ik er mee eentje. En dan kon je 10 boeken per maand lenen. Dus ik ging gewoon 10 boeken in mijn rugzakje weer naar huis fietsen. Alle 10 boeken lezen. En dan volgende maand weer terug een nieuwe boeken halen. Dat is wel grappig. Want mijn moeder hamerde heel erg op lezen en rekenen altijd. Want dat zijn de basis. Dingen die je moet kunnen in het leven.
0: Mm-hmm.
1: Lezen en rekenen. Dit gaan we doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ook in het Spaans. Ook in het Engels. Ook in het Duits. En ook gewoon lezen.
0: En heeft ze gelijk gehad?
1: Wel, ik schrijf nu dus.
0: maar
1: ik denk dat ze gelijk
0: het heeft
1: gehad. Het
0: heeft goed uitgepakt, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben wel echt. Nu schrijf ik voornamelijk over voetbal. Als het gaat over non-fictie, schrijf ik voetbal. En toen begon ik met het lezen van boeken over paarden en zo. Want zeg maar, je had vroeger zo'n tijdschrift Penny.
0: Penny,
1: mij.
0: Ja, zeker.
1: Dat kwam iedere week. Je had 3 verschillende soorten Penny. Eentje met strips, eentje met verhalen en eentje met echt informatie van hoe moet je je paard borstelen.
0: En welke vond jij het meest interessant?
1: Ik vond ze alle 3 interessant. Oh. Ik woonde echt op 10 minuten fietsen van een manege. Ik was daar 3 keer in de week. 2 keer in de week ballet bij Leidseplein en 3 keer in de week paardrijden bij Manege Drijf. En dan boeken lezen over paarden.
0: Oh ja, geweldig. Dus je was echt een paardenmeisje ook.
1: Ja, 100%. Als ik het heel vreemd.
0: Hoezo vreemd? Hoezo?
1: Oh, wat nu als ik denk, kijk je zeg maar naar paarden. Ik was 10 of 11 toen ik van de ponies overging naar de paarden. En ik vond het echt geweldig, want ik was zeg maar de jongste in mijn lesgroepje die over mocht op paarden, omdat ik best wel lang was voor mijn leeftijd. En dan was ik, oh my god, yes! Yeah. Ik mag op echt paarden.
0: Ja, dat was wel de real deal.
1: Naar paarden denk ik, oh my god, ik als 10-jarige zat hier gewoon op en we renden over het strand en door het bos en niks aan de hand. We deden wedstrijd, cross-country, hoogspringen. Wat
0: hoe
1: gebeurt
0: dan?
1: Er
0: hoe
1: hier?
0: Dan? Zou je het nu niet meer durven dan?
1: Ik zou heel graag nog wel weer een keer willen paardrijden, maar niet per se op een manege. Ik zal hem even goede research moeten doen. Paarden worden best wel vaak niet goed behandeld. En kijk, ik heb natuurlijk les gehad ook op gewoon ponies en paarden. En ik was ook gewoon aan het begin een beetje aan het trappen met mijn hielen in de buik.
0: Je weet het als kind niet.
1: Precies.
0: Hè?
1: En daar had ik best wel lang een verzorgpaard. En daar bouw je dan een band mee op. En dat is heel anders dan wanneer je voor 1 uur of 2 uur op een vreemd paard gaat zitten. En dat lijkt me ook niet fijn voor dat paard, om iedere keer een vreemd persoon op zijn of haar rug te hebben.
0: Ik snap het. Je wil eerst zeker weten dat het welzijn van het paard geborgd
1: Precies.
0: is voordat je erop gaat zitten.
1: En dan zal ik weer helemaal obsessief worden van dan moet ik een verzorgpaard, dan wil ik waarschijnlijk zelf een paard kopen. Dan ben ik €3000 in de maand armer, want het moet ook stallingskosten.
0: Ga je meteen altijd zo hardcore in dingen?
1: Wel een beetje obsessief met dat soort dingen.
0: Oh ja?
1: Ik heb het ook met spelletjes bijvoorbeeld. Ik kijk nu al, zie er een beetje tegenop als GTA 6 uitkomt in november, want ik weet ik dan een maand gewoon geobsedeerd ben.
0: Heb je dan een hyperfocus op dingen?
1: Ja, het is dan bijvoorbeeld met Cyberpunk. Dat is ook een spel, maar er kwam een DLC, een uitbreiding kwam uit.
0: Ja.
1: Ik had Cyberpunk echt al 1,5 jaar niet gespeeld. Ik ging het weer doen en dan kan ik mezelf wel stoppen. Mm-hmm. Oké, nu heb je al 9,5 uur achter elkaar gespeeld. Misschien
0: wat?
1: Is het tijd. Ik was wel vrij, dus ik had geen andere.
0: Oké. Okay. Wat jij doet met je vrije tijd, dan
1: maar dan weten. Als ik dan aan het werk ben, ja. Dan blijf ik eraan denken van, oh, ik was toen daar, ik heb die missie niet afgerond. Wat ga ik hierna doen? Hoe zit het met pen? En dit en dan dat. En dan blijft het door mijn hoofd spoken. Ik kan het niet afsluiten. Dus dan moet ik echt op een punt komen dat ik iets heb afgerond. Uh-huh. En dan gewoon niet meer aanraken.
0: Hoe is dat dan met sporten ontstaan bij jou?
1: Wel, zeg maar, mijn vader was heel erg met voetbal bezig. Ja. En minder met mij bezig.
0: Oh.
1: Dus ik wilde heel graag van, oh, hij moet ook met mij bezig zijn. Dus als ik ook met voetbal bezig ga, misschien wordt hij dan ook met mij bezig.
0: Mm.
1: En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En ik ben natuurlijk in het Zuidoost opgegroeid en bij Vensterpolder. En we zaten op de bovenste verdieping. En als ik naar achter keek richting Strandvliet, dan zag je zeg maar de hijskranen staan. En dan zag je de arena gebouwd worden. Ergens door de jaren heen is voetbal zeg maar iets van mij geworden. En niet meer van hem. Maar gewoon echt puur van mij. En
0: omdat jij het leuk vond.
1: Ja,
0: omdat
1: ik het leuk
0: vond. Niet omdat je zijn goedkeuring wilde hebben of aandacht.
1: En dan is het altijd zo gebleven. En dan vooral zeg maar alles eromheen. Het culturele, het sociologische. Ook wel het politieke bijna van voetbal, alles wat zich buiten de lijnen afspeelt, is bijna nog spannender dan wat zich binnen de lijnen afspeelt. En dat vind ik super interessant. Maar niet alleen met voetbal, ook andere sporten. Maar voetbal is wel zeg maar nummer 1 daarin.
0: Dus van de liefde van je vader of de aandacht van je vader naar de liefde voor jezelf eigenlijk.
1: Ja, en ik denk dat heel veel mensen ook aantrekt in voetbal. Dat stukje tribalisme bijna, maar ook de verbroedering en je eigen gemeenschap vinden. Ja. En dat heb je niet alleen met voetbal. Ik denk dat je met heel veel vormen van populaire cultuur hebt. Ja. Kijk naar Swifties en Taylor Swift. Die vinden elkaar ook.
0: Hey, uiteindelijk vindt iedereen elkaar wel ergens in een gemeenschappelijk belang of liefde voor iets. Maar voetbal is daar en sport is daar wel echt een heel mooi voorbeeld
1: van. Ja, want je kan
0: ook
1: samen iets steunen en daarachter gaan staan.
0: Precies, en erover praten of erover klagen. Enzovoort.
1: Terug emotioneel worden.
0: Ja? Word je snel emotioneel van sport?
1: Soms wel.
0: Wanneer heb je voor het laatst gehuild om bij een wedstrijd?
1: Oh, dat was de kwalificatie van Suriname. Maar dat kan ik me ook een beetje door slaap gebruiken. Als je 1 of 2 uur 's nachts. En dat was zeg maar niet de play-off wedstrijd. Het was de laatste wedstrijd van een reguliere kwalificatie die ze alleen maar moesten winnen. En het ging er tegen Bolivia of zo.
0: Oh.
1: En ze gingen er 3-0 van af. En het was midden de nacht. En mijn half uurtje zat ook met zijn Surinaamse sjaal. En we hadden nog kip. En we were like helemaal hype. Want we stonden de eerste, gedeeld eerste, in de pool. Het was een formaliteit
0: maar
1: om
0: toch
1: die wedstrijd te winnen. En dan voel je zeg maar naarmate de minuten verstrijken, voel je je blijdschap afnemen en zeg maar de reddeloosheid en de machteloosheid. Maar je bent wel met z'n tweeën natuurlijk. En de neefjes en de nichtjes en je hebt troost aan elkaar. Maar daardoor wordt je emotie ook weer uitvergroot.
0: Ja.
1: Dus dat was heel lekker. Verwisaat.
0: Ja, maar het is ook een soort van, als je gezamenlijk verdrietig bent of gezamenlijk blij bent, gedeelde
1: smart. Dat helpt
0: ook.
1: Gedeelde smart, zeker weten. Ja. Zeker weten.
0: Terug naar jouw boekenkast. Hè? Want er staan dus ook voetbalboeken inderdaad in. Een paar boeken over wielrennen zie ik er ook tussen staan.
1: Ja, volgens mij een bundel van Thijs Sonneveld, dacht ik.
0: Okay. En 1 voetbalboek wat je echt een hele prominente plek hebt gegeven. Weet je waar ik naartoe wil?
1: Arsenal.
0: Black Arsenal.
1: Yes, yes, yes.
0: Wat is dat voor boek?
1: Het gaat over de zwarte voetballers van Arsenal, denk ik, zoals de titel al zegt. En Arsenal is wel een voetbalclub natuurlijk uit Londen. En je hebt een hele grote aanhang achter Londense immigranten. Heel veel mensen uit Jamaica, ook uit Nigeria.
0: Ja, voormalige kolonies.
1: Voormalige kolonies, inderdaad. Ja. En daar hebben ze een grote aanhang. En dat zie je ook terug eens in de voetballers die hebben gespeeld. Die eigenlijk Arsenal op de kaart hebben gezet. En dat boek over de zwarte voetballers van Arsenal is eigenlijk een ode aan die zwarte voetballers.
0: Mm.
1: Die ook aan de weg hebben geplaveid om dat vrij te maken voor mensen van kleur om ook actief te worden binnen het voetbal. En dat zien we nu als vanzelfsprekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar een kleine 40, 50 jaar geleden was het helemaal niet zo. Zeker niet in Engeland, wat ook nog best wel zit een hele inderdaad neocoloniale geschiedenis achter. Maar dat was helemaal niet zo normaal. En het gaat dus ook niet alleen, het gaat niet om racisme of ongelijkheid of iets. Het is een viering van die identiteit en black culture en hoe dat verwoven is met voetbal en met die buurt en met immigratie en met Londen. En het is echt een ode aan zwarte voetballers.
0: Zouden we zoiets ook voor de Nederlandse voetbalwereld moeten hebben?
1: Ja, ik denk dat je dat met Ajax.
0: Ja, man.
1: Ik zie het, maar dan zou je dat heel goed doen. Ik heb ooit een stuk geschreven, volgens mij voor Hartgras, ook over die verbinding tussen Suriname en Ajax. En als mensen denken van zwarte voetballers, dan komen ze natuurlijk heel vaak terug bij de kabel, wat niet altijd hele positieve connotaties heeft.
0: Mm.
1: Maar er zit ook een heel mooi verhaal achter. Kwaku, waarvan we deze zomer hebben gehoord dat het natuurlijk niet doorgaat. Maar het is begonnen als voetbaltoernooi. Sally Mensah was daar, Cedo was daar, Davids was daar. De jongens die, weet je, Kluivert, ik bedoel, mijn oom Jerry in Suriname, die had een shirt. Ze hadden ook een Ajax in Suriname in Paramaribo.
0: Ja,
1: maar dat is al 70 jaar geleden. Hij had een shirt van het Ajax van Paramaribo. En het Ajax van Paramaribo had ook een rood met wit shirt. En dan had hij met viltstift, had hij Rijkaard op de rug geschreven.
0: Oh my god.
1: En daar liep hij ook heel trots dan mee rond. Nou ja, geweldig. Maar het is zo'n een bron van trots. En ook als een club in jouw buurt zit, in de Bijlmer. We weten allemaal hoe Surinamers en ook andere...
0: En trouwens ook Antillianen, Curaçao naar
1: ja, andere marginaliseerde groepen in principe. Hoe die in Zuid-Oost-Terecht zijn gekomen. Vooral met 1975, onafhankelijkheid, mocht niet in andere stadsdelen. Ga maar naar...
0: Ze waren niet welkom.
1: En die hebben daar hun gemeenschap, zijn ze daar begonnen. En vervolgens komt de club van Amsterdam...
0: Gewoon om de hoek.
1: Komt om de hoek. En dat geeft zo een gevoel van trots en verbinding. En dit hoort ook bij ons. En dan datzelfde eigenlijk met Arsenal, dat is ontstaan. Maar die staat ook midden in de wijk.
0: Mm.
1: Dat vind ik zo mooi. En ik denk dat er daar ook echt heel mooi verhaal over... of een boek, mindere verhalen over kunt schrijven.
0: Waarom ga jij dat niet maken?
1: Omdat... Ja, het zou best wel kunnen inderdaad. Ik wil zeggen omdat, maar... Ja,
0: waarom niet?
1: Het zou gewoon kunnen. Ik denk, meerdere perspectieven, verschillende mensen aan het woord laten. Inderdaad, er zit wel echt iets heel moois in.
0: Ik zeg het je, hier ga je gewoon een boekendeal uitslepen. Ga bel gewoon een uitgeverij. Zeg, ik wil hetzelfde als Black Arsenal, wil ik gewoon Black Ajax.
1: Black Ajax.
0: Doe het.
1: Het is ook zo mooi, want vlakbij strandfiets zit dan zo'n tokootje, een warung. En dan zie je ook de shirts van de Surinaamse voetballers op de rug. En een foto met Gravenberg hangt daar nog.
0: Hoe vet zou dat
1: zijn? Super trots. Ja, het zijn echt hele mooie dingen.
0: Maar hey, als iemand anders hiermee komt, ze hebben het hier als eerste gehoord.
1: Je hoort het hier first.
0: Hey, en even los van een boek, er ligt ook een pet in je kast.
1: Ja, WK 98. WK 98 is mijn allereerste echt bewuste WK. En ik denk ook dat ik daardoor echt een immense, onafvolgbare, niet te beteugelen voorliefde voor het Franse nationale elftal heb. En ook alles daaromheen, ook weer cultureel, sociologisch, everything.
0: Ja.
1: En Hugo Borst, die was daar, dus die deed ook daar verslag. En everything, die had een pet van WK 98. En die weet dat ik gewoon helemaal gek ben van Frankrijk. Dus we maken natuurlijk, ik schrijf voor zijn blad, Hartgras van Henk Spaan, van hem en Matthijs van Nieuwkerk. En die podcast met hem en met Henk Spaan. Zij had toen een pet voor me meegenomen van het WK 98. Die pet heeft hij echt, denk ik, sinds 98 niet gewassen.
0: Dat ruik je ook.
1: Ik heb niet dat geroken.
0: Maar goed, wel vet, toch? Het is wel mooi dat hij zo'n meeneemt.
1: Ik kreeg hem dus vlak voor WK 2022, dus in Qatar, waar Frankrijk de finale heeft gehaald en heeft verloren na verlenging. Was het penalty zelfs? Ja, het was zelfs penalty volgens mij.
0: Hmm.
1: Van Argentinië. En ik maakte toen een andere podcast met Jordi Amali, Jean-Paul Risson en Jan Bavink. En wij keken al die wedstrijden samen. Ik had altijd die Frankrijk-pet. Als Frankrijk moest spelen, had ik mee in mijn tas. Gewoon puur voor...
0: Als een soort mascotte ben je bijgelopen? Nee, dat zou meteen mijn vraag. Nee. Maar waarom dan?
1: Well, als het niet schaadt, misschien als het baat.
0: Dus wel bijgelovig. Dan ben je gewoon bijgelovig.
1: Ik zeg dat je bijgelovig bent. Nee, ik ben het niet. Okay. Maakt me allemaal niks uit. Ik ben niet bijgelovig, maar het verleden heeft uitgewezen dat...
0: Als je die pet bij je hebt, dat het dan goed gaat.
1: Precies. En wanneer ik die pet niet bij me? Finale. Ik was te laat. De tram was uitgevallen. Ik moest een Uber pakken. Uit huis gereest. Pet thuis laten liggen. Wat gebeurt er? Geen WK gewonnen.
0: Daniel, het is allemaal jouw schuld.
1: En dit jaar ook.
0: Dit jaar
1: tegen
0: ook trouwens.
1: Spanje. Ja. Ik was mijn kantoor aan het opruimen. Want ik ben zo'n persoon die allemaal boeken uit de kast trekt. Omdat ik dan een passage of een citaat of iets wil opzoeken.
0: Mm-hmm.
1: En dan... Laat ik het open liggen op de grond of op een bureau of op de boekenkast. En op een gegeven moment liggen er meer boeken op de grond dan in mijn boekenkast.
0: Je bent echt een nachtmerrie van iedere bibliothecaris.
1: Ja, maar daarom is het ook Sam's gehad. Wanneer ga je kantoor opruimen? Omdat het is mijn kantoor, je bent hier niet welkom. Go away. Sam is een vriend, sorry.
0: Tenzij we een foto willen, dan ruim je.
1: Precies, heb ik heel snel opgeruimd. Maar ik ging dus op zoek naar die pet. Voor normaal zit die op het wandrek. Aan de bovenkant rechts op zeg maar een poot die uitsteekt. Het was er niet.
0: He?
1: En ik kon niet vinden. En die wedstrijd begon. En dan zei ik, oh my god, weet je wat, maakt niet uit, het is in huis.
0: Hmm.
1: En toen hebben we 2-0 kansloos verloren van Spanje. 1 plus 1 is 2, I'm just saying.
0: Voor iemand die niet bijgelovig is,
1: ik ben niet bijgelovig, maar de voetbalgoden laten me zien dat ik misschien toch iets meer inzet moet tonen.
0: We parkeren hem even. Maar dat is dus het verhaal van de pet. Verder zien we ook heel veel fantasy en science fiction tussen jouw boeken staan.
1: Love fantasy en science fiction.
0: Wat grijpt jij daar zo in aan?
1: Wel, draken, allereerst. Nee, grapje.
0: Dat moet je uitleggen waarom.
1: Fantasy, draken. Geweldige mythische wezens. Nee, dat is hoe ik begon met het lezen van fantasy. Ik begon met Raymond Feis. Dat is een man die Dungeons and Dragons speelde. Daar werelden in creëerde met Midkemia en... Dit is heel lang geleden. Midkemia en Kelewan, denk ik. Weet niet zeker. Maar in ieder geval, hij raakte zijn baan kwijt. En toen dacht hij... ik ga verhalen schrijven die zich afspelen op die wereld die ik met Dungeons and Dragons heb gecreëerd met mijn vrienden.
0: Okay.
1: En daar zijn echt iets van 20 boeken uitgekomen.
0: En daar was jij verslaafd aan?
1: De eerste was een magier en ik heb ze allemaal achter elkaar gelezen.
0: Ja. Zit er parallellen tussen ja, als je dit soort onrealistische boeken leest of science fiction?
1: Het is dus niet onrealistisch.
0: Leg me uit.
1: Ik heb het opgeschreven, want ik wist dat deze vraag zou komen.
0: Oh.
1: Okay.
0: Zijn we zo voorspelbaar aan het worden?
1: Maar omdat altijd als mensen, bijvoorbeeld, ik had het laatst met Henk Spaanier over, Je had het over één rand en dan zei ik, oh, als ik één rand hoor, dan moet ik altijd denken aan Rand Altor. En Rand Altor is de hoofdpersoon van de Wheel of Time fantasy serie. Dus Henk, meneer Spaan, ging dit opzoeken. En die zei van, ja, dit gaat mij te ver, Daan, nu even niet. Ja, fantasy, Was like, what the fuck is dit?
0: Ja.
1: Ja, maar als je de draken weglaat en de mythische wezens en de magie en de elfjes en Star Wars, waar het uiteindelijk om gaat, zijn wat als. Gewoon concepten uit onze wereld, verder uitgewerkt in sci-fi en ook gewoon de menselijke natuur.
0: Aha.
1: En alles wat gebeurt in fantasy en science fiction kan je gewoon, oké, behalve als het conceptuele sci-fi is, maar gewoon kan je optillen en op onze maatschappij neerleggen.
0: Machtsverhoudingen, dat soort dingen.
1: Systematische ongelijkheid, dynastie. Ik bedoel, het beste citaat om dat uit te leggen komt natuurlijk van The Lord of the Rings, Saruman. Power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. En dat zien we vandaag de dag in de wereld gewoon gebeuren, overal om ons heen. Niet alleen zeg maar, aan de andere kant van de oceaan in de VS, maar ook gewoon hier op ons, in ons kikkerlandje en in Europa. En ik denk dat sci-fi en fantasy een manier is om zeg maar, die sociologische, culturele, maatschappelijke, politieke, economische, technologische trends en misschien ook wel angsten die we hebben, die uit te werken en te kijken waar de kansen en de gevaren liggen, maar ook door een stap naar achter te nemen, want het is maar fictie, kan je ze ook veel beter beoordelen en onderzoeken. Mm. En ik denk, ja, tuurlijk, je hebt ook gewoon van die bro-coded, Conan the Barbarian in space, soort van natte droom van een geek, sci-fi romans. En die
0: zijn ook leuk.
1: Ook leuk, ja. Want het hoeft niet altijd zeg maar een analogie te zijn of dieper liggende thema's te hebben.
0: Het kan ook gewoon een ontsnapping zijn aan de werkelijkheid even.
1: Precies, ja. Maar over het algemeen, ik denk dat we er heel goed aan doen om wat vaker sci-fi en fantasy te lezen en te kijken van, kijk naar The Handmaid's Tale bijvoorbeeld.
0: Oh mijn god, die heb ik onlangs gekeken. Vreselijk. Ik dacht echt, oh, dit is gewoon, sommige dingen zijn gewoon werkelijkheid bijna aan het worden.
1: En dat zegt Margaret Atwood zegt dat ook. Zij gaat niet iets nieuws verzinnen. Ze kijkt gewoon naar wat er al gebeurt in de wereld en gaat dan een trend verlengen in het bijna absurdistische. En kijk waar we nu zijn.
0: Sorry, ik zit heel even naast je te gluren. Er ligt daar iets, een doosje.
1: Oh ja.
0: Wat is dat?
1: Het is een klein muziekdoosje van Game of Thrones.
0: Game of Thrones. Hoe kom je eraan?
1: Ik heb een verjaardag gekregen van een vriendin van mij, van Janena. En kijk, wij keken dan samen ook Game of Thrones.
0: Ja.
1: En ik had dan natuurlijk de boeken al gelezen, uiteraard. Want ik ben wel echt een
0: boekworm. Wat zo ben je? Ja, ja.
1: En dan, ja, doen, dit klopt niet. Oh, dit klopt niet. Oh, dit was wel vet. Oh, ja. Dat soort dingen.
0: Maar het is een muziekdoosje dus.
1: Ja.
0: Kun je eens laten horen? Hoe klinkt het?
1: Je moet het zelf draaien.
0: Aha.
1: En het is echt heel rustgevend. Wacht.
0: Wel de goede kant op draait op.
1: Het is zo nice.
0: Ja,
1: het is gewoon rustgevend. Dus soms zit ik op kantoor en ik kan schrijven en dan zit ik even vast of ik lees dezelfde zin 4 keer en denk, ik weet wat ik wil zeggen, maar dit klopt niet. En dan ga ik gewoon even een muziekdoosje pakken en dan ga ik eraan draaien. En dan ben ik weer goed.
0: En brengt je rust?
1: Ja, het brengt gewoon rust. Ik denk vooral de draaiende beweging.
0: Ja, ja, ja. Ja, want je moet sneller draaien dan dat er geluid uitkomt.
1: Ja,
0: het idee.
1: En ik dacht eerst van, oh, ik draai te snel, ik ga rustiger. Maar dan hapert hij weer. Dus het is altijd wel iets sneller. En als je dan, het geeft ook wel weer een kick. Dit is zo een beetje zielig. Maar het geeft zo'n kick als je het juiste tempo hebt om te draaien.
0: Nou hoorde ik, en dan gaan we ook op dat muziekdoosje. Ik hoorde dat jij bezig bent met een boek.
1: Ja, echt al veel te lang. Het spijt me, Lolies. Dat is mijn literair agent. Maar dit is ook, het is een semi-dystopische roman. En het wordt ook een beetje ingehaald door gebeurtenissen in de wereld. Zo, dan kan ik, oh no, Trump. Waarom heb je dit nou weer gedaan? Ik dacht dat ik origineel was in mijn verhaal. What is going on? Dus er zit wel echt een vuur achter om het nog sneller af te maken.
0: Hoe ga je dat doen dan?
1: Niet, nieuws niet meer volgen.
0: Nieuws niet meer volgen. Oh, jezelf opmerken, waarom niet? Je sluit jezelf gewoon af. Met je Game of Thrones muziekdoosje. En gaan.
1: En de
0: gaan.
1: Pet,
0: en de pet op en let's go. Hey, dankjewel Danielle voor dit inkijkje. Ik ben heel benieuwd wanneer het boek uitkomt. En natuurlijk ook het Ajax-boek, hè, waar we het net over hadden.
1: Ja. Ajax en zwarte voetballers, let's go.
0: Ik geef je huiswerk mee. Danielle Kliwon.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
3: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
4: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
3: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Dox, de IJsdochter. Dox is een podcast van NTR en VPRO.
5: Nu op NPO Luister.
3: En de hele maand augustus Dox kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt. Ster.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
17: Natasha Gibbs. Zometeen hoor je in de rode draad alles over cat bonds. En nee, dat heeft niks met het huisdier te maken, maar alles met gokken op natuurrampen. Hoor je alles over na het NOS-journaal van 8 uur met Jennifer Okkeloen.
18: In het hele land staan mensen klaar voor het hoogtepunt van de avond. De zon verdwijnt straks, is bijna helemaal achter de maan. Ook in het Groningse Ukswerd zit iedereen er klaar voor. Aan de dijk hebben zich daar al sinds vroeg heel wat mensen verzameld. Verslaggever Matthijs van der Wiel, ja, hoe staat het met de spanning?
19: Ja, ze genieten nu al de mensen van wat ze zien. Ze hebben hier, en dat was wel heel... Iedereen die dat wilde, een eclipsbrilletje gekregen van mensen van de Universiteit Groningen. Een voorraad gevonden. Dus men...
18: Oh, dat gaat even niet goed met de verbinding. Laten we het straks nog eventjes proberen. Dankjewel. De olie die uit een gestrande tanker bij Oman lekt, heeft het vasteland bereikt. Een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust is vervuild, melden de autoriteiten. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Oman zegt de situatie in de gaten te houden, maar het is onduidelijk of er iets wordt gedaan om de olie op te ruimen of om de lekkende tanker te bergen. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en andere Europese landen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van de meest fundamentele hervorming van veiligheidsdiensten sinds de Tweede Wereldoorlog. Het parlement moet er nog wel mee instemmen. We gaan weer terug naar verslaggever Matthijs van der Wiel. Die staat in Groningen, waar ze klaarstaan voor het hoogtepunt van de avond. De eclips, de zonsverduistering. Ja, ik vroeg net, hoe gaat het met de spanning?
19: Ja, nou, de mensen genieten nu al. Deze meneer die stond ook net te kijken.
1: Ja, prachtig.
19: Ja. Ja, wat maakt het zo mooi?
1: Nou, het is het natuurverschijnsel natuurlijk. Maar ook hier te zijn in mooie Groningen met al deze mensen hier. Het is echt prachtig, het mooiste plekje van Nederland zo'n beetje. Ja,
19: want er is heel veel over gepraat de afgelopen dagen, die eclipse. We zijn op alle mogelijke manieren lekker gemaakt. Valt het nou mee of valt het tegen nu toe?
1: Ik ben in 2011 geweest in Frankrijk en toen was het bewolkt. Oh. Dus dit is al zoveel beter. Dus ja.
19: Nou, en straks het hoogtepunt. Geniet ervan.
18: Ja, het hoogtepunt is zometeen om 8:11. Het is de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1991. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de komst van het monument en is dan ook verbijsterd.
6: Het is ook de eyecatcher van het gehele monument natuurlijk, naast de geschiedenis en naast de bank om even tot rust te komen of even stil te staan en te gaan zitten. Is dat het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
18: Het monument in Apeldoorn is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. En daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een tropische dag is te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komen zulke dagen steeds vaker voor. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen dan opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we er al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
27: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
28: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
29: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Rond de klok van 20:30, tijd voor onze rubriek Tegen Draads, waarin vandaag iemand tegen de stroom in gaat zwemmen. Hoor je straks alles over. Maar eerst dus een verhaal van een van onze journalistieke partners, Follow the Money. Want stel je voor, je woont in een huis, heb je net afbetaald, je hebt netjes een verzekering afgesloten en dan komt er een natuurbrand, een overstroming of een zware storm. Dan zou je denken, daar ben ik voor verzekerd. Maar dat is dus niet zo vanzelfsprekend. Want door extreem weer, zoals bosbranden of overstromingen, wordt het voor verzekeraars steeds moeilijker om die risico's te dragen. En dus gebeurt er iets opvallends. Het risico verhuist van de verzekeraar naar de financiële markt. Pensioenfondsen en hedgefondsen steken miljarden in zogenoemde catastrofeobligaties. Ze verdienen dus veel geld als de ramp uitblijft, maar kunnen een deel van hun inleg verliezen als die ramp er wel komt. Ik snap het. Je denkt nu, waar heb je het in hemelsnaam over? Nou, we gaan het allemaal uitpluizen. Ga ik het over hebben met onderzoeksjournalist Ties Gijzel van onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money. Zit hier bij mij aan tafel. Hallo Ties.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, het is veel informatie wat ik nu net even geschreven. Maar jij hebt dit helemaal uitgeplozen. Je bent erin gedoken. Zullen we het eerst heel praktisch maken? Als ik mijn huis, wat ik heb gekocht, morgen wordt het, ik woon dicht bij het water, wordt getroffen door een natuurramp, overstroming enzovoort. Kan ik dan rekenen op mijn verzekering?
1: Ja, ik bedoel, er is nu niet een reden. Ook in Nederland is er een hoge dekkingsgraad voor dit soort rampen. Dus er is niet per se nu een reden om je op dit moment zorgen te maken.
0: Uh-huh.
1: Maar wereldwijd is er wel een zorgwekkende trend gaande. En dat is dat je hebt, zeg maar, als een natuurramp toeslaat en er is een overstroming bijvoorbeeld, dan heb je natuurlijk schade.
0: Ja.
1: En een deel van die schade is vaak maar verzekerd. En het deel dat niet verzekerd is eigenlijk, dat heet dan de beschermingskloof. Dat zijn eigenlijk, zeg maar, het deel van het schadebedrag waar eigenlijk niemand voor klaar staat om jou daarvoor erin te springen of om dat te dekken voor jou.
0: Uh-huh.
1: Dus dan moet je het zelf betalen of dan moet je de overheid aankijken van shit, ik heb pech gehad.
0: Juist.
1: Kun jij inspringen?
0: Ja.
1: En die schadekloof, die is aan het groeien. En dat is een zorgwekkende trend. Want de verzekeringsmarkt bestaat er natuurlijk voor om ons allemaal te beschermen tegen als het
0: het lot
1: toeslaat.
0: Precies. Ja.
1: Maar als die verzekeringsmarkt het steeds minder kan gaan doen, dan kan het dus zijn dat we steeds vaker met de rekening blijven zitten.
0: En waar komt dat dan door? Dat het steeds moeilijker wordt voor verzekeraars? Die schadekloof steeds groter wordt?
1: Ja, dat zijn verschillende dingen tegelijkertijd. Als ik het ook aan mensen uit de industrie zelf vroeg, zeiden ze dat het logische antwoord is klimaatverandering. Want door klimaatverandering zijn er meer natuurrampen. Is de kans erop groter. Dus dan is ook de kans dat je elk jaar hogere schades krijgt, wordt groter. Maar dat is niet de enige reden. Dus er zijn daarnaast ook bijvoorbeeld steden die flink groeien en dat de waarde van die huizen in die steden steeds hoger wordt.
0: Oh ja.
1: Dus eigenlijk, we zijn steeds rijker en we hebben steeds meer bezit. En als er steeds meer bezit is, kan er ook steeds meer kapot gaan, is het idee. Dat mensen dichter op elkaar wonen en ook wel nog steeds risicovolle plekken blijven opzoeken. Bijvoorbeeld aan de oever van de rivier gaan wonen, terwijl je weet dat die kan gaan overstromen.
0: En dan zegt zo'n verzekeraar, daar gaan we lekker niet op uitkeren.
1: Ja, ik denk dat verzekeraars steeds meer aan het nadenken zijn van welke risico's willen we nog wel dragen. En ze hebben constant maken ze berekeningen met hele geavanceerde klimaatmodellen van hoe groot is nou de kans dat deze woonwijk gaat overstromen of een hagelbui krijgt of noem maar op. En wat je dus in Amerika nu hebt gezien, ik weet niet of je het nog weet, maar een jaar geleden waren die bosbranden daar in Los Angeles.
0: Heel heftig, ja, zeker. Maar die dieren ook allemaal die er probeerden te ontsnappen. Althans, dat is mij op het netvlies gebleven.
1: Ja.
0: Niet die huizen op een of andere manier, maar dat was vreselijk.
1: Ja, en er waren ook echt duizenden huishoudens daar die voor de bosbranden echt uitbraken. Toen had een verzekeringsmaatschappij gezegd van, oh, we vinden jullie toch niet meer zo aantrekkelijk om jullie te verzekeren. En die werden eigenlijk, verloren ze hun polis of hun contract werd niet verlengd. Of hun eigen risico werd enorm verhoogd, waardoor ze het uiteindelijk niet meer konden betalen en alsnog zonder verzekering kwamen. En toen sloeg het noodlot toe.
0: Ja.
1: En dat was wel echt een weer zo'n moment waarop je dacht van, dit is het gevaar van als dat gat groeit van die verzekerings, die beschermingskloof. Dat er dan mensen met gebakken peren blijven zitten.
0: Juist, en daar hebben we dat. Nu zien we dat eigenlijk al de beschermingskloof groeit. Doordat ze zeggen van, nou ja, we keren daar en daar niet meer op uit.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als we dat dan allemaal in oogschouw nemen, dat heb je natuurlijk gedaan in het artikel voor Follow the Money, dan heb je het ook over een oplossing, hè, waar het nu over gaat. De catastrofeobligatie, oftewel de CAT-bond.
1: Ja.
0: Kun je eens uitleggen, wat houdt dat in?
1: Ja, dat is misschien, laten we even helemaal bij onze eigen polis beginnen.
0: Ja.
1: Want een CAT-bond is een soort aanvulling op het huidige systeem. En misschien goed om even het huidige systeem eerst...
0: Ja, doe dat eerst, ja.
1: Ik zie het een beetje als een soort toren. En eigenlijk, jij en ik met onze verzekeringspolis zitten helemaal onderaan die toren.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we een polis bij, bijvoorbeeld een Achmea, een verzekeraar in Nederland. En Achmea kan zich ook weer laten verzekeren. Want Achmea denkt bijvoorbeeld van, we hebben heel veel risico in Nederland. Maar als wij nou samenwerken met verzekeringsbedrijven in het buitenland, mm-hmm, dan kunnen we ook weer risico spreiden.
0: Aha.
1: En dat gebeurt weer via een verzekeraar voor verzekeraars eigenlijk.
0: Wauw.
1: Dat
0: en
1: wordt al...
0: Zo worden lasten dus verdeeld, om het zo maar te zeggen. Okay.
1: En dit is eigenlijk het systeem nu, dat noem je herverzekeraars.
0: Mm-hmm.
1: En die herverzekeraars zijn een hele goede manier om dus de risico's in verschillende gebieden van de wereld, want ja, de kans is nou eenmaal klein dat er overal ter wereld tegelijkertijd een orkaan is. Zo kun je dat goed spreiden. En nou, die toren is eigenlijk het fundament voor klimaatrampen. Maar zoals je zei, van die risico's nemen toe en er is een nieuw systeem aan het ontstaan. En dat is eigenlijk omdat die traditionele toren de risico's niet meer volledig zelf aan wil gaan. Ze zijn eigenlijk op zoek de afgelopen jaren geweest naar plekken, naar partijen die risico's zouden willen overnemen. En dan kom je bij die CAT-bonds uit.
0: Uh-huh.
1: Want eigenlijk dachten zij, beleggers hebben hele diepe zakken. Die hebben heel veel geld. En wij hebben geld nodig. Dus daar is de link. En wij kunnen een weddenschap aangaan met die beleggers.
0: Het is gewoon een markt op zichzelf dus geworden.
1: Ja, het heeft ook echt het is in Amerika ontstaan in de jaren 90. Toen daar een paar keer het noodlot toesloeg met overstroming en een orkaan, geloof ik. En toen gingen verzekeringsmaatschappijen failliet. Omdat ze gewoon in één klap gewoon door astronomisch hoge bedragen moesten betalen aan verzekeringsclaims.
0: Mm-hmm.
1: En toen dachten zij van, misschien kunnen de beleggers ons helpen om dit te dekken.
0: En leg mij dan eventjes uit, want waar leggen die beleggers dan geld, waar zetten ze geld op in?
1: Ja, dus het is inderdaad een weddenschap. En dus aan de ene kant zijn dan de mensen die bang zijn voor de schade, dus de verzekeraar, maar dus ook bedrijven als Google die heel veel bezit hebben,
0: uh-huh,
1: of soms overheden. En aan de andere kant heb je dan die beleggers. En de beleggers die hopen dat er geen ramp plaatsvindt.
0: Die zetten daar hun geld op in.
1: Ja,
0: aha,
1: want als er geen ramp plaatsvindt, dan krijgen zij hun geld dat zij in een soort potje, in een kluis stoppen. En na een bepaalde periode krijgen zij dan, als er geen ramp is geweest, krijgen zij hun geld terug.
0: Met rente, lijkt mij toch. Ja, je moet toch rijk worden, of niet?
1: Ja, exact. Ja, dat is op het risico, beloning voor het risico noemen ze dat natuurlijk.
0: Ja. En als de ramp wel gebeurt, dan verliezen ze alles?
1: Dan als er een ramp wel gebeurt, dan gaan ze kijken. Want er is een soort... het is natuurlijk heel moeilijk om te bepalen van wanneer is de ramp groot genoeg.
0: Ja.
1: Dus heel vaak zeggen ze van, we keren alleen uit bij schadeclaims van een miljard bijvoorbeeld, kan een afspraak zijn. Of het kan ook zijn, we keren alleen uit als de orkaan de windstoten harder dan 300 km per uur waren of zo. Dus een soort dus een grenswaarde. En als die grenswaarde wordt bereikt of wordt overschreden, dan inderdaad wordt dat geld van de beleggers uitgekeerd aan de verzekeraar.
0: Maar ik kan me zo voorstellen, Ties, dat je dat als belegger niet zomaar uit je dikke duim gaat zuigen en dat soort risicofactoren gaat inschatten. Dat doe je toch in combinatie met wetenschappelijk onderzoek of iets dergelijks, hoop ik.
1: Ja zeker.
0: Ik zou ik doen als ik belegger zou zijn in dit geval.
1: Ja, dat vond ik ook super interessant om toen ik daarachter kwam. Maar er is dus echt op vanuit hedgefondsen en ook verzekeraars enorme jacht op wetenschappelijk talent.
0: Ja.
1: Dus als jij een PhD in het regenseizoen in India hebt gedaan, dan ben je in één keer heel waardevol voor een hedgefonds of voor een verzekeraar. Sterker nog, je hebt van die herverzekeraars, dus die partij die weer verzekeraars verzekeren.
0: Ja.
1: Die hebben supergrote wetenschappelijke teams die echt zelf zeg maar soms wat betere datasets hebben dan wetenschappers zelf. En daar super veel kennis hebben en rampen voorspellen. En die informatie dus gebruiken in het ook in het aangaan van deze weddenschappen.
0: Heb je een voorbeeld wanneer voor het laatst zo'n catastrofeobligatie is gebruikt? Was dat,
1: Ja, in mijn stuk noem ik er eentje die recent is uitgegeven voor stormen in Nederland en Nederlands bezit in Engeland en Ierland. Dus vrij lokaal hier.
0: Ja.
1: En het is uitgegeven door Achmea, dus ook een Nederlands verzekeraar. En daarmee wordt eigenlijk dus door beleggers, mocht het noodlot toeslaan, dan geven zij miljoenen aan en dekking voor die rampen. En wat hier ook wel interessant aan is dat er dus een bepaald risico is waarvan Achmea dus zegt van ja, de stormschade kan wel eens groot gaan worden hier in Nederland. Ik hoorde gisteren volgens mij het bericht van de KNMI dat ze zich zorgen maken dat er heel veel water op dit moment aan het verdampen is door die hitte die er nu is.
0: Droogte dus, ja.
1: En dat er juist dus extreme droogte kan omslaan in een extreme regenval. Misschien ook wel in stormen. Er komt een El Niño aan. Dus dat is een historisch zware El Niño is de voorspelling. Nou, dat zorgt ook voor, niet hier geloof ik, maar meer in bij de Pacific zeg maar voor stormen en zo. Dus dat soort vooruitzichten, daar handelen verzekeraars op dit moment op.
0: Ja.
1: En het is niet alleen maar op natuurrampen. Het gaat ook soms om terrorisme of om cyber.
0: Oh.
1: Dus grotere risico's die wel veel schade hebben.
0: Maar het maakt niet uit waar het ter wereld gebeurt. Hè? Even terug naar dat torentje waar jij je uitleg mee begon. Wij gaan dat ook hier voelen. Dus.
1: Ja, het sterke, wij voelen het al hier. Dus ik had ook een eerder stuk geschreven voor Fallemani en dat ging over die bosbranden weer in Los Angeles.
0: Ja.
1: En ik zelf dacht altijd van, oh, dat is lekker ver weg. Heel vervelend dat het is gebeurd, maar wat voel ik daar nou van?
0: Ja.
1: Zeg maar toen ben ik gaan rondbellen en ook weer met Achmea bijvoorbeeld gaan praten. En die vertelde me toen dat zo'n bosbrand in Los Angeles, die zorgt dus voor grotere herverzekeringskosten, want het risico in de wereld neemt toe.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dus ook dat het voor Achmea meer geld kost om zichzelf te laten herverzekeren.
0: Oh ja.
1: En dan moet Achmea meer geld betalen. En dan kan het zomaar zijn dat jouw polis ook duurder wordt. Omdat er ergens een ramp is geweest.
0: Ja. Ik vind het wel interessant. Want dit is dus een markt op zichzelf geworden. Met ook een eigen manier van met de wetenschap dus omgaan. Hè? Dat voor hun eigen gewin, zou ik dat zo mogen zeggen?
1: Ja, ik bedoel, het is natuurlijk, de verzekeringsmarkt heeft ook een soort publieke functie. Want we willen allemaal dat we worden geholpen als we in een ramp terechtkomen. Maar zij verdienen ook gewoon geld, inderdaad. Dus ze hebben,
0: Hoe weten we zeker dat die wetenschappers ook echt onafhankelijk kunnen opereren binnen dit hele veld?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
0: Ja.
1: Ik heb nog niet genoeg van die wetenschappers gesproken om daar achter te komen. Maar wat ik wel interessant vond, ik heb een hele grote herverzekeraar gesproken. Dat is een naam die waarschijnlijk niks zegt, maar dus gigantisch groot is. Swiss Re heette ze.
0: Nooit van gehoord inderdaad.
1: Nee. Maar ze hebben echt heel veel geld en zijn heel veel verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea doen zaken met hem.
0: Ja.
1: En zij hebben ook wel verschillende afdelingen. Dus ze hebben een verzekeringsafdeling, maar ze hebben ook een soort zakenbank die dus ook zelf investeert. En ook een soort van adviesafdeling. En een wetenschappelijk team, daar wil ik nog naar gaan vragen, want daar en verder onderzoek naar doen, van hoeverre werkt zo'n wetenschappelijk team nou voor al die drie afdelingen? Want dan, het zijn wel allemaal verschillende petten die je eigenlijk op hebt.
0: Precies, en hoe zorg je ervoor dat die onafhankelijkheid bewaakt wordt?
1: Ja.
0: Zonder dat je dan je wetenschappelijk onderzoek misschien gebruikt wordt voor iets waarvan je denkt, nou, zo was het eigenlijk niet bedoeld.
1: Ja, precies. En ik denk dat die verzekeraars best wel als eerste kunnen zien aankomen wanneer er een gebied in de problemen kan raken. Omdat het echte gewoon de risico's zo groot worden. Ik vraag me af of wij dan als burgers dat ook op tijd doorhebben. Of overheden bijvoorbeeld. Hoe zorgen we dat die informatie die in eigenlijk soms in privéhanden is, ook bij ons terecht komt?
0: Nou, daar zeg je wat inderdaad. Want ik kan me voorstellen dat als een verzekeraar zegt van, nou, oké, we weten dat daar en daar meer rampen kunnen plaatsvinden, gaan we dit aan de grote klok hangen of niet?
1: Ja, precies. Ik bedoel, het kan dat het in hun belang is om dat te doen. Ja. Maar het kan ook dat het in dat geval niet in hun belang is.
0: Ja.
1: En dan weten we dat niet. En ik maak me een beetje zelf dan zorgen. Wat nou als er ergens een soort enorme ramp toeslaat en dan dat dan de ontwikkelingen heel snel gaan. Dat in één keer dan verzekeraars zeggen van, hier durven we ons niet meer aan te branden.
0: Ja.
1: En dat ook de financiële markten eigenlijk hun appetite zijn verloren, zeg maar. Ja, wat gebeurt er dan? Dan moeten toch overheden inspringen en dan komen we met enorme maatschappelijke kosten.
0: We gaan het zo meteen verder hebben over de morele kwestie in dit hele verhaal. Eerst gaan we even naar Parijs, het EK zwemmen. 100 meter estafette bij de vrouwen ook. Anne de Jong.
2: Staat op het punt van beginnen. De zwemsters klimmen nu het startblok op voor Nederland. Als eerste Milou van Wijk, bewust gekozen om haar te laten starten. Zij is razendsnel altijd van het blok af. Iedereen stil in Parijs voordat deze estafette gaat beginnen. Die is nu los. Ja, Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter achter Marit Steenbergen. Maar na 50 meter was ze zelfs iets sneller dan Steenbergen. Het is aan haar om de eerste van vier zwemsters te zijn voor Nederland. Nederland, grote favoriet op dit onderdeel. Want de snelste twee op de 100 meter gisteren waren twee Nederlands. En de andere zwemmers zijn ook zeer sterk. Milou van Wijk bij het eerste keerpunt is ze niet de allersnelste. Dat zijn de Fransen. Marie Wattel zit zelfs een klein beetje onder het wereldrecord. Dat kun je daarna loslaten. Want de Australiërs die dat neer hebben gezet waren veel sterker in de breedte dan dit hele Franse team. Inmiddels zijn de Russen die de leiding hebben genomen. De grote concurrent van Nederland. Laatste 50 meter van de eerste zwemsters. Nederland ligt tweede. Milou van Wijk lijkt zelfs als eerste aan te kunnen tikken. Moet het overnemen natuurlijk goed zijn voor Imani de Jong. Die de op de individuele 100 meter niet de halve finales mocht zwemmen. Omdat er twee andere sterke Nederlanders waren. Maar zij zwom de achtste tijd. Dit is dus ook een hele goeie. Maar tot nu toe ligt Nederland derde. Omdat de Russische zwemsters en in baan 1 de Italianen het heel goed doen. De Italianen zelfs op kop. En dat is niet heel erg gek. Want Sara Curtis is daarvoor het water ingedoken. Dat was de nummer 3 op de 100 meter gisteren. En zojuist zwom zij zeer verrassend op de 50 meter rugslag. Een wereldrecord. Die is in bloedvorm. En die is ook helemaal klaar om deze estafette uitstekend te zwemmen. Want de Italianen hebben nog altijd de leiding. Nederland ligt derde met Imani de Jong die goed bijblijft samen met de Russische zwemster Sara Curtis. Is nu een halve lengte voor, maar Italië heeft de sterkste zwemmers gehad. En voor Nederland hebben we nog twee troeven in handen. Jara van Kanthout is nu het water in. Die is goed aan het zwemmen. De Italianen nog steeds voor. Chiara Tarantino gaat richting haar keerpunt. Zometeen Steenbergen. Gisteren bij de gemengde estafette wisselslag kwam ze vanaf de zesde plaats terug naar de tweede. Het is de vraag wat de uitgangspositie nu is als Nederland als vijfde keert met bijna een seconde achter de Italianen die nog altijd de leiding hebben. Van Kanthout moet het verschil nu niet te groot laten worden. Tweede 50 meter van Kanthout wel een stuk beter, want ze ligt inmiddels derde. De Fransen komen ook opzetten. En de Italiaanse die lijkt een beetje stil te vallen. Bij de laatste omwentelingen van Kanthout gaan we over naar de beste 100 meter zwemster van de wereld. En dat is natuurlijk Marit Steenbergen, die zeker die laatste 50 meter moet aanvallen. En nu moet Nederland dan de koppositie gaan pakken. Tussen de witte lijnen in baan 5 is Steenbergen sterk begonnen. En heeft ze de leiding gepakt. En als ze eenmaal de leiding heeft, is het bijna onmogelijk voor haar om die weg te geven. Want zij kan juist met haar fabelachtige techniek heel veel snelheid in het laatste deel omzetten. Het wereldrecord is 4,5 seconden weg. Maar nu is het verschil goed en groot te zien. Marit Steenbergen is in geweldige vorm bij dit EK. En laat zien hoe goed zij is op de 100 meter. Want waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen in 3:31.89. Bijna een Europees record. Het Europees record dat ook van Nederland is. Met die gouden generatie. Met Kromi, Jojo, Dekker, Heemskerk en Veldhuis. Die tijd gaat er net niet aan, maar Nederland wel met overmacht Europees kampioen op de 4x100 meter estafette.
0: De Rode Draad. Ja, hier in de Radio 1 studio zit ik nog altijd met onderzoeksjournalist Ties Gijzel van onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money. Hij dook in de ontwikkeling van pensioenfondsen en hedgefondsen die miljarden in zogenoemde catastrofeobligaties steken. Zo mogen we het wel noemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, je hebt net al uitgelegd hoe zij hun geld verdienen als er een ramp uitblijft. Maar ze kunnen dus ook een deel van hun inleg verliezen als die ramp er wel komt. Laten we heel even luisteren naar John Cio, baas van hedge fund Fairmont Capital Management. Hij wordt over de catastrofeobligaties, oftewel die cat bonds, geïnterviewd.
3: Catastrophe bonds, it's a very dramatic name. Are they as dramatic as what they sound?
4: They are not, actually. And it was meant as a form of disclosure, so everybody understands that there are risks in these bonds. But the risk is actually very attractive.
0: Ja, hij zegt dus risico is eigenlijk heel aantrekkelijk. Waarom?
1: Ja, omdat zij ook, denk ik, in heel veel type cat bonds investeren door over heel de wereld, van Japan tot Amerika tot in Europa. En omdat zelfs als die ene keer ze dan wel een ramp plaatsen en ze wel moeten betalen, dan als het de andere 30 keer niet gebeurt, dan kun je alsnog goede rendementen boeken. Maar het is wel goed om te zeggen, dit zijn echt grote professionele beleggers die hier instappen. En dit hedgefonds en deze man die daar de baas van is, zij investeren bijvoorbeeld namens het pensioenfonds Zorg en Welzijn in Nederland. Dus die doen direct zaken met deze man. En ja, hij stelt een soort portfolio samen van die catbonds. En hij is heel erg positief. En hij vindt eigenlijk ook dat deze markt opengesteld moet worden naar gewoon niet alleen grote professionele beleggers, maar ook gewoon naar bijna nog dat jij en ik op een gegeven moment misschien wel ook indirect erin kunnen beleggen. Maar daar is nu wel een discussie over gaande. Want in Europa heeft de toezichthouder gezegd dat ze dit toch wel een riskant product vinden. Omdat het nog niet een hele grote markt is vergeleken met andere markten. Mm-hmm. En ze daardoor wel bepaalde concentratierisico's, zoals ze het dan noemen, zien. En dat bijvoorbeeld als er een paar zeggen van een paar instort, dat de rest dan ook mee kan gaan. Of dat het geld kan verdwijnen. Illiquide heet het dan in jargontermen.
0: Okay.
1: Maar uiteindelijk wil dus de toezichthouder ons hier een beetje tegen beschermen. En alleen zeggen van, alleen als je het op een hele grote schaal doet en je echt kennis van hebt, dan moet je hier in beleggen.
0: Ja, dus niet huis, tuin en keuken beleggen zoals jij en ik. Althans, laat ik even voor mezelf spreken.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe jouw kennis zit. Maar dan denk ik, ja, maar er worden dus wel met onze pensioenen zo belegd.
1: Ja, dus een deel, volgens mij een 3% of zo van de totale pensioenportefeuille van zorg en welzijn, pensioenfonds in Nederland. Dus van zorgmedewerkers wordt daar in belegd. Dus dat is niet als zeg maar die 3% misgaat, dat dan hebben ze nog 97% in andere type beleggingen. Dus het risico valt wel mee. Maar daar maken ze wel goed rendement op. Dus volgens mij hadden ze van 2025 iets van een rendement op dit type beleggingen van 15% of zo. Ja. Wat best wel hoog is.
0: Het is toch ergens, hè? We hadden het voordat we naar het zwemmen gingen, het EK zwemmen, hadden we het ook over moreel. Is het moreel? Hoe voelt dat eigenlijk? Hè? Verdienen beleggers uiteindelijk dan aan rampen?
1: Ze verdienen eigenlijk als rampen niet plaatsvinden. Dat is eigenlijk het moment waarop ze verdienen. Maar ja, is het moreel goed om te doen. Ik vind het een hele lastige. Ik heb weinig kritiek gezien van mensen. De Europese Centrale Bank is positief. De toezichthouder, verzekeraars is positief. En ook het pensioenfonds zelf zegt van, als wij hierin beleggen, dan helpen we de wereld verzekerbaar te houden. Maar we hebben hiervoor ook besproken hoe die informatie niet helemaal bij iedereen ligt. Juist. En dat het misschien wel dat het niet helemaal transparant is. Het is toch wel iets voor mij om verder in te duiken.
0: Ja, dat ga je dus doen. Tegelijkertijd zeggen verzekeraars, dankzij dit geld kunnen we juist meer risico's dragen ook. Hè? En meer mensen verzekeren. Wie wordt hier uiteindelijk beter van? Verzekeraars, de belegger of gewoon de huiseigenaar? Als we het alles bij elkaar nemen.
1: Ik denk dat de huiseigenaar eigenlijk sowieso de verliezer is. Ik denk dat de verzekeraars zeggen van, we hebben dit nodig om voor de huiseigenaar nog te blijven beschermen. Mm-hmm. Maar het is gewoon lastig om te zeggen in hoeverre er ook gewoon wordt geprofiteerd van die hoge risico's. Mm-hmm. Dus de huiseigenaar verliest sowieso, want we hebben gewoon meer natuurrampen en je loopt meer risico. En dan is er daarna een spel tussen beleggers en verzekeraars en ook overheden die hier steeds meer instappen. Van wie gaat nou, wie kan het risico aan? En wie gaat ervoor betalen?
0: Ja. Ties Gijzel, onderzoeksjournalist bij onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money dus. En ik kan me voorstellen dat mensen jouw verhaal nog even rustig willen lezen. Kan in ieder geval vrijdag op followthemoney.nl. FTM.nl moet ik zeggen. Ja.
1: Ja, dankjewel.
5: NPO Radio 1.
0: 8:30 het NOS Nieuws met Jennifer Okkeloen.
6: De zonsverduistering is over het hoogtepunt heen. Rond 8:10 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. De laatste grote zonverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Duitsland wil dat inlichtingendiensten actief mogen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Nu mogen de diensten in principe alleen informatie verzamelen. De regering wil de bevoegdheden uitbreiden vanwege de toenemende dreiging uit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren. De politie heeft een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in die stad. Dat gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. Er waren teksten in rode verf opgeschreven. Volgens de politie heeft de man ook in Utrecht toegeslagen. Ook insecten hebben het zwaar door de droogte. Wilde bijen, vliegen en wespjes vallen dood uit de lucht omdat ze niet genoeg nectar uit bloemen kunnen verzamelen. Imkers merken dat daardoor ook de honingproductie flink tegenvalt. Vooral op hoge en droge zandgronden in het oosten van het land is de schade groot.
5: NPO Radio 1. De Rode Draad.
7: Met het overlijden van haar moeder na een depressie van 5 jaar... begon voor journalist Sanne van Rij een zoektocht naar antwoorden. Is depressie erfelijk? En zo ja, wil ik het dan wel weten of ik er aanleg voor heb? Je hoort haar bevindingen zometeen, maar nu eerst.
5: Tegendraads.
7: Iedere dag bieden we in dit programma ruimte aan mensen met een missie, een strijd of een hulpvraag. En vandaag is dat iemand die een hoopvolle toekomst wil forceren.

0: Goedenavond.
1: Ja, maandagochtend ga je opnieuw voor dagen het water in. Hoe heb je je voorbereid?
0: Ja, ik zwem elke dag. En ik heb afgelopen weken heb ik af en toe een hele dag gezwommen. Waar ik dan zo'n 40, 50 kilometer zwom. Mm-hmm. Dus dat is een beetje mijn voorbereiding geweest. Maar ik heb natuurlijk heel veel gezwommen al in het verleden. Dus ik neem al die ervaring ook van de Elfstedenzwemtocht wel mee.
1: Ja, precies. En wat is het belangrijkste wat je uit die ervaring van die Elfstedenzwemtocht meeneemt?
0: Ja, het is vooral veel eten. Dus de eerste keer haalde ik het niet toen ik te weinig at.
1: Ja.
0: En toen heb ik mezelf en eigenlijk ook mijn darmkanaal aangeleerd dat ik heel veel kan eten, heel veel kan verteren. En daardoor kan ik het volhouden. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Goed eten dus. En eet je dan veel tussendoor? Of is het gewoon één maaltijd erin proppen en gaan?
0: Nee, ik heb een bootje naast me. Daar zitten mijn coaches. En die geven elk kwartier eten en drinken aan. Dus daar word ik prima verzorgd.
1: Oh ja. Gaat dat trouwens anders, het verteren, als je in het water ligt?
0: Ja, dat is lastiger. Omdat je sport en dus je bloed naar je spieren gaat.
1: Ja.
0: Dus het bloed wat naar je maag gaat is minder. Mm-hmm. Dus dat is wel een grotere uitdaging.
1: Ja, ja. En sorry maar dat ik het vraag hoor. kakken?
0: Ja, nou dat is ook handig. Omdat inderdaad door je spijsvertering dat daar weinig bloed doorheen gaat.
1: Ja.
0: Stopt het ook.
1: Oh.
0: Dus ik had de eerste poging van de Elfstedenzwemtocht had ik nog een soort van poeprits in mijn pak gemaakt. Voor het geval dat. Maar eigenlijk heb ik die helemaal niet nodig gehad.
1: Oh.
0: Dus door die ervaring laat ik de poeprits ook maar achterwege nu.
1: Oh, weet je het zeker?
0: Gaat het goed?
1: Ja,
0: dat weet ik zeker. Ja, dat komt wel goed.
1: Oké, goed. Maar we gaan daar niet dieper op in. We duiken eerst eventjes het water in. Want even voor de duidelijkheid. Jij duikt in je woonplaats Vught het water in. Dan wil je langs 22 steden richting Utrecht, waar dus het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie staat. Dat zijn 22 steden dit keer. Een verdubbeling van de Elfstedentocht. Hoe lang ga je daarover doen, Maarten?
0: Ja, dus ik denk dat ik. Dus ik ga maandagochtend beginnen, heel vroeg.
1: Ja?
0: En ik verwacht dat ik zaterdagavond ergens bij het Prinses Maxima Centrum aankom. Dat is het idee.
1: Zo. En dan de hele tijd lig je in het water?
0: Nou, nee, hij is wat minder extreem dan de vorige keer. Ik kreeg, toen ik de Elfstedenzwemtocht deed, kreeg ik van een groepje mensen de kritiek. Maar Maarten, waarom moet het zo extreem? Want je bent op een missie, je wilt iets veranderen, je wilt geld insnappelen, snap ik.
1: Ja.
0: Maar waarom moet het nou zo extreem? En die extremiteit, die kwam bij mij eigenlijk voort uit, nou, dat ik zelf ziek was geweest, overlevensschuld. Ik heb er alles voor over dat andere patiënten het geluk om te herstellen ook krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dat kent geen grens. Dus dat is inderdaad een soort van grenzeloos. Ik wil van die overlevensschuld afscheid nemen, omdat het ook een soort van last kan zijn. Ik me verantwoordelijk voel voor mensen die niet het geluk hebben dat ze herstellen. En daarom mag het ook minder extreem. Dus ik heb goed naar die mensen geluisterd. Dus ik ga eigenlijk gewoon in een hotel slapen. Dus ik zwem elke dag heel lang, maar slapen doe ik in een hotel.
1: Oh ja, en heel lang zwemmen elke dag? Hoe lang? Wat moet ik me daarbij voorstellen? 8 uur lang, 9 uur lang, 10 uur?
0: Nee, wel iets langer. Dus ook de veiligheidsdiensten zeggen, nou, we vinden dat niet helemaal prettig als je in het donker zwemt.
1: Nee.
0: Dus in principe zwem ik als het licht is. En dat is grofweg van 6:30 tot zo'n 9:30.
1: Ja, die overlevingsschuld, hè, dat heeft dus best wel een rol gespeeld in die beslissing om dan gewoon je nacht door te brengen in een hotelkamer. Hoe ben je uiteindelijk van die overlevingsschuld dan afgekomen? Was dat door die mensen die zeiden, doe eens even rustig, joh?
0: Nou, het is een keuze, denk ik. Dus ik heb het ook heel, heel lang als functioneel ervaren. En als daadkracht, waarom ik die Elfstedentocht zwom en die missie en ik wil iets veranderen. En toen ik naast het ziekenhuisbed van mijn beste vriend Sebastiaan zat. En hij het geluk om te herstellen niet had. En hij stierf. Wat natuurlijk vreselijk oneerlijk aanvoelde. En die Elfstedentochten deden we ook samen. En dan was hij degene die me eten en drinken aangaf. En waarom moet hij dan net degene zijn die kanker krijgt. En dat er voor hem geen behandeling is. En dat voelt vreed. Maar ik voelde ook iets van mezelf schuldig voelen. Dat ik niet ver genoeg gezwommen had, niet genoeg geld ingezameld had. En daarmee keerde die overlevensschuld bijna naar een soort van ballast. En een soort van zwaarte. En toen ik dat proces begreep, dacht ik, ja, weet je, dan maak ik het mezelf zwaarder. En dat is natuurlijk helemaal niet nodig. En het is natuurlijk niet mijn schuld als hij sterft.
1: Nee.
0: Maar dat is wel de keuze dat ik zeg, nou, ik wil dat afronden, ik wil dat sluiten. En daarom zeg ik ook deze keer heel duidelijk, het is mijn allerlaatste zwemtocht.
1: Oh, het is je allerlaatste ook?
0: Ja.
1: Ja. Omdat
0: en daarmee sluit ik het overlevensschuld af.
1: Juist.
0: Maar doe ik over het...

0: zwemmen voor kankeronderzoek doe ik hopelijk wel een hele mooie strik. En ja, ben enorm trots en dankbaar. Met de stichting hebben we bijna 18 miljoen euro ingezameld. Mm. Die we voor de volle 100% aan het kankeronderzoek besteed hebben. Op onze website is heel netjes terug te lezen naar welke 45 onderzoeken exact.
1: Inderdaad. En Ik vind het wel inspirerend zoals je dit vertelt. Met minder ballast te zwemmen. En ook nog eens voor het goede doel dus. Voor onderzoek naar kanker. Je zegt je website, hè? Kunnen mensen jou daar dan ook volgen?
0: Zeker. Ja? Ik heb een website, mvdwfoundation.nl. Daar kunnen mensen me volgen en ze kunnen ook doneren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja.
0: En ik heb het vanochtend bekendgemaakt. Ik vind het ook zo fantastisch. Ik heb nog geen meter van die 270 kilometer gezwommen. Ik ben wel heel veel aan het trainen. Maar dat er al bijna 10.000 euro ingezameld is.
1: Jeetje.
0: Ja, dan voel ik me natuurlijk echt wel gedragen. En dat vind ik natuurlijk heel tof.
1: Ja.
0: Dit specifiek gaat naar het Prinses Maxima Centrum. En dat gaat specifiek ook naar de bijwerkingen die de kinderen allemaal krijgen.
1: Mm.
0: Herstellen is één, maar er zijn 14.000 Nederlanders in onze maatschappij die als kind kanker hebben gehad. En 75% daarvan die ervaart hele heftige bijwerkingen nog steeds.
1: Mm.
0: Organen die slechter werken, vruchtbaarheid, vermoeidheid. En deze laatste zwemtocht is het verkleinen van die bijwerkingen.
1: Ja.
0: Want kinderen kunnen herstellen, maar laten we het als maatschappij nu ook voor elkaar krijgen dat die kinderen ook zonder bijwerkingen herstellen en ook zonder bijwerkingen hun leven kunnen oppakken weer.
1: Absoluut, dankjewel Maarten van der Weijden. Dat zwemmen, dat doe je dus, ik zeg het nog maar een keer extra, voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Heel veel succes en laten we hopen op een nog grotere opbrengst.
0: Dankjewel.

0: Alex Warren hoor je met Fever Dream.
1: De rode draad.
0: De moeder van journalist Sanne van Rij was depressief. Toen ze overleed aan zelfdoding kreeg Sanne heel vaak de vraag of depressie in de familie zit. En of ze dus niet bang was om zelf ook depressief te worden. Ze besloot op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre depressie ook echt erfelijk is. En als dat zo is, ja, wat heeft ze dan aan die wetenschap? Toch, Sanne?
2: Dat is de vraag, inderdaad.
0: Ja. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben. Niet alleen met jou, want hier aan tafel zit ook psychiater en geneticus Wouter Perot. Welkom.
3: Goedenavond.
0: Laten we bij jouw moeder beginnen, Sanne, inderdaad. Want daar begon ook jouw zoek.
2: Zeker, ja.
0: Ja. Je was 15 toen zij overleed. Wat kreeg jij als kind mee van haar depressie?
2: Heel veel eigenlijk. Mijn moeder was psychotisch toen ik 10 was. En daarna is ze 5 jaar depressief geweest. Dus je kan je denk ik wel voorstellen dat je dan een heel groot deel van je bewuste leven eigenlijk een depressieve ouder hebt.
0: En hoe uitte dat zich bij haar?
2: Met name heel veel vermoeidheid. Dus ik zat vaak met mijn broertje om 8 uur 's avonds zaten wij met z'n tweeën goede tijden, slechte tijden te kijken. Omdat mijn moeder lag te slapen. Mm. Maar ook veel verdriet en weinig ruimte voor mijn belevenissen als kind,
0: ja,
2: eigenlijk.
0: Als je zo moe bent als ouder en je ligt vooral in je bed, dan...
2: Je hebt daar geen plek voor.
0: Nee. Ik kan me voorstellen dat je haar dan ook op dat soort momenten hebt gemist.
2: Zeker, gemist. Maar je probeert als kind tegelijkertijd er ook ruimte voor te maken. Want je wil er... Ja, ik herinner me ook wel dat ik ook echt met haar te doen had. Dus zo'n soort rare paradox van dat je een puber bent en denkt, ik ben hier helemaal klaar mee en ik mis je. Ja. Maar tegelijkertijd denk je ook, ik wil ook ruimte voor je maken.
0: Ja, ja. En begreep je ook meteen wat er met haar aan de hand was?
2: Ja, mijn ouders zijn er altijd wel vrij expliciet over geweest van, je moeder is echt ziek. Dus dat werd niet onder het tapijt geschoven, gelukkig. Nee. Maar alsnog is het natuurlijk wel, als je die leeftijd hebt zeker, gewoon heel moeilijk om dat soort psychisch lijden echt te begrijpen. Ja. Je denkt toch snel, geef jezelf een schop onder de kont, omdat je er gewoon niet in kan verplaatsen. Nu is dat natuurlijk heel anders, maar...
0: Ja. Ja. Ja, er wordt makkelijker over gesproken, ook op een andere manier.
2: Ja.
0: Ja. Toch krijg je heel vaak de vraag, zit het niet in de familie? Ben je er niet bang voor dat je het misschien ook hebt, toch?
2: Ja, heel vaak, ja.
0: Wat denk je dan als je zo'n vraag krijgt?
2: Nou, aan de ene kant, ik heb begrip dat mensen het vragen, want ik denk dat het ook gewoon een soort nieuwsgierigheid is of een soort poging om mijn geschiedenis te plaatsen. Maar het is ook moeilijk omdat het heel erg een identiteitsvraag is natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik bedoel, je vraagt eigenlijk hoeveel van je geest denk je dat van jou is. Nou ja, ik heb daar niet echt een antwoord op. En dan ga je dus ook misschien twijfelen aan je eigen geest en dan word je juist weer angstig en krijg je een soort Drosten-effect.
0: Heb je dat?
2: Soms wel. Ja, dat beschrijf ik ook in mijn stuk. Dat het, je kan er heel zelfbewust door worden als er heel vaak de nadruk op je achtergrond ligt.
0: Ja.
2: Ja.
0: En bepaalt dat ook jouw leven of de keuzes die je maakt dan?
2: Nou, ik denk wel dat ik dus hyperbewust ben van mijn eigen emoties. Mm-hmm. Dus als ik heel verdrietig ben, dat ik daar wat minder makkelijk met een menselijke bril naar kan kijken. Van die tranen horen er af en toe ook gewoon bij. En bijvoorbeeld, dat raak ik ook kort aan in mijn stuk, het ouderschap. Ik ben zelf geen moeder, maar ik ben bijna 30. Ik heb een leuke relatie, dus ik denk er wel over na.
0: Ja.
2: Het lijkt me heel leuk, maar ik vind het ook heel spannend. Omdat ik ook denk, kan ik dan iets doorgeven? En ook, wat gaat het met mijn geest doen? Want mogelijk ben ik misschien kwetsbaarder dan andere mensen.
0: Oké. Okay. Oh, dit zijn nog best wel wat factoren die dan meespelen.
2: Zeg
0: dit is,
2: wel,
0: dit is niet
2: ja.
0: zomaar een vraag wat even tijdens een barbecue gesteld
2: nee,
0: wordt.
2: Het is,
0: toch?
2: Terwijl het dus wel zo gevraagd wordt. Maar het is heel existentieel eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus dat is het gekke.
0: Wat heftig.
2: Ja.
0: Als ik er nu over nadenk, dan zit er dan in het antwoord zoveel meer.
2: Ja,
0: ja.
2: Klopt.
0: Want hoe antwoord jij daar dan op? Dan laat me met rust.
2: Nou, dan probeer ik er dus toch wel empathisch op te antwoorden. En te zeggen dat het dus wel ergens zo is dat er iets in mijn familie, denk ik, zit. Want mijn tante heeft ook last van depressies. Mijn broertje heeft ook een psychose gehad. Mm. Dus feitelijk gezien zou je kunnen zeggen, er zit een kwetsbaarheid. Maar daarmee kan ik niet zeggen hoe dat invloed heeft op mij. En wat er dan in mij zit. Dat is ook zo'n soort van, alsof je over een entiteit praat. Terwijl je kan niet op die manier over je geest praten. Nee. Dus dat is wel echt ingewikkeld. En dat probeer ik wel uit te leggen. Maar...
0: Ja. En dan toch ga je zo, je bent journalist. Ik snap niet waarom wij journalisten dat doen. Dan gaan we dan toch er dieper induiken. Erin vroeten en zo. Want voor de correspondent ben je dus aan de slag geweest. Klopt. Met deze vraag. Of het erfelijk is dus. Mm-hmm. Dit soort, deze aandoening. Vond je dat niet spannend?
2: Ja, ik moet ook zeggen dat ik al een aantal jaar met dit onderwerp in mijn hoofd zat. Mm-hmm. En dat ik ermee speelde van ik wil er ooit iets mee doen. Maar dat ik denk ik de jaren hiervoor ook het antwoord nog niet durfde te horen.
0: Ah.
2: En nu had ik wel enige spanning. Maar ik denk ook nou, misschien iets meer vertrouwen in mezelf of in mijn leven. Dat ik dacht, volgens mij heb ik nu wel de omstandigheden om het uit te gaan zoeken. En kan ik het ook dragen, ongeacht wat het antwoord erop is.
0: Want waar was je dan bang voor qua antwoord?
2: Nou, je bent natuurlijk het bangst dat er een soort oordeel uitkomt van je bent je moeder. Mm. En ik heb natuurlijk mijn moeder, ik heb bij haar het noodlot gezien toen zij een depressie had. Mm. Het is eigenlijk misschien wel een van de moeilijkste dingen die je bij een ouder kunt zien. En ik wilde daar ook heel lang ver van weg blijven. En ik voelde me ook juist een heel groot deel van mijn leven, ook na haar overlijden, heel veerkrachtig en heel sterk. En ik had heel weinig last ook van rouw en verdriet. Ik denk ook omdat ik dat allemaal wegstopte. Mm. Dus toen identificeerde ik me juist helemaal niet met haar. En daar vond ik ergens ook een soort rust in. Mm. Maar ik ben nu ook nieuwsgieriger naar haar. Ik, misschien ook omdat ik iets ouder ben geworden, dat ik ook denk, nou, en al hebben we wat gemeen, daar kan ook veel schoonheid in zitten.
0: Ja, ja, liefde. Liefde voor jezelf dus ook.
2: Zeker.
0: Mooi. En zo kwam je dus bij psychiater en geneticus Wouter Perot terecht, die hier links van mij zit. Ja, Wouter, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat is het antwoord op de vraag eigenlijk? Is het erfelijk? Depressie?
3: Ja, het is erfelijk.
0: Ja.
3: De vraag is natuurlijk wat mensen bedoelen van zit het in de genen in de familie. Maar in grote lijnen denk ik dat gemiddeld genomen wel klopt. Kijk, qua uiterlijk weet iedereen, hè? Sommige mensen lijken op hun vader, sommige mensen lijken op hun moeder, sommige mensen lijken op allebei.
0: Of op
3: sommige
0: de melkboer. Lijken
3: op allebei helemaal niet.
2: Ja, precies.
3: Of op de melkboer. En dat kan dan een bepaalde reden hebben, maar het kan ook gewoon zijn dat het genetische variatie is.
0: Ja.
3: En hetzelfde geldt eigenlijk voor genetische kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen.
0: Mm.
3: Er is gewoon ontzettend veel variatie.
0: Maar hoe werkt dat dan? Kun je dat eens uitleggen in hele simpele taal voor ons?
3: Ja, je krijgt een deel van je genetische informatie van je vader, een deel van je genetische informatie van je moeder.
0: Ja.
3: En gemiddeld genomen, als je naar hele grote groepen kijkt, dat is denk ik belangrijk om je te realiseren, dan is het wel zo dat mensen die een ouder hebben met een depressieve stoornis zelf een wat verhoogd risico hebben om depressief te worden. Maar, en dat is heel belangrijk, de kans dat zo iemand geen depressie krijgt is groter dan de kans dat zo iemand wel een depressie krijgt.
0: Oké, dus het risico is er wel, maar is er nog steeds een kans dat je het niet krijgt?
3: Ja, grotere kans. De kans zelfs. Dat je het niet krijgt is groter dan de kans dat je het wel krijgt.
0: Maar zouden we dus kunnen stellen dat Sanne kans heeft op een depressie omdat haar moeder depressief was? Maar het is niet per se een grotere kans omdat haar moeder depressief was.
3: Ja, het is wel wat groter.
0: Okay.
3: Dus iedereen.
0: Ja, ik wil toch even
2: weten. Ik weet het niet.
3: Dat is heel. Nee, dat is een hele goede vraag. Nee, dus de kans is gemiddeld genomen wel iets groter.
0: Ja.
3: Maar iedereen loopt het risico op een depressie.
0: Aha.
3: Dus bij mij komt bijvoorbeeld geen depressie in de familie voor, geen ernstige depressie. En ik loop ook een risico op een depressie. Iedereen loopt het risico op een depressie. En het risico van mensen waarvan een ouder depressief is, het risico net wat hoger.
0: Aha.
3: Dat
0: okay.
3: is wel hoger. Maar de kans dat iemand met een ouder met een depressie krijgt, is kleiner dan de kans dat hij het niet
0: krijgt.
3: Ja, ja. Dat is hoopvol. Ja.
0: Ja, dit is dus waarom ik statistiek heel moeilijk altijd heb gevonden. Is er zoiets?
3: Ik doe nog zo mijn best.
0: Ja,
3: ik doe nog zo mijn best.
0: Nee, maar het is goed dat we dit even zo uitspinnen. Ja. En bestaat er dan, hoe zit even zo visueel, is er zoiets als een depressiegen? Of zit het? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: En dit is niet zo dat er één depressiegen is. Dat is in het verleden wel gedacht. Er zijn hele grote studies gedaan. En tegenwoordig zijn er 700 verschillende plekken in DNA bekend die allemaal een heel klein risicootje voor depressie bijdragen.
0: Oh ja.
3: En het wil dus ook zeggen dat iedereen draagt genetische risicogenen bij zich.
0: Oh ja.
3: Dus dat draagt Sanne bij zich, ik draag dat bij zich. Iedereen draagt dat bij zich.
0: Juist. Ja,
3: ja. Maar het is niet één depressiegen. Ja. Zo eenvoudig is het.
0: Nee. Even inchecken bij jou, Sanne. Toen je dit hoorde, wat dacht je toen?
2: Ja, nou, ik vond het dus best wel troostrijk. Omdat ik een grote reden waarom ik het eerder dus niet durfde te onderzoeken is omdat ik er best wel deterministisch over nadacht. Dat ik dacht van, ik ben sowieso belast. Dat is ook het culturele verhaal dat dus best dominant is. Dat beschrijf ik natuurlijk ook in mijn stuk. En Wouter heeft dat heel erg genuanceerd voor mij. Dus dat is heel prettig en ook heel erg de nadruk gelegd op hoe belangrijk de omgevingsfactoren zijn.
0: Ja, want hoe zit dat met die omgevingsfactoren, Wouter? Binnen welke factoren maak je dan meer kans op?
3: Yeah.
0: Ik durf bijna mijn woorden niet.
3: Nee hoor, dus veel mensen denken dat genen kan je niet veranderen. Dat is ook zo. Maar er zijn heel veel dingen waar je wel invloed op hebt. Hè? Bijvoorbeeld je levensstijl, voldoende sporten, drugs minimaliseren. Als je toch je slecht voelt, bespreek het met je naasten. Ga erover in contact. En als je een langere tijd echt somber voelt en het trekt niet bij, zoek ook bij tijds hulp. Er zijn heel veel dingen waar je wel invloed op hebt.
0: Ja.
3: En daarmee kan je het risico echt verkleinen.
0: Ja.
3: En daar hebben we het ook over gehad. Hè. Ook al zou je wel depressief worden. Je moeder heeft ontzettend veel pech gehad. Dat is heel verdrietig voor jou, voor je moeder. Maar de meeste mensen met een depressie, er zijn hele goede behandelingen voor. Hebben veel bewezen effectieve behandelingen.
4: Ja.
3: Veel mensen leiden gewoon een waardevol en rijk leven.
4: Dus dat betekent ook dat je dingen beter kunt voorspellen, als ik jou zo begrijp. Als je weet dat jouw ouder depressief is geweest, of dat je het in de familie hebt, dat je dus kunt zeggen, oké, misschien moet je inderdaad maar ver blijven van de drugs of bepaalde situaties.
3: Ja, dus ik denk dat voor iedereen dat een risicofactor is. Hè?
4: Ja.
3: Maar het kan, als je weet dat je kans hebt dat je genetische risico wat hoger is, dat je er nog wat voorzichtiger mee zou kunnen zijn.
4: Ja.
3: Dat lijkt me wel passend.
4: Ja.
3: Maar ik zou ook gewoon het leven aangaan. Dat schreef je ook mooi in je stuk. Hè? Je moet verstandig leven, maar je moet ook gewoon dingen doen die je leuk vindt. En warme contacten onderhouden, wat van je leven maken. Dus je niet door angst laten bevangen.
4: Nee, precies. Ja. Oké, goed. Ja, maar het is goed dat we het nuanceren. Hè?
2: Ja.
4: Want Sanne, heb jij daar door keuzes gemaakt waarvan je denkt, nou, ik weet dat ik dit in mijn achtergrond heb, maar ik ga mijn leven anders inrichten.
2: Pas de afgelopen jaren, denk ik. Want als ik bijvoorbeeld terugdenk aan mijn studententijd, toen heb ik juist heel erg op de bar gestaan, zeg maar.
4: Heerlijk.
2: En dat was denk ik ook heel goed.
4: En nodig misschien wel, hè?
2: Ja, en dat zie ik juist ook weer als een hele steunende factor uit die periode dat ik met vrienden de hort op ben gegaan. Mm. Dus dat heeft me ook weer op een bepaalde manier geholpen. En kijk, de afgelopen jaren voel ik me iets kwetsbaarder. Ik heb zelf vaak last van angstklachten nu. Geen depressie, maar dus wel dat ik minder lekker in mijn vel zit af en toe. Dus ja, daar pas ik mijn leven wel meer op aan. Maar ook wat Wouter zegt, zou iedereen dat niet doen die zich ook minder weerbaar voelt? Tenminste, dat hoop je dat mensen die keus maken van, dan ga ik wat beter proberen te slapen. Misschien wat minder drinken. Ja. Ga maar door.
4: Goed eten, sporten,
2: exact.
4: Dat soort dingen. Leuke vrienden.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja.
4: Is voor iedereen gezond.
2: Zeker. Ja.
4: Maar je had het ook over behandeling en medicatie, Wouter. Hoe verhoudt zich dat met weten dat het in je familie voorkomt?
3: Nou, op zich is de behandeling van depressie die is hetzelfde voor mensen die depressie in de familie hebben of die niet depressie in de familie hebben. Dus er is heel veel onderzoek naar gedaan, zijn uitgebreide richtlijn en met heel veel bewezen effectieve behandelingen en die volgen.
4: Mm. Ja. Maar het is niet van, oké, we weten dat het genetisch erin zit, dus we kunnen daar bij voorbaat al de medicatie en behandeling op gaan afstemmen.
3: Nee, zeker niet. Nee,
4: toch?
3: Zeker niet. Nee, je geeft informatie vooraf, het reële verhaal. En als je klachten krijgt, bespreek het met je liefde, met je naasten. En milde depressies gaan ze ook gewoon vanzelf over.
4: Mm-hmm.
3: En als het echt ernstig is en je heel slecht voelt, zoek tijdig hulp.
4: Ja.
3: En dan staan de psychiaters klaar om je zo goed mogelijk te helpen.
4: Maar als ik het allemaal zo samenvat,
3: met een kleine wachtlijst erbij.
4: Met een spoiler. Helaas, baal er echt van. Hè?
3: Bij de baal, dat is verschrikkelijk.
4: Of niet? Nee, zeg het gewoon. Maar dat is goed dat je het ook aankaart. Hè? Ja. Want we hebben het hier wel over. Laten we het er gewoon over hebben. Laten we ons er vooral niet over schamen. En dan hebben we het erover. En dan willen we hulp. En dan kunnen we niet zo snel terecht. Toch? Ja. Daar komt het op neer. Dat is jouw frustratie, of niet?
3: Zeker.
4: Ja, goed. Nou ja, het is wat het is. Helaas, op dit moment. Tegelijkertijd denk ik wel, als ik jullie zo samenvat, maakt het dan uit dat ik het weet of het wel of niet genetisch is? Ik bedoel, ik moet toch dan altijd gewoon goed op mezelf letten?
3: Dat vraag je mij, hè?
4: Ja.
3: Ja, nee, ik denk dat dat klopt. Maar als je hoort hoe Sanne ermee bezig is,
4: ja,
3: en welke vragen ze erover krijgt, hoe ze dat. En ik vind het heel dapper dat je het nu aangaat en uitzoekt hoe het zit. Hè? Ja. Dan is er toch iets wat. En dat zien we. We zien ook met de klinische geneticus, geven mensen ook psychiatrisch genetische counseling. En veel mensen zitten met dit soort vragen die heel beangstigend kunnen zijn. En vaak kan het reële verhaal gewoon ook veel hoop en perspectief bieden.
4: Aha.
3: Maar het is reëel, er is een risico op depressie, maar dat heeft iedereen.
4: Ja.
3: Ja.
4: En hoe voelt dat nu, deze wetenschap? Want jij ging op zoek, Sanne.
2: Ik ging op zoek. Ja, nou, ik voel me dus wel beter erover en wat hoopvoller.
4: Mm-hmm.
2: Kijk, ik denk inderdaad wat jij zegt. Het maakt misschien inderdaad niet uit dat je wat meer genetisch belast kunt zijn. Ik denk dat je meer moet leren hoe je je tot een soort andere psychische werkelijkheid moet verhouden dan misschien andere mensen. Want je zult altijd toch ook die erfenis met je meedragen van in een familie opgegroeid zijn waarin iemand of meerdere mensen depressief waren.
4: Ja.
2: En waarin je ook weet hoe dat eruit kan zien. En dus ook misschien je eigen emoties onder een andere vergrootglas liggen. Dus dat is voor mij nu meer, denk ik, de zoektocht van mijn leven. Van hoe ga ik mijn geschiedenis integreren op een gezonde manier in mijn leven, dan helemaal het uitdokteren van die vraag van wat zit er in mijn lichaam.
4: Hmm.
2: En uiteindelijk geloof ik wel echt, ik ben dat. En dat is ook een deel van mijn moeder. En daar zit ook heel veel moois aan.
4: dat zeg je mooi. Dank je wel. Psychiater en geneticus Wouter Perot, ook dank. En uiteraard journalist Sanne van Rij. Het artikel is te lezen op De Correspondent. Ga dat vooral doen. Het ging in dit gesprek over depressie, maar ook suïcidegedachten. Mocht je daar als luisteraar mee te maken hebben of denk je actief aan zelfdoding, neem dan contact op met Stichting 113. Dat kan via de chat op 113.nl of door te bellen met 113. Daar zijn professionals beschikbaar om met jou in gesprek te gaan. Zometeen langs de lijn en omspreken met Guido van Dijk en Suze van Kleef. Morgen is De Rode Draad weer om 7 uur. Tot dan, dag.
5: BNN VARA. NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
6: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
5: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
6: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
5: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
7: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
5: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
8: Je kan niemand erop aanwijzen van hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat we het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
5: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
1: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: NPO Radio 1, 9 uur.
1: Suze van Kleef en Guido van Dijk.
15: Goedenavond. Op dag 3 van de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham zijn er opnieuw medaillekansen voor Nederland. Met Jonas Vijver op de 400 meter.
16: We vervolgen de belangrijkste onderdelen natuurlijk live in langs de lijn en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
17: De zonsverduistering is voorbij. Rond 8:10 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 90% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten helemaal. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. En daarom was deze in het Groningse Uskert gereisd voor een goed uitzicht.
18: Ja, in 1999 kon ik het niet zien, want ik had geen bril. En ik dacht, nou, nu moet het, want de volgende ben ik misschien te oud. Of moeten we naar Spanje of Nieuw-Zeeland. Maar ik heb zeker genoten. Het was toch best, ook al is het 88% of tegen de 90, echt wel heel, heel mooi eigenlijk. En gewoon bijzonder, want als je nu niet echt in de zon kijkt, maar zie je het eigenlijk helemaal niet. Maar met de bril, fantastisch.
17: Hier en daar werd er ook gejuicht. En voor ruimteliefhebbers is de pret vanavond nog niet voorbij, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke.
19: Vannacht beweegt de aarde door een stuk van de hemel heen waar heel veel ruimtepuin zit. En dat noemen we de Perseiden. Als we door die ruimtebrokken heen gaan, dan komen sommige van die ruimtebrokken in de atmosfeer terecht. Die verbranden en dan zie je vallende sterren.
17: De olie die uit een gestrande tanker bij Oman lekt, heeft het vasteland bereikt. Een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust is vervuild, melden de autoriteiten. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Oman zegt de situatie in de gaten te houden, maar het is onduidelijk of er ook iets wordt gedaan om de olie op te ruimen of om de lekkende tanker te bergen. Duitsland wil dat inlichtingendiensten actief mogen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Nu mogen de diensten in principe alleen informatie verzamelen. De regering wil de bevoegdheden uitbreiden vanwege de toenemende dreiging uit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen en de omgeving is afgezet. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen op rij. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een tropische dag is zo te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komen zulke dagen steeds vaker voor. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en het is nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen dan opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Guido van Dijk.
16: Goedenavond. In Birmingham wordt vanavond opnieuw gestreden om de Europese atletiekmedailles. En Arman Afsaroglu is daarbij.
22: 110 meter hoorde de halve finales bij de mannen is bezig. 3 halve finales en ook 3 Nederlanders. De eerste 2 hebben we gezien. Matthew, Sofia en Joas van Helmond. Ze hebben het allebei niet gered. In 1360 Sofia en 1349 van Helmond. Straks nog Liam van der Schaaf.
15: In Salzburg spelen Paris Saint-Germain en Aston Villa om de Europese Supercup. Die van het Laar.
23: 2 Nederlanders in de basis bij Aston Villa. Dat is Marco Bizot op doel, omdat de Argentijnse keeper Amy Martinez nog geniet van vakantie. En Ian Maats op de linksbackpositie, omdat Lucas Digne is getransfereerd naar PSG. De tegenstander van vanavond. De Europa League winnaar tegen de Champions League winnaar. Voor de eerste prijs van het nieuwe seizoen dat nog te beginnen staat. De UEFA Supercup.
16: En het ging de hele dag, de hele avond over. Maar één ding, de zonsverduistering. En daar gaan we straks nog even over doorpraten met mensen die in Spanje erbij waren.
15: Terug naar Birmingham voor die derde dag van de Europese kampioenschappen. Onze commentatoren van vanavond zijn Arman Afsaroglu en oud-meerkampster Anouk Vetter. Het avondprogramma begon een uurtje geleden met het verspringen voor mannen op de tienkamp met Jeff Tesselaars op de tweede plek. Hoe doet hij het daar?
22: Nou, hij doet het ontzettend goed. We zijn op dit moment in afwachting van die derde halve finale bij de 110 meter horde. Maar het is een goed moment om met jou, Anouk, te gaan praten over die meerkamp. Jij bent natuurlijk oud-meerkampster. Ik zag jou genieten vandaag. Dit is echt waar jij voor gekomen bent, hè?
0: Ja, hier word ik wel warm van.
22: Wat is dat zo magisch is aan die meerkamp? Leg ons dat eens uit.
0: Nou, je hebt zowel meerkamp bij de vrouwen 7 onderdelen, bij de mannen 10 onderdelen. En wat anders is dan andere onderdelen. Ze zijn sowieso 2 dagen op het veld actief. Of het nou goed gaat of niet, ze worden niet uitgeschakeld. Ze gaan allemaal 10 onderdelen strijden.
22: Ja, en we hebben 3 Nederlanders. Je hebt de Greef, Luc Pelkmans en Jeff Tesselaar. En met name die laatste, die heeft een geweldige eerste dag, zo lijkt het. Dat was op voorhand ook wel de gedachte dat hij het best zou presteren van de Nederlandse mannen. Maar ben jij verbaasd over hoe goed hij het doet?
0: Hij doet het verrassend goed. We missen natuurlijk onze favoriete Nederlandse tienkamper Sven Roos. Als onze meeste kanshebber. Die is hier helaas niet door een blessure. Dus onze grote hoop is nu Jeff Tesselaar. En die doet het so far fantastisch. 4 van de 10 onderdelen heeft hij ontzettend goed gedaan. En hij is gewoon mee aan het strijden voor de medailles.
22: Ja, want ik heb hier, hij werd 2e bij de 100 meter, 10,75. 3e bij het verspringen, 7 meter 67. Kogelstoot hield hij de schade ook beperkt met 15 meter 11. En het hoogspringen is niet zijn beste onderdeel, maar hij ging al over 1,96. Heeft hij nou nog een poging of is hij klaar? Dat ga ik er even bij zoeken. Heb jij dat toevallig al gezien?
0: Hij is klaar.
22: Hij is klaar, 1,96 is... De afstand of de hoogte die hij uiteindelijk heeft weten te beslechten. En dat is best wel goed. Dat is zelfs zijn beste seizoensprestatie. Zijn PR ligt daar maar net boven. Dus ja, dit is een eerste dag waarmee je misschien wel naar de medailles nog kan kijken. Vraagteken.
0: Absoluut. Het blijft natuurlijk een tienkamp. We hebben er 4 gehad. Er kan nog van alles gebeuren. Maar dit is heel erg goed. Je moet kijken naar je eigen prestaties. Hoe ben ik ten opzichte van mijn record? En voor het laatste onderdeel, dan ga je kijken, oké, in welke positie zit ik? En voor welke tijden moet ik gaan lopen? Jeff is niet zo'n goede hoogspringer, maar de schade is beperkt gebleven. Hierna komt de 400 meter. Ja, en daar gaat hij scoren ten opzichte van de rest.
22: Ja, die is dus nog vandaag en dan morgen de laatste 5 onderdelen. De 110 meter hoorde gaat bijna beginnen. Als ik je nou nu vraag, gaat hij het podium halen? Heeft hij daar een echt serieuze kans op morgen?
0: Jeff gaat strijden voor het podium.
22: Voor het podium. We zijn heel benieuwd. Straks die 400 meter dus. De laatste van de 5 onderdelen van de eerste dag op de meerkamp bij de mannen. Nu de 110 meter horde. De derde halve finale dus. De eerste 2 Nederlanders hebben het niet gered. Nu Liam van der Schaaf die het gaat proberen. 27 jaar tweevoudig nationaal kampioen. Ook van dit jaar op de 110 meter horde. Ja, het belooft een flinke kluif te worden om die finale te halen. Maar hij gaat een poging doen lopend vanuit baan 8 van de Schaaf. Dat zou echt een geweldige opsteker zijn voor het Nederlandse hordenlopen als hij de finale zou gaan halen. Hij loopt onder meer tegen een Brit in baan 7. Samuel Bennett. Ook snel de Fransman Petre en de Oostenrijker Diesel. Die loopt in baan 6. De mannen zijn er bijna klaar voor. Ze hebben de positie ingenomen in het startblok. En wij letten natuurlijk vooral op Van der Schaaf die een persoonlijk record heeft dit seizoen gelopen. Van 13.53, een paar weken geleden nog maar. In Hengelo was dat. De atleet met de vingers achter de lijn. Ze gaan omhoog en als het startschot heeft geklonken zijn ze gelukkig maar goed weg. En Van der Schaaf vanuit baan 8 ligt zo rond positie 4-5. Wel een flinke achterstand op de pool. Szymanski in 4. Van der Schaaf probeert nog wat aan te zetten. Probeert in de buurt te komen, maar dat lukt helaas niet. De eerste 2 gaan door naar de finale. En dan nog een aantal tijdsnelsen. Daar zit Van der Schaaf niet bij. 13.60 is de nog niet officiële tijd van Van der Schaaf. De 3 Nederlanders liggen eruit op de 110 meter horde.
16: Ja, groot nieuws dat net binnenkomt. We hebben er heel lang op gewacht, maar we hebben een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En zijn naam is Xavi Hernandez. De KNVB heeft dat zojuist bekendgemaakt. De 46-jarige Spanjaard tekent een contract tot en met het WK van 2030. Xavi begon zijn trainerscarrière in 2019 bij Al Sadd in Qatar. En van 2021 tot 2024 was hij trainer van Barcelona. In 2023 pakte hij de landstitel met die club. Xavi zegt dat hij het een eer vindt om bondscoach van Oranje te worden. Hij voelt zich verbonden met het Nederlandse voetbal door de invloeden van Johan Cruijff en Louis van Gaal.
15: Nou, kijk, daar noem je het eventjes wat namen. Lekkere binnenkomer van de nieuwe bondscoach. Gaan we zo uiteraard nog eventjes over doorpraten over dat grote nieuws. Vanuit Zeist dus, maar eerst even naar Salzburg, waar Paris Saint-Germain en Aston Villa tegenover elkaar staan voor de Supercup 10.
23: 0-0. 10 minuten op de klok. Winnaar van de Champions League Paris Saint-Germain. Waar vorig werd gevreesd dat ze eigenlijk met een B-elftal zouden aantreden. Omdat al die WK-gangers van Paris Saint-Germain nog genoten van vakantie. En afgelopen maandag pas weer aansloten bij de groep. Maar niets blijkt minder waar. Ze staan met een vrijwel intacte selectie. Een vrijwel vaste basiself aan deze wedstrijd. Ten opzichte van de Champions League finale afgelopen mei tegen Arsenal. Eigenlijk daarin maar één wijziging te bespeuren. Dat betekent dat Fabian Ruiz op de bank zit. Zaire Emery. En geen Dembélé. Magnes Akliouche speelt voor hem. Die is nieuw. Overgekomen van AS Monaco voor 50 miljoen euro. En ook actief op het afgelopen WK namens Frankrijk. Voor de rest, alle supersterren die al twee keer achter elkaar de Champions League wisten te winnen. Tegen dus Europa League winnaar Aston Villa. Dat voor het eerst in 30 jaar afgelopen mei weer een Europese trofee omhoog mocht houden. Vanavond geleid dit duel door de Somalische scheidsrechter Omar Artan. Eigenlijk de meest besproken persoon in aanloop naar deze wedstrijd. Hij werd twee maanden geleden toegang geweigerd naar het WK op het vliegveld van Miami. Omdat hij banden zou hebben met terroristen in Somalië. En dus mocht hij onverrichte zaken weer terug naar Mogadishu, naar de hoofdstad in Somalië, waar hij werd onthaald als een ware volksheld. De internationale voetbalwereld sprak er schande van hoe Amerika met hem omging. En meteen was daar de UEFA die hem met open armen ontving en zei: jij mag de Europese Supercup gaan leiden tussen PSG en Aston Villa. En dus staat hij hier tegen de twee beste teams van Europa op het veld na 12 minuten. Waar hij nog niet in actie heeft moeten komen, want het gaat geleidelijk aan. Maar gescoord is er nog niet. 0-0.
15: Gaan we eventjes terug naar het nieuws wat we zojuist kregen. Namelijk dat het Nederlands mannenelftal voetbal dan een nieuwe bondscoach heeft. Xavi Hernandez. En daarvoor hebben wij Arman Afsaroglu gevraagd om heel even een andere pet op te zetten dan hij zojuist op had. Toen hij commentaar gaf bij de 110 meter hoorde op het EK. Maar eventjes terug naar zijn pet die het hele WK gedragen heeft. Arman, die namelijk van Oranje Watcher, Oranje Commentator. Ik kan je niet vragen, Waar was jij toen dit nieuws binnenkwam? Want dat
2: ja, waar, ja, ik was in Birmingham. Ja, nee, het is heel opvallend. Hier natuurlijk ook veel gespeculeerd. Collega Jeroen Stekelenburg is hier ook bij mij. Hij volgt natuurlijk ook het Nederlands elftal. Dus we hebben het er veel over gehad de afgelopen dagen. De naam van Xavi kwam opeens bovendrijven vanochtend via de Telegraaf. En dat hij het nu is geworden, ja, dat is toch voor eigenlijk iedereen wel een volslagen verrassing. Want bij alle namen die genoemd werden, dan heb je misschien heel erg in de krochten van het geruchtenspel dit wel gehoord. Maar eigenlijk was er niemand die hier serieus rekening mee hield. Het is de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel in 1978. Een hele grote naam. Iemand die ook bij Barcelona heeft getraind. Overigens nu voor de tweede keer Ronald Koeman opvolgt. Hij was bij Barcelona opvolger van Koeman. Die werd ontslagen. Is nu bij het Nederlands zelf de opvolger van Koeman. Die zelf vertrekt. En het is een hele interessante keuze, denk ik, als bondscoach van het Nederlands elftal.
15: Waarom vind je het zo'n interessante keuze?
2: Ja, omdat het ten eerste een buitenlander is. En We hebben de afgelopen decennia toch niet gezien dat de KNVB daar heel erg happig op was om dat te doen. Er zit natuurlijk altijd een risico in om iemand te halen die de Nederlandse voetbalcultuur niet goed kent. Dat betekent natuurlijk ook dat hij de eredivisie wat minder goed kent. Dat hij niet het hele plaatje wellicht heeft. Dat is altijd een kleine gok die je neemt. Aan de andere kant kan je zeggen, als je dan iemand neemt, ja, dan neem je iemand van Barcelona, dan neem je iemand in de geest van Cruijff, van Guardiola. En dat is Xavi natuurlijk wel. Hij heeft daar zijn hele leven gevoetbald, 17 seizoenen. Hij is daar de trainer geweest. Hij is gevormd door het positiespel dat Barcelona altijd wil spelen. En in die zin kan je zeggen dat hij ook gevormd is door de Nederlandse voetbalcultuur. Hij is kampioen geworden bij Barcelona ook in seizoen 22-23. Hij heeft prijzen gewonnen. Hij zit ook al 2 jaar zonder club. Dus het is een gok ook omdat hij geen bewezen toptrainer is. Natuurlijk heeft hij Barcelona getraind. Maar dat was als jongen van de club. Kreeg toen ook veel kritiek. Deed af en toe ook gekke dingen. Je zag dat de druk ook wel tot hem kwam toen. Hij raakte best wel een paar keer zag je hem best wel overspannen reageren langs de lijn. Herinner ik me nog. Hij is geen bewezen topcoach. En in die zin neemt de KNVB met hem toch wel een gokje.
15: Ja, ik zie dat hij onder Van Gaal, Rijkaard, Guardiola gewerkt heeft. Ook nog bij Barcelona. Dus je kan inderdaad wel concluderen dat er enige Nederlandse of Nederlandse voetbal invloed is geweest in zijn carrière. Nog heel even over de KNVB. Want we hebben daar ook de afgelopen weken natuurlijk veel over gehoord. Veel over gesproken. Was er sprake van wel of geen doorzettingsvermogen? Hoe was het beleid daar? Hoe was de scouting eigenlijk van deze bondscoach? En nu komen ze toch zomaar met toch wel, zoals jij het ook noemt, een hele interessante naam uit de hoge hoed.
2: Ik denk dat de KNVB heel opgelucht is met deze keuze. Dat Xavi het wil doen. Want ja, het werd een beetje Het was chaos natuurlijk. Ja. Het was een volstrekte anarchie wat daar gebeurde. Want in eerste instantie leek het natuurlijk op, je kiest voor de Nederlandse topcoaches. Dat is waar je de bondscoach van Nederland zelf al in zoekt. Nou, dat ging om uiteenlopende redenen allemaal mis. Erik ten Hag, Peter Bos, Arne Slot, het lukte allemaal niet. Ja, en toen begonnen er opeens allemaal namen te circuleren. Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Ja. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Want Nederland zelf heeft een coach nodig die dit elftal echt, die dit team verder gaat brengen. Is Xavi dat? Ja, dat is echt dat niemand die dat op dit moment kan zeggen. Daar zou je bij Slot, Ten Hag, Bos misschien iets meer zekerheid in hebben gehad. Ja. Dan bij iemand als Xavi. En hoe gaat die communicatie tussen hem en de spelers? Dat wordt natuurlijk allemaal razend interessant. Maar wat er ook gebeurt, er breekt voor het Nederlands elftal een ongelooflijk interessante tijd aan met de komst van Xavi Hernandez.
15: En ook voor ons allemaal. We gaan het volgen. Dankjewel, Arman Afsaroglu. Over die prikkelende naam dus. Xavi Hernandez als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.
16: Ja, interessante tijden van het Nederlands elftal. Maar ook interessante tijden in Parijs. Want daar is het de dag 3 van het EK lange baan zwemmen. Gisteren was de oogst van Nederland uitstekend. Met 1 keer goud en 2 keer zilver, Anne de Jong.
3: Ja.
16: Hoe ging het vandaag?
3: Weer een gouden medaille erbij. De 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Nederland was favoriet. Want gisteren was de 100 meter vrije slag niet in de estafette vorm. 1 en 2 waren Nederland. Nou, je mag 4 of moet 4 zwemsters opstellen. Als je dan de aller 2 beste al in je team hebt zitten, dan tikt dat natuurlijk lekker aan. Was wel spannend. Tot aan de laatste zwemster lag het heel dicht bij elkaar. Nederland was derde bij de laatste wissel. Maar toen kwam Marit Steenbergen, die gisteren al overtuigend won. En die gisteren ook overtuigend zwom bij de 100 meter die zij toen deed bij de gemengde estafette wisselslag. En was nu ook weer echt zoveel beter dan de rest. Het is indrukwekkend om naar te kijken hoe ze dan in 100 meter en vooral in die laatste 50 meter echt gewoon iedereen op een lengte afstand zwemt. En daarmee kampioen. 3:31.89 is de tijd. Geen Nederlands record, maar dat is nog zo'n Nederlands record. Dat is neergezet door die gouden generatie die we de Golden Girls zijn gaan noemen. Dat hele team was heel erg goed. Hier zitten ook een paar hele goede in, maar dus nog net niet zo goed als dat team.
16: Ja, het was sowieso een enorm drukke dag voor Marit Steenberg, hè? Want we willen medailles, maar dan moet je haar hebben. Er zijn heel veel nummers waar ze op zwemt.
3: Zeker, bij het EK korte baan afgelopen winter had ze ook al 6 titels, dus ze zwemt altijd veel in zo'n week. Vandaag was het dus deze finale, maar ook nog de 50 meter rugslag halffinale, door naar de finale. En ze deed ook nog de 200 meter vrije slag, meestal net iets te lang misschien voor Marit Steenbergen. Is ze niet de favoriet, maar ze zwom daar ook heel makkelijk door naar de finale. Dus daar komt ze morgen op in actie.
16: Ja,
3: Tessa Gielen trouwens ook op die 50 meter rugslag door.
16: Ook door Tessa Gielen, onthoud die naam. De andere, Tess Schouten, is terug op internationaal niveau. Dat is bijzonder, hè? Want wat was er met haar aan de hand?
3: Ja, ze won een bronzen medaille op de vorige Olympische Spelen. Maar daarna ging het lange tijd niet goed met haar. Was het ook heel lang niet duidelijk waar het nou aan lag. Kreeg last van uitvalsverschijnselen en meer dingen die je helemaal niemand gunt. Er was echt gevreesd dat ze nooit meer zou kunnen wedstrijd zwemmen. Ze is nu wel terug. Normaal gesproken echt wel een favoriet op bijvoorbeeld de 200 meter schoolslag. Dit was de 100 meter schoolslag finale. Daarin werd ze 6e. Maar het feit dat ze al in die finale stond, was eigenlijk al een soort overwinning voor haar.
16: Ja, dat vond ze zelf waarschijnlijk ook. Even luisteren wat ze daarover zei.
4: Ik ben eigenlijk wel blij. Ik bedoel, ik ging 7e de finale in. Ik ben 6e geworden. Dus, en ik vond het heel leuk. Dus ja, ik ben blij. Ik heb er verder niet zoveel over te zeggen. Gewoon de hele atmosfeer. En je ziet een beetje je teamgenoten op de tribune zitten. En dan... ja, ik vind dat wel leuk.
16: Ja, Tess Schout is weer terug. Zwemt ze helemaal klachtenvrij of is dat nog...
3: Ja, volgens mij wel. En ze zwemt vooral alles met een hele grote glimlach.
16: Kijk, dat moeten we hebben. Waar heb je nog meer van genoten vandaag? Dit waren de Nederlanders.
3: Ja, die 50 meter waar de halffinales, waar dus Gielen en Steenbergen aan meededen. Wereldrecord gezwommen door Sarah Curtis. 19 jaar, Italiaans supertalent. Doet ook op heel veel onderdelen mee. Maar zwom opeens een wereldrecord. En echt een dik wereldrecord. Dat was prachtig. Nog een geweldige 100 meter gezien bij de mannen. Popovici, de grote favoriet, won. Maar Yegor Kornev was heel sterk daar als tweede.
16: En is gescoord, Anne. En dan moeten we even naar Dien van der Laar. Jazeker. Dien.
23: Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 0 door Kvitsa Kvaratskhelia. Op het moment dat Aston Villa iets meer in de verdrukking komt, achteruit moet met de kont in de krip op de eigen 16, weet PSG er toch een gaatje tussen te vinden door handige voetbewegingen van die Georgische linksbuiten. Links-rechts en dan uithalen in de korte bovenhoek. Bizot kansloos, PSG voor.
16: Anne, we waren gebleven bij het EK langebaanzwemmen en over de buitenlanders en wereldrecords.
3: Ja, hoogtepuntenlijstje nog even afmaken. Sarah Sjöström, moeder geworden ongeveer een jaar geleden. Dit was de eerste grote toernooi. Iedereen vroeg zich af, kan ze het nog? Ja, absoluut. Ook Europees kampioen. En ik heb nog nooit iemand zo chagrijnig Europees kampioen zien worden als Hubert Kos. Die gisteren de tweede tijd ooit zwom op de 200 meter rug. En dan was nu de verwachting, nou zou die het wereldrecord wel kunnen zwemmen? Nee, iets trager dan gisteren. En die stond echt met een soort halve grimas, maar vooral heel veel pest in zijn lichaam, die medaille op te halen. Hij wilde dat wereldrecord, niet gelukt.
16: Het is niet gelukt. Jammer. Nou, komt wel weer een ander moment voor deze zwemmer. Anne de Jong, dank je wel voor nu.
6: Anne, wat vind jij eigenlijk van de nieuwe bondscoach?
3: Wie is het? Nee,
16: Xavi.
3: Interessante keuze. Ik zit dan gelijk ook te denken, wie in die selecties spreekt dan Spaans?
6: Ik dacht meteen aan Xavi Simons. Die is vernoemd naar Xavi Hernández.
3: Zeker. En Frenkie de Jong dan aanvoerder maken of zo. Want die kan lekker tolken.
6: Over verlengstuk, ja. Dankjewel. We gaan even terug naar eerder vanavond. Duizenden mensen reisden de afgelopen dagen af naar Spanje om daar de totale 100% zonsverduistering te zien. Ook uit Nederland vertrokken een flinke stroom zonaanbidders die kant op. Onder wie Rijk-Jan Koppenjan van Volkssterrenwacht Middelburg. Om 9:03 was de totale zonsverduistering daar een feit. En daar werd vol spanning naartoe geleefd. Rijk-Jan Koppenjan, goedenavond.
7: Goedenavond.
6: Jij bent de voorzitter van de Volkssterrenwacht in Middelburg. En jullie stonden tussen deze uitbundige menigte, hè? Hoe was dat?
7: Ja, dat klopt. Nu ik dat weer even terug hoor in de uitzending, krijg ik weer kippenvel. Nee, het was geweldig. We staan hier bij een dorpje, Torduelles, vlakbij Burgos. En we hebben eigenlijk het dorp uitgenodigd om er aanwezig te zijn bij onze verrichtingen. En het was super.
6: Maar jullie verrichtingen, jullie hebben de zonsverduistering niet tot stand gebracht, toch? Wat bedoel je?
7: Nee, nee, dat is een beetje te veel eer. Nee, maar wij hebben allemaal telescopen bij ons. We hebben camera's bij ons en we hebben eigenlijk een lijfverslag gedaan van de hele eclipse. En we hebben er van alles bij verteld. Want heel veel mensen weten toch nog eigenlijk vrij weinig van zonsverduisteringen af. Dus dat is ook onze taak als Volkssterrenwacht. We vinden dat leuk om ons enthousiasme over te brengen op het publiek. Ja. En dat is goed gelukt.
6: Heb je ook mooie opnames, beelden kunnen maken? Heb je daar al wat van kunnen zien?
7: We hebben zeker mooie opnames kunnen maken. We hebben het hele verloop van de zonsverduistering kunnen zien. Dus het eerste hapje eruit, wat we het eerste contact noemen, tot en met de totaal verduisterende zon. En dan, dat doet wat met de hele omgeving. Het licht verandert helemaal. Het is alsof iemand aan een lichtknopje zit en zo langzaam het licht uitdraait. En dan wordt het even helemaal donker. En dan gaat er een gejuich op. De natuur reageert er sowieso op, maar de mensen zeker ook.
6: Kun je uitleggen wat het nou zo'n bijzonder gevoel geeft? Wat dat nou is? Want ik hoor al een aantal mensen zeggen van, ja, ik kreeg er kippenvel van, rillingen over mijn lichaam. Waarom is dat nou zo bijzonder?
7: Nou, dat zijn verschillende dingen. Ten eerste is het al heel knap dat we nu eigenlijk tot op de seconde precies kunnen nauwkeurig kunnen voorspellen wanneer zoiets gebeurt en waar dat gebeurt. En dan klopt het ook. En dat is al iets heel bijzonders. Maar het is gewoon magisch bijna dat de zon en de maan, dat die vanaf de aarde gezien aan de hemel ongeveer even groot zijn. En dat er dus af en toe een heel schouwspel kan optreden, waarbij de maan zo voor de zon trekt dat die even voor een deel van de aarde niet te zien is.
6: Ja.
7: En dat is toch een heel bijzonder iets. Ik bedoel, was de maan iets kleiner, zagen we het nooit. Was de maan groter, dan zouden we het vaker zien. Maar stond de zon verder weg. Het is gewoon toevallig.
6: Het komt precies zo uit, begrijp ik.
7: Ja,
6: stond
7: klopt.
6: Jij nou ook zo te juichen? Of zat jij juist meer in een soort concentratie, omdat je er allerlei dingen aan doen bent?
7: Beide. Ik heb natuurlijk ook staan juichen en aftellen. Dat is ook altijd leuk om te doen. Hè. Op een gegeven moment dan ga je gewoon aftellen. En dan komt daar ineens een ring van vuur eigenlijk. Of een ring van licht komt er aan de hemel te staan. En dat is iets, dat zie je eigenlijk bijna nooit als je er niet voor gaat reizen. Dat is ook de reden dat wij wel zijn gaan reizen. Want ja, de kans dat je Nederland een totale zonsverduistering ziet, is in mijn leven in ieder geval nul.
6: Ja, de volgende schijnt in 2088 te zijn. Dus dan moeten we nog wel even wachten.
7: Dan moeten we nog even wachten. Maar goed, volgend jaar is er ook een totale zonsverduistering in het uiterste puntje van Spanje, bij Gibraltar. En dat is ook te zien vanuit Marokko. En dat, ja, daarop is er weer één over, over Spanje te zien. Dus de komende 2 jaar nog zijn de 2 eclipsen toch redelijk dichtbij.
6: Ja, zijn de hotels in Gibraltar uitverkocht?
7: Ik denk het wel. En, want nu is iedereen hier wakker geworden natuurlijk. Want deze eclipse hebben ze bijna niet aan zien komen. En plotseling zijn de prijzen van alle accommodaties enorm naar boven gegaan. Dus nu weten ze dat dat natuurlijk volgend jaar en het jaar erop ook gaat gebeuren. Ja. Dus ik denk dat je heel voordelig niet kan daar naartoe kan blijven.
16: Rijk-Jan, wij spraken jou hier maandagavond ook al. Toen zei je dat je met 10 andere Zeeuwen in de Astrohut zat. Zo noemden jullie het in Spanje.
7: Klopt.
16: Die bestaat nog steeds. Gaan jullie daar vanavond weer naartoe om het te vieren?
7: Dat gaan we zeker doen. Nou, vieren. Ja, er is eigenlijk geen tijd voor om te vieren. We gaan nu zo nog even terug in het dorp. Want het dorp is hartstikke blij dat we dit gedaan hebben. Dus we zijn uiteraard uitgenodigd om nog even wat te drinken. Maar dan gaan we toch inderdaad naar onze Astrohut. Hier een dik uur rijden vandaan. En dan gaan we nog de nacht verder doorbrengen onder de sterrenhemel. Want er is nog een meteorenregen.
16: Ja, dat krijg je. Ja, dat krijg je. Daar gaan we vanavond trouwens hier ook over hebben met Vincent Ike. Nou, heel veel plezier daar nog in Spanje. En neem er een sangria of een wijntje op. En de nacht is nog lang.
7: Zo is het. En dat gaan we zeker doen.
16: Helemaal goed, dankjewel. Rijk-Jan Koppejan van de Volkssterrenwacht Middelburg vanuit Spanje.
6: Dien, hoe is het bij Paris Saint-Germain Aston Villa?
8: 1-0 voor PSG. Aston Villa zit hem nu voor en creëert ook nog een behoorlijke kans, zeg. Brian Maggio, 17 jaar, 1,95 lang. 1 brok aan spier doet eigenlijk voor het eerst iets terug namens Aston Villa in deze 27 minuten oude wedstrijd, waarin de Fransen dus op voorsprong komen. Vraag vooraf was eigenlijk hoe fit, hoe gretig en hoe bereidwillig is PSG aan de start van dit seizoen, op het moment dat de voltallige selectie afgelopen maandag pas is teruggekomen van hun vakantieoord. Nou, behoorlijk. Want binnen 28 minuten laten ze zien hoe astronomisch goed ze kunnen voetballen. Zojuist binnen 4-5 balcontacten van de linksbackpositie naar de 16 van Aston Villa toe, door een prachtige combinatie van Kvaratskhelia en Nuno Mendes. Zijn voorzet strak vanaf de linkerkant richting het 5-meter gebied. Maar geen van de 4 Parijse voetballers die er tegenaan liep. En dus niet 2, maar slechts 1-0 voor PSG. Maar je hebt het idee dat er wel meer in zit voor de Franse Champions League winnaar op dit moment. Eigenlijk constante positiewisselingen. Mika Gods wordt hier natuurlijk genoemd. Die onderhandelingen die worden waarschijnlijk na deze wedstrijd weer hervat. En als die hier gaat voetballen, dan ben je toch wel heel benieuwd hoe hij hier stand gaat houden. Want PSG speelt in een heel erg hoog tempo en leidt hier met 1-0.
16: Arman Afsaroglu heeft zijn atletiekpet weer opgezet. En,
2: Heel veel petten die ik op en afzet nu. Ik zit aan te bladeren. Ja, wat wij vragen. Sorry.
16: Ik wilde vragen of jij weet hoe het met de Dienkamp is.
2: Dat denk ik wel. Ik weet, moet ik even op mijn schermpje weer wat dingen gaan wijzigen. Ik kan je in elk geval vertellen dat het hoogspringen erop zit. En dat met name Jeff Tessela hele goede zaken heeft gedaan. Met zijn sprong van 1,96 heeft hij zijn positie eigenlijk gewoon geconsolideerd. En zijn positie was een goede. Hij stond derde en hij blijft derde staan. Met 3457 punten. 3488 punten heeft Sander Skotheim. De Noor en de Duitser Neugebauer gaat aan de leiding met 3613 punten na 4 onderdelen. We zien de andere Nederlanders terug iets verder terug. Jip de Greef staat 18e. Maar na een goed onderdeel bij het hoogspringen, want dat is het voor Luc Pelkman, staat hij 6e. Hij doet het dus ook uitstekend met 3341 punten. Maar het hoogspringen is wel een van de specialiteiten van Pelkman. Tessela dus op 3. Heeft een goede 400 meter in zich. En die gaan we straks over een uur nog zien. We kijken nu naar de halve finales bij de 200 meter. Vrouwen, de eerste 2 halve finales zijn geweest. Allebei gewonnen door een Britse. Asher Smith won de eerste. En Amy Hunt, die de 100 meter al won eerder dit toernooi, won de tweede. Dat lijkt dus opnieuw een Brits feestje te gaan worden.
21: NPO Radio 1.
6: Het is 9:30, de hoofdpunten van het NOS Nieuws met Jennifer Os-Okkeloen.
9: De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden.
10: In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Miljoenen Europeanen hebben naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. In Maastricht was het vandaag 31,5 graad. En daarmee was het voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm en is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen op rij. Door klimaatverandering komen zulke warme dagen steeds vaker voor.
1: Langs de lijn en omsteken.
16: De naam Lucas Amer zegt je misschien niet zoveel, maar in zijn studio in Den Haag componeert hij muziek die over de hele wereld door miljoenen mensen beluisterd wordt. Zoals de trailermuziek voor de serie The White Lotus en voor de speelfilm Minions and Monsters. En ook voor The Odyssey, de film die nu in de bioscoop draait, maakte hij de trailermuziek.
14: Tell me what you remember.
18: A wife?
16: Ja, Lucas, als je dit hoort, denk je van, ik kan het niet meer aanhoren omdat ik er zoveel aan gewerkt heb? Of denk je van, ja, dit is mijn muziek, vet?
19: Cool. Ja? Ja, het blijft heel cool. Het is natuurlijk een enorme regisseur met een enorme productie. Het is heel cool om hier onderdeel van uit te mogen maken.
16: Want hoeveel tijd heb je in deze trailer muziek zitten?
19: In principe heeft dit eigenlijk maar een dag geduurd.

0: YouTube.
1: Ja.
0: Dus daar werk je een dag aan en dan moet je het al uit handen geven en
1: ja,
0: dat is het.
1: Ja, dan is het de deur uit. Ik heb het ook nog in de bioscoop gezien, dus de trailer. Hè? Dus,
0: oh, ja.
1: Toen ik naar Minions en Monsters ging toevallig, kwam die als voorstukje. En dat was heel onwerkelijk, want dan zie je het ineens in een grote bioscoop in plaats van in je eigen studiootje.
0: Ja.
1: Dus dat is heel bijzonder.
0: Want leg even uit, jij maakt dus niet muziek voor de hele film. Want ik dacht altijd vooraf van, oké, de componist die de filmmuziek maakt, die maakt ook de muziek voor de trailer. Maar dat is dus niet zo. Dat is normaal?
1: Ja, nou ja, dat is in principe is trailermuziek echt een losstaand proces van de film. Hè? Dus de trailers is postproductie. Dus het komt nadat de film eigenlijk al af is. En de filmmuziek onder de film zelf, de filmscoring, dat wordt eigenlijk tijdens de film en de editing gemaakt. Dus mijn werk komt eigenlijk al helemaal als laatste. En dat is inderdaad een ander soort vak.
0: Ja. Betekent dat dan ook dat jij de film eerder ziet dan iedereen? Of niet?
1: Nee, dat zou heel, heel gaaf zijn. Nee, ik krijg af en toe wat beelden te zien, maar over het algemeen meer een briefing. Dus ik krijg wat informatie over hoe het er ongeveer uit moet zien. En met name alleen voor de trailer. Dus ik krijg niet de hele film, helaas. Dat zou leuk zijn.
2: Kun je eens vertellen hoe dat dan precies in zijn werk gaat? En word je gebeld of gebriefd door een producent of door de muziekspecialist van de film die de trailer al heeft gezien? Hoe werkt zoiets? Als we het nu over deze trailer specifiek is, hoe ging dat proces?
1: Ja, dus ik heb een opdrachtgever. Ik heb verschillende opdrachtgevers waarmee ik aan verschillende projecten werk. En zij zitten is eigenlijk tussenpersoon tussen de studio en de muzikant. In dit geval dus ik. En zij krijgen dan die opdracht eigenlijk. Die sturen zij naar mij door. Dus zij zeggen, we hebben dit nodig voor deze trailer. Kan jij hier aan gaan beginnen? En zij zoeken eigenlijk dan voor mij een beetje uit wat een goede klus is, wat bij mij past.
2: Oké. Okay. Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort agent die jouw klussen een beetje zo regelt en coördineert.
1: Ja.
2: En je krijgt dan nu van die Odyssey krijg je dan, want er zitten ook wat quotes, als ik het zo mag noemen, of soundbites van de hoofdrolspelers in, krijg je dan dat beeld waar je dan weer vervolgens muziek onder moet zetten?
1: Ja, met deze trailer specifiek was het vooral een tekstbriefing. Dus dan heb ik gewoon heel duidelijk een soort beschrijving gekregen van wat het ongeveer gaat zijn. En dan lever ik het aan en dan wordt het op het beeld geknipt en dan zie ik het later dus ook pas terug. Dus ik krijg eigenlijk, het is soms een beetje shooting in the dark, maar je krijgt wel een beetje een soort, waar je ongeveer naartoe moet bewegen met je sounds.
2: Ja, en dat was dus eigenlijk na één dag goed, blijkbaar.
1: Ja,
2: je hebt het niet teruggestuurd gekregen van, wat ben jij nou aan het doen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Het lijkt me heel spannend om dat zo terug te zien. Je weet niet wat voor beelden je het maakt.
1: Nee, je wordt er ook naarmate wel beter in. Je gaat natuurlijk sowieso onderzoek doen naar wat voor film het is en wie het gemaakt heeft. En ik ben zelf heel erg fan ook van Christopher Nolan, dus ik wist al wel een beetje welke kant het ongeveer op moest gaan. En ook van de filmscore-componist Ludwig Göransson. Dus ik wist wel een beetje welke richting ik moest gaan zitten. Ik moest geen carnavalmuziek of zo gaan maken.
2: Oké, dus bij deze kreeg je er dus een aantal, een soort geschreven briefing bij. Is het ook wel zo dat je af en toe toch juist zo'n beeld of een volledige trailer al krijgt waar je eigenlijk de muziek onder moet maken?
1: Ja, soms wel. Het verschilt heel erg per project. Met name ook als het bijvoorbeeld korte films zijn. Dus niet trailers, maar korte films. Dan ga je echt op beeld scoren. En met trailers krijg je soms wel wat beelden te zien. Ja, dat verschilt heel erg per project. En ook per wat de druk is. Hè. Als het heel snel uit moet komen of je hebt wat meer tijd. Dan kan je soms sneller wat beelden zien.
2: Ja, laten we even naar The White Lotus gaan. Ook wel een vrij grote titel, als ik het zo mag noemen. Ja. Hoe ging dit? Was dat ook een langer proces of was het ook een dagje klaar?
1: Nee, dit was een veel langer proces. Ook omdat ik veel meer zelf mocht componeren. Dus ik heb echt heel veel van die trailer gemaakt. En wat daar heel leuk aan was, is dat ik heel creatief kon zijn. Dus ik heb op pannetjes getrommeld en weet ik veel. Mijn eigen hijgjes opgenomen en allemaal instrumenten erin verwerkt. En er was iets meer tijd. Dus ik kon ook gewoon wat meer proberen. En dan met hun pingpongen. Dus zou je nog dit misschien kunnen doen? En dus dat heeft wel een paar weken geduurd bij deze.
2: Maar je bent componist. En dan zit je ineens vervolgens met allerlei pannetjes en heigjes in de studio in de weer.
1: Ja, ik gebruik ook piano. En ik heb ook strijkers opgenomen. Maar ik vind het ook leuk om wat minder gebruikelijke voorwerpen te gebruiken in mijn muziek.
2: Het klinkt ook een beetje bewerkelijk dat je dan de hele tijd zo heen en weer pingpongt. Waarom komt er niet gewoon even iemand naast je zitten die zegt, nou, dit stukje is goed en dat stukje is goed. En dan zei
1: Ja, dat heeft met de afstand te maken. Want ik zit in Den Haag en zij zitten in L.A. Dus je moet het allemaal even via online gaan doen en via e-mail en zo.
2: Dat is dan toch makkelijker dan daar even heen vliegen.

0: Ja. Ik vind het heel lekker om in mijn eigen studio in Den Haag dit te doen. Dus,
1: je hebt er ook een prijs voor gewonnen, hè? Die White Lotus.
0: Ja.
1: Wat is dat voor prijs?
0: Dat is de Clio Entertainment Award. Een bronzen prijs voor gewonnen. Ja. Voor deze specifieke White Lotus trailer.
1: En dus wat vond je zelf het leuk of mooi aan dit proces? Naast het feit dat het gewoon een van de grootste series is die er uitkomt.
0: Nou ja, met name dus dat ik zo creatief mocht blijven zijn. En ook hierin heb je dus de originele filmcomposer, of dus in de serie Cristóbal Tapia de Veer, die ook heel creatief is met zijn sounds. Nou, ik hou daar zelf ook heel erg van. En dat paste dus ook heel erg bij deze serie. Dus wat ik hier heel erg leuk aan vond, was dat ik gewoon heel creatief kon zijn met alle dingen om me heen die ik maar kon vinden, dus voorwerpen. Maar ook gewoon met mijn eigen instrumenten, met mijn gitaar, met piano heb ik ook van alles gedaan. Ik heb echt de drums opgenomen. En dus ik kon gewoon heel erg. Ik had heel veel vrijheid creatief gezien. Dat is wat ik het leukste vind.
2: Tof. Zat bij de White Lotus niet nog dat hele bekende deuntje erin van.
0: Ja. Die zit inderdaad. Er zit een bekend stukje in het begin. En de bekende vocal jodel aan het einde, zeg maar. Dat is heel.
2: Die is heel bekend geworden.
0: Ja, die is heel bekend geworden. Ja, die heb ik dus niet gedaan.
1: Nee. We gaan zo eventjes met je bespreken hoe je zo'n stukje muziek opbouwt in uit al die verschillende lagen.
2: Ja, maar eerst gaan we naar Dien van het Laar. Want zit bij de wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Aston Villa voor de Europese Supercup. Is het al bijna rust, Dien?
3: 6 minuutjes nog en PSG staat met 1-0 voor. Totaal in controle in deze eerste helft. Aston Villa probeert, maar loopt veel achter de bal aan. Op het moment dat ze die dan hebben, natuurlijk achterin, want daar wil dat PSG Aston Villa de bal wel geven, moeten ze eigenlijk meteen de lange bal spelen, omdat er dan 4 spelers van de Franse ploeg op ze afkomen stormen. En op het moment dat die lange bal dan wordt gespeeld, dan heeft PSG hem ook vrij snel weer in bezit. Maar zowaar is er dan eentje voorin bij Aston Villa die nog wel eens een kopduel wint. En dat is de jongste van het hele veld. Brian Maggio met 1,93 en een flinke portie aan spieren om zijn armen. Weet hij nog wel eens een Franse verdediger van zich af te schudden. En komt hij zojuist 10 minuten geleden tot een schot die vanaf de linkerkant van het strafschopgebied te meten naast het doel van Safanov zelden. Maar niet tussen de palen en dus geen kans. Misschien nu dan. Als er een slippertje van PSG aan vooraf gaat. Buendia naar binnen. Onbedoeld bij Maggio. Linkerkant strafschopgebied. Probeert hem richting de bovenhoek te krullen. Maar schiet tegen Marquinhos aan. Over de achterlijn. Corner Aston Villa. Maar nog wel bij een 1-0 achterstand.
2: Ja, wij praten met Lucas Amer en die is componist en componeert muziek voor trailers. En niet voor de minste, bijvoorbeeld voor de Odyssey, voor de Minions en Monsters film. En ook voor The White Lotus, de serie, de seizoen 3 begreep ik. Je zei net, ik ben met potten en pannen in de weer. Ik dacht echt van, je doet alles elektronisch gewoon via de computer. Maar je hebt gewoon echt voorwerpen in je studio die je pakt. En dan tik je erop en denk je, dit is lekker voor mijn trailer.
0: Ja, onder andere. Dus ik definieer mijn geluid een beetje als een hybride vorm van elektronisch en organische voorwerpen. Dus echt instrumenten.
2: Door
0: en, precies, ja. En dan bewerk ik ze wel in de computer dat ze, nou, weet ik veel, nog veel zwaarder klinken. Of, ja. Of een beetje bewerkt dat ze wat gekker.
2: Zie je hier iets in de studio waar je denkt, daar kan ik op slaan en geluid mee maken?
0: Nee. Ja, het is hier wel heel clean.
2: Ja, gelukkig heb je geluid meegenomen. Want zeg maar hoe jij de White Lotus trailer hebt opgebouwd. Nou, er zitten echt heel veel lagen in, heb ik begrepen. En de beat, de drumbeat, dat is heel belangrijk in deze. En die heb je opgebouwd. En laten we even beginnen bij die eerste laag.
0: Ja.
2: Pannen en potten, heb ik begrepen.
0: Klopt.
2: Dit is laag 1. Wat horen we hier? De pannen en de potten.
0: De pannen en de potten.
2: Dit zijn gewoon pannen en potten dus. En dan gaan we naar laag 2. Wat er dan bij komt, wat hoor je dan?
0: Ja, dit zijn al heel veel lagen erbij. Ja, drums. Hier snare zonder snare erop.
2: Hier horen we ook nog de pannen en de potten onder.
0: Die zitten erbij, ja.
2: Zijn we bij laag 2.
0: Zekertje.
2: En speel je dat ook allemaal zelf in,
0: ja,
2: die drums?
0: Zeker.
2: Oké, dit zijn nog maar een paar lagen.
0: Ja.
2: Laag 3. Wat horen we hier?
0: Ja, hier zitten ook veel samples in.
2: Het wordt steeds voller.
0: Ja, ook weer pannenpotjes, blaasinstrumenten. Ja.
2: Dat zijn alle drum- en ritme-instrumenten. Dus dat is een beetje de puls. Die, is dat essentieel voor de trailer muziek volgens mij?
0: Zeker. Ja. Drums zijn heel belangrijk.
2: Waarom?
0: Ja omdat op een of andere manier resoneert dat heel erg met mensen. Daarom vinden we het ook lekker om in een club te staan. Lage drums schijnen endorfine los te maken.
1: Ik zit meteen alweer helemaal soort van te bewegen op mijn stoel. Ik sta meteen weer in Thailand.
0: Ja.
1: Ik zit helemaal in die White Lotus meteen.
2: Je moet meebewegen inderdaad.
0: Ja, dus dat is gewoon iets wat we al duizenden jaren voelen. En dat is heel leuk om daarmee te spelen. Ja.
2: Dat zijn de drums. En heb je ook nog piano en zang. Dus we doen de piano er gewoon bij. Nou, klinkt spannend.
0: Ja, dat is heel grappig. Ik had deze heel snel ingespeeld, echt met haast. Maar het werkt wel dat hij niet zo strak is. Het werkt wel bij de spanning.
2: En dan missen we nog de stem, de vocalen.
0: Ja.
2: Oké, en dit heb je allemaal los op je scherm in je studio staan. En ja. Dan moet het samenkomen.
0: Dan moet het samenkomen.
2: En dan wordt het dit.

0: 15 seconden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Je zei net voor die ene trailer van de Odyssey was je een dag mee bezig. En dit?
1: Ja. Ja, dit is natuurlijk een klein stukje van die trailer. Die trailer is natuurlijk veel langer. Die was 3 minuten bijna volgens mij. Dus ik ben hier een paar weken mee bezig geweest. Ja.
2: Als we nog even naar die andere grote naam kunnen, hè, van die je op je cv al hebt staan. Minions and Monsters.
1: Ja.
2: Toen kreeg je een bestaand nummer om...
1: Klopt.
2: Hoe moet ik me dat dan voorstellen?
1: Ja, dat is eigenlijk wat ze vaak ook in elektronische muziek doen. Je maakt eigenlijk een remix. Dus dit was dan How You Like That van Blackpink. Dat is natuurlijk een hele bekende groep. En dat nummer is sowieso al best wel, vind ik heel lekker om naar te luisteren. En eigenlijk moest ik die gewoon nog dikker maken voor die trailer. Dus wat extra drums ook weer. En,
2: dankbaar dan toch?
1: Ja, is geweldig. Ja. En dat ging ook heel makkelijk. Omdat als je iets heel fijn vindt, als je iets mooi vindt om naar te luisteren, dan is het ook veel makkelijker om daar nog dingen bij te doen. Dus ik ging alleen maar accentueren wat ik eigenlijk al heel goed aan vond.
2: Ja.
1: En dat is dus nu gebruikt in die trailer. En dat is eigenlijk weer iets totaal anders dan White Lotus. Maar dat maakt het werk ook zo leuk.
2: Wij ook even luisteren.
3: So you need monsters for your movie. I know the scariest monsters. Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too...
2: Wij zaten hier vanmiddag over te praten in de redactievergadering. En toen vroeg iemand zich af of je niet knettergek werd van die stemmetjes.
1: Ja, ja.
2: Hoe vaak luister je natuurlijk echt 10.000 keer als je aan het schaven bent?
1: Dit is natuurlijk, dat heb je ook met je eigen muziek. Als je bent, dat hoor je soms gewoon 2.000 keer op één dag. En je leert daar gewoon aan te wennen of zo. Dat, dat het zo vaak herhaalt, dat is iets wat er gewoon heel erg bij hoort.
2: En je hebt ook wel goede isolatiemateriaal.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik kan ook sommige dingen ook wel even uitzetten, weet je wel.
2: Je maakt trailers voor echt hele grote titels, terwijl je nog niet zo heel lang bezig bent in dit specifieke, deze kant van de markt. Wat is dan nog een droom voor je?
1: Uiteindelijk is het idee om volledige filmscoring te gaan doen, dus voor de hele films. Dat lijkt me heel erg tof. En ik heb ook met een Haags collectief, de Papar Project, een eerste filmscore gedaan voor een korte film. Wat nu ook geselecteerd is voor Berlin Commercial, zo'n filmfestival, wat heel leuk is. Dus het is een beetje aan het beginnen dat ik toch wel wat meer ga induiken in wat langere projecten. Dus trailers zijn vaak korte tijdsboog van een paar minuutjes. En films, kan je gewoon een hele lange tijd in een bepaald thema duiken. Dat is wel de droom.
2: Maar zo'n cv helpt daarbij wel.
1: Zeker, ja, je krijgt je voet tussen de deur op deze manier. Je leert allemaal goede mensen kennen in de industrie en in LA. En dat is heel leuk.
2: Ja, ja. Heel vet, ik kan me voorstellen. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, jullie bedankt.
2: Componist Lucas Amer.
0: Dien van het Laar, gaan we rusten met 1-0 of niet?
4: We gaan rusten met 1-1. Ach. Want PSG wordt in die laatste paar minuten gemakzuchtig. En daar profiteert Brian Maggio van. 2 minuten hiervoor al op de buitenkant van de paal. Nu ontworstelt hij zich van de tevens fysieke Pacho. En op brute kracht weet hij zich daarvan te ontdoen. En tegelijkertijd met de linkerkant van zijn voet die bal ook nog binnen te werken. Knap 1-1 in Salzburg.
2: Het EK Atletiek is in volle gang in Birmingham. Arman, waar zitten jullie naar te kijken?
5: Ja, ik moest nog wel even denken of er gejuich zou opstijgen uit dit stadion. Want ja, dit is Birmingham en Aston Villa scoort. Maar dat gebeurt niet. Het is nog rustig hier. We kijken naar de 400 meter. En Jonas Vijver staat klaar in baan 5. En we kijken ook naar de mensen tegen wie die gaat racen. Hij was goed gisteren. PR 44-63 in de halve finale. En hij race onder andere Anouk tegen de Brit Matthew Hudson-Smith. Is dat ook de man, de te kloppen man, denk jij, op deze 400 finale?
6: Het is een man om zeker in de gaten te houden. Hij heeft een enorm snel season best. Gisteren vond ik hem daarentegen niet super overtuigend. Hij ging als een gek de eerste 200 meter in en kwam gewoon niet meer... toen hij ingehaald werd door Jonas, kwam hij daar gewoon niet meer bij in de buurt.
5: Nee, wat opvalt, Jonas liep ook al de 4x400 estafette. En moest de halve finale lopen, loopt nu de finale. Dit is zijn derde 400 meter in 3 dagen. Voor zijn concurrenten geldt dat volgens mij niet. Of in veel mindere mate, die hebben dat niet gedaan. Gaat dat denk je nog een rol spelen? Want ja, elke 400 meter is het toch weer één, zou je zeggen.
6: Ja, dat levert wel wat lactaat op. En de anderen hebben dat inderdaad niet gedaan. Ja. Weet je, hij kon gisteren wel na die 4x4 mix van maandag, kon hij gisteren een prachtige tijd neerzetten. Het ligt eraan ook hoe je daarmee omgaat. Zowel fysiek, hoe ga je met herstel. Je kan goed herstellen. Je hebt een goed team die hem daarmee helpen. Maar het is ook mentaal. Vind je het juist lekker om al een race in de benen te hebben? Vind je het al lekker om in het stadion gelopen te hebben? Het is niet meer nieuw. Het kan hem ook wel helpen. En het is natuurlijk ook in zijn kop. Ja, als hij daar gewoon niet zo veel over nadenkt en gewoon denkt, ja, ik ga gewoon lekker racen. Hou het gewoon lekker simpel. En volgens mij is Jonas wel zo'n type.
5: Kan hij winnen, denk je?
6: Ik denk dat winnen, nadat ik de race gisteren heb gezien van de snelle Fransman.
5: Kunta.
6: Van 44-3. Denk ik dat winnen moeilijk wordt. Maar ik denk een medaille, dat zeker haalbaar is. En dat had ik eerlijk gezegd voor de start van de 400 halve finales niet meteen durven zeggen. Maar ah, ja. Na gisteren durf ik dat wel een beetje... Nou, heb ik eigenlijk wel een beetje hoop op.
5: Jij noemt die Fransman, die kennen we eigenlijk helemaal niet zo goed. Mohamed Abdullah Kunta was de snelste in de halve finale. Terwijl de atleten nu voorgesteld gaan worden aan het publiek. Het zit weer niet vol. Dat moet ik helaas toch weer zeggen in Birmingham. Het is een beetje vergelijkbaar met gisteren. Er zitten zo'n 13.000 mensen, maar er kunnen er bijna 25.000 in. Ze worden voorgesteld. Kunta dus, die wel eens op de estafettes wat medailles won. Indoor met name, maar outdoor en individueel eigenlijk niet echt tot nu toe bekend is. Hij is al 31, gisteren een PR gelopen met die 44-38. Dat is de man die loopt vanuit de baan 8. Ik zal de hele baanindeling even doornemen. De atleten worden voorgesteld. We hebben in baan 9 Matthew Hudson-Smith, de Brit uit Wolverhampton hier vlakbij in Birmingham in 8. Dus Kunta, die Fransman van 31, de snelste in de halve finale. Dan een andere favoriet, een kanshebber op de medailles, de Hongaar Attila Molnar. Hij loopt vanuit baan 7, ook een snelle jongen, 24 jaar. Gaat meedoen, die gaan we opletten. In baan 6 de Duitser Jan-Paul Bredow van 27. Heeft een PR staan van 44-7, onlangs gelopen in het Duitse Bochum. Dan in 5, en dat lijkt op voorhand een hele fijne baan te zijn voor Jonas Vijver, 23 jaar. Hij is goed in vorm, dat hebben we kunnen zien. In de estafette die hij liep. En natuurlijk in die halve finale die hij gisteren liep. 44-63. Zijn persoonlijk record. Dat hij verbeterde. Dat hij aanscherpte hier op dit Europees kampioenschap. Dan in 4 de tweede Hongaar. Patrick Simon en Yingi van 25 jaar. Op voorhand zeg je niet zo snel als Molnar. Maar goed, er kunnen gekke dingen gebeuren op zo'n titelkampioenschap. Dan in 2 de Pool Maximilian Zwet. En in baan 3 loopt de Pool. En in baan 2 de Belgen Daniel Segers. De spanning neemt toe voor deze finale over 400 meter. We zijn tot nu toe verwend, Anouk, met medailles op de eerste twee dagen. En zou dit dan de derde gaan worden voor Nederland?
6: Dat zou heel mooi worden. Als Jonas maar zijn eigen raceband houdt, niet gek laat maken.
5: Wat moet hij doen?
6: Hij is een goede start, maar hij moet niet zo gek weggaan als die Brit die dat gisteren deed.
5: Hij gaat hem wel zien, want de Brit loopt in 9 en Vijvers loopt in 5. En hij moet zich dus blijkbaar, volgens de kenner, want dat ben je aan ook, niet gek laten maken door de snelle start van die 31-jarige Matthew Hudson-Smith. Het wordt stiller in het stadion. We zagen al het goud voor Nederland van Jessica Schilder bij het kogelstoten. Het schitterende goud ook gisteren. Eindelijk de 100 meter horde van Nadine Visser. En nu misschien medaillekansen voor Jonas Vijvers. Het wordt stil. Atleten staan er klaar voor. Nemen de houding in. In de startbokken kijken naar beneden. En wachten op het signaal dat ze mogen vertrekken. En dat mag nu. Dan zijn ze weg met Hudson-Smith dus in 9. Vijvers in 5. Kunta de snelste in de halve finale in 8. Hudson-Smith is snel vertrokken. Vijvers moet zijn eigen race lopen. Er zit wel een gat tussen Vijvers en de man boven hem in 6. Bredow. Vijvers moet komen. Heeft een heel goed laatste rechterstuk. Liet hij gisteren zien. Op die laatste 150 meter maakte hij heel veel goed. Maar is die achterstand nu niet te groot. Hudson-Smith aan de leiding voor Bredow en Kunta. Hudson-Smith bij het uitkomen van die bocht. En hoe gaat het met Vijvers? Heeft hij genoeg over op die laatste 100 meter? Hudson-Smith is vertrokken. Hudson-Smith gaat hier voor het gat. Maar daar komt Vijvers. Hier komt Vijvers. Gaat van 5 naar 4. Gaat van 4 naar 3. Vijvers naar brons. Houdt hij dat vol voor de vierde plek? Nee, het wordt een bronzen plek voor Jonas Vijvers. Hij pakt een medaille voor Nederland. Hudson-Smith gaat hier naar de titel. De Brit doet het dan toch voor zijn eigen publiek. Voor die Fransman Kunta. En hier is een prachtige medaille voor Jonas Vijvers. Een derde plek. Hij eindigt voor Attila Molnar. Er is nog een fotofinish die eraan te pas moet komen. Dat gaat om plek 2. Niet om plek 3. Een medaille is zeker voor Vijvers. En het wordt inderdaad een bronzen. Wordt nu bevestigd in 44-41.
6: Een nationaal record.
5: Dat is een Nederlands record. De tijd van Lee Marvin Bonaventie uit de boeken. Wat een geweldige race van Jonas Vijvers, zegt 44-41. Die gaat gisteren, maar rent hij naar een persoonlijk record in 44-63. En nu haalt hij er gewoon 2/10 van af. 44-41. Hij komt inderdaad 1/100ste tekort voor zilver. Maar hij zal hier ongelooflijk tevreden mee zijn. En dat moet hij ook zijn, want hij loopt 2 keer een PR op een EK. Dit is geweldig, Anouk, wat hij hier laat zien.
6: Fantastisch, echt fantastisch. Ik maakte me eerlijk gezegd een beetje zorgen toen ik de eerste 100 meter. Ik dacht, oh Jonas, niet te rustig aan. Maar wauw, hij kwam de bocht uit de laatste 100 meter en hij vrat ze allemaal op.
5: En dat is toch ook zo schitterend om te zien. En we zijn het een beetje gewend geraakt van Femke Bol bij die estafettes. Als je die inhaalrace ziet, hij komt die bocht uit op plek 6 ongeveer. En gaat er nog zo ongeveer 3 voorbij. En loopt hij naar het brons. Weer een medaille ook op deze derde atletiekavond in Birmingham voor Nederland. Brons voor Jonas Vijvers.
2: Nou, het houdt voorlopig niet op daar. Heel mooi. Het is inmiddels rust bij de Supercup tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. Die zijn de rust ingegaan met een stand van 1-1.
0: En de honderden judoka's van over de hele wereld zijn deze dagen in Papendal te vinden bij een zogenaamd Olympisch trainingskamp. Tussen al die witte en blauwe pakken stond ook verslaggever Dien van het Laar, die met aanstormend talent Joshua de Lange sprak over zijn aanstaande internationale doorbraak en zijn grootste dromen.
7: Dit is rammetje druk hier in de trainingshal op Papendal in Arnhem. Als je even niet oplet, dan krijg je zo 100 kilo aan spier tegen je aan. In het midden van al dat geweld staat een gespierde vent. Kleine zwarte krulletjes en geconcentreerd op zijn tegenstanders. Dat is Joshua de Lange, 21 jaar en een judoka uit de categorie tot 81 kilo voor Nederland. Die vol zelfvertrouwen zit.
8: En toch wel een judoka die volhoudt. Dus wanneer we diep in de golden score komen, dan ja, wil je denk ik liever niet tegen mij staan, omdat ik zelf dan nog wel aardig wat druk kan zetten.
7: Een bijtertje, agressief en zeer talentvol. Want hij is de winnaar van de laatste 2 European Opens in die gewichtscategorie.
9: Impressive stuff from De Lang. Really strong Maki Komi there.
10: So Joshua De Lange is the winner in this tournament in the 81 kilograms category.
8: Voor mij was het wel nieuw, ook een beetje spannend natuurlijk, want je komt tegen sterkere gasten. Bij de junioren was ik altijd wel een van de sterkste. En nu zijn er toch wel veel gasten die minimaal net zo sterk zijn als ik. Dus ik had begin dit seizoen niet gedacht dat ik 2 European Opens goud zou pakken. Dus ik denk toch wel een zekerheidje voor mezelf dat ik ook gewoon snel aansluiting kan vinden bij de senioren. En eigenlijk meer zelfvertrouwen ook voor de World Tour.
7: En nu hij die European Open wereld heeft uitgespeeld, wacht het wereldtoneel op hem. En daar is hij meer dan klaar voor.
8: Ik zie dat er sterk deelnemersveld is. Eigenlijk bijna iedereen die meedoet of gaat voor de Spelen, zeg maar, die doet daar ook wel aan mee. En gewoon allemaal wel hoog gerankt en zo. Maar nog steeds denk ik wel dat ik daar kandidaat ben om daar een medaille te pakken. Dus daar ga ik ook zeker voor. Een paar jaar geleden gooide ik ze echt nog voor geen meter en dan kreeg ik er zelf een paar goede kogels om oren, zeg maar. En nu gooi ik hun dan af en toe een keertje. En daaraan merk ik wel van, oké, ik word steeds sterker, ik word steeds beter. En ik ga ook dingen inzien hoe ik dan door hun word gegooid. Of word dan de volgende keer niet gegooid door hun. Daaraan merk ik wel dat ik dan meer in de buurt kom, zeg maar.
7: Maar hoe talentvol en ambitieus die ook is, zoals bij ieder talent, liggen er obstakels en afleidingen op de weg.
8: Bijvoorbeeld heb ik vaak gemerkt met vrienden en zo, die moet je dan laten gaan, dat je merkt dat die de andere kant op gaan als jij. Dat zijn moeilijke momenten geweest, maar ja, uiteindelijk moet je wel bij topsport aan jezelf denken. En alleen dan hou je denk ik de absolute top. Bijvoorbeeld wanneer je dan zo'n medaille gaat halen, wanneer je dan een keer dat hebt laten staan, dus je vrienden, dan is dat toch wel een bevestiging voor jezelf dat je er goed aan doet en dat je het moet blijven doen. Dus daaraan merk ik wel dat ik op het juiste pad ben gestroomd.
7: Maar zijn coach Mark van der Ham, die houdt hem bij de les. En die weet dat De Lange nog lang niet is waar hij zou kunnen zijn.
11: En we zijn bezig om hem tegelijk eigenlijk met de hele groep zo goed mogelijk ook beter te maken. En ook voor hem geldt dat elke dag moet hij gewoon op zijn limiet gaan zitten om beter te worden.
12: Doet hij dat al?
11: Daar is hij hard naartoe aan het groeien, ja.
12: Oké, dus er kan er wat bij.
11: Daar is hij hard naartoe aan het groeien. Ik denk dat hij in staat is om gewoon echt met op het wereldniveau mee te gaan doen. Omdat zijn lichaam gewoon goed kan bewegen. Goed de motions aanvoelt, de bewegingen aanvoelt.
7: De wereldtop wacht. En dat is goed ook. Want de aanwas van de Nederlandse judomannen is de afgelopen jaren minimaal. De aanstaande toernooien die tellen ook mee voor het Olympisch kwalificatietraject. En dus durft De Lange verder te dromen dan het wereldtoneel. Namelijk de Olympische Spelen.
8: Ja, heel lang erover nagedacht. Ben ik daar niet te jong voor. Maar ik merk nu ik toch zelf senior ben en dat ik wel van gasten begin te winnen die zelf ook op de Spelen hebben gestaan, dat ik daardoor wel zelf ook naar LA kan gaan. Ik denk dat ik wel een grote voorsprong maak op de andere jongens van mijn eigen leeftijd. En dat ik wel een goede aansluiting vind met de jongens die ook zeker kans maken in LA. Dus dan zie ik mezelf daar ook wel verschijnen. Ik denk dat het Nederlands judo wel, dat we wel meer mensen kunnen gebruiken die dat op een mooie manier kunnen vertegenwoordigen weer. Ja, en ik vind het gewoon mooi om voor Nederland natuurlijk ja, wel wat te betekenen. Dus dat zou wel gaaf zijn.
12: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
13: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
14: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
15: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
16: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
17: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
18: Nou, ik wil dat zeggen.
17: Dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
18: Maar wat vind je, Tom?
19: Ja, dat weet ik dus niet.
12: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
13: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
12: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: NPO Radio 1, 10 uur.
12: Suze van Kleef en Guido van Dijk.
0: Xavi heeft de KNVB een buitenlandse bondscoach gevonden.
2: Opvallend nieuws gaan we straks over praten met Spanje-correspondent Edwin Winkels in deze Langste Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
25: U hoort het net ook, Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse coach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League en werd met Spanje wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Als trainer won hij met Barcelona de landstitel. De Spanjaard is een opvallende keuze, zegt commentator Arman Afsaroglu.
5: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen, want Nederland zelf heeft een coach nodig die dit elftal echt, die het team verder gaat brengen. Is Xavi dat? Ja, dat is echt dat niemand die dat op dit moment kan zeggen.
25: Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien en hebben daar geen spijt van.
26: Het was het zeker, Raad. Het was fantastisch om dit te ervaren. Het is zoveel anders dan een halve, of net niet helemaal volledige solar eclipse. Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
2: Hoe vond jij het?
26: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
25: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. De olie die uit een gestrande tanker bij Oman lekt, heeft het vasteland bereikt. Een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust is vervuild, melden de autoriteiten. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Maar het is onduidelijk of er ook iets wordt gedaan om de olie op te ruimen of om de lekkende tanker te bergen. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst heeft de resten van de bom weggehaald. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm en daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen op rij. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen dan opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg.
1: Naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: NPO Radio 1. EO-NOS.
27: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Guido van Dijk.
2: Welkom terug, nog een uur live sport. Ook komend uur volgen we de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. Arman Afsaroglu.
5: Met een finale die op het punt staat van beginnen. De finale 400 meter horde met Femke Bol, wil ik dan zeggen. Oh nee, dat is niet meer zo. Die loopt nu over 800 meter.
0: We zijn ook bij de tweede helft van de Europese Supercup tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. En Dien van het Laar is daarbij.
28: Waar het menens is voor de Fransen, want die staan niet meer voor door een doelpunt in het einde van de eerste helft van Aston Villa door Maggio. En dus hebben ze in de rust Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Ballon d'Or winnaar, ingebracht. Die is afgelopen maandag pas teruggekomen van vakantie, maar moet nu wel het verschil gaan maken in Oostenrijk. Want het staat gelijk en dat willen ze niet.
2: En we praten uiteraard nog even door over die nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez. En wie na de zonsverduistering nog meer bijzondere natuurverschijnselen wil zien, moet vannacht naar de sterrenhemel kijken.
0: Maar eerst het sportnieuws.
2: De Nederlandse estafettezwemsters hebben in Parijs de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed.
29: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen in 3:31.89.
2: De andere zwemsters waren Milou van Wijk, Imani de Jong en Jaren van Kanthout.
0: Een bronzen medaille voor Jonas Pfeifers op het EK Atletiek. Op de 400 meter rende hij een Nederlands record.
30: Het is gebeurd. Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die 100ste van zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
0: Jeff Tesselaar staat bij de Meerkampers op de derde plaats na het hoogspringen. De Nederlander leverde met 1,96 meter zijn beste prestatie van dit seizoen.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Oranje eindigde bij het WK in Aken als vijfde in de landenwedstrijd. Een plek in de top 6 was nodig, voor plaatsing is dus gelukt.
0: Lionel Messi stopt mogelijk op korte termijn als voetballer. Hij schrijft op Instagram dat hij sinds het overlijden van zijn vader vorige week twijfelt of hij door moet gaan. Messi is 39 jaar en staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
2: NEC hoeft tussen de 2 duels met Bodø/Glimt niet in actie te komen in de Eredivisie. Het duel met Excelsior viel precies tussen die Champions League playoffs, maar is uitgesteld.
0: Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp spelen tegen elkaar in de eerste ronde van het tennistoernooi van Cincinnati. Het is de 5e keer dat ze tegenover elkaar staan. Van de 4 vorige ontmoetingen wist Griekspoor er 3 te winnen.
2: Terug naar Birmingham, Armand. De eerste 400 meter horde zonder Femke Broedersbol. Is ook wel leuk dat ik hier iemand anders kan winnen misschien.
5: Ja, maar het is toch wel gek om te zien. Dat gevoel heb ik. Ja, de laatste jaren was het altijd de 400 horde. Dat was het hoogtepunt van de week. En nu is het nog steeds leuk, maar het is niet meer het hoogtepunt van de week. Hij is gewonnen door een Slovaakse, Emma Zapletelova van 26. Die al een tijdje meedraait hoor, in de mondiale top ook wel. Maar inderdaad, het geweld van Bol, ja, daar win je niet van. Toen heette ze nog gewoon Bol, nu inderdaad de Broedersbol. Zilver gaat naar de Britse Emily Noonan. En brons is er voor de Portugese Diallo. Ja, die Zapletelova, Anouk, die heeft ook een Nederlandse coach volgens mij, hè?
4: Ja, dus we hebben toch nog een vleugje Nederlands bij de overwinning. Bram Peters is haar coach. Momenteel trainen zij in België.
5: Oké, en zij pakt hier de titel. Ze groot met een Slovaakse vlag nu over het terrein. We gaan straks nog wat mooie onderdelen zien. We gaan zo dadelijk bijvoorbeeld verder met de Meerkamp bij de mannen. Met dus Jeff Tesselaar die voorlopig in derde positie ligt. En een goede 400 meter heeft. En laat dat nou ook net de afstand zijn die hij straks gaat lopen.
0: Het was even wachten, maar we hebben een nieuwe bondscoach. En voor het eerst sinds 1978 heeft Nederland weer een buitenlandse bondscoach. Barcelona-legende Xavi Hernandez tekent een contract bij Oranje tot en met het WK van 2030. Zo maakte de KNVB vanavond bekend. Spanje-correspondent Edwin Winkels, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ben je net zo verrast als de meesten?
7: Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ook bij de NOS tijdens het WK hebben we hele lijsten gemaakt van wie het zou kunnen worden, hè, en wie er afviel. En Xavi kwam daar niet in voor. En ook de laatste weken, zelfs niet, ook in Spanje niet hoor. Niet één. Op het moment bijvoorbeeld dat Ajax een trainer zocht afgelopen zomer, toen kwam zijn naam wel af en toe voorbij. Maar in het geval Oranje niet. Dus inderdaad volledig verrast.
0: Ja, ik begreep dat jij naar de zonsverduistering aan het kijken was en je werd plat gebeld.
7: Ja, ik zat midden, ik moest voor het AD. Wij hebben hier de 100% zonsverduistering gehad. Dus daar was ik druk mee bezig. En toen ineens begon de telefoon te rinkelen. Nou ja, rinkelen doet hij niet meer, maar die ging maar over en over en over. Ik dacht, dat gaat vast niet over de zonsverduistering. Maar het bleek dus over Xavi te gaan, ja.
0: Ja. En die Xavi was trainer van Barcelona van 2021 en 2024. Wat voor indruk heeft hij toen gemaakt als trainer?
7: Ja, een beetje wisselend toch wel. Hij volgde Ronald Koeman op, hè, net zoals hij nu gaat doen eigenlijk. Maar Koeman was ontslagen en Xavi werd de nieuwe trainer. Als toch ook net als Koeman eigenlijk een van de grote idolen van Barcelona. En zeker hij, het team van het tiki-taka-voetbal van Guardiola. Met Iniesta, Busquets, Messi, dat team. En de verwachtingen waren dus heel hoog. Hij begon ook goed, won gelijk een kampioenschap. Wat Koeman niet gelukt was. Maar er waren toch ook wel twijfels van, ja, is hij wel de ideale trainer voor Barcelona? Draagt hij het spel uit wat wij per se willen? En uiteindelijk op een gegeven moment werd zijn contract ook niet verlengd. En verdween hij een beetje half door de achterdeur. Het is niet zo dat hij in de jaren Barcelona, dat hij eigenlijk overkwam met hetzelfde als Koeman. Ze zijn niet net zo omarmd als trainer dan dat ze als speler echt geadoreerd werden.
0: Ja, en hoe spreekt de Spaanse pers over dit nieuws? Wat zijn de hoofdlijnen daar?
7: Nou, ik kom echt net aan. Dus dat heb ik nog niet eens kunnen kijken. Maar ook dus daar de verrassing was groot. Omdat er hier... vandaag gingen al een beetje verhalen. Dus ik keek de Spaanse pers ook. En hier was echt absoluut niemand van op de hoogte. Hij heeft het zelf heel erg stilgehouden. Het enige wat ik toevallig eerder vandaag vond... was een interview van de Spaanse televisie... of de Spaanse radio met hem tijdens het WK. Van, ja, wat ga je nu eigenlijk doen? Want sinds hij bij Barcelona vertrok of moest vertrekken... had hij geen nieuwe baan meer. En toen zei hij wel van... nou, eigenlijk zou ik het liefst een nationale selectie doen. Want ik heb een gezin, ik heb jonge kinderen. Een club is wat dat betreft te druk misschien. Dus ik zou heel graag met een land naar het WK of het EK gaan. Nou, hij heeft nu een contract van 4 jaar getekend, hoor ik net. Dus zowel EK als WK... is een droom voor hem. Ook vooral, hoor, trouwens moet ik zeggen, om in en voor Nederland te gaan werken. Want hij is absoluut idolaat van het Nederlandse voetbal, zoals dat ooit was, hè, en nu niet meer is. Hij is een kind van zowel Johan Cruijff als van Louis van Gaal, onder wie hij is gedebuteerd als speler.
2: Wat denk je dat Oranje dan kan verwachten van deze Xavi? Want je hebt hem actief gezien als coach van Barcelona... waarin hij een wisselende indruk maakte. Ook het vertoonde spel was kritiek op. Tegelijkertijd zeg je ook, ja, hij is een kind... of hij noemt zichzelf in ieder geval in die verklaring... ook een kind van het Nederlandse voetbal.
7: Ja, absoluut. Maar inderdaad, qua voetbal kwam het er niet uit. Maar ja, dat is ook heel moeilijk. Zoals dat Barcelona van Cruijff vroeger... Dream Team in het begin jaren 90... of het voetbal van het team van Guardiola... wat Xavi inspeelde. Dus dat liet hij als trainer net iets te weinig zien. Maar hij is wel voorstander absoluut van balbezit. Uitgaan van je eigen kracht. Hij is Cruijff dankbaar. Omdat hij zei van dat Cruijff aandacht had voor kleine spelers. Iedereen dacht op een gegeven moment dat alle voetballers groot moesten zijn. Hij zegt, zonder Johan Cruijff zouden ik, Iniesta en Messi... zouden wij nooit spelers van Barcelona zijn geworden. Want de jeugdopleiding zei van... nee, we hebben ook kleine spelers, die kunnen ook best heel goed zijn. Maar hij heeft ook wel het pragmatische van Gaal geërfd. Van kijk wat je wil bereiken, hoe je eigen elftal is... hoe je wil gaan voetballen. Dus niet zeg maar het enorm progressieve, offensieve voetbal van Cruijff en Guardiola. Maar toch ook van het Van Gaal, zoals we gezien hebben, een beetje aanpassen. En kijken hoe ver we kunnen komen.
2: Ja, geïnspireerd dus door heel veel grote uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. En ook gespeeld met heel veel Nederlandse voetballers. Dus we kunnen misschien wel concluderen dat hij geen Nederlandse trainer is. Maar wel behoorlijk dichtbij komt.
7: Ja, en hij kan inmiddels enkele scheldwoorden in het Nederlands.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
7: Verder heeft hij niet veel Nederlands geleerd, zei hij ook altijd. Dus het is zo'n moeilijke taal, maar hij heeft echt hele goede contacten. Giovanni van Bronckhorst is hij altijd heel close mee gebleven. Ze hebben jarenlang gespeeld, dus hij zal ook wel zijn werk hebben gedaan. En mensen hebben gebeld en gevraagd van, moet ik dit doen en wat denk je? Dus ik denk dat hij echt met heel veel zin aan wel heel bijzondere klus begint natuurlijk. Is om Oranje weer een beetje vooral goed te laten voetballen.
2: Kleur op de wangen, dat hopen wij ook voor het Nederlands elftal. En dat Xavi dat gaat doen. Edwin Winkels vanuit Spanje, dankjewel.
0: Dien van het Laar, wie is de betere? Paris Saint-Germain of Aston Villa in de Europese Supercup?
8: Ik zeg Aston Villa. PSG heeft veel meer balbezit. Staat niet voor trouwens, want het is 1-1 hier in Oostenrijk, Salzburg. Maar Aston Villa speelt een stuk directer. Is ook eigenlijk binnen een paar pases op de counter bij het doel van Paris Saint-Germain. En creëert simpelweg een stuk meer kansen dan PSG. 1 in de tweede helft achter de naam van captain John McGinn. Toen hij via zijn compaan Brian Maggio, die veel werd genoemd tot nu toe in de wedstrijd. En daar maakt hij het helemaal zelf naar, omdat hij de meest gevaarlijke speler op het veld is. Best gek om te zeggen met al die Champions League winnaars. Tweevoudig Champions League winnaars om zich heen. Maar die gaf hem af op McGinn. En die schoot op de vuisten van Safonov, die naar de linkerbovenhoek toe moest. 1-1 is het dus na 59 minuten. En bij Paris Saint-Germain begin je toch klein beetje het idee te hebben dat de krachten er nog niet helemaal zijn waar ze horen te zijn zo aan de start van het seizoen. Ze zijn allemaal heel laat begonnen. Eigenlijk begint nu pas de oefenperiode voor ze in aanvang naar het nieuwe seizoen. Want al die spelers zijn natuurlijk lang en breed op vakantie geweest na het WK. En dus moeten ze verder terug dan hen lief is. Want Aston Villa dringt aan, neigt naar een voorsprong. Want zijn veel op de helft van PSG te vinden. Bijvoorbeeld nu met de voorzet van Matty Cash. Die ook nog goed is aangesneden om uiteindelijk door Buendia op de rand van de 5 meter doorgekopt te worden. Maar krijgt niet goed de richting aan die bal mee, waardoor die overgaat. En zo samen na een uur spelen op een 1-1 tussenstand hier in Salzburg. Dembélé is er in rust tussen gekomen, of bijgekomen moet ik zeggen. Maar dat heeft nog niet heel veel effect gesorteerd. Want iedereen bij PSG in de aanval liep in de eerste helft mooi door elkaar. Dat sorteerde veel verwarring bij de verdediging van Aston Villa. Nu Dembélé erbij is gekomen, staat hij in de punt van de aanval. Maar staat hij daar redelijk statisch en geïsoleerd. En is hij nog nauwelijks aangespeeld. En dus komt PSG nog niet tot kansen bij een 1-1 tussenstand na een uur.
2: Gaan wij naar de paardensport. Bij de dressuurruiters kan de champagne namelijk open. Nederland heeft zich op het WK in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En dat was na de eerste dag gisteren nog bepaald geen zekerheid. Oranje stond toen pas 11e, maar mede dankzij een sterke ploeg van Marieke van der Putten klom Nederland naar de 5e plaats. En dat was genoeg voor een Olympisch ticket. En dus is van der Putten blij.
11: Ja, dat is niet normaal. Dat gevoel is echt even onbeschrijfelijk. Je stopt er zoveel tijd en moeite en liefde in. En dan is het prachtig dat je op zo'n concours ook nog eens een keer goed rijdt.
13: Groot succes toch wel voor de Nederlandse dressuur, vind ik.
11: Ja. Super blij mee dat we dat zo goed hebben neer kunnen zetten. Absoluut.
2: Commentator Edwin Peek vanuit Aken. Goedenavond.
14: Goedenavond.
2: Werd het nou heel spannend vandaag uiteindelijk?
14: Nou, er kwam toch wel wat druk op te staan. Gisteren na die eerste dag was het een beetje mixed feelings. Tamar Zwijstra viel gewoon tegen. Die had maar 65% gescoord. Terwijl haar teamgenoten het wel heel goed had gedaan. Kwam op 70%. Rowena Wegelaar, pas 21 jaar. De jongste van 91 deelnemsters. Maar toen kwam er toch een beetje de twijfel. Doen we het goed? Maar we wisten ook wel, of Nederland wist, dat de twee beste combinaties, de twee beste Amazones nog in de baan moesten komen. Ten eerste Dinja van Lieren op haar Mauro Turfhorst, een deurval, pas 9 jaar oud dat paard. En die leverde 74%, dus Nederland steeg al door naar de 5e plaats, maar moest toch ook wel een beetje in de achteruitkijkspiegel kijken. Wat doen de Portugezen, de Spanjaarden? Kunnen die nog voor een verrassing zorgen? Want de top 6 gaat door naar LA. En toen kwam uiteindelijk nog Marieke van der Putten. Ja, je hoorde het al, ze was blij met de kwalificatie.
2: Edwin,
14: want,
2: je mag zo 77, uitgebreid vertellen wat die proef zo bijzonder maakte van Marieke van der Putten. Maar we gaan eerst even naar Dien.
8: Blije Franse gezichten, want PSG is op een 2 in voorsprong gekomen in de strijd om de Europese Supercup door een doelpunt van Désiré Doué, die daar zelf ook iets wat verbaasd over lijkt. Want aan de rechterkant van het veld lijkt hij in buitenspelpositie bij zijn tegenstander weg te lopen. Maakt hem wel professioneel af. En dat is maar goed ook, want het bleek geen buitenspel te zijn. Achter de laatste man gebleven en dus in de korte hoek achter Marco Bizot, waardoor PSG de leiding neemt. Er is naar gekeken. Geen buitenspel geconstateerd. Maar als je de beelden bekijkt, dan zal het misschien optisch bedrog zijn. Ja. Maar hij lijkt toch echt buitenspel te staan. Maar hij telt wel, zegt de scheidsrechter. 2-1.
2: De lijntjes zijn getrokken. Terug naar de paardensport. Edwin van der Putten. Zij had een uitstekende proef. Hè? Wat maakte het nou zo bijzonder?
14: Nou, ze was heel los en ontspannen. En dat te bedenken dat zij naar Santana pas anderhalf jaar op internationaal niveau lopen. Dus dat is echt nog heel erg weinig. En ja, ze laten steeds meer zien dat die proef, dat er rek in zit. Dat de percentages omhoog gaan. En dat moet je ook wel in het internationale veld. Nou, vandaag in de Grand Prix, waar je allemaal verplichte passen moet doen, komen ze tot 77%. Maar straks als ze in die Grand Prix Special mogen uitkomen, of zeker als je naar LA kijkt over 2 jaar, dan kunnen ze alleen nog maar meer groeien. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Dinja van Lieren in dat 9-jarige paard pas. Dus daar zit echt wel toekomst in.
2: Ja, als je kijkt naar die progressie die Van der Putten laat zien, is dat dan vandaag opnieuw een bevestiging dat zij inmiddels de Nederlandse kopvrouw is?
14: Ja, wel. Ze is ook Nederlands kampioen geworden dit jaar. Voor het eerst in Ermelo. Toen liet ze ook al zien. Nou, Dinja van Lieren was er ook de nummer 2. Die is haar beste paard Hermes kwijtgeraakt na de Spelen van Parijs. Moest opnieuw beginnen. En langzaam maar zeker kwam Van de Putten door. Is jarenlang eigenlijk de assistentrijder geweest bij Edward Gal en Hans-Peter Minderhout. Kon ja, nooit voor zichzelf kiezen. Was ook de rol waar ze zichzelf in schikte. Maar ja, ze dacht ook in 2023, ik moet misschien toch ook maar eens een keer voor mezelf gaan kiezen. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze heeft 3 hele goede paarden, waarvan Santana haar beste is. Ja, en dat laat ze vandaag zien. En ze groeit, ze is onbevangen. Ze laat het er makkelijk uitzien. En als je het er makkelijk uit laat zien in de dressuur, dan doe je toch echt wel iets heel erg goed.
0: De Olympische tickets voor LA zijn dus binnen. Bondscoach Patrick van der Meer, die is opgelucht.
12: Dit geeft natuurlijk ook een stukje rust en een stukje vertrouwen. Ik moet zeggen, we wisten echt wel dat we op de goede weg bezig waren. We hebben toch heel veel complimenten hier, ook van de officials en alles. Dus de manier van rijden, de paarden, ja, alles zit echt wel helemaal goed in de lift. En als je dan nu ook in ieder geval de druk al van de kwalificatie weg hebt, dan ja, geeft dat gewoon een lekker gevoel.
0: Een lekker gevoel. Dus Edwin, wat zegt deze 5e plaats over de huidige staat van het Nederlandse dressuur? Is dat goed of kunnen ze nog beter?
14: Nou, we waren een beetje na Parijs, waar Nederland 4e werd. We grossierden in 4e plaatsen in Parijs. Jammer, net buiten het podium. En we zijn natuurlijk ook een klein beetje verwend geweest in het verleden met Ankie van Grunsven en Edward Gal, dat goud en zilver maar binnenstroomden. Maar nu, we waren een klein beetje in een wak terechtgekomen. Maar ook de Duitsers, bijvoorbeeld de Denen, die kijken wel een beetje naar ons. Van, nou, dit jonge stel, Amazones nu vooral, die doen het heel goed. Daar zit muziek in, daar zit toekomst in, daar zit vooral groei in. Als de percentages per jaar tussen de 0,6 en 1,6, 2% kunnen stijgen. Ja, dan zit er veel rek in. En dan ja, zit er ook muziek in de ploeg die richting uiteindelijk LA moeten gaan.
0: Nou, dat klinkt hoopvol. Dankjewel, Edwin Peek, commentator vanuit Aken bij het WK Paardensport.

0: Somewhere Jungle was dat.
1: Aston Villa was beter, zei Dean. Maar Paris Saint-Germain scoort.
2: Effectiever, hè? Ja. Wet in de topsport. Zo werkt dat. Dus 2-1 in Oostenrijk. Salzburg voor PSG. Winnaar van de Champions League tegen winnaar van de Europa League. Aston Villa. Dat op een goed moment komt voor PSG. Want het temporiseert. Het heeft er eigenlijk niet alle kracht meer voor. En dus ruikt Aston Villa nog steeds wel zijn kans, hoor. Want van de 4-4-2 waar ze mee begonnen zijn ze overgeschakeld naar een 4-3-3. En proberen ze in tegenstelling tot de eerste helft wat hoger op het veld te spelen met 6 à 7 mensen. Maakt ook dat deze wedstrijd leuker wordt om naar te kijken. Na het doelpunt van zojuist dus door Désiré Doué, waar een flinke geur van buitenspel aan zat. Want op het moment dat hij wegstuifde bij zijn directe tegenstander had hij 3-4 meter ruimte om zich heen. Erg ongebruikelijk op die plek op het veld. Maar toch, het was het niet. Want na meerdere camerastandpunten bekeken te hebben, daar wist de scheidsrechter het zeker op één lijn met Matty Cash. En dus een geldige goal voor PSG. Dat daarna zijn momenten kiest om aan te vallen. Nu op de helft van Aston Villa met Vitinha, Dembélé, Zaire Emery. En weer terug naar de as van het veld. Waar Aston Villa zich dan weer groepeert. Beide Nederlanders, Maatsen en Bizot, die vanavond meedoen, komen de wedstrijd aardig goed door. Zojuist Maatsen dus wel redelijk in de aap gelogeerd door dat doelpunt van Doué. Die aan die kant van Maatsen dus zich wist te ontworstelen van de Nederlandse mandekking. En diezelfde Maatsen mag er nu weer achteraan. Maar dit dekt hij uiteindelijk goed af. Want Hakimi, die de bal wel weet aan te nemen richting de achterlijn, ziet hem daar ook overheen gaan omdat hij hem te ver voor zich uitspeelt. Maar buiten dat moment bij die goal van Doué om weet Maatsen zich eigenlijk prima staande te houden in deze wedstrijd. En die doelpunten komt Bizot ook niet bijster veel aan doen die hij tot nu toe om de oren heeft gekregen. En dus heeft Aston Villa nog een kans. Want de achterstand is slechts 1. En PSG bereikt absoluut geen daverende indruk tot nu toe achter te laten. Zo aan de start van het nieuwe seizoen. Natuurlijk moet er nog veel energie bij. Natuurlijk moet er nog veel tactiek bij komen bij die Franse ploeg. Na 4 weken vakantie voor de meeste spelers. Maar deze wedstrijd weten ze tot nu toe dus wel redelijk intact door te komen. Want ze staan voor. Maar Aston Villa heeft dus nog wel mogelijkheden met nog 20 minuten te gaan.
3: NPO Radio 1.
0: Bijna 10:30, NOS Nieuws met Jennifer Okkeloen.
4: De perschef van het Witte Huis stopt. De Amerikaanse president Trump meldt dat Caroline Leavitt meer tijd wil doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stopt eind deze maand. 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom, waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog, is vlakbij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kreeg 1 persoon iets van het projectiel in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. Duitsland wil dat inlichtingendiensten actief mogen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Nu mogen de diensten in principe alleen informatie verzamelen. De regering wil de bevoegdheden uitbreiden vanwege de toenemende dreiging uit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden.
3: Langs de lijn en omsteken.
1: We zijn nog aan het nagenieten van de 3e plek en het nationale record van Jonas Vijvers. Maar er staan alweer nieuwe Nederlanders in de baan. Arman Afsaroglu.
5: Ja, het 5e, terwijl ik iets langzamer gaat praten, want de atleten gaan klaarstaan voor de start. 2 Nederlanders bij de 400 meter. Bij de meerkamp, ze zijn vertrokken. Dit is de 2e heat straks. Jeff Tesla, die er heel goed voor staat in de 3e heat nu. Kijken we naar Jip de Greef en Luc Pelkmans. En Pelkmans is na 4 onderdelen 6e. En we gaan kijken of die positie enigszins kan consolideren. De Greef en Pelkmans. Dus we hebben Scott Heim, een van de grote favorieten, al in de eerste heat gezien. Die liep naar 48-3, nog niet al te overtuigend, maar hij zit erbij. In de top van het veld kan Pelkmans die 6e plek enigszins vasthouden. Ze komen nu richting de laatste bocht. Maar de 2 Nederlanders die hangen wel helemaal achteraan het veld. Dat ziet er niet heel goed uit. We gaan kijken naar de tijden. Ja, de Greve en Pelkmans lopen zij aan zij. Maar niet op de posities waar je ze wil zien. Dat is jammer. We gaan kijken naar de tijden en of ze die achterstand enigszins niet te erg kunnen laten oplopen in deze tweede heat. Die wordt gewonnen door de Est Rasmus Roosleed. En de tijden van Pelkmans en De Greef. 49-2 voor Pelkmans. 49-9 voor De Greef. En daarmee verliezen ze toch veel, Anouk.
6: Ja, daarmee verliezen ze wel wat. Ja, dit is natuurlijk ook wel... Ja, dit is lastig. Ze zijn vanochtend gestart om 10:30 in de ochtend. En nu lokale tijd. Om 9:30 avonds lopen ze een 400 meter. Ja, dit is ook ervaring. Het zijn nog jonge atleten. Maar hier leven ze wel punten in.
5: Want ze hebben wel snellere tijden in zich. We kijken naar de tijden die ze hebben gelopen. Pelkmans 48-5. De Greep 48-6. En daar zitten ze nu bijna een seconde boven. En dat is dan toch jammer. Ze zakken dus beide wat weg in het klassement. Tesselaar die gaat over 3 minuten starten aan zijn 400 meter. Die staat voorlopig na 4 onderdelen op een 3e plaats.
0: Na het eclipse-spektakel van vanavond volgt vannacht een enorme sterrenregen. De meteorenzwerm de Perseïden vliegen momenteel langs de aarde. En hoe bijzonder dat is, dat vragen we aan hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Vincent Ike, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Eerst nog even nabeschouwen. Waar heeft u gekeken naar die zonsverduistering?
7: Hier thuis. Ik had een opstelling gemaakt met een telescoopje, met een projectie op een scherm voor mijn buren hier. En dat was heel gezellig.
0: Nou kijk, dat is alweer een voordeel van het hebben van telescopen, dat je dat soort dingen ook kunt doen. Ja. Het is nu natuurlijk wachten op die sterrenregen. Kunt u schetsen hoe bijzonder dat is, dat we eerst naar een zonsverduistering kijken en vlak daarna een sterrenregen meemaken?
7: Dat is ex-

0: Nu nieuwe maan, dus die is helemaal om, daar hebben we geen last van. Dus het zal lekker donker zijn. Natuurlijk, met stadslichten is altijd een beetje een probleem, maar het zal in ieder geval donkerder zijn dan wanneer er wel een maan is. En dat is natuurlijk fijn, want die sterrenregen die ontstaat door kleine stukjes gruis die de atmosfeer binnenkomen met 11 kilometer per seconde. En dat maakt mooie, heldere strepen. En die kun je dan goed zien.
1: Begrijp ik dat vanaf vanavond, als je goed kijkt, naar gruis kijkt? Dat is eigenlijk een beetje plat gezegd. Of niet?
0: Ja, dat gruis dat is in de ruimte achtergebleven door het uit elkaar vallen van een komeet. De komeet van Swift en Tuttle. En ja, dat is een soort van gruisband eigenlijk. Dat is een ellipsvormige band die rondom de zon zit. En één keer per jaar knalt de aarde daardoorheen met grote snelheid. En die gruisdeeltjes die zijn van de orde van grootte van meestal gemiddeld van een millimeter of zo. Een beetje kleiner, zandkorrels. Maar omdat ze zo geweldig hard gaan, maken ze een lichtend spoor in de atmosfeer. Op een hoogte van een kilometer of 100, 200 of daaromtrent. En als je toevallig treft dat er een beetje een grotere bij zit. Dus laten we zeggen de grootte van een dopert of zo. Of een bruine boon. Nou, dan kun je hele mooie, heldere meteoren zien.
1: Oké, dus dat is iets anders. We hebben het over een sterrenregen. Is dat die normaal een vallende ster? Is dat iets anders dan een meteoor of het gruis wat je normaal ziet? Of is dat hetzelfde?
0: Nee, dat is hetzelfde. Kijk, in de tijd dat we natuurlijk nog niet wisten hoe dat allemaal aan de vork aan de steel zit, werd zo'n beetje alles wat aan de hemel zit, behalve dan een planeet, werd een ster genoemd. Ah. Ja, dus een vallende ster is eigenlijk helemaal de juiste uitspraak niet. Maar ja, dat heb je natuurlijk wel vaker. Dat er een term die hebben we uit het verleden overgenomen. En dat laten we dan maar even zo. Het is natuurlijk een leuke emotionele naam. Maar met het vallen van een echte ster heeft het niks te maken. Het is gewoon een klein gruisdeeltje. Maar ja, mooi wel.
1: Dat dacht ik dus even. Maar hoeveel van deze gruisdelen zijn er zichtbaar vanavond? Dat is toch extra veel?
0: Het wordt vanavond niet verwacht dat het echt extreem veel zal zijn. Soms is het zo dat we een beetje kunnen voorspellen dat het wat frequenter is. Maar 1 of 2 per minuut zullen we er hoogstwaarschijnlijk wel zien. Ja. Je moet dus niet proberen echt naar een specifiek punt in de hemel te kijken. Dat gewoon om in een luie stoel of in een strandstoel te gaan zitten. Een beetje lekker rustig achterover. Het wordt natuurlijk lekker weer, hè. En dan gewoon eventjes rustig de hemel in je opnemen en niet speciaal focusseren op iets. Want je weet nooit in welke richting precies zo'n streep van licht zal verschijnen.
1: En hoe lang moeten we nog opblijven om dit te zien?
0: Meestal met meteorenregens, dus sterrenregens, is het zo dat ergens tussen 1 en 2 en 3, dus de kleine uurtjes van de ochtend, zijn meestal het beste. Waarmee niet is gezegd dat het voor 12 niet goed te zien zal zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk is het zo dat tussen 1 en 2 uur, misschien tegen 3, dat het beste is.
1: Oké, dus radio aan, buiten blijven zitten en naar de perside kijken. Hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke, hartelijk dank.
2: Terug naar Birmingham, waar de Meerkamp het volgende onderdeel op programma staat. Arman en oud-Meerkamp, Europese kampioen Anouk.
3: Jeff Tesselaar staat klaar voor zijn 400 meter. Het is de laatste heat van de 3. En Tesselaar, Anouk, dat is een goede 400 meter lopen.
4: Ja, dit is een onderdeel waar hij punten gaat pakken ten opzichte van de rest. Hier kijkt hij naar uit.
3: En speelt het dan ook bij hem nog een rol dat het zo'n lange dag is geweest dat hij al zoveel heeft moeten doen?
4: Ja, absoluut. Maar gelukkig speelt dat bij iedereen een rol.
3: En hopelijk gaat hij daar goed mee om. Hij gaat richting het startblok nu. Hij loopt onder andere tegen de Duitser die het geweldig doet in deze meerkamp tot nu toe. Leo Neugebauer. Op papier staan hier misschien wel de snelste 400 meter lopen. Want ze worden op tijd ingedeeld in deze halve finale. En ze heel veel lopers hebben al in de 47 gelopen dit seizoen. Onder wie Tesselaar die een PR heeft staan van 47-13. En een beste seizoenstijd van 47-35. Neugebauer heeft een persoonlijk record staan van 47-08. Ze zijn inmiddels vertrokken. Tesselaar lopend vanuit baan 4. De Duitser in 6. Twee banen boven hem. Tesselaar probeert zijn eerste tegenstander voorbij te gaan. Halverwege deze race ligt hij op positie 3 zo ongeveer achter de Fransman Gletti en de Duitse Neugebauer bij het ingaan van de laatste bocht. Jeff Tesselaar, zo'n goede eerste dag waarbij hij met name bij het hoogspringen uitermate goed presteerde en de schade beperkt wist te houden. 1,96. Dat is een hele goede hoogte van Tesselaar die nu de laatste bocht uitkomt. En hij ligt heel goed. Hij gaat zelfs naar de eerste plek. Hij is sneller dan Gletti. Sneller dan Neugebauer. En wat wordt de tijd voor Jeff Tesselaar die een geweldige eerste dag op de meerkamp gaat bekronen met een afgetekende zege in deze derde heat op de 400 meter. Tesselaar die

0: Komt er nu door. En hij komt in 47-09 over de finish. 47-10 is de tijd die ik hier op mijn scherm zie. Daarmee wint hij deze heat in de 400 meter. En wat betekent dit voor zijn klassering, Anouk?
1: Ja, hij doet hele goede zaken. Hij doet hele goede zaken. Hij laat zien dat hij nog een klein stukje moest. En dat komt dat het huisrecord staat op zijn jongere broertje van 47-03. En hij krijgt een tijd van 47-06.
0: 47-06 is het dus. En dat is een persoonlijk record voor Jeff Tesla. Hij wilde dus heel graag sneller dan zijn broertje. Dat is niet gelukt. Maar met deze tijd, ja, moet hij toch wel tevreden zijn. Hoewel inderdaad die reactie van hem na afloop wel geestig was. Ja. Hij gaf aan met zijn vingers van, ja, net niet.
1: Net
0: maar
1: niet.
0: Het is toch eigenlijk net wel. Want nee. 47-06 is geweldig voor Tesla. En ik probeer te zien, Anouk, of ik al de volledige rangschikking kan zien na dag 1. Maar dat duurt nog even.
1: Hij heeft een droomstart. Hij heeft een droomdag achter de rug. Het viel allemaal de goede kant op. Hij blijft vechten. Hij blijft zich verbeteren. Dat zag je ook bij het verspringen. Toch weer die derde poging een stuk verder. En dat je dit eind van de dag als vijfde onderdeel zo kan finishen, dan zit je er heel goed in.
0: Is die nog altijd derde of is die zelfs wat gestegen? Dat zien we nog niet. Nu zien we het wel. Hij is een plek gestegen naar plek 2. Jeff Tesla gaat langs Sander Skotheim. Staat nu tweede in de meerkamp na de eerste dag met 4.412 punten. Hij wint de 400 meter in een tijd van 47.06. Is hij de snelste van het hele veld. En halverwege is het Leo Neugebauer aan de leiding voor Duitsland. 4.483 punten. Dan de Nederlander Jeff Tesla met 4.412 punten. En Sander Skotheim, de Noor, heeft 4.382 punten. Als we vooruitkijken, Anouk, naar die tweede dag. Hij staat nu op plek 2. De onderdelen die nog gaan komen. Hoe schat jij het in ten opzichte van de rest van het veld voor Jeff?
1: Nou, tweede dag, daar zitten wel onderdelen bij waar Jeff wat moeite mee heeft. Bijvoorbeeld het hoordlopen, daar start ze morgenochtend als eerste onderdeel de 110 meter horde. Ja, dat is voor hem een stuk lastiger. Net zoals het discuswerpen kan soms al uitdagend zijn. Maar ja, buiten dat, eerst nog even genieten van vandaag. Fantastisch gedaan, goed gescoord. Hij staat gewoon in de top. Dat had hij van tevoren denk ik niet verwacht.
0: Werkt het ook zo dat als je zo goed die eerste dag in zit, als je zo goed in de wedstrijd zit, dat je dan ook op dag 2 misschien wel boven jezelf uit kan stijgen? Kan dat?
1: Ja, we hebben het soms ook wel in van je zit er lekker in. Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar, maar je zit in een soort vibe. Het euforie op euforie. Het kost veel minder energie om je dan voor te bereiden op het volgende onderdeel. Mocht je nou een onderdeel helemaal verpesten, ja, dan zit je echt nog wel even een half uur kwartier te balen. Maar dan moet je alweer door. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. Ja, nu voelt het voor hem waarschijnlijk allemaal heel makkelijk. En het gaat misschien heel erg vanzelf. En dan zit je er gewoon heel fijn in.
0: En nu is het 9:45 in de avond hier in Birmingham. Moet hij snel naar het hotel, snel gaan slapen. Want morgen om 10:30 is al de horde die wachten op Jeff Tesla. Hij staat tweede halverwege de meerkamp bij de mannen.
2: Ja, dan is het hoop op een goede nacht voor Jeff Tesla. Dien, wat doet Aston Villa om op gelijke hoogte te komen? Lukt dat?
3: Best wel wat, maar ze doen ook behoorlijk wat dingen niet goed. Waardoor Paris Saint-Germain nu in de aanval is met een 2-1 voorsprong op zak. En dat wordt hier bijna 3-1. Omdat Ousmane Dembélé hem goed krijgt aangespeeld vanaf de linkerkant. Maar zijn volley niet goed is getimed. En dus gaat hij hoog de tribunes in de 83ste minuut van deze finale om de Europese Supercup. Paris Saint-Germain trekt voorlopig aan het langste eind. Maar het is af en toe wel billenknijpen voor de Franse ploeg. Want het middenveld van de Champions League winnaar weet het allemaal niet meer zo gemakkelijk te belopen ten opzichte van die eerste helft. Waardoor Aston Villa, Europa League winnaar, bij vlagen toch vrij eenvoudig daardoorheen loopt. En er dus kansen ontstaan voor Villa. Met allemaal verse krachten op het veld. Ross Barkley, Tammy Abraham onder andere. Spelers met internationale ervaring. Voormalig Engelse internationals. Die wel weten hoe je een doelpunt moet maken. En dus moet Paris Saint-Germain bij vlagen ook veel verdedigen. Bijvoorbeeld nu als Maatsen er aan de linkerkant doorkomt. Zijn voorzet geblokt door Marquinhos. Niet over de achterlijn, maar diep op over de zijlijn. Waardoor Aston Villa daar een ingooi krijgt. Ze waren er net meer dan behoorlijk dichtbij toen er een schot kwam van Alisson. En op het allerlaatste moment aan de rand van het strafschopgebied werd geblokt door Zaire Emery. Dus is het hier 2-1 in Salzburg, Oostenrijk na 85 minuten. Maar er hangt nog wel een doelpunt in de lucht. Kan aan beide kanten vallen, maar voorlopig 2-1.

0: Blinding Lights, The Weeknd was dat.
1: Die van het Laarder slotfase.
2: 88 minuten inderdaad. Dus dat betekent met wat blessuretijd erbij dat we denk ik hier nog wel 7 à 8 minuten bezig zijn. Bij een voorsprong van 2-1 voor Paris Saint-Germain tegen Aston Villa. Dat zou betekenen dat de eerste trofee van het seizoen binnen 10 minuten in handbereik kan komen van de Fransen. Die de afgelopen 2 jaar al 8 trofeeën in de kast erbij hebben mogen zetten. Het is wel overleven voor Paris Saint-Germain. Selectie kwam afgelopen maandag pas weer volledig voor het eerst bij elkaar. En in die laatste minuten vloeien de krachten weg en dus wordt er gewisseld. Aanvallen erbij om het spel van Aston Villa achterin wat te onderbreken. Een verdediger erbij in de persoon van Beraldo om daar wat stevigheid neer te zetten. Aston Villa probeert ondertussen met meer aanvallers dan verdedigers op het veld toch nog iets te forceren. Maar kansen hebben we in de laatste 10 minuten niet gezien van de Engelsen. Nee. Paris Saint-Germain is de meest gevaarlijke ploeg, maar weet ook wel wanneer het zijn momenten moet kiezen. Krijgt nu een vrije trap mee als de laatste minuut van de officiële speeltijd bijna ingaat. En Paris Saint-Germain weet natuurlijk precies hoe ze deze momenten moeten bespelen. Maar Aston Villa heeft zich wel meer dan kranig verweerd tot nu toe in dit duel. En als je het allemaal gaat afpellen, meer kans hebben weten te creëren dan de Fransen. De bal wordt nu diep gegooid vanuit Engelse verdediging richting Engelse aanval. Daar staat de lange spits Tammy Abraham om het op te lossen. Die doet voldoende, waardoor Aston Villa kan doorvoetballen. Wel op eigen helft, weer richting de middenlijn. Maar daar verspeelt Lamarre Bogarde de bal, waardoor de Fransen komen. Dembélé aan de bal, hij al struikelend richting de kop van de 16 meter. Weet uiteindelijk wel tot een schot te komen in de linker onderhoek. Maar daar lag Bizot inmiddels ook al goed gepositioneerd. Hij de bal in de handen. En dus weer snel uitgooien naar Tyrone Mings. Veldbezetting is nu een beetje all over the place. En dus maar gewoon diep mikken. Hopen dat die bal in eerste instantie in het speelveld valt. En in tweede instantie ook nog goed voor een collega van Tyrone Mings aan Aston Villa zijde. Gebeurt niet. Weer terug te gooien op Safonov, waardoor Paris Saint-Germain kan uitverdedigen. Maar ook dat gaat allemaal maar half. Het is een beetje flippenkast op het moment. Als de laatste minuut nagenoeg is verstreken. Dat betekent dat de blessuretijd eraan gaat komen. En dat we er 5 minuten bij gaan krijgen in Salzburg. 5 minuten voordat de eerste Europese trofee van dit seizoen dus verdeeld gaat worden. Als de bal weer in de voeten is van de Russische keeper Safonov. Die hem uitspeelt richting Vitinha over de middenlijn en over de zijlijn. En dus Aston Villa aanzet om in te gaan gooien. Met nog dik 4,5 minuut dus op de klok op jacht naar de gelijkmaker. Maar Paris Saint-Germain kan de eerste prijs ruiken.
0: Arman en Anouk, wat hebben jullie nog vanuit Birmingham voor ons?
3: De laatste finale van de derde avond die gaat over 110 meter. De horde bij de mannen. Gisteren op die 100 horde bij de vrouwen. Het goud voor Nadine Visser, nu de mannen. Met Diesel in 2, Wilkes de Fransman in 3, Szymanski de Pool in 4, Kouo Matthij Fransman in 5, Joseph in 6, Bennett Groot-Brittannië 7, Trajkovic Cyprus 8. En nog een Fransman, Theo Peteren uit 9. Ze gaan omhoog en ze zijn vertrokken. Het onderdeel dat op mondiaal niveau wordt gedomineerd door de Amerikanen en de Jamaicanen. Het is een open veld. En wie gaat de titel hier naar zich toetrekken? Is het dan de Paul Szymanski of wordt hij voorbijgelopen? Hij wordt nog voorbijgelopen. En het goud gaat hier naar Jason Joseph, de Zwitser die brons pakte in Rome in 2024 op het EK. En die bronzen medaille die hij pakte achter Simonelli en Lopez, die gaat hij nu verbeteren. Want hij pakt die goud in 13-12 officieel. Zijn beste tijd van dit seizoen. Goede start was er van de Pool Szymanski. Maar Joseph kwam opzetten en liep ze voorbij. En houdt 400ste van een seconde over op de Fransman Kouo Matthij, die als tweede eindigt. En Szymanski zakt dus weg van 1 naar 3. En pakt brons voor Polen. Gouden medaille voor Zwitserland op die 110 meter horde. Zilver dus voor Frankrijk. Brons voor Szymanski. Wat voor finale was dit, Anouk?
4: Ja, spannend. Het ging. Nou ja, die Pool lag zo lang voor. Die lag tot horde 6 voor. En toen kwamen opeens de Fransman en de Zwitser daar overheen. Ja, een mooie battle. Mooie strijd.
3: Prachtig onderdeel natuurlijk. Die 110 meter worden zo explosief. Maar ook technisch. Dat moet je dan allebei zien te beheersen. Joseph Winters voor Zwitserland. Dat was de laatste finale van deze derde avond. Die voor Nederland opnieuw succesvol was. Met een bronzen medaille voor Jonas Vijvers op de 400 meter. Bij de mannen. En een geweldige optreden op de eerste dag van de meerkamp van Jeff Tessela. Die gaat morgen verder. En dan melden wij ons ook weer. Anouk gaat naar de televisie. Maar Gregory Sedok zit dan hier naast mij op de radio.
0: Nou, dan zeg ik tot morgen tegen jou, Arman. En dankjewel, Anouk Vetter, voor nu.
5: De Nederlandse estafettevrouwen pakten vanavond op het EK Lange Baanzwem in Parijs goud op de 4x100 meter vrije slag. Met een indrukwekkende eindsprint stelde slotzwemster Marit Steenbergen de titel veilig. Ze had een drukke dag, want ze zwom ook nog in de halve finales van de 200 meter vrije slag en de 50 meter rugslag.
6: Nou, het ging eigenlijk best wel goed. Stond er sowieso wel heel ontspannen in. Gelukkig hoefde ik niet overal helemaal het achterste van mijn tong te laten zien, sowieso die 200 niet. Dus dat scheelt wel echt heel erg in energie. Ja, en om dan zo met die estafette meiden af te mogen sluiten, dat is gewoon echt een toetje.
7: Ja, want jij moest als laatste en opnieuw was er natuurlijk een achterstand. Niet zo groot als in die mixed relay, maar je had wel door, ik moet weer aan de bak.
6: Ja, nou, ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. Ja, en ik weet gewoon eigenlijk dat ik de sterkste in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij, die ga ik gewoon pakken. Dus ja, natuurlijk, je moet er altijd achteraan dan. Maar ik zag bij het keerpunt dat ik ze had, dus dan is het gewoon hoofd in het water en gaan.
7: Ja. Wat ik mooi vind, Femke Heemskerk is de teammanager tegenwoordig en was vroeger een van de Golden Girls. Ik heb het voor mij in het verleden ook wel eens gevraagd, maar mogen we zo langzamerhand weer van een Golden Girls generatie spreken? Of vind je dat nog iets te verbaasd?
6: Ja, ik denk wel dat dat nog iets te vroeg is. Maar ik denk sowieso met dit team en de meiden die er nog aankomen, dat we echt een heel sterk team hebben. We zijn hier 2/10 volgens mij boven het Europese record. Er is nog nooit zo hard gezongen op een EK. Dus ik denk gewoon dat deze meiden gewoon echt super goed zijn en dat we een heel mooi team hebben. En dat we vanaf hier gewoon echt gaan bouwen richting de WK en de Spelen in LA.
0: Ja, nog niet de Golden Girls, maar wel bijna, denk ik. Dien, laatste seconde bij Paris Saint-Germain, Aston Villa.
2: Twee nog. 45 seconden te gaan. PSG heeft bijna die medaille om de nek en de cup in de handen. Maar Aston Villa gaat nog één keer voor wat het waard is. Via Iermaatse aan de linkerkant voorzet op de achterlijn. De kopbal die ook nog best wel wat gevaar in zich heeft. Als Buendia vanaf de rechterkant van het strafschopgebied diagonaal komt aanlopen. Eigenlijk geen enkele aandacht trekt met die ferme sprint. En dus aan de zijkant van zijn hoofd die bal nog naar de linker onderhoek kan sturen. Maar doet dat wel langs de verkeerde kant van de paal. Stort daarna ter aarde en weet met zijn gezicht in het gras dat dit de laatste mogelijkheid van de wedstrijd was. Kijkt nu naar de lucht. Ziet zijn tanden ontbloot gepijnigd. Want die weet dat deze mogelijkheid de 2-2 had moeten opleveren. Want de 5 minuten aan blessuretijd die zitten er officieel op. Maar met dat gezegd hebben, komt Aston Villa nog wel een keer opnieuw in de 16 van PSG. Bij een 2-1 voorsprong op zak voor de Fransen. Het weten te nauwernood weg te werken. Over de zijlijn gewerkt deze bal vanuit de eigen 16. Maar de Somalische scheidsrechter wil er nu nog niet aan. Nu wel. Ja, Paris Saint-Germain wint voor de tweede keer op rij de Europese Supercup. Door Aston Villa met 2-1 te verslaan.
0: Dankjewel voor je bijdrage. Dien van het Laar.
5: Jeff Tesla laat op de 400 meter zien dat hij op de loopnummers erg sterk is. Hij wint de 400 meter in een persoonlijk record. Hiermee klimt Tesla naar de tweede plek in het klassement van de Meerkamp. En dus was de eerste dag een
8: supermooie dag, supergoeie dag. Vooral 100 en ver, wat ik te tegenwind. Ja, hoe ik me dan verhoud tot de rest van het veld. 2 op de 100. Tweede of derde toch crack met verspringen. Ja, een kogel, nou, dat was een uitschieter van je welste.
9: Ja, jij noemt de 100 en ver en dan komt dat enorme persoonlijke record op kogel nog.
8: Ja, ik verbaas mezelf ook mee. Ik liep uit die ring, eerst stoot en hij, weet je wat het is, dat kan Greg heel erg beamen. Als iets goed gaat en als je in vorm bent, dan voelt het zo makkelijk. En een kogel, we stoten met een kogel 7,25 kilo. Het voelt bijna alsof hij aan mijn hand schoot, dus ik dacht na 14 meter of zo. Ik zie hem landen en ik dacht echt, hè? 15 meter? Nou, dat bleek 15 meter ruim te zijn.
9: Je verliest niks met hoog, hè. Dan kan je iets hoger, maar dat was volgens mij oké. Okay. Dan wel een hele goede 400 meter. Dan sta je tweede in het klassement. Wordt het dan nu echt spannend morgen?
8: Oh, dan weten jullie meer dan ik. Weet u meer dan ik?
9: Je hoor.
8: Oh ja, ja. Nou, dankjewel. Ja, dat staat er heel goed voor. Maar, hoe Joop Zoetemelk ooit met wielrennen mooi zei, Parijs is nog ver. Maar in ieder geval heel trots dat die eerste 5 onderdelen zo goed waren gegaan.
0: Toch wel mooi om te horen, deze Jeff Tesselaar tegen Jeroen Stekelenburg. Wat je allemaal niet kan doen als je lekker in je vel zit.
5: Ja, heerlijk.
0: Dat bewijst hij maar. Morgen dus nog een dag voor hem in die meerkamp met al die 10 onderdelen. Jeff Tesselaar, die zichzelf eventjes ontzettend laat zien in Birmingham bij dat EK Atletiek.
5: Daar zijn we morgen gewoon weer bij. Het was de avond dat er een nieuwe bondscoach was voor het Nederlands elftal, Xavi Hernandez. En morgen is er ook weer heel veel voetbal.
0: Zeker, en morgen ben ik er ook weer. Tot morgen. Dit was Langs de Lijn en Omstreken. Nu het oog op morgen met
5: Winfried Baaijens.
0: Goedenavond.
5: Goedenavond.
10: Radio.
11: Tot en met zondag.
10: Atletiek.
11: De Europese kampioenschappen in Birmingham. En
10: zwemmen.
11: Het EK in Parijs. Vanaf vrijdag
10: hockey.
11: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met zaterdagmiddag de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
10: Voetbal.
11: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
10: Wie luistert, weet meer.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: NPO Radio 1.
18: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Hij heeft een contract getekend tot voor 4 jaar, tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessegoes heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen en soms mogen loopgaven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Miljoenen Europeanen hebben naar de zonsverduistering gekeken vanavond. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon helemaal. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst heeft de resten weggehaald. De Europese Supercup is gewonnen door Paris Saint-Germain. In Salzburg in Oostenrijk werd het 2-1 tegen Aston Villa. De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld door de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Supercup wint. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Pijver verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Frankrijk. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK goud. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
22: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
23: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
22: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
24: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Autorijden is er veel goedkoper. Ze zijn al wereldkampioen. En nu krijgt Spanje ook nog eens 3 grote zonsverduisteringen in 1,5 jaar tijd. En de politiek, die doet niets. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het mooiste van de eclips zag je eigenlijk als je niet naar de zon keek, maar naar hoe het licht viel en al die mensen die even samen waren. We keken vanaf de straat, park, balkon of dak naar een band van parels, de diamantenring en de corona van de zon. Onze huisdichter zoekt naar zijn eigen woorden en u hoort hem aan het eind. En het gaat zo meer over de zon. Luister straks naar jonge denker Sophie van Balen over een koele stad. En over koel gesproken, de Noren deden wat wij nagelaten hebben. Sparen en beleggen met olie- en gasinkomsten. En oei, oei, oei, wat een verschil. U hoort het allemaal zo. Eerst een overzicht van het nieuws.
1: Woensdag 12 augustus.
2: Nederland heeft een nieuwe bondscoach.
3: Xavi Hernandez. De maestro of Spain's midfield.
2: Zo is het. Hij was jarenlang middenvelder van Barcelona en werd in 2010 met Spanje wereldkampioen ten koste van Nederland.
4: The best footballing team on the planet here. The first time it came to the continent of Africa is the time they have broken their duck. The final score was Netherlands 0, Spain 1.
2: Dat de KNVB Xavi heeft kunnen strikken, zagen ook kenners niet aankomen.
5: Dat hij het nu is geworden, ja, dat is toch voor eigenlijk iedereen wel een volslagen verrassing.
2: In de media deden de afgelopen weken heel wat namen de ronde.
5: Bij alle namen die genoemd werden, heb je misschien heel erg in de krochten van het geruchtenspel dit wel gehoord, maar eigenlijk was er niemand die hier serieus rekening mee hield.
2: Ja, zegt commentator Armand Afsaroglu. Xavi is daarmee voor de tweede keer, let op, de opvolger van Ronald Koeman.
5: Hij was bij Barcelona opvolger van Koeman, die werd ontslagen. Is nu bij het Nederlands zelf de opvolger van Koeman. En het is een hele interessante keus, denk ik, als bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Oké, ABN AMRO wil dat medewerkers weer meer naar het kantoor komen. Dat zou afgesproken moeten worden in de CAO. Vakbonden willen daar wel over onderhandelen, maar...
6: Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen in de week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
2: Toch is dat wel wat de bank het liefst wil. Die denkt aan zeker de helft van de werkweek. Sommige medewerkers zien dat ook wel zitten.
7: Omdat je toch wel de collegialiteit mist van wat je voor de COVID had. Dat was echt iedereen op kantoor, was gewoon echt allemaal supergezellig. En nu is het eigenlijk allemaal een beetje verdeeld.
2: En er is nog een voordeel.
8: Met de collega's, een lekker lunchje.
2: Ja, of op kantoor werken ook economisch gezien beter is voor de bank, dat is nog maar de vraag.
9: Waar ben je productiever? Thuis?
2: Veel Nederlanders waren in de ban van de zonsverduistering. Al moesten heel wat van hen eerst nog op zoek naar een eclipsbril. Die waren op de meeste plekken uitverkocht.
10: Mevrouw, u heeft de eer dat u de laatste 3 brilletjes krijgt.
11: Ja, goed aan.
12: Ik heb een brilletje kunnen scoren, ja.
11: Daar hebben we lang genoeg voor gewacht, 2 uur.
13: We zijn allemaal een beetje gek van alles wat er aan de hemel gebeurt.
14: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is.
15: We wanted to be in the center of the eclipse.
16: Het is echt een heel bijzonder moment, is dat ook waarom ik toch naar Spanje afreis.
17: I think it's really magical.
18: We hebben nog nooit een complete eclipse gezien. En
14: enorme hype. Ja, eigenlijk heel bijzonder.
18: Ik vind het ontzettend spannend om nu gewoon dit mee te maken.
19: It's a moment like just to connect with something bigger and watch something unique.
20: Het is een spectaculair natuurfenomeen dit.
21: Ja, dat is fantastisch om te zien.
20: Hij zit nu echt op het hoogtepunt, dus je hebt alleen nog dat sikkeltje echt aan de bovenkant.
22: Gewoon heel vet om te zien.
20: Mensen juichen, ze houden elkaar ook eventjes vast, zie ik.
21: Ja, dat is fantastisch om te zien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
23: Het zal best mooi wezen, maar het is niet zo dat ik er echt voor ga zitten om te kijken of staan. Dat doe ik niet.
2: Kijk, lekker. Zit gekeken?
24: Ja, ik kon een brilletje van een collega lenen. Daardoor heb ik de kranten dus ook goed kunnen zien daarna. Mijn ogen zijn niet beschadigd.
2: Heel goed.
24: In Trouw zag ik het verhaal van Afrikaanse migranten die vrijwillig teruggaan naar hun land van herkomst. Maar eenmaal daar kunnen ze fluiten naar het EU-geld wat hen beloofd was. Een van hen zou ruim 1.000 euro krijgen om een eigen bedrijfje te beginnen in Kameroen. Zo werd haar beloofd op het kantoor van de Organisatie voor Migratie, IOM, in Algerije. Maar ze wacht nog steeds op het geld en de organisatie is niet meer te bereiken.
2: Zo heeft de krant meer verhalen opgetekend. In Brussel wordt volop ingezet op vrijwillige terugkeer, omdat dat effectief zou zijn. De IOM krijgt dus geld voor elke migrant die meedoet aan het programma, maar waar het blijft hangen, dat is onduidelijk. Teleurgestelde deelnemers in Kameroen denken dat de IOM-medewerkers daar zelf het geld achterhouden.
24: Er komt toch geen centrale ontmoetingsplek voor de LHBTI-gemeenschap in Amsterdam, staat in het Parool. Er wordt al bijna 10 jaar gepraat over een regenbooghuis in Amsterdam-West. Dat had een veilige plek moeten worden voor mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de gemeenschap.
2: In plaats van één centrale plek kiest de stad er nu voor om kleinere ontmoetingsplekken en organisaties te ondersteunen. Volgens het stadsbestuur is de behoefte aan een regenbooghuis minder groot dan eerder werd gedacht. Ook waren er intussen al andere initiatieven ontstaan. De gemeenteraad wil nog weten wat de jarenlange voorbereidingen van dit project de stad hebben gekost.
24: NRC trekt voor een serie langs kleine musea deze zomer. Morgen staat er een stuk in de krant over het Anton Pieck Museum in Hattem, Overijssel. Daar is te zien dat de illustrator veel meer was dan de man achter de Efteling-ontwerpen. Er staan allemaal leuke feitjes in het stuk. Zo hangt er een schets waar Pieck op 10-jarige leeftijd al een prijs mee won.
2: En een onafgemaakte schets van een paar uur voor zijn dood. Ook het verhaal over zijn tweelingbroer, dat zeer opmerkelijk is. Ze hadden allebei teken- en schildertalent, maar Henry, de broer dus Pieck, nam een hele andere afslag in het leven. Hij werd in de jaren 30 spion in Duitsland voor de Russen en pas na de oorlog zagen ze elkaar weer.
24: En de Volkskrant duikt in een alternatieve studentenintroductie in Utrecht. Nu de Utrechtse introductieweek de uit is begonnen, ziet de alternatieve scene de kans schoon om studenten aan te moedigen om van het gebaande pad te wijken. Dat gebeurt met een open atelier, met rondleidingen langs kraakpanden en een afsluitende reef. We hadden gewild dat dit er was toen we zelf gingen studeren, zegt een van de organisatoren.
2: Maar hoe bereik je nou nieuwe studenten als je geen onderdeel bent van die officiële uitweek? Daarvoor rijdt een zogenoemde propaganda-skelter door de stad. Om mensen naar bijvoorbeeld een kraakpand te lokken. De activisten willen overigens ook geen onderdeel worden van het officiële programma. Een van hen zegt, dan moeten we rekening houden met sponsoren en de universiteit.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: like you. Maroon 5 en Memories. Het Noorse staatsfonds van gas- en oliebaten heeft in de eerste helft van dit jaar, 2026, een recordwinst van 160 miljard euro geboekt, zo werd vandaag bekend. Dat is winst uit een gigantische spaarrekening ter waarde van bijna 2000 miljard euro. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ik ga het erover hebben met Gerlof de Vrij. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Macro-econoom, beleggingsstrateeg. Dus de man waar je mee moet spreken hierover. Dit zijn toch echt astronomische bedragen. 160 miljard euro winst in een half jaar tijd. Hè? Hoe kunnen we dat een beetje in perspectief zetten?
1: Ja, het is inderdaad ongelooflijk veel. Maar dat komt omdat het fonds natuurlijk ook al in 1996 is gestart met spaarpot op te bouwen vanuit die energie, die olie- en gasinkomsten.
0: Ja.
1: En inmiddels is dat inderdaad 2000 miljard. Dat is 400% van het hele nationale inkomen van Noorwegen.
0: Ongelooflijk.
1: En kijk, ze hebben dan zeg maar in één kwartaal hebben ze ruim 9% rendement gehaald. Maar over dat bedrag is dat enorm. 160 miljard is ongeveer 30.000 euro per inwoner.
0: Ja.
1: Noorwegen heeft 5,6 miljoen inwoners.
0: Ja.
1: Dus hoe groter dat fonds wordt, hoe groter die bedragen zijn per inwoner.
0: Ja, en even tegenover onze overheidsbegroting gezet. 160 miljard, zouden wij daar blij mee zijn? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, daar zouden wij wel blij mee zijn. Want ons BBP is ongeveer 1,2 miljard. Dus ja, dan heb je een enorme meevaller.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Iets van...
0: Ja, het begon al een hele tijd geleden. En eigenlijk met nieuws dat uit ons eigen land kwam, uit Slochteren. Het was de aanleiding voor ook de geschiedenis van de enorme Noorse olie- en gasbaten. We luisteren eventjes naar een fragment uit het programma Panoramiek. Dit is 1977.
2: Het begon allemaal in Nederland, bij Slochteren, in augustus 1959. Met de ontdekking van de grootste aardgasbelt ter wereld. Hier had men een indicatie dat er elders, vooral onder de Noordzee, waar men eenzelfde bodemstructuur verwachtte, wel eens nog grotere rijkdommen verborgen konden liggen.
0: Ja, Nederland was er vroeg bij. Wat gebeurde erna?
1: Ja, dus wat Nederland heeft gedaan is eigenlijk gewoon alle inkomsten hebben ze verwerkt in de overheidsuitgaven. En dat heeft eigenlijk geholpen om in Nederland zeg maar een verzorgingsstaat te bouwen. Met veel groot sociaal vangnet.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben dat inderdaad niet geïnvesteerd zoals de Nooren dat hebben gedaan. En de Nooren die hebben eigenlijk ook geleerd destijds van de Nederlandse fout eigenlijk.
0: Yeah.
1: Dus over het algemeen werd Nederland gezien als... dat ze leiden aan de Dutch disease. Dus toch echt wel een begrip in het buitenland. En dat is dat je dus inkomsten krijgt die je zomaar krijgt, hè, gratis uit de grond.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn uiteindelijk eindig. En dat weten we nu ook in de praktijk dat die eindig zijn.
0: Ja.
1: Maar dat die zich wel vertalen in structurele uitgaven. Dus eigenlijk heeft Nederland altijd erg veel uitgegeven... in relatie tot en mede ingegeven door deze inkomsten.
0: Ja.
1: En dat hadden zij gezien. En zij hebben toen gedacht van dat willen we niet. Bovendien waren de inkomsten vonden zij ook zelf wel erg veel... al op het begin ten opzichte van hun economie. En, want zij zijn natuurlijk een kleinere economie... en ze hebben meer inkomsten gehad. En zij wilden niet hun economie totaal oververhitten. Dus als al dat geld... net als in Nederland in de economie was gepompt... dan had je zeer waarschijnlijk een oververhitting gehad... had je hoge inflatie gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan was hun hele concurrentiepositie moeilijk geworden. Dus nu is het zo dat ze dachten van... ja, we hebben voor ongeveer 100 jaar olie. Als we nou eens die afhankelijkheid van olie gaan vervangen... door dat geld in zeg maar goed gespreide beleggingsportefeuille te zetten... en dan... leven van het rendement. En als we dan... dat is een spending rule. Dus dat wil zeggen dat als je nou een afspraak maakt... over hoeveel je uit het fonds mag halen... Mm-hmm. dat was oorspronkelijk 4% reëel. Dan moet, als we dan dat rendement halen... dan blijf je eigenlijk altijd dat fonds houden. En dan kun je altijd 4% uithalen. En Dat percentage is in 2017 verlaagd naar 3%. Maar het fonds is zo gigantisch. Dus ja, als je...
0: Zo werd eigenlijk in de wet een soort begrotingsdiscipline vastgelegd. Want de verleiding vanuit de politiek zal ook daar misschien wel eens geweest zijn van, hey, kunnen we er toch niet wat meer uithalen om, zoals het in Nederland ging, bijvoorbeeld onderdelen van de deltawerken te betalen of de ambtenaren salarissen. Maar dat was dus wettelijk vastgelegd. Nu is de situatie zo dat de Noorse staat met dat fonds 1,5%, correct me if I'm wrong, van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd bezit door goed investeren en beleggen en daarmee de grootste individuele belegger is door dat fonds. Want daarmee zijn ze machtig, kan ik me voorstellen. Hoe gebruiken ze die macht?
1: Ja, dus ik denk dat ze in het verleden zelfs meer dan die 1,5% hebben gehad. Maar de aandelenmarkt is zeg maar zo hard gegroeid dat hun percentage van wat ze hebben licht gekrompen is. Mm-hmm. Maar 1,5% is veel en dat geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld bij aandelenvergaderingen je stem uit te brengen. Bovendien, omdat zij dat al lang doen, zij zijn heel snel begonnen met na te denken over hoe je goed maatschappelijk kan beleggen. En hoe je dit soort dingen, uitsluitingen eventueel, of gewoon invloed uitoefenen, hoe je dat het beste kan doen. Dus zij zijn daarin een soort wereldleider ook.
0: Ja.
1: Dus wat zij vinden, wordt ook wel nageluisterd door andere beleggers.
0: Kijk, ja.
1: En dus op die manier proberen ze invloed uit te oefenen. Het is niet gezegd dat dat ook werkt. Ik bedoel, 1,5% klinkt natuurlijk veel, maar het is heel erg gespreid. Dus zij zijn niet bijvoorbeeld...
0: Nee.
1: Ze hebben echt een grote hoeveelheid van de aandelen. Dus overal een klein deel van de aandelen is van hen.
0: Ja, maar toch, de footprint is daar. Ik heb wel eens gehoord dat als elke Noor nu zou zeggen, we stoppen met werken, dat ze tot het eind van deze eeuw op dezelfde voet zouden kunnen verder leven. Het zijn er weliswaar 5,6 miljoen, die Nooren. Maar zou dat kunnen kloppen?
1: Ja, dat zou kunnen kloppen, maar ik zou dan aanraden dat ze dan het land verlaten. Want wie werkt er dan nog voor wie? Hè? Dus kun je maar het beste gewoon ergens anders naartoe gaan.
0: Met een lui land. Ja.
1: En het daaruit gaan geven, zodat mensen die dat niet hebben voor jou gaan werken. En ik moet zeggen dat die Dutch disease die in Nederland is opgetreden, daar hebben zij inmiddels ook wel last van. Dus het is wel een welvarend land, maar... het is niet het meest productieve land. Hè? Dus ondanks al die inkomsten is hun economische groei behoorlijk gestagneerd. Ze hebben ook wel last van inflatie, wel wat meer dan andere landen. En hun munt is bijvoorbeeld ook heel zwak. Dus ze hebben echt wel ook wel problemen. Dus,
0: het blijft opletten, ondanks dat enorme fonds. Ondanks ook uw advies, want u bent daar ook gevraagd bij het ministerie om daar te adviseren. Nou, de Noren zitten op een bak geld, maar voor eeuwig niet werken, dat zit er nog niet in. Gerlof de Vrij, dank voor de toelichting.

0: Ja, denk nou eens na of think. Met de vijfde regionale hittegolf in aantocht is het vooral in steden snik en snik heet. Velen weten het, velen voelen het op dit moment waarschijnlijk. In onze zomerserie Jonge Denkers doet de filosoof van vanavond onderzoek naar hete steden. Wat een timing. Welkom, empirisch klimaatfilosoof aan de Universiteit Utrecht, Sophie van Balen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Projectleider ook nog eens van Cooling Down the City.
1: Ja.
0: Wat onderzoek je?
1: Hitte. Zomerse temperaturen.
0: Dankjewel voor dit verhaal.
1: Zomerse temperaturen in en om het huis. Dus ook op het balkon, in de tuin.
0: Ja.
1: En in de buurt. We zijn er echt mee bezig om te kijken wat maakt nou je woning en de ruimte eromheen een beetje leefbaar. En hoe reageren onze huizen en onze nieuwbouw op zomers zoals deze.
0: Ja, en zag jij dit allemaal aankomen, wat we nu over ons heen kregen?
1: Ja en nee, er is natuurlijk wel bekend dat het heel erg slecht gaat.
0: We waren gewaarschuwd,
1: met
0: zou je kunnen
1: klimaatverandering,
0: zeggen?
1: Precies. Dat deze zomer zo zou uitpakken, dat kon niemand weten, denk ik.
0: Nee.
1: Misschien bepaalde weerwetenschappers, maar dat ben ik zeker niet.
0: Nee, schrik je?
1: Ja,
0: ja?
1: Enorm.
0: Ja,
1: op persoonlijk niveau.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik echt merk dat we dit niet eerder zo hebben meegemaakt.
0: Nee.
1: En ook professioneel, omdat ik overal zie dat het eigenlijk harder gaat dan verwacht.
0: Ja. Ook de wetenschap, heeft die al voldoende een antwoord?
1: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn.
0: Ja.
1: Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen. Ja. Waarmee die antwoorden tastbaar worden. En waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Ja, dat doe jij. Jij legt vast, je bent empirisch klimaatfilosoof. Dat zijn al drie woorden achter elkaar waarvan mensen denken, passen die bij elkaar? Ja, zeker. Maar dat empirisch zegt dan dat je onderzoek gebaseerd is op waarnemingen.
1: Ja.
0: Hoe ga je te werk eigenlijk? Want ik bedoel, het is heel simpel waarneembaar natuurlijk dat het heet is in de stad. Maar hoe doe je dat?
1: Verschillend. Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden is eigenlijk de soort kennis die we opdoen van het klimaat en van de lucht om ons heen. Door daar gewoon in rond te lopen.
0: Uh-huh.
1: Ik heb dus veel observaties zelf gedaan.
0: Ja.
1: Dat is ook heel eenvoudig.
0: Ja.
1: Maar grappig genoeg wordt het heel vaak helemaal niet serieus genomen.
0: Okay.
1: Dus we zien vaak het lichaam als een bron van twijfel. Een bron van misschien zelfs fake news. Een bron van mensen die proberen te zeggen, ja, maar zo heet is het toch helemaal niet?
0: Uh-huh.
1: En ik denk dat we in plaats daarvan best wel onze eigen fysieke lichamen wat serieuzer mogen nemen.
0: Mm-hmm. En daar bedoel je ook je eigen lichaam als onderzoeker, meetinstrument inzetten voor je onderzoek.
1: Ja, dus als ik ga observeren, dan observeer ik echt niet alleen maar met mijn ogen. En probeer ik ook niet alleen maar te letten op wat er zich buiten mij afspeelt, maar ook te letten op wat ik zelf ervaar.
0: Ja.
1: Dus hoe de zon brandt. Hoe bepaalde luchtkwaliteit.
0: En daar heb je allemaal indicatoren voor. Of in ieder geval cijfers. Uiteindelijk wil je het ergens in vertalen, neem ik aan.
1: Ik vertaal het dus niet in cijfers.
0: Oké, sorry.
1: Niet dat ik per se tegen cijfers ben. Maar ik denk wel dat die cijfers ons soms afleiden. Omdat ze heel erg uitnodigen tot het beheersen van cijfers.
0: Ja, we kijken vaak naar grafieken, naar doelstellingen.
1: Precies.
0: Daar gaat het in de nieuwsberichtgeving altijd over.
1: Ja, dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen. Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
0: Ja. Dus misschien een beetje nog niet helemaal meer wakker zijn. De luisteraar moet vooral niet denken dat je alleen maar adaptief bezig bent. Dus aanpassen aan de hitte. Maar het gaat je ook wel echt over hoe je gedrag moet veranderen, zodat het klimaat niet verandert.
1: Jazeker.
0: Ja, dus alles bij elkaar. Even een heel concreet voorbeeld. Nieuwbouwwijken, waar jij ook onderzoek doet.
1: Ja.
0: En dus veel geweest bent. Je zou denken in deze tijd, met alle waarschuwingen van dien, daar is rekening gehouden met wat er nu gebeurt. Is dat zo?
1: Nou, dat verschilt heel erg.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Ja, de wijk waar ik nu dit project in doe, die staat in Utrecht. En dat is denk ik een heel typische wijk voor wat er nu allemaal in Nederland gebouwd wordt. Daar zijn deels is daar goed rekening gehouden met hitte. Er wordt nagedacht over groen in de buitenruimte. Maar het zijn ook gebouwen die heel goed geïsoleerd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En waar we achter zijn gekomen is dat die heel goed geïsoleerde gebouwen eigenlijk heel goed hitte vasthouden.
0: Ja, oei,
1: dus
0: ja.
1: Als het eenmaal opwarmt, dan koelt het niet meer af. Dus nee. Wat je ziet in de data die we nu verzamelen, dat is een beetje gek. Ik werk nu dus op een project met sensoren die allemaal van die cijfers verzamelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat je daar ziet is dat je...
0: Je kan er toch niet omheen.
1: Nee. Ik vind het ook heel leuk hoor, om ermee bezig te zijn. Dus dat mag ook gewoon.
0: Ja.
1: Wat je ziet is de huizen warmen op en 's nachts daalt de temperatuur bijvoorbeeld maar een halve graad.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Terwijl in oudbouw, waar het misschien wel heter wordt overdag, zakt die temperatuur veel meer. Slaap je beter. Begin je de ochtend veel koeler. En dat is echt een andere situatie in die nieuwbouw.
0: Maar die huizen zijn nog bedacht in een andere crisistijd, die we ook nog misschien nog vaaglijk herinneren, maar dat er een gascrisis was. Dat je alles vooral goedkoop moet houden voor in de winters.
1: Ja.
0: Zo gaan we van crisis naar crisis.
1: Absoluut.
0: En lopen achter de zaken aan.
1: Ja, en dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen. Daarom vind ik het nu ook heel leuk om met dat... Ja, leuk, interessant om met dat thema van hittestress in nieuwbouw bezig te zijn. We zijn natuurlijk in Nederland enorm gefocust op het bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt heel veel gebouwd. En het is echt belangrijk dat die klimaatverandering die niet meer over 100 jaar komt en niet meer over 10 jaar komt, maar die er nu al is ook, mm-hmm. dat die veel steviger meegenomen wordt in alle nieuwbouw.
0: Ja.
1: Want anders krijgen we allerlei reparatiemaatregelen die en duur zijn en weer materialen vreten.
0: En soms averechts werken eigenlijk. Ja.
1: Zeker, en allerlei mentale en sociale effecten hebben.
0: Mag ik je nog even als denker aanzetten? Voor het hele holistische gedachtegoed waar je ook voor staat. Want we noemden het al even. Je kan natuurlijk aanpassen en oplossen nadat het probleem zich voordoet. Maar wat is dan de algehele oplossing? Hoe kunnen we in het grotere plaatje nou dit probleem het beste aangaan?
1: Dat is ook nog in een minuut. Vraag.
0: Ja.
1: Waar ik eerder mee bezig ben geweest,
0: filosoof,
1: is de term of het idee van een adembare toekomst, waarin ik eigenlijk probeer om te kijken van wat kan nou niet alleen een toekomst zijn die op klimaatgebied beter is, maar waar we bijvoorbeeld ook het rustiger aan gaan doen, allemaal iets minder hard gaan lopen, wat meer ruimte voor elkaar creëren, wat meer dingen op zijn beloop laten in
0: minder
1: plaats
0: gericht
1: van
0: op productie.
1: Minder productie, minder controle, minder het idee van controle van de wereld om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat een denkbeeld is dat kan helpen met een heel andere toekomst voor ons zien. Waarin we niet meer alleen reageren, maar ook echt

0: Ja, zo is het. Dit was Angèle met A Little More. En dan gaan wij nu naar Desert of the Real. Een documentaire over psychoses. 6 mensen vertellen daarin over hun psychose dus. En zo kun je eigenlijk met een paar woorden wel vertellen waar die documentaire over gaat. Van regisseur Luc Bouwman. En die gaat morgen in première. Maar ja, dat moet ik er toch even bij zeggen. Verwacht geen medische benadering. Je duikt als kijker echt in de psychose. En je gaat ook van zelfs euforie naar dieptepunt naar dieptepunt. En hier in de studio is Luc Bouwman. Goedenavond. Hey. De maker dus. En ook goedenavond Jan-Gerrit Schuurman. Een van de 6 mensen die in de documentaire te zien en te horen is. En geportretteerd worden. Wetenschapper en kunstenaar. Hè? Fijn dat u er ook bent. En ik zeg wel gemakkelijk euforie, meneer Bouwman. Daar denken mensen misschien niet zo snel aan als ze aan een psychose denken. En toch kwam het in de film een paar keer voorbij.
1: Ja.
0: Waar denkt u dat dat door komt? Dat zo'n toch een onderdeel is van zo'n psychose? Heeft u daar een verklaring voor gekregen?
1: Nou, niet per se waarom dat een onderdeel is van een psychose. Maar ja. Het viel me wel op dat bij veel mensen die ik sprak aan de hand was. Dat ze in eerste instantie waren die verhalen toch heel anders ook dan het beeld wat ik verwachtte.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat we toch in het nieuws vaak meer horen over de momenten dat het misgaat, dat er geweld bij aan de pas komt.
0: En als het echt escaleert.
1: Ja. En ook wel over de donkere kanten.
0: Ja.
1: En deze kant is, ja, ik denk dat het in die zin laat de film zien dat die ervaringen ook heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld Eloy Vos, een van de mensen in de film, die maakte echt dat punt ook van, ja, voor mij was het voor een groot deel juist heel euforisch. En ik had het idee dat ik allerlei dingen ontdekte die ik daarvoor niet zag. En dat ik tot allerlei inzichten kwam, was ook heel creatief. En pas later besefte
0: dat het nergens op sloeg.
1: Nee, en het sloeg ook om wel weer in een nachtmerrie.
0: Ja, ja. Ja. Ja, en ook ik hoorde ook nog iemand zeggen, het gaf me ook houvast eindelijk in een wereld waar ik geen grip meer had eigenlijk. Dus ik was even blij dat ik een werkelijkheid had die ik kon beheersen. Meneer Schuurman, herkent u dat eigenlijk? Dat er ook een euforische fase in
2: zat? Nee, voor mij was dat absoluut niet het geval.
0: Nee.
2: Je hebt de film gezien, dus dat
0: zeker?
2: Deed je ook bewust. Nee, voor mij was het één lange paranoia.
0: Ja.
2: Het 24/7 angst.
0: Ja.
2: Hele zware angst. Voor mij is het meest verschrikkelijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik hoop het ook nooit weer mee te hoeven maken.
0: Nee. U zit hier nu. Het gaat nu ook beter met u. Daar komen we straks nog even op terug. Eerst even naar het begin van die film, meneer Bouwman. Het is een hele specifieke keuze. En ook de benadering van het onderwerp is heel specifiek. Waar kwam de fascinatie eigenlijk vandaan om hierover een film te maken?
1: Ja, aan de ene kant is er wel een persoonlijke motivatie dat ik ook in mijn omgeving en in mijn familie heb gezien welk leed het kan veroorzaken. Ik heb zelf ook wel ervaringen gehad, meer grenservaringen waarvan ik toch angstig was geworden. Ook bang was dat ik misschien zelf ooit psychotisch zou worden,
0: mm-hmm.
1: Wat niet is gebeurd. Hè. Dus,
0: hoe kwam dat dan? Wat voor situatie?
1: Meer in mijn puberteit en ook wel onder invloed van dingen. Ik was ook aan het experimenteren met drugs, maar ook wel geïnteresseerd in filosofie. En ik probeerde hele

0: ingewikkelde boeken te begrijpen. En ja. Dat heeft wel geleid ook tot een paar momenten dat ik dacht, dit gaat niet goed. Dus ik denk, dat is meer de persoonlijke achtergrond waardoor het me interesseerde. Vooral ook wel dat je als omgeving moeilijk begrijpt als het echt misgaat, wat er dan in mensen gebeurt. Dus die interesse was er. Wat gebeurt er met mensen? Nou, eigenlijk die innerlijke ervaring.
1: Ja.
0: En in het algemeen is het meer ook een soort interesse in de medemens. En vanuit meer compassie eigenlijk onderzoeken. En vooral luisteren naar mensen die dit overkomt. En zonder een vooropgezet oordeel of frame of agenda.
1: Ja, dat blijkt duidelijk uit de film. Meneer Schuurman, ik kan me voorstellen, u omschreef al even dat dit de zwartste periode uit uw leven is geweest. En u eigenlijk daar niet meer naar terug wil. Dan komt er een documentairemaker aan. En die zegt, ik wil uw verhaal op beeld aan mensen laten zien. Dacht u gelijk, ja, dat is een goed idee?
2: Ik dacht dat niet gelijk.
1: Nee.
2: Maar ik was me er wel van bewust dat er heel veel geoordeeld wordt over mensen met een bepaalde mentale problematiek.
1: Mm-hmm.
2: Ik was op dat moment iemand die een psychose had meegemaakt. Daarna de psychose ook veel over gelezen. En ik vond het wel belangrijk, nadat ik me ervan verzekerd had dat Luc en ook de mensen om hem heen integer met het onderwerp gingen werken, wilde ik daar graag aan bijdragen. Uit de doos komen. Je wilt op een gegeven moment dan bijdragen aan een discussie.
1: Ja.
2: En een van de sterkste bijdragen is daar gewoon openlijk over te...
1: Het werkt voor uzelf ook, in die zin? Dat het goed is om erover te praten?
2: Ja, het is elke keer weer dat ik er wakker van lig daarna. Dus ook vanavond slaap ik waarschijnlijk slecht.
1: Mm.
2: Maar elke keer weer als ik erover praat, doe ik een stapje vooruit. Stap vooruit. En ik leef prima hoor.
1: Ja.
2: Maar het blijft altijd bij je, zo'n psychose. Het is toch een soort trauma wat je bij je draagt.
1: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik heb uw verhaal gezien, maar daarom vraag ik het ook even. Is het toegestaan om te vragen waar de psychose over ging? Het was in 2013, hè? Kunt u dat...
2: Ja, dat kan ik wel toelichten. Ik was met mijn kinderen op werkbezoek in Amerika voor mijn eigen werk. Ik was daar te gast bij een laboratorium, Cold Spring Harbor Lab. En ik mocht mijn kinderen meenemen. Ik had zo'n dienst verleend, dus ik was van harte welkom en zij waren ook welkom. En een maand daarvoor, midden juni 2013 hebben we het over, had ik een angstaanval thuis.
1: Mm-hmm.
2: Ik leefde daarna niet in het besef dat er iets mis met mij was, behalve dat ik misschien overwerkt was.
1: Mm-hmm.
2: En daar in Amerika, daar kreeg ik ineens de waan dat ik achtervolgd werd. Dat mensen het op mijn kinderen hadden gemunt.
1: Door geheime diensten?
2: FBI, alles wat je je maar kunt voorstellen.
1: Yep.
2: En in de film zie je ook een stuk waarin ik dan denk, en dat is dan op dat moment voor mij echt, dat ik zou worden, dat er zou bij mijn huis zou worden binnengevallen.
1: Yep.
2: Mijn kinderen zullen worden meegenomen, in veiligheid worden gebracht en ik de gevangenis in.
1: Ja, verschrikkelijk, ja.
2: Ja.
1: Hoe lang duurde dit?
2: Nou, uiteindelijk, laten we zeggen, mid-juni begon was de eerste aankondiging. In begin augustus, tweede week augustus, daarna ging het echt mis. En het hield toen nog aan tot in oktober. Ja.
1: Hoe kwam u eruit? Was het ingrijpen door anderen? Of?
2: Ja, dat is het beste verhaal wat ik kan vertellen.
1: U begint gelijk te glimlachen. Dat is,
2: Ja, ik had het geluk ten eerste dat de moeder van mijn kinderen dacht, hier is iets niet oké.
1: Mm-hmm.
2: Die zette mij aan om met mijn beste vrienden contact te leggen. Drie van mijn beste vrienden hebben zich vervolgens wekenlang over mij ontfermd. En een van hen... Joachim, ik mocht nooit zijn naam noemen, maar hij is overleden in 2023, dus ik kan zijn naam nu noemen. Joachim Mowitz, die is 5 weken bij mij geweest en heeft mij letterlijk onder zijn vleugels genomen.
1: Wow.
2: En ik had een aantal dingen nodig, namelijk iemand die ik respecteerde en iemand die ik kon vertrouwen.
1: Mm-hmm.
2: En dat kon ik. En iemand die met strakke hand mij dwong om mijn medicijnen te nemen.
1: Yeah.
2: En intussen mij letterlijk 5 weken zo bij me optrok en daarvan 3 weken bij me inwoonde. En hij hield mij dus ook uit de uit de kliniek, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, ja, dat is op die manier gedaan gegaan, hè, wat al eigenlijk heel wonderlijk is. Meneer Bouwman, de film laat 6 portretten zien. Het is nog maar één verhaal waar we uren over zouden kunnen praten. Het is geen wetenschappelijke studie, hè, moeten we even erbij zeggen. Maar toch ga je als kijker zoeken naar overlap in de verhalen. Wat uiteindelijk de aanleiding is of wat het veroorzaakt bij mensen. Komt er daar een beeld naar voren? Is het trauma? Is het één gebeurtenis? Of wat concludeert u?
0: Nou, je kan zien dat het verschilt en dat er ook wel overeenkomsten zijn soms. Dus inderdaad, ik ben niet een expert. En de film baseert zich eigenlijk op de 6 verhalen die we zien in de film. Maar wat wel opviel is dat er toch bij verschillende mensen inderdaad opbouwende stress is of werkdruk is. En ja, waarschijnlijk zijn er meerdere dingen aan de hand.
1: Ja.
0: Maar je voelde wel dat er een soort toenemende druk was geweest. En in het geval van Jan Gerrit bijvoorbeeld was er ook echt een fysieke aanleiding. Dat is er soms ook. Maar bij anderen was er ook bijvoorbeeld sprake van geweld. En Calypso in de film die haar broertje had verloren, dat eigenlijk niet goed kon verwerken. En dus je merkt dat er, ja, je krijgt ook het gevoel dat er misschien toch niet zo heel veel nodig is om
1: in een glijdende schaal te komen.
0: Ja,
1: dat vond ik ook heel angstaanjagend, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Heeft u de andere portretten eigenlijk kunnen kijken of durven kijken?
2: Ja, ik heb alles gezien. Ik heb ook,
1: is het voor mensen die in psychose of in de buurt hebben gezeten überhaupt een film om naar te kijken? Want het is zo indringend.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja?
2: Misschien niet als je er nog in zit.
1: Nee, dat is misschien niet zo'n goed idee.
2: Maar nee. Zeker als je familie bent en het hebt meegemaakt op een afstand. Maar ook voor de mensen die het zelf hebben meegemaakt.
1: Ja.
2: Kijk, waar Luc in mijn ogen in is geslaagd, is van ons allemaal alle 6 mensen te maken. En je ziet ook, dat is jou ook opgevallen, het is niet zo dat je de ene dag psychotisch bent en de andere dag niet meer. Het is iets wat zich ook verweeft met de rest van je leven. Met wat er ervoor zich heeft voorgedaan. In mijn geval specifiek was het een schildklier die was uitgevallen. Ja. Dat werd veel te laat gediagnosticeerd. Maar ook daarna zie je, ook bij ons allemaal, dat die psychose doorwerkt. He, Simon, de muzikus,
1: ja.
2: Die nu muzikus is.
1: Ja, ja, ja. Ja. Die zichzelf bedacht dat hij een heel goed dirigent was. Dat was hij toen nog niet. Uiteindelijk heeft hij zich toch in die wereld gewerkt. Zo kan het ook gaan. Het is een prachtige film. Ga vooral kijken, zou ik zeggen. Dat mag ik volgens mij niet zeggen als NOS-presentator, maar ik doe het gewoon wel. The Desert of the Real van regisseur Luc Bouwman. Meneer Schuurman, meneer Bouwman, dank dat u hier was.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Blijf lekker zitten, want we gaan het over daten hebben. Over overgangen gesproken. Tussen de vele dating apps die de wereld had, was er 1 opvallende. En dat was Bumble. En die had een eigen kenmerk. Het eerste contact tussen vrouw en man, voor mensen die dat niet kenden, moest uitgaan van de vrouw. En dat maakte het echt een unieke app. Maar die regel heeft Bumble vandaag losgelaten. En dat is interessant, want waarom doen ze dat? Mediawetenschapper Linda Duits is hier van de Universiteit Utrecht. Linda, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij bestudeert ook dating apps.
3: Ja.
1: Even naar die regel van Bumble in het begin. Toen het blijkbaar nog allemaal goed ging. In 2014 was dat. Waarom mocht de vrouw bepalen hoe het schip zou varen verder?
3: Nou, om de vrouw te beschermen eigenlijk. Met het idee dat het een heleboel werk zou schelen. En een heleboel ruis op de lijn. Van mannen die eigenlijk random matchen.
1: Ja, een klacht van vrouwen.
3: Een klacht van vrouwen. Ja. Ja, om dat dus tegen te gaan. Kijk, en je zag in die tijd dat apps aan het zoeken waren naar unieke eigenschappen, wat je al zei, om zichzelf te onderscheiden in die markt, om een graantje mee te pikken van die markt.
1: Om klanten te trekken, ja.
3: Dus elke app heeft eigenlijk net weer andere technologische eigenschappen, affordances noemen we dat, die bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken om op die manier mensen binnen te trekken.
1: Ja, ja. En die regel wordt nu losgelaten. Want je zou zeggen, dat maakte ze uniek. Waarom nu niet meer?
3: Ja, dat is heel gek eigenlijk,
1: ja?
3: Dat ze dat loslaten. Omdat, dan gaan ze dus veel meer lijken op die andere apps.
1: Ja.
3: En wat we zien is dat al die apps hebben het moeilijk. Mensen zijn swipe-moe.
1: Is dat zo?
3: Wordt wel gezegd. Ja, dus er wordt heel erg veel geklaagd over dating apps. Vooral jongeren zouden er klaar mee zijn. Eigenlijk is iedereen er wel een beetje klaar mee.
1: Is het ook echt het gebruik van dating apps neemt af?
3: Het gebruik van dating apps neemt af. En Bumble had, geloof ik, een keldering van 13% in gebruikers. Dus ook best wel pittig. Dus ze moeten ook echt wel iets doen.
1: En wat is swipe moe? Ik bedoel, ik kan me er iets bij voorstellen, maar dat, de liefde kwam niet.
3: Nou, de liefde. Dat? Ja, kijk. Sommige mensen zitten op die apps voor liefde. Sommige mensen zitten voor seks. Veel mensen zitten voor iets wat daar tussenin zit.
1: Ja.
3: En die liefde die komt natuurlijk in sommige gevallen. Vinden mensen dat. En er zijn genoeg mensen die elkaar kennen via een app. Maar het is ontzettend veel werk. Dus je moet eindeloos eigenlijk swipen. Dat swipen voelt ook alsof je door een soort catalogus aan het heen bladeren bent van goederen eigenlijk. Hè? Dus je reduceert mensen tot goed. Elke keer denk je bij de volgende pagina, bij de volgende swipe is er een beter exemplaar. Mm-hmm. En dan moet je een gesprek beginnen met iemand, een gesprek onderhouden met iemand. Je moet uiteindelijk gaan afspreken. Dus er gaat ontzettend veel arbeid zitten.
1: Ja, ja, gewoon heel veel tijd.
3: Ontzettend veel tijd in dat daten.
1: En het is misschien ook niet het doel van die apps dat je echt de ware liefde gaat vinden, dat je van de markt verdwijnt.
3: Nee, dus voor zo'n app, die willen dat een bepaald percentage natuurlijk succesvol is.
1: Ja.
3: En dat een bepaald percentage keer op keer maar terug blijft komen. Ze willen dat er een grote hoeveelheid kwaliteitssingles is. Er moeten ook voldoende vrouwen zijn.
1: Kwaliteitssingles.
3: Ja, het zijn meer mannen die op die apps bereid zijn om te betalen. Dus er moeten voldoende vrouwen zijn, in het geval van heteroseksuele matches, om die mannen die belofte te kunnen doen. Dus die swipe-moeheid die zit in de hoeveelheid werk, maar die zit dus ook in wat het eigenlijk met je doet, zo'n dating-app. Dus dat reduceren tot handelsgoed, maar ook allerlei andere dingen die ermee gepaard gaan. Dus bijvoorbeeld het ghost, hè, dus eigenlijk niks meer van jezelf laten horen. Dat is iets wat die technologie, die manier waarop die app is ingericht, heel erg in de hand werkt.
1: Ja.
3: Terwijl eigenlijk niemand wil zal behandeld worden.
1: Nee, snap ik. Jij zegt, en daar kijk ik even van op, er is swipe vermoeidheid, maar dan zou er ook een alternatief moeten zijn. Wat is dan het alternatief voor het swipen geworden voor de jongere generatie?
3: We zien dat jongeren dus eigenlijk zoeken naar nieuwe manieren. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat allerlei dingen van toen ik jong was in de jaren 90 weer terugkomen.
1: Ja,
3: dus
1: wat is dat?
3: Nou,
1: flirten? Oldschool flirten?
3: Nou, dat vinden ze nogal moeilijk. De speed date events zie je veel terug. Ah. Die georganiseerd worden. Bijvoorbeeld in kroegen of in clubs. Er wordt nu veel op hobby's ingezet. Dus dat is op TikTok helemaal een ding. Hobbymatchen.
1: Mm-hmm.
3: Terwijl je zou denken, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Dus als jij van voetbal houdt, dan is het een hele logische plek om op voetbal te gaan, om daar je geliefde te vinden.
1: Maar dit is toch fantastisch nieuws. Want ik bedoel, ik ken menig bar of club waar geklaagd wordt dat er niemand meer komt, omdat iedereen thuis op de bank zit te flirten.
3: Ja, dus
1: via apps. Dus dat gaat weer terugkomen.
3: Nou, voor die bars en clubs is het dus ook interessant om dat te organiseren, omdat zij te maken hebben met teruglopende bezoekersaantallen. Maar wat ik constateer is dat er dus heel veel jongeren zijn die graag iets anders willen. Maar iets willen is ook nog niet hetzelfde als iets kunnen. Dus jongeren vinden het ontzettend moeilijk om in het echt, zeg maar, offline een blauwtje te lopen. Dat doen ze liever online.
1: Want dat is nog harder, toch? Of dat weet ik eigenlijk niet.
3: Ze vinden het in het echt, dus offline vinden ze het harder. Ze vinden het heel moeilijk om op mensen af te stappen. Dus wat je ziet, is dat ook een soort van die vaardigheden die mijn generatie in de jaren 90 had, om in een café op iemand af te stappen, hey, kom hier vaker. Maar ook het incasseringsvermogen wat daarbij gepaard gaat, dat die jonge generatie dat mist en dat ze dat heel moeilijk vinden. Sowieso zie je dat jongeren best wel klaar zijn met hun telefoons. Dus ze zijn heel erg bewust van alle negatieve effecten van sociale media, van die smartphones. Ze zoeken naar allerlei manieren om offline te gaan. Maar ja, misschien kunnen ze daar ook wel een beetje een handje hulp bij gebruiken.
1: Ja, en die hulp moet komen van ondernemers, verenigingen die daar dingen voor moeten gaan inrichten?
3: Nou ja, kijk, die dating apps die vinden het niet leuk.
1: Nee.
3: Dus die gaan natuurlijk alles proberen om de jongeren daar te houden.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld met AI. Lokale ondernemingen proberen hier ook een slaatje uit te slaan door dit soort events op te zetten. Ik zou zeggen, de hulp moet misschien ook een beetje komen van ons. En dus van mensen
1: ons
3: die...
1: Ons zijn dan?
3: Nou ja, mensen zoals jij en ik, hè, dus die misschien wat ouder zijn.
1: Millennials.
3: Ik ben een Gen X'er.
1: Oh, sorry.
3: Dus nog ouder, om toch ook te vertellen eigenlijk hoe dat was en mensen misschien een beetje te leren in hoe je dat ook weer doet.
1: Linda, dankjewel. We gaan nog eventjes naar mooie woorden aan het eind, want een groot deel van Europa keek vanavond naar de ondergaande zonsverduistering rond 8:00.
4: Het is 11:55.
1: En omdat het dan 11:55 is, gaan we naar onze huisdichter Ingmar Heidse. Goedenavond, Ingmar.
5: Goedenavond.
1: Hoe heb jij de gedeeltelijke eclips beleefd?
5: Ja, we zijn in de achtertuin gaan zitten met z'n allen, met het hele gezin. Met onze rug naar de zon. En we hebben vooral naar de schaduwen gekeken. En het zilveren licht. Ik vond het geweldig.
1: Okay. Wat heb je ervan gemaakt?
5: Eclipse. Voor Jente Anne Heidse. We fietsten langs de Gageldijk. En het begon, zei hij. Ik zag nog niks. Hij duwde me vooruit. Mijn vader is een hand van snelheid op mijn rug. We stoven naar de zon in langzaam zilver wordend licht. Het kan gaan waaien, had hij uitgelegd. De schaduw wordt een scène uit een film waarin ze doen alsof het nacht is, maar je kunt de dag nog zien door alle filters heen. Misschien raken de vogels in de war en wordt het minder warm. Niet kijken, want je hebt je ogen nodig, nog heel lang. Het donker draait vanzelf voorbij. Geweldig en gewoon, een klok, een wonder, nutteloos. Niets en alles tegelijk, net zoals wij. Je maakt het pas weer mee wanneer je 65 bent. Wanneer je wil, denk dan aan mij.
1: Heel mooi. Ingmar Heidse over de eclips van vandaag. Dankjewel, Ingmar. Morgen presenteert Lucella Carasso het oog. En in Nooit meer slapen gaat Femke van der Laan in gesprek met fotograaf Bieke de Porter. Een hele fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hun was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis slim met Golden eSIM.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis slim met Golden eSIM.
1: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van donderdag 13 augustus. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978... Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vreesden dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Pijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter... Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar de Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en zo'n 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor mijn gast van vannacht begint een project vaak met een aantrekking die ze nog niet kan verklaren. Maar precies daarom kiest ze ervoor te blijven, zegt ze. Vannacht is Bieke de Porter in de studio. Mijn gast is fotograaf. Aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent deed ze een masterfotografie en al op haar 25e werd ze associate member van fotoagentschap Magnum. Er waren werken als Umenia, waarvoor ze langs kleine dorpjes in Rusland trok. As it may be, dat ze sinds het begin van de Arabische lente in Egypte maakte. Maar bijvoorbeeld ook Z15, dat de inwoners van een vissersdorp aan de Middellandse Zee toont. En nu is er, in Westfront Nieuwpoort in België, een driedubbele expositie van haar werk. The Line is te zien, over grenzen. Blinkend Myself Away, over sterren en herinneringen. En The Beds I Slept In, over slapen bij vreemden. Alle drie gaan ze daarboven over vertrouwen. Vertrouwen in mensen, in intuïtie en niet weten. En vertrouwen in blijven, ook als je projecten alleen beginnen met een onverklaarbare aantrekking. Een aantrekking die ze, als geen ander, kan overbrengen op de toeschouwer. Bieke de Porter is geboren in Kortrijk in 1986. Welkom.
3: Dank u wel.
0: Ja, Blink Myself Awake.
3: Ja.
0: Gaat over mensen die, nou ja, over mensen die naar de sterren kijken,
3: ja.
0: naar boven.
3: Ja.
0: We hebben natuurlijk vanavond met z'n allen zo'n beetje naar boven gekeken. Jij ook?
3: Ik ook, hier om de hoek eigenlijk. Ik heb er echt een fantastische avond op zitten. Ik ben naar, hoe noemt de plaats? Het natuurgebied hier achter de hoek, Boemerheide of zoiets.
0: De hei, zullen we het gewoon
3: de hei. Ja. Geweest. En op mijn eentje. En ik met een kat. En er kwam een kat bij mij zitten en een raaf. Wat ook leuk was. En ik heb naar de zonsverduistering gekeken. En ik vond het heel speciaal omdat het zo...
0: Had je een brilletje?
3: Ik had een, nog eentje van in mijn project, tijdens mijn project. Want tijdens mijn project heb ik ook een zonsverduistering gefotografeerd. Of de mensen gefotografeerd die keken ernaar. In Amerika, bij LA. En ik moest er eigenlijk ook aan denken, want... dat was op Mount Wilson. En op Mount Wilson had mijn astronoom verteld dat jaren geleden Griffith daar op bezoek kwam en keek door een telescoop. En hij dacht van, er zal geen oorlog zijn als iedereen zou zien wat ik nu zie. En dan heeft hij eigenlijk gevraagd om Griffith Observatorium ook te bouwen. In LA voor mensen, voor het publiek, gratis. En dat staat er. En ik moest eraan denken, omdat ik dat zo speciaal vind, om met zoveel mensen naar hetzelfde te kijken of zo. Ja,
0: collectief. Ja, het geeft iets van saamhorigheid.
3: Ja.
0: En ook iets waardoor je dan toch heel romantisch gaat denken, ja, maar dan kunnen we het toch ook wel oplossen met z'n
3: allen. Ja, en dan is het gedaan en dan keert iedereen terug naar zijn leven. En dat moment natuurlijk.
0: Ik moest vanavond mijn olie bijvullen in mijn auto, dan loop ik ook gewoon weer te vloeken.
3: Ja.
0: Dingen.
3: Nee, ja.
0: Ga je straks, want jij slaapt hier in de buurt, ga je dan weer naar boven kijken?
3: Wel, ik denk dat er te veel lichtpolitie zal zijn. Ja,
0: waarschijnlijk wel, hè?
3: En alleen durf ik niet naar de heide terug.
0: Nee, dat is misschien ook wel verstandig.
3: Ja.
0: Dat Blink Myself Away begon met een man die Henk heet.
3: Ja.
0: En die kwam je tegen?
3: Die kwam ik tegen. Ik was op wandel in Gent, waar ik woon. Tijdens corona, dat is niet zo belangrijk. Maar ik was ook op mijn eentje aan het wandelen. En plots zag ik een man naar... de hemel kijken door een telescoop naar de maan. En ik keek ook op en ik merkte dat ik eigenlijk bijna nooit naar boven keek. En dat ik eigenlijk een soort van terughoudendheid voel als ik naar boven keek. En ik vond dat wel vreemd. En vanaf die avond ben ik eigenlijk heel onverklaarbaar, toen wist ik nog niet waarom, gefascineerd geraakt door astronomie, maar misschien eerder door mensen die kijken. En ik wilde eigenlijk mensen observeren die observeerden. En
17: dat begon bij Henk ook?
3: Dat begon bij Henk. Dus Henk en dan ben ik andere amateur-astronomen beginnen ontmoeten. Niet altijd fotograferen, maar echt zo die ontmoetingen en dat kijken naar die mensen. Dan ben ik ook naar observatoria geweest. In Tenerife, in Amerika, Mount Wilson onder andere. In LA veel echt ja, wetenschappers ontmoet en zo. En simultaan was ik aan het schrijven. Ik dacht nog niet dat dat ergens een connectie had, maar was ik aan het schrijven over... Was ik mijn dromen aan het opschrijven? Was ik aan het schrijven over, over een herinnering dat ik niet meer heb? Of iets dat ik me niet meer herinner? Ik weet dat er iets gebeurd is in mijn jeugd, maar ik heb er geen vaste herinnering aan. En over, ik was aan het schrijven van, wat doe je als je... Als je geen bewijsmaterialen hebt, wat betekent fotografie? En ondertussen was ik ook de rol van fotografie in de astronomie aan het onderzoeken en zo. En ik had die connectie tussen dat schrijven en die... Of tussen dat denken over die herinnering en die fascinatie met astronomie niet onmiddellijk gelegd. Tot op een bepaald moment dat ik dacht van wow. Maar eigenlijk naar de sterren kijken is als een naar het verleden kijken. En want het licht die naar ons komt is al lang geleden vertrokken. Dus eigenlijk is de sterrenhemel een soort van collectief geheugen zelf. En toen dacht ik plots van, ah, maar daarom durf ik misschien niet kijken naar boven. Omdat ik schrik heb om in mijn verleden te kijken. Omdat ik schrik heb om echt goed te kijken. En misschien dat ik daarom die herinnering ook niet meer heb.
17: Want daarvoor deed je het niet?
3: Niet echt, nee. Ik vond het wel fascinerend natuurlijk, zoals veel mensen. Maar ik voel een soort van ja, terughoudendheid. Laten we het zo noemen, ja.
17: En hoe is dat nu?
3: Anders wel. Want dus ik heb dan die connectie gelegd en dan het boek gemaakt, waar er heel veel tekst in voorkomt. En dan op het einde van het boek... kijk ik wel en komen er ook stukken van die herinnering terug. En hoe is het nu? Vandaag zat ik in een soort van... Ik had mijn fototoestel mee en ik zat in een soort van dilemma. Moet ik nu fotograferen of kijken? En dat is iets wat ik ook in mijn boek aanhaal of in dat project aanhaal, dat ik obsessief bezig ben met documenteren. Niet alleen fotografie, maar met geluidsopnames te doen, omdat ik schrik heb om te vergeten. En misschien ook omdat...
17: Je hebt al ter illustratie bijvoorbeeld... toen je net een relatie kreeg, heb je de eerste date op geluidsband opgenomen.
3: Ja.
17: Om het maar niet kwijt te
3: raken. Ja, in het geniep. Dus mijn vriend wist dat niet. Ja. En ja... dat is ook een bekentenis of een stukje in het boek, ja. Dat mijn vriend, dat we waren aan het discussiëren thuis van wie dat er aanstalte deed voor de eerste kus. En ik zei iets van, ja, maar ik weet het, denk ik, want ik heb het opgenomen. En ik had dus daar nooit opnieuw naar geluisterd, maar 3 uur lang een opname van die avond. En in mijn telefoon, ja, ik ben er eigenlijk mee gestopt omdat ik vanaf dat moment wel dacht van wow, dat is wel heftig eigenlijk, dat ik iedereen opneem of alles opneem, absurde dingen, goede gesprekken dat ik heb met mensen.
17: Wat zou er gebeuren als je dingen vergat? Had je daar een beeld bij?
3: Wel, het probleem is dat ik iets vergeten ben en dat ik wel weet dat er iets gebeurd is, maar ook geen bewijsmateriaal.
17: Misschien moeten we daar inderdaad eerst even naar kijken, want er is iets gebeurd in jouw jeugd, wat lang weg was.
3: Mm-hmm.
17: En dat is teruggekomen.
3: Teruggekomen...
17: Deels.
3: Op een manier dat je voelt van... Er was iets, ja.
17: En iets vervelends.
3: Ja, iets dat niet moet verteld worden op dit moment. Ik kies er ook voor in het boek om dat niet echt de gebeurtenis te vertellen. Maar voor mij gaat het echt over... Hoe ga je om... Met iets als je geen bewijs ervoor hebt. Ja. Het is bewijs en zelf geen vaste herinnering.
17: Het is
3: en
17: wat traumatisch twijfel. Geweest.
3: Dus... Ja, traumatisch in mijn kinderjaren. Ja,
17: ja nou ja. Wel grappig hoe je dat dan ook meteen een beetje relativeert. Het was traumatisch in mijn kinderjaren.
3: Wel, nog steeds. Het gaat met je mee. En in je inleiding had je het er wel over, denk ik, dat het vertrouwen van niet goed. Allee, er is ook het vertrouwen in mezelf van als ik niet weet waarom dat ik gefascineerd geraak door iets, bijvoorbeeld nu door de sterren, moet je er ergens op vertrouwen dat je iets aan het onderzoeken bent dat je wel zal helpen later. En,
17: het is sowieso niet voor niets.
3: Nee, ja. En, dus dat doe ik wel met mijn werk, denk ik. Mijn projecten gaan over mezelf vaak ook. En is een soort van onderzoek naar, of een verwerking soms ook, van iets dat ik misschien op dat moment niet goed weet wat het is. Ja.
17: Jij ging dus op pad met sterrenkijkers.
3: Mm-hmm.
17: Vertelde jij hen ook dat jij moeite had met naar boven kijken?
3: Ik probeerde met hen echt zo wat diepere gesprekken te hebben, maar dat was moeilijk. Omdat er waren vaak... die waren heel wetenschappelijk bezig tegen mij. Vertelden van alles over wiskunde, wetenschap, fysica. Ik kon hen niet volgen, eigenlijk, de meeste van de tijd. Ik luisterde naar hen eigenlijk, maar ik zoonde ook wel zo wat uit. Omdat dat ook wel vreemde nachten waren voor mij. En ik denk dat die stilte belangrijker was. En zij waren ook aan het kijken. En die stilte en het observeren van hen was denk ik belangrijker voor mij dan een gesprek hebben. Ja.
17: En met het observeren van de sterrenkijkers, observeerde je daarna jezelf of tegelijkertijd jezelf?
3: Tegelijkertijd denk ik, maar ja, dat gebeurt niet zo duidelijk één op één. Tegelijkertijd en erna en... Eigenlijk is dat... Ik ben heel lang met dat project bezig geweest. Allee, heel lang. In vergelijking met andere projecten redelijk kort. Maar van 2021 tot het boek kwam vorig jaar uit, denk ik. Een jaar en een half geleden uit. En dat is gelijk puzzelstukjes dat je verzamelt. En je weet niet echt wat een puzzel dat je gaat maken. En plots heb je door wat dat is. Dus ik wist maar naar wat ik keek, letterlijk eigenlijk, als ik het gaandeweg aan het maken was. En vaak als ik dan een boek maak, van boeken zijn wel belangrijk voor mij, vallen de allerlaatste puzzelstukjes bijeen als het boek eigenlijk al zogezegd af is. Want bijvoorbeeld, het boek gaat over de fragiliteit van herinneringen. Dus over die verdwenen gebeurtenissen. En mijn boek was klaar, dacht ik. En toen dacht ik van, ik heb ergens een dagboek liggen van in mijn jeugd. En ik ben op zoek gegaan naar dat dagboek, geen idee ook waarom. En plots vond ik dat dagboek terug. En van toen ik 14 jaar was of zo. En op de cover van dat dagboek stond een zin, niet zelf geschreven, maar gedrukt. The memory will not be gone for all life. En dat vond ik wel heel zot eigenlijk. En dat was dan weer zo'n puzzelstukje dat samenviel. En als ik dan in dat dagboek bladerde, dan kwam ik een stukje tegen dat ik geschreven had aan mijn 14e. Dat ik een omschrijving dat ik in mijn bed lig en dat ik naar de maan keek door mijn raam. En een hele puberale filosofische omschrijving over wat ik zie. Maar ook wel, eigenlijk wel mooi ergens. En op dat moment, ik schrijf ook van, ik ga nu mijn fototoestel gaan halen beneden. Want ik had net een gekregen van mijn vader. En ik ga hier een foto van nemen, van die maan. Maar het is belangrijk dat ik niet de maan, enkel de maan fotografeer, maar ook
17: je hand.
3: Mijn handen, ja. Mijn handen afdrukken op het venster, op het raam. En mensen moeten die foto ook zien, anders gaan ze mijn woorden niet begrijpen. En voor mij is dat ergens toen, op dat moment geloofde ik echt nog in de kracht van fotografie en een soort van fotografie als bewijs of fotografie als document.
17: Het is de waarheid, fotografie.
3: Toen dacht
17: een
3: ik
17: foto dat. Is waar.
3: Ja, ik denk dat ik dat dacht toen. En dat ik ook heel hard dat wilde vasthouden, dat moment. En die foto heb ik ook teruggevonden. Ja.
17: Was het op die leeftijd niet ook een manier van jezelf uitdrukken, fotografie?
3: Maar ik was helemaal geen fotograaf.
17: Je kreeg gewoon per toeval een fototoestel.
3: Ja, mijn vader was elektricien. Als hij een bepaald aantal lichten verkocht, dan kreeg hij een fototoestel erbij. En ik had dat gekregen, mijn zus ook en mijn broer ook. Sorry, zo'n klein fototoestelletje. Maar het is niet dat ik daar obsessief mee bezig was. Ik wist ook helemaal dat moment niet meer dat ik beschreef in dat dagboek. Dat ben ik maar te weten gekomen toen ik het einde van mijn boek eigenlijk maakte. En
17: wat vond je van de foto die je gemaakt had? Want die vond je ook terug.
3: Ja, wel. Het typeert mij ergens wel. Dat ik niet inzoom op het onderwerp. En dat ik heel veel omgeving erbij neem. En dat de omgeving bijna belangrijker is. Of de context dan het onderwerp of zo. Dus ergens ben ik niet zo heel veel veranderd, denk ik. Behalve dan mijn idee over fotografie.
17: Bij de tentoonstelling zijn de foto's van de sterrenkijkers te zien, om het even heel simpel te zeggen. Maar ook ben jij te horen. Mm-hmm. Terwijl je de dagboekfragmenten voorleest. Mm-hmm. En dan gaat het af en toe ook heel erg over waarheid. Mm-hmm. Dat je met je broer en zus op reis bent en hun probeert te vertellen, mm-hmm, wat er gebeurd is.
3: Ja.
17: En ook een jurist probeer je te vertellen wat er gebeurd is.
3: Mm-hmm, ja.
17: En je slaagt er niet in.
3: Nee.
17: Je slaagt er niet in om de feiten, de waarheid, om het zomaar te noemen, mm-hmm, mm-hmm, ja, te omschrijven.
3: Ja, als je geen, dat is het, hè, als je geen herinnering, vaste herinnering hebt, is het moeilijk om iets te omschrijven. En die jurist ben ik naartoe geweest. Ik wil niet in detail treden wel. Dus, maar naar die jurist ben ik naartoe geweest omdat ik wist dat die persoon die iets gedaan had, voor alle duidelijkheid, dat wil ik wel echt zeggen, niet mijn vader of mijn ouders of zo. Dat is heel belangrijk. Want ik wil dat er geen misverstanden rond bestaan. Maar iemand heeft dus iets gedaan en ik weet dat hij dat ook met iemand anders had gedaan. En ik ben naar een advocaat geweest, samen met mijn zus. Dat is een verhaal in het boek, hè, dat ik geschreven heb ook. Samen met mijn zus, om te vragen of dat we dat dossier mogen inkijken.
17: Van wat er met de ander is gebeurd.
3: Ja, of van
17: de eerdere keer.
3: Ja. En die advocaat zei, ja, we konden dat natuurlijk niet, maar die advocaat zei ook van, moest je in het dossier kunnen kijken, dan zal het waarschijnlijk leeg zijn, want de pen dat gebruikt werd op dat moment, veel jaren geleden, de inkt gaat nu al vervaagd zijn. Dus details zal je waarschijnlijk niet meer kunnen lezen. En voor mij was dat ook wel heel typerend, dat zelf dat dossier eigenlijk vervaagt. Net zoals herinneringen.
17: En net als foto's eigenlijk ook.
3: En foto's ook, ja. Als ze te lang in de zon hangen of, ja.
17: Je gaat ook zelfs een moment nadenken of je niet beter kan tekenen dan fotograferen.
3: Mm-hmm.
17: Heeft dat daarmee te maken?
3: Ja, de vraag. Ik ben op een bepaald moment naar Frankrijk geweest, naar Xavier de Beerst, een historicus en ook astronoom. En hij had heeft een astrofarm bij zich thuis en ik was daar op bezoek geweest. En
17: wat is een astrofarm?
3: Hij had telescopen in zijn tuin en mensen kunnen naar daar gaan om dus naar de sterren te
17: koeien,
3: kijken.
17: Geen koeien. Maar.
3: Ja, fantastisch eigenlijk. Echt fantastische vierdaagse. En moeilijke ook, want ik heb er heel hard gestruggeld met niet durven kijken eigenlijk. En ik wilde eigenlijk niet fotograferen daar. Ik wilde gewoon kijken. Een beetje hetzelfde als vandaag, eigenlijk. Ik wilde gewoon kijken en ik wilde tekenen, de sterren tekenen, want ik had een man ontmoet waarbij ik zag dat hij de sterren tekende en hij keek heel lang, superveel, heel lang door zijn telescoop. En dan zette hij één puntje op een blad in een cirkel. Dat is ook de cover van het boek, eigenlijk. En Ik wilde hetzelfde doen, omdat ik dacht van, als ik nu teken dan en heel lang kijk, dan ga ik misschien die sterren mij beter herinneren. Want ja, dus dat was eigenlijk een experiment. Maar wat er gelukt is, is iets anders.
17: Ja, moeten dingen niet af en toe ook gewoon verdwijnen? Moet je precies weten welke ster waar staat?
3: Dat is een goede vraag. Waarschijnlijk wel. Dat zou ik tegen anderen zeggen, denk ik. Maar voor mezelf vind ik het moeilijk. Ik voel dat ik heel veel wil controleren. Ik voel ook dat dat mij wel belemmert, die controle. Controle om alles te onthouden, alles vast te nemen, alle pionnen te weten staan. Ja, dus ja, het is wel goed om dingen te laten vervagen, laten we het zo zeggen.
17: Je vertelde, je kreeg een fototoestel omdat, nou ja, via je vaders werk. En je bent uiteindelijk ook fotografie gaan studeren. Mm-hmm. Werd dat gestimuleerd thuis?
3: Ik ben niet opgegroeid in een artistieke familie. Mijn zus is ouder, die is architect. Heeft toen voor architect gestudeerd. Dus ze heeft een klein beetje een weg geopend, maar nu is ze dan niet meer. Maar dus geen artistieke familie, ook niet echt naar musea geweest voor mijn 18e. Maar het werd wel niet. Dat was een vreemde keuze. Dat ik plots zei dat ik fotografie wilde doen. Maar het werd wel gestimuleerd. Mijn ouders wilden echt dat ik iets deed dat ik graag deed. En mijn moeder kon voor haar redenen geen kunst studeren of niets artistiek doen. Maar nu is ze ook wel aan het schilderen en aan het beeldhouden en zo. En dus ik denk dat ze heel graag zag dat wij iets deden dat zij niet konden.
17: Maken.
3: Ja, iets maken met de handen of manier vinden om waarschijnlijk ons uit te drukken. Want mijn broer is ook kunstenaar. En mijn zus eigenlijk ook nu. Dus,
17: hebben ze dat reizen van jou ook gestimuleerd?
3: Nee, dat niet. We gingen wel altijd op reis gaan wandelen in de bergen.
17: Ja, maar dat is iets anders dan dat je dochter er in haar eentje op uittrekt naar Rusland en ja, Egypte en Amerika. En
3: ja, ik denk dat ze dat nooit echt goed door hadden. Oh, ik deed het allemaal.
17: En misschien maar beter ook.
3: Waarschijnlijk. Ik had het zelf eigenlijk niet goed door wat ik deed. Hè. Dus als ik daar nu op terugkijk, naar alle reizen die ik heb gedaan. De reizen op zich zijn niet zo vreemd of zo. Maar als ik nu terugkijk op wat ik gedaan heb toen ik heel jong was, is het ook wel een beetje verschieten.
17: En je deed het in je eentje?
3: Ja, meestal. Ja.
17: Waarom? Waarom ging je weg?
3: Wel nu, want de tentoonstelling gaat daar ook over eigenlijk. Dus één reeks is, of één project is The Beds I Slept In. En dat zijn alle bedden waar ik in geslapen heb op 3 grote reizen. En pas nu besef ik waarom dat ik dat gedaan heb. Maar toen, mijn eerste reis was eigenlijk naar Rusland. In 2008, dat was voor mijn afstudeerproject. En toen wilde ik eigenlijk een project maken rond de Trans-Siberische trein. En ik wilde mensen fotograferen op de trein en op straat. Ik dacht toen dat ik een straatfotograaf was. En ik wilde mensen op straat fotograferen langs de Trans-Siberische trein. Maar ik had geen geld om in hotels te slapen. En ook veel dorpen hadden geen hotels. Dus mijn oplossing was vragen aan mensen op straat of ik bij hen een nacht mocht logeren. En dat lukte. Ik had toen een briefje laten maken door iemand dat ik ook ontmoet had in Moskou, in het Russisch. En daarin stond dat ik eigenlijk een plaats zocht om te overnachten. En ik toonde dat briefje aan vrouwen, altijd, meestal op straat. En de eerste vrouw zei dat ik, of die teken dat ik met haar mee kon gaan. En ik moet zeggen dat dat heel speciaal was, omdat het was ook de eerste keer dat ik mij comfortabel voelde met mediumfotografie. Omdat mensen consent gaven om te fotograferen in hun huis, in hun intimiteit, in hun slaapkamer. Na 2 uur zat ik met hen in de sauna. Ik maakte ook foto's en plots werd ik deel van het gezin zonder taal. En in alle eerlijkheid, ik voelde me eigenlijk tot dat moment niet zo comfortabel met het medium, omdat ik heel hard gestimuleerd werd om foto's te nemen op straat. En omdat ik fotografie studeerde en ik deed dat wel. Maar ik voelde mij altijd, ik had altijd het gevoel dat ik foto's steelde van mensen. En met die Ruslandreis voelde ik plots van, wow, dit kan fotografie ook zijn. En,
18: iets intiems en iets wat je samen doet.
3: Ja, een soort van ja, samenwerking inderdaad. En dan ben ik eigenlijk gestopt met proberen foto's op straat te nemen zelf. En dan ben ik echt iedere nacht een slaapplek gaan zoeken. En dat werd dan het project.
18: Je hebt dat ook in Amerika en in Egypte gedaan. Je hebt dat 10 jaar laten liggen.
3: Ja.
18: Ergens op een harde schijf.
3: Ja.
18: En toen zag je het weer.
3: Ja, wel die boeken. Dus Oumenia, I'm About to Call It a Day. En dan As It May Be. Dat zijn wel 3 boeken geworden. 3 grote projecten met elk een invalshoek. Maar telkens op dezelfde manier gemaakt. Dus dat ik mensen op straat vroeg om een nacht bij hen door te brengen. Dus ja, dan heb ik die boeken gemaakt en dat was het. En als mensen mij vroegen, waarom doe je dat? Dan wist ik het eigenlijk nooit goed. Ik zei ook altijd, ik ga het altijd blijven doen. Maar dan uiteindelijk ben ik dan toch gestopt. Ik had er echt genoeg van. Dat was ook heel lastig. Allee, zeker in Egypte ook. Tijdens de revolutie was dat ook wel echt tricky. In elk geval, nu met de tentoonstelling dat er aankwam, heb ik veel gesprekken gehad met Mieke Dobbels, de curator van de tentoonstelling, over wat we gingen tonen. En eigenlijk was er ook een rode draad van, want we tonen ook een ander project, die eigenlijk ook gaat over trauma en waarheid en grenzen eigenlijk. En door gesprekken met haar dacht ik van, wow, ik denk dat ik al die bedden gefotografeerd heb waar ik ooit in geslapen heb tijdens die projecten. Misschien moet ik een keer door mijn harde schijven gaan en kijken of ik die terugvind. En ik ga naar mijn harde schijven en ik vind effectief 250 bedden. Nooit gefotografeerd omdat ik dacht dat ik die ging publiceren. Dus die foto's zijn ook niet echt supergoed of zo.
18: Maar ze zijn wel heel bijzonder.
3: Ja.
18: Natuurlijk ook door het aantal.
3: Mm-hmm.
18: Maar ook, nou ja, bijvoorbeeld ook het je ziet interieurs waarvan je dan kan zeggen, nou, die hebben hun beste tijd wel gehad.
3: Mm-hmm.
18: Ik zie je zelden in een villa logeren, zal ik maar zeggen.
3: Ja.
18: En dan ga je toch afvragen, wat zegt dat over mensen?
3: Over, wat bedoelt het?
18: Wie zijn huis openstelt.
3: Ja. Ja, zeker in Egypte was het heel moeilijk en in Rusland om bij mensen te logeren die in rijkere omstandigheden leefden. Ik denk dat mensen die mensen die veel hebben, hebben schrik om veel te verliezen. En mensen in lagere klasses herkenden mij, denk ik ook. Of voelden ergens van, zij gingen mij sneller helpen, omdat ze misschien elkaar ook meer helpen. Dus ja, dat was wel bijzonder. Maar om ook op je vraag terug te komen van, waarom deed ik dat? Of waarom wilde ik dat doen? Of deed ik dat obsessief verder? Want dat was echt lastig. Ik wil zelf ook heel graag mijn privacy. En vaak sliep ik niet. En sliep ik met veel mensen in een bed ook. En
18: wel elke ochtend netjes zeggen dat je lekker had geslapen.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad. En dan tijdens mijn boek Blink Myself Awake eigenlijk. En ook toen ik door al die foto's ging, besefte ik waarom ik het had gedaan. En besefte ik van, daarom heb ik eigenlijk dat altijd opgezocht. En ik denk dat het te maken heeft met veiligheid proberen zoeken. Dus ik denk dat ik in al die jaren probeerde mijn grens te verleggen ook. Heel hard mijn grenzen te pushen. Maar ergens ook een soort van vertrouwen te winnen. Veiligheid te zoeken.
18: Maar vertrouwen en winnen,
17: slaapkamers. Maar vertrouwen winnen over en weer. Want jij moet natuurlijk het vertrouwen van die mensen winnen, maar andersom natuurlijk.
3: Ja, andersom ook. Zeker ook. Ja, mensen moesten mij zeker ook vertrouwen. Ja,
17: maar jij hen ook?
3: Ik hen ook, ja. Langs alle kanten.
17: Ja. Maar leer je dan de mens eens te vertrouwen?
3: Ik heb beseft dat het heel vreemd is. Wacht, over het algemeen vertrouw ik wel mensen, denk ik. Maar het kan ook heel dichtbij zijn. De onveiligheid. Je moet niet naar een ander land gaan om veiligheid of onveiligheid te zoeken. En dat was ergens, denk ik, iets in mijn hoofd dat niet echt klopte.
17: Het zit niet in de vreemdeling?
3: Nee, zeker niet. Niet altijd, nee.
17: Vannacht ben ik in gesprek met Bieke de Porter. Bieke is fotograaf. Aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent deed ze de master fotografie. En op haar 25e werd ze associate member van fotoagentschap Magnum. Voor haar werk reisde ze naar Rusland, Egypte, Amerika, maar net zo goed naar de plaats waar ze opgroeide. En nu is er in Westfront Nieuwpoort in België een driedubbele expositie van haar werk. Ja, want het derde deel gaat over de plek waar jij opgroeide. Namelijk in Goichem. Je bent geboren in Kortrijk.
3: Ja.
17: Maar daar ben je niet opgegroeid.
3: Nee. En Goichem is een klein dorp. Toen ik daar opgroeide, ik weet nog dat we leerden op school dat er 1500 inwoners waren. Nu zal het al wel veel meer zijn, of iets meer. Maar een klein dorp, ja. Dicht bij Kortrijk.
17: En daar woonde ooit Stijn Streuvels.
3: Mm-hmm.
17: Wie was dat?
3: Stijn Streuvels is een schrijver die vrij bekend is in België. En die woonde in het Lijsternest. Dat is een bekend huis aan de rand van het dorp. Dat is wel een museum dat ik ben bezoeken. Voor mijn 18e, eigenlijk. En ik ben daar inderdaad uitgenodigd geweest. Ik weet niet eigenlijk wanneer. Enkele jaren geleden om een residentie te doen. Want ze doen daar soms schrijversresidenties. En ik ben daar uitgenodigd geweest om een 2 weken een project te maken.
17: En je was daar niet alleen?
3: Nee, ik zag dat eigenlijk niet zitten om dat alleen te doen, omdat dat heel dichtbij was. En dan heb ik gevraagd aan een vriendschrijver, Gideon Jacobs uit New York, waar ik soms al eerder had mee samengewerkt, of hij wil komen om samen iets te doen. En dan zijn we daar samen 2 weken in dat huis gaan wonen.
17: Zonder plan?
3: Zonder plan, ja.
17: Maar dus wel al voelen van, het is zo dichtbij waar ik vandaan kom, dit wil ik niet in mijn eentje doen.
3: Ja, dat wist ik, ja.
17: Wat voor plek was het in je jeugd?
3: Dat huis?
17: Nou, nee, de plek waar je opgroeide.
3: Op welk vlak bedoeld?
17: Wat voor dorp was het? Wat voor mensen woonden er? Hoe voelde jij je er?
3: Het was een klein dorp. Ik had er wel vrienden. Ik groeide op de buiten. Veel boerderijen. Ik denk dat mijn projecten wel ook over het dorp spreken. Ik heb er zowel goede als slechte herinneringen aan.
17: En waar zit het hem in dat je dacht, nou ja, ik wil... Dus ik voel iets van aversie bij jou tegen dat dorp. Omdat je het niet in je eentje wil doen.
3: Ja, wel, dus dan ben ik daar... Als ik daar met Gideon... En ik

0: Dus, maar het begint wel dicht bij mij. Dus toen ik daar, toen we daar in het huis waren, ben ik heel veel gaan wandelen. Zo beginnen vaak projecten. Of zeker als ik, als het me niet lukt of als ik niet weet wat ik moet doen, dan doe ik wandelingen, vaak 's nachts ook. En ik was gaan wandelen en ik voelde dat ik stootte op een bepaalde soort grens waar ik niet over kon. Opnieuw een terughoudendheid. Niet om naar boven te kijken deze keer, maar om rechtdoor te lopen. En ik vond dat wel fascinerend. En van, ja, hoe komt dat dat ik nu niet verder kan? En ik heb me toen ook een hartslagmeter gekocht. En dan ben ik beginnen kijken van, waar ligt die grens waar ik niet over wil? En ik had ergens in het landschap eigenlijk wel een grens gevonden. Tot daar voel ik me goed en erover voel ik me minder goed. En dan ben ik dat eigenlijk constant gaan afwandelen. Totdat er, dat was dwars door een weide, op paadjes.
1: Ja, dus dat gras, dat zie je op de foto, dat ligt plat. Dus dan, ja, dan komt er, nou ja, iets wat je een weg zou kunnen noemen.
0: Ja, dan komt er een pad eigenlijk. En dus dan ben ik constant elke dag een paar keer gaan wandelen. Ook kijken naar hoe is mijn hartslag, hoe voel ik mij, hoe zit de wind. En dan ging ik met Gideon daarover praten. En dan hebben we eigenlijk tijdens die ervaring een fictief verhaal geschreven over een vrouw die in haar auto zit en op weg naar een feestje plots stopt en ze kan niet meer doorrijden. En die komt ook, ze komt eigenlijk ook op een grens. En ze kan die grens niet oversteken. En ze is daar ook door gefascineerd, begint die te wandelen en koopt een huis op die grens. En dat is eigenlijk een verhaal dat we hebben geschreven. En in de tentoonstelling zie je inderdaad foto's. En dat zijn foto's, een zevental, achttal foto's van die ik gemaakt heb op mijn laatste wandeling. Dus dan zie je inderdaad het pad dat ik zelf gevormd heb. Maar je kan ook een kaartje nemen met een QR-code. Er is eigenlijk het luisterverhaal, het verhaal die we gemaakt hebben, die we geschreven hebben, kan je beluisteren. En we nodigen eigenlijk de bezoeker uit om ook buiten de tentoonstellingsruimte verder te wandelen en je eigen wandeling te maken en te luisteren ondertussen naar het verhaal.
1: Ja, want er is woord, er is video, er is beeld, maar er is ook gewoon heel veel open.
0: Ja, open eindes, daar hou ik van.
1: Ja, maar het is nou ja, wel gewoon aan de toeschouwer.
0: Ja, ik vind het, ja, ik hou niet echt van dicteren en ik hou niet zo van wijzen. Een klein beetje wijzen is oké voor mij. Aanwijzen, maar niet.
1: Je zou misschien deze kant op kunnen kijken.
0: Ja,
1: zo is.
0: Ja, en dan is het ook aan jou om verder of niet. Of ja. Het zal zijn werk misschien wel doen of niet. Ik vind het ook belangrijk buiten deze projecten ook wel om. Eigenlijk is mijn werk, ik maak vaak een tentoonstelling en een boek. Dat is super belangrijk voor mij. Boeken. The Beds I Slept In is een boek dat net is uitgegeven van.
1: Ja, het ligt hier voor ons. Ziet er prachtig uit.
0: Dank u. Dus die boeken zijn belangrijk. En tentoonstellingen ook, maar voor mij is dat geen eindpunt. Voor mij is dat deel van het werk. Als je een boek maakt of een tentoonstelling, dan is er plots ook een toeschouwer, een kijker. En voor mij verandert dat wel heel veel. Als er iemand meekijkt, dan verandert ook de relatie met mijn eigen werk. En ik herdenk mijn werk ook wel vaak. Dus misschien mijn werk As It May Be is een goed voorbeeld. Dat werk in Egypte, waar ik ook bij mensen thuis bleef slapen. Ik dacht dat dat.
1: Ja, je begon in 2011, dus het begin van de Arabische lente.
0: Ja,
1: je vertelde net al, het werd steeds lastiger om daar slaapplekken te vinden.
0: Dat was moeilijk, ja. Omdat mensen niet. We zaten er volop in de Arabische lente en de overheid zorgde er ook voor dat mensen elkaar niet vertrouwen, dat mensen journalisten niet vertrouwden. Er was heel veel wantrouwen naar buitenlanders toe, naar elkaar. Mensen werden gevangen genomen, veel journalisten ook. Dus dat was wel echt een speciale periode om het te doen. Maar ergens lukte het ook wel. Ik heb daar wel samengewerkt met Ruud van de Wallen. Dat is belangrijk om

0: te zeggen. Die is ook journalist en correspondent. En spreekt vlot Arabisch, vloeiend Arabisch. Een Belgische vriendin ondertussen van mij. En zij reisde samen met mij. Dus zonder haar ging dat project niet gelukt zijn. We legden het uit aan mensen wat ik deed. En dan, als we een familie vertrouwden en als een familie mij vertrouwde, dan ging Ruud weg en dan bleef ik de nacht alleen doorbrengen. En nam ik foto's ook in de slaapkamers en in de intimiteit van het gezin. En,
1: hoe waren die ontmoetingen? Want dan spreek jij vervolgens de taal niet.
0: Nee.
1: Ja, dat had je natuurlijk in Rusland ook.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk ergens dat ik de taal niet spreek. Omdat ik het gevoel heb dat om elkaar echt te leren kennen, is taal voor mij niet altijd nodig, omdat je in observatie, je observeert elkaar ook wel heel veel begrijpt of zo. Of je leert elkaar wel goed kennen in stilte. En zeker als je naast elkaar slaapt. En je kan ook jezelf wel uitdrukken met een klein beetje taal of zo. Maar die ontmoetingen waren heel bijzonder. Ja. Daar heb ik vooral heel veel met vrouwen en kinderen in hetzelfde bed geslapen.
1: En je bent 7 keer terug geweest nog.
0: Ja.
1: Dus ja, je had daar iets te zoeken.
0: Ja, in Amerika ben ik ook 7 keer of zo geweest, denk ik. Maar de vraag is ook wel, wanneer stopt iets? En wanneer rond ik af? Of wanneer durf ik afronden?
1: Ik begreep dat toen je dacht dat het af was, mm-hmm, en je met de foto's zat, was je er nog niet klaar mee?
0: Nee, ik dacht dus dat ik klaar was. En ik dacht dat ik een boek zou maken. Ik had een uitgever en ik was mijn boek aan het samenstellen. En dus thuis print ik dan mijn foto's en maak ik een soort van dummy. Eerste versie, kijk ik welke foto eerst en zo. Een soort van volgorde. En ik voelde mij echt heel ongemakkelijk bij het werk dat ik had gemaakt. Omdat ik mij echt een buitenstaander voelde.
1: Westers,
0: ja. Het was een land die heel moeilijk was om te fotograferen. Mensen wilden eigenlijk liever niet gefotografeerd worden. Natuurlijk, de mensen op mijn foto's waren er oké mee, maar ik had totaal ook de complexiteit van het land niet gevat, vond ik. En in mijn andere boeken waren er nooit ondertitels. Ik vond dat de foto op zich moest spreken. Mensen konden zelf mijn werk interpreteren. En nu vond ik dat heel moeilijk, omdat er ook zoveel complexiteit rondhing. En het idee dat mensen vanuit hun westers perspectief naar mijn foto's zouden kijken en een soort van oordeel zou hebben, daar kon ik eigenlijk niet mee leven. Dus ik heb dan dat was echt een conflict voor mij in mijn hoofd ook. En ik heb toen die publicatie gecanceld. En ik dacht, ik ga die foto's gewoon niet tonen. Tot 6 maanden later bedacht ik me, had ik die dummy in mijn hand. En dan dacht ik van, ja, misschien moet ik met die eerste versie van het boek teruggaan naar Egypte. En aan andere Egyptenaren vragen wat zij van het boek vinden. Dat was ook wel nog complex om te doen, want we konden dat niet zomaar op straat doen ook. Ik ben dan opnieuw met Ruud van de Wallen door het land gereisd. En een soort van gemiddelde van de Egyptenaar opgezocht. Dus rijke mensen, armere mensen, verschillende klassen, verschillende religies, kinderen, vrouwen, mannen. Echt heel veel mensen gevraagd wat ze van het boek vonden. En ik had een witte en een zwarte pen mee. En ik heb ook gevraagd of ze hun gedachten op het boek wilden schrijven.
1: Gewoon op de foto's?
0: Op de foto's, ja. En ik wist natuurlijk niet wat het resultaat zou zijn, maar dat werd heel interessant. Mensen begonnen met elkaar conversaties te hebben over onderwerpen dat ze eigenlijk vaak niet durfden over praten. Ook over politiek, over religie, over cultuur, maar eigenlijk heel veel kritiek over fotografie. Eigenlijk, dat was in 2016 ben ik teruggegaan naar Egypte, of 2017, met die dummy. En dat was eigenlijk een moment dat ik heel hard twijfelde over het medium. Van, wat doe ik eigenlijk? Naar een ander land gaan, foto's nemen, terugkeren. Is dat wel oké? ik probeer wel interactie te hebben, samen te werken met mensen. Maar
1: voelde het voor jou te veel als nemen?
0: Ja, nemen en het is ook wel moeilijk om weg te gaan. Als je ergens binnen gaat, dan weg te gaan. Ik had heel veel vragen, eigenlijk. En ik vond het wel mooi dat ik die kritiek op het medium ook in het boek had. Lang niet iedereen vond het boek slecht of zo.
1: Wat schreven ze?
0: Eén vrouw bijvoorbeeld schreef, en dat vind ik echt heel mooi, schreef, je bent daar 1 uur geweest en misschien een nacht of een dag, maar je hebt het moment niet geleefd. Of je leeft hier niet, of je hebt het moment niet geleefd. En dat is wat ik ook wel voel. Dat was eigenlijk exact wat ik ook wel voelde. En wat ik mooi vond, was ook mensen die niet wilden gefotografeerd worden, konden nu ook wel schrijven. Dus die waren nu ook wel in het boek. Dus het boek werd veel gelaagder en complexer. En als mensen de foto's helemaal niet goed vonden, dan schreven ze er heel veel over. Dus die foto's verdwenen ook.
1: Door de letters daaroverheen.
0: Ja, door het Arabische schrijft wat heel mooi is eroverheen. En dan uiteindelijk heb ik beslist van oké, het boek wordt een exacte reproductie van die dummy. En dan is alles ook vertaald geweest, is gepubliceerd geweest door 3 uitgevers, dus Nederlands, Frans en Engels. En in het boek zit er een soort van klein boekje. Die je bij het boek kunt houden en bij het Arabisch. En je kan zien wat het Arabisch betekent. Dus je kan echt de conversaties van de mensen lezen.
1: En werd het daarmee waarder? Zoals we het net over de waarheid hadden. Mm-hmm. Of kwam je dichter in de buurt van de waarheid?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ik denk waar ik heel hard mee bezig ben, is inderdaad waarheid. Maar er bestaat niet 1 waarheid. En er bestaan heel veel waarheden, veel perspectieven van hetzelfde verhaal. En ik denk dat ik dat wel doe of probeer te doen, is veel verschillende waarheden van 1 iets te tonen of aan te reiken. En dat zie je wel in het boek. En als ik een tentoonstelling heb van dat werk, dan want zoals ik zei daarnet, een tentoonstelling of een boek, het eindigt voor mij niet. Dan zie je aan de muur het Arabisch en de vertalingen en de foto's met het Arabisch op. Maar print ik ook altijd een lege dummy met de foto's zonder handschrift op. En leg ik er ook een 2 pennen bij en nodig ik eigenlijk de museumbezoeker uit om de conversatie verder te zetten.
1: Komen er andere dingen uit hier?
0: Het hangt er wel van af. Er komen zeker andere dingen uit. Het hangt er van af in welke plaats je toont. Ik had het in het Fotomuseum in Den Haag getoond voor het eerst. En het boek stond heel, heel vol. En ik weet dat de curator mij toen gebeld had om te zeggen van, ik wil het graag vervangen. En ik, vervangen, waarom? Want dat mag volstaan, mag kapot zijn, dat is deel van het werk. En hij zei, er staan te grove opmerkingen op. Te racistische opmerkingen, te negatieve opmerkingen. En ik ben dan langs geweest en ik vond wel dat het oké was om het daar te laten, omdat dat deel van de conversatie was, omdat andere mensen antwoorden ook. En zeggen dat je dat niet kunt schrijven of of doorstrepen iets. En dus het is wel heel interessant om te zien wat er gebeurt in de tentoonstellingsruimte met de lege dummy die niet lang leeg blijft. Ja.
1: Jij hebt gezegd, wat ik doe is een poging om wat onaanraakbaar is aanraakbaar te maken.
0: Ah ja, heb ik dat gezegd?
1: Oh, ik vond het wel mooi. Nou goed, volgende onderwerp.
0: Dit is wel goed. Ja. Nee. Ik probeer dat misschien te doen, ja.
1: Maar is dat dan ook, dat onaanraakbare, is dat dan ook de waarheid? Of ben je gestopt met de waarheid afbeelden?
0: Met de waarheid afbeelden ben ik sowieso gestopt.
1: Maar een zoektocht ernaar, ja. Of er in de buurt komen?
0: Met de zoektocht ernaar ben ik niet gestopt. Maar de waarheid afbeelden kan niet, dat denk ik. Ik denk dat dat heel moeilijk is. En het is ook een feit dat ik... Ik steek mezelf niet langer in het hokje van fotograaf. Ik weet niet goed waar ik thuis hoor. Meer kunstenaar, denk ik. Omdat ik lang niet enkel het medium fotografie gebruik. Tekst is belangrijk. Installaties. Net omdat ik denk dat de foto te kort is of zo. Ik kan mijn verhaal niet kwijt met enkel één beeld. En ik denk ook niet echt na over... ik ben fotograaf, dus ik moet medium fotografie gebruiken. Meer en meer ben ik met andere dingen bezig, omdat ik andere dingen wil tonen, ontdekken. En fotografie is heel limiterend voor mij wel ook. Maar langs de andere kant gebruik ik het wel nog steeds. En omarm ik het ook. En vind ik het ook wel heel mooi. Maar ik ga niet, ik gebruik het niet echt als van kijk, dit is wat je moet zien en dit is de waarheid. Ja.
1: In het Gents Universiteit Museum is nu ook een tentoonstelling van jouw werk te zien.
0: In een groepstentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja,
1: The Right to be Forgotten liggen of staan. Mm-hmm. Ik heb het niet gezien.
0: Staan, ja.
1: 1100 onverkochte boeken.
0: Ja, in de dozen.
1: Ja.
0: Ja.
1: want, nou ja, is daar iets misgegaan?
0: Ja. Dat is ook zo'n project die constant verandert. Dat was een project dat ik deed samen met iemand, een vrouw. Ik noem haar naam niet meer, omdat ze het niet meer wilt. Maar dat was een langdurig project samen met iemand die ik had ontmoet. We deden eigenlijk een samenwerking. Ik had ze ontmoet in een stripbar. Ik dacht dat ik één foto zou nemen van haar. Niet in de bar, bij haar thuis.
1: Gewoon niet in een werksituatie?
0: En zeker niet in zo'n werksituatie. Dat was niet mijn interesse. Maar ik ging haar fotograferen bij haar thuis. En ik dacht, ik neem één foto. Maar bleek dat ik constant, iedere keer als ik een andere foto nam, zag ik een andere vrouw. En we hadden daar een conversatie over en... toen dacht ik ook, het is arrogant om te denken van in één voeten kan ik een portret nemen van iemand of kan ik tonen hoe iemand is. En we zijn eigenlijk samen meer gaan fotograferen, op reis gegaan samen, op zoek gegaan naar haar identiteit. Maar ook heel veel vragen gaan stellen over de verhouding tussen fotograaf en onderwerp. En het is eigenlijk een project geworden, was een groot project, ook wel veel getoond project, over die machtsverhouding tussen fotograaf en gefotografeerde. Ze schreef ook bij de foto's hoe ze haar voelde bij wat ik fotografeerde. We hebben daar een boek rond gemaakt. Ik heb mezelf ook heel veel vragen gesteld van... als fotograaf kies je één foto, maar je neemt er vaak misschien van één situatie 100.
1: Ja, en je neemt er ook 100 niet.
0: Ja, ook. Ja. Dus je stuurt heel hard... de kijker eigenlijk. En,
1: waarom werkte zij mee? Wat haalde zij eruit?
0: Ik kan natuurlijk niet voor haar spreken. Maar, en zeker nu niet meer. Dat wil ik niet meer doen. Maar zij wilde, denk ik, ook graag meegaan in dat onderzoek. En zij was ook op zoek. Net zoals ik op zoek ben. En, maar ik kan er niet heel uitgebreid over vertellen, omdat ze mij inderdaad gezegd heeft, I have the right to be forgotten. En na heel veel samenwerkingen, ze gaf ook lezingen over het project en zo, zat heel veel inspraak, heeft ze me gevraagd of ik nooit meer over het project wil spreken, nooit meer het project wil tonen in de eerste plaats. Omdat ze die meer belt, omdat ze haar er niet meer comfortabel bij voelt. Ja. En veel andere redenen die ook privé zijn.
1: Hoe is zo'n verzoek?
0: Heel heftig, want dat was niet op een vriendschappelijke manier het verzoek. Terwijl dat we wel heel vriend... Allee, ik zag onszelf wel als een... ik zag haar echt als een vriendin, dus dat was heel pijnlijk. Misschien in het begin onbegrijpelijk en dan begrijpelijk. En heel pijnlijk, vooral heel pijnlijk. Omdat het project er net om ging... over zo die grenzen opzoeken en oplossingen proberen vinden. Ze vroeg mij ook wat ze gefotografeerd wilde zien. En ik deed dat dan. En nu wordt dat helemaal omgedraaid. Want net wat ze echt wilde tonen, mag ik nu niet meer tonen. Dus het is wel moeilijk om mee om te gaan. En je hebt een ethische beslissing dat je maakt. Je kan ook een juridische beslissing maken. Maar
1: ja, van wie is de fotovraag?
0: Ja. Deze case is niet naar de rechtbank geweest of zo. Ik heb zelf beslist om naar haar te luisteren, omdat het project echt wel een samenwerking was. En omdat ik misschien ook dit deel probeer te zien als deel van het werk. De afwezigheid van de foto's. Want het gaat over die machtsverschuivingen en die relatie tussen de fotograaf en de fotografeerde. Dus dan is het aan mij om als kunstenaar na te denken over hoe kan je iets tonen dat niet mag gezien worden. En daar heb ik het voor het eerst mee geëxperimenteerd in de tentoonstelling in het GUM, in het Wetenschapsmuseum in Gent. En het is eigenlijk een museum die heet Museum van de Twijfel, wat ook heel mooi is. En Marianne Doom, de directeur, had me gevraagd om voor een tentoonstelling Borders, Grenzen, een werk te maken. En voor die tentoonstelling heb ik dus beslist om de dozen met de boeken erin tentoon te stellen.
1: Want daar was een grens.
0: En dat is een grens, ja.
1: Dankjewel, Wieke. De tentoonstelling van mijn gast van vannacht, Bieke de Porter, is tot en met 3 januari te zien in Westfront Nieuwpoort in België. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast op elk moment van de dag. En wie zich in welke podcast-app dan ook even abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is schrijfster Maddie Kolk mijn gast. Zij houdt zaterdag de lezing tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten en volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Afro Tros.
3: Ik ben niet anders dan andere vrouwen. Waarom heb ik me al die jaren zo ontrokken aan het vinden van liefde? Ik doe iets wat ik op mijn 16e had moeten doen.
4: Tammy Schoot, journalist. In de documentaire Tammy zoekt een vriendje volgen we haar in haar persoonlijke zoektocht naar de liefde. Als transvrouw. En ja, die toevoeging moet erbij, want omdat ze transvrouw is, dacht ze lange tijd dat het voor haar niet was weggelegd. Een liefdevolle relatie, het moederschap. In de documentaire en in de gelijknamige podcast ontmoet ze andere transvrouwen die laten zien dat het wel kan. En dat besef is geruststellend, maar ook confronterend. En ze gaat daten. En dat is, ook daarin staat ze niet alleen, gewoon doodeng. En ze weet ook waar ze naar op zoek is, namelijk een Muppet.
0: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Tammy, wat fijn dat je er bent.
5: Ja, dankjewel dat ik mag komen.
4: Ja, leg even uit. Een Muppet. Je bent op zoek naar een Muppet. Wat is dat voor man?
5: Ja, Muppet is gewoon een beetje zo'n Jack and Jones dragende, simpele man die altijd een beetje om zich heen kijkt alsof de wereld hem te veel wordt. Je hoort het al, ik kom uit de regio en ik val dus ook wel echt een beetje op de regio, man.
4: Ja, ik denk meteen een Zwarte Cross. Daar heb ik heel veel Muppets zien rondlopen. Zonder neerbuigen te doen over Zwarte Cross. Maar ja, dat is wel het type man wat daar veel komt.
5: Is zeker, ik had er moeten zijn.
4: Je had er moeten zijn, ja.
5: Beter laat dan nooit. Volgend jaar.
4: Ja, dus een beetje de stoere regioman die moeilijk over gevoelens kan praten. Dat type?
5: Nee, dat juist niet. Ik hou wel van een hele gevoelige man. Een huilende man. Ik vind dat wel belangrijk.
4: Oké. Okay. En heb je dan ook een beeld echt voor je van zo moet hij eruit zien? Qua kleur haar, ogen, ben je zo specifiek?
5: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, het is eigenlijk heel eerlijk. Sinds we gerapt zijn met de documentaire is het zelfs gewoon dat hij aardig tegen me is. Dat hij vraagt wat ik wil. Gewoon een beetje een soort hele basic dingen. En voor de rest, ik val op heel veel verschillende soorten mannen. Okay. Short kings, tall kings. Nou, ga zo maar door.
4: Maar als je zegt, hij moet gewoon een beetje aardig doen, dat klinkt wel als echt een soort van basis, hè?
5: Zeker.
4: Een heel lage standaard, zo klinkt het een beetje.
5: Ja, maar ik, spoiler alert, ik heb dus na de docu een relatie gehad. En ik vond het al best wel pittig. Ik merkte eigenlijk wel waarom vrouwen zeg maar 7 jaar korter leven in een relatie. Dat is een hele boute uitspraak. Maar ik vond het best wel heftig voornamelijk dat gewoon de manier hoe we met elkaar spraken, dat hij best wel veel ruimte innam qua emoties. Maar wanneer het over mijn emoties ging, dan hoorde ik binnen 5 seconden, wat zijn de oplossingen? Want ik ben pragmatisch. Gewoon een beetje dat soort dynamieken. En dat, ja, gewoon iemand die met empathie naar me kijkt, dat zou al heel fijn zijn. Sorry.
4: Ja, maar dit is wel heel grappig, want die documentaire, de opzet is eigenlijk wat de titel ook zegt, hè? Tammy zoekt een vriendje. Van ja. Toen je de documentaire begon, had je nog nooit een relatie gehad. En eigenlijk ga je op zoek naar de liefde.
5: Ja.
4: Door met andere transvrouwen te praten, maar ook door gewoon te daten. En het eindigt met een prachtige cliffhanger, want je gaat speed daten en je ontmoet daar inderdaad iemand. Er is een match. Dat is dus een relatie geworden.
5: Nee, niet met die jongen.
4: Niet met
5: nee,
4: die.
5: Nee, dat was eigenlijk ook wel best mooi geëindigd. Want ik was gewoon niet voor hem. En dat vond ik ook het mooie eraan. Is dat ook als transvrouw word je afgewezen. Niet omdat je trans bent, maar gewoon omdat het niet klikt. Nee, ik heb uiteindelijk met een andere man iets gehad. Een Franse man. Dat verklaart misschien heel erg veel.
4: Ja.
5: Sorry. Oh, ik ben echt aan het stereotyperen. Dat is echt,
4: ja, sorry.
5: Het begint sorry, al lekker.
4: Sorry hiervoor.
5: Ja, ik moet sorry zeggen. Ja, met een Franse man. Ja, dus ja. Heb ik mijn happy after, hoe noem je dat ook alweer? Bij in Disney sprookjes, mijn mooie einde gekregen.
4: Ja.
5: Nou, wel een beetje. Ik heb een realistischere blik op mannen gekregen. Zo wil ik het noemen. En dat is een mooi einde.
4: Maar heb je je ook wel eens afgevraagd, waarom zocht ik eigenlijk een vriendje?
5: Dat is echt een hele goede vraag. Ik denk dat deels is het natuurlijk een soort menselijke behoefte om gezien te worden.
4: Hmm.
5: Maar deels was het ergens ook wel dat ik me niet een complete vrouw zou voelen zonder vriendje. Ten tijde dat het op was genomen was ik 29. Ja, echt een jaar voordat ik 30 werd. En ik denk dat heel veel vrouwen zich er wel aan kunnen relateren. Dat met 29 dan denk je, oh my god, gaat het nog voor mij gebeuren? Is er nog iemand? De datingpool die is zo klein geworden. Gaat er ooit iemand van mij houden? Dus ik denk dat het deels ook was omdat ik mijn vrouwelijkheid heel erg aan een man ophing.
4: Mm-hmm. Ja, want vrij aan het begin van de documentaire ga je naar Movisie. Hè? En Movisie die een kennisinstituut en ze hebben cijfers. 71% van de Nederlandse bevolking denkt positief over transpersonen. Maar 54% zegt geen relatie te willen met een transpersoon. En een kwart zou een relatie beëindigen als een partner transgender blijkt te zijn.
5: Ja.
4: Heftige cijfers zie ik ook in de documentaire. Hè? Dat,
5: ja.
4: Dat zijn niet zomaar cijfers die je leest en zo van, oh ja, interessant. Maar dat raakt je.
5: Zeker. Zeker raakt het je ontzettend. Omdat, kijk, een van de dingen die we best wel in Nederland hebben is dat de acceptatie in Nederland best een beetje venijnig is. Dus heel veel mensen hebben, zoals jij ook al zegt, de zelfperceptie dat ze heel ruimdenkend naar je zijn. Maar ze houden er standpunten op na die eigenlijk misschien op tolerantie duiden. Hè? Want bijvoorbeeld 1 op de 4 Nederlanders vindt ook dat er iets mentaal mis is met trans mensen. En 1 op de 3 zou geen transpersoon voor de klas willen. Nou, dat is nogal wat. Dat is hartstikke heftig. En ik denk dat we gewoon, als het gaat over transgender emancipatie, dat we gewoon een beetje gewoon niet zo'n realistisch beeld hebben. Maar dat is ook moeilijk, omdat heel veel mensen zeggen dan tegen mij, ik accepteer jou, maar ik zou nooit met een transgender dit. Dat is gewoon niet mijn type. En dat is heel frustrerend om met zo iemand het gesprek aan te gaan over, ja, je mag iedereen afwijzen die je wil, maar de manier hoe jij de selectie maakt is op basis van stereotypes. Want transvrouwen zijn groot, klein, dik, dun, komen eigenlijk in allerlei vormen en is niet één type. En kijk, wees dan ook eerlijk, weet je, dat je dat een moeilijk idee vindt. Maar dat zeggen we eigenlijk niet in Nederland, waardoor we ook niet een moeilijke discussie kunnen voeren. En daarom, ja, daar snijdt deze documentaire natuurlijk enorm op.
4: Want echte acceptatie, dan zou je dus ook zeggen van, ja, dan sta ik ook sowieso open voor een relatie.
5: Ik denk inderdaad dat een relatie het meest dichtbij is wat we kunnen komen bij gelijkwaardigheid. En dat is waarom die cijfers natuurlijk zo tekenend zijn. En dat is waarom we natuurlijk hier heel erg op inzoomen, is dat, ja, heel veel mensen zeggen eigenlijk van, ik accepteer trans mensen wel, maar als het maar een beetje van me afblijft, ver weg blijft en van me afblijft, schijnbaar.
4: Het moet niet achter mijn voordeur komen. Dat zeggen ze eigenlijk ermee.
5: Ja, en dat is super pijnlijk. Dat is super pijnlijk, ook vooral omdat ik die ervaring heb gehad dat ik verliefd was op iemand en iemand zei verliefd op mij te zijn. En ja, dat bleek toen toch uiteindelijk niet helemaal voor hem. En dat is, ja, dat doet me ook wel iets als ik daarover praat. En dat komt ook in de documentaire. Ja, dat is super heftig.
6: Ja, dat vond ik ook een heel indrukwekkend moment. Want je was toen 23, hè? En ik vond het zo heftig inderdaad dat je vertelde van... ik was verliefd op hem, hij was verliefd op mij. En op een gegeven moment kom je dan op het punt van... nou, ik ga vertellen, ik ben een transvrouw. En dat je gewoon zijn blik zag veranderen.
5: Ja. Ja, het was, en ik weet ook nog precies waar het was. Bij de Starbucks op Centraal Station. Daar hebben ze aan de bovenste, op de eerste verdieping hebben ze een Starbucks met een balkon. En die balkon kijkt uit over de centrale hal. En wij gingen op dat balkon zitten. Want ik dacht, ja, ik wil wel een beetje privacy. En het was hartje winter, het sneeuwde buiten. En we zouden een relatie beginnen, maar ik moest hem eerst nog wat vertellen. En echt. Hij zat echt zo voorovergebogen. En hij keek me echt liefdevol aan. Wat is er? Wat is er? En ik zei het met mijn ogen dicht, want ik durfde niet te kijken. Ik deed mijn ogen open en ik zag... Oh, hij keek me echt aan met een soort walging. En dat is echt... Ja, dat is verschrikkelijk.
6: Dat iemand je eigenlijk afwijst om wie jij bent.
5: Ja, of om wat ik ben. Een transpersoon. En dat is super heftig, want je kan daar niks aan doen. Wordt daarmee geboren en daar moet je je maar toe verhouden. En het is best heftig dat, ja, dat daardoor deuren dicht gaan.
6: En door deze documentaire te maken, door met andere transvrouwen te praten, en ook door dus echt te gaan daten en ook een match te hebben, wat is er veranderd in jou?
5: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik ging de documentaire in met ik mag geen liefde en ik ging de documentaire uit met wat wil ik nou? En daar is denk ik een fundamenteel verschil in. Dus dat je je best een beetje laat leiden ook door die hele heftige cijfers. Mm-hmm. En dat je bij de tweede denkt van ja, die cijfers zijn er. Dat is de realiteit. Maar ik ga er het beste van maken binnen wat ik krijg. En dat is een hele andere, ja, hele andere attitude daartegenover. Ja. Dat wil niet zeggen dat het maakbaar is en dat je zelfacceptatie daardoor ook meer acceptatie van de maatschappij komt. Maar het geeft je wel een soort beter anker om te overleven in die storm.
6: Want als je zegt, ik weet nu beter wat ik wil,
5: ja.
6: Wat wil je dan?
5: Ja, ik vind het toch best moeilijk om met mannen te zijn in een partnerrelatie. Vooral met cisgender hetero mannen. Omdat ik toch merk dat ik dan zo lang uit die datingpool ben geweest. En de standaard van de gesprekken die ik heb met mijn vriendinnen, die zijn gewoon heel anders dan met mannen. Ik merkte gewoon echt in mijn relatie dat ik hem moest uitleggen dat cadeautjes, die geef je omdat de ander ze wil ontvangen. Niet omdat jij dat wil geven. Wat een hele discussie, want hij wilde mij sieraden geven. Ja, nou, je ziet het, ik ben geen sieradenmens. Geef mij een zelfgeschreven kaartje.
6: Ja.
5: Maar daar ik moest daar een gesprek met hem over voeren. En deze man was bijna 40. En daar schrok ik wel echt van. Dat ik echt dacht van zo... Pittig. En dan, ja, en bedoel, dan stemde hij nog op de Groene Partij. En ga zo maar door, weet je wel. Was het nog de meest linkse man die ik kon vinden. Maar goed, ik vond dat een hele bijzondere ervaring. Dus het is misschien ook niet helemaal voor mij.
6: En wat is dan niet helemaal voor jou?
5: Een conventionele relatie, denk ik. Want ik denk wel, bedoel, ik ben dol op de liefde. En zeker ook bij anderen. Ik ben hopelijk niet... heel erg bitter geworden hierdoor. Maar ja, ik denk wel dat ik het anders vorm zou willen geven. Want ik hou ook heel erg van mijn vrijheid. En ik hou ontzettend van dat ik, zeg maar, grip op mijn eigen tijd heb. En niet gedwongen word om de weekenden met iemand te spenderen. En toch ook vaak te doen wat hij leuk vond. Want je moet best wel sterk in je schoenen staan om in een relatie te zitten met een man. Je moet de hele tijd weten waar je heen wil gaan, wat voor dates je wil, wie je bent, wat je leuk vindt, om een beetje tegenwicht te bieden aan iemand die best een sterke mening heeft. En ja, ik deed toch wel binnen mijn leeftijdscategorie, dus ik ben 31, dus ongeveer 30 tot 40. Nou, het zijn best wel mannen die al best gevormd zijn. Dus misschien een latrelatie, dat lijkt me best wel wat.
6: Wat is dan voor jou het punt dat je... dat je die ander vertelt van ik ben transvrouw. Want je hebt dan een datingprofiel. Staat het daar meteen op?
5: Kijk, ik denk dat dit best wel een belangrijke discussie is. Of tenminste een discussie die vooral ook vanuit de norm... als heel belangrijk wordt geacht. Heel veel van de comments op Instagram en de gesprekken hierover... gaan ook over, oh, moet je het vertellen of niet? Ja. En Ik ben gewoon van mening, nummer 1 is veiligheid. Transvrouwen zijn enorm slachtoffer van geweld van mannen. Dus je moet eerst een beetje gaan voelen waar iemand politiek staat. Hoe iemand over de wereld denkt. Ik bedoel, my shit is out there. Dus voor mij maakt het niet heel veel meer uit. Want mensen googlen me en ze weten het meteen.
6: Ja.
5: Maar ik denk dat we de veiligheid van trans mensen hierin voorop moeten zetten. Want kijk, partnergeweld tussen cisvrouwen en cismannen is al een groot ding. Laat staan tegenover transvrouwen. Dus ja, ik denk gewoon vooral dat je het moet doen wanneer het goed voelt. En ik denk ook vooral dat ik daar eigenlijk niet... En ik heb daar eigenlijk niet heel veel op te zeggen. Want ik ben eigenlijk pas gaan daten toen ik al openlijk trans was. Dus ja, het is niet echt een discussie vaak. Mensen weten het vaak wel. En ik ga er ook vanuit dat mensen het wel weten. Ja. Ik google ook iedereen waarmee ik date.
6: Kijk uit.
5: Echt een muppet.
6: Ja, en zo'n heel proces van een documentaire maken die over jouzelf gaat.
5: Ja.
6: Hoe is het bevallen?
5: Ja, het is nu even geleden dat het gepubliceerd is. En ik enerzijds voldaan, maar anderzijds ook eenzaam en ook een beetje teleurgesteld. En ook een beetje bang voor de toekomst. Dus er gaat gewoon best wel veel door me heen, denk ik.
6: Waar ben je in teleurgesteld?
5: Wat ik moeilijk vind, en dit is iets wat ik denk ik door mijn journalistieke carrière wel vaker heb meegemaakt, is dat deze docu wordt ontzettend omarmd door moeders van jonge transmeiden. Door maatschappelijke organisaties. Maar niet echt door mijn beroepsgroep. Niet door interviewers, niet door journalisten. Er wordt niet... Ja, dat vind ik wel jammer. Dat ik niet ook een goede interviewer kan zijn. Of iemand die een mooi product heeft gemaakt. Maar ik ben een ervaringsverhaal. En dat vind ik wel moeilijk. Ik heb ook in de Trouw de boute uitspraak gedaan. Ik ben bang dat dit de doodsteek voor mijn journalistieke carrière is. Het is natuurlijk super dramatisch. Maar ik bedoel, er zit op zich wel iets in. Het is iets wat ik vaker ben tegengekomen. Dat omdat ik zo openlijk trans ben, dat ik niet meer als journalistiek geacht werd.
6: Terwijl te zien is in die documentaire en ook te horen in de podcast dat je een hele goede interviewer bent.
5: Nou, dat vind ik lief. Dat vind ik heel lief dat je dat zegt. Maar het is toch denk ik een hele diepe angst. En ik heb een aantal ervaringen gehad. Bijvoorbeeld, ik heb ooit gesolliciteerd voor een onderzoeksjournalistiek traineeship. Nou, ik werd enerzijds afgewezen omdat ik geen lokale ervaring had. Dat is een supergoede reden om iemand af te wezen. Maar anderzijds werd ik afgewezen. En het grijpt me gewoon nog steeds aan als ik het erover heb. En ik quote, mensen zoals jij zijn een gevaar voor de journalistiek. Want mensen zoals jij zouden schrijven mensen met een baarmoeder en niet vrouw. En dat vinden wij niet de taak van de journalistiek. Mind you, ik heb het nog nooit opgeschreven. Dus aan de hand van mijn identiteit heeft hij een soort set van eigenschappen eruit geabstraheerd. Het sollicitatiegesprek ging er ook helemaal niet over. En toen dacht ik wel echt, oh, de grond zakt onder je voeten vandaan. Want enerzijds denk je zo, dit is wat het betekent, stereotypes. Ja. Maar anderzijds was ik ook opgelucht en dacht ik zo, hij zegt wel hetgene wat de hele tijd onuitgesproken blijft. Want dit is hoe heel veel media over een openlijk transvrouw in de journalistiek denkt.
6: Ja, het is zo dubbel, hè? Dat aan de ene kant vind ik het zelf ook persoonlijk altijd heel mooi als je iets uit je eigen leven gaat onderzoeken op een journalistieke manier. Dat heb je gedaan.
5: Ja.
6: En aan de andere kant merk je dan altijd inderdaad dat er een groep mensen zal zijn die zal zeggen, ja, maar dit is niet journalistiek.
5: Maar het probleem is denk ik een klein beetje van, is dit alles wat je mag doen?
6: Ja.
5: En dat is denk ik een beetje, als je echt een minderheid bent. Ik bedoel, wij zijn met 45.000 mensen. Dat is echt ontzettend klein. We zijn een van de kleinste minderheidsgroepen. En dat betekent dus ook vaak dat in de ogen van de norm ben je een ervaringsverhaal. Maar ken jij transvrouwen die echt omroepster zijn? Ik ken ze niet namelijk. Ik ken transmannen, 1 of 2. Maar transvrouwen ken ik niet echt. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen ook heel moeilijk is om zich dat in te beelden. Of voor een werkgever om te denken, jij bent talentvol en ik investeer in jou. Ja. En dat is toch ook moeilijk en eenzaam in de nasleep van de documentaire. Want als freelancer weet je ook dat het eng wordt zodra het stil is.
6: Mm-hmm.
5: En gelukkig heb ik ook nog een baan ernaast. Maar de freelance klussen, ja, bedoel, het zijn veel ervaringsverhalen waar ik super dankbaar voor ben en die ook belangrijk zijn. Maar het zijn niet journalistieke klussen. En dat had ik niet helemaal verwacht. Dat ik niet als... Ja, dat die beide kanten er niet zouden mogen zijn. Of tenminste, misschien ben ik gewoon naïef. Misschien had ik dit wel moeten verwachten. Je hoort, dit is een soort heel rauw intern dialoog. Wat ja, ik hem zo op
6: nee,
5: tafel
6: maar ik vind
5: gooi.
6: Dat wel interessant, inderdaad. Je wil dus... Ja, het is zo lastig, hè? Want inderdaad, van je maakt iets journalistieks... over iets wat dicht bij jou staat. Maar nu wil je ook weer gewoon een ander journalistiek project doen.
5: Ja, maar dat is er niet echt... En dat is ook moeilijk. Van het is een beetje dan. Ik heb heel erg het gevoel, en ik hoop dat ik het verkeerd heb, dat dat dan het einde van de rit is. We hebben je ervaringsverhaal. En nu zijn we klaar met je. En ik denk dat dat het moeilijker ook is aan het Nederlands publieke debat. Het Nederlands publieke debat kan best wel wreed zijn, denk ik, tegenover trans mensen. Het gaat heel vaak, hè, ongeveer 60% van de artikelen die in 2024 geschreven werden, ging over het lijf bij trans mensen. Ging over het lichaam, over transities, over trauma, over discriminatie. Dus dat is moeilijk. Ik bedoel, dit is de eerste documentaire, en ik heb hem zelf gemaakt, die gaat over een transvrouw die toevalligerwijs ook liefde zoekt.
6: Ja.
5: Maar we zien het niet. Dat is zo moeilijk. Soms heb ik echt het gevoel dat ik zo op de straat moet staan en met mijn handen in de lucht moet gaan schreeuwen. Jongens, maar waarom zien we niet dat ik ook mee wil doen? Ja, zo ja. Dramatisch wel. Maar...
6: Nee, maar ik snap dat wel. Ik snap die frustratie, ja, zeker. En ja, ik zou zeggen... begin gewoon een ander project.
5: Ja. Ja, misschien wel. Maar ik bedoel, dit is ook niet iets wat alleen bij mij zit natuurlijk. Want,
6: nee, kijk, we zitten allemaal in een kaartenbakje.
5: We zitten allemaal in een kaartenbak.
6: Dat is het, zo werken de media. Van, wie kan er iets zeggen over transvrouw? Wie kan er iets zeggen over Zuid-Korea? Wie kan er iets zeggen over mannen met baarden? Ja. Je zit allemaal in een bakje.
5: Ja, je moet denk ik als iemand die niet tot de norm behoort... 3 keer zo hard werken om tot hetzelfde niveau te komen... Zoals een witte man. En dat vind ik soms best moeilijk. Want we hebben echt iets van 200 witte mannen omroepers. En we kunnen de variëteit in hun allemaal zien. Ze zijn allemaal niet hetzelfde. En we mogen ook eigenlijk bijna niet zeggen dat ze witte mannen zijn. Want dan zijn we meteen aan het stereotyperen. Maar
6: zeiken.
5: Ja. Aan het zeiken, ja. Maar als een transvrouw zegt... Hé, maar ik wil ook meedoen. Nou, moeilijk. En nou, je past niet bij deze omroep. En je past niet bij het signatuur van deze omroep. En dan hebben we opeens allemaal ideeën. En dan zien we niet meer de mens, maar zien we de identiteit. En dat vind ik wel moeilijk. Ik liep ooit over het strand met mijn vader. Dit gaat ergens heen. En ik zei, ja, cis mannen zoals jij. Gewoon in een gesprek. En ik heb nog nooit iemand zo hard tegen me horen schreeuwen. Ik ben geen cisgender, wat is? En toen dacht ik zo. Dus ik ben trans, heel erg. Hè? Daar mag ik binnen bestaan.
6: Ja.
5: En jij bent mens. En dat merk ik wel ook in omroepenland. Van ja, ik ben heel erg trans, maar ik mag niet echt mens zijn. En het komt in de docu ook heel erg naar voren. Ik ga daar zelf ook naar leven. En dat was ook het mooie aan die docu. Op een gegeven moment, een van de geïnterviewde Sophie... zij is ook een transvrouw en zij heeft een kind... die zegt tegen mij... Ja, maar Tammy, ik ben heel erg vrouw. En jij benadrukt alleen maar je transidentiteit. En toen dacht ik zo... in die mediawereld rondlopen... heeft ook wel echt een soort deuk veroorzaakt.
6: Ja.
5: Ja, sorry. Nee, hele monoloog, maar...
6: Ja, nee, maar dat is heel goed. Het komt van diep.
5: Het komt echt van diep en het is iets wat we... Wat volgens mij moeilijk te bespreken is ook in de media. En daardoor ook wel waarom ik het gegrond vind... dat ik ook angst heb rondom deze documentaire.
6: Op het moment dus dat je gevraagd wordt voor iets... dan denk je natuurlijk van ja, ik moet het doen. Want representatie, ik wil zichtbaar zijn. Ja. Maar waarom ben ik altijd degene die hiervoor gevraagd wordt?
5: Zeker. Waarom mag ik niet meer zijn dan dit?
6: Want eigenlijk wil je soms ook gewoon weigeren. Dat je denkt, nee, want ik wil niet in dat bakje.
5: Ja.
6: Maar dan gaat het ook weer ten koste van die representatie.
5: Precies, want kijk, dat hebben we afgelopen week ook gezien. Want deze week, nou, dan bij Boos, grote gesprekken... dan gaat het over transvrouwen. Hè? Dat brengt Tim Hofman gewoon in. In het gesprek met Lef Lezer. Dan gaat het over transvrouwen. Nou zitten er 2 mannen te debatteren... over of links voor de rechten van trans mensen moet opkomen. Zo, dat is echt best wel pittig. En ik merk dat het me best wel wat doet. Want je bent zo afhankelijk van die discussie. Dus je moet echt vechten om mee te mogen doen aan die discussie. Want anders krijg je twee mannen die tegenover elkaar zitten. En wat Bob van Left Laser ook heeft geclaimd, en dat wil ik echt even zeggen, die zei ook van meeste van dat soort mensen komen uit de elite. Dat is echt 1 op de 3 trans mensen zit in een laagbetaalde baan of uitkering. Hè. We hebben volgens mij 3 keer zoveel kans om in een uitkering terecht te komen. 3 keer zoveel kans. Maar ons opleidingsniveau is evenveel als het landelijk gemiddelde. Maar dat is hoe witte mannen over ons aan het praten zijn. En kijk, ik hoor alweer dat mensen met hun ogen gaan rollen. Oh, witte mannen hebben het weer over witte mannen. Maar bedoel, het betekent iets als je niet zelf aan tafel zit. Ik bedoel, ook met deze docu. Dit had ik moeten zien op mijn 16e. Dan was mijn leven anders gelopen als ik vrouwen, transvrouwen had gezien die zeiden: het kan wel en jij mag je leven vormgeven. Maar tegen welke consequentie? Want ik heb hier 5 jaar aan gespendeerd, het grootste gedeelte van mijn 20 jaren. Nou, ik heb eigenlijk weinig carrière opgebouwd, omdat ik altijd met dit passieproject bezig was. Dit is niet soort een kaskraker waar ik soort financieel van binnenloop. Dus vakantie aan het eind van de rit zit er ook niet echt in. Het is geen promotie. Mensen snappen het niet wat voor hamerslag representatie in je eigen leven kan zijn. En allemaal om iets goed te maken wat je niet hebt gehad. Vechten tegen de bierkaai. En het is zo. Als ik dan mensen hoor praten over trans mensen, over elite. En je hebt geen idee. Ook de dingen die bij Trouw zijn gezegd over mij. Is echt. Ik heb ooit stage gedaan bij Trouw. En dat was echt verschrikkelijk. Maar er werden echt dingen over de redactie heen gegooid. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Over transvrouwen in de sport ging dat. Vervolgens maak ik dat bespreekbaar. In de Trouw zelf. Echt props to them dat ik dat mocht zeggen. En bij Pakhuis. Nou, ik hoorde later de dingen die daar over mij gezegd zijn. Dat dit mijn verdienmodel is. Dat ik een activistische agenda heb. En als een activistische agenda betekent gezien willen worden. Een publiek debat waar als je ouders het je niet geven, dat je daar iets van representatie ziet, dan ben ik een activist. Noem me dan maar een activist. Maar het is wel pijnlijk, die misrepresentaties. Mensen hebben geen idee wat je hiervoor opgeeft. En het grijpt me ook echt aan als we het hier over hebben. En ik zit ook een beetje in de nasleep nog van de documentaire. Het is echt eenzaam daarna. Want ik heb 5 jaar van mijn leven is weg. En ik zal het zo weer doen, maar het is wel echt tegen grote persoonlijke kost.
6: Ja, want je zet je in juist met de gedachte van ik wou dat iemand dit voor mij had gedaan toen ik zelf klein was.
5: Ja, precies. Dus je stelt je leven ten dienste van de Tammy van 15 jaar geleden. Maar de Tammy van nu, die heeft haar hele persoonlijke leven op nationale televisie neergezet. Dat is echt niet iets waarvan je denkt van nou, goh, ik doe dat even op een blauwe maandag. En zo wordt er wel een beetje over gedaan, alsof ik dat leuk zou vinden. Maar ik moet dat doen. Want anders dan begrijpt die eindredacteur niet waarom dit verhaal er moet komen. Als ik niet persoonlijk word, dan snappen mensen niet waarom ik bepaalde vragen stel. En dat is de kracht van de docu, maar ook de tragiek van de docu. Want natuurlijk was ik liever als interviewer daarheen gegaan met Koen Verbraak, zoals Koen Verbraak, dat ik mezelf kon beschermen. Maar dat mag ik niet doen. Want mijn logica is niet die van de norm. En mijn logica, dat wordt niet begrepen door heel veel mensen. En nu moet ik zeggen dat de NPO enorm achter die docu is gaan staan. Het heeft gepromoot en echt zo ontzettend veel liefde vanuit hun gekregen. Maar ja, het is wel ook pijnlijk.
6: Nou ja, ik vind het wel een goed punt wat je maakt. Want op het moment dat jij zelf dus als minderheid zo'n programma maakt, dan wordt er ook van je verwacht dat je jezelf erin gooit. Ja. Dat wordt denk ik niet tegen Koen Verbraak gezegd.
5: Nee.
6: Van nou, Koen?
5: Nee.
6: Mag wel al wat persoonlijker.
5: Dat wordt niet tegen Tim Hofman en Bob Scholten van Left Laser gezegd als zij een discussie over mijn bestaan gaan voeren. Zij wordt niet persoonlijk. En bedoel, we moeten ook props geven, want Tim Hofman is wel echt iemand die dat ontzettend goed doet. En ik weet ook dat hij doet dat echt heel erg goed. Maar het is wel pittig ook om een bondgenoot zo'n gesprek te zien voeren. En ja, ik vind dat, wanneer houdt het op? Weet je wel, wanneer mogen wij meedoen? Weet je, wanneer mag ik zelf wat zeggen over transidentiteit? En dan komt die grote contradictie weer. Ik zit hier weer alleen maar over transidentiteit.
6: Ja, en dat bakje wil je ook niet heel de tijd blijven.
5: Maar dat is moeilijk.
6: Het is, het is echt een lastige, ja.
5: Want ik hou van het vak en het interviewen. Ik ben er echt dol op. En ik vind het prachtig. En ik heb voor tijdschriften mogen interviewen op het podium. Maar het moment dat je het omroepenland binnenkomt, is het gewoon pittig. En dat je echt denkt van zo. Dus props dat jij je zo lang staan hebt weten te houden. Maar het is echt moeilijk. En je moet... Als je dingen bespreekbaar maakt als minderheid... ben je een activist en gekleurd en niet meer objectief. Maar als je stil blijft... ja, dan worden er echt dingen gezegd van ja, zo. En dan krijg je ook nooit, nog steeds niet diezelfde kansen. Want hè, als trans persoon moet je ook... je gaat toch een hele andere jeugd heen. Dus je hebt jaren goed te maken. Ga maar bij zo'n omroep solliciteren en uitleggen... waarom jij 5 jaar niks hebt gedaan. Terwijl als je zegt, ik ben een trans persoon... en ik zeg, oh, natuurlijk, jouw tijdlijn is gewoon anders. Dus je zit de hele tijd in een soort... Catch 22, weet je wel. Dan krijg je te horen als je openlijk trans bent... bij zo'n onderzoeksjournalistiek traineeship. Jij bent gevaar voor de journalistiek. Zo. Ja, dat is echt een van de ergste dingen... die iemand ooit tegen me heeft gezegd. En het allerergste is ook nog dat ik les van hem heb gehad. Van degene die dat tegen me heeft gezegd aan de UvA. En het was echt zo. Ik kan daar nog gewoon zo pissig over worden als ik dat...
6: Heeft diegene de docu gezien, weet je dat?
5: Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien moet ik dat eens vragen aan hem.
6: Ja, ik ben wel benieuwd.
5: Ja.
6: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast? Wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
5: Heel benieuwd, oh jee.
6: Positieve punten. Tammy is een journalist die maatschappelijke onderwerpen... scherp en kritisch kan duiden, zich duidelijk durft uit te spreken... en daarbij ook ruimte laat voor persoonlijke kwetsbaarheid.
5: Ah, mooi.
6: Toch? Verbeterpunten. Tammy Schoot kan groeien door meer journalistieke afstand te bewaren. Haar persoonlijkheid als interviewer nog bewuster in te zetten. En haar journalistieke profiel verder te verbreden.
5: Nou, het hele gesprek wat we net hebben gehad.
6: Ja,
5: toch?
6: Ja, nee, dus het is wel mooi dat hij dit toch wel eruit haalt.
5: Ja, zeker. Wel bijzonder ook. En ja. Ik denk ook, jeetje, wat heb ik allemaal op het internet gegooid... als hij dit allemaal weet.
6: Ja,
5: maar goed.

0: Radio Bergijk.
1: Radio Bergijk.
0: Radio. Radio. Nee, pardon. Bergijk Radio.
1: Ja, het geluid van je jeugd. De tune van Radio Bergijk. Want, schets eventjes voor mij, jij luisterde dit?
2: Ja, ja. Ik weet altijd dat op zondagavond, de dag dat we weer naar school moesten, ik was denk ik een jaar of 9, 8. We woonden in Nuenen, dat ligt in Brabant. Ik ben echt een regiomeid. En gingen we zo met z'n allen, dus mijn vader, en hij was gescheiden van mijn moeder en we woonden bij mijn vader. En dan met mijn broer, mijn jongere broertje, gingen we sokken opvouwen. Want de was net klaar voor de rest van de week. En dan gingen we zo de was opvouwen, een soort sokkenstoppel heet het geloof ik. En dan gingen we luisteren naar Radio Bergijk. Ja, dat maakt me wel nostalgisch of zo daarnaar. Maar goed, aan de andere kant zijn mijn 30 jaren ook wel leuk. Leuker, denk ik, dan toen.
1: Ja.
2: Ja, en ook veel leuker dan mijn 20 jaren. Dus. Maar het is wel een mooie herinnering.
1: Je deelt ook in de documentaire. Deel je een herinnering van dat je voor de eerste keer met een jongen zoende. Op vakantie
2: ja.
1: In Oostenrijk.
2: Och. Ja.
1: En dat vond ik ook zoiets, daar had ik ook nooit over nagedacht. Dat je zei, nou, je was helemaal blij, je had gezoend. En dat daarna je familie eigenlijk tegen je zei, je ouders, van joh, ja, had je het niet moeten zeggen.
2: Ja, dat was mijn stiefvader en mijn moeder. En dat was in een rit naar buiten. En eigenlijk wat ze deden is van, heb je met hem gezoend? Je weet dat je het wel moet zeggen als je met hem had gezoend. Kijk, punt 1. Dat hadden ze er überhaupt al zo erg ingeprent. Ik heb hem niet gezoend, even voor de feiten. Hij zoende mij, maar goed. Ja, maar dat is ook wel tekenend voor soort je eerste ervaring in de liefde. Dat je denkt van zo. En later kom je er pas achter wat voor hokje dat om je heen zet. Weet je wel? Dat is heel moeilijk uit te leggen. Het is alsof ik een soort vis ben in een veel te kleine kom. En gewoon de hele tijd tegen de muren aanbotsen. En dat zijn dan mijn eigen gedachten of de dingen die ik mee heb gekregen. Dus dat is best wel een heel hardnekkig, moeilijk vooroordeel. Terwijl, wat maakt het uit? Als de ander jou leuk vindt. Dat ik denk ook een klein beetje, ja. Als iemand je leuk vindt en iemand blijkt trans te zijn, boeien.
1: Dat
2: is het zo erg.
1: Ja, dat vond ik zo'n mooie vraag die je dan ook stelt aan Anja Meulenbelt. Wanneer was de eerste keer dat iemand jou leuk vond?
2: Ja.
1: Dat is een hele mooie vraag om te stellen. Was dat bij jou toen die eerste keer?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, dat was de eerste keer dat iemand mij leuk vond, denk ik. Ik weet ook nog hoe die heet en hoe die eruit zag. En ik weet ook nog waar het was. Het was ook echt op een heel mooi kasteel in Zwitserland. Ja, dat zijn mooie herinneringen.
1: Ja, toch? Ja. En daarom vond ik het des te heftiger dat het dan wordt verbonden meteen met een soort van bedrog.
2: Ja, maar dat is het, denk ik. Er wordt gedaan alsof je bedriegt. En dat vind ik best soms moeilijk aan bestaan als transpersoon. Dat gewoon heel veel. De norm heeft best wel snel een mening. Heel veel van de gesprekken rondom deze docu gingen ook heel erg over. Maar mag ik dan niet meer kiezen? Ik mag toch kiezen dat ik niet met een transpersoon ga. En ik vind eigenlijk echt niet dat je met iemand kan gaan zonder dat je het vertelt. En dan denk ik echt zo. Dit is een docu. Dat gaat eigenlijk helemaal niet over het vertelmoment. Niet over het lijf. Daar zijn eigenlijk al heel veel andere docu's. YouTube clips. Ik bedoel, zet Ongehoord Nederland aan. En dan zie je er vast alweer iets over. Weet je, wordt al heel veel over gemaakt.
1: Mm.
2: Maar hier wordt niet zoveel overgemaakt over wat doet dat met mij om in die kaders te zitten. En dat vind ik soms best wel moeilijk aan je de hele tijd tot de norm te moeten verhouden. Dat de norm die claimt ook veel ruimte in. Die maken dingen die je niet altijd

0: Maar dit gaat even over mijn zoektocht naar liefde en jonge Tammy's. En hoe jonge Tammy's zich door de wereld moeten navigeren. Ja, dat is altijd zo moeilijk, de gesprekken daarna rondom de docu. Want het is echt voor die 16-jarige Tammy.
1: Ja, en ook het liefste. Want ik kan me voorstellen dat na de docu heb je heel veel liefde gekregen. Ook van mensen uit je eigen omgeving. Ja. Die toch al misschien wat ruimdenkender zijn. Niet zo in die hokjes denken. Ja. Maar je wil juist die mensen bereiken die wel vastzitten in die hokjes.
0: Ja, dat weet ik niet zo goed. Niet? Dat is een goede vraag. Maar heel eerlijk, daar heb ik niet zo over nagedacht. Want kijk, de reden dat we dat ook graag bij BNNVARA wilde maken, omdat het een grote omroep is en veel bereik heeft, is juist omdat die kleine Tammy's best moeilijk te vinden zijn. Die zitten overal door het land heen, jonge transkinderen. En niet alleen maar op soort niche feministische platforms. Dus dat was eigenlijk meer de redenering. En die podcast ook, weet je wel. Dan zit de jonge Tammy achter op de bank van de auto op weg naar vakantie en de moeder zet random een podcast op, want denkt, oh leuk, liefde. En daar hoort dat jonge transkind mij op zoek naar liefde. Mm-hmm. Daar gaat het over, denk ik.
1: Ja.
0: En ik bedoel, ik ben heel blij met alle gesprekken die er rondom worden gevoerd. Maar dit is voor mij echt de kern. Want heel eerlijk, ik vind dat iedereen mag afwijzen om allerlei uiteenlopende redenen. Ik vind dat je nooit iemands gedachten zou mogen reguleren. Maar daar gaat die docu ook niet over. Die docu gaat over mij. What about me? Gewoon, ja. En soms moet je dat ook gewoon een beetje gewoon laten.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil Fast Car horen van Tracy Chapman. Waarom die muziek?
0: Ja, ik weet nog heel goed dat dat was. Ik ben op een gegeven moment verhuisd van mijn vader naar mijn moeder toen ik 16 was. Omdat dat echt best moeilijk, ik had een moeilijke thuissituatie. En het moment dat ik zou opgehaald worden door mijn moeder en ik ging naar de HEMA om een ijskoffie te drinken. En in, zeg maar, die luidsprekers klinkt dit nummer, Fast Car. Over een leven aan de onderlaag ontsnappen. En zo voelt dat dan altijd een beetje, soort alsof je leven helemaal ondersteboven wordt gehaald. Mijn vader woonde in Nuenen en mijn moeder in Horen. Dat was voor mij echt twee werelden. En toen hoorde ik dus dat nummer. En dat doet me altijd zo denken aan dat je leven zomaar ondersteboven gezet kan worden.

0: Scar, Tracy Chapman. Je luistert naar Misha. En dit is de wankelplaat van mijn gast, Tammy Schoot. Ja, prachtig nummer.
1: Ja, heel mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, nostalgisch ook.
0: Tijdens de muziek worden altijd de leukste gesprekken gevoerd. Zei je eigenlijk van, joh, ben ik niet te veel aan het ramblen? Zei ik, ja, nee. Maar dat is dan je angst van dat je te ongefocust bent, of wat is het?
1: Ik merk gewoon, dit is interview nummer 14 en ik ben echt super dankbaar na de documentaire. Het is ook de nasleep van zo'n groot project. Oh, het is zo eenzaam en ook best wel eng dat mensen zoiets persoonlijks van je kunnen zien.
0: Mm-hmm.
1: En je voelt je gewoon, het voelt alsof je door de wereld wandelt zonder kleren. En het is echt geen fijn gevoel en het is echt best wel een eenzaam gevoel ook. En daardoor merk ik ook dat er gewoon veel conflicterende dingen door me heen gaan. Ik probeer daar ook open over te zijn. Maar soms dan merk je ook dat ik daar geëmotioneerd van raak. Of dat ik het moeilijk vind. Of dat er oud zeer naar boven komt. En het moeilijk is natuurlijk altijd, want dan denk je meteen van, ja, ga dan een andere baan zoeken. Maar dat is altijd moeilijk. Je hebt zoveel liefde voor het vak.
0: Ja.
1: En je wil gewoon graag meedoen. En je hebt zo, ik bedoel, het interview is een van de mooiste dingen die er is. Maar je krijgt ook elke keer van je eigen vakgebied zo'n middelvinger. Oh. Ja.
0: Ja, ik denk toch echt dat het gewoon echt ook super lekker ook gewoon is om gewoon even iets heel anders te doen. Maar wel interviewen, hè?
1: Ja.
0: Maar gewoon een heel ander onderwerp.
1: Ja, ja, of misschien moet ik een soort, weet je wel, zwemlerares worden of zo. Of moet ik boswachter worden of iets. Ja. Ik moet ook wel zeggen dat het ook moeilijk is. Het is ook een soort je kindje of zo. Het is 5 jaar. In mijn 20 jaren. Ja. Ik heb dat gewoon hieraan besteed. En ik zou het niet anders doen. Ik sta 100% achter die film. En om met iemand als Lise Korpershoek samen te mogen werken is echt wat een cadeau. Met zo'n integer, goede maker samenwerken. Zoveel van geleerd ook. Maar what a ride. Ook wat een rit. En heftig. En er gaat veel door je heen. En nu pas komt het eigenlijk binnen.
0: Ja.
2: Hey lieve Tammy, ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik vind het superleuk dat ik iets voor je mag inspreken. Wij kennen elkaar nu bijna 2 jaar. Ik weet nog dat jij bij mij binnenkwam. Het was net voor de kerst 2024. Jij ging mij interviewen voor de docu Tammy zoekt een vriendje en de gelijknamige podcast. En ja, ik vond het natuurlijk super spannend om je te leren kennen. Maar ik weet ook nog dat ik er naar uitkeek. En vanaf het moment dat je binnenkwam, wist ik meteen, jij bent een mooi en puur mens. Met het hart op de juiste plek. En jij wil echt de wereld een stukje mooier en eerlijker maken. Nou, we raakten aan de praat en merkten vrij snel dat we vergelijkbare herinneringen en situaties uit het verleden hadden. Zoals de afwijzing van een eerste liefde. Maar ook de wens voor huisje, boompje, beestje. En ja, al pratende denk ik dat we heel veel van elkaar leerden. En dat is ook terug te zien in de docu. Ja, we hebben daarna ook nog nagesproken. En ik vind het bijzonder dat ik in ieder geval mijn steentje heb kunnen bijdragen. Maar ik wil ook even tegen je zeggen dat ik zo super trots op je ben. Niet alleen hoe je de docu bent aangegaan, maar ook hoe je je hebt ontwikkeld de afgelopen jaren. En ik denk dat je jezelf op dagelijkse dag nog verbaast hoe sterk je eigenlijk wel niet bent. En ik denk dat dat in de toekomst alleen maar zal blijven zijn. Dus daar mag je ontzettend trots op zijn. Ik wil dat je me 1 ding belooft. En dat is dat je ook lief voor jezelf blijft. En ja, I'm your biggest supporter. Heel veel liefs.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, dit is Sophie. Die ook te zien is in je documentaire. Want ze is transvrouw en moeder en partner. Was een confronterende ontmoeting voor jou, hè?
1: Ja, heel confronterend.
0: Omdat het uiteindelijk ook ging, dat gesprek over in hoeverre omarm jij je vrouw zijn.
1: Ja, en kijk, Sophie is echt mijn heldin. Want Sophie zei eigenlijk precies het juiste op het juiste moment. Wat ze eigenlijk tegen me zei en wat ik ook daaruit hoorde is van, mens, zie jezelf nou eens. Wees nou eens gewoon ook, je mag ook gewoon vrouw zijn en daarin mag je besluit nemen. En je mag moeder worden. En ja, het is niet makkelijk, maar jij mag kiezen. En dat was, ik bedoel, dat sloeg in als een bom. Want ik was 29 en ik keek zo naar al die jaren achter. Maar ik bedoel, ik was niet super jong meer toen. En toen dacht ik, Jezus, al die jaren, ik heb die gewoon weggegooid. Ik heb gewoon ik ben gewoon aan de zijlijn gaan staan en mijn handen in de lucht gegooid en gedacht, nou, het wordt toch niet voor mij, want ik word de hele tijd afgewezen en mensen willen toch niet daten met een transvrouw. En dan hoor je Sophie en dan denk je, oh, Tommy, wat een ongelofelijke muppet ben je toch. Maar goed, ja, beter laat dan nooit natuurlijk. Maar...
0: Want zo zie je dat dan echt als verloren jaren.
1: Nou, het is meer een soort rouwen. Het is echt rouw. Van rouwen om een leven wat je nooit gaat krijgen. Ik bedoel, ik ga niet die liefde vinden met 21 op je studie of met 16 op de middelbare school of 25 dat je net afgestudeerd bent en op een soort zonzuipzee ziekenhuisvakantie bent. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik ben 31 en ik ga niet met iemand van 21 met 25 of 28 daten. Ik wil met iemand van mijn eigen leeftijd daten. Maar dat betekent ook wel dat heel veel van die menselijke ervaring die mij ook voorgeschoteld is. Hè? Want als jonge transvrouw ik ben heel vroeg in transitie gegaan rond mijn zesde. En ik heb tijdens mijn opvoeding altijd te horen gekregen, ja, je gaat studeren, dan vind je iemand en dan ga je huisjebompje beestje. En tegen de tijd dat je 30 bent, moet je eens nadenken over kinderen. Dat krijg je dan van de buitenwereld die niet weet dat je trans bent. Maar voor jezelf houdt dat een beetje op naar je studententijd. En dat was zo'n moeilijk proces. En ja, het is zo mooi om te zien dat Sophie dat dus wel allemaal voor zichzelf heeft kunnen maken. En ook niet zonder slag of stoot. Maar ja, zij is gewoon echt een heldin. En gewoon zo'n goed en leuk mens. En CEO. Ze is echt zo. Dat heeft ze zo goed gedaan. Ja, het is echt. What a woman.
0: Vrouw zijn. Wat betekent dat voor jou? Wanneer voel jij je het meest vrouw?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een soort staat van zijn. Het was echt gewoon een soort opluchting om dit leven te mogen leiden. Echt een cadeautje. En ik weet niet zo goed of ik echt iets kan zeggen over het vrouw zijn. Maar ik kan wel iets zeggen over mijn vrouw zijn. En ik ben gewoon, ja, ik bedoel, ik ben blij dat ik zoveel vriendinnen heb. Zoveel transvrouwvriendinnen ook. En het voelt gewoon heel fijn je krijgt ook een bepaalde maatschappelijke ruimte die mannen niet krijgen. Je mag huilen. Ik bedoel, dus ik ben mooi gevonden door mijn ex-vriendje. Dat zijn ook allemaal hele mooie ervaringen. Maar ik ben ook zelfstandig. En voor mij is dat ook vrouwelijkheid. Zelfstandig zijn. Altijd je weten te redden uit situaties die penibel of moeilijk zijn. Dus mijn vrouw zijn gaat echt over veerkracht. Ik denk dat je dat als vrouw en zeker als minderheidsvrouw echt moet hebben. Maar over het vrouw zijn. Ja, dat ik weet niet of daar echt hele algemene dingen over te zeggen zijn. Nee. Er zijn ook heel veel dingen van het vrouw zijn waar ik helemaal geen weet van heb. Ik bedoel, ik ben een ander soort vrouw dan een cisvrouw. En ik denk dat die twee vrouwelijkheden echt naast elkaar kunnen bestaan. Ik zou ook nooit iets zeggen over wat het vrouw zijn voor een cisvrouw zou moeten betekenen. Net zoals een cisvrouw dat niet over een transvrouw zou zeggen. En toch zijn er ook heel veel dingen waar we, zeg maar, overeenkomen. Liefde willen vinden, moeite hebben met mannen. Ik bedoel, ja, ik hoop gewoon vooral ook op verbinding of zo. En dat we elkaar ook niet te veel. We hoeven niet tot één vrouw zijn te komen. Er zijn verschillende vrouwelijkheden.
0: En wat ze zegt, blijf lief voor jezelf.
1: Te laat.
0: Lukt dat?
1: Nee, dat is wel moeilijk. Het is wel moeilijk.
0: Want Anja Meulenbelt zegt dat ook tegen jou. Hè? Ja. Van, joh, kijk nou hoe leuk je bent. En het komt allemaal goed.
1: Ik hoop het. Maar het is zo. Het is ook moeilijk. Het is moeilijk om jezelf serieus te nemen. Het is moeilijk om na de zoveelste klap weer overeind te komen. Het is moeilijk. En het is ook niet. Ik heb ook niet per se een professie gekozen waarin de deuren voor je openstaan. Ja, ik vind het toch nog moeilijk. Daar ben ik nog niet helemaal, zoals je hoort. Maar het is misschien wel heel goed advies.
0: Ja. We eindigen met de liefde. En Handle Me van Robin, zei je.
1: Ja.
0: Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Oh, dat was echt een van de eerste keer dat ik verliefd word. Dat was na het Zwitserland zoenpartij gebeuren. Dat was een van de eerste keer dat ik verliefd werd. En dat ik zo er niet op hem af durfde te stappen. Of zo niet met hem durfde te praten. En dat is ook een soort waar mijn beschermingsmechanisme, denk ik, is ontstaan. Over te zeggen van ja, maar niemand vindt mij toch leuk. En echt een beetje soort mensen wegduwen. En daar vind ik dit lied dus heel mooi bij passen.
0: En ben je het een beetje leuk gaan vinden, daten? Want we zien in de documentaire dat je aan het op zo'n speeddate-event bent.
1: Ja, er wordt dus gezegd, tijdens de première werd gezegd dat ik echt een flirt was. En ik wil toch even rechtzetten dat dat de edit is. Ik ben echt een muurbloempje. ja, daten was ook leuk. Ik was daarna, vlak nadat we gerapt zijn voor de documentaire, ben ik een half jaar naar Brussel verhuisd. Want ik moest echt even weg. Mm-hmm. En daar vond ik het daten eigenlijk nog veel leuker.
0: Ja, hoe kwam dat?
1: Nou, omdat Nederlandse mannen zijn ook best moeilijk. Een op de drie mannen in mijn leeftijdscategorie die stemt ook echt op radicaal of extreem rechts. Nou, dat is best wel pittig. Ja, sorry, maar dan denk je toch, dan weet je eigenlijk al meteen dat het einde verhaal is. Terwijl Brussel is een soort samenkomst van iedereen die anders is. En dat was super mooi, want opeens zit je in een datingpool met mensen uit Spanje, mensen uit Frankrijk, mensen uit Duitsland. En iedereen is daar eigenlijk niet helemaal op zijn plek. En in Nederland ben ik degene altijd die vaak de ander is. En in Brussel waren we allemaal de ander. En dat is een heel ander vertrekpunt. En het was een hele mooie ervaring.
0: Want ik hoor je ook zeggen in de docu van bang om alleen te eindigen. Hè?
1: Ja.
0: Is dat een beetje afgenomen?
1: Ja, eigenlijk echt compleet.
0: Ja?
1: Ja, ik ben bang om te eindigen met iemand waar ik niet echt van hou. En dat is veel erger, want ik zie zoveel koppels en mensen om me heen. Gelukkig niet in echt mijn directe vriendengroep, maar daarbuiten wel. Ik had bijvoorbeeld ooit een kennis, laten we het zo noemen. En hij had al heel lang een vriendin, maar het was zo duidelijk dat ze elkaar niet echt leuk vonden, maar dat ze dachten, we hebben elkaar gekozen en nu gaan we er ook voor. Hij liep altijd drie stappen voor haar uit. Hij vergat wanneer ze een jaar hadden. Hij was veel te handtastelijk met andere vrouwen. En toch bleef ze bij elkaar. En dan denk je echt, oh, dit is ook pijnlijk. Dan ben je zo meteen 40. Dan woon je in een huis met kinderen die je eigenlijk niet had gewild met die vrouw. Mm-hmm. Maar dan heb je daar toch maar gewoon voor gekozen. Ik bedoel, er valt ook heel veel voor te zeggen om echt heel erg voor iemand te kiezen. Maar dat lijkt me nog erger dan alleen zijn, denk ik.
0: Hey, en je volgende project? Dus niet over iets wat ook maar met trans te maken heeft.
1: Oh.
0: Heb je een ander onderwerp dat je zegt van ja, nou daar zou ik echt eventjes gewoon mijn tanden in willen zetten?
1: Ja, ik heb voor One World, dat is een progressief tijdschrift, heel veel over radicaal rechts geschreven. En ik heb ook een master politicologie gedaan. Dus dat vind ik altijd super boeiend en interessant om over te schrijven. Ik kom zelf namelijk uit een regio die nu best wel veel op radicaal en extreem rechts stemt. Mm. Dat is best wel gek om in een familie te zitten met radicaal rechts stemmers en zelf trans te zijn. Dan gaan we toch weer. Ja. Misschien leg ik hem zelf ook een beetje op. Maar je prikt hier gewoon op een hele goede spanning. Want ja, te erg is natuurlijk ook, de buitenwereld ziet je niet anders. Maar je bent zo gewend om binnen die kaders te praten, dat het best wel moeilijk is om ruimte in te nemen daarbuiten. Dat is echt een oefening.
0: Ja.
1: En met mijn stuk over radicaal rechts kan ik dat nog veilig vanuit de pen doen. Maar hier vind ik dat toch wel echt extra moeilijk om die ruimte in te nemen.
0: Wel grappig hoe je toch weer met een brug gewoon weer toch bij trans terecht komt.
1: Ja, dat is echt erg.
0: Kavia's, vind je kavia's niet leuk? nee, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: En je documentaire Tammy zoekt een vriendje en de gelijknamige podcastserie is allemaal nog terug te zien, terug te luisteren. Doe dat, het is prachtig. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur. Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op 1 dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van een doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. En toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47. En dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Tegen Nieuwsuur zegt ze dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernández is de nieuwe